En dan gaat Wins. Met de Lorge. En Strouwen. Ossou, kan hij nog eens iets uit zijn voeten toveren? Glijdt daar een klein beetje weg. En bal kwijt. Meteen weer de diepte bij Villa. Met Markie Miet. Eens kappen, maar dat laat Verlinde niet toe. Het is wel een hoekschop voor Aston Villa. Maar toch meer en meer komt aandringen. Weer makkelijk verdedigd. Goed oog op de bal gehouden. Dat hij daar wel degelijk als laatste aan, Wout Verlinde. Driekwart van de wedstrijd achter de rug. Stand nog steeds dus 3-0 voor club. Scheidsrechter die daar een klein brandje moet blussen. Bambi. Dus tegen Burgess. En Bambi ook. Vrij groot al voor zijn jonge leeftijd. Komt die bal in de 16. Hier staat hij dan wel. Helemaal vrij. Road. Kopt hem niet richting het doel. Actie nog niet gedaan. Road. En er is veel volk. Bal nog niet weg. Nu dan. Ja, goed. Het lichaam gebruikt door Miet. En opnieuw Kestemond. Met de redding heeft zich een paar keer al moeten tonen, deze jonge doelman van club. Maar iedere keer doet hij dat uitstekend. Nou, je ziet hier Miet. Het is de kwaliteit van het truitje van de Lorge. Die zich daar wel een beetje liet afdroeven. Maar daar was weer Kestemond. Nieuwe hoekschop voor Villa. Want op zoek gaat naar het doelpunt. Ja, duwen en trekken, dat gebeurt ook al bij de jeugd. En scheidsrechter die dan even moet gaan zeggen, het mag niet. En dan gebeurt het toch weer opnieuw. Als je een fout ziet, leg hem dan maar meteen op de stip. Dat kan dan de regel worden. Hier is de hoekschop ver, tweede zone. Opnieuw Root, die hem niet kan voorbrengen. Atkins nog maar eens droppen. En dan is dat een balletje voor Kestemond. Deen de uittrap. Dat was niet zijn beste trap. Coren die hem vroeg. Bal weer meteen in de 16. Zo krijgt hij hem terug, Kestemond. En kan hij rustig voor de opbouw van achteruit zorgen. Ja, net niet over Burgess heen. Het was een goed balletje van Kestemond. Gevonden, Strouwen, ja, aanvallende rechtsachter hier. Ossou, goed voor Corin. En dan moet hij aan de eerste paal komen. Kwam daar ook. Uiteindelijk bal bij Kaas. Die niet verder komt dan het zijnet. Het was weer een goede aanval. En Bambi deed wat hij moest doen. Naar opduiken in die eerste zone. Komt er hier net niet bij. En dan was het niet simpel voor Kaas. Ja, de bal is nog aangeraakt. Vandaar. Zeker mogelijkheid. Had hem ook kunnen voorleggen. Want Ossou stond daar helemaal vrij in het centrum. Maar goed, moest snel gaan. Ja,
toch wel een posant type, die Geoffrey Mbambi. Met zijn 15 jaar nog maar. Ingeporing uit de tweede lijn. En nu de counter van Aston Villa. Meteen de diepte gezocht. Oh, daar komt Kestermond. De hoek is scherp. En de afwerking is niet wat het moet zijn van Jos Blake. Goed teruggekomen. Ja, de man van de kans daarnet voorkomt nu het doelpunt aan de overkant. Goed gewerkt hoor, Jippe Kaas. Zo zijn er wel wat kansen geweest in de tweede helft. Zelfs Villa meer kansen dan Club Brugge. Maar goed, die tik kort na de rust, de 3-0. Die kwam wel aan natuurlijk voor de Villains. Ze geven nog niet op. Goeie beweging hier. Nog eens kappen. En dan de actie zetten, Boyd. En daar is dan de 3-1. Ja, hing al een tijdje in de lucht. Dan toch Jack McGrath met de goal. En dan kan het zo toch nog spannend worden. Want nog een goede 20 minuten te gaan. Hier de infiltratie. Valt goed voor de voeten voor McGrath. Er wordt weer gewisseld. Kaas eraf. We moeten goed de boekhouding bijhouden hier. Ook Osoho is er afgegaan. En dan hebben we Callens. Die meteen de aftrap mag gaan nemen. Dus twee nieuwe flankspelers bij Club Brugge. Actie hier dan Koren. Is dat dan de nieuwe man, Knoezie? In de 16. Balletje terugleggen met De Lorge. Hier Callens. En dan Koren zoekt naar de ruimte. Gaat voor het schot. Dan kan hij hem toch niet klemmen. Nu Asimoto. Asimota. Een paar foutjes toch van de doelman van Villa. Ja, fout bij de tweede goal. Deze had hij in principe moeten klemmen. Alles wel nat door de regen die hier is gevallen in Roeselaar. Daar komt Club Brugge weer. Knoezi, voorzet. Asimota. Nog maar 15 jaar. Ja, het zijn heel wat spelers die in 1B spelen, maar ja, de ouderen vallen af. Van 2021, 22. Dus dan moet er worden aangevuld met U18, U17. Zelfs nog wat jongere spelers. Ja, van de selectie van vorig jaar zijn er dus een paar verdwenen dankzij goede resultaten in de Youth League.
weet het natuurlijk van Bissiou. Die club 10 miljoen heeft opgeleverd zonder dat hij een wedstrijd speelde in het A-team naar Barcelona. Je hebt Yannis Mousouaï, die met 6 goals vorig jaar furoren maakte. 6 goals in 10 wedstrijden. Die is naar Levante getrokken in La Liga en daar al zijn debuut gemaakt. Dan heb je nog Laurens Groemare, een van de sterkhouders toch vorig seizoen op dat middenveld. Die is aangetrokken door Standard. Maar zijn zien voor de toekomst heeft daar voor 4 jaar getekend. Ik kan voorlopig nog wachten op zijn debuut. Kwartiertje nog. 4 goals gezien, maar er kunnen er nog wel een paar bij komen. Villa weer door dat centrum. En dan is hier de mogelijkheid op de 3-2. Miet, laat hem liggen. En zo meer en meer die doorbraken toch door het centrum in die rug van de Brugge-defensie. Kijk hier, paasje was bedoeld op Bleek, maar komt toe bij Miet. Dan wordt hij nog wel degelijk naar buiten gedreven door Verlinde. En is daar geen poging op het doelkader. Opletten voor club, want aansluitingstreffer hangt in de lucht. Hier die met balverlies. De recuperatie van Callens. Nieuwe rechterflank dus bij Brugge. Met Strouwen en Callens. En daar randje buitenspel. En mag doorgaan Knoezi voor de 4-1. En dat is ook zo. Op het moment dat Villa daar een hele goede kans kreeg op 3-2... is het de invaller Knoezi die voor de 4-1 zorgt. En de kloof van 3 goals dan toch weer op het bord. Netjes afgerond. Had ook de tijd daarvoor, niet dat dat het veel makkelijker maakt. Tijd om na te denken, maar fijn ze die bal in de andere hoek te plaatsen. En ja, doet het zoals het moet. Netjes en altijd leuk voor zo'n jonge invaller. Het is ook nog maar 15. En ook wel toptalent uit de academie van de club. De Lorge is er dus ondertussen afgegaan. Een biljet in de ploeg. Kestermond. Brugge heeft dus al zijn wissels doorgevoerd bij Villa. Altijd maar 2. Daar staan er dus 2 jongens te wachten om zo dadelijk in te vallen. Thank you.
meer ruimte. Met vier zijn ze. Van Aston Villa. De voorzet dan weer niet goed. Hier was nogthans ruimte voor McGrath. De man van de 3-1. Dan moet je dat beter uitspelen. Wissels bij Villa. Daar gaan we naartoe. En dan is het Atkins die eraf gaat. En ook Boyd, de man die geel pakte. Ik denk dat we ergens nog één wissel gemist hebben, want er zijn al vijf wissels doorgevoerd. Misschien dat er drie waren die hier in het veld kwamen. In ieder geval een nieuwe jongens. Hier, McGrath. Die gaat weer voor de poging. Had waarschijnlijk de winkelaar daar rechts in zijn gedachten. Maar het werd een slap balletje centraal in de handen van Kestermond. Corin, sneller dan Root. Corin met de voorzet. Simota, goed aan de eerste paal. Gekomen. Geen overtreding, dus mag Villa het weer een keer proberen. Niet altijd even zorgvuldig in de passing. Bobby, goed in dat duel. Postuur. Ik wil meteen aan wie hij doet denken natuurlijk. En hier is ondertussen de vijfde goal van Corin. Daar zag doelman Assimota niet al te best uit. Zijn derde voor Tian Corin. Sloveens international. En scorend voor de jeugd van club. Ja, we zullen nog van hem horen, misschien dit seizoen al, voor de A-kern. Goed type hier, ook goed op weg gezet. En dan plaats je hem dicht bij de doelman die op deze manier wat moeilijker plat kan. Netjes afgewerkt. Niet dat we zien wat hij in de fout gaat. 5-1. Dat zijn al stevige cijfers die de Bruggelingen zo voorleggen. En niet vergeten, er was die enorme kans voor Miet om er 3-2 van te maken. En een minuut later was het prijs aan de overkant. Dan zijn de kopjes toch naar beneden gegaan. Nog een goede 5 minuten. Er zal nog wel wat extra tijd bijkomen door de vele wissels. En nu weer ruimte, ja. Een verschil met de eerste helft. Hier gaat hij. Miet, gaat hij dan toch scoren? Dat doet hij. Het is score aan de lopende band nu. De 5-2. Had hij daar straks moeten doen natuurlijk. Om de 3-2 te maken. Maar hij komt dan toch op het scorebord. En is dit dan geen buitenspel? Deze keer bleef de vlag beneden. Simpel naar binnen kappen en dan versthoek binnen. Geen kans voor Kestermond. Maar dit leek me dan toch ook weer buitenspel. Ja, niet ook weer. Vorige waren telkens terecht teruggevlacht.
achter, maar het mocht. Hij had ook een beetje bal mee. Burgess, daar is weer de voorzet op Meet. En die werd even vastgehouden. En gaat dan te nadrukkelijk op zoek naar een penalty. Maar goed, van Hongaarse reft om dit te laten lopen. Ja, er wordt wat venijniger gespeeld. Ook hier moet de scheidsrechter dan ingrijpen. Met die gele kaart op een van die nieuwe jongens. Het was niet Burgess, dat was de man van de tackle daarnet. Of was het toch hij die de overtreding maakte? Hij is op de rechtsachterpositie gaan spelen na de vele wissels. Ah, inderdaad, het was de captain. Hij hield hem een tijdje vast. Om zeker te zijn dat er werd gefloten. Hier dan Collins. Ja, goed gelopen ook van Strauwen. En hij krijgt de bal voor het doel. En eens de overname van Utku Kurtal. Net over het doel. Dus eerst de gele kaart voor een Bruggeling, of toch niet? Dacht dat hij hem vast had. Die kaart, Wins, komt er goed mee weg. En zo tikt de tijd weg. Is het misschien tijd dat er een einde komt aan deze wedstrijd? Want toch meer en meer grimmige overtredingen. Voorlopig was het een heel sportieve wedstrijd. En mogen dus niet klagen, we hebben 7 goals gezien. Het spel lag veel meer open na de rust. Ook hier weer tussenkomst van Rodrigo Fortes. Is een Portugees, maar wel degelijk geboren in Engeland, die Fortes. Duik in de 16, maar de bal gaat op de stip, zo beslist de Hongaarse ref. En dan nog een gele kaart erbij, ook voor Verlinde. Of werd de fout gemaakt door Hazard? Ik dacht wel degelijk dat de kaart aan Verlinde werd gegeven. Hier Hazard, ja, het is hij die aan de arm gaat hangen van zijn tegenstander. Hier gebeurt dat. En niet die, net als daarnet, graag neergaat. Kun je er nog een achtste doelpunt bij krijgen. Dat is wel degelijk geel voor Hazard. En nu de penalty van McGrath. Kan ook voor zijn tweede gaan. Kistermond laat hem even wachten. En nog maar eens gaan drinken. Al die uitleg. Eerst aan de spelers. Je mag niet in de 16 lopen. Aan de doelman. Je mag niet bewegen. Dat weten ze allemaal ondertussen. Ja, je gaat voor de wedstrijd ook niet alle reglementen uitleggen. Het zijn jonge jongens, maar die zullen het ook wel weten. We gaan 3 extra minuten spelen. Terwijl het nu al ruim een minuut stil ligt. Daar nog maar eens gaan wijzen. Je mag er niet in. Kom aan, laten ze trappen. Zo dadelijk is de tijd al voorbij. De kans op de 5-3 hier. McGrath of doelman Kestemond. Nog maar eens. Uitleg aan iedereen. Je mag er niet in. Hij wil op een goed rapport staan. Om later ook bij de grote jongens te mogen fluiten. En de penalty gepakt. Maar in de rebound. Dan toch binnengetrapt door McGrath. En zo is het nog 5-3. Goed van Kestermond, maar hij kon de bal niet naar buiten duwen. Duwt hem terug in de voeten van de nemer.
En Jack McGrath met zijn tweede. Nou, Kistemond zal dan toch een beetje ontgoocheld zijn dat hij nog 3 goals heeft moeten slikken. In deze wedstrijd waar hij een paar goede reddingen heeft verricht. Hier gaat een Bambi voor het eerst, maar hij wordt bewaakt door Moedam. En dan nader al de laatste minuut. Dan zal misschien nog wel wat tijd worden bijgeteld. Daar in het hoekje nog wat tijd winnen. En is het in de hoop voor Aston Villa. De laatste minuut loopt. Burgess moest achteruit, maar pikt dan nog een paar meter. Villa probeert nog, maar de tijd is kort natuurlijk om hier toch nog iets mee te pikken uit Brugge. Allee, uit Roeselaar moeten we eigenlijk zeggen. Hier Callens. Nou goed, dan binnengetrokken, even vastgehouden door Road. En dan hoeft het niet meer voor de Hongaarse ref. Maar hebben we 8 goals gezien. Dus we mogen niet klagen. Het begon met een aandoelpunt van Burgess. Kort voor de rust, Corin. Met de 2-0. Hetzelfde Sloveen maakte kort na de rust de 3-0. Dan nog McGrath die voor 3-1 zorgde. Er was die enorme kans voor Villa op 3-2. Maar een minuutje later was daar invaller Knoezy die voor de 4-1 zorgde. Corin met zijn derde goal voor 5-1. En uiteindelijk nog 2 goals van Villa. Zorgt ervoor dat we een spectaculaire score hebben in deze eerste Youth League wedstrijd. Club Brugge wint met 5-3 van Villa.

0: Een hele goede avond, voetballiefhebbers. We zitten in het noorden van Frankrijk. En we gaan zo meteen kijken naar de eerste match van het nieuwe Champions League seizoen van Lille en Real Betis. Een Frans-Spaans duel. Lille is er voor de 9e keer bij in de Champions League. De 4e keer in 8 jaar. 2 seizoenen geleden speelden ze ook Champions League en stoten ze door. Via de league phase tot in de 8e finales. En daar gingen ze eruit tegen Borussia Dortmund. Voor Real Betis, de nummer 5 uit Spanje van vorig seizoen, is dit, ja, ik kan niet zeggen nieuw, maar bijna nieuw. Want het is nog maar de 2e campagne in de Champions League. En de vorige dateert al van het seizoen 2005-2006. Dus 21 jaar geleden. En toen speelde Real Betis onder meer tegen Anderlecht. Ook tegen Chelsea en Liverpool. In een groepsfase met 4 ploegen. U kent het systeem van toen. En Betis was toen 3e. Ging door naar de Europa League of de UEFA Cup. Maar Anderlecht lag er toen uit. In ieder geval, we gaan ons daar niet te veel op focussen. We gaan kijken naar wat er vandaag gebeurt. En vooral naar wat er op het veld gebeurt. Dus Lille en Betis, 2 ploegen die in de eigen competitie goed zijn begonnen aan het nieuwe seizoen. En dat ook willen doen in Europa.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Het stade Pierre Mauroy in Villeneuve-d'Ascq, een voorstad van Rijssel, van Lille. Uiteraard lekker volgelopen voor deze wedstrijd in de Champions League. Lille dus in de competitie goed begonnen. 4e, 3 wedstrijden gespeeld, 7 punten. En Real Betis, ja, dat is ook uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in La Liga. Het heeft 9 punten na 4 matchen, 3 overwinningen en 1 nederlaag. Maar vooral die laatste wedstrijd die heeft indruk gemaakt natuurlijk wat het resultaat betreft. Want Real Betis heeft Real Madrid vorige vrijdag over de knie gelegd. Het won met 1-0. Doelpunt van Parrot laat in de match. Nadat Thibaut Courtois eerst nog geweldige redding bracht op een kopbal. Maar uiteindelijk toch werd gepasseerd door Parrot. Er was nog veel controverse op het einde. Want Real scoorde nog, maar dat doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Veel discussie daaromtrent. Real kreeg nog een strafschop. Maar Mbappé kon niet scoren. En zo won Real Betis met 1-0 van Real Madrid. Lille won zijn vorige match. Dat is al geleden van vorige donderdag met 0-1 bij Toulouse. Dus allebei wonnen ze een vorig duel in de eigen competitie met het kleinste verschil.

Ayase Ueda, de Japanse spits van Lille, staat aan de aftrap. Er was nog sprake van Olivier Giroud, maar hij zit op de bank. De ervaren Franse spits die alles heeft meegemaakt wat je zo ongeveer kan meemaken. Zeker in een voetballeven. Hij wordt er eind deze maand 40. En hij speelt nog altijd Champions League. Althans, daar hoopt hij op vanavond. Maar dat zal dan als invaller zijn. Want Ueda, de nieuwe spits die overkwam van Feyenoord, mag beginnen hier vanavond tegen Real Betis. Bij Lille, 3 wissels in vergelijking met de match van vorige donderdag op het veld van Toulouse. Perrault komt erbij als links achter. We hebben in de defensie ook Nathan Ngoy, rode duivel. Daar kijken we naar. Hij is gewoon basisspeler natuurlijk. Maar wat de nieuwkomers betreft, Perrault, Perrin en ook Ayase Ueda. Maar goed, dan moet u de opstelling van Lille van vorige week kennen. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen die zomaar weet. Dus toch maar focussen op de jongens die een belletje doen rinkelen. Zoals Nathan Ngoy natuurlijk. Daar kijken we met veel belangstelling naar uit. We zijn er nog met een naam en faam, dat zeker vooral in Frankrijk. Ethan Mbappé, broer van, staat ook aan de aftrap. En als Ayase Ueda deed zijn stinkende best om te lachen voor de camera. Hij in de Champions League met zijn nieuwe club. Hij wil indruk maken. Georgi Kabakov uit Bulgarije is de scheidsrechter. En twee ervaren kapiteins. Benjamin André, 36 jaar. Aan de andere kant Isco, 34 jaar. Ervaring zat. En kijken naar de opstelling van Real Betis. Ballonpied met Vaes tussen de paal achterin. Bellerin, Bartra, Nathan en Firpo. Dan Isco, Bernal en Fornals. En Anthony, Parrot en Riquelme voorin. Het gaat hard, het gaat snel met de opstellingen. Maar bij deze heeft hij ze nog eens zien passeren. De ene minuut stilte is de andere niet. Het is duidelijk dat er toch een aantal heel veel moeite hadden om stil te zijn en te blijven. Een minuut stilte bij de start van deze Champions League. Ter nagedachtenis van de slachtoffers van de ramp in Nepal nu toch al een week of twee geleden. Benjamin André is dus de kapitein met zijn 36, zeer ervaren. Hij werd kampioen met Lille in 2021 als kapitein. Toen won ook al een beker met Rennes bij zijn vorige club. Dus hij heeft al wat prijzen gepakt in Frankrijk bij niet de grootste clubs. Hier Bentaleb, zijn maatje centraal op het middenveld. André en Bentaleb zijn het hart van de ploeg van Lille.

Voilà, we zijn eraan begonnen hier in het noorden van Frankrijk. En ik zag daarnet nog het ruime beeld van het stadion. Toch nog, zeker op die bovenste ring. Wat lege plaatsen. 51.000 plekjes hier in het stadion. Maar ze zijn niet allemaal bezet. Eerste keer Real Betis en een eerste corner in de allereerste minuut van de match. Weggewerkt door André. En dan een eerste poging van ruime afstand. Pablo Fornals, de man met een verleden in Engeland bij West Ham. Al is dat al even terug in de tijd. Dan raakte hij die bal niet goed genoeg. En daardoor een afschamper, een afzwaaier. Geen gevaarlijk moment. Er zijn dus best wel wat gelijkenissen tussen beide clubs wat de voorbije weken betreft. Want ja, zoals ik al zei, ze hebben allebei een laatste match in de eigen competitie met het kleinste verschil gewonnen. Lille met 0-1 bij Toulouse. Real Betis met 1-0 van Real Madrid. Kijken hier naar deze actie. De eerste poging van Riquelme. Nou, dat was goed en snel gedaan. Alleen kon hij dat schot niet laag houden. En dus een meter over de goal. Allebei dus met 1-0 gewonnen. Ze hebben ook allebei na een aantal matchen de vierde plek in hun eigen competitie. En opvallend ook, ze hebben allebei de voorbije transferperiode een spits gehaald uit Nederland. Lille heeft Ayas Ueda gehaald bij Feyenoord. En Real Betis, Troy Parrott, de eerste spits, weggeplukt bij AZ uit Alkmaar. Maar goed, laten we het ook niet belangrijker maken dan het is. Maar wel opvallend. Ook Nathan Ngoy, een paar keer de bal al beroerd. Hier is hij weer. Rode duivel en sinds de voorbije zomer en het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico hebben we met z'n allen toch beter leren kennen. Want ja, met alle respect voor de Franse competitie. En voor u en ik. Het is niet dat we een Ngoy elke week in actie zagen. Of u moet echt fan zijn van Lille en de Ligue 1. En dat zou helemaal kunnen. Zeker. In het noorden van Frankrijk veel Belgische fans van Lille. Want het is heel kortbij. Kwartiertje over de grens. En je kan gaan kijken hier. In het stade Pierre Mauroy. Naar een match van Losc. Poging van Alexandru. En hier de coach van Lille. Het is een nieuwe coach sinds dit seizoen. Davide Ancelotti, zoon van. Opvolger van Bruno Genesio. Die Lille vorig seizoen wel naar de derde plek en de Champions League loodste. Maar uiteindelijk een avontuur in het zuiden van Frankrijk verkoos boven een verlengd verblijf bij Lille. Hij is nu de coach van Marseille. En voor Ancelotti. Zijn tweede job als hoofdcoach was ook al in Brazilië aan de slag bij Botafogo vorig jaar. Real Betis in de aanval. Met Parrott. Poging van de Ier afgeblokt. Mbappé voor Haraldsson. De IJslandse middenvelder. Ueda onder de bal door. En nu moeten ze rust brengen bij Real Betis.
Bernal en Fornals. Bellerin. Ex-Arsenal heeft zijn haar laten groeien, dat merkt u. En is een andere Hector Bellerin dan in zijn Engelse periode. Toch op basis van zijn uiterlijk. Bartra. Naar de overkant, Riquelme. Die heeft inspiratie opgedaan bij Bellerin, wat het zijn kapsel betreft. Maar heeft nog wat werk. Haraldsson. Isco, actie van de aanvallende middenvelder. 34 intussen. Maar te veel volk van Lille in zijn buurt. Ueda wilde de overtreding. Ging er iets te gretig naar op zoek. Georgi Kabakov zegt, dit is de Champions League en niet de Eredivisie. In de vorige campagne in de Champions League, 2 jaar geleden, won Lille hier thuis van onder meer Real Madrid met 1-0. Dat was een klinkende overwinning. En dat was de wedstrijd waarin een Ayoub Bouadi voor het eerst echt naam en faam maakte. 17 toen. En hij liet zien dat hij op het allerhoogste niveau in de Champions League tegen Real Madrid kon schitteren. En toen, vanaf die avond, stond hij in de boekjes van alle scouts van de Europese topclubs. Intussen dus aan de slag bij Manchester City. Verkocht voor net geen 100 miljoen euro. Het grootste verlies van Lille de voorbije zomer. Daarna komt Matias Fernandes Pardo voor zo'n 60 miljoen euro richting Newcastle. Rode Duivel. En ook Thomas Meunier is natuurlijk vertrokken, transfervrij, naar Sunderland. Dus 2 Belgische internationals zijn er niet meer bij.

gaat aan N'Goy. Dat is wel een Belg die nog in Lille rondloopt. En hoe? Zeer belangrijk daar in het hart van de defensie. Mbappé. De ene Mbappé is de andere niet. Deze Etan Mbappé vooral een pak jonger natuurlijk. Nog maar 19. Bij Lille overigens nog Belgen in de kern. Arnaud Baudard. Ex-standaard, maar die is er vandaag niet bij. Orlando Gil zit op de bank. Als doelman. En Gaël Mukau. Ook een Belgisch paspoort. Ex-KV Mechelen. Ook een Congolees paspoort. Hij zit ook op de bank.

Bijna 10 minuten ver. Vrije trap voor Lille. En het gaat er daar al stevig aan toe. Tussen Ben Tayeb en Nathan. Nou, het is Perrin die hem voor de goal brengt. Maar ja, het leek zeer boeiend en interessant te worden. Maar het werd helemaal niks. Ethan Mbappé komt ook uit Parijs en uit de jeugd van PSG. Intussen toch al een paar jaar bij Lille, ondanks het feit dat hij nog altijd maar 19 is. Wat goed is, komt snel. En dat geldt ook voor Ethan Mbappé. Riquelme. Al 2 goals dit seizoen. Riquelme loopt zich vast. Haraldsson. Mbappé. Meegeven met Haraldsson. Niet goed ingespeeld. Dit was knap. Ben Taleb. Alexandro. Dat is de andere centrale verdediger samen met Ngoy. En Ben Taleb als een soort van oudspoetser, maar dan bij een Franse club. Libero tussen de twee pure verdedigers. André. Ja, dat zorgt ervoor dat de twee backs heel hoog mee opschuiven en zo gevaar kunnen creëren. Hier is Ueda. En de vlag blijft naar beneden. Het staat al 1-0. En Ueda heeft zijn eerste in de Champions League beet voor zijn nieuwe club. Je kan hem gewoon geen meter vrijheid gunnen. Want het is een sluipschutter. En in de grote rechthoek. En vandaag ook in de kleine rechthoek is hij niet af te stoppen als hij goed wordt bediend. Ayase Ueda. Hij maakte vorige donderdag als zijn eerste in zijn eerste match voor zijn nieuwe club in de Ligue 1. Toen de winning goal op Toulouse. En nu binnen het eerste kwartier de openingsgoal in het duel met Real Betis. Het is een koopje. 15 miljoen euro. Ja, en er was er één blijven hangen daar, waardoor de buitenspelval werd opgeheven. Dat was Mark Bartra. En dan is het zeker onside. En staat het gewoon 1-0 via Ueda. Bellerin in de rug gepakt. En droomstart voor Lille binnen het kwartier op voorsprong.

Manuel Pellegrini. Ja, we kregen in die eerste 13 minuten geen beeldje van Pellegrini. Dat had veel te maken met het feit dat er toch best wel wat gebeurde. Twee ploegen met positieve intenties aan deze match begonnen. En het eerste beeld dat we uiteindelijk zien van de coach van Real Betis is een blik die naar beneden gaat. Omwille van die opdoffer. Die goal van Ueda.

Centraal in beeld, de oudste van het hele pak. Toch wat de spelers betreft, Olivier Giroud. Zoals gezegd, eind deze maand op 30 september.

al voor zijn eerste goal. Een echte Ueda goal. Eerst op de doelman, dan scoren met het hoofd in de rebound. Een matchwinnaar op het veld van Toulouse. Lille door die 0-1 zege bij Toulouse vorige donderdag. Nu al 8 overwinningen op rij in uitmatchen in de Ligue 1. Dus 8 uitzegers na elkaar. Dat is nog net geen record. Marseille pakte er ooit 9 na elkaar. Maar het betreft vandaag een thuismatch. Hier in de Champions League. En voor Betis toch een opoffer. Want de Spanjaarden waren prima begonnen aan deze match. Maar de voorsprong wel degelijk voor Lille. Lille, de nummer 3 van vorig seizoen. Op een ruime afstand van kampioen PSG. Lille 61 punten, 15 punten minder dan PSG. 9 punten minder dan nummer 2 Lens. De grote rivaal uit het noorden van Frankrijk. Maar vooral de voorsprong op de ploegen achter Lille was zeer beperkt. 1 puntje meer dan Lyon, 2 meer dan Marseille en Rennes. Om maar te zeggen, ja, er gaan er maar 3 uit Frankrijk naar de Champions League. Dus het was nipt, maar net voldoende om erbij te zijn op het kampioenenbal. Iets dat ze in Marseille en Rennes en in Lyon maar wat graag hadden meegemaakt. Deze bal is te diep. Dus een plukbal voor Berke Özer. De Turkse doelman die een jaar of 6 geleden nog bij Westerlo voetbalde. En keepte. Ja, knap gedaan. En dat was even Santos. En hier Perrin onder het gras gestopt. Door Anthony. De botsing. Besefte wel wat hij deed, maar probeerde het onschuldig te laten lijken. Gaëtan Perrin, een aanvallende middenvelder van Lille met een apart verhaal. Want jeugdproduct van Lyon. Lange tijd ook bij Auxerre gevoetbald. Toch zeg maar in de schaduw. Maar vorig jaar in Rusland beland bij Krasnodar, waar hij een half jaar voetbalde. En er zijn er niet veel die aan dat soort avonturen nog beginnen. Hij deed dat, maar in januari pikte Lille hem op. Ja, hoe weet dat? Al beste vrienden met Bentaleb. Houden zo. Perrot en Perrin. Het zou zomaar de naam kunnen zijn van een strip. Wie gaat dat doen? Het is Perrin in de muur van Betis. Perrin. En Perrot was deze keer het afleidingsmanoeuvre. Riquelme. Junior Firpo.

Alexandru. Hij wordt gecoacht door Davide Ancelotti. Maar de vader van Davide Ancelotti, Carlo, die we uiteraard veel beter kennen, riep hem ook al op voor de Braziliaanse nationale ploeg. Was er wel niet bij op het WK. En Davide Ancelotti kent hem misschien ook wel vanuit zijn Braziliaanse periode, waar hij dus coach was bij Botafogo. Maar ook assistent-trainer van...

Brazilië. Onder vader Carlo Ancelotti. Heeft het vak geleerd van zijn vader. Bij tal van clubs ook als assistent actief geweest. En nu dus op zijn 37e zijn eerste stappen aan het zetten in Europa als hoofdcoach. En meteen bij Lille, dat is knap gedaan. Bellerin. En bal voor de goal gebracht. Bellerin, nog eens achteruit. Isco. Te veel volk van Lille. Alexandro. Nou, zoekt de oplossing en vindt die uiteindelijk bij Bentaleb. Of toch half.

Betis krijgt de bal van Lille. Prima, die 1-0 voorsprong vinden de Fransen heel fijn. Bellerin. Offensieve rechtsachter. Goeie werk van Perrin. Haraldsson. André. Opgejaagd. En foutief. Zo vindt Kabakov. Het is Bernal die de overtreding heeft gemaakt. De Uruguayaan. Nieuw bij Betis. Een van de top aankopen na Troy Parrott, de duurste die aan boord is gekomen. Voor 10 miljoen weggeplukt bij het Braziliaanse Fluminense. 23, centrale middenvelder. En een sterke pion daar. Konden we al zien, maar ja, je moet natuurlijk de regels volgen. Werd hier bestraft omwille van die duw. Alexandro. Te wild. Te snel diep. En niet te belopen voor deze Romain Perrault. Opvallend verhaal. Want hij speelde nog een seizoen bij Betis. 2 jaar geleden. 28 matchen, 2 goals. En nu zijn 2e seizoen bij Lille. Dus speciale match, speciale avond voor Romain Perrault, de linksachter van Lille.

Isco. Van de bal gezet. Haraldsson nu. Ueda naar de buitenkant. Dat lukte nog net. Mbappé. Het afleggen richting Ueda was niet goed genoeg van Perrin. Na twee ploegen die elkaar waard lijken te zijn. Dat gevoel heb je nu al. Ook al staat Lille op voorsprong. Hier is Betis. Anthony. Er was sprake van een transfer richting de woestijn. Maar die is er niet doorgekomen. Speelt nog altijd bij Real Betis.

Overtreding op Haraldsson. En weer Bernal. Veel kleine foutjes. Voorlopig te veel om daar het voordeel te hebben. Benjamin André. Hier is hij weer, André. Ueda. Wegdraaien en dan meegeven. Perrin wilde hem in de loop meegeven van een Mbappé. Dat lukte niet. En nu de uitbraak van Betis. Niet tot bij Isco. Weer balverlies. Dus op en neer. Nieuwe aanvalsgolf van de thuisploeg. Santos. Een van de uitblinkers in die vorige Champions League campagne. Toen dus onder meer Real Madrid werd geklopt. Ook Atletico. De Lille eindigde zevende na de leaguefeest. Dat was heel knap. In dat eerste seizoen met een leaguefeest in de Champions League. En Santos die maakte indruk, net als Bouadi. Maar Santos raakte nadien geblesseerd. Zware knieblessure. En zijn carrière stagneerde wat. Maar kijk, hij is weer helemaal terug. Nou, in de gaten, de man met het nummer 22 op de rechterflank bij Lille.

Nou, het was Santos, de schijnbeweging. Maar veel levert het niet op, tenzij André hem hier voor de goal brengt. En tot bij een ploegmaat, Haraldsson. Daar hadden ze meer van verwacht bij Lille. Bovendien buitenspel van één en misschien wel twee spelers. Ngoy. Bentaleb opnieuw een gooi. Santos met veel lef en vertrouwen, zo hoort het. Voor een groot talent in de rug gespeeld door Haraldsson, maar de communicatie niet goed genoeg. Heerlijke beweging van Riquelme. Anthony. Bellerin wil buitenom. En Anthony, maar goed gelezen door Alexandro. Haraldsson, Mbappé, Ueda, Mbappé onderuit getikt. En is het weer diezelfde Bernal? Komt hij er weer mee weg? Ja, ja, het is wel degelijk weer Bernal. De volgende keer heeft hij toch geel. Dat moet hij nu zelf ook beseffen. Of misschien vindt hij dat niet eens zo erg. Taleb. Als bouwer tussen Ngoy en Alexandro. De Algerijn die doorbrak in Europa bij Tottenham. Via Schalke, Newcastle. En het Franse Angers hier bij Lille is beland. Al een jaar of drie in het noorden van Frankrijk. Nabil Bentaleb, 31 intussen. Niet de best van Berke Özer. Maar goed, een half uur ver. 1 tegen 0. In een evenwichtige wedstrijd. Maar een match waar Lille dus profiteerde van het foutje daarachterin. Bij Real Betis. Te weinig collectief gedacht. En Bellerin. Had Ueda te weinig in de gaten. Santos. Jeugdproduct van Sporting. Brak door bij Storil. En al zijn derde seizoen, zijn vierde zelfs, bij Lille. Perrin komt altijd naar zijn rechtervoet. Mbappé naar buiten gedreven door Firpo. Riquelme. Duel met Santos.

0: gaat er stevig aan toe.
1: Een overtreding op Riquelme van Santos. En Mbappé deed gretig mee. Al een heel voetballeven achter zich. 30 jaar intussen. Leek de nieuwelingsachter van Barcelona te worden. Maar dat ging niet door. Uiteindelijk lang in Engeland gespeeld bij Leeds. Onder meer in de Championship, waarmee hij 2 seizoenen actief was bij Leeds. Bellerin via uiteindelijk Perot. Corner voor Betis. Anthony. Nou, dat was onmogelijk, toch wilde hij het proberen. Fornals. Kopbal. De kopbal van is het Bartra. Ja, ja, ja. Het is Bartra. De man die daarnet de buitenspelval ophief. Omdat hij daar was blijven hangen na dat duel. Ja, hij zorgt nu voor 1-1. En zo alles te herdoen in een wedstrijd die evenwichtig verloopt. Maar waarin Lille al ruim een kwartier aan het teren was op dat doelpunt van Ueda. En kijk eens, Anthony. Eerst afgeblokt. En dan de nabeurt met Fornals. Nou, goed gelopen door Bartra. Wordt daar niet opgepikt en gooit zich naar de bal en knikt hem lekker in het verste hoekje. Goed van de voormalige verdediger van Barcelona. Het is zijn tweede periode bij Real Betis. En hij is intussen 35, maar nog steeds belangrijk. 1-1 hier in het noorden van Frankrijk. Alles dus te herdoen, al wordt het doelpunt wel nog eens gecheckt. Is er nog een geur van buitenspel of iets anders? Nee. Het is wel degelijk een geldig doelpunt. We staan met 1-1 op het scorebord. En dat is helemaal naar het beeld van de match. Ueda. Ja, was er bijna doorheen. Mbappé wilde de Japaner weer bedienen. Alexandro. Mbappé houdt hem net binnen. André. Bentaleb. Bedoeling is weer Santos. Maar nog net Firpo. Goed gedaan van André. Voor Lille op 10 minuten van de rust. Veel rood en blauw in de 16. Kopbal van Alexandro. 2-1. Nieuwe voorsprong voor de thuisploeg. En ook een goal van een centrale verdediger. Alexandro, ook hij met het hoofd. Net als Marc Bartra. En wat gaat dat snel, dat antwoord van de thuisploeg. 2-1 of voor de rust al 3 goals. In een match die werkelijk alle kanten uit kan. Want twee ploegen met goede intenties begonnen aan deze Champions League campagne. En dan krijg je dit soort wedstrijd. De goal die komt nadat Betis vertrouwen had getankt. Na het doelpunt van Bartra. En nu een andere centrale verdediger. Nu een van Lille. Niet de rode duivel Nathan Ngoy. Wel de Braziliaan Alexandro. En hij knikt hem lekker binnen hoor. Gekruist buiten bereik van doelman Valles. Hij leunt een beetje op zijn tegenstander. Maar daar gaat de VAR niet voor tussenkomen. En Davide Ancelotti, zoon van vader Carlo. Die uiteraard een pak bekender is. Juicht mee. Zijn eerste job als hoofdcoach in Europa. En dan mogen debuteren met Lille in de Champions League. Ja, dat is fijn. En zeker als je 2-1 voorkomt. Prima doelpunt. En Lille heeft weer het overwicht. Althans wat de score betreft.

Alvaro Valles, die kon er enkel maar naar kijken. En dat is stevig, het duel. Met André, denk ik. En wie was het? Fornals. Wel degelijk Pablo Fornals bij Benjamin André. Maar het lijkt mee te vallen. Het hoofd niet echt geraakt, maar wel het lichaam. Serieuze bodycheck wellicht. Nog eens de goal. Het is echt een atletisch doelpunt. Klimt in de rug van Isco. Ja, dat is geen kopper. En dan is de middenvelder van Betis kansloos. Tegen de kopkracht. En ja, bij uitbreiding de fysieke kracht van Alexandro. Kijk eens, twee doelpogingen binnen het kader van Lille. En eentje voor Betis. En dat heeft ons drie doelpunten opgeleverd. 2-1 de tussenstand. Dus ja, de doelmannen hebben nog niks moeten doen. Efficiëntie troef.

Uitbraak bij Thies. En de grote kans aan de tweede paal. Waar ze ook bij Lille van schrokken. Parrot kon er net niet voldoende bij. Nou, dit zijn momenten die spitsen moeten afmaken. Eigenlijk een grote kans. Komt net niet helemaal uit met zijn passen. En kan hem niet laag houden. Grote kans. Dit had altijd 2-2 moeten zijn. Sorry, Parrot. Maakte er vorig seizoen nog 16 voor AZ in de Eredivisie. En Betis betaalde 16 miljoen euro aan AZ. Maar dan moet je dit soort kansen wel afmaken. Nieuwe kans, Isco. Niet hard genoeg. Weggewerkt door Bentaleb. Haraldsson. André. En Ueda. Bentaleb. Goed gedaan van Ayase Ueda. Mbappé. Typische Mbappé-actie. Geen overtreding. Goed gezien van Kabakov.

Isco. Een man met een record. Isco, de middenvelder van Real Betis. Want hij is de eerste speler die met 5 verschillende clubs uit één land Champions League voetbal speelt. Deze Isco. Eerst met Valencia, 2010-2011. Dan met Malaga, 2012-2013. Met Real Madrid natuurlijk, heel lang. Van 13 tot 21, waarmee hij onder meer 5 keer de Champions League won. En dan ook met Sevilla, het seizoen 22-23. En nu met Real Betis, het seizoen 26-27. Een record om u tegen te zeggen. Benieuwd hoe het afloopt. Nou, dit had hij beter kunnen doen. Met al zijn klasse, met al zijn ervaring. Had hij daar een grote kans en eventueel een doelpunt mogen van maken. Het is belangrijk om in de eerste matchen van de Champions League campagne goed te presteren wat Betis betreft. Want het programma nadien wordt alleen maar moeilijker. Anthony wil hier nog een corner, maar ik denk niet dat hij er één verdient. Betis op speeldag 2 thuis tegen Porto en dan thuis tegen Feyenoord. Dat zijn met alle respect toch tegenstanders waartegen je in de Champions League ambitie moet koesteren als je Betis bent. Nadien volgen ook nog wedstrijden tegen Dortmund, Arsenal en Bayern. Dus goed starten is cruciaal. Maar voorlopig is dat niet het geval wat de score betreft. Want 2 in het voordeel van de Fransen. Isco. Betis kon in 5 Europese wedstrijden op Franse bodem nog nooit winnen. En dat is vandaag ook niet het geval. 2 keer gelijk, 3 keer verloren. Voorlopig gaan we richting 2 gelijke spelen en 4 nederlagen. Maar het is nog heel lang om dat soort conclusies te trekken. Een overtreding Haraldsson op Nathan. Bellerin. Die zou je zo kunnen terugkatapulteren richting de jaren 70 en 80. Hector Bellerin.

0: Fornals. 5 jaar lang in Engeland actief bij West Ham. Intussen zijn 3e seizoen bij Betis. 2 extra minuten. En de 2 meest ervaren spelers op het veld. In duel. Benjamin André maakte de fout op deze Isco. Bartra gaat hij het nog eens doen. Hij geeft in ieder geval al aan wat hij wil. En het plan wordt alsnog veranderd. Anthony. Fornals. Dat was een optimistische poging. Hij wil de kar trekken natuurlijk met zijn ervaring. Intussen ook al 30 jaar. 9-voudig Spaans international Pablo Fornals. En dat soort trappen, ja, dat kan hij wel. Hij maakte in zijn periode bij West Ham 16 goals. In 152 matchen. Dat wil zeggen, geen doelpuntenmachine. Maar wel een mooie periode in Londen meegemaakt. Anthony. Weer Fornals. Perrault weggekopt. En nu Perrin. Maar die kan er net niet bij. Einde van deze eerste helft. Een eerste helft die zeer evenwichtig is verlopen. Allebei de ploegen hun momenten gekend. Maar Ueda al snel met zijn eerste in de Champions League voor zijn nieuwe club. Dan scoorde ook Alexandru. De nieuwe voorsprong voor Lille. Tussendoor was er de kopbalgoal van Mark Bartra. En dus gaan we rusten met 2-1 hier in het noorden van Frankrijk tussen Lille en Real Betis. In Lille, dames en heren, we zien de spelers van de thuisploeg Lille, oftewel LOSC, zoals ze het hier zeggen. En we zien ook die van Real Betis. 2-1 bij de rust. Dat is een mooie voorsprong voor de thuisploeg. En of dat dan helemaal is volgens het verloop van de eerste helft, dat is een andere vraag natuurlijk, maar laten we wel wezen. De efficiëntie bij de beide ploegen was best wel groot. Want de ballen tussen de palen die hebben allemaal een doelpunt opgeleverd. En kijk, we gaan wisselen. Mukau, ex-KV Mechelen, komt in de ploeg.
1: We hebben een guideline. We hebben al een lot.
0: Ja, het moet wat sneller gaan. Zo geven ze aan. Ze moeten binnen het schema blijven. Het tijdsbestek van een wedstrijd in de Champions League. Mukau erin en Bentaleb die gaat naar de kant. En zo hebben we anderhalve Belg bij Lille. Met een Gooi centraal achterin en Mukau op het middenveld. De tweede helft is begonnen. En laten we hopen opnieuw drie doelpunten. Dat zou heel fraai zijn. Maar dat lijkt me sterk. Dat zou betekenen dat er ofwel veel meer kansen worden gecreëerd, ofwel dat de efficiëntie even groot is. Maar dat zou heel opvallend zijn als ze daarin slagen. In ieder geval, de ambitie van Betis is duidelijk om hier snel iets te doen aan die achterstand.

Nathan richting Junior Firpo. Riquelme met Suriname. Moet je eigenlijk het verschil maken. Alleen is het geen familie van de Argentijnse Riquelme. Juan Román Riquelme. Dit is een Spanjaard. En niet de eerste, de beste. Of het verleden heeft hem natuurlijk bij Atletico gebracht. En nu dus bij Betis Rodrigo Riquelme. Bellerin.

Nathan. Voorlopig laat Lille de bal vooral aan de Spanjaarden. Real Betis moet zijn initiatief nemen. En Lille probeert daar dan op te reageren. Maar Santos die heeft andere bedoelingen. Foutje bij Parrot. Er zijn er ook die niet fluiten. En dan heeft Santos het prima gedaan. Want via Parrot trapte hij die bal buiten. En het had ook zomaar een ingooi kunnen zijn. Focus bij Isco. De man met al die ervaring. Isco! Legt hem daar geweldig. Het is weer Bartra. Het is weer Bartra die hem binnenknikt. Onwaarschijnlijk. De mannen met ervaring in de Champions League. Mannen met ervaring zelfs wat betreft het winnen van de Champions League. Bartra won het twee keer met Barcelona. Isco won vijf keer de Champions League met Real Madrid. En die ervaring maakt toch het verschil. Geweldige bal daar. En bij Lille laten ze zich verrassen. En is Bartra er voor de tweede keer vanavond als de kippen bij. En hoe knap is deze? Even de bal strelen. Meer hoeft niet. Puur op gevoel. Weten dat hij daar aan die tweede paal binnenvalt. En buiten bereik van Özer. Is dat een feit? 2-2. En ja, het initiatief van Real Betis in het begin van de tweede helft al meteen beloond. En Santos, die werd bestraft. Ja, die zal wel vloeken, want misschien was dat helemaal geen vrije trap waard. Eerder een ingooi voor Lille. Maar kijk, er komt niemand meer op terug. Het staat 2-2. En alles voor de tweede keer in deze match te herdoen. Firpo. Ja, er gebeurt hier wel wat. In Villeneuve-Dask. Nieuwe aanval, Betis. Riquelme. Loopt zich vast op Santos. Lucao. Had het zijn niet bereikt. We spelen gewoon verder. Nathan. En Anthony naast. Ja, Betis neemt het helemaal over. En Özer die sprong wel. Raakte de bal niet. De schreeuw van Haraldsson tot hier te horen. Het gekke is dat Real Betis dit seizoen in de competitie 4 matchen heeft gespeeld. Het won er 3. 3 keer met 1-0 of 0-1. En het verloor 1 keer met 5-2. Dat was dus ook een spectaculaire match. Voor de rest weinig spektakel. Maar goed, vorige vrijdag, hoe dan ook, dat ook niet. De bedoeling was enkel Real Madrid te kloppen. En dat lukte ook met het kleinste verschil. En ondanks dat zeer tumultueuze einde van de match tegen de Koninklijke. Maar kijk, vandaag 2-2 en spektakel in Lille. En het momentum lijkt bij Real Betis te liggen. Parrot
Troy Parrott maakt het af, 2-3. Situatie helemaal omgekeerd. En dat leek een aanval van Troy Parrott in slow motion. Maar hij maakt het wel heerlijk af. En zorgt ervoor dat de situatie helemaal anders is. En een gooi, de Rode Duivel, die kijkt zeer sip. Giroud die denkt, ja het zal toch niet. Ik zat hier goed op de bank, ook al wil ik wel op het veld staan. Maar Rueda deed het prima, scoorde ook. En dit was geen overtreding. Goed werk van Anthony. En dan Parrott. Ja, hij wordt te veel ruimte gegund. En een gooi laat het gebeuren. Dat ziet er niet de beste uit van de Rode Duivel. Oké, knap binnengeschoten, gekruist. Maar had ruimte. En een spits die wordt gehaald voor 16 miljoen. Dat is niet het allergrootste bedrag. Maar toch, ja, die weet wel de goal staan. Vorig seizoen 16 gemaakt voor AZ. En nu zijn eerste in de Champions League. En een gooi, ja, die komt bij, of na dat tegendoepen, te veel in beeld. Nooit goed voor een verdediger. En we weten waarom. 2-3 Betis. Van 2-1 achter bij de rust. Nu 2-3 voor. Ja, frustratie nu bij de thuisploeg. Nathan die wil een gele kaart. En er is sprake om dat doelpunt toch nog eens te herbekijken. Wat is daar precies gebeurd? En wat kan Lil en Nathan Ngoi eventueel nog redden in deze fase? Heeft Nathan iets gedaan dat zelfs rood oplevert? Ja, er was een reactie van Mbappé bij Nathan. Dan gaat hij neer. Ja, Mbappé gaat rood krijgen. Ja, dat doelpunt blijft toch gewoon staan. Nou, het is ook rood. Het gaat van kwaad naar erger. Eerst nog geel onderweg en dan de rode kaart. Het is exit voor Ethan Mbappé. Hij eruit. En het broertje van, die in de eerste helft wel een aantal fraaie acties had en toonde, moet nu naar de kant en laat zijn ploeg op die manier extra in de steek. Op 10 minuten tijd is Lille het helemaal aan het vergooien. Twee goals gepakt. De ene al wat makkelijker dan de andere. En dan rood voor Mbappé na het contact. En vooral de elleboog richting Nathan. En zo Lille met zijn tienen. En Nathan die denkt bij zichzelf, dat heb ik maar goed voor elkaar gekregen. Real Betis voor het eerst in 21 jaar weer in de Champions League. De laatste match van Real Betis in de vorige campagne was een nederlaag thuis tegen Anderlecht. 0-1, doelpunt van Kompany. Maar nu mogelijk op weg naar een overwinning in Frankrijk. Waar dat in 5 vorige matchen op Franse bodem in Europees verband nooit was gelukt. Dus dat zou een hele mooie avond kunnen worden voor Real Betis.

André. Geeft hem te makkelijk weg. Fornals nu. Riquelme. Ngoy. Het gaat er paniekerig aan toe op dit moment. En dat speelt allemaal in de kaart van Real Betis. Bellerin.

Daar staat het. Vooral aan de rechterkant. Bartra, minuut 49. En dan Parrott in minuut 53. Op 4 minuten tijd. Een totaal nieuwe situatie. En voeg daar misschien nog een paar minuten bij. En vooral ook die rode kaart. Voor een Mbappé. Perrin loopt zich vast. Isco. Ja, dit is het geliefkoosde spel van Betis. Een goede voetballers. Geen gebrek in Spanje natuurlijk. Ook niet bij Real Betis. En die laten de bal rondgaan. En Lille zal er mogen achterlopen met zijn tienen. En zal hem amper nog raken. Dat gevoel heb je. Betis heeft de zaakjes prima onder controle. Dacht ik, maar iets te hard van Anthony.

Haraldsson had hem kunnen laten voor Ueda. Eerste gele kaart in de match. Nee, dat klopt niet. Nathan heeft er daarnet ook al in gehad. En Bernal, die er al een tijd mee flirte, die wordt nu ook geboekt. Perrin eruit en Bakwa in de ploeg. Dylan Bakwa, die wordt gehuurd van Nottingham Forest. Ja, slim van Pellegrini. Nathan er nu ook uit. Isco eruit. Ja, dat is een pak ervaring naar de kant natuurlijk. Maar voor Isco komen er nog opdrachten. En je moet wat spaarzaam zijn. Fidalgo en Valentin Gomez zijn de twee invallers. Bernal nu zelf het slachtoffer. Ja, het is gewoon heel dom van Mbappé. En natuurlijk werd hij opgenaaid door Nathan. Maar de reactie met de elleboog. Het is niet dat hij niet wist dat Nathan in zijn rug liep. En dan weet je dat er zoveel camera's zijn. En dat de kans toch groot is dat je wordt bestraft. Ja, Lille speelt op de tweede speeldag uit bij Arsenal. Dus dit is een potentieel valse start. Die match op Arsenal natuurlijk nog wat moeilijker maakt. Daarna wedstrijden tegen Galatasaray, Bodo Glimt, Bayern, hier thuis, Stuttgart, Slovan Bratislava en Roma. Maar goed, niet te ver vooruit kijken, nee. Deze opdracht, die drie punten had moeten opleveren, dreigt fout af te lopen. Vorig seizoen geen Champions League voor Lille. Wel Europa League. En Lille ging eruit in de achtste finales tegen Aston Villa, de latere winnaar. Santos. Nu Mbappé er niet meer is op de rechterkant, moet hij mee de acties maken. Dat is een goeie. De voorzet is minder. Haraldsson wil dat iedereen opschuift. Heeft hij een oplossing, Davide Ancelotti? Een carrière als voetballer zat er nooit in. Heel even droomde hij daarvan, als jeugdspeler van Milan. De naam Ancelotti deed het beste vermoeden, maar verder dan wat kleinere, of dan een avontuur bij een kleinere club, is hij niet geraakt. En toen hij nog maar begin 20 was, is hij gestopt. En is hij fitnesscoach geworden. Op zijn 24 was hij al aan de slag bij PSG. Bij vader Carlo Ancelotti. Nadien ook bij Real Madrid. Bayern, Napoli, Everton. En het Braziliaanse nationale elftal. Santos. Ja, tussen voorzet en schot. En hij geeft ook aan, er moet iemand zijn. Hij heeft een punt. Het is knap dat hij dat als rechtsachter allemaal voor elkaar krijgt. Ja, Ueda geloofde er niet in. Het was nogthans het proberen waard, glijden naar die bal, maar daar kon de Japaner uiteindelijk niet meer bij.
Haraldsson. Pero

Nou, corner is het niet. Daar dachten ze wel aan. Even maar wisselen, nu Facundo Bernal. Nou, het zijn de jongens die geel hebben gepakt. En Mark Rocca komt in de ploeg. Die had even goed kunnen beginnen aan de match, dat is niet gebeurd. Mark Rocca, die een tijd bij Bayern München gespeeld. En daar zelfs een aantal matchen meedeed. Een jaar of 5 geleden. 15 wedstrijden voor Bayern in de Bundesliga. Nadien via Leeds United, waarmee hij een jaar in de Premier League speelde, bij Betis beland. En nu is zijn 4e seizoen in Andalusië. Rocca.

Max Fidalgo. Ze hebben de situatie toch knap gecreëerd, die van Betis. En Lille met zijn tienen lopen en lopen en amper leer raken. Overtreding.

Vijf goals al hier in het noorden van Frankrijk. En we zijn nog niet klaar. Hier is Pellerin. Nathan Ngoy niet best weggewerkt. Gelukkig is er André. Dat was Bartra. Nu knap van, wie is het? Anthony. Tegen Perrault. Haraldsson. Uitbraak van Lille. Ueda. En dat is een gele kaart. Kan niet anders. Voor Roca. Staat pas op het veld. En is al bestraft. Mark Roca. De Japanner moest worden afgestraft of afgestopt. Zo is het. En hier nog eens kijken naar Anthony. Dus de benen van Haraldsson. Maar verder levert het niet veel op. Minder dan 20 minuten en het geloof neemt wat af bij Lille. Dat is volkomen te begrijpen natuurlijk. Ja, het is niet dat Ancelotti meteen ook Giroud gaat brengen of is hij dat toch van plan? Buitenspel van Ueda.

Roca. Ze hebben het steeds meer voor elkaar bij Real Betis. En Anthony, ja, vindt het geweldig. Beetje uitdagen. Laat ze maar komen, die Fransen. Bartra, een van de absolute uitblinkers natuurlijk. Omwille van die twee goals. Ja, bij Lille is het ook hinken op twee gedachten. Aan de ene kant toch wat druk zetten, maar aan de andere kant beseffen dat je helemaal kapot loopt. En hopen dat er nog een moment komt. Misschien toch maar gewoon die bal naar voren pompen. Hopen dat er wat spelervattingen komen, dan kan je misschien wat organiseren. Uiteindelijk heeft Betis ook twee goals gemaakt op zo'n spelervatting. Twee keer met Bartra. Een glansrol voor de ex-verdediger van Barcelona. Eén van de vier spelers in de kern van Betis met een Champions League op zak. Uitbraak van Betis, niet goed gedaan van Anthony. Barrett houdt hem wel binnen. Fidalgo, nu Fornals.

Bartra leek even te overwegen om te trappen. Nee, nu wel een trap, maar goede redding van Berke Özer. Mark Roca, de invaller. Het mag van Lille, het mag ook van Betis. Ja, we zitten intussen in het laatste kwartier, dus de klok is, zoals dat dan heet, een bondgenoot van Real Betis. Real Betis dat volgende maandag pas zijn volgende match speelt uit bij Villarreal in La Liga. En dan nog thuis tegen Getafe en dan naar Deport. De drie opdrachten die nog resten voor de interlandbreak. Nu weet de interlandbreak die 3 weken duurt. Eind september en begin oktober geen competitievoetbal. Maar zoals ik zei, dus veel Champions League ervaring bij Real Betis. En spelers die de Champions League hebben gewonnen. Marc Bartra 2 keer. Isco 5 keer. Fran Garcia zit op de bank. Ook 1 keer. En Ceballos. Die zit ook op de bank. 3 Champions League overwinningen. Giroud komt tussen de lijnen. De bijna 40-jarige spits. Samen met Moritz Kiergaard. Noeda en André naar de kant. In de hoop nog iets te kunnen veranderen aan deze vervelende situatie. Het had er niet eens zo moeten uitzien. Maar Lille zwak begonnen aan de tweede helft. Het eerste kwartier niet attent. En daarvoor afgestraft. Bellerin. Dat was optimistisch van Riquelme. Kiergaard, de Deense middenvelder, die net in de ploeg is gekomen. Overgekomen van Red Bull Salzburg, waar hij 5 jaar voetbalde. En Lille betaalde zo'n 8 miljoen euro aan de Oostenrijkers. Deens Jeugd International, 23. Dat is een gevaarlijke bal. Ja, zeker als hij over die verdediging wordt gelift. Bakwa probeerde dat richting Giroud. Maar voorlopig niet meer dan een paar schuchtere pogingen van de Fransen. In de competitie dus 2 keer gewonnen. Uit bij Angers met 0-2. En uit bij Toulouse met 0-1. Hier thuis 1 match gespeeld tegen kampioen PSG. Lille leek te gaan winnen met 2-0. Maar uiteindelijk in de absolute slotminuten nog 2 goals van PSG en 2-2. Dus thuis nog niet gewonnen. En nu zelfs op weg naar de nederlaag.

gedaan. Giroud, geen buitenspel. Giroud en de hand van Vallès. Dus een corner. Of ging Giroud al met de bal over de lijn? Ik denk het niet in ieder geval. Had gehoopt hier nog meer uit te kunnen puren. Geen buitenspel. Ja, inderdaad, stond daar alleen. Had misschien toch nog wat langer zijn actie moeten doorzetten. Bakwa achter de bal. De invaller, gehuurd van Nottingham Forest. Kan er iemand koppen bij Lille? Net zoals ze dat bij Betis tot twee keer toe met veel succes hebben gedaan. Perrault kiest voor de ingooi. Een nieuw wisselmoment. Het is Riquelme die naar de kant gaat. Rodrigo Riquelme. Een paar mooie dingen laten zien. Uiteindelijk toch te weinig bepalend. Ook Firpo gaat eruit. En Fran Garcia, ex-Real Madrid. En dus ook in het bezit van een Champions League medaille. Althans, met Real de Champions League gewonnen, deze Fran Garcia. In 2024. Hij erin ook De Ossa. Komt in de ploeg. Nelson De Ossa. Op zich zou het misschien wel passen over de hele wedstrijd heen. Een gelijkspel. 3-3 bijvoorbeeld. Maar zo werd het niet. Je moet het zelf gaan doen. Dus Lille is aan zet. Minder dan 10 minuten. Goeie bal hoor, maar goed weggewerkt. Betis lijkt te vergeten dat het voetballend gedragen door de voorsprong beter is dan dit. En zeker met een man meer. Manuel Pellegrini, 72 intussen, de Chileense coach van Real Betis. Op weg naar een overwinning hier in de Champions League. Hij is al sinds juli 2020 aan de slag bij Betis. Dus begonnen aan zijn 7e seizoen. Nadat hij al zoveel heeft meegemaakt als coach. Knap gedaan. En nu Haraldsson. Giroud, bal afgeblokt. Geweldige interventie van Valentin Gomez. Goeie actie. En daar was het moment om toe te slaan. En ook op een paar weken van zijn 40ste verjaardag te bewijzen dat hij nog altijd kan scoren in de Champions League op het allerhoogste niveau. Olivier Giroud. Komt er nog een kans voor hem? En bij uitbreiding voor Lille. De corner met Haraldsson. Nou, bijna in het eigen doel gekopt, dus een nieuwe hoekschop. De druk van de thuisploeg. De Ossa staat pas op het veld. En verlengde die bal bijna in zijn eigen goal. Ja, het moet op die manier. Zeker met bijvoorbeeld een Olivier Giroud. Met zijn tiende ga je Betis niet in het slot van de match tegen het eigen doel plakken. Het is uitkijken voor de counter nu. Anthony lopen met de bal. Op links is Mark Roca. Hier dus. Nee, het was Fidalgo. En Alexandro die hem afblokt. Goed van Anthony. En de controle op zich niet slecht, maar hij kwam niet goed voor zijn rechter. Knap gedaan deze aanval. En dan Haraldsson richting Giroud. Ja, het deed zoals het hoorde. Maar de tussenkomst van Valentin Gomez, cruciaal om de 3-3 te voorkomen. Anthony. Alexandru. Ja, wilde hem wegtrappen, maar
staat een corner toe. Onwaarschijnlijk hoe 5 doldwaze minuten in het begin van de tweede helft deze match toch helemaal lijken te beslissen.

Het is tijd om risico's te nemen wat Lille betreft. Je kan dat niet te snel doen, want het doelsaldo kan cruciaal zijn. Om net wel of net niet door te gaan na die 8 matchen. Maar goed, 2-3 of 2-4. Dat lijkt me nu nog wel mee te vallen. Het is vooral toch nog vol voor een derde goal gaan. En de nederlaag hier af te wenden. Voorlopig is Betis op weg naar een overwinning bij zijn rentree in de Champions League. Fornals vindt het prima met zijn ervaring. Geef hem maar die bal. Toch gefloten voor een overtreding. Ja, we hoorden de slag tot hier. In die vorige Champions League campagne eindigde Real Betis dus als derde. Liverpool won de groep voor Chelsea. Maar Betis won van Chelsea, won ook op het veld van Anderlecht. Maar op de laatste speeldag verloor het met 0-1. En zoals gezegd, Kompany maakte toen het enige doelpunt voor Paarswit. Nog een wissel bij Lille. Pero eruit, Bazar Ünal in de ploeg. Een van de nieuwkomers bij Lille. Voor 12 miljoen weggeplukt bij NEC in Nederland. Kan hij nog wat forceren? Nou, Pellegrini, het wordt een heel fijne rentree in de Champions League. Sinds hij aan de slag is bij Betis, elk jaar Europees voetbal afgedwongen. 6 keer op rij. Heeft de beker gewonnen met Betis. De eerste trofee in 17 jaar in 2022. Hij heeft de finale van de Conference League gespeeld. 2025, weliswaar verloren van Chelsea met 4-1. En heeft dus Betis dit seizoen voor het eerst sinds 2005-2006 nog eens naar de Champions League geloodst. Anthony voor nog een vierde. De redding van doelman Özer. En dan nog een corner. Ja, aan het jagen op dat moment. Met zijn overstapjes, dan met zijn linker diverse hoek zoeken. Het blijft voorlopig bij de bedoelingen. De uitvoering lukt niet. Fornals met de corner. Ik denk niet dat Bartra nog meegaat. Het zware waren met z'n drie. Het was Deossa die het probeerde. En dat was even Bazar Ünal. Oeh, ze zijn aan het knoeien en dat loopt maar net goed. Kiergaard. Ngoy. De 90 minuten zijn voorbij. Ik schat toch nog een minuut of 5 erbij. En een kans voor Lille om alsnog iets te doen aan de scheve situatie. Voilà, 5 extra minuten. Poging van Bakwa afgeblokt. Nou, het was Mukau, pardon.

0: En op die manier zal het ze niet lukken. En Giroud meteen toch weer de doelman een beetje opjagen. Real Betis op die manier met veel vertrouwen richting speeldag 2. En een thuismatch tegen Porto. Een match die het zomaar kan winnen. Wat een carrière van Manuel Pellegrini. Na zijn passage bij Manchester City, waar hij ook geschiedenis schreef, leek het aan de absolute top voorbij. Maar hij vindt het prima bij Real Betis. Anders blijf je er geen 6 seizoenen en begin je niet aan een 7e. De Chileen, laten we niet vergeten dat hij zelf ook als voetballer een lange carrière had. 13 jaar lang verdediger bij Universidad de Chile. Pellegrini. 3 minuten nog. Santos. Buitenspel van Haraldsson en die bal over de doellijn. De onvermoeibare IJslander. Maar het zal niet voldoende zijn om hier uiteindelijk een punt te pakken. Wellicht. Ontgoocheling bij onder meer Thiago Santos. Troy Parrott, is hij de matchwinnaar? Hij miste een grote kans in de eerste helft. Want er kwam er dus nog één in de tweede. En die was veel moeilijker. Maar door het niet geweldig verdedigen, dat is een understatement van een gooi. Uiteindelijk toch Parrott. Overtreding Giroud, dat is streng. Tja, hij doet weinig verkeerd. Ja, er is wat contact. Met Deossa. En hij krijgt geel. Dat moet dan omwille van de reactie geweest zijn. En dan is het wellicht helemaal voorbij voor Lille. Nog een dikke minuut. Ja, ook Parrott wordt nu bestraft, net als Giroud aan de overkant. De twee spitsen gefrustreerd, maar uiteindelijk zal die laatste, Parrott, die frustratie snel doorspoelen. Santos. Absolute slotfase. Alexandru, zeer moeilijk, maar Bassar Ünal. Het moment van de waarheid, nog een halve minuut. Die bal moet stilaan worden gedropt. Maar Betis verdedigt goed. Ünal, te veel volk voor hem. En vooral te veel groen en wit. Nee, dit geven ze nu niet meer weg. Nog counteren en nog wat extra tijd pakken. Kijk eens, met 5-3 van Lille. Doen ze nog een vierde bij? Nee, op die manier niet. Troy Parrott. Ja, er is volk mee. De Ier. Een atypische spits voor een Spaanse ploeg. Maar is wel de matchwinnaar. Want daar is het laatste fluitsignaal. En Real Betis wint met 2-3 op het veld van Lille. En pakt zo meteen een overwinning bij zijn rentree in de Champions League. Geweldig van de Spanjaarden. En wat een domper voor Lille. Dat het in het eerste kwartier van de tweede helft dit afweten. Gomez bracht nog redding op een poging van Giroud. En mag dus ook meevieren samen met de man van de twee goals, Mark Bartra.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Een juichende Mark Roca. En dat is helemaal terecht. Real Betis heeft het hier echt knap gedaan. En vooral het moment waarop Lille misschien iets te veel teerde op de voorsprong. En te zeker was van de situatie en de voorsprong. Ja, dat moment heeft Betis gegrepen. Twee goals op een paar minuten tijd. En toen ook Mbappé nog naar de kant moest met rood naar die elleboog. Dan was het bijna over. Giroud drong nog aan. Maar dat is niet meer voldoende gebleken. Goed. Lille Real Betis. Of Real Betis. 2-3. Boeiende voetbalavond. Graag tot de volgende keer.
2: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat.
3: Goede Zone FM.

0: Een aangenaam sfeertje in het grootste stadion van Duitsland. Met 81.000 aanwezigen. Waarvan een heel groot gedeelte dus in de bekendste staantribune van Europa. Het Westfalenstadion. Het heeft veel namen. Signal Iduna Park. Maar officieel in Europees verband spreken we van Stadion BVB in Dortmund. De scheidsrechter voor dit duel is een Italiaan, Simone Sozza. De video assistant referee, idem dito, Daniel Kifi. Villarreal niet in het geel, wel in het wit-blauw vandaag. Vorig jaar sloeg de Spaanse ploeg een verschrikkelijk gezicht in deze Champions League. Het eindigde voorlaatste met 1 op 18. De ambitie van de ploeg van Inigo Perez is om een veel competitievere indruk te maken. En mee te strijden voor een plaats in de knockouts. Maar het programma is echt nog zwaarder dan de vorige campagne. Dortmund is de eerste halte in een parcours waar ook Liverpool, PSG, Manchester United en Napoli wachten. Het is niet zo verbazend dat de Champions League hymne begeleid wordt door boegeroepen en gefluit. U herkent wel een aantal gezichten van in onze competitie. Zowel bij de uit- als bij de thuisploeg. Een gouden ketting bij de scheidsrechter. Juwelen zijn, zoals u weet, iets meer toegelaten dan vroeger. En de jubilaris sluit het rijtje, Serhou Guirassy. Twee keer gescoord tegen dit Villarreal vorig seizoen. En ook twee keer gescoord tot dusver in het nieuwe Bundesliga-seizoen. Een aantal verrassingen wel in de starting 11 van Niko Kovac, Sabitzer en Veerman krijgen in het middenveld de voorkeur op Joe Bellingham en Ethan Nwaneri. De verwachting is dat Beyer de hele linkerflank voor zijn rekening neemt met Emecha, die dan met Caretsas in steun van Guirassy gaat spelen. Guirassy dus aan zijn 100ste wedstrijd begint hij zo meteen. 62 keer in gescoord. Een proper aantal. Gadou en Caretsas samen met Joey Veerman, de nieuwelingen. De mannen die deze Niko Kovac nog niet al te best kennen. Na de ploegfoto krijgen we ook de opstelling van de bezoekers uit Zuidoost-Spanje. Eerst nog even de TOS. Santi Comesaña met Waldemar Anton, want bij Dortmund zijn de eerste twee kapiteins afwezig, geblesseerd. Emre Can en Nico Schlotterbeck. Maar Anton was dat eerder in zijn carrière ook al bij zijn oude ploeg. De opstelling dan van Villarreal, Gulacsi. De Hongaarse keeper vervangt Luis Junior tussen de paal. De Braziliaan werd door het eigen thuispubliek uitgefloten tegen Deportivo A Coruña. Villarreal verloor met 2-3 en blijft achter met 2 op 15. Inigo Perez kiest in zijn verdediging voor Pau Navarro om de blessure van Juan Foyt op te vangen. Ook geen Carlos Romero bij de Spanjaarden. Nathan Saliba, ex-Anderlecht, Tejan Buchanan, ex-Club Brugge en George Mikautadze, ex-Serain, krijgen allemaal een kans van de eerste wedstrijdminuut. Deze wedstrijd zal ook zeker bekeken worden door Jesse Marsh, de bondscoach van de Canadese nationale ploeg, met drie Canadezen in de basiself van Villarreal. Drie mannen die er ook bij waren op het voorbije WK. We beginnen met een stiltemoment. De herinnering aan de slachtoffers die gevallen zijn bij die modderoverstroming in Nepal.
1: Opfer der jüngsten Tragödie in Nepal. Please stand if you're able for a moment of silence in memory of the victims of the recent tragedy in Nepal. Por favor, pónganse de pie si les es posible para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la reciente tragedia en Nepal.
2: Dankeschön.
0: Dan kunnen we eraan beginnen. De allereerste wedstrijd op het hoogste Europese podium voor Koskaretsas. De Griekse Limburger. Georges Mikautadze, die deed vorig jaar al mee. Met Villarreal en Joey Veerman. Die heeft uiteraard ook met PSV Champions League ervaring opgedaan. Scoorde wel niet op het kampioenenbal vorig seizoen. Was wel wederom voor een tweede keer assistkoning in Nederland. Deze Serhou Guirassy gaf een geweldige assist voor Fabio Silva. In het weekend, in die comeback victory van die Borussen tegen Hoffenheim. Dortmund perfect gestart aan het nieuwe seizoen. Villarreal, ja, toch aan het andere kant van het spectrum. 2 op 15, slechtste start sinds ze op het hoogste niveau actief zijn. Dus de favoriet in dit duel zal wel de thuisploeg zijn. Ook op basis van de onderlinge geschiedenis. 1 keer tegen elkaar dus gespeeld vorig seizoen. En toen wist Dortmund makkelijk met 4-0 te winnen. De eerste keer Caretsas dus in zijn allereerste Champions League match. Krijgt voorlopig veel vertrouwen van Kovac. In zijn eerste optreden in de Bundesliga ook verkozen tot man of the match. Gaf toen een assist in de 2-0 zege tegen HSV. Een match, ja. Hier is Caretsas. De steekbal was onmogelijk in de voeten van Cardona. Balverlies van Pape Gay. Maar dat doet de verdediger, de nieuwe verdediger van Borussia Dortmund op zijn beurt ook. Johan Gadou. Voorzet van op de rechterkant van Mourinho tegengehouden. En zo heeft Villarreal wel een eerste corner vroeg in de eerste helft. Door de inspanning van de Uruguayaan op rechts. Buchanan wordt getrakteerd op boegroep en een fluitconcert. Wat kan de Canadees met de eerste standaard situatie? Geen onaardige corner en dan gaat hij bijna binnen. Hoe was het Pau Navarro die er nog heel even met het hoofd tegenaan kon? En dan ging hij uiteindelijk wel ver naast de kooi van Kobel. Maar wel een eerste echte waarschuwing aan het adres van de Duitse defensie. De 21-jarige Navarro uit de eigen jeugd. Zijn vierde wedstrijd in de Champions League vandaag. Drie jaar geleden nog met Villarreal B gedegradeerd naar derde klasse. En nu vandaag titularis om het wegvallen van Foyt op te vangen. Joey Veerman. Svensson en Waldemar Anton. Ja, doe. Dat is kort. Rierson, ja, net op tijd. En dacht Cardona kwijt te hebben gespeeld. Niet helemaal. Deze bal van Veerman, schitterend. Sabitzer wil hem dan vooruit tikken. Dan is er nog bijna Beier. Maar goed opletten achterin bij Villarreal. Een Schwalbe leek me dit van Cardona, Sergi Cardona. Uit Loretta Maar, daar is Kovac misschien ooit wel geweest om te relaxen in het tussenseizoen.

Buchanan dus op rechts. Alouassé, die vinden we in de openingsminuten meer op de linkerkant. Nu Koutadze, de diepste man met Saliba, die dan er het dichtste tegenaan leunt. Goed druk zetten van Mourinho, maar het balbezit behouden door Veerman, die je wel kan betrouwen dat hij hem niet prijsgeeft. Svensson, hier is Caretsas. Vanuit een centrale positie, iets te slap daar. Het inspelen van Comesaña levert niks op. Gay naar de linkerkant. Cardona, de voorzet en helemaal vrij. Stond Tani Oluwase, maar de vlag ook de hoogte in. De enige Canadese international in La Liga die niet in ons land is gepasseerd, want Atletico heeft ook Jonathan David aan hun selectie toegevoegd. Het is echt een Canadese invasie. Het inspelen van een match uitstekend. Sabitzer en Angulacci, die een hoekschop niet kan voorkomen. Tegen zijn ex-ploeggenoot van in het oosten van Duitsland, Marcel Sabitzer. De terugkeer van Navarro. Die zat er dan nog met een schoen als laatste aan. En zo heeft ook Dortmund een corner. Iets meer lengte toch in het elftal van Kovac dan in het elftal van Inigo Perez. Kos Caretsas mag die hoekschop voor zijn rekening nemen. Scoorde ooit een Olympische goal op een toernooi in het Spaanse Salau. Deze wordt weggekopt in de eerste zone. Schepballetje Rierson. Hier is Caretsas. Mooi doodgelegd. Veerman botst op Saliba. En dit is dus Inigo Perez. Een leerling van Andoni Iraola. Die nu bij Liverpool het voor het zeggen heeft. Met Rayo Vallecano vorig seizoen tot een Europese finale geschopt. Conference League final. Maar verloren tegen Crystal Palace. Veerman. Nuttige eerste minuten in deze wedstrijd van Joey Veerman. Paul Verlies Rierson, Luassé. Cardona raakt veel het leer, maar dat is niet de echt topvoetballer. Achternaam is trouwens ook een stadje in Catalonië. In de vroege middeleeuwen zelfs de belangrijkste stad van Catalonia. Cardona, prachtig kasteeltje ook. Op een heel hoge heuvel. Terugkeer van Gadou was nodig. Salzburg hem verpatst voor 19 miljoen euro. 2 jaar eerder haalden ze hem weg bij Paris Saint-Germain voor 10 miljoen. Ze zagen er de nieuwe Upamecano in. Dat is een goede dieptepas van Svensson. Navarro wel sneller dan Guirassy. Gulacsi nooit met de voeten de allersterkste geweest. Cardona achteruit tot bij Renato Vega. Dat is goed gevoetbald aan de linkse kant bij Villarreal. Zeer rare kleurencombinatie. Zo wat vaalgrijs met blauw. Flankwissel van Pape Gay kwam niet aan. Op het WK eruit gebonjourd door de Rode Duivels. En wat toch een traumatische ervaring voor de Senegalezen moet geweest zijn. Zo'n rustige start voor beide teams in deze league phase. De enige echte kans na 8 minuten. Die corner dan net die door Navarro richting doel werd geduwd. Guirassy, eerste keer dat ze hem bereiken. De Duitsers goed gespeeld in de loop van Maximilian Bayer. En daar was bijna Guirassy om hem binnen te glijden aan de tweede paal. Dit is dan de eerste echte kans. Ook al was er aan het einde geen doelpoging mee gemoeid. Maar dit is toch een moment van groot doelgevaar.
Eerste echte mogelijkheid voor die Borussen uit het spel. Villarreal kon enkel nog maar dreigen. Uit een spellervatting.

Vega, dat is goed gespeeld weer. LOC. Dit was gevaarlijk, Anton. Mooi geanticipeerd. Hier is Karetsas. Altijd zoekend naar zijn linker. Aldemar Anton. Die bij Hannover eerder al aanvoerder was. Misschien ook wel eens op een blauwe maandag bij VfB Stuttgart. En Mensah, nee, laat hem eigenlijk Pardoes liggen. En dan de cynische trekfout bij Santi Comesaña.

die ze moeilijk aan de bal krijgen, de Spanjaarden. Is toch deze, Mikau Tadze en ook Saliba. Voorlopig weinig ballen beroerd. Golaci trapt hem over de zijlijn in de voeten van Niko Kovac. Hij kent dit stadion natuurlijk wel uitstekend. Het is er veel gepasseerd. En veel tegen Dortmund gespeeld in zijn carrière. 18 keer om precies te zijn. Oef, papegaai, fix. Rierson met een heel boze blik richting scheidsrechter Sosa. Maar had zeker ook voldoende de bal. Saliba, een eerste keer gevonden. En aan buitenkant schoen, maar dat gaat helemaal de mist in. Bedoeld voor zijn landgenoot Buchanan. Anderlecht kreeg er 15 miljoen euro voor. De 18-voudige international die eigenlijk ook voor Haiti had kunnen spelen op het voorbije WK. Sabitzer, Oostenrijker. Fraaie baltoetsen, maar dan botst hij toch op Comesaña. Geen Thomas Partey meer, geen Dani Parejo. Dat is misschien veel belangrijker. De meneur, lange tijd ook de motor van het elftal van Villarreal. Veerman mooi tot bij Guirassy. Nog heel even Sabitzer die dat net kon halen, kon bereiken. Svensson naar Bayer. Die botst op een stug Uruguayaan. Maakt kennis met Mourinho. Nou, Mika Tadze vergeet terug te kaatsen. Maar dan herstelt hij wel goed het balbezit, Georgië. Kon naar Barcelona naar verluid, maar is dus bij de gele onderzeer gebleven. Cardona, Papegaai. Weinig beweging bij de manschappen zonder bal. Het gaat goed op en neer. Ik kan moeilijk zeggen dat er een team echt het voortouw neemt. Een team domineert in het openingskwartier. Saliba te gemakkelijk dit balverlies bij Bayer. Die mag dan wel ingooien. De drinkbekers met de tronie van Joop. Die vandaag op de bank begint. Werd wel aangekondigd als basisspeler. Door menig sportmedium. In Duitsland onder meer ook door de site van de Bundesliga. Maar echt doorbreken zoals zijn broer Jude. Dat is er nog niet bij geweest. Op zijn debuut leek hij echt wel gensters te gaan slaan zoals zijn oudere broer. Op het WK voor clubs onder meer ook gescoord. De voorzet van Buchanan en dan Mikau Tadze die te verrast is. Omdat Gadou naast de bal ging in plaats van er tegen. Had hij misschien wel meer mee kunnen doen. Stond daar ineens oog in oog met Kobel. Maar het was niet zoals hij eigenlijk had gewild. Raakte die bal per ongeluk met dat tweede been ook. Maar zo zijn de ballen die echt gevaarlijk zijn van dichtbij. Toch voor Villarreal. Het zijn er niet te veel. Gay recupereert. Oluwase. Combinatie opzetten met Mikau Tadze. Was de bedoeling. Mikau Tadze zocht Saliba. En hier Papegaai. Met een wild schot. Maar dat is toch al doelpoging nummer 3. En Dortmund één gevaarlijke actie. Maar kan er wel geen kansen tegenover zetten. Hier het mislukte schot. Maar Mikau Tadze die hem met beide knieën raakt. En dat is niet de bedoeling. Maar de bal eindigde wel tussen de palen.
Peter Eriksson. Afgelegd door Veerman. Die zit goed in de match. Daniel Svensson, de Zweed, wordt niet meteen aangevallen, Bayer. Svensson even met een Aurelio Wittmarduik, maar niet bij het vieren van een doelpunt. Het zal er wel een por in de rug mee gemoeid geweest zijn. Gadou tot bij Rierson, Karitsas tegen de achterlijn. Wond op een steenworp van de CGK Arena. Afstand naar Dortmund is niet al te ver, maar ik denk toch dat hij verhuisd is. Hier is de Belgische Griek. Vorig seizoen Europees gescoord tegen Basel in Malmö. Kos Karetsas. Ver ingooien Rierson. Nou, niet al te ver. Hier is wel Veerman. Die kiest voor de voorzet. Had ook misschien gewoon kunnen trappen. Borstcontrole Mikau Tadze. En dan op de hak Buchanan. Maar hij blijft wel in balbezit. Roketta-beweging. En Villarreal blijft het leer op een of andere manier in eigen rang houden. Mislukte aanname. Karetsas. Veel slordigheden in deze fase. Het is een wedstrijd die voorlopig een klein beetje teleurstelt qua zuiverheid, qua kwaliteit in de passing. Hij gaat in spelen voor Daniel Wassé, die ontsnapt. Dat is eigenlijk een ziekenhuisbal van de Portugese verdediger. Mourinho tot bij Oluwase. Nu in de 16. Blinde voorzet tegen Svensson aan. En zo heeft Villarreal een tweede corner. Door diagonaal oversteken van Tani Oluwase. Buchanan is helemaal niet populair. Krijgt daar heel het signaal Iduna Park over zich heen. Opgeraapt Cardona. Gay helemaal terug tot bij Gulácsi. Is er 36 de Hongaar. Die zijn debuut maakt dus

Dortmund. Dus vlekkeloos parcours. Gereden tot de sfeer in de Bundesliga. Maar ze hebben wel in totaal 4 wedstrijden gespeeld. 1 keer wisten ze die wedstrijd niet te winnen. Eind augustus tegen Bayern in de Superpokaal. 1-2 verloren. En afgelopen weekend had die straffe comeback. Tot een uur voetballen stond Dortmund gewoon 2-0 achter tegen Hoffenheim. Maar het wist nog te winnen via goals van Guirassy, Fabio Silva en own goal. Tackle op de bal van Mikau Tadze, die helemaal mee tot aan de eigen achterlijn komt verdedigen. Afgelegd Karitsas. Veerman. Als je Veerman ziet voetballen, kan je het haast niet begrijpen dat hij niet in de plannen voorkwam van Ronald Koeman. Nu is er een nieuwe bondscoach. Xavi zal wel naar de Champions League kijken, zeker. Zeker omdat er een Spaanse ploeg speelt vanavond. En zijn ex-team Barcelona pas morgen in actie treedt. Bal in het gezicht van Mourinho, van dichtbij. Maar de scheidsrechter legt het spel niet stil, ondanks het feit dat dat het protocol is. Villarreal blijft wel in balbezit. Mourinho staat weer recht. Ongeveer een jaar geleden zorgde dat in de Spaanse eerste klasse nog voor heel wat commotie in een wedstrijd tussen Barcelona en Mallorca. Mourinho leidt balverlies bij Sabitzer en dan begint hij te trekken en sleuren. Voordeel, zegt de Italiaanse ref. Veerman richting Rierson. De voorzet is hard. Guirassy loopt dan eigenlijk Bayer voor de voeten. Svensson. Geen optie om te trappen. Vandaar een match. Veerman. Korte tikjes. Hij ziet het toch hoor, Joey Veerman. De man die het overzicht bewaakt. Die de ballen kan droppen waar hij wil. Kijk, dit balletje is ook schitterend hoor. En Mecha, de verdere zetting bedoeld voor Karetsas iets minder. Maar we zien Veerman zich amuseren. Kovac in gesprek met zijn broer Robert. En leidde Dortmund in het weekend voor een 50ste keer in de Bundesliga. Niko Kovac, 33 zegens in die 50 wedstrijden geboekt. 107 punten verzameld, niemand doet beter. Ter vergelijking, Lucien Favre had er bijna evenveel in 50 duels. 106, Thomas Tuchel 105 en Jurgen Klopp liet maar 86 punten optekenen na 50 Bundesliga duels bij die Schwarz-Gelben. Er is ook wel veel perceptie mee gemoeid. En als je die hoofdvogel niet afschiet, als je geen kampioen wordt, dan zal je toch altijd het onderspit moeten delven. Als er gekeken wordt naar coaches die Dortmund echt hebben gekozen.

bij ja, onze jonge halve landgenoot. En die zal gewisseld moeten worden. Ai, ai. Zijn Champions League debuut zal maar 23 minuten hebben geduurd. Beelden die we absoluut niet wouden zien vanavond. Zonder contact, zonder dat hij in een volle spurt ging. En toch iets gevoeld. En Matthias Sammer en Niko Kovac die zijn natuurlijk bezorgd. Bedrukt gezicht bij beide. Ja, het lijkt heel erg pijn te doen, want hij greep zich naar het gezicht. Of is het naar ademhappen dat hij doet? Heeft hij nog erger dan iets gevoeld in de borststreek? Dus het wordt ijzig stil in het Signal Iduna Park. Ethan en Waneri is een wedstrijdshirt aan het zoeken. Maar wat is er aan de hand met Karetsas? Dit ziet er heel lelijk uit. Eerder een soort appelflauwte. Niks te maken met de onderbenen of een spierblessure, nee. Ja, het is heel erg met hem gesteld, hoor. We moeten natuurlijk oppassen dat we niet te veel paniek gaan zaaien. Dat is toch maar hopen dat het om een verrekking gaat of zo in een dijspier. Maar hij leek me ook niet echt te grijpen naar de achterkant van het been. En de gestelde lichamen die zien dit uiteraard niet graag gebeuren. Ja, wij even min hoor. Overleg met de bank. Is het een soort paniekaanval? We zien ook die dokter daar zijn hand echt op de borstkas van Karetsas houden. Hij voelde zich echt niet lekker. Verschrikkelijke taferelen. En je krijgt deze heksenketel, dit geweldige stadion, niet makkelijk zo stil. Supporters die ja, zien dit ook niet graag gebeuren. Medische staf heeft de hulp van het Rode Kruis gevraagd. Applaus van heel Dortmund voor een nieuwe chouchou die niet aan een verlet het stadion verlaat. We hebben echt het gissen naar waar het probleem zich situeert bij Kos Karetsas. We hopen dat het allemaal meevalt. We kruisen de vingers. Ethan Waneri is een vervanger. We gaan proberen ook zo snel mogelijk uit te pluizen wat er met Kos Karetsas aan de hand is. Uiteraard zorgt dit voor een enorme domper. De sfeer onder nul. Die mannen moeten gewoon verder voetballen. Zou het opnieuw kruisbanden, maar dan moet hij toch echt wel ergens zich hebben mistrapt.

verwacht ook geen groot blessureverleden. Dos Caretsas. Kreeg deze week wel extra tijd met de fysio's. Recovery training. Het enige wat we nog ons voor de geest kunnen halen is een zware hersenschudding ooit in een wedstrijd tegen Standaard. We hebben er echt het gissen naar. We zagen de dokter echt wel met zeer bezorgde blikken en niet echt met een behandeling van het been.

had dat mooi opgewipt. Dan is de bal lateraal een verkeerde.

goed ingespeeld door Emaneri. Tot bij Mitchell. Zijn halve landgenoot. Aflegertje Girassi komt niet aan. Saliba tot bij Gay. Die dan een tikje op zijn been krijgt. Van Joey Veerman.

ze hebben natuurlijk die andere Griekse zomeraanwinst al verloren met een kruisbandblessure. De dikke vriend van Koskaretsas bij de nationale ploeg. Constantelias. Dat was in zijn tweede wedstrijd. En nu in de eerste Champions League match. Karetsas misschien voor lange tijd kwijt. De vervangers van Adeyemi en Julian Brandt pak weg. Daarom dat het bestuur daar met een paar stevige Duitse vloeken uitpakte. Ik denk dat ze toch vooral in de eerste plaats bezorgd mogen zijn over een jonge, een beloftevolle Griekse vleugelaanvaller. Overtreding gefloten tegen Mourinho. Fout op Girassi. Het was tegen Navarro. Die ging in de fout en niet door Guayan. En dus een vrije trap voor Borussia Dortmund op een interessante plek. Serhou Girassi wil uiteraard zijn jubileumavond, zijn 100ste duel voor Borussia Dortmund opluisteren. Met een vrije trap. Goal. We hebben eerder vandaag al een schitterende goal gezien van Rasman Marin van AEK Athene. Die spelen in gelijkaardige kleuren, zullen we maar zeggen. De ritme is handgeklap. Begeleid de vrijtrap. Er is overleg, topoverleg tussen Rierson, Sabitzer en Serhou Girassi. Maar ik denk dat Guineer het liefst zijn kans wil. Net voorbij het half uur zijn we nog altijd 0-0. Korte aanloop en dan aangeraakt door de muur. En dan moet er een hoekschop volgen. Tweede hoekschop uit de partij. Een partij die door dat wegvallen van de Karetsas toch alles aan tempo is verloren. De hoekschop na die gedevieerde vrije trap. 34e wedstrijdminuut. Het is Rierson die overgestoken is van zijn rechtse flank om deze corner te trappen. Maar geen goede ekbal. In de handschoenen van Gulacsi. Het lijkt ook een beetje de pijn te verbijten. Afleggertje Buchanan tekort. Een beetje helemaal terug tot bij Kobel. Dat is een eerste helft die we snel willen vergeten.

Dortmund dat voor een 11e keer deelneemt aan deze Champions League. Villarreal is er nu voor een 6e keer bij. Het is wel de allereerste keer dat de gele duikboot in opeenvolgende seizoenen het kampioenenbal in mag. Klein foutje op Bayer, niet gefloten. Dit leek me nu wel een overtreding. Luassey geeft mee aan Buchanan. Maar weinig assistentie. En dan wordt er nu wel voor een fout tegen Rierson gefloten door Simone Sozza. Ja, die wordt er vol op de enkel geraakt, Maximilian Bayer. Onbegrip dat daar geen vrije trap op volgt. Tien minuten nog in de eerste helft, waarin wel meer mag gebeuren. Het is toch geen sportief hoogtepunt. Kijk naar het aantal doelpogingen op één hand te tellen. Cardona. Papegay. Nikotadze wil hem terug. Hij komt eigenlijk op de plek waar Kvaratskhelia ook ballen komt halen. Maar is toch een ander type dan zijn landgenoot Kvaratskhelia. Genomineerd voor de Ballon d'Or. Nikotadze is dat niet. Wel een goede aanvaller met puike afwerkerskwaliteit. Renato Vega, zwakke inspeelbal. En Maneri houdt die bal proper binnen. Mecha, dat is de bal gespeeld door Saliba. Geen overtreding. De inworp is ook voor de Spanjaarden. Het publiek zag dat anders, zint dat niet. Maar deze keer heeft hij het wel bij het rechte eind. En dan is er gefloten voor een overtreding op Mikautadze. En de eerste gele kaart uitgedeeld aan Waldemar Anton. De kapitein van Borussia Dortmund. Centrumverdediger. Dus altijd gevaarlijk. Het is een streamend fluitconcert geworden hoor in het BVB-stadion. En nu gefloten voor een overtreding op Guirassy. En ook een centrumverdediger van Villarreal in het boekje. Pau Navarro. Nog geen minuut na het geel voor Anton. Bij een gelijkaardig vergrijp. Zo toont de scheidsrechter zich wel consequent.

Svensson laat de vrije trap over aan de ploeggenoot. Bal bedoeld richting kleine rechthoek. Met oog voor Veerman en Girassi. Ik denk dat Anton hem nam. Nu de corner. Corner nummer 3. Met Joey Veerman achter de bal. Nadat Caretsas dus verplicht werd gewisseld. Is hij degene die de hoekschoppen moet trappen. Van op rechts wordt dat dan een outswinger. Beyer en Oluwase moeten elkaar loslaten. Hier komt de bal van Veerman. Girassi. Niet gefloten voor een fout. Uiteindelijk wel voor de eerste overtreding, denk ik. Op Renato Vega. Villarreal wacht 11 duels al bijna 4 jaar op een overwinning in de Champions League. De laatste dateert van 9 december 2021. Toen het in Bergamo met 2-3 won van Atalanta. Saliba aangebracht daar goed het lichaam. Maar Gadou bleef rustig deze keer. Hier is Oluwase in het duel met Riersel. Uiteindelijk krijgen ze de bal in de eigen rechthoek wel nog weg. Nikatadze. Oh, Loisé. Die dacht nooit kans te maken op die bal. Maar Kobel met een klein misverstand met Gadou. En Kobel, oef, die komt met de schrik vrij. Het schot van Buchanan van net buiten het 16 meter gebied. Was hard, was goed gemikt met zijn linker. Dan denk ik dat Kobel die bal verder had verwacht en dan van geluk mag spreken dat hij niet in zijn doel eindigt. Tweede gele kaart voor een Villarreal-speler, nu voor Sergi Cardona. Overtreding op Riersel. We waren nog naar die herhaling aan het kijken, maar dit is serieus laat komen.

Sabitzer. Matcham. Driessen die bal wipt even op. Dat is te kort. Maar Gadou weet hem wel weer te recupereren. Een beetje achter het steunbeen. Veerman, die durft te trappen vandaar. Veerman had dat wel gemogen. Maar zocht nog de combinatie. En Metja in de recuperatie. Sabitzer. En dan Emaneri afgeblokt. Door Renato Vega. En zo moet Gulacsi niet in actie treden. En zo blijft Villarreal toch het team dat qua concreet doelgevaar het beste aan het spelen is in deze eerste helft. Poging van daarnet van Buchanan wel het allergevaarlijkst. Dortmund raakt wel al in de gevarenzone. Maar ontbreekt nog het geluk om er helemaal doorheen te breken. Doorheen die grijsblauwe muur. Goed afgelegd door Girassi en Waneri. Ethan en Waneri. En dan via de deviatie. Nu Mourinho gaat de bal weer weg van het doel. En zo blijven het maar spel te prikken. Uitgedeeld door de thuisploeg. Inigo Perez, de coach van Villarreal, beseft wel dat het link wordt. En dat ze er al zou moeten doen om de rust te halen met die 0-0. Op dat scorebord. Hij debuteert trouwens ook Inigo Perez in de Champions League. Het chaotische Vallecano verlaten voor een team met meer middelen. Een team dat hoger aangeschreven staat. Waar de druk normaal gezien ook wel best meevalt. Ideale tussenstap voor een trainer die het trainersfirmament niet te snel wil beklimmen. Veerman. Girassi biedt zich aan. Weggekopt door Navarro. Dat is goed gespeeld door Mourinho. Lewassei iets minder zuiver. Anton tot bij Rierson. En wanneer die fraaie balbehandelingen. Technisch ijzersterk. Maximilian Bayer. Girassi kiest positie. De voorzet compleet verkeerd in de voeten van Mourinho. Lewassei. Mikotadze, klein foutje, niet gefloten. Hij blijft wel liggen. De Georgiër, die Borussen voetballen verder met Rierson. Nee. Cardona houdt hem tegen.

Invece. Girassi, en dan zit Boulatje hier tussen. Die bal niet voor hem bedoeld, denk ik. Kwam ineens in zijn geliefkoosde positie wel aan het leer. Maar echt met overtuiging afdrukken was het nog niet. Boulatje wel met zijn eerste redding. Hoekschop is al vertrokken. Hoekschop nummer 4. Toegevoegde tijd van de eerste helft. Mooi Sabitzer. Als derde man vrij. Gespeeld door Joey Veerman. En wanneer hij Veerman, Sabitzer, daar is Girassi, net niet op maat. Kon er niet bij, was echt te hoog. Nemecha even zich losrukken. Ethan Emaneri, de ruimte gezien op links. Sabitzer, moeite met de aanname en dan is het momentum wel weg natuurlijk. Gefloten voor een aanvallende overtreding. Hij heeft niet de reputatie een thuisfluiter te zijn vandaag. Simone Sozza. Hier nog eens de kans voor Girassi. Hij rook bloed. Maar Boulatje was snel van zijn doellijn weg. En met een rechterarm kon hij erger verijdelen. Minder dan een minuut nog te gaan. In een wedstrijd die niet bol stond van de kansen. In een wedstrijd waar we als belangrijkste wapenfeit toch dat uitvallen van Caretsas hebben. En we hopen echt dat het met hem goed gaat. Want alle alarmbellen gingen wel even af. Ook bij de medische staf. Het stadion compleet stil. Veerman, dat was goed gespeeld tot bij Bayern, maar die krijgt hem niet tot bij Girassi. Comesagna tikt hem in de loop van Buchanan, die is snel, maar Anton de binnenbaan, schouderduw, geen overtreding. Je moet het wel durven als je al geel achter je naam hebt staan. Laatste seconde, het zit erop. De eerste helft in het Signal Iduna Park tussen Dortmund en Villarreal. Heeft geen doelpunten opgeleverd, eigenlijk ook niet te veel doelkansen. Kos Caretsas die viel uit na 23 minuten voetballen. Zonder dat er contact mee gemoeid was. Zonder dat er sprake was van een vuile tackle of zo die hij moest incasseren. Dan denken we misschien wel eens te snel aan gezondheidsproblemen. We hopen dat we overdrijven. We hopen echt dat het met hem ondertussen al veel beter gesteld is. Maar de Griekse zomeraanwinsten, die lijken een beetje vervloekt. Denken ze daar bij het bestuur Matthias Zamrenko

Welkom opnieuw in Dortmund. Het staat nog 0-0. Halverwege de eerste wedstrijd van de League Phase voor Borussia Dortmund en Villarreal. Vorig seizoen kregen we op speeldag 1 8 doelpunten in een wedstrijd van die Borussen. Een 4-4 gelijkspel tegen Juventus. De kans is klein dat we opnieuw aan 8 goals raken met nog maar 45 minuten te gaan. Iets blijere gezichten op de tribunes van dit stadion dan na ongeveer het halfwegpunt van de eerste helft. Toen viel Koskaretsas uit met een bizarre blessure. Werd door de mensen van het Rode Kruis van het veld gedragen. Was ook een spoedarts bij. We konden enkel maar gissen wat er met hem aan de hand was. Maar we hopen echt wel dat het achteraf bekeken heel goed meevalt. Want dat zag er even zeer penibel uit. Freeman staat klaar om in te vallen bij Villarreal. Ze gaan dus één wissel doorvoeren bij het begin van de tweede helft. En wanneer is er bij Dortmund al ingekomen voor de onfortuinlijke Caretsas? Het aandeel Noord-Amerikanen bij Villarreal wordt een beetje groter. Cardona had geel en dus neemt Inigo Perez geen risico. Hij vervangt hem door een Amerikaan. Freeman die op het veld 3 Canadezen tegenkomt in zijn eigen helftal. Het gemis van Carlos Romero is ook wel een aderlating. Dat is een heel goede offensief ingestelde linksachter. Die de voorbije jaren werd uitgeleend aan Espanyol. Maar die is er vandaag dus niet bij. Verloren het evenwicht in een duel op de vorige speeldag tegen Deportivo La Coruña. En raakte niet opgelapt. En Villarreal dus. Competitie gestart met gelijk spelen tegen Racing Santander, tegen Atletico de Madrid. Maar daarna verloor het op bezoek bij Alaves. En op de vorige speeldag gaf de gele duikboot tegen Promovendus Deportivo twee keer een voorsprong weg. Eerste momentje, eerste mini-kantje van deel 2 van dit duel komt van de linkerschoen van Ethan Nwaneri. Maar het schot met het effect ruim naast de goal van Peter Gulacsi. BVB rolt van de gelbe wand. Navarro het inspelen, Saliba, nee, het kaatsen. Ja, dit is echt geen hoogstaande partij. Dit is geen schouwspel op Champions League niveau. Beier tot bij Guirassy, die krijgt hem met de borst. En dan is dit een penaltyfout van Mourinho. Een match werd toch omver gekegeld. Sosa wil er niks van weten. Kijk, hop, dat is een overtreding. De VAR gaat ingrijpen. Dit is toch duidelijk een overtreding. Dit moet een penalty zijn. Kan haast niet anders. Beier leidt balverlies. Daniele Chiffi, de video assistant referee, moet dit toch bestuderen. Ook Veerman nu richting Sosa, de scheidsrechter op het veld van hoe kan je dit nu hebben gemist? Dit interesseert ons minder. Dat is ook een overtreding, maar ze moesten wat mij betreft absoluut een strafschop krijgen. Borussia Dortmund, hoezo? Dit vond ik alleszins klaar en duidelijk. Heel bizar. Nou, we krijgen geen tweede herhaling. Maar Mecha tikte die bal toch weg. Voor de ingreep kwam van Mourinho. De Italianen zagen dat dus anders. Mikautadze, Villarreal met een prima aanval. Dit is buitenspel van Freeman, vermoed ik. Ja. De bevestiging dat de Amerikaanse invaller 4 meter buitenspel stond.

rare call of non-call van Sotza en zijn team. Maar een nieuwe replay, om dat vanuit een ander standpunt misschien beter te kunnen bekijken, krijgen we niet. Dan zullen we er toch maar van uitgaan dat we het verkeerd hebben ingeschat. Hier is Mourinho. Ja, ze hebben geen geweldige reputatie natuurlijk, de Italiaanse scheidsrechters. In speler van Vega. Freeman. Wordt even op de hakken gelopen. Gadou. We zitten weer achterin bij Anton. Juan Gadou. En Maneri. Veerman, nee. Dat is de minste pas van de avond. Gay, Saliba, Buchanan. Ja, die loopt buitenspel. Nee, voetballen verder. Leek toch op offside van Tejan Buchanan. Ballen die Saliba in het doordraaien wil versturen kunnen iets sneller misschien.

Svensson. Daniel Svensson rukt op. Bal aan de schoen.

Er is een bericht op X, op Twitter, gepost door Borussia Dortmund zelf. Over Caretsas, de situatie. Hij moest het terrein verlaten wegens circulatieproblemen. Dat lijkt me dan toch de ademhaling. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Hij is op weg naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Dus eerste communicatie van Borussia Dortmund is alleszins positief over Caretsas. Emaneri, zijn schot gaat tegen de paal. Er zat nog een schoentip van een Villarreal-verdediger bij. De man die de onfortuinlijke Caretsas in de eerste helft kwam vervangen is het dichtst bij de openingstreffer in het Signal Iduna Park. Ethan Emaneri. De tackle kwam nog van Gay. Ik denk dat die bal eigenlijk naar de linkerhoek bedoeld was. En zo Gulacsi door zijn eigen ploeggenoot eigenlijk geklopt. Maar de paal brengt alsnog redding. Circulatieproblemen kunnen natuurlijk ook over de bloedstroom gaan. Maar ik zeg het, we hebben absoluut geen geneeskunde gestudeerd of hebben daar veel kennis over. Maar het is alleszins positief dat Dortmund zelf met een bericht op hun sociale media afkomt om de grootste paniek weg te halen over Caretsas. Gadou, Johan Gadou. Bedoeld voor Guirassy, zwak inspelen.

Sabitzer op links. Baier, de versnelling is goed. Maximilian Baier. En dan de own goal van Renato Vega. Het is klungelig. Het is een bittere pil om slikken voor de Portugees en heel Villarreal. 7 minuten ver in de tweede helft. Die Borussen klimmen op voorsprong in eigen stadion. Het is, ja, balen als een stekker voor Vega. Gulacsi, ja, die kon er ook niks aan doen. Die voorzet vertrekt, kan er niet op ingrijpen. Het is geen buitenspel van Bayer. De versnelling is uitstekend. Mourinho komt te laat en dan is het Gulacsi die hem niet goed genoeg kan tegenhouden. En zo verrast hij zijn eigen ploeggenoot, zien we op basis van deze beelden. Hij raakt de bal 3 keer, 1 keer ook met de arm. En uiteindelijk, ja, is het echt wel klungelen van Renato Vega. Maar ook Gulacsi is mede verantwoordelijk. Inigo Perez, die beseft dat het een heel zware avond wordt hier in Dortmund. Voor zijn mannen die het al niet geweldig doen in de eigen competitie. 2 op 15. En Dortmund is thuis ijzer, maar dan ook ijzersterk. Maar 2 van zijn laatste 22 thuismatchen in de Champions League verloren. Het is misschien een doekje voor het bloeden, maar die 2 nederlagen kwamen dan wel tegen Spaanse opponenten. Tegen Barça. In december 24 in dit stadion. En tegen Real. Het was dan wel niet in het Signal Iduna Park, maar wel in een op papier thuismatch. In de finale van de Champions League op Wembley. Maar het wordt een loodzware taak voor de Spanjaarden. Die zijn eigenlijk op het slechte elan van vorig seizoen aan het verder gaan. 1 punt maar gepakt uit hun 8 opdrachten in de league phase. Voorlaatste, 35ste op 36 ploegen. Het kan alleen maar beter. Moeten leuzen zijn bij Villarreal, maar dan zal het misschien moeten hopen op een volgende wedstrijd. Want dit geeft Borussia Dortmund naar verwachting niet weg. Of toch niet zomaar. En Mecha. De vrije man toch nog gevonden op de rechterkant met Rierson. De Noorse international. Ook een WK gespeeld. In Waneri. Veerman uiteindelijk opnieuw in Waneri. Afgeblokt door Vega. Weggehaald Mourinho. Maar ze kunnen een bal niet bijhouden. Bij Villarreal.

goed gekaatst door Bayer. En Valeri. Die lijkt wel een aanwinst hoor. Sabitzer tot bij Girassi. Veerman moet even de scheidsrechter ontwijken. Het gaat vlot hoor, van voet naar voet. Hier is Iten en Maneri. Voor het laag in de handschoenen van Gulacz.

Gay probeert Buchanan te bereiken. Sabitzer uitstekende interceptie. Een overtreding van Mourinho. En we krijgen Nicola Pepe. Aanvallend krijgen ze niks bekokstofd, dus komt hij voor Jan. Die een geweldig seizoen erop heeft zitten. Pepe. En ze gaan ook Molero brengen. De troonopvolger van Pedri bij Las Palmas. Van grote waarde ook bij de nationale belofteploeg. Kan echt wel goed voetballen, Alberto Molero. Freeman. Mourinho tot bij Buchanan. Tegenover Bayern. Schaarbeweging van Buchanan is er voorbij. De voorzet is uitstekend. Oluwase, wat laat je liggen. Dit moet altijd 1-1 zijn. Villarreal in de tweede helft nog niet gevaarlijk geweest. Dit was een prima Canadees onderrondje. Deze moet altijd binnenvliegen. Tani Oluwase. Hij gaat geen betere kans krijgen vanavond. Het was ook zijn laatste optie op een doelpunt. Laatste mogelijkheid om te scoren. Hij haalt twee Canadezen naar de kant. Saliba en Oluwase. En Molero en Pepe dus in de plaats. Maar Villarreal heeft wel getoond dat het niet onmogelijk is om met punten gewin. Het kan misschien één punt zijn. Te vertrekken hier uit Dortmund, uit Noord-Rijn-Westfalen. Oeh, zeker niet als de verdediger nog een handje gaat helpen ook. Juan Gadou is toch af en toe een man die voor grote paniek zorgt. Nog een half uur op de klok. Pepe. Mourinho die bal als laatste geraakt te zien gooien voor Dortmund. Pepe was vorig jaar goed voor 8 goals en 10 assists. Hier nog eens de own goal van Renato Vega. Geen buitenspel, dat konden we met het blote oog ook waarnemen van Maximilian Bayer. Dit gaat misschien iets te gemakkelijk, want hij gaat gewoon op snelheid rechtdoor. En Gulacsi, ja, die doet het eigenlijk voorlopig niet beter dan Luis Junior, die na wat weifelende optredens gewisseld is. Tackle op de bal voor de neus van Molero. En Maneri is zich echt op korte tijd volledig in de harten van de Borussia Dortmund supporters aan het spelen. Don't fall in love with a loney, zeggen ze dan vaak. Hij is nog eigendom van Arsenal. Pepe stond even op de bal. Comesania. Freeman was even zijn stek op links. Gaan verlaten, achtergelaten om de bal centraal te voelen. Goed tussen de lijnen gespeeld. Molero botst dan op Anton. Die staat echt als een pilaar. Maar een bewegelijke. Geen buitenspel. Girassi komt rechthoek binnen. En dan dribbelt hij zichzelf. Opgepikt nog door Sabitzer, Bayer. En Mecha. Dortmund op zoek naar een tweede goal.

steal van Alex Freeman. De bal is goed voor Pepe. Svensson kan hem niet wegkoppen. Pepe. En dan trapt hij en dan scoort hij nog bijna. Aangeraakt en dus een hoekschop voor Villarreal. Dat toch al twee keer erg gevaarlijk is geweest. Ja, in de voorbije 7 minuten. Nu de ingevallen Pepe. Die in de plaats kwam van Oluwaseyi. Die eerder al bijna had gescoord. Dit was een deviatie van Anton. Het schot van Pepe ging eigenlijk weg van het doel. Hoekschop is al genomen. Molero, Gay. Buchanan. Door de beentjes. En dan wordt er voor een overtreding gefloten. Van Nwaneri net buiten de rechthoek. Liet zich poorten. Nou, de fout gebeurt er wel degelijk buiten. Maar wel riskant uiteraard. Ik denk ook niet dat hij met één voet op de lijn staat, TJ Buchanan. Want op de lijn is penalty. Mika Tadze is degene die de honneurs mag waarnemen. Nog een half uurtje te gaan. Bevestiging dat het allemaal buiten gebeurde. Buiten het 16 meter gebied. De hoek is heel scherp, maar George Mikautadze zou dat wel durven proberen vandaag. Pepe geeft nog even aan de Georgiër aan wat hij best kan proberen. Mikautadze gaat trappen en dan is er een blok van Guirassy. Ja, slim. Gewoon afleggen zodat je nog harder kan trappen, maar hij kraakt zijn poging een beetje, George Mikautadze. Kobel hoefde niet in te grijpen omwille van de tussenkomst van zijn spits. Maar Villarreal, twee topkansen. De bal lag niet goed, dus krijgt Pepe een herkansing. Een schot vanuit de tweede lijn. De redding van Kobel. Het was Comesaña die het mocht proberen. En dan is het een goede ingreep van Kobel. Want ziet die bal laat komen. Hij heeft zichzelf een beetje bezeerd aan de arm, denk ik. Of is het rechterbeen dat een parten speelt? Dan moet dan Alexander Meijer komen. De reservekeeper. Die Kobel al een aantal keer goed heeft vervangen. Waaronder 7 keer in de Champions League. Hier hebt u de 35-jarige goalie. Mocht al spelen in de pokaal. Ja, ze vallen nu echt bij bosjes. De lappenmand ligt helemaal vol. Met ook nog Tjaan. Met Schlotterbeck, die niet inzetbaar is. Mane, Bensebaini, Constantelias. Carezza zal misschien ook wel enige tijd moeten missen door die bloeddrukval. En kan Kobel verder? Het is toch de schouder. Cruciaal ligament voor een doelbal natuurlijk. Maar de Zwitserse keeper wil verder doen. Villarreal heeft wel een vijfde corner. Nog 25 minuten te gaan. Mikautadze trapt ze nu. Wil iets te veel, denk ik, zelf doen. Hier komt de corner van George Mikautadze. En die gaat binnen. Het is Santiago Mourinho die viert. 1-1. Een standaard situatie, maar ze hadden echt al wel twee goede kansen afgedwongen in de voorbije 10 minuten. Villarreal toont dat het ook een comeback kan opzetten. Inigo Perez uiteraard heel erg blij met de gelijke stand die op het bord is verschenen. Mourinho, de Uruguayaan, buffelde hem binnen. De bal ging over het hoofd van Pepe. En dan voor de neus van Rierson
werkt hij dat uitermate keurig af, hoor. In de korte hoek Kobel verrast. En zo dus alles te herdoen. Hij had op het hoogste niveau in Spanje nog maar één keer gescoord tegen Elche. En dit is zijn allereerste dus in de Champions League. Wel nog tijd zat natuurlijk voor de thuisploeg om op zoek te gaan naar een tweede voorsprong. Maar dan moeten ze Guirassy beter gebruiken. Voorlopig valt hij toch tegen. Kunnen ze misschien nog naar de bank kijken om daar wat oplossingen te zoeken. Met een Ignacio, met een Fabio Silva. Top overleg tussen de broers Kovac. Wegglijden en dat wordt tricky. Goed doorgepast, al glijdend door Mikau Tadze. En dan de redding van Kobel op de poging van Tejan Buchanan. Daar was Villarreal met een heel snelle tegenstoot. Er was wat mazzel mee gemoeid. Dat Bayer wegleed. En dan lag ineens alles open. En zo is er maar één team dat kansen afdwingt na rust. En dat is Villarreal. Dat is de gele onderzeeër. Nieuwe hoekschop uit de vorige konden ze scoren. Maakten ze 1-1. Gaf deze Mikau Tadze dus de assist. Nu is het iets ingestudeerd. Buchanan trappen maar. Buchanan! Wow, te hard. In de hoek waar Kobel al stond. Kort na elkaar. Tweemaal aan het kanon tegen Buchanan. Bayer. Levert zomaar in. Het publiek wordt zot, hoor. Dit hebben ze van Dortmund dit seizoen nog niet gezien. Weinig druk op de tegenstrever. En zomaar ballen prijsgeven dat het een lieve lust is. Je kan niet zeggen dat Villarreal door frivol spel, door het fantastisch te doen, al combinerend er doorheen raakt. Nee. Dortmund valt gewoon tegen. Team dat afgelopen seizoen voor de 10e keer vice-kampioen werd. Dat de tussenronde van de Champions League haalde. Maar wel werd uitgeschakeld over twee duels door Atalanta Bergamo. Veerman, tweede helft. Nou, geen impact, een non-factor.

Adeyemi vertrok, Duranville vertrok, Campbell vertrok, Brandt vertrok. Het zijn er wel veel. Sabitzer tot bij Beyer. Voorzet kan gelaten worden door Freeman. Hier nog eens de poging van Buchanan, waar Kobel met een heel goede redding uitpakte. Want er zit echt wel een kleine zwiep in. Het schot van de Canadees. Mourinho, Pepe. En die bal als laatste geraakt. De inworp is voor de thuisploeg, voor de Duitsers. Svensson.

Maneri werd vorig seizoen door Arsenal aan Marseille uitgeleend. Voor 5 maanden. Hij heeft wel stevige concurrenten natuurlijk bij de Gunners. Ik kan zeggen, Martinelli en Trossard vertrokken. Veerman en Maneri. Voorzet is niet zo bedoeld, maar landen nog bijna bij Sabitzer. En dan Veerman, die mocht trappen. Navarro gooide zich in de baan van het schot.

Allee, BVB. Reerson met hoekschop nummer 5. Nog 20 minuten op de klok. Metja en Sabitzer in de buurt van doelman Gulacsi. Hier komt de hoekschop. Gulacsi met één vuist. Pepe blijft heel erg rustig. Dat is gewoon een doeltrap. Ja, een team dat dus zijn slechtste start, 2 op 12 in La Liga, op het hoogste niveau meemaakt, is wel op weg naar het afwenden van de nederlaag op bezoek bij Borussia Dortmund. Dat het perfecte rapport heeft in de Bundesliga. Fabio Silva. Die voor aftrap lange tijd stond te praten met Alberto Molero. We hebben samen een verleden bij Las Palmas. Fabio Silva twee seizoenen geleden door Wolverhampton uitgeleend aan Las Palmas en gedegradeerd. Adnan Januzaj was daar ook bij. Een man die ook, net als Fabio Silva, de zwart-gele kleuren heeft gedragen van Dortmund. En ook wel een link met Anderlecht heeft. Die is hoog, net goed voor Sabitzer, die rept zich. De voorzet van de Oostenrijker en dan lopen ze elkaar voor de voeten. Bayer en Guirassy. Ik denk als Bayer nou even struisvogel speelt, een nek intrekt, dan kan Guirassy denk ik veel beter kop. Toch wel een kansje voor Borussia Dortmund. Dat is een uitstekende bal van Marcel Sabitzer. Ook Joe Bellingham komt samen met Silva. Silva in het weekend gescoord als invaller op assist van Guirassy. Buchanan, die dicht bij de 1-2 was, wordt naar de kant gehaald en vervangen door Alassane Diatta. Geen Canadezen meer bij Villarreal. En Sabitzer, die goede voorzet, was een laatste trap tegen de bal. Hij zal vervangen worden door Joe Bellingham. En ook Emecha gaat naar de kant. Silva 24, nog altijd jong eigenlijk. Deze Joop. Nu is er 20. Speelt bewust met de voornaam op de rug, want hij wil zijn eigen verhaal schrijven in Noord-Rijn-Westfalen. Sabitzer zeer gefrustreerd. Binacio dat na zijn rode kaart ook zien doen. Silva meteen, de redding van Gulacsi. Hoe lang staat hij erop? 25 seconden, het was zijn eerste balcontact en bijna was het 2-1. Voor de oudspits van Anderlecht, de Portugees. Die denkt nooit na, die

heeft dus de kleedkamer gedeeld met Joey Veerman. Eerder in zijn carrière. Hier is Silva, die er wel zin in lijkt te hebben. Navarro kan de hoekschop niet voorkomen. Hoekschop nummer 6. De harde kern van Dortmund gelooft in een goede afloop. Gelooft in het verder houden van het vertrouwen. Starten met een driepunter in de Champions League. Rierson met de corner. Minder dan een kwartier nog te gaan. Verlengen door Gay. Hier is Silva. Blind weer richting ploeggenoot. Ja, doe Veerman. Veerman, gevoelvolle voorzet. Vega wil een overtreding, maar Sotza wil daar niks van weten. Ging te makkelijk liggen bij het minste contact en dus een nieuwe corner. Julian Rierson doet het kort. Veerman. Toch de Noor met een halfslachtige voorzet. Diatta geen arm mee gemoeid. Diatta trapt dan een gat in de lucht. Goh, dat is wel een fikse fout. Nogal onbeholpen. Moet geel zijn toch? Het jonkie, de invaller, die Anton een fameuze tuimelperk te laten ondergaan en een whiplash erbij, gratis en voor niks. Alassane Diatta is er 21. Zijn tweede optreden in de Champions League, mocht vorig seizoen in dat laatste Champions League duel starten tegen Leverkusen. Toen was het kalf of de gele duikboot allang verdronken slash gezonken. Goulachi wil een muur liggen. Dat is George Mikautadze. Voor de rest ook genoeg volk in dat muurtje. Dacht 5 man. Veerman en Maneri zijn de mannen die het misschien willen proberen. Wordt het de jonge Engelsman of de ervaren Nederlander? Het wordt Iten en Maneri in de muur. Geen al te best getrapte vrije trap van Nwaneri. Nog 10 minuten te gaan. Daarnet een grote kans voor oude bekende Fabio Silva. Hier is hij opnieuw. Als invaller altijd gevaarlijk. En het is het omgekeerde van in het weekend. Toen gaf Guirassy de assist aan Fabio Silva. En nu is het de Portugees die hem op een dienblaadje aflevert. Voor de jubilaris zijn 100ste wedstrijd. Voor Borussia Dortmund zijn 63ste goal. En net als vorig seizoen weet hij raak te treffen tegen de gele onderzeeër. Die weer moeten achtervolgen. Die weer een nederlaag aan de horizon zien staan. Het is een gouden wissel. Hij is met veel schwung, veel goesting, veel grinta erin gekomen. Ik denk geen buitenspel. Hij staat denk ik nog achter de laatste verdediger. Renato Vega komt te laat. Guirassy met een makkelijk doelpunt. Op een ideaal moment nog 10 minuten te gaan. Een fikse opdoffer voor de Spanjaarden. Hij had er 17 in de Bundesliga vorig seizoen. Twee jaar terug 13 keer gescoord in de Champions League. Dat was nog maar de derde Borussia Dortmund-spits die ooit dubbele cijfers haalde op het kampioenenbal. Na Lewandowski en Haaland, maar die raakte niet aan 13. Dat was eerder al met VfB Stuttgart vice-kampioen, denk ik ook. Maar vooral vice-topschutter van de Bundesliga met 28 goals. Hij deed er 10 meer in totaal over alle competities in zijn eerste jaar bij die Borussen. Het is een geweldige spits hoor, Guirassy. En ja, hij was een beetje onzichtbaar en viel misschien weinig op. Maar je hebt er zoveel aan. Ja. En Maneri, die denkt, ja hallo, ik ben er maar na 23.

minuten ingebracht door die appelflauwte, zullen we toch maar noemen, van Karetsas. En dan haal je hem nog eens naar de kant. Het gebeurt niet te vaak. En ook Beyer eruit gehaald. Prates, de jonge Braziliaanse linksachter, en Chukwuemeka ter hunner vervanging. Gaat hij dan toch zijn coach overtuigen? Want vorig seizoen was dat eigenlijk echt niet het geval. Ik kreeg vaak ook een veeg uit de pan in de media van Kovac, Fabio Silva. Ja, hier krijgt hij die bal zomaar in de voeten. En bijna scoort hij de 3-1. Goeie save van Gulácsi. Nog een ultieme reflex van de Hongaarse keeper van Villarreal. Navarro, geen overtreding van Prates. Dom balverlies. En dankzij Gulácsi blijft het nog spannend. Navarro naar de kant gehaald. Wanneer brengt hij eens Josep Perez of Gerard Moreno? Hier is Gerard Moreno. Het heeft lang geduurd. Ze hebben topspitsen op de bank zitten. Mannen die het klappen van de zweep wel kennen. Gerard Moreno al eventjes Europees topschutter van Villarreal. Het record afgepakt van Giuseppe Rossi. Geen penalty overtreding, jawel. Sosa wijst naar de stip en geeft geel aan Mourinho. Ze waren met z'n tweeën daar op de grond. Bij de thuisploeg beide met een vragende blik richting scheidsrechter. Girassi bij Mourinho. Gebruikt ook zelf wel de armen. Oh, ze hebben elkaar toch vast. Is dit dan meer een overtreding van Mourinho dan van Girassi? Altijd moeilijk uit te maken. Maar Sosa was zeker van zijn stuk en dan gaat hem VAR. Dan gaat Kiffy, denk ik, hem niet op zijn fout wijzen. Dat dit misschien ook wel blauw-blauw had gelaten kunnen worden. Ze zijn het wel aan het checken. Maar de bevestiging snel. Een strafschop voor Borussia Dortmund. Joe Bellingham lijkt te vragen aan Girassi of hij hem niet mag trappen. Maar Girassi denkt, jongen, ik ben het feestvarken vandaag met die 100 wedstrijden. Er was enige tijd toch hoop op een punt en zelfs meer, want Villarreal gevaarlijk geweest na de pauze. Maar Girassi gaat op 5 minuten tijd, als hij de penalty omzet, Villarreal de duikbot helemaal kelderen. Tenzij Gulácsi nog redding brengt. Maar dat doet hij niet. Simpel omgezet van op 11 meter. En nu is het boeken toe. Nu is het wel duidelijk dat Borussia Dortmund, dankzij een tweeklapper van hun spits uit Guinea, de leaguefeest zal starten met 3 punten. En de supporters in het Signal Iduna Park met een enorme déjà vu. Want Girassi scoorde vorig seizoen, weliswaar wat later, echt in de herfst, ook 2 keer tegen Villarreal. Hij lokte de penaltyfout uit. Een rugby-tackle van Mourinho. Dan had Girassi, de verdediger van Villarreal, ook wel even bij het truitje. En dan zette hij de penalty zorgvuldig op. Zo heeft hij er toch al 4 over alle competities. Moeilijke momenten gekend. Borussia Dortmund toch even averij opgelopen. Maar nu blijft er geen twijfel meer over, denk ik. De perfecte start wordt ook genomen in de Champions League. De enige smet op het parcours is dus die nederlaag tegen de eeuwige rivaal in de Duitse Supercup. Maar nadien
alleen maar overwinningen. En ze kunnen wellicht hun reeks wel verder zetten, want zaterdag spelen ze tegen Paderborn. Een week later op Stuttgart. Villarreal speelt binnen 6 dagen. Dan pas een nieuwe wedstrijd tegen Real Betis. Dortmund speelt hierna in Noorwegen. Leuke wedstrijd voor Ierson tegen Bodø Glimt. 14 oktober op een woensdag. Gerard Moreno. Tot bij Pepe. Hij moet hem sneller afgeven aan zijn kapitein. Was dit een overtreding van Anton op Mikautadze? Nee. Anton vindt dat Georgië het echt wel zoekt en hem misschien wel een tweede gele kaart wil aannaaien. 16 doelpogingen voor BVB. Maar meer tussen de palen voor Villarreal, die er echt wel goed in hebben afgedwongen. Oluwaseyi zal zich voor het hoofd slaan. Dat hij met het hoofd na 58 minuten niet wist te scoren. Dan was er nog een kans voor Pepe, een kans voor Buchanan. Daarna waren het voornamelijk Duitsers die kwamen snuffelen in de buurt van de vijandige doelman. De volgende twee tegenstrevers zouden op papier geen probleem mogen opleveren, maar een verplaatsing naar Bodø boven de poolcirkel, dat is altijd af te wachten. Dan spelen ze ook op Sabah in Azerbeidzjan. Ze gaan wel lang moeten reizen. Dan is er voor Dortmund op 4 november een thuismatch tegen Betis. Een uitmatch tegen Arsenal. Thuismatch tegen Inter. En dan nog tegen Aston Villa en tegen AEK. En Villarreal speelt zijn volgende opdracht in de Champions League in het eigen Ceramica tegen Napoli. Fabio Silva door de beentjes van Comesaña, de redding van Gulacsi. Prachtige petit pont. Maar de kers op de taart ontbreekt. Hij is wel uitstekend ingevallen hoor, Silva. Op. Comesaña ter plekke gelaten. Dan komt ook Veiga te laat. Maar is er nog een goede redding opnieuw van Gulacsi. Is toch al 3 doelkansen afgedwongen, Silva. En een assist. Villarreal neemt het ook nog op tegen Liverpool, tegen PSG. Tegen Man United. De laatste minuut is al begonnen van de reguliere speeltijd.

Vijf minuten tellen we er nog bij. Maar het wordt echt wel een stunt als Villarreal nog 3-3 maakt. Veerman naar de rechterkant, Rierson. De neef van Matthias Erasmus, een ex-Union nu, St. Pauli.

kom eens aan, ja. Mikautadze kaatsen moet beter. Mourinho met een aanvallende overtreding. En zo tikken de seconden weer weg.

0: Oh nee, het is toch een overtreding in het voordeel van Mourinho. Dus vrije trap Villarreal. 3 minuten nog te gaan. Het wordt een korte corner, meteen richting doel. En dan gaat hij binnen. Is het een on-goal? Maar is het wel 3-2, Nicolas Pepe met veel lef. Weinigen zouden het rechtstreeks proberen vandaar. Het was niet zuiver hoe dat doelpunt tot stand kwam. Maar wie maalt daarom? Bij Villarreal zijn ze blij dat ze weer in de wedstrijd zitten. Tweede keer dat ze op een standaard situatie weten te scoren. En nu is het verschil teruggebracht tot 1 doelpunt. Het is Guirassy, die dus bij 3 doelpunten betrokken is. Krijgt hem in het gelaat op die nazen. Het is echt op zijn neus dat hij hem gebokst krijgt door Kobel. Kan je niet meer vermijden natuurlijk. We hebben een aantal van die klungelige fases wel gezien. Een on-goal van Veiga. Nu ook een on-goal van deze Guirassy. Maar de tijd is geen bondgenoot van Villarreal. Het zou heel erg straf zijn als ze in de toegevoegde tijd nog een tweede keer weten scoren. Via die slimme keuze toch van Pepe. Vrije trap vanuit een onmogelijke hoek, zou je denken. Iedereen zou daarvoor een voorzet gaan, maar Pepe niet. De man die ooit overtuigd werd om voor Ivorcus te kiezen door Mark Wilmots, Nicolas Pepe. Er was ook een tijd dat hij 80 miljoen euro waard was, dachten ze bij Arsenal. Gerard Moreno verlengt. Renato Vega is even gelegenheidsaanvaller. De centrumverdediger blijft voorin. Nog een dikke minuut op de klok. Villarreal is zeker erg dreigend geweest in de tweede helft. Altijd wel loerend op de counter. En Borussia Dortmund heeft niet erg geschitterd. Verre ingooi van Freeman. Rierson probeert de hoekschop te voorkomen met succes. Wel nog spannend natuurlijk. Diatta proper die bal doodgelegd. Comesaña. Gerard Moreno. Ze kijken uiteraard in zijn richting. Oh, dit is geen buitenspel, denk ik. En die bal schiet nog door. Vega naast. Hij had zijn own goal kunnen doen vergeten. Nog aangeraakt, zegt de Italiaanse ref. En dus krijgt Villarreal in het absolute slot van de toegevoegde tijd nog een hoekschop. En was het toch nog bibberen en beven voor Dortmund. Wie weet, kan Gulacsi op zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg zich ontpoppen tot de absolute held. Kan Villarreal de nederlaag nog ontwijken in het Signal Iduna? Niet op deze wijze. Chukwuemeke wordt omvergekegeld en dan is het afgelopen. Het is voorbij. Solza wil er een einde aan maken, maar eerst gaan de poppen nog even aan het dansen. Anton wordt door Comesaña even fel beledigd. Solza die wil er komaf mee maken. Het is afgelopen. Een 3-2 overwinning voor Borussia Dortmund in hun eerste league face wedstrijd tegen Villarreal. Villarreal dat graag de rug had gerecht na een verschrikkelijke start aan de competitie. 2-12. Maar ze blijven toch achter met 0 punten. Ook al was het nog heel erg spannend. Deze Guirassy was betrokken bij 3 goals. 2 gescoord, maar ook een own goal. Maar uiteindelijk trok zijn Borussia Dortmund aan het langste eind in eigen huis.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Het was niet de mooiste wedstrijd. Er gebeurde wel heel wat. Een leukere tweede helft met meer spektakel dan in de eerste. Een goede Fabio Silva gezien. Die was zeker cruciaal. Zijn inbreng, zijn goesting heeft Borussia Dortmund misschien wel het extra duwtje gegeven dat nodig was vandaag. En we willen ook nog wel onthouden, tijd vrijmaken voor het goede nieuws dat voorlopig toch ons heeft bereikt over Koskaretsas, die dus een probleem had met de bloedsomloop, gewisseld moest worden op zijn Champions League debuut. Maar voorlopig lijkt hij wel oké. Dat is het eerste medisch bulletin. Maar we blijven wel Oh, neem me maar, denk je. Deze Hulk heeft een on-goal veroorzaakt en is daardoor erg gefrustreerd. Ik wens iedereen een heel fijne avond. En ja, tot morgen of overmorgen.

0: Een hele goede avond, beste kijkers. Welkom in een nieuw seizoen Champions League voetbal. Want vanavond begint het toch wel echt. De eerste speeldag van de League Phase vanavond, morgenavond en ook donderdagavond. Met in een warm Athene zometeen het debuut van LASK. In het rood vanavond, de Oostenrijkse ploeg uit Linz in de Champions League tegen dit AEK Athene. Een wedstrijd tussen twee afkortingen, zeg dus maar. De kampioen van Griekenland tegen die van Oostenrijk, LASK. Dat al meteen voor een van de mooiste verhalen toch in het Europese voetbal tekende vroeg in het seizoen. Met die ferme comeback tegen Celtic in de terugwedstrijd van de playoffs voor deze Champions League. 3-0 verloren in Schotland, maar dan in eigen huis het nog omgekeerd met een 5-1 overwinning en kwalificatie. En je hoort het al een beetje, terwijl de spelers nog in de catacombe klaarstaan. De AEK Arena kolkt. Een goede 30.000 supporters zijn erbij voor niet het debuut van AEK in de Champions League. Het is intussen al wel wat jaren geleden, 6 jaar geleden, dat ze er nog eens hebben gespeeld. Dus twee ploegen die dus met heel veel honger uitkijken naar dit eerste duel. Een wedstrijd ook, met nog wedstrijden tegen Europese topclubs voor de boeg in de League Phase. Waar toch meteen voor beide ploegen een beetje van moeten is. Maar ze best wel iets rapen met het oog op de beste 24 in deze League Phase. Want dat geldt nog, natuurlijk nog altijd dit seizoen. Dat weet u, die League Phase, daarin moet je bij de beste 24 eindigen om nog iets te kunnen rapen, om te kunnen overwinteren.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: We zijn nog altijd in de catacomben. Spelers die wachten, terwijl de scheidsrechters. Want het is al lang niet meer gewoon één scheidsrechter uiteraard. De man in het midden die nu de spelers toespreekt is de Portugees Luis Godinho. Je hebt hem misschien even kunnen meepikken. Dat gebeurt niet heel veel, denk ik, op deze manier. Ik vroeg even dat hij zijn job kon doen, dat het allemaal fair zou verlopen en dat zijn twee assistenten hem daarin gaan bijstaan. Het kan wel eens meteen een match op het scherpst van de snee worden. Want dus twee ploegen die toch als een van de kleinere ploegen, zeker LASK Linz, dat wel attractief voetbal kan spelen onder coach Didi Kubauer. Dat hebben ze ook getoond tegen Celtic, dat dat zeker kan. En dat ze misschien vanavond op verplaatsing ook al wel meteen gaan proberen te tonen. Schoof ze net door Beeldras van Marin. Die herkent u misschien nog wel van zijn tijd bij Standaar. En achteraan het rijtje sluitend is Aboubakari Koita. Ook nog een verleden in België. Onder andere bij STVV heel erg sterk. En ook vorig jaar toen in de playoffs voor de Conference League. Toen ze er Anderlecht uitkegelden. AEK Athene ook heel belangrijk. Aboubakari Koita heeft een kanonschot. En zal dat nu zeker ook op het allerhoogste niveau willen tonen. In de Champions League dus. Vroege wedstrijd, andere vroege wedstrijd, dat weet je ongetwijfeld. Is de wedstrijd van Club Brugge tegen Aston Villa. Oussor, dat is een van de mannen om naar uit te kijken. Misschien wel een van de verrassingen in deze League Phase. Hele kwieke flankspeler. Die ook een belangrijke rol speelde tegen Celtic. Het is dan ook geen verrassing dat de coach van LASK kiest voor 10 spelers. Die ook die 5-1 behaalden tegen Celtic. Ook de kapitein, wat kleiner van gestalte. Maar belangrijk op dat middenveld. Sascha Horvat en dit zijn die van AEK in de bekende kleuren. Dit is Luka Jovic. Je kent hem misschien nog wel van zijn tijd bij Milan onder andere. Helemaal doorgebroken bij Eintracht Frankfurt. Milan en Real, dat is het niet meteen geworden voor de Serviër. Maar vorig seizoen toch 17 keer gescoord in de Griekse competitie. Dus Luka Jovic, een belangrijk wapen met naast zich voorin ook Varga. Die dit seizoensbegin ook al het doel echt wel wist te staan. Dus een wedstrijd tussen twee ploegen die zich graag aanvallend willen uitleven, kunnen uitleven ook. Dus benieuwd wat dat zal brengen. Deze man is misschien wel een verrassing tussen de palen. Brignoli vervangt de geblesseerde Strakosha, man met toch veel Europese ervaring. Rust in doel bij AEK Athene, maar staat zelfs niet op het wedstrijdbad. Dus hebben we met Brignoli een Italiaanse veteraan in doel, de reservedoelman. En voorin dus Varga en Jovic, twee man om naar uit te kijken. Ras van Marin, belangrijke schakel op het middenveld. Majer, dat is ook een nieuwe Kroaat. Komt van Wolfsburg. Eentje die ze meteen bij AEK in de harten hebben gesloten. Echt een sneltrein op die rechterflank. Goede aanwinst voor dit AEK. Dit is de scheidsrechter met zijn assistenten. En ook in het varbusje zijn het allemaal Portugezen. Het is al geen varbusje meer uiteraard. Dat is een iets gesofisticeerdere ruimte dan gewoon een busje. Maar er wordt dus ook met de VAR gekeken naar deze wedstrijd. De elf van LASK dan, met dus dezelfde namen. Niet altijd meteen de bekendste namen bij dit LASK. We gaan ze ongetwijfeld wel ontdekken in deze Champions League. Ljubicic, voor hem wel een heel speciale wedstrijd. Want is uitgeleend door AEK Athene aan dit LASK. Dus meteen een terugkeer naar de ploeg. En de speler die je heel erg goed kent zal ongetwijfeld zo'n ploegmaat wel wat tips hebben kunnen geven. En voorin dus met Oussor en Lang. Lang, dat is de enige nieuweling in het team in vergelijking met die dubbele confrontatie tegen Celtic. Hij vervangt een belangrijke speler wel, die er niet bij is vandaag. De Amerikaanse spits Eden Aaron. Die is oud met een gebroken kaakbeen. Dus Lang krijgt zijn kans naast Oussor centraal voorin. Oussor die wellicht wat meer van op de flank zal fungeren. En deze man, Harold Mukudi. Een hele grote centrale verdediger. Het verschil in grootte was er zeker met hem en Horvat. Mooi beeld. Hij zit van Athene. In de verte lag ook de Acropolis. Stilte voor de slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal. Dat is wel vaker een korte minuut stilte. Maar het voetbal in de Champions League denkt ook wel aan wat er in de wereld gebeurt. Dat is ook wel mooi uiteraard. Er zijn al minstens 1400 doden geteld. En nog heel wat mensen ook die vermist zijn. De catastrofe van eind vorige maand. Na een zware regenval in het Himalaya-gebergte. De beelden waren hallucinant. En dan nu, tijd voor voetbal. Het is het debuut van LASK Linz op het allerhoogste niveau. Ploeg die vorig jaar in Oostenrijk zowel de competitie als de beker won. Daar nog een mooi vervolg aan mag breien, ook aan dat successeizoen in de Champions League dus. AEK Athene, dat onder coach Nikolic ook al knappe dingen heeft laten zien. Vorig seizoen kampioen geworden voor de 14e keer in de geschiedenis van de club. En ook via de kwalificaties in deze Champions League belanden. We zijn er dus aan begonnen. De eerste seconden zijn op gang gefloten in het kampioenenbal tussen AEK en LASK. Zoals altijd een warme sfeer in de Griekse stadions. Dat is niet anders in de AEK Arena uiteraard. Jongvrit, dat is de Oostenrijkse doelman. Jonge kerel nog bij LASK. En voor veel van de spelers op het veld uiteraard een debuut op het allerhoogste Europese niveau. Clubniveau. Er zijn ook wel wat internationals bij beide ploegen. In diep. Oussor proberen de diepte in te sturen. Dit is de coach van AEK, Marko Nikolic. Die al een tijdje in dienst is. De Serviër van 46. 2,5 seizoen nu aan de slag. Oussor kan er net niet bij. En dan meteen eens uithalen van ver. Te enthousiast. Niet goed gericht. En dit is dan de coach van LASK Linz, Dietmar Didi Kubauer. Bezig aan zijn tweede periode bij de Oostenrijkers. En voorlopig dus wel de meest succesvolle. Nog niet veel Oostenrijkse clubs zijn dit lastig voorgegaan op het kampioenenbal. En natuurlijk Salzburg, Rapid Wien en Sturm Graz, dat zijn de bekendste. Was dus een debutant liever. Bouyamba, dat was geen al te beste inspeelpaas. En geen overtreding, bal gespeeld, zegt de Portugese scheidsrechter. Helemaal vrijgelaten nu. Ah, geen geweldige bal dus, maar dit is Jovic meteen voor een doelpunt. Nee, tegen het hoofd van Jongwirt. Dit had hem eigenlijk al meteen moeten zijn. Het eerste doelpunt in deze Champions League, daar gaan we toch wel van uit. Dat er nog niet is gescoord in de andere wedstrijd. Het zou een heel vroeg doelpunt zijn geweest. Jovic, pal op het hoofd van de Oostenrijkse doelman van Lask, dat meteen gewaarschuwd is. Geen ruimte voor fouten. En weinig tijd om te voetballen. Dat is de Champions League. En de Griekse supporters die er meteen gaan achterstaan. Mukudi. Pilos. Naar Koita. Met 1-2. Bij de lange Nederlander op de rechterflank. Hier moet eens kijken naar die kans. Ik ging op de beste bal dus, maar het balje door de benen is dan wel heel puik. We gaan Lovro Maier. En dan het tippertje van Jovic. Het hoofd van Lucas Jongwirt volstond. Bijna de voorsprong voor AEK.

eerste overtreding van de wedstrijd. Komt op naam van Robert Ljubicic. De man die dus gehuurd wordt van AEK. Hier nog eens kijken. Ja, krijgt met pal op het hoofd. Er was nog een rode markering te zien. Hij had meer aan het knipperen met zijn ogen, denk ik ook. De jonge Lucas Jungwirth. Die knalt naar de bal. Dit is ook een goed paasje. Maar dan is deze bal dus net te zwaar. Maar echt een kans uit de pure van Barnabas Varga.

centrale verdedigers. Allemaal samen achterin. Dus hoge druk meteen van AEK. Lask wil gaan uitvoetballen. Dat lijkt voorlopig ook te lukken. Op deze manier uiteraard, als ze erdoor kunnen voetballen. Meteen wel wat ruimte in de rug van die aanvallende linie van AEK. Geen overtreding. De bal ook wel kwijt door Ras van Marin.

voor AEK. En meteen die proberen. Ja, goede baltoets van Jovic. Koita. Moet zijn snelheid uitbuiten. Kap terug. Vol goede bal, ja, richting de tweede paal. Dat is moeilijk voor Varga om daar recht bij te raken. Bal kwam ook heel snel. Horvat. Dat is de captain. Naar Jorgensen. De man die de hele rechterflank voor zijn rekening mag nemen. Koelbouwer speelt met een 3-5-2. Die in de verdediging een 5-3-2 wordt. Dus dan weet u dat die flanken heel veel werk hebben. Mukudi. Alberto Brignoli. Meest verrassende naam dus in de elf van AEK. Komt door de blessure van vaste doelman Strakosje. De tomahawk tackle. Komt er nog goed mee weg. Ras van Mari. Laat de bal nu ook aan zijn ploegmaat. Deze bal is te diep en dus voor de Oostenrijkse doelman. Maier, een van die nieuwe namen dus bij dit AEK. Brignoli, 35 intussen. Een tijdje ook bij Juventus gezeten, maar daar niet echt gespeeld. Vooral uitgeleend geweest aan kleinere ploegen in Italië. Bij jaren wel wat meer gespeeld. Onder andere bij Panathinaikos. En nu dus invallers doelman bij dit AEK. In zijn eerste keer Oussor. Nou, probeerde het bal te krullen naar de paal. Maar kreeg er te weinig krul in. Voorzichtig begin van Lask. Eerste halve kans. Dan was die kans van Jovic na goed 2 minuten spelen. Toch echt wel een 100% kans. Bij AEK voetballen van achteruit. Bal nog voor AEK. Ja, dat is verstandig gedaan van Maier. Kwam bij Wolfsburg terecht van bij Ren. Daar betaalden ze toen 25 miljoen euro voor. Maar daar toch niet echt een stempel kunnen drukken. Voor een pak minder geld in Griekenland aan de slag. Ja, goed gedaan van Koita. Opletten nu met de voorzet. Die komt er helemaal niet uit zelfs. Stavros Pilos. Ja, Pilo op zijn shirt. Zijn officiële naam is eigenlijk Stavros Pilos. Sascha Horvat.

Zijn snelste doelpunt in de Champions League vorig jaar kwam op naam van Union Saint-Gilloise. Toen zij ook een vroege wedstrijd op de eerste speeldag. Even opletten daar met Nikolic. Nergens voor nodig. Wissor is ook verstandig genoeg om er ver genoeg van te gaan staan. En Nikolic krijgt meteen een gele kaart. Het is niet Wissor trouwens. Hier geen overtreding. Ik denk dat Nikolic dat wel dacht. Hij is er niet akkoord mee uiteraard. Bogarde. Dat was de man die de bal daar uit de handen van Nikolic wilde. En u raadt het al. Eentje van de vele Bogardes die voetballen. Oom Winston Bogarde is nog altijd wel de bekendste uiteraard. Een man die ook een tijdje bij Barcelona speelde. Is nu assistent bij Suriname trouwens. Ook Melairo Bogarde. Een man die dus bij LASK speelt. Heeft gekozen voor Suriname. Ook al is die geboren in Nederland. Zijn broer Lamare speelt bij Aston Villa. En ook een voetballende neef, Danilo Duki. Die is aan de slag bij Lazio. Verre inworp nu met Bogarde. In de voeten van Horvat. Maar ook hij kan zijn schot niet drukken. En dat zie je wel meer in Griekenland. Die vervelende lezers is er echt nog niet weg. Geel dus voor de coach.

Diambé. Diep richting Oussoor, dat was toch de bedoeling? Ah, bijna. Varga tot bij Koita. Koebauer moet wat gaan bijsturen. Relvas. Ilios. Goed geanticipeerd van Bouyamba.

kort gedraaid. Goeie voetjes. Ja, mooi gedaan. En dan de bal wil kwijt. Pilios. En dan kan Lask misschien wel counteren met de Oussor. Bal moet naar buiten. Niet goed gegeven hoor. Niet goed gegeven. Daar zat echt meer in. En Koita kan dan misschien ook wel een aanval opzetten. Maar dan gaat Oussor zijn fout proberen goed te maken. Speelt hij wel de bal. En Horvat. En is dit misschien wel een 100% kans voor Lask. Geen overtreding op Horvat. Koita gaat zijn beklag doen. Er wordt gewoon verder gespeeld. Bogarde. Balbezit zo goed als in evenwicht. AEK toch wat... Wat virieler aan het spelen. Op het randje, maar er niet over. Kijk ook dit duel. En dan is de bal ook voor AEK. En dan vuurt een van de nieuwe publiekslievelingen. De fans nog wat extra. Hier. Geen overtreding, oordeelde referee Godinho.

biliyorsun. Ruil was. Daar Lorenzo Rota. Nee, dat is Mukudi. Even van plaats gewisseld met Rota. Moeilijk niet al te best die bal behandeld door Jovic. Ljubicic. Hij hoort meteen heel wat boegroep. Hij is uiteraard een speler van de club. Niet blij met twijfel dat hij nu aan de andere kant staat. Goed, die jongen heeft daar misschien ook wel niet voor gekozen. Het is wel een goede bal van Ljubicic. Horvat. Een mogelijkheid om hem te spelen. Kleine wat gedrongen speler. Korte draaicirkel dan ook. Bogarde. Ja, een schotje. De eerste schot. Binnen de doelpalen van Lask. We spelen een goed kwartier. Albel wel een makkelijke bal voor Brignoli.

professor had dat anders begrepen. Wilde de diepte ingaan. Relvas. En de bal diep naar Varga. Krijgt hem ook voor, maar Koita stond niet op de juiste plaats. En was ook buitenspel van Varga dan. En dan is de vraag inderdaad, moet je dat dan nog fluiten? Weinig overtuiging in dat schot van Bogarde.

Maier. En dan meteen de diepte zoeken. Met Varga. Ontloopt daar een tackle. En dan naar Koita. Kan die de trekker overhalen? Ja, kan die. Maar dan zit Mbuyamba er goed tussen. Was nodig, want die bal ging echt wel richting doel. Zijn ze met veel aanwezig op de rand van de 16 nu. Gaat voorlopig wel meer dreiging uit van AEK. Als ik dat zich voorlopig vooral toch moet beperken tot het tempo wat uit de wedstrijd te proberen halen. Koita. Pilios. Goeie beweging. En dan de overtreding. Ja. Op de voet getrapt. Bogarde. Man van het slappe schootje zo net aan de overkant. Er gaat nu een overtreding en een vrij trap op wat we dan noemen een interessante plek. Hij heeft niks van de bal. Geen vuile overtreding, dat ook niet, maar haakt toch Koita, dat is wel duidelijk. De man van Mauritius. Passeert bij Gent, Kortrijk, Aslan Beveren, maar toch vooral bij STVV. Op hele jonge leeftijd verhuisd naar België. Maar komt dus uit voor Mauritius. De man links in beeld hier. Een ex-Canari of een ex-Roesje? Het wordt de oud-Roesje, denk ik, Ras van Marin. Fijn besnaar, de traptechniek uiteraard. Ik was net wat te dicht om hem makkelijk over de muur te lepelen. Bal naar de tweede paal. Geweldige goal. In de hoek waar Jongwiert stond nogthans. Maar de bal kwam heel snel en heel precies. En AEK verdient op voorsprong zo. Eerste doelpunt op het kampioenenbal. Bij de Grieken met een fantastische penseelstreek van de Roemeen. Ras van Marin. Alsof ze nog moesten worden aangevuurd. En Koebauer. Zal toch uit een ander vaatje moeten gaan tappen met dit Lask. Nog eens kijken. Ja, Jongwiert zet niet de stap naar de eerste paal. Dus zag hem denk ik wel op tijd komen, maar is zo perfect geplaatst. Ja, wordt daar nog net het zicht ontnomen door Lang. Dat kan ook wel zijn. Maar kijk, de reactie van Koita zegt toch heel veel. De nodige krul erin. En vooral met veel overtuiging die bal getrapt. Prachtige goal. Prachtige openingsgoal in deze wedstrijd. Een Champions League doelpunt meer dan waardig. AEK leidt dus. Net voor halfweg in de eerste helft liever. Met 1-0 tegen Lask. Bloedneus bij Stavros Pilios. Ja, goede bal. Goede bal. En dan Brioli, net niet gezien. Stond ook buitenspel, denk ik. Hoesor. Wel meteen een antwoord van de bezoekende ploeg. Hij neemt hem mee met de arm. Dat is het. Dat geeft Relvas ook meteen aan. Lepelde de bal ook te ver. Boven het doel van Brignoli.

Curtis Bello, die hadden we nog niet genoemd. De Amerikaan. Linksback van Lask. Nou, opnieuw een overtreding en dat zou wel eens met een kaart kunnen zijn. Nee, houdt ze voorlopig op zak. Maar ik zou niet gaan klagen bij de scheidsrechter. Tornig is het. Mannen terug nummer 43, João Victor Tornig. Bij de achternaam zou ik niet denken, maar het is een Braziliaan. Zijn Braziliaanse voetbalnaam, u kent dat wel, is Alemão, maar op het truitje dus Tornig. Nog eens, en daar krijg je niet genoeg van uiteraard. Prachtig doelpunt. Opnieuw de Roemeen achter de bal. Het is niet hij die hem gaat nemen, het is Maier. En dan weggehaald. Door deze man, Bouyamba. Nou, heel jong zijn debuut gemaakt, de Nederlander. Voor Volendam op zijn 17. Het seizoen daarna zat hij al meteen bij Barcelona. Maar daar niet kunnen doorbreken. Nee, niet goed genoeg. Ook bij Chelsea doorverwezen. Bij Volendam, opnieuw in Nederland. Dan was hij echt in de ploeg gewerkt. Dus in Oostenrijkse loondienst. Hoekschop met Maier. Opnieuw Maier. Strakke bal alweer. Nee, Mugui kan er net niet bij. Rota, dat was de man die zo net geveld was door dat contact met Tornig. Komt er niet bij, maar was misschien ook wel net buitenspel.

0: Ivicic.
1: Ja, zitten er altijd heel kort op bij AEK. Ze krijgen geen tijd om te voetballen. En dan zijn ze er ook wel snel, met Maier onder andere. Goeie eerste 27 minuten aan het spelen is voor AEK. Een vertreding op Marin. Nee, het is net andersom, denk ik. Het is toch Bogarde die de overtreding maakt. Lijkt even dat Marin zijn voet plantte op die van Bogarde. Hier nog eens kijken.

bal meteen voor doel. Jawel. Weggekoopt door een van de torens achterin bij Lask. Xavier Mbuyamba. Hij is ook een tijdje oud bij Volendam door hartritmestoornissen. Hij heeft een defibrillator en kan zo zijn voetbalcarrière dan toch verder zetten.

Paris. De bal komt wel bij eentje van Lask terecht. En dan zijn ze er voor de counter. Oeh, en dan kan Ljubicic bijna die bal nog meenemen. Wordt bijna nog uit de niks dan een kans. Want ook bij AEK waren ze meteen met veel terug.

het gaat heel snel verticaal bij AEK. Maar ja, we moeten wel even terugkeren op de stappen. Maar niet te veel breien voor de ploeg van Nikolic. Snel naar voren. En als de bal kwijt zijn, meteen hoge druk zetten. Dat is wat de coach van dit AEK graag wil zien.

Ljubicic. Nou, goed balletje op Horvat wel. Bello. Hij probeert zich op gang te trekken. Raakt niet voorbij Rota. Zonder een overtreding ook. Ze zijn voorlopig herenmeester wel. De thuisploeg.

slechte bal. Lask voorlopig te weinig in het eerste half uur van deze wedstrijd. Nog niet echt gevaar kunnen creëren. Een slapschotje van wat ver. De voorsprong van de thuisploeg van AEK is dus echt wel verdiend. Dat was ook al die goede kans voor Jovic na 2 minuten spelen.

moeilijk van Varga om die bal tot bij Jovic te krijgen. Ljubicic eens door hebben dat hij aan de bal is. Dat is wel makkelijk te herkennen, de krullenbol. Wordt er meteen gefloten door die van AEK. Gehuurd van AEK dus. Bij de Oostenrijkers nu. Bello. Met een gelukje tot bij Oussor. En dan is het een bal voor Brignoli. AEK wil gaan counteren. Wil snel naar voren weer. Lijkt ook te lukken. Maar deze bal is net te ver van de voet. Maar ook goed dat hij niet meer doorzet. Kan anders hem op een kaart komen te staan. Geen overtreding. En dus Pios. Vitalis. Nou, dat wordt nog niet genoemd. Man op het middenveld naast Ras van Marin. Een Hongaar, een international ook. Niet bij dit AEK. Eentje die uit de Hongaarse competitie komt. Dat is ook voor hem een kennismaking met de Champions League. Koita. Ja, het was moeilijk om zich zo nog naar de bal te vechten. Ljubicic. En dat is inderdaad overtreding. Hij had helemaal niks van de bal hoor. De statistieken liggen niet zo heel erg ver uit elkaar. Maar wat telt is wat er linksboven staat. Met nog 10 minuten te gaan. In deze eerste helft leidt AEK. In een wedstrijd die zeker niet bol staat van de kansen. Maar waar thuisploeg wel verdiend op voorsprong staat na een geweldig mooie vrije trap van Ras van Marin. Oussor of Horvat? Het woord Horvat. Ja, listig balletje, maar dat hij nog wat meer voor doel moet zwiepen. En nu Varga. Alleen naar de doelman. Kaap nog. Ja, dit was te getelefoneerd hoor. Barnaba Varga. Dat had hij echt wat beter moeten doen. Kijk. Veel te laconiek ook van Bogarde. En dan mag hij heel blij zijn. Heel erg blij zijn dat Mbuyamba er wel nog in geloofde. Zijn landgenoot eigenlijk. Twee Nederlanders. Eentje die wel voor Suriname heeft gekozen. De laconiek van Bogarde. Zou toch al moeten weten na een goed half uur spelen. Dat die van AEK dat die doorzetten.

maar in. Koita. Maar in met de flankwissel. Jovic met de baltoets probeerde een ploegmaat te bereiken. Het was Barnabas Varga die zo net die hele grote kans miste. Ook te laconiek in de afwerking. Die kap was veel te opzichtig. En de overtreding nu op Maier. Lask ziet af hoor. Ja, het is gewoon een beuk. Hier moet je wel voor fluiten. Tornich.

is ver, maar het is niet gezegd. Met een rugzak vol zelfvertrouwen dat Ras van Marin het niet nog eens kan. De bal ligt misschien wel wat beter voor een linkervoet.

wordt Maier met een goede vrije trap ook. En nog even de vingertop van Jongwirt. Dat beweert toch allemaal bij AEK. He touches de bal. Dan krijgt Jovic een gele kaart. Daar zou ik me wel niet gaan druk over maken. Of toch geen gele kaart voor pakken. Nog eens kijken. Even de krullen misschien van Ljubicic. Is het dat? De bal lijkt daar toch wel heel even af te wijken. Want de vingertoppen zijn het net niet, denk ik. Van Jongwirt. Marin. Nou, verstandig gespeeld. Maier. Geen overtreding. Nou, zo krijgt Godinho het thuispubliek wel op zijn nekken, hoor. Vitalis. Nee, dat is... Christophe Lang uiteraard. En dan bijna het schot. En dan opletten, want die bal schiet daar nog door. En een goede redding van Brignoli. Lang die nog niet echt iets heeft kunnen tonen. Ja, Jovic inderdaad met een gele kaart te Servië. Voor het protest bij de scheidsrechter. Hier nog eens kijken. Aan de rand van de 16. Goede combinatie wel dit. En dan... Kom Maier daar misschien wel net wat te laat, hoor. Blokt het schot wel. Het schot van Horvat. Dat er nog bijna een kans werd, die afgeweken bal. Voor Christophe Lang. Brignoli nog niet veel werk gehad. De invallersdoelman dus, de vervanger van Strakosha. Dit was wel een goede redding. Hoeshoor. Hoekschop op het einde van de eerste helft voor de bezoekers. Mugudi. Ja, dat is een Cameroense toren. Daar raak je niet zomaar voorbij. En dit is ook een overtreding. En een gele kaart voor Bogarde. Geen protest. Beseft het maar al te goed.

Ljubicic. Meester op zich. En dan balvoordeel gegeven. Kan de scheidsrechter daar misschien meteen nog wel op terugkomen. Pilios en Koita. Goede controle weer. En dan het schot, de uithaal. Op het achterwerk van João Victor Tornich. Lask mag intussen toch wel blij zijn dat het maar met die 1-0 achterstand zo meteen de kleedkamer zal ingaan. Hij heeft wel kans gehad om er nog een tweede te maken.

Kudi. Het voetbalt gewoon makkelijker bij AEK. Zeker op de helft van de tegenstander vinden ze echt wel makkelijker, vloeiender de combinaties. Koita. Even een lijf aan lijf gevecht met de Nederlander. Dit is goed. Maier en dan Jovic, die niet kan uithalen. Moet naar zijn rechter draaien. Bello kan zich net niet lanceren. Is de bal ook al kwijt. En nu de overtreding. Vitalis. En alsof het nog nodig is. Nog eens het publiek aanvuren. Helemaal mee zijn ze na die hele knappe vrije trap. Het openingsdoelpunt in deze wedstrijd van Ras van Mari. Nog geen seconde gezwegen en ze gaan er nog eens voor recht staan op het einde van de eerste helft. Dus in de extra tijd. Veel zal er niet bij komen. Marin. Goeie bal hoor, goeie bal! Jovic nog met een heel goede kans, net als Varga. Tweede goede kans voor hem in deze wedstrijd. Had er toch al zeker eentje moeten maken. Stond denk ik net geen buitenspel. Hij kwam daar goed inlopen. En dan is er gefloten voor het einde van de eerste helft. En dan gaat AEK meer dan verdiend met 1-0 de rust in. Deze man had net nog een heel goede kopkans om er 2-0 van te maken. En enkele minuten geleden had hij er ook al eentje moeten maken. Maar dat is allemaal goed gemaakt door de fantastisch mooie vrije trap. Het strelen van de bal met veel gevoel en snelheid van Ras van Mari. Na goed 20 minuten spelen. Dat heeft AEK op voorsprong gezet tegen LASK. LASK dat op deze manier geen al te warm welkom krijgt op het kampioenenbal. Hoewel het wel warm zal voelen in Athene in de AEK Arena, denk ik. Dat moet beter in de tweede helft voor de Oostenrijkers. Benieuwd of ze het wat kunnen aanpassen. Graag tot zometeen.

Welkom terug, beste kijkers, voor de tweede helft tussen AEK Athene en Las Klins, debutant op dit kampioenenbal. En dat heeft hij meteen al mogen voelen toch, want het lag echt wel onder in de eerste 45 minuten. AEK leidt verdiend na een fantastisch mooie penseelstreek van Ras van Marin. Ik stond daar met de goede traptechniek, maar een enig mooi doelpunt van vrij dicht bij de 16. Hij trapte met veel gevoel, krul en snelheid ook vooral in de hoek waar eigenlijk de doelman stond. Die werd misschien nog even het zicht belemmerd door zijn spits Christophe Lang. Maar doet niks af aan de schoonheid van het doelpunt van de Roemeen. De voorsprong is verdiend. De thuisploeg kreeg nog enkele kansen. Onder andere twee keer Barnabas Varga. Deze Maier, de man met het haarlintje, was ook een gevaarlijke klant. Jovic tekende voor de eerste kans en ook eigenlijk misser van de wedstrijd. Na goed twee minuten tipte hij de bal op het hoofd van Jungvirt. Het had al een heel vroege voorsprong kunnen zijn voor AEK. En Lask kon er eigenlijk maar bitter weinig tegenover zetten. Enkele schoten zonder al te veel gevaar op doel. Eén keer moest Brignolet tussenkomen op die afgeweken bal, dat afgeweken schot van Horvat. Maar Christophe Lang niet kon besluiten omdat Brignoli er nog goed tussen zat. Maar het is wel nog altijd maar 1 tegen 0. En dus kan Marco Nikolic, de coach van AEK Athene, tevreden zijn over die eerste helft. Maar moet die voorsprong best nog wel worden uitgediept uiteraard.

geen wissels aan het begin van de tweede helft. Dat kan ik je ook meegeven. Dezelfde 22 actoren dus. Met bij AK dus ook Aboubakari Koita op het veld. Een man die daar links voor staat. En achterin een Tornig en een Bouyamba die het niet makkelijk hadden. Hoge druk, meteen druk op de man in balbezit bij AEK. En ze kwamen er maar moeilijk uit, Bello. Dit is een goede bal wel. Bogarde en dan de combinatie met Luin Ljubicic. In de 16 nu even. Ljubicic kan uithalen met links. De bal pakt te veel hoogte. Mukudi meteen met de aanwijzingen. Centrale man achterin bij AEK. Oussor die toch de ploeggenoten wat motiveert, de spits van Lask. Nee, het is geen al de beste poging. Maar het is wel nog eens een poging van Lask. Daar moeten ze zich voorlopig gaan optrekken. Even met de hand tegen de bal. Luka Jovic. Dat was vorig jaar een grote naam die ze konden aantrekken bij AEK. Nadat hij toch bij Real Madrid en bij Milan moeilijk omkom met de druk. Bij Fiorentina bedoel ik. Daar speelde hij wel beter. Zeker in de Conference League. En bij Milan inderdaad dan wat minder. Maar dus bij de Griekse kampioen vorig seizoen goed voor 17 goals. En ook in de Conference League, waar AEK de kwartfinales haalt, het ook 4 keer gescoord. Volgens Varga zat er nog even een Oostenrijks been tussen. Marko Nikolic was net even in beeld, man die dus al een gele kaart pakte. We wilden de bal niet meteen afgeven. Dat was aan het begin van de eerste helft. Aan Milairo Bogarde. En dus was de Portugese scheidsrechter vanavond meteen ook streng.

0: Capello.
1: Hij ziet het Grieken meteen met de hoge druk. Dat is wel opletten voor de counter uiteraard. Met Horvat. Kleine snelle beentjes. Opletten en dan de voet. Redding van Brignoli. De invallersdoelman vanavond had er plots heel veel ruimte. Horvat, het werd even stil in de AEK Arena. De bal was buiten en gelukkig misschien maar voor AEK. Ja, Horvat beseft ook dat dat misschien wel meer had moeten zijn. Overtreding op Jovic. Balvoordeel gegeven voor Koita. Mooie beweging. En dan Varga. Barnabas Varga. Niet voorbij Andrade. Brignoli, tweede keer dat hij moest tussenkomen. Dit was een heel belangrijke wel. Lask dus toch op de counter. Gevaarlijk. Waarschuwing voor de mannen van Marko Nikolic. Varga, dat was iets te doorzichtig. Bogarde met de Horvat, man van de kant zo net. Bal ver voorbij de tweede paal. Nu nog eens die kans van deze man. Hier, dit was goed van Oesor. Heel snel gespeeld. Dan waren ze achterin weg. En Relvas kan het er ook niet meer belopen. Maar Alberto Brignoli stond goed opgesteld. En hier nu is dat geblokte schot. Geblokt door Andres Andrade. Mees trouwens. Ook even in Duitsland gespeeld bij Arminia Bielefeld. Bal opnieuw voor AEK.

Even kijken naar Varga. Dat is moeilijk te vinden. En deze poging was niet al te best. Dit is een overtreding op Ljubicic van Milan Vitalis. Lask wil voetballen. Geïnspireerd door die kans van Horvat Sonet, die hier nu wel de bal verspeelt. Maier. En dat is dan weer een overtreding van Ljubicic op Rota.

ene overtreding na de andere nu. Zo heel veel tempo niet echt in het spel aan het begin van deze tweede helft. Wees waar de bal ging komen, maar Maier raakt er wel nog bij. Dit is mooi van Marin. En haalt er ook een hoekschop uit.

Maier. Maar Marin, kort naar Maier. Van de Kroaat naar de Roemeen. Maar de combinatie is niet goed. Ze had wel een idee achter, dat wel.

hem lanceren. Horvat nu wat meer op die linkerflank te vinden. Tweede keer dat hij toch een beetje ontsnapt aan zijn verdediger, Ljubicic. Goeie bal hier op Bello. Maar te veel geel en zwart voor zich. Laske wel wat hersteld van die moeilijke eerste helft. Zo lijkt het aan het begin van deze tweede. Dan zijn dit ballen die naar absoluut nergens naartoe gaan. Goeie beweging, maar is deze bal doet wat minder. Blijft nog wel in balbezit met Koita. En dan aangelopen. Geen gele kaart. Daar vragen er of het grootste deel toch van de 30.000 in Athene vraagt er wel om. Het trapte mij echt wel gewoon aan, Kasper Jorgensen. Flanken bij Lask die niet echt tot voetballen komen. Ja, kijk, Brignoli. Een voorste doelman, maar speelt toch wel met veel brani, vind ik. Dit is een goede bal. Open Jovic, die zich kan doorzetten met zijn sterke lijf. Moet nu even terugkeren, maar dan Koita. En dan probeert hij nog tot bij Varga de bal te krijgen. Houdt hem nog net binnen ook. Actie nog niet helemaal voorbij. Voorzet komt er nog uit. En dan Jovic had hij misschien beter gelaten. Het is natuurlijk een spits in de 16. Die wil altijd trappen. Maar dan was Milan Vitalis misschien wel een betere optie. Nog eens kijken hier. Dit balletje is goed. Ook de voorzet. Weggewerkt door Jungvirt. En als Jovic er daar afblijft, kan deze Milan Vitalis hem misschien wel goed drukken. Nonsens, wel bal in het gezicht van Bello. Dat heeft hij echt wel gevoeld, dat beseft Rota ook uiteraard. Laat zelfs op de slaap, denk ik. Of net naast het oog, of op het oog. Ja, het is echt op de slaap. Ja, dat komt echt aan hoor. Zeker geen komedie dit. Je ziet even sterretjes. Het zijn niet de Champions League sterren, denk ik.

Horvat wint dat duel. Misschien toch eens een keertje Lask nu. Lang positioneert zich centraal, Wusor. Niet tot bij Lang. Handspel, zegt Wusor. Kijk toch even naar de scheidsrechter ook. Wat moet dan hier gebeurd zijn? Ja, bal tegen de arm, dat wel. Is die arm dicht genoeg naast het lichaam? Mij lijkt van wel. Ook voor de scheidsrechters niks aan de hand. Geen overtreding dus van Felipe Relvas. Oeh, opletten. Maar raakt die bal helemaal verkeerd. Bal die daar Pardoes voor zijn voeten viel. De voeten van Andrade. Te verrast om echt goed af te werken.

het is warm in Griekenland, dat ziet u. Temperaturen nog boven de 25 graden. En in Griekenland gaan ze ook niet vroeg slapen. Bijna een uur ver. AEK leidt dus nog altijd met 1-0. Op basis van de eerste helft is dat meer dan verdiend. Prachtige vrijtrap was het van Ras van Marin. Lask kan daar voorlopig nog niet heel veel tegenover zetten. Hoewel het in het eerste kwartier van de tweede helft toch wat beterschap toont. En AEK dat vooral zo moet opletten dat het niet te veel begint achterover te leunen op die 1-0 voorsprong.

bal nergens naartoe. Nou, wat te veel afval in het spel nu bij AEK ook. Nee, dat beseft hij zelf ook wel. Handen wel op elkaar van de trouwe supporters.

Marotta tot bij Varga. Die begrepen tussen de Hongaar en de Serviër, Jovic.

Horvatten. De man van de beste kansen in de wedstrijd voor Lask. Aan het begin van de tweede helft. Nu, Maier. Als het snel spelen is het 3-2. Dat is wel een goede beweging. En de aanname van Koita is wat minder van kwaliteit. Zijn ze al met veel terug bij Lask.

blijft binnen. Aika. Nou, nog net een Oostenrijkse voet ertussen. Ze waren met veel in de 16. Dat is een overtreding van Varga. Hij heeft niet de bal, denk ik. Er wordt gewisseld bij de Oostenrijkers. Allee, niet onlogisch. Flekker gaat er al zeker in komen. De held van Glasgow, of tegen Glasgow liever. In Glasgow was het een pak minder van Lask. Maar in het eigen stadion was hij de man die voor verlenging zorgde. In de slotminuten van de reguliere speeltijd. Met een doelpunt. Relvas. En Vitalis bedoel ik.

Koita, dat is mooi. Combineert nu met Maier. Harde voorzet en een knappe goal. Hele knappe goal van Luka Jovic. De flipperkast. Maier, harde bal, laag gegeven. Niet makkelijk om die perfect te koppen. Maar Jovic deed het wel perfect. En hij zet zo AEK wat minder verdient dan aan het in de helft van de eerste helft. Wel op een 2-0 voorsprong. Lask dat wat beter uit de kleedkamers was gekomen. Maar dat nu toch het deksel op de neus krijgt. En 2-0, is dat dan boeken toe? Nog eens kijken. Koita. Ja, geen buitenspel. Daar moet dan toch nog wel even naar gekeken worden. Het is een goede voorzet van Maier. En dan de kopbal van Jovic is als een echte killer. Moet nog vrij laag. Maar knikt hem wel perfect in de versthoek. Ja, buitenspel. Ik dacht het al. Geen 2-0 dus. Maar nog altijd die 1-0 voorsprong. Terwijl er nu twee wissels gaan inkomen voor de Oostenrijkers. Maier met een been ongeveer buitenspel, denk ik. De goalcheck is al gebeurd. Hand al de lucht ingegaan van deze Luis Godinho, de scheidsrechter. En wat ons ook al leek op het in de herhaling, was dat het doelpunt niet geldig zou zijn. Want buitenspel dus.

no goal. Inderdaad, de bevestiging door buitenspel. Kan de bal net niet binnenhouden. Christophe Lang. Die we nog niet heel veel hebben gezien bij Lask. Dat geldt voor het grootste deel van het aanvallende compartiment bij de Oostenrijkers. Dubbele wissel dus. Ljubicic is eraf gegaan. De huurling dus van AEK. Vervangen door Alessandro Schopf. En Kasper Jorgensen, de man op de rechterflank, is vervangen door Florian Flekker. Alessandro Schopf, die een heel goede periode had bij Schalke 04. In de jeugd ook even bij Bayern zat, maar daar niet echt is kunnen doorbreken. Nu dus aan de slag bij Lask Linz. Hij is dus ook al 32. Komt over van het ook al Oostenrijkse Wolfsberger. Nieuw dus bij dit Lask. 1-0 voorsprong staat dus nog altijd op het bord. Geen dubbele voorsprong voor AEK. Was net een been of een knie buitenspel van Maier. Hier nu is bevestiging van die wissels. Flekker en Schopf erin. Voor Ljubicic en Jorgensen. Maier, mooi meegenomen. Maar dan staat goed vast nu bij Lask. Koita. Niet voorbij Bouyamba. Hij krijgt de bal nog wel bij een ploeggenoot. Knap gedaan toch van Koita. Lange uitgesponnen combinatie nu. Horvat kan nu wegwerken. Dat is goed gedaan hoor. Van Lazaros Rota.

Ivković. Balletje binnendoor. Maar Bouyamba is niet uitzonderlijk snel, maar wel duidelijk sterker dan Maier. Hier nog eens kijken. Ja, met deze technologie kan het eigenlijk niet verkeerd zijn. Of je moet het beeld op het verkeerde moment stilzetten. Maar ook met het blote oog was te zien dat het eigenlijk buitenspel was. En dus een heel mooi doelpunt van Jovic dat zo niet mag doorgaan. Vierde hoekschop voor AEK. Richting de tweede paal. Ja, dit LASK dat eigenlijk wel best makkelijk scoort. Zeker in de eigen competitie. Daar een voorlopig uitstekend rapport kan optekenen. Dus aanvallend. Zeker nog niet uitgeschakeld. Met die krappe voorsprong voor AEK. Ah, mooi van Maier. Wel een hoekschop. Dat haalt het er wel uit. En was dat al 33 keer heeft gescoord in 9 wedstrijden dit seizoen. Champions League kwalificatie inbegrepen. En dus ook in de competitie. Aan de leiding met 15 op 15. Ook heel weinig doelpunten tegen. Jongveert die de bal nu gaan wegwerken met de vuisten. Dat is misschien wat onder de indruk van het debuut op het kampioenenbal. In een toch wel zeg maar kokend Athene. Maar 1-0 en dus nog niks verloren voorlopig. Nog 20 minuten in de reguliere speeltijd lang. Hoekschop.

wat? Neemt er zijn tijd voor. De scheidsrechter kijkt ook even naar wat er allemaal gebeurt in de 16. Sorry.

fluit wordt oorverdovend. Tot het handige klap wordt, omdat Lask alweer de bal verspeelt. Ja, ze waren goed begonnen aan de tweede helft. Niet te veel inzakken nu. Die kwaliteit toch proberen vast te houden. Er komt nog een wissel aan in het team van Didi Kubauer. Toch een Oostenrijkse voetballegende. Zelf ook international geweest. Een speler van Rapid Wien. Ook de finale van de Beker der Bekerwinnaars gespeeld. In 1996 liever. Die ze toen verloren van PSG. Ze is nog even bij Real Sociedad gespeeld. Oussar probeert nu wat meer aan de bal te komen. Stevig gevecht om die bal. Bouyamba. Naar Andrade. En Bello dan. En als hij begint wat meer te combineren. Dan is het voorlopig zonder al te veel gevaar. Die ene kans van Horvat naar buiten beschouwing gelaten. Bouyamba. Deze bal is niet goed. Dat gebeurt dan net wat te veel. Nog een wissel aan. Het is Christophe Lang die vervangen wordt. De vervanger van de geblesseerde Samuel Adeniran. Niet echt veel kunnen tonen. En Kalacic die in de plaats komt.

Bergwijn aan de bal. Karadzic. Grote speler uiteraard. Koita. Nog eens aan de rand van de 16. Maier.

Lask. Ontdeeld van de Grieken. En die een tweede doelpunt echt wel zullen moeten maken, hoor. Want er kan er ook echt wel eentje uit de lucht komen vallen. Nu misschien even de botsing tussen de nummers 2 van AEK en van Lask. Bello. En nee, het is niet de nummer 2, het is de nummer 12. Lazarus Rota. Allebei geraakt aan het hoofd. Knik tegen elkaar.

komt ook al wat aanpassingen, denk ik, bij dit AEK. Met een grote centrumspits als Sascha Kalajic er dan bij. Een man die van bij Wolverhampton komt. Vorig seizoen werd hij gehuurd en nu dus overgenomen. Ook bekend van bij Frankfurt uiteraard, Sascha Kalajic. Hier nog eens het hoogtepunt van deze wedstrijd. Die fantastisch mooie vrije trap van Ras van Marin. En als we eerlijk zijn, we moeten toch zeggen dat we verder nog niet heel veel hebben gekregen, voetballend gezien, om ons aan te verwarmen in deze wedstrijd. Maar dit was wel een hele knappe goal.

nog even wachten dus voor ze er opnieuw in mogen. Dat zijn nieuwe UEFA-regels. Spelers die eraf moeten voor een blessurebehandeling moeten toch even een minuutje wachten.

niks te zien, geen bloed erbij. Maar wel een stevige tik op de slaap. Nu is een minuutje 10 tegen 10. Andrade.

Kalajdzic in de sandwich, de spits van 2 meter. De Oostenrijker, die dus net nieuw is bij LASK Linz. Of beter gezegd, net helemaal in dienst is nu bij LASK Linz.

eerste speelminuten ook van het seizoen voor hem. Bello staat er opnieuw bij. Net als Lazarus Rota. Marin nog eens met een hoekschop. Kapitaliseren op dat overwicht dat ze zeker in de eerste helft hebben gehad. Dat moet ze wel nog doen. Koita opletten. Want zat daar bijna nog met een voetje tussen.

de combinatie niet. Met de nieuwe man Schopf. Ah, bijna tot bij Horvat. Ah, goede voetballer is het wel hoor, die Alessandro Schopf. Drie tegen drie. Als het snel gaat. Maar als ze in balbezit blijven, nee, niet. Dat is wel een overtreding. En dan ook een gele kaart ongetwijfeld. Voor die overtreding op Varga, die er wel goed tussen voetbalde. En opnieuw een vrijschop op een plaats waar Ras van Marin. Wie weet. De overtreding is van Andrade. En de gele kaart dus ook voor hem. De Panamees. De Roemeen heeft hem al heel zorgvuldig neergelegd, de bal. Krijgen we opnieuw een penseelstreek. Standaard waarmee de beker won in 2017. Ging hij naar Ajax. Daar niet echt kunnen doorbreken. Niet echt heel veel in de basis gestaan. Bij Empoli en Cagliari daarna meer gespeeld. Maar zijn echte doorbraak toch kwam bij dit AEK, waar echt vast in de ploeg staat. Opletten nu opnieuw met Jungvirt. En de vrije trap deze keer niet over de muur. Nou, vertrok wel goed, maar een centimeter of 20 te laag, denk ik. Maar dit was moeilijk voor Koita. Marin zet het wel zelf recht. Nog een wissel die eraan komt. Eentje aan de kant van de thuisploeg nu. Het is Zine die er gaat opkomen. En het is Luka Jovic die eruit gaat. Een man die een eerste goede kans kreeg in de wedstrijd. Op doelman Jungvirt tipte met de tip van de voetbalschoen. En dan ook nog een doelpunt maakte. Knap doelpunt. Maar dat werd afgekeurd voor buitenspel. En is nu Zini, de Angolees. International ook. Al twee doelpunten gemaakt in de competitie. Staat niet altijd in de basis, net als vandaag. Maar kan dus ook als supersub invallen en scoren. Ja, statistieken zijn nog wat meer in evenwicht dan op het einde van de eerste helft. De voorsprong staat er wel nog altijd voor AEK. We zitten toch intussen in het slot van deze wedstrijd. Koita. Marin.

Meijer. Nou, kijk eens, mooi stadion hoor. De AEK Arena en goed gevuld is vanavond. Nou, kom stevig in. Barnabas Varga. Hongaarse spits. Die vlot scoort in dit seizoensbegin. Maar vandaag nog niet al te gelukkig was. Kalajdzic. Niet de diepste man. Staat er om de diepe bal wat op te vangen. Met zijn 2 meter. Nu wel met de voeten. Moet nu naar voren trekken. Maar kijk eens wat een toren. Als de buurt van Moukoudi komt. Of Felipe Rel was ook geen kleine jongens uiteraard. Dan valt het wel wat minder op. Moussor echt wel uit de wedstrijd verdwenen. Bogarde. Tornich.

iedereen op de helft van AEK nu. Enkel doelman Jungvirt. Horvat. Bello. En dan kan Mukou die weghalen. Wat voorzichtige druk nu van Lask. Komt er een doelpunt nog uit de lucht vallen? En moeten ze zich bij AEK dan echt wel voor het hoofd slaan?

Vertel, Hadžić. Balvoordeel gegeven, omdat Zini die bal kan oppikken. Koita. Zini. Voet er voorbij. En dat is een bal nergens naartoe. Het gebeurt dan wel vaker. Een centrumspits op snelheid op de flank. Dat hij niet meteen de allerbeste voorzet kan afleveren. Overtreding van Marin op Alessandro Schopf. Alle invalbeurten nog niet opgebruikt aan beide kanten. Zeker AEK, nog maar één wissel uitgevoerd met Zini dus en Jovic, die er is afgegaan. Het opletten nu voor het slotoffensief van Lask. We komen in de minuten dat zij niks meer te verliezen hebben. Goed doelpunten saldo telt uiteraard ook, maar dan is een punt veel meer waard. Nu dan, op de counter, met een goede bal, naar Koit, naar Zini, die kapt en die trapt. Maar Jungwirth wordt gered door zijn verdediger, door... Ik denk dat het Andrade weer was en dit schot is niet gekadreerd. Net geen buitenspel. En dit is een goede bal hoor. Besluit er om niet meteen te trappen, maar zijn betere rechter te kappen. En dan staat Andrade op de goede plek wel. Buskruid in de voeten van deze Koita, maar niet binnen het doelkader.

Lask. Op de helft van AEK dus. We zitten intussen in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Heel veel tijd zal er opnieuw niet bij komen, denk ik. AEK dat toch stilaan aan het overleven is. Of toch daaraan aan het denken is. Heeft toch wat nagelaten om een dubbele voorsprong op het bord te zetten. Niet echt meer doorgeduwd in die tweede helft. Dus is het opletten. Maar dit is een makkelijke plukbal voor Alberto Brignoli.

Zini. Geen overtreding, dus ik zal maar snel rechts staan. João Victor Tornig. Dan fluit hij toch. Even geraakt in de maagstreek. Er komt nog een wissel aan. Dubbele wissel zelfs. Gacinovic gaat erin komen. En nog een van de nieuwe mannen ook bij AEK. Kervin Arriaga. Koita gaat er nog uit. En Maier, ook zijn tijd zit erop. Hij wil de 90 minuten mogen volmaken. De extra tijd is nog voor Gacinovic en Arriaga. Een Honduras. Geen Panamees. Zoals er wel eentje aan de overkant staat, maar dus wel een Honduras. En dan wel nog een hoekschop. 3 minuten extra tijd. Nog 2 ervan moeten gespeeld worden. Stel je voor dat ze nu nog uit handen gaan geven. Horvat. Dit moet dan een goede hoekschop worden. Dat is het ook. En opletten, want die bal belandt net op het dak van het doel. Birignoli, die met veel vertrouwen kwam, maar eigenlijk in botsing komt met zijn ploeggenoot. Met Arriaga. Stel je voor, wat een invalbeurt zou dat zijn geweest. En dan kan Kalacic net niet goed genoeg besluiten om de gelijkmaker op het bord te kopen. Marin, Zini. Opnieuw Zini was de bedoeling. Maar Dangolees wordt niet bereikt. Laatste actie van de wedstrijd misschien wel. Nog één Geertje Lask. Arriaga denkt nu gewoon aan wegtrappen. Gewoon de tijd volmaken. Daarvoor is hij op het veld gekomen. Nog proberen te betoneren op dat middenveld. Dat was bijna nog de Schlemiel. Na die botsing met zijn eigen doelman. Kalacic kon enkel maar overkoppen.

0: Jungvirt, bal moet nu echt naar voren. Kalacic. In een omhelzing met Arriaga. En dan Marin. Dat is mooi. Geen overtreding. Balvoordeel gegeven. En dus deze bal zeker niet slecht voor Zini. En dan is Jungvirt goed uit zijn doel gekomen. En dan wordt er afgefloten door Luis Godinho. En dan haalt AEK het met de 1-0 van Lars Klint. Een verdiende overwinning op basis van de eerste helft. Met een prachtig mooie vrije trap doelpunt van Ras van Marin. Maar ze kregen nog bijna deksel op de neus in een tweede helft. Waar ze niet goed genoeg waren. Het niet goed genoeg iets brachten om het echt te gaan afmaken. Het doelpunt werd wel nog afgekeurd van Jovic. Maar Lask mag het ook uit een ander kwalitatief vaatje gaan tappen, denk ik. Om het beter te gaan doen.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Er mag gevierd worden door alles wat geel en zwart kleurt in Athene vanavond. Want AEK pakt de eerste 3 punten in deze Champions League campagne. Na goed 7 jaar er dus nog eens bij. En ze starten met een overwinning. Dat is mooi voor de ploeg uit Athene. Lars Klint, de debutant op het kampioenenbal, dat heeft toch nog niet echt kunnen tonen waarom het hier thuis hoort. Gevochten en wat beterschap getoond in de tweede helft. Maar het was al bij al toch wel wat te weinig. Ook deze wedstrijd was niet van het allerbeste niveau. Daar moeten we eerlijk in zijn. Laten hopen dat er in de rest van de wedstrijden die zo meteen starten om 9 uur en de komende dagen wel beterschap is. Daar wens ik u nog heel veel plezier mee. En voor wat mij betreft graag tot een volgende keer.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren vallen er verspreid over het land geregeld buien die in de kustprovincies ook gepaard kunnen gaan met onweer. Als het even niet regent, kan ook de zon zich af en toe even laten zien. De wind is westelijk en matig. Aan zee en in het noorden kan die oplopen tot krachtig, windkracht 4 tot 6. De buien en de landelijke OV-staking zorgen vandaag voor extra drukte op de Nederlandse wegen. Vanmiddag blijven er buien vallen en het wordt 17 tot 19 graden. Iets koeler dan normaal is voor de tijd van het jaar. Vanavond opnieuw hier en daar een bui, maar wel minder vaak dan overdag. Op veel plaatsen blijft het dan droog en klaart het verder op. De wind neemt langzaam in kracht af en de minima liggen vannacht rond de 8 graden in het binnenland en zo'n 13 graden vlak aan zee. Morgen blijft het overwegend droog en zonnig met middagtemperaturen rond de 19 graden en een matige zuidwestenwind. Vrijdag slaat het weer om, er vallen dan veel buien. De wind draait naar noordwest en veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertragingen in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. Verder naar de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 35 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Ook zijn er zorgen over zogenoemde bulkdata en het doorzoeken ervan met behulp van kunstmatige intelligentie. De colleges zijn ook bang dat het toezicht zal verzwakken, omdat ze tot één toezichthouder worden samengevoegd. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim 200 miljoen euro aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. De man misleidde samen met enkele anderen 2 jaar geleden een investeerder in Washington DC. De medeverdachten deden zich voor als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. Zo kregen ze de beveiligingscodes van het slachtoffer te pakken. Het buitgemaakte geld ging vooral naar luxe huurwoningen, privéjets, horloges en dure auto's. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen, zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook kochten huishoudens meer kleding, schoenen en spullen voor in huis. Verder werd 2% meer uitgegeven aan voedsel. Behalve de consument is ook het bedrijfsleven meer geld gaan investeren. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

0: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Aimhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeenhart.nl.
1: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof.
2: Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen.
1: Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant.
2: En ook het brede assortiment accugereedschap van het Duitse merk Einhell.
1: Dus voor een dagje woonshoppen,
2: ga je naar de ideale woonwereld.
1: Nijhof, in Baarn.

0: vreselijke uitzending. U begrijpt natuurlijk allemaal waarom. Maar kijk, daar zit Johan Derksen, daar zit Job Kloester, daar zit René van der Gijp, daar zit ook Dave Maasland. En daar zit ze hoor, de bruid in spe. Ja, ja, ja. Merel EK! Ja.
1: Ja. Ja. Moet ik hiermee?
0: Niks?
1: Nee.
0: Het is gewoon voor jou dit.
1: Ja, nou, ja. Dankjewel.
2: Dat is de ere van jou doen. Ja. Dit hebben we helemaal over vergaderd.
0: Ja, dus inderdaad een paar weken overheen gegaan.
1: Oh, sorry. Een paar weken zelfs al.
0: Het is sneller gegaan. En ik dacht, want in de wandelgangen tijdens de WK hebben we het er nog over gehad. En dat je het misschien best wel leuk zou vinden, maar dat hij het wel moest doen. En dat je wel jas...
1: Ja.
0: Maar...
1: Nee, en dat een beetje langer verloofd of zo, dat leek me ook wel leuk. Ja, ja. Dat heeft hij te harte genomen, blijkbaar. Ja. Ja, waar de wandelgangen wel niet goed voor zijn.
0: Zou ik net zeggen, in een tent in de Schelling? Of,
1: ja, op de Schelling, op het strand. Ja, niet in de tent.
0: Op het strand?
1: Op het strand.
0: En toen gaf hij jou iets, begrijp ik? Een soort... Zat het ergens in nog, die ring? Of gaf hij hem gewoon één keer zo?
1: Nee, hij gaf hem in één keer. Ja. Oh. Geen gewauwel eromheen, gewoon wil je met me trouwen. En toen zei ik ja. Ja, het is ook helemaal, het gaat veel sneller voorbij dan je denkt. Of dan denk je opeens, hé, wat is me eigenlijk net overkomen? Dus het was, maar ik ben er heel blij mee, hoor. Maar het was heel...
0: Ja, toch wel?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, het was heel mooi.
2: Dat schijnt voor vrouwen wel emotioneel te zijn, hè? Zo officieel ten huwelijk gevraagd worden, hè?
1: Ja, nee, zeker. Maar het was dus ook even dat je denkt... hè, wat overkomt mij nou? Wat gebeurt hier? En dan pas later daalt het in. En dan,
3: Ja,
1: maar het was heel bijzonder, hè?
3: Je raakt eraan gewend.
1: Ja, jij wel. Ja. Ja, om het te doen.
0: Tips? Ja. Drie huwelijken?
1: Nou, ik ga geen tips van Job Kloester aannemen. Vind het heel erg.
0: Nou, van ons allemaal niet, denk ik. Want er zitten aardig wat huwelijken als deze tafel geteld worden aan deze tafel.
3: Nou, ik denk wel 10 huwelijken aan tafel. Maar het zijn wel leuke feestjes.
4: Maar ga je dan wel de derde keer ook nog op je knieën?
3: Nou,
4: of is het dan gewoon op de bank dat je zegt, schat...
3: Ja, heel eerlijk gezegd, de derde keer toen vroeg ik het op haar verjaardag... toen we net wakker waren, allebei.
2: Ja. Dus sliepen jullie al bij elkaar?
3: Ja, dat wel, ja.
2: Ja, nou, dat vind ik echt ongehoord.
0: Ja. Ja. Dat kan toch niet zoiets?
2: Maar ben jij... Als je gekke jasjes aan hebt, dan kan ik nog mee leven, maar... Ja.
1: Maar ben jij wel op je knieën gegaan, Johan?
2: Wat zei je?
1: Ben jij wel een keer
2: Nee, het was graag of helemaal niet, hè? Nee. Ik moest er natuurlijk van me afslaan.
0: Ja, zelfs verteld natuurlijk. Ja. Maar nooit iets romantisch gedaan? Nooit eens iets spontaans? Zoals...
2: Nee, ik ben geen romanticus. Nee, gewoon neuken en je bek houden.
0: Ze kijkt weer niet, ik weet het nu alweer.
2: Ja, nee, ze kijkt naar boezoe vrouwen, kan alles zeggen.
0: Ja, je kan
2: eerlijk.
3: Ik heb ook tegen iemand gehoord.
0: Boezoe vrouw?
2: Nee,
1: B&B. B&B
0: voor liefde, ja.
1: B&B
0: voor
1: liefde. Ja,
0: anders was je toch een beetje opmerkelijk allemaal.
5: Heb jij dat ook wel eens gezegd, neuken in je bek houden?
4: Nee, dat ga ik niet doen, zeker niet hier in dit programma.
3: Nou, mijn vader...
4: Dat ik wil het heel serieus maar aan, maar...
3: Mijn vader had een tip vroeger. Als je dan uit was geweest, dan zei hij... je kan twee dingen doen als je dan s'avonds laat thuis komt. Je kan heel zachtjes stilletjes proberen in bed te gaan liggen.
6: Yeah.
3: Dan heb je altijd de volgende dag gedonder. Hij zei, maar je kan ook gewoon binnenkomen s'nachts... en dan zeg je, valt er nog wat te neuken?

0: En je hoort niks meer. Echt nooit probleem meer. En die truc die werkt heel goed.
1: Dus jij kwam iedere nacht thuis en dan riep jij...
0: Noodgebonden. Ja.
2: Het is geen raar.
3: Nee, ja, dit is echt een leuke voorbode voor het huwelijk. Ja.
4: Ik denk dat je morgen een rechtbank een probleem hebt, hè, met dit soort ordinaire grappen. Dat kan niet echt de bloem zijn. Ik neem aan, de Babs is natuurlijk Bas Nijhuis, neem ik aan. Toch of niet? Of Borden?
3: Daar gaan we nog heel even over nadenken.
4: Ja?
3: Ja. Nee, ja, nee, daar gaan we even over nadenken.
1: Ja, maar die moet je ook kilometervergoeding betalen.
3: Nee, het lijkt me helemaal... Een BN'er die je trouwt, het lijkt me helemaal niks.
2: Ja,
5: Bas is... Bas wel.
3: Nee,
5: Bas
3: is goed. Ja,
5: Bas
3: dat is
5: een scheidsrechter.
4: Ja.
5: Dus
4: ja.
5: Geen BN'er.
4: Ja.
3: Nee, die doet het vast ook
4: Die houdt het ook
3: leuk.
4: Kort. Hè? Ja, dat kort ook, denk ik. Die
3: ja,
4: zal niet heel lang zijn. Dus.
3: Nee.
1: Met mijn vriend Henk Kuipers is nou ook... Die trouwt ook mensen. Oh, en als ze niet gauw ja zeggen, neemt hij ze in een wurggreep.
5: Ja, maar de mensen willen elke keer twee voeren staan met een helm op.
1: Ja, nee, maar dat schijnt toch dat mensen graag een bekende iemand hebben... die ze in het echt verbindt.
4: Ja,
5: zeker.
1: En wij zijn met z'n allen natuurlijk, wij zijn ervaringsdeskundigen.
0: Ja, zeker. Ja, nee, zeker.
5: Maar is dat nog een hele... Of is dat heb je snel, zo'n diploma, om dat te doen? Om
1: ja, in een weekend.
5: Oh,
1: hij is
5: een
1: weekend op Papendal geweest en dan krijg je die licentie.
4: En wat moet je daarvoor kunnen?
5: Ja, precies.
1: Dat weet ik niet. Je reglement.
5: Maar er moet wel iemand van het gemeentehuis zijn, hè?
1: Oh, dat kan wel, dat weet ik niet.
4: Nee, die staat achter de schermen dan waarschijnlijk, of niet? Die staat
1: nou, ik heb mijn bewijs voor goed gedrag
5: aanwezig zijn.
0: Maar wat moet hij doen dan?
5: Zijn naam staat ook op die wat je tekening.
4: Ja, zo'n acte.
5: Iemand. Want anders staat Henk Kuipers. Henk Kuipers!
1: Nee, maar als die wat vraagt, dan kun je ook niet weigeren.
5: Nee.
1: Dan kun je niet zeggen, nou, ben nader inzien.
4: Maar er zijn dus geen beelden van dat aanzoek, begrijp ik?
3: Nee. Nee, ja, mijn broertje stond heel ver af te filmen. Nee, dat is onherkenbaar. Er zijn twee kleine stipjes ergens op het...
6: Ik hoop dat ze er wel zijn, denk ik.
4: Hoe heet je man eigenlijk, aanstaande man?
3: Tom. Ja, iedereen denkt nu opeens dat hij Davy heet. Doordat
4: Davy?
3: We noemen hem in de podcast Davy Klaassen, omdat hij heel veel van het huishouden doet. En de vriendin van Davy Klaassen, Ajax-speler, die heeft een keer uit de doeken gedaan dat Davy eigenlijk alles doet in het huishouden.
4: Ik
3: Davy
4: ook.
3: Was.
4: Ja.
3: Davy,
4: had je hem ook René kunnen noemen?
3: Oh, we hadden hem ook René kunnen noemen. Ja. Nee, dus,
5: ik doe ook alles.
3: Ja, alles.
5: Ja, omdat ik kan het goed. Ja. Dus strijken, stofzuigen, opruimen.
3: En je vrouw niet?
5: Minder dan dat ik het kan.
3: Ja, nee, dat hebben wij ook inderdaad. Dus daarom doet hij het.
4: Ben jij er goed in, Dave?
6: Nee, helemaal niet.
4: Nee, hè?
6: Nee, helemaal niet. Ook niet strijken, overhemden vind ik verschrikkelijk. Ik word er ook niet rustig van. Sommige mensen hebben dat ze het leuk vinden... om dat gewoon op een avondje te gaan strijken of andere dingen. Heb ik ook niet.
4: Dus dat hemd is ook niet
1: beperkt.
6: Nee, jawel. Maar dat heb ik niet zelf gedaan.
1: Ik beperk me altijd tot over de potplassen. Dat is mijn bijdrage.
4: Ja. Maar die wordt gewaardeerd, hè? Die wordt op waarde geschat.
3: Maar dat doe je niet expres,
1: dan hoor ik
3: toch?
1: Iedere ochtend sta ik weer met mijn voeten in de pis.
4: Ja.
1: Ja, dan moet je geen oude man trouwen,
4: hè? Dit zijn van die dingen die bespreken ze ook in het andere nieuwe programma Bus. Weet je wel? Dat je ook, pas je wel eens in bad, bijvoorbeeld? Dat soort vragen krijg
3: je. Nou,
1: ik mag wel zeggen dat La Legule wel een open boek is. Nee, god.
5: Hoezo?
0: Dat heeft hij niet gedaan.
1: Nee, ja, nou, ze koketteert nu dat ze een vriend heeft die ook kinderen heeft.
5: Ja.
1: En als dan Shownieuws daar een berichtje van maakt, want dat is wat Shownieuws doet...
5: Ja.
1: Dan is ze pislink en wil ze daar nooit meer zitten. Maar als je bij Bus gaat zitten, dat vind ik nog erger dan Shownieuws.
4: Ja, Bus met een dubbel zet. En niet de mensen denken, die bus komt aanrijden. Nee, het is echt Bus. En,
5: ja, je weet het inderdaad als weet ik veel, je van je vrouw... of dat dan pikt Shownieuws, RTL Boulevard, dat op. Daar is toch niks mis mee ook? Of wel?
1: Nee,
5: lachen.
1: Nee, dat kan ook niet schelen.
4: Nee, maar ze pakt in ieder geval hele lichte dingen op. En nou goed, Lala zit er dus ook en die vindt... Vindt ze het vervelend, denk je, of niet?
5: Om daar te zitten?
4: Nou, om ook al die berichten te voorbij zien te komen. Of?
5: Nee, dat vindt ze wel lekker, heb ik het idee.
4: Ja?
5: Ik heb het idee, er zijn er twee... De mannelijke kant is Gerard Joling, praat graag over zichzelf. De vrouwelijke kant is Lale, die ook heel graag over zichzelf praat.
7: Jij gaat op dit moment helemaal viral.
8: Ja, ik vind het waanzin. Die grote hoofd van mij zag ik het hele weekend. Ik heb volgens mij 15 artikelen geteld over dat ik aan het daten ben. En ik had er zelf ook onder gereageerd bij Boulevard van lekker belangrijk. Toen kreeg ik 300 likes. Iedereen is aan het speculeren. Geen Stijl had zo'n hele pool met allemaal namen. Dus
7: wie stond er daarin?
8: Iedereen dacht dat het Wierd Duk was. En weet
1: Wierd
8: veel...
1: Duk?
8: Ja, dat soort dingen.
1: Van alle mensen, wauw.
8: Ja. En ze vroegen me heel spontaan van ben je nu aan het daten? Dus ik zeg ja, het is nog niks serieus. Maar ik heb het wel leuk met iemand. Maar niet dat ik nog weet of ik een relatie wil of verliefd ben. En dat is overal een artikel geworden.
1: Ja, als je samen zo'n boek maakt, dan krijg je dit soort dingen.
4: Ja, ja, ja. Hoe gaat dat met dat boek?
1: Ik hoop goed.
4: Maar daar ben je zelf bij betrokken?
1: Jawel, maar we werken helemaal los van elkaar.
4: Oké. Heeft daar een reden voor?
1: Ja, maar Lale is een ongeleid projectiel, die gaat haar gang. We zitten even te babbelen en de volgende dag levert ze 3000 tekens in. En dan denk ik, waar hebben we het over gehad? En dat het interessant was.
4: Ja, maar goed.
1: Dus ik weet ook niet wat het wordt. Maar goed, mijn dochter die regelt dat, die is van de boeken en...
4: Ja, wij hopen dat zoveel mogelijk informatie in dit programma naar buiten wordt gebracht. Weet je wel, intellectuele, diepgravende ontwikkeling ook vaak. En het nieuws dat wij gisteren brachten was natuurlijk hot, want Kees van de Bevers...
3: Oh, ja.
4: Die was met zijn hoofd tegen een punt aangelopen bij de parasol, daar op Malta. En we gaan live schakelen naar de intensive care van het ziekenhuis daar op Malta. En daar komen wij, als het goed is, Kees en Albert Vlinder tegen. Ja, kijk eens, daar zitten ze.
5: Ja, twee.
4: Ja, kijk.
5: Twee, daar zitten ze hoor, twee homo's. Lekker hoor, hé.
1: Dat is heel heftig.
4: Ja... Maar ik zie helemaal niks. Waar zit het dan, Kees?
9: Nee, ik dacht een beetje publiciteit, want film is nooit weg.
10: Ja, echt waar. En ik zei net voor vandaag, zou ik die boel even opentrekken? Het is een beetje dramatisch. Het is
9: nee, dat doen we straks pas. Dat gaan we straks.
10: Straks open.
0: We wel zo'n wijntje op hebben. Ja.
4: Hebben jullie gedronken, jongens? Hoe zit dat?
9: Ja! Nee. Na 3 maanden heb ik mijn eerste wijntje gedronken.
5: Lekker man.
6: Dat geldt toch niet?
4: Ja, maar goed, je leeft dus nog, Kees. Hoe gaat het met je?
9: Nee, het gaat goed. Ik ben dus tegen een ijzeren balk aangelopen. Nou ja, omdat ik gewoon lomp ben en druk was. En het heel heet was. Maar het komt allemaal goed. Het is precies in mijn wenkbrauw. Dus het bloedde heel erg. Maar het is allemaal goed gekomen. Dus ik ben er weer.
10: Hij heeft dus 5 uur op een intensive care... Nou, niet op de eerste hulp gezeten. En hij heeft 2 wielklemmen. 2 wielklemmen. Hier op Malta zijn ze heel streng.
1: Ik versta mij niet al. Maar zeg je al?
5: Hij heeft 2 wielklemmen gekregen.
4: 2 wielklemmen, ja.
1: Ja, maar als je 5 uur voor een ziekenhuis staat, dan komt de politie langs, hè?
0: Ze zitten naar de muntje.
9: Ja, nee. Maar er kwamen echt mensen helemaal met bloed en halfdood aangereden. Dus ik bleef heel fatsoenlijk zitten. Want ik dacht, als iemand het meer verdient dan ik, moet hij eerder gaan. Maar na 5 uur was ik er klaar mee. Dus toen zijn we naar een privékliniek gegaan. Maar toen zaten mijn auto helemaal vol met wielklemmen. Toen waren we weer 2,5 uur verder.
1: Ja, maar ik wist niet dat homo's zo slecht tegen drank kunnen.
5: Nee.
9: Nee, maar hij weet wat het allermooiste is. Albert is al hier, maar heeft morgen helemaal niks te doen.
10: Nee.
9: Je bent te vroeg.
10: Nee, maar ik heb het seniorenprogramma.
1: Je bent toch figurant, Albert, of niet?
10: Nee, ik heb niks te doen.
1: Nee.
4: Dit is...
3: Kunnen ze niet de hele uitzending blijven
4: hangen? Ja, de hele uitzending gewoon blijven doorgaan, ja. Maar tegen tijd vanuit...
9: Ik wil wel leren acteren.
10: Ja. Ik krijg acteerlessen van Kees.
9: Ja, straks nog.
3: Oh.
4: Ja. Maar goed, die film gaat gewoon door. Albert, wat is jouw rol precies? Kun je er iets over vertellen?
10: Ja, ik ben showbiz-verslaggever. En ik heb ontdekt dat Kees waarschijnlijk een relatie heeft met iemand.
4: Ja?
10: Ja.
9: Met
10: ja.
9: Ja,
10: dat wordt een
9: heftig verhaal. Waar gebeurt het? We zijn nu al aan het repeteren.
4: Ja. Ja. Ja, bedankt voor deze inhoudelijk sterke bijdrage, jongens, vanaf Malta. Lekker zo door.
10: Nee, maar de redactie zei... we hebben toen afgesproken, als er echte actualiteit is, dan breek ik in. Nou, nu is het zover.
1: Maar voor nieuws geven we graag ruimte.
4: Ja, groot nieuws is belangrijk, ja.
9: International.
4: Nou, geef ze een applaus, dames en heren. Kees en Albert, ja. Ja, kijk, dan moet je Fleur Hagen maar uitnodigen. Dan wordt het serieus.
5: Het is wel een vrolijke gozer, die Kees, denk ik.
4: Kees, ja, die is altijd vrolijk, ja.
5: Een vrolijke gozer, toch?
1: Kees is een lachenbekje.
5: Ja, vrolijke gozer.
1: Maar ik heb hem steeds gezegd, en dan zit hij bij de show nieuws, maar hij zit altijd te lachen en vrolijk te zijn. Ik zeg maar, in dat soort programma's moet je ook wel eens je mening geven. Want hij heeft heel erg een zwart-wit mening.
6: Ze zitten er nog.
1: Heeft echt een zwart-wit mening.
4: PVV-achtig, of niet?
10: Nee, we zitten niet meer.
4: Jawel, we zitten er nog steeds.
1: Hij kan heel duidelijk zijn van, dat deugt niet en dat pik ik niet,
4: ja?
1: Alleen op tv is hij te aardig. Mr. Nice Guy.
4: Maar in werkelijkheid is het een zeer uitgesproken persoonlijkheid.
1: Een pleurisleier.
4: Echt waar? Pleurisleier?
9: Ja. Johan, maar jouw rol was wel fantastisch. En Wilfred, die komt nog in de film, hè? Ja. In december, hè?
1: Ja, niet zo'n grote rol toch, hoop ik, Kees?
9: Ja. Nee, gewoon heel klein. Jij had echt een hoofdrol.
1: Ja,
9: en je had het goed verleerd allemaal. En...
4: Ja, je zat goed in je tekst, hoor ik toch?
10: Iedereen dat jij echt fantastisch was, Johan. Het is echt een nieuwe carrière.
1: Ik kan het niet ontkennen, Albert.
9: Nee, maar weet je wat het mooiste was? Aan het eind van de scène moest Johan weglopen. Maar had hij 2 woorden gezegd, dan liep hij al weg. Elke keer.
10: Zo kennen we hem.
1: Jongens, neem nog een drankje.
4: Ja, nou goed...
3: Wat goed dit.
4: Wij maken een bijzondere tv, maken. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat ze bij Renze nu weer zitten te schrijven. Kees, het is nu live vanuit Malta. Nu.
1: Het is heel vet. We kunnen de televisiering niet meer winnen.
4: Nee, maar dan
1: eigenlijk zouden wij hem ieder jaar moeten winnen.
4: Eigenlijk wel. Ik bedoel,
1: het wordt tijd voor een oeuvreprijs.
4: Ja, maar dit is van eenzame hoogte wat we net deden.
3: Ja. Ja,
1: dat is, nee, dat zie je nergens.
4: Dat kom je nergens
1: zo,
4: tegen.
1: Zo dit. Diep op de materie ingaan.
4: En ook alles weten ervan.
0: Het is in ieder geval bijzonder, ja.
4: Ja. Ja. Ja. Die Fleur Agema zat gisteren zo volgens mij ergens, ja, toch? Of niet?
5: Maar maakt die nou gewoon ergens burgemeester?
4: Ja, dat heb ik ook al een keer gezegd.
1: Jawel, maar PVV'ers maken zich geen burgemeester.
5: Ja, klein dorpie.
1: Ja, maar die heb je niet meer. Maar Volendam, zijn hele grote
4: PVV'ers in Volendam, dan zet je er daar toch neer of zo?
1: Nou, dat zou kunnen, ja.
4: Kan dat niet?
3: Ja, je moet solliciteren natuurlijk, hè. Dus is... Ik denk dat Johan een punt is dat er inderdaad echt af en toe wel op die achtergrond wordt... Wat is er? Hangen ze
4: nou,
3: nog?
4: Ze zijn weer aan het bijschenken, volgens mij. Die indruk had ik een beetje dat er weer ingeschonken werd. Maar goed, het maakt niet uit.
3: We hebben nog steeds een livestream staan. Weer.
1: Dadelijk zien we in beeld zitten ze op elkaar.
4: Ja. Ja, oh, nee, ja, goed. Laat ze...
0: Jongen. Wat een stel is dat, joh.
3: Mooie bril, Albert.
9: Maar wij moeten nog acteren straks. Ja, wij moeten vanavond nog acteren, dus...
0: Ja.
4: Wat een onzin dit, zeg. Oké. Okay. Maar ja, goed, het moet voorgedragen worden. Moet wel, hè, toch? Of niet?
3: Wat?
4: Ze moet voorgedragen worden ergens, toch? Of niet?
3: Nou ja, je kan ergens dan solliciteren, inderdaad. En dan is het de vraag natuurlijk wat de andere kandidaten zijn.
4: Maar ze heeft al heel veel gesolliciteerd, hè?
3: Dat zei ze. Zei ze dat?
4: Nou, dat heeft ze me toen verteld toen ze bij mij het gast was bij BNR.
3: Ja,
4: dat ze wel de nodige sollicitaties. Ja, ze deed een beetje vaag, maar dat was gewoon ja.
3: Werd ze afgewezen op grond van?
4: Nou ja, ik neem aan PVV-achtergrond toch nog steeds.
1: Nou, dat is wel zo. Want bijvoorbeeld Oude Pekela en Nieuwe Pekela, dat is één gemeente. Daar is de PVV heel groot. Maar die hebben ook geen PVV-burgemeester. En het was heel opvallend als de PVV de leidende partij is in de gemeenteraad... dat ze als eerste Ter Apel te hulp riepen. Die konden 's nachts mensen daar brengen.
4: Ja.
1: Daar keek ik van op, want dat is niet wat de PVV eigenlijk doet.
4: Maar is het een optie, Oude of Nieuwe Pekela, voor Fleur?
1: Nou ja, daar wil je nog niet begraven liggen.
4: Nee, maar ja, goed, ik bedoel, zij wil graag burgemeester
1: worden. Dat is de plaats waar de huizen het goedkoopste zijn, dus dan weet je het wel.
4: Ja. Ja, maar ja, goed, ik gun het er wel. Ik bedoel, toch?
3: Nou ja,
1: maar voor Fleur, om te beginnen...
3: Ja, oude of nieuwe dan? Ze heeft het zo duidelijk.
4: In oude of nieuwe, wat is het beste dan?
1: Ik geloof dat nieuwe beter is.
4: Ja, nieuw is beter dan het oude. Ja, oude is echt een oude broer. Dat moet je niet hebben natuurlijk. Maar...
3: Nou ja, oud kan ook heel charmant zijn.
4: Ja?
1: Ik moest daar vroeger altijd, kwam ik daar iedere dag langs... want ik moest naar de Winschoten krant, daar had je dus de redactie. Maar ze hadden daar die aardappelmeelfabrieken en kartonfabrieken. Ja. En er lag zo'n laag schuim op het water daar. En dat stonk, jongen. Als je daar langs reed, dat mensen daar konden wonen. Dat was mensonterend.
4: Dat klinkt
1: maar die industrie is weg, dus dat is nu ook weg. Maar
4: dat schuim is
1: mensen,
4: nu ook wel weg.
1: Hebben die mensen jaren in gewoond.
4: Ach, dat klinkt wel vies. He? Dit zou Ongehoord Nederland ook kunnen brengen. Daar kijken mensen naar. Weet je, Ongehoord Nederland heeft ook altijd de verkeerde keuzes gemaakt. Maar ja, het gaat er nog een hele tijd duren volgens mij voordat die eruit gaan.
1: Ja, weet je wat is? Er werd dus met een vergrootglas naar die mensen gekeken. En die mensen hebben er organisatorisch hebben ze natuurlijk een rommeltje van gemaakt. En daar kijk ik niet van op, want iedere nieuwe partij ondervindt hetzelfde, hè? Ja, al die partijen...
4: Maar dit was wel extreem. Joh.
1: Jawel, maar kijk, het begon al natuurlijk dat een paar bijdehanden dames... daar met een groepje een front gevormd hebben en de baas de deur uit.
4: Arnold Karskens die had op een gegeven moment...
1: Weet je wel, dat is natuurlijk heel raar dat een paar mensen die op de loonlijst staan... jou weg kunnen werken. En er is heel veel fout gegaan. Ik ben geen aanhanger van het programma. Ik zie het wel eens langskomen en dan denk ik... ja, het is het andere geluid, maar... Die meneer van D66 is heel kritisch. En die brave meneer van het CDA die is heel kritisch dat ze weg moeten. En iedereen zei dat ze weg moesten. Maar het is het andere geluid. Maar ze vertegenwoordigen wel een heel groot deel van onze samenleving.
0: Ja, maar ze worden niet weggestuurd door het geluid.
4: Nee.
0: Ze worden weggestuurd omdat het bedrijfseconomie was niet op orde.
1: Nee, maar dat is een trucje van de minister.
4: Ja.
1: Want anders wordt het inhoudelijk. Kijk, als zij iets beelden van Hitler laten zien, dan kun je overdenken wat je wil, maar daar zijn hun verantwoordelijk voor. En er is vrijheid voor meningsuiting.
4: Daar gaan ze ook absoluut geen oordeel over
1: hebben. Nee, dat durven ze niet.
4: Dat
1: durven ze niet. En nu gooien ze het dus op die dingen, de organisatie.
4: Ja, maar ze hebben drie punten genoemd. Dat was het commissariaat die had aangegeven dat het niet langer kon. De NPO heeft op een gegeven moment aangegeven dat de vergunning ingetrokken moest worden. En er zijn meerdere overtredingen geweest, meerdere sancties al geweest. En zoals onze grote vriend van Max het ook zei, Jan Slachter, ze hebben meer dan 40 gele kaarten gekregen. Het houdt een keer op.
1: Jawel, maar ik ik vind de hele meute wel erg bloeddorstig naar een heel klein omroepje. De minister kon geen kant erop, want iedereen zei ze moeten weg. En dat vind ik wel een beetje...
4: We kijken toch een nieuw soort organisatie opnieuw in het leven roepen... die het een beetje deskundiger en een beetje georganiseerd
0: dat
4: gaat doen.
0: Dat moet je doen. En kijk, ze hebben het over zichzelf afgeroepen, joh. Want ze hebben ze de kans gegeven om dit nu te doen. Als ze een goede organisatie hebben, gebeurt het niet.
1: Maar wat er nu gaat gebeuren... Er komt nu een weerwoord, een vergadering. Dan kan Ongehoord Nederland die kan het verhaal vertellen. Dan is er nog eens een keer mogelijkheid om protest in te dienen. Dat zullen ze doen. Dan kunnen ze naar de rechter. Ja. En dan kunnen ze een bodemprocedure beginnen. Dus die hobbelen nog jaren.
4: Dit duurt nog wel even, dus eigenlijk.
3: Ze hebben in ieder geval heel veel opties nog. Ze hebben sowieso nu 10 dagen nog de tijd om mondeling in ieder geval te reageren op Letchert. Zij heeft inderdaad gewacht in ieder geval tot ze alles juridisch in ieder geval helemaal dichtgetimmerd kan hebben. Waarvan zij nu verwacht, zei ze ook bij Eva vanavond, dat ze ermee naar de rechter kan. Kijk, de vraag, zij zei heel expliciet dat Hitlerfragment had er niks mee te maken. Nee. Ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld in eind mei dit jaar al kwam er een heel evaluatierapport uit. En daarvan zei de Kamer al, wij willen... 24 september zou er namelijk een debat zijn hierover. Volgens mij gaat het gewoon door. Daarvan zei de Kamer al, wij willen dan voor dat debat... wel even goed weten hoe de minister hiernaar kijkt... en of ze hebben naar wat voor besluit ze eventueel toegaat. Dus dat liep al toen. Toen kwam inderdaad dat Hitler-filmpje. Daardoor lijkt alles wel een soort stroomversnelling te zijn geraakt. Terwijl zij dus expliciet zegt van niet. En daar vroeg collega Chanot van Beurden vandaag... tijdens de persconferentie wel even naar.
11: De weging om te komen tot een besluit op deze 3 grondslagen... hebben niks te maken met een fragment wat in een zomer voorbij is gekomen. Dat is wat ik zeg. Dat is ook niet wat de wet mij toestaat. Want die wet geeft heel duidelijk aan waar je naar mag kijken... om tot deze ingrijpende keuze te komen.
12: Nou, ik begrijp dat u dat nu niet wilt zeggen. Maar is dat dan vooral omdat het een juridische reden heeft... dat u die inhoud niet ook mag benoemen... terwijl dat in het hoofd wel mee heeft gespeeld afgelopen tijd?
11: Nee, want dat hoort bij die persvrijheid waar we volgens mij met z'n allen voor staan.
1: Nou is het wel zo, Wilfred, dat al die omroepen... en al die mensen die vinden dat Ongehoord Nederland weg moet... die hebben de lak aan dat het daar een bestuurlijke chaos is. Daar storen ze zich niet aan, dat hebben ze nog een beetje leesvermaak om. Maar die hebben het allemaal over de inhoud. Want die vielen over de fragmenten van Hitler heen. Dat was de reden, nu moeten ze weg. Dus ze hebben allemaal een inhoudelijke reden om ze weg te sturen... maar die durven zij niet uit te spreken.
4: Ik kan ze niet uitspreken.
0: Kan ze niet uitspreken, juridisch gaat dat niet. Dat was een goede vraag van Chanot.
1: En die hoofdredacteur, die hoorde ik net bij onze collega's om 6 uur. En die zei dus van... 14 dagen geleden heb ik een brief gekregen dat het uitstekend ging inhoudelijk. Dat alles voor elkaar was. Er was geen enkele reden om ze van de buis te halen. Nou, daar weet een advocaat dadelijk wel raad mee.
0: Als de brief bestaat, dan hebben ze goede argumenten, ja. Dus dat gaan we
4: Maar dit gaat nog een hele tijd duren.
1: Ja, maar ik vind het niet bij Nederland passen. Kijk, ik vind als ik namelijk als ik iemand van D66 hoor praten... dan zeg ik gevoelsmatig, die moet het Nederlandschap ontnomen worden. Maar zo zit de wereld niet in elkaar.
0: Nee.
1: En, weet je wel? En als ik van Forum van Democratie... dan denk ik, ja jongens, wat is dit? Wat zijn dit voor gekken? Maar dat vinden ze van... Ongehoord Nederland ook, maar laat die mensen, die hebben het andere geluid.
4: Nou ja, dat is het aparte. Ik zag Eus net bij Eva, die zei wel terecht... van ja, maar dat geluid wordt dus al heel veel verkondigd. Hij noemde ook WNL bijvoorbeeld, en ook zelfs ons programma Nieuws van de Dag. Hij noemde het Forum, hij noemde PVV.
1: Dus ja, maar dan, wat is er mis mee?
4: Nee, maar dat is...
1: Maar een rechtsgeluid is bij al die linkse gasten extreem rechts.
4: Maar er wordt steeds gezegd, dit geluid hoor je anders niet. Maar dat geluid hoor je meer dan voldoende.
3: Ja, maar dat is het verschil zet hem denk ik wel vooral... dat het de publieke omroep is, wat dit is... En dus dat geluid van belastinggeld wordt betaald. En dat als... daar zegt bijvoorbeeld Mona Keijzer zei dat vandaag ook. Zij zegt op zich terecht dat dit nu gebeurt... en dat Ongehoord nu op deze manier wordt aangepakt. Maar die pluriformiteit, dus dat je allerlei verschillende geluiden... binnen de NPO, wordt daarmee wel weer minder. En volgens mij zei Wiert het ook vandaag bij Nieuws van de Dag... van je moet nu gewoon gaan zorgen dat dit geluid er wel weer komt.
4: Dan krijgen straks allemaal demonstraties. Mensen weer met gezichtsbedekking, maar dat mag nu weer dat mag gewoon doorgaan.
1: Dat is belachelijk. Dat heeft de Tweede Kamer aangenomen, die motie. Die was van JA21 en de SGP. Ja. En ik zag alweer... Palestijnen die helemaal met gezichtsbedekking stonden te protesteren. Maar die minister Van Weel doet er niks mee, terwijl het al aangenomen is. Maar het is toch gek voor woorden dat mensen hun kop bedenken en dan bij het voetballen ellende maken, in demonstraties met de politie vechten, want ze zijn niet te achterhalen.
3: Maar moties, heel eerlijk, er worden zoveel moties aangenomen en dat betekent niet gelijk dat het ook echt uitvoerbaar is. Hè. Er worden echt, weet ik hoeveel moties elk jaar ingediend en ik weet niet hoeveel daarvan wel
1: niet uitvoeren. Ja, 21 en de SGP die hebben daar begrip voor. Die hebben even rustig gewacht. Maar die zeggen, ja, het wordt nou toch eens tijd dat er wat mee gebeurt.
3: Terwijl dus we de hele tijd...
4: We hebben met al die demonstraties ook wel gezien dat het eigenlijk wel heel erg belangrijk is, toch?
3: Ja, maar dus alle organisaties en de politie, de gemeente, de burgemeester, iedereen die er juist mee te maken heeft of het moet handhaven, die zeggen over dat wetsvoorstel de hele tijd, dat helpt ons niet. En dat gaat juist alleen maar voor meer problemen zorgen tijdens die demonstraties.
5: Wij kunnen het niet. Maar je kan toch geen mensen die naar een stadion gaan met een hoodie, die kan je toch niet gaan verbieden?
4: Een hoodie niet.
1: Nou, je kunt gezichtsbedekking verbieden.
5: Maar een hoodie, die kan je opzetten. Je zet je bril op en niemand er eentje meer.
1: Nee, René, maar die gaan met die hoodie naar het stadion met voorbedachte raden. Zo, nu gaan we eens lekker rotzooi schoppen.
5: Ja, maar er zitten er ook met een hoodie. Die zitten in de bestuurskamer, bij wijze van spreken. Dat kan niet veel. Het wordt een moeilijk verhaal, hoor.
1: Ja. Jawel, maar je hoeft die hoodie niet over je hoofd te doen. Als je hem gewoon draagt, is dat geen enkel probleem.
3: Nou ja, en wat ook wordt gezegd, is, volgens mij zeggen de burgemeesters, dat als je in hele uitzonderlijke gevallen heb je wel al de mogelijkheid om die gezichtsbedekking, kleding in uitzonderlijke gevallen te verbieden. Maar ze zeggen een helemaal algemeen verbod, dat helpt ons niet, want dat is gewoon niet handhaafbaar.
0: Ja, maar dat gaat niet. Want je hebt overal camera's, je kan dan veel makkelijker opsporen.
4: Ja.
3: Dus ik snap je moet het handhaven.
5: Als je zo'n hoodie en je sjaal, je doet je sjaal hier, dan ben je al niet meer te herkennen, joh. Dat kan je toch nooit.
0: Dat
5: kan toch
0: verbieden.
5: Niet.
0: Dat is het hele punt.
5: Ja, maar dat kan toch niet. Dat kan je toch niet. Ja, hoe wil je dat handhaven?
0: Maar je hebt ook zo'n detentiestation binnen. Want als je
4: geeft de politie toch een extra middel om in te grijpen, zeg, hey jongen, doe even het ding van je gezicht af. Ik bedoel, dat is toch.
3: Ja, wat eruit. Ze hebben dan een paar keer al gepolst bij die organisaties. Zo'n wet gaat dan een internetconsultatie in. Dat betekent dat iedereen, allerlei organisaties, maar ook allemaal mensen gewoon kunnen reageren. Daaruit kwamen ook hele kritische geluiden. Oh. Dus wat ze nu zeggen is dat ze weer in gesprek willen met de Kamer inderdaad, om hier wat
4: Dus hij lief, Dave knikt steeds mee, maar die denkt altijd, waar gaat dit over? Wat een gelul.
6: Nou nee, kijk, dit is natuurlijk op zich wel lastig. Wat Job natuurlijk zegt is waar, met al die camera's. En daar zit natuurlijk ook het privacy interessante punt aan, van ja, mag je nog in de moderne tijd gewoon zeggen, ik wil niet dat ik de hele tijd gefilmd word. Nou, daar heb ik niet meteen een mening over, maar dat is op zich wel iets waar je denk ik goed over na moet denken. Willen we dat,
0: met een demonstratie waar dan geweld wordt toegepast en je verbiedt daar gezichtsbedekking en er lopen agenten met een bodycam, dan heb je de camera's.
6: Nee, maar dat is toch exact waar het over gaat. Voor specifieke evenementen of demonstraties zou je kunnen zeggen, dat wordt verboden. Maar wat René zegt, zit natuurlijk een kern van waarheid in, omdat voor altijd te zeggen, je mag nooit je gezicht bedekken, ja, dat is wel moeilijk in de winter of andere zaken. Als
1: maar het is wel opvallend dat bij demonstraties en hooligans dat die altijd over de schreef
6: natuurlijk,
1: gaan nadat ze eerst
6: Maar dan zou je kunnen zeggen,
1: hebben.
6: Misschien om voetbalstadions heen willen we het ook niet. Maar dat is alweer veel specifieker dan zeggen, we willen geen gezichtsbedekking.
4: Laatst bij Cambuur gingen ze allemaal ook onder de vlag zitten en deden ze allemaal een
5: Utrecht ook
4: nog. Ja, dus dat is best lastig.
1: Maar overigens, Wilfred, vind ik wel, om er even op terug te komen, dat Ongehoord Nederland zou een businessplan moeten schrijven en die zou met een hele nieuwe ploeg opnieuw moeten beginnen. Kijk, de verstandhouding is daar verrot, want die twee blondines die hebben die directeur weggestuurd. Er zijn twee blokken, dat merk je. Er is geen vertrouwen in elkaar. Dus daar kun je een dood praat moet je niet meer trekken. Dit is over. Maar als je nou een nieuw team er neerzet met een nieuwe leiding en een organisator die ook volgens de regels werkt, dan moet dat toch kunnen. En je moet er begrip voor hebben, want als die politieke partijen omvallen omdat er onervaren mensen zitten en cowboys, dan kan dat ook met een omroep gebeuren.
4: Ja, maar er is geen open sollicitatie, hè, voor de duidelijkheid.
1: Wat zei je?
4: Dat het geen open sollicitatie
1: is. Er is geen open sollicitatie, nee. Overigens.
4: Overigens, ja.
1: Je mag, als mensen solliciteren tegenwoordig, dan gaan die bazen op internet kijken.
4: Dan gaan ze alles bekijken,
1: Dat mag niet eigenlijk, hè? De privacy waakhond zegt dat is verboden, maar Ik kwam er toevallig achter op Curaçao wat voor een probleem dat is. Hè? Gerrit Joling maakt hier een grapje over de vriend van Raymond. Dat als Raymond hier zit, dan gaat hij naar die vriend en die verwendt hem.
4: In Almere.
1: Die vriend die kon daar niet echt om lachen. Nee, en Raymond ook niet. Maar die jongen was bij mij en die zegt... ja, kijk, ik heb wel humor, maar ik heb laatst gesolliciteerd in Noorwegen... want dat is een Noorse jongen. Hij zegt, en het eerste wat ze zei, ze confronteerde mij, want daar staat... op sociale media, en dan blijft het even staan.
4: Ja.
1: Ze zeggen, en dan moet ik daaruit gaan leggen... dat het een misplaatst grapje van een Nederlandse zanger was. Dan denken ze, ja, wat is dat voor gelul?
4: Gerard Joling helemaal geen homo is.
1: Nee. Nee, dat speelt hij, dat vindt hij commercieel.
4: Ja, daarom, weet je wel. Trouwens, gisteren dat hij voor 15.000 in Scheveringen had gestaan... voor een heel, heel veel publiek, dus dat wilde hij toch nog even kwijt.
0: Maar een kort.
4: We hadden 30.000 geroepen gisteren. Ja. Voor,
1: maar het was 35?
4: Het was, nee, het was 15. 15 was het. Ja.
3: Voor, hoe lang?
4: Half uur.
3: Half uur?
4: Ja, niet slecht. Hey, die stem, is dat nou AI of niet, van die gozer?
5: Ja,
4: van,
5: de politie, 100%.
6: De politie zegt...
5: was niet echt. Was niet echt. Ik heb goed geluisterd, het was niet echt.
6: Nou ja, kijk, wat de politie natuurlijk wel
5: zo
6: heeft...
5: Zo praat niet iemand van 17.
6: Nou, we weten niet of hij 17 jaar is, de dader.
5: Hebben ze gezegd,
6: bekend.
5: Tussen 17 en 19, 17 en 23, wat zeiden ze?
6: Ja,
1: ik hoorde wel een soort accentje van een buitenlandse jongen.
6: Ja, er zaten bijzonderheden in zijn stem. Nou, ik heb me aan heel iets anders geërgerd over dit nieuws. Dat ging onder andere over een kop van het AD, maar ook social media stond er vol mee. Hoe kan deze medewerker weten dat het een haar is? Hoe kan ze zo ongelooflijk trapt vol een opgezette pagina? Ik wil het vanavond bij VI even opnemen voor deze mevrouw. Die
4: kijk, zo ben jij, hè?
6: Ik vind het echt onzin. Iedereen die een modern beveiligingssysteem ontwerpt... die weet, mensen maken fouten. Dat doen we allemaal. Dat is het hele idee van mens zijn. Ja. Anders kan er
4: behalve
6: robot...
4: Johan.
6: Anders
4: kan
6: Johan zeker niet. Ja. Ja. Dan hoef je het nooit een AI neer te zetten. Nee. Dus hoe ontwerp jij een modern beveiligingssysteem... met in gedachten, mensen gaan fouten maken... dus we moeten zorgen dat niet één fout leidt tot iets desastreus. Als ik bij de balie, bij de bank, bij de receptionisten voorbij loop... kan ik niet meteen bij de kluis. Dat zou gek zijn.
4: Ja.
6: Maar bij Odido
1: waar heb jij een kluis voor dan?
6: Nou ja, ik heb geen kluis, maar de bank hopelijk wel. Maar dat zou natuurlijk gek zijn dat als je die receptionisten voorbij bent... je bij al het goud kan komen.
4: Ja, 6,2 miljoen mensen.
6: Omdat één mevrouw even een keer niet oplettend in, het is onzin. En daarna komt ook nog eens bij dat bij callcenters... we weten allemaal een beetje hoe dat werkt. Die mensen staan zwaar onder druk, krijgen niet mega betaald... mogen soms maar 2 minuten met een klant praten, hebben allerlei targets... Daarnaast, als je in een groot bedrijf werkt, zo werkt het. Je wordt gebeld door de service desk soms, die jij nergens anders van kent. En deze jongen doet precies wat je niet verwacht van een oplichter. Die is vriendelijk, die is rustig,
4: laat even luisteren. Is het echt of niet? Kan René nog
6: die
4: even meeluisteren?
6: Ik kan even nog één keer oordelen.
13: Ik kan dat nu niet precies zien, maar wat we moeten doen... is dan eigenlijk via de interne service link... en dan gaat het automatisch allemaal dicht. 1 seconde. Ja, dat is dus het probleem. Dus via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en zijn alle problemen wel gelijk weg. Heeft u nu dan de tijd?
6: Ja.
13: Heeft u een externe browser? Dat even in te typen? Ja. Even kijken hoor. Zeg maar als u klaar bent ervoor.
4: Dat doet me denken aan die keer dat ik jou dat filmpje stuurde van die gozer die namens de KPM belde. Die man op een gegeven moment kwak moest roepen, weet je. Tok moest hij al aan roepen, tok. Maar goed, ga door. Ja.
6: Nee, maar wat de politie ook zegt, hij heeft een woordje die hij vaak gebruikt, hoor. En dat zegt hij op een bepaalde manier, hoor. Ik ga wel met de politie mee, hier hebben ze onderzoek naar gedaan. Dit zal een echte stem zijn. Maar nogmaals, dit moet gaan over Odido, hebben die... tijdig gehandeld. Het was al lang bekend dat mensen zo dat deze aanval op deze manier werkt. Daar had je tegen kunnen verdedigen. Trouwens hebben de criminelen vandaag ook gereageerd. Die hebben gezegd, de politie kan helemaal niks. Wij steunen dit lid van onze bende steunen wij volledig. We gaan achter hem staan en de politie gaat hem nooit te pakken krijgen. Ik denk daar iets anders over. Ik ben bijna zeker dat de politie deze man te pakken gaat nemen. Ze moet iets bewijzen.
4: Ja.
6: Dit is misschien wel de grootste hack, diefstal uit de Nederlandse geschiedenis qua data. De politie zal willen bewijzen, wij kunnen dit. En wij zitten hier bovenop. Dus dat gaan ze, naar mijn bescheiden mening, zeker weten doen. Maar nogmaals, de vrouw zit hier niet fout. De laatste die we de schuld moeten geven... je moet altijd kijken naar de laag hoe zo'n bedrijf opdient. Dus Odido, die moeten we hierop aankijken.
4: Oké. Okay. Je wil ondertussen ook nog even een oproep doen voor je programma, hè? Dat is belangrijk. Dat is
6: kijk,
4: een nieuwe,
6: er zijn natuurlijk
4: show.
6: Allerlei mensen die ook door het Odido-datalek trouwens... slachtoffer worden van beleggingsfraude, oplichting, afpersing... waar echt levens verwoest worden. Nou, met dat nieuwe programma die we willen gaan maken... willen we ook die mensen gaan helpen... kijken of we hun zaken op kunnen pakken. En daar kan je dus nu je voor aanmelden. redactie@crimeunit.nl. Dus heb je een probleem, zit je met handen in het haar... wordt je vader misschien opgelicht... is je schoonvader al zijn geld kwijt door een foute cryptobelegging... Ja, stuur ons een mail. Nou, en wie
4: dat
6: weet
4: is een hele pijnlijke opmerking dit. Want de KNAKNL is failliet gegaan. Maar ga lekker
6: door. Okay, ja, dat was misschien geen op. Ja, ja. Ik ben een voorval. We kunnen je nog helpen als je...
4: Oh ja, is dat zo?
6: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Ik denk het niet. Volgens mij ben je het kwijt.
4: Ja, dat denk ik ook heel graag. Ja.
1: Maar had je heel veel KNAKNL?
4: Dat doet er niet toe. Maar wel, ja. Dat is een advies van Chris geweest. Dat was een vele adviezen van Chris.
6: Dat weet je toch?
4: KNAKNL, dat is een goede. Dan moet je gaan zitten.
1: Dus je moet weer ouderwets gaan snabbelen.
4: Ja, ik ga weer een tijdje zingen. Daar moet ook een nieuwe single uitkomen. Ja, 50 plus mobiel. Ik kan natuurlijk ook kijken of ik daar een telefoon kan regelen. Natuurlijk, voor 2 jaar misschien zelfs wel, met een prachtige Samsung S25 waarschijnlijk erbij, of niet?
1: 2300 euro.
4: Hè?
1: 2300
4: ja,
1: euro.
4: Die Samsung niet, maar die kan je scannen.
1: Dit is ideaal.
4: Ja, dit is perfect. Gewoon 2 jaar. Ja. Dat 50 plus mobiel is goed, hè? Ja.
6: Hey, is wel hartstikke goed. Ik denk dat marketing je ontkomt. Ja. Heel eerlijk. Aan de marketing, je ontkomt er niet aan. Ik heb ze in Curaçao ontmoet. De mannen achter 50 plus mobiel. Ja. Die hebben een briljant plan bedacht. Die hebben echt gezien. Er zit een doelgroep die niet wordt bediend. Daar hebben ze alles omheen gebouwd. Ja, ja, ik vind het. Ja, hebben ze
3: briljant. Hebben ze hartstikke extra beveiliging voor oplichting ook bij 50 plus?
5: Maar
6: nee.
5: Wat is het bij
6: maar
5: 50
6: dat zouden
5: plus
6: ze wel moeten doen.
5: Wat is er zo bijzonders? Kan je ook luiers bestellen of zo?
4: Mensen steeds meer nodig. Heb jij dat ook al?
1: Luister? Nou, ik doe altijd voor de uitzending gewoon een luiertje.
5: Gewoon een luiertje.
4: Maar er zijn steeds meer mensen die luisteren.
5: Kun je luiertjes bestellen?
4: Luiers zijn ook...
5: Hoorapparaatjes kan je bestellen?
4: Ja, ja, dat kan allemaal. Maar luiers is een probleem aan het worden in Nederland, hè?
3: Nou, ja, ze hebben toevallig... Zijn ze
5: is het echt zo?
4: Ja, serieus.
5: Je pleutig op, joh.
4: Nee, dat was net op...
5: Dit zat luiers, man.
4: Nee, dat deed je uit de vuiling ervan.
1: Dat is zo'n berg afval.
4: Ja, niet normaal.
5: Ja, maar ja... Als je een volwassene luier om hebt, dat is bijna een broek.
3: Ja, dan heb je gelijk een hele emmer vol, inderdaad. Ja,
4: nee. Er is een fabriek in Nijmegen gelopen, die verwerkt dat nu allemaal. Maar dat is echt een enorme rotzooi.
5: Dit is een fabriek die alleen luiertjes...
4: Ja, die versnijden al die luiers zo in stukjes.
5: Oké.
1: Okay. Ja, maar er zijn heel veel mensen incontinent, hoor. Kijk, mensen die generen zich daarvoor.
4: Zijn hier mensen... Nou ja, laat het even... Nee, maar het is wel zo. Er worden ontzettend veel luiers. Een klein kind ook al 5 per dag.
1: Het is natuurlijk een heel naar gevoel als je incontinent bent... dat je allemaal natte plekken in je broek hebt. Dus dan neem je een luier.
4: Maar zou Trump nou ook incontinent zijn? Wat denk jij?
1: Wat zei je?
4: Trump, zou die incontinent zijn?
1: Dat sluit ik niet uit.
4: Het wordt wel gesuggereerd, hè? Ik bedoel, ik zat vanmiddag naar Obama te kijken. Die liet het ook een beetje in het midden.
14: You think Donald Trump ever changed the diaper? I almost said that, but I decided I shouldn't say it.
5: Hij vindt het zelf ook leuk.
4: Ja, hij vindt het zelf heel grappig.
5: Hij vindt het zelf heel leuk.
1: Kijk, deze man die straalt wel wat meer uit dan die passer.
4: Zo, ongelooflijk.
1: Alhoewel, een integere man, joh.
4: Hij had nu weer een kaart gemaakt van Mexico, geloof ik, Canada, Cuba. Alles was nu van Amerika.
1: Cuba wordt ook Trump.
4: Alles is van Trump, hè?
1: Trumpland?
4: Ja, allemaal Trumpland wordt het binnenkort. Ja. En ondertussen heeft Poetin geroepen, althans een aantal mensen... we hebben de oorlog bijna gewonnen. Hij weet helemaal niet wat er gebeurt bij die oorlog... maar hij roept gewoon, het is binnen bijna, dus dat gaat ook lekker.
1: Nou ja, maar als Trump zijn zakenvriend en zijn schoonzoon stuurt... dan krijg je nooit vrede natuurlijk, want die Poetin die vreet ze op.
4: Ja.
1: Die neemt ze helemaal niet serieus, joh.
4: En jij moet tot donderdag wachten, tenminste, 8 uur... dat hij weer open gaat, waarschijnlijk die brug bij Nijkerk, hopen ze... Maar dat zou uiterlijk de datum zijn waarop het weer goed gaat.
1: Nou ja, ik merk nu hoe vreselijk het is. René woont ook bij 2 van die afgesloten bruggen.
4: Ja.
1: Maar dan moet ik eerst over de snelweg richting Almere... en dan moet je een keer rechtsaf richting Kampen... met allemaal stoplichten en zo.
4: Ja.
1: Het is een verschrikking, man, dit land.
4: Nou, het is niet makkelijk, ook voor die Karremans niet, hè?
3: Nee, ik kwam Karremans, die was vandaag in de Kamer... om daar thuis vraaguurtje wat vragen over te beantwoorden. Dus ik dacht toch even naar dat enorme leed van Johan vragen.
4: Ja.
15: Johan Derksen die moet nu elke dag omrijden... omdat er een brug gewoon niet veilig genoeg is. Hoe kan dat nou?
16: Dat wist ik niet. Nou, in dat geval ga ik hem gelijk opengooien.
15: U zegt, er zijn ontzettend veel van dit soort bruggen in Nederland... maar u heeft absoluut niet genoeg geld om al die bruggen aan te pakken. Gaat het dan ook betekenen dat er straks bruggen misschien definitief gesloten worden?
16: Dat denk ik niet, maar we hebben nog nooit zoveel geld gehad voor infrastructuur als nu. Alleen,
15: er is ook nog nooit zoveel nodig geweest.
16: Exact, dat is het punt. Hè. Die opgave is enorm en we gaan ook niet bezuinigen op infrastructuur. We gaan het geld alleen anders uitgeven. We gaan veel meer miljarden uitgeven aan vernieuwing en onderhoud... zodat we dit soort situaties voor de volgende generaties kunnen voorkomen.
15: Dat is genoeg.
16: Nou, voorlopig kunnen we daarmee mee aan de slag. Ja, alleen dat betekent wel dat nieuwe aanlegprojecten... of nieuwe prachtige spoorlijnen waar we met z'n allen al heel lang van dromen... dat die heel even moeten wachten omdat we willen voorkomen... dat mensen vaststaan voor bruggen die niet meer doen.
3: Ja, Ja, ze hebben het uitgerekend. Ze hebben 80 miljard nodig voor de infrastructuur op dit moment.
4: 30% van de bruggen in Nederland op schaal van 5 zit op een categorie op 3 of lager.
3: Ja,
4: hè?
3: Dat ze is komen echt allemaal uit de jaren 60, 70, 80. Dus, en dat onderhoud is gewoon veel te lang vooruitgeschoven, waardoor het natuurlijk steeds meer verder ophoopt.
4: Ja.
3: Waardoor ze nu toch echt een heel groot probleem hebben. En wat Karremans zei, nou ja, dat hebben we laatst natuurlijk gezien, ook in het noorden, waar al duidelijk werd dat er heel veel projecten in ieder geval niet doorgaan. Dat hij zegt dat we moeten echt keuzes gaan maken.
1: Jawel, maar als ze nou stoppen met in een half jaar 99 miljoen aan dwangsommen aan asielzoekers te geven en zorgen dat die bruggen
3: nou ja,
1: niet eens
3: worden. Je hebt twee soorten dwangsommen.
0: Want ik denk dat je het tegenovergestelde moet doen. Je moet die dwangsommen verhogen. Het probleem is namelijk dat de overheid zich niet aan de afspraken houdt.
3: Nee, ja, maar die
0: en die prikkel.
1: Ja, maar ik vind als jouw zoon een huis nodig heeft in Den Haag, dan staat die 10 jaar op een wachtlijst.
0: Nee.
1: En als een asielzoeker komt en die mensen die dat allemaal moeten beoordelen hebben het hartstikke druk, dat je dan die man een dwangsom geeft waardoor asielzoekers met een ton naar huis gaan.
0: Het gaat niet om die asielzoekers, het gaat erom dat de overheid zich aan de afspraken moet houden.
3: Maar de overheid,
0: en dat we niet doen, moet er een prikkel.
1: Ja, maar de overheid kan zich niet in de afspraken houden, want anders hadden ze al lang regelingen ter apel getroffen, maar
4: Merel,
1: het is een onoplosbaar probleem geworden. Niemand kan het oplossen.
4: Merel probeert er iets
3: van
4: te zeggen.
3: Ik heb gewoon de ring van Lord of the Rings om of zo. Ik ben onzichtbaar deze uitzending. Jezus.
4: Wat wilde je zeggen dan?
3: De overheid wil een deel van die dwangsom in ieder geval af gaan schaffen. Daar zijn ze nu mee bezig. Ja. Die wet ligt in de Eerste Kamer. Ja. Dat ten eerste. Ten tweede, dat willen ze doen omdat de overheid niet uit kwade wil meer dit niet regelt. Ze zitten gewoon helemaal tot over hun oren in het werk. Dus ze kunnen het ook niet meer bijbenen. En daarom hebben ze besloten om die dwangsom in ieder geval deels af te halen.
0: Ja, maar dat is dus, je kan het zelf niet aan, je kan het niet oplossen. En wat doe je dan? Dan ga je dus vervolgens die prikkel ga je dus eruit halen, omdat je het niet aan kan.
3: Prikkel werkt toch niet. Want ook al
0: omdat
3: ze
0: het niet op orde hebben.
1: Kijk, als wij bij een gemeente zijn en je moet wat langer wachten en een vergunning komt niet snel af, dan krijgen we toch ook geen dwangsom van de gemeente. Ja. Ik vind het echt.
0: Wat je creëert is een luie overheid. Ik denk dat je juist moet zorgen dat je.
1: Nee, een onderbemande overheid hebben we.
0: Nou, je moet je aan je termijn houden. Hetzelfde met al die bezwaarschriften, hè, waar jij altijd over klaagt met de stikstof. Al iedereen gaat klagen, het duurt lang allemaal. Zorg dan gewoon dat je alles.
1: Dat zou een goed functionerende overheid moeten kunnen, maar die hebben we niet. En dan smijten we hem met geld.
0: Nou ja, dan moet je maar zorgen dat je kwalitatief de goede dingen op de juiste plek zet. Dus de overheid moet zijn zaken op orde hebben. En dan heb je dat niet, ja, dan zit daar een prijskaartje aan.
3: Wat lach jij?
4: Nou ja, ik had over dat filmpje wat ik jou toegestuurd had, van die gozer die opeens vroeg, heb je dat nooit gedaan, dat je iemand op ging bellen dat je iemand anders voordeed, dat je iets speelde dat iemand anders was? Nou, dat filmpje had ik naar hem toegestuurd. Dat is een gozer die doet alsof hij van de KPN is. Die belt met een klant.
17: Ja, wij hebben een storing doorgekregen.
18: Dat is niet van ons geweest, maar wij zijn gewoon in de auto.
17: Oh, hier, daar heb je het al. Kunt u misschien dan even luid en duidelijk stok zeggen? Als ik tegen de lijn door kan meten, dan weet ik zeker dat ik u uit kan sluiten.
18: Stok.
17: Even kijken hoor, ja. Ga je maar één keer deze leven kan. Nog één keer luid en duidelijk stok. Ja. En dan kunt u dan nu even achterkijken of u het eigen.
0: Wat een ongelooflijk kind. Wat is het? Dat is toch ongelooflijk,
3: jongen. Dat vind ik zo grappig. Ja,
0: het is toch...
3: Hij gaat echt helemaal stuk.
4: Zo val je dan ook heel bang. Sorry. Ik heb last van eenzame humor. Ik vind mezelf zo grappig. Jij vindt het niet zo grappig, heb ik dit?
1: Maar ik hou er nog een droge luier aan over.
0: Ja, dit is inderdaad grappig.
4: We gaan zo nog even door. Tot zo, na de reclame. Dag.
19: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Eemhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeemhart.nl.
20: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof.
21: Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen.
20: Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. Je vindt er maar liefst 15 speciaalzaken onder één dak.
21: Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld.
20: Nijhof, in Baarn.
4: dankjewel voor deze uitzending. Wat we daarom biedt een huwelijksdag. Wanneer gaat het eigenlijk gebeuren, dat huwelijk? Is daar al een datum voor?
3: Nee, dat kijken we aan. Ik vind het oprecht leuk om lang verloofd te zijn ook.
4: Kan jaren duren?
3: Kan jaren duren, ja.
1: Nou,
3: nee,
1: wij willen in plaats van bruidsmeisjes ook bruidsjongens zijn.
4: Jonkers, ja, dat doen we met liefde. Ja.
1: En aangezien een beetje stemming maken.
4: En jonge op leeftijd is, zou het wel op fijn zijn dat je het een beetje snel zou kunnen doen.
3: Ja, ja. Ja, nee, ja, in dat geval denk ik dat het over een jaartje of vijf...
0: En misschien
3: een
0: zangertje erbij.
3: Ja, een zangertje. Ja, die vraagt ook makkelijk 15.000 euro voor een half uur.
4: Nee.
3: Nee? Oh. Nee.
4: Voor een derde.
1: Nee, maar als je hem hebt nodig, dan moeten ze allemaal weer met de handjes de lucht in.
3: Ja, daarom. Ja.
4: Maar mag je zelf ook meezingen? Karaoke, met het gelijk. Ik kreeg gisteren gelijk allemaal aanbiedingen. Mensen die gelijk gingen vragen of kan je ook komen optreden. Dat was op een dag voor oudjesavond, dus dat lukt niet. Hey, jij hebt veel gebruikt in je leven, maar heb je ook als crack gebruikt of niet?
1: Nee. Nou, ik heb alleen maar pep gebruikt. Ik heb niet een zware drugs gezeten. Maar voor een wedstrijd tegen een snelle race buiten wou ik nog wel eens een paar pilletjes pep.
4: En dan merk je dat ook echt? Dat je dan...
1: Dan heb je het idee dat je een hele goede voetballer bent. Ja. Later heb ik de beelden gezien en dat was gezichtsbedrog.
4: Ja. Maar,
1: als je... Kijk, als je tegen René van de Kerkhof moest,
4: ja.
1: Dan... Die
5: gebruikte speed.
1: Dat was lastig. En toen heb ik hem een keer per schoppen gegeven. En dan zette Kees Rijvers Willy aan die rechterkant. Maar die was net zo snel.
4: Ja.
1: Maar goed, nee, maar crack is een groot probleem aan het worden.
4: Zeker.
1: In de Nederlandse grote steden niet alleen, maar in heel Europa. Het is namelijk een hele goedkope uitgave van coke eigenlijk. Alleen het is zwaar verslavend en je takelt er heel snel door af, hè. En het probleem in Nederland is dat het wordt hoofdzakelijk gebruikt door mensen met weinig geld. Dat zijn daklozen en illegale asielzoekers. Mm. En die zitten daar in de steden en die weten van ellende niet hoe die dag door moet komen. En die nemen crack en die zien eruit als zombies. En het lullige is, de drugsverslavingsinstanties, die hebben die mensen niet in kaart. Het zijn vreemden voor hun. En er speelt nog iets ernstigs. Er is een therapie als je dus in een drugskliniek komt om van de cocaïne af te komen. Maar er is geen enkele behandelwijze voor crack nog. Okay. Dus ze kunnen er eigenlijk niks aan doen.
4: Ik las dat in Duitsland ook al erg was. Crackvoer, noemen ze voert al en zo.
1: Alle grote steden van Europa.
4: Best wel heftig als je erover nadenkt.
1: Ja, kijk, als je echt verslaafd bent, is coke natuurlijk of heroïne is niet te betalen. Dus dan kom je vanzelf bij crack.
4: Ja, tenzij je jup bent en een goede baan hebt, zoals je heel veel
5: mensen
4: hebben.
5: Tenzij je familie van Bolos hebt.
6: Ja. Nou ja, je ziet, ik kom vaak in San Francisco. Dat is al van die grote beurs op digitale veiligheid. Dan zie je een beetje hoe het eruit ziet aan het einde van deze rit. Daar heb je gewoon hele wijken met zombies rondlopen. Dat is een ongelooflijk eng gezicht. Maar ook gewoon jonge mensen. Alsof ze 2-3 weken geleden nog vers in de sportwinkel kwamen met gewoon normale sneakers. Het is echt verschrikkelijk om te zien.
4: Ja, zeg even.
6: Echt heel heftig.
4: Je zou trouwens verwachten dat dit de dingen zijn die ze bij 112 zouden behandelen. Maar daar behandelen ze bijvoorbeeld een kat of een poes die door 5 brandweermannen wordt gered. En dat is eigenlijk veel belangrijker. Daar gaan ze heel serieus mee om, daar bij 112.
2: En even later kunnen dan de baasjes hun huisdiertje weer in de armen sluiten.
7: Och, ik denk dat jouw poes ook begint te hijgen met 5 brandweermannen daaromheen. Goed. Ja. Nee, ook rekening meer. Ik vind het echt. Niet te doen, deze vrouw. Goed, tot zover 112 vandaag. Hele gekke associatie had ik.
1: Dit is een uniek moment. Ja. We kunnen stellen dat Ellie Lust ook nog humor heeft.
4: Ja, dit verwacht je niet van Ellie Lust.
1: Nee,
4: dit is geen Ellie Lust opmerking, toch?
1: Nee, maar nu overweeg ik of we haar aan tafel moeten
4: hebben. Ik zat te denken toen ik dit zag. Misschien moeten we er toch eens uitnodigen, die Ellie.
1: Misschien gaat ze helemaal door het lint hier.
4: Ja, die gaat op de ordinaire tour. Dat kan niet anders. Dat is leuk, toch, dit?
1: Maar in ieder geval, ze is ondeugend. Dat is een goed teken.
3: Ja, ik moet nog steeds... Maar mogen we dat filmpje inmiddels alweer laten zien dat ze dat glas probeert kapot te slaan?
4: Nee, dat mag niet meer.
3: Echt niet?
4: Zo jammer, hè? We mogen het huilen van Twan van Peperstraat niet laten zien in het glas van Edelust.
3: Maar dat hebben jullie laatst ook gewoon gedaan. Kunnen we het niet gewoon uitzenden? Twan van Peperstraat.
4: Hebben wij dat gedaan? Ja,
3: dat hebben jullie toch gedaan?
22: Ja, lang geleden alweer.
4: Nee, dat kennen wij altijd.
3: Oh, maar daar kan er dus nu nog wel weer een boete van.
4: Dat was niet zo.
3: Okay.
4: Heb ik niet gezien, tenminste. Heb jij het gezien? Nee, hè? Nee, René heeft het ook niet gezien. Dus ja. Hey, jij bent heel blij met die nieuwe iPad. iPhone, iPad is het toch of niet? Jij bent heel blij ermee, toch?
6: Ja, kijk, stiekem weten we niet wat eraan komt morgen. Maar blijkbaar weten we het allemaal. Er komt een nieuwe iPhone aan. Dat zou de iPhone Ultra zijn. Die kan je dus uitklappen. Wat een telefoon als Samsung heeft al 10 jaar lang dit soort modellen. Ja. En dan zou het eigenlijk de omvang hebben van een iPad mini. Ja, ik ben er wel enthousiast over. Want ja, een iets groter scherm. Het ziet er wat luxe uit. Ik wil heel lang dat hebben. Maar ik heb eigenlijk altijd een iPhone. De prijs is natuurlijk wel ongelooflijk. Dat gaat richting de 3. 2300 euro. Ja. Dus Apple zet echt in op de gebruikers aan het hogere segment. En de nieuwe CEO, wordt dit de nieuwe Steve Jobs die laat zien... kijk, Apple gaat weer iets goeds op de markt brengen... of wordt dit een hele grote teleurstelling. Dus voor Apple een spannende dag, maar ik wil hem wel hebben. Maar
1: het is echt een modeartikel geworden, Apple. Hè? Het is een soort grill, een obsessie. Als er iets nieuws komt van Apple, dan moeten ze het hebben.
5: Kijk, die jongens die zitten er ook de hele dag. Wij zitten er te weinig op, Johan. Weet je, als ik dingetjes wil bekijken, pak ik wel mijn iPad. Weet je, dan hoef ik niet op mijn telefoon. Op mijn telefoon kijk ik amper bewegend beeld en zo.
6: Toch is het wel knap, want Apple heeft natuurlijk... dat is wat Apple altijd doet, die loopt nooit meer echt helemaal voorop. Eigenlijk doen alle anderen doen het al lang. Maar als Apple er dan mee komt, is het opeens hip en is het goed. Want je weet misschien wel die huidige opvouwbare telefoons. Ze hebben zo'n lelijk streepje in het midden. Dat ziet er niet echt mooi
8: streepje.
6: Uit. De vraag is, gaat Apple het zonder lelijke streepje doen?
8: Nou, dat is de grote vraag.
6: Dat wordt morgen.
8: Hey, Mark Rutte, je hebt Mark Rutte gesproken. Wil je
5: stel je voor ze doen het met... Nou, dan word ik gek. Dan word ik echt gek morgen.
6: Je kunt het kijken.
5: De hele dag naar de godverdomme, zo'n streepje ertussen.
8: Hey, Mark Rutte wil langskomen?
10: Mark Rutte kwam gisteren als Mark Rutte aanlopen na dat verhoor. En er is vandaag een site. Ja, je zat op de bank vrijdag. Ik heb weer gekeken. Dus hij kijkt nog steeds elke keer trouw die uitzendingen terug. Ja? En toen zei ik ook, helaas buiten de kamer om, zei wanneer komt u dan weer een keer langs? Ja, NAVO-chef, dat kan natuurlijk allemaal niet. Ik zeg, wat nou als ze beloven dat ze niet de dildo-helm naar u toe schuiven? Nou, dan kon hij erover nadenken, zei hij. 50% meer kans dat hij dan zou aanschuiven.
8: Nou, bij deze Mark, hè, geen dildo-helm dan. Zullen we dat afbreken?
1: Nee. Als Mark dat niet wil, dan houden we ons daaraan.
8: Klein los
1: dan krijgt hij van ons een pak schone luiers.
5: Het is wel een baas, hè. Als je hem ook weer zo aan zag komen lopen bij die... Het is een geweldig type natuurlijk, hoe die erbij
1: Die man die kan met iedereen omgaan.
5: Opgeruimd die man. Opgeruimde man, joh.
8: Altijd vrolijk.
5: Niet normaal.
8: Ja.
1: Maar ik heb wel eens gehoord dat hij ook woedeaanvallen heeft.
8: Zeker weten, ja.
10: Ja, hij deed alleen niet in sms'jes. Dat deed hij dan weer niet.
1: Nee, maar hij vond het wel heel raar dat ze daar gebruik van maakten. En dan denk ik, die mensen achter die tafel, dat zijn vier nobodies. Ja. Die gaan daar een beetje stoer zitten doen.
10: Ik heb je dat vaker horen zeggen vannacht. Je kan beide kanten op, hoor. Want je kan ook
1: maar één kant op.
10: Nee, want ze kunnen ook toch weer die tegenspraken. Lukt het nog? Die
1: speelt met vuur.
10: Nee, ze hebben namelijk veel meer appjes. Ze maken heel bewust een keuze, hebben ze gezegd. Heb ik aan de commissie gevraagd. Welke appjes? En het laat wel een beetje zien hoe zij omgingen met tegengeluid. En dat was nou juist de vraag. Hoe zijn ze daarmee omgegaan?
1: Maar dat is toch logisch? Dat gebeurt toch in iedere organisatie?
10: Ja, maar, maar dit is de politiek die omgaat
1: maar er zijn ook gewone mensen met...
8: Denk nou aan je huwelijk. Kom op.
5: Grappuis!
8: Hou je dan een beetje in.
1: Maar als je zo'n basis doet, dan gaat Tom dadelijk
5: maar
1: afvragen.
5: Maar denk jij dat die grappuis zich serieus neemt? Denk jij dat?
8: Ik denk dat het wel meevalt.
5: Ja, zou die wel een beetje zelfspot hebben, die grappuis, denk jij?
10: Dat weet ik niet, hoor.
5: Ik denk het niet, hè?
10: Nee, ik denk het ook niet.
1: Zonde, is gewoon weer advocaat geworden?
10: Weet ik eigenlijk niet wat hij nu doet. Nee.
1: Ja, of heeft hij nog wachtgeld?
5: Hij doet een beetje zijn best.
10: Nou, dat zal wel heel lang zijn inmiddels.
8: Ja, hij is een vaste fan van dit programma, dat weet ik zeker. Hij kijkt altijd.
5: Vertje.
8: Toch, hè? Vertje. Dag. Vert. Tot de volgende keer. Oh. Morgen zijn we er weer. Dag.
22: Het klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Eemhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeemhart.nl.
23: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof.
24: Het woonwarenhuis met bedden, meubels en lampen.
23: Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant.
24: En ook Philips Skylight, de nieuwe plafondlamp die het gevoel van natuurlijk daglicht in huis haalt.
23: Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
25: Goddenzone FM.
26: Ja, het is niet mijn ding.
25: Nee,
26: mijn.
25: Goddenzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In een woning in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een zeer grote brand gewoed. Naastgelegen huizen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of iedereen de woning veilig heeft kunnen verlaten. Inmiddels is de brand helemaal geblust. Voor de bewoners uit ontruimde huizen is opvang geregeld. Sommige naastgelegen woningen zijn ook beschadigd. Een van de bewoners is ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over andere gewonden is nog niets bekend. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïnse drones hebben onderschept. De grensovergang Starokozhash ligt aan de zuidoostkant tussen Oekraïne en Moldavië op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. De rechtszaak over een zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. 1 vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 10 minuten langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: voordat je podcast begint. Even iets fris. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.
2: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
3: Leuk dat jullie zijn ingeschakeld voor een nieuwe aflevering van VIZSM. Ja, het was een volle voetbalavond dinsdag met Champions League natuurlijk. En jawel, NEC tegen Excelsior. Verslaggever Sander Jansen was daar aanwezig en zit nu achter zijn microfoon. Ja, Sander, ben je een beetje droog gebleven?
4: Jawel, jawel. Ja, nee, dat viel reuze mee. Ik moet zeggen dat ik geluk had omdat ik ineens een parkeerkaart had voor VIP, zeg maar. Dus ik zat tussen Marcel Boekhoorn en alle andere sponsoren ineens. Wat normaal gesproken niet de bedoeling is als je pers bent. Maar dat kwam in dit geval wel goed uit. Dus ik had, ik had geluk. Dat was volgens mij een foutje van de stagiair. Maar ik vond het niet zo heel erg.
3: Bij deze een SO naar de stagiair.
4: Ja, dat is altijd wel terecht. Ja.
3: Ja, precies. Ja, dan de wedstrijd. Even voor de wedstrijd nog. Want NEC had opnieuw personele problemen. Ze had natuurlijk ook nog een terechte nederlaag tegen Feyenoord achter de kiezen. Feyenoord dat de code wist te kraken van Schreuder. De sfeer is denk ik wel een beetje wel eens beter geweest op voorhand.
4: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Je merkt ook dat het voor Schreuder moeilijk is om dit soort dingen uit te leggen. Hè? Om uit te leggen van waarom die en die spelers niet kan spelen of niet helemaal fit genoeg is of eerder eraf wordt gehaald. En dat wel een beetje de nieuwe uitdaging is van dit seizoen bij NEC. Dus Europees spelen, dubbel programma. Ze hebben al 4 Europese wedstrijden gehad. Je merkt dat dat voor heel veel spelers nieuw is. En dat sommigen ook niet 2 wedstrijden in de week kunnen spelen. Nog niet. Mm-hmm. Die inhoud moeten ze gaan kweken. Ja, dat dan ineens tegen Excelsior 8 andere spelers op het veld staan, dat hadden ze vorig seizoen natuurlijk nog niet meegemaakt. En dat is ook een beetje nieuw voor supporters. Wat kun je dan verwachten van zo'n ploeg, hè, als je die op het veld ziet staan tegen Excelsior? Ik vind eigenlijk dat NEC altijd moet winnen van Excelsior. Dat is niet arrogant of zo. Maar ja, als je kijkt naar de verschillen in budgetten en in selecties, dan zou dat moeten. Maar het zat er eigenlijk ook niet echt in met deze ploeg. Ik vind dat ze het nog aardig deden. Maar je merkte gewoon in sommige gevallen misten ze ook een beetje de vastigheden. En ze creëerden ook niet zo heel erg veel buiten de goals. Dan ga je nog weg met een puntje, hè, door die late gelijkmaker. Ja. Maar meer zat er ook echt niet in.
3: Ja, we gaan hem lekker even afpellen nog, hoor, voor de mensen die het niet gezien hebben. Want ja, er moet ook wel bij gezegd worden dat Excelsior er lekker in zat. Ja, en zeker, dan is zo'n vroege goal natuurlijk extra lekker. Tahoui, die doet dat dan toch wel weer alleraardigst. Hè? Dat is toch wel een aanwinst.
4: Zeker. Ja, hij leek heel erg op Sammy Wissa. Eigenlijk zijn voorganger natuurlijk bij NEC. We hebben nog een tijdje samengespeeld ook voordat Wissa naar PSV was. Maar hij lijkt qua fysiek lijkt hij heel erg op hem, qua uiterlijk. Maar ook qua spel, hè, dat naar binnen trekken vanaf de rechterkant naar zijn linkerbeen. Volgens mij was het Jansen die daar een beetje tuk had. Door net 1 stapje extra te zetten, waardoor hij de verdediger kwijt was. En hij legde hem goed in de korte hoek achter Van Gassel. Ja. Ja, prima goal, ook echt wat NEC nodig had. Hè. Je merkte ook wel dat daarna ook wel wat beter ging. Het liep ook wat lekkerder. En op zich, nou, met de 11 die er stonden, deed NEC het best wel oké. Alleen wat ik zei, ja, ze creëerden niet zo heel erg veel.
3: Nee, ja, echt doordrukken lukte niet echt, hè?
4: Dat was, nee, precies. Dus het was voetballend wel oké. Maar ja, echt in die 16 komen en echt kansen creëren, dat zat er niet echt in. Dat werkte ook misschien met Tadić in de spits. Hè? Dat is toch ook niet helemaal wat je daar nodig hebt. Tadić, ik vind hem een geweldige speler, maar je moet hem eigenlijk meer achter de spits hebben, zodat hij die spelers kan bedienen. Je merkte dat ze daarin wel een beetje zoekende waren. En Excelsior deed het op zich wel aardig. Hè. Hield ook gewoon goed tegen en pakte hun momenten. Ja, met ook 2 goede goals.
3: Ja, bijvoorbeeld die van David Garden op aangeven van wie anders dan Yegoyan. Dat is toch ook een speler, hè, inderdaad. Die overgekomen notabene van Vitesse. Dat geldt trouwens ook voor Taui. Dus dat, wat dat betreft kennen die elkaar natuurlijk ook. Ja, dan ga je toch anders de kleedkamer in. En dan halverwege de tweede helft wordt het ook nog eens 2-1 voor de bezoekers. Debutant Sjoels Bagger. Zeg ik dat goed? Ja, zo heet hij toch? Sjoels
4: Bagger. Ja, ik had eerst Sjoels Bagger geschreven, maar het was echt Sjoels Bagger.
3: Sjoels Bagger. Bagger, ja, precies. Ja, ook wel opvallend, want NEC geeft daar aan die linkerkant ook al best wel veel ruimte weer weg, hè?
4: Ja, ja, klopt. Ze zijn nog steeds achterin wel heel erg kwetsbaar. Hè. Ze zijn daar echt een beetje aan het kijken van wie zijn er überhaupt nog fit om daar te kunnen spelen. Nuitink start er weer. Dat is ook een beetje, nou niet tegen wil en dank, maar ze hebben hem echt klaargestoomd na zijn enkel blessure om daar überhaupt nog te kunnen staan. Nou, veel andere keuzes hadden ze ook niet. En in de tweede helft valt al Schuurs in. Die viel echt wel heel erg goed in. Dan merk je wel dat dat een verschil is. Maar ja, Nuitink viel ook weer uit met een enkel blessure. En aan die linkerkant stond Tobias Storm. En die doet het op zich wel oké. Okay, die komt van het tweede niveau van Denemarken. Maar ja, hij staat nu ook aan de linkerkant in plaats van de rechterkant. Dat is toch ook weer even wennen. En aan de linkerbuitenpositie, daar stond Thomas. Die maakte zijn basisdebuut. Ja, daar zag je ook wel dat hij af en toe ook in het meeverdedigen nog niet helemaal weet hoe hij dat moet aanpakken. En ook nog bij die 1-2, dat Sandler die inviel. Ja, die is de langsdienende speler van de NEC, maar die loopt gewoon niet mee met zijn man. Dat deed hij ook niet echt best. Als je dat terugziet, dan ziet hem een beetje shocken. Dat zag er ook niet echt lekker uit. En dan zie je ook, daar liggen de ruimtes. Ja, daar weet Excelsior ook wel raad mee. Hè. Dat is gewoon echt een prima ploeg. Ik vind dat Den Uyl het echt goed voor elkaar heeft daar. Natuurlijk een goede start gehad. En nu toch ook wel weer naar de mogelijkheden gespeeld. Ik had misschien tegen dit NEC misschien nog wel ietsjes meer van ze verwachten. Van Excelsior. Gewoon echt goed gestart. En dan ben je toch wel benieuwd van wat kunnen ze dan nog laten zien. Die zullen toch wel balen dat ze niet hebben gewonnen.
3: Nee, precies. Want Le Breton maakte dan in de absolute slotfase nog de gelijkmaker. Ja, wat is er dan bij de fans? Is het dan blijdschap, opluchting of nog steeds wel een beetje chagrijn?
4: Ik denk toch eerlijk gezegd wel een beetje chagrijn. Omdat heel veel supporters zoiets hebben van thuis van Excelsior moet je winnen. En ergens vind ik ook wel dat ze daar gelijk in hebben. Je moet natuurlijk altijd de situatie van beide clubs meenemen. Dat Excelsior goed is gestart. En NEC gewoon heel erg zoekende is op het veld. En nou ja, het is ook qua spelers. Ja, Linzen kon niet spelen bijvoorbeeld. Sierhuis was geblesseerd. Maar belde Schreuder nog van mag ik toch alsjeblieft op de bank zitten. Nou, Schreuder heeft uiteindelijk niet het risico genomen om hem op te stellen. Nou, Nejasmits was er niet bij. Achterin is het echt behelpen. Dus op zich met deze elf, ja, kun je misschien ook niet heel veel meer verwachten. Nee. En dat is ook wel wat Schreuder zei. Het is tot aan die interlandperiode eind september. Ze hebben nu nog 3 wedstrijden. Cambuur, Juventus in de Europa League en dan Go Ahead Eagles. Ja, is het gewoon eventjes behelpen. En daarna hopen ze weer dat ze zeker achterin dat er weer wat spelers fit zijn. En dat ze dan weer wat meer kunnen laten zien. Nou, stel dat je dan Centro weer helemaal topfit. Al is het bij hem misschien wel de vraag of hij dat ooit gaat worden. Maar goed, Kaplan heb je dan weer. Schuurs is verder. Ja, dan, dat helpt al een hele hoop.
3: Ja, ook nog even complimenten natuurlijk voor Excelsior. Ze staan gewoon derde in de
4: Eredivisie. Ja, hartstikke knap. Hè. Wat ik zei ook, ze hebben denk ik heel veel spelers gewoon ook erbij gehouden. Hè. Bijvoorbeeld ook Wiedel was ook interesse voor. Die is er ook gewoon bij gebleven. En dan zie je als je gerichte versterkingen doet op bepaalde posities, dat je daar best wel goed uit kan komen. Hè. Bronckhorst zijn ze kwijtgeraakt. Er stond nu een andere rechtsback, die deed ook wel oké. Goran is een belangrijke speler. Ik vond Silva Timas vond ik ook een prima indruk maken. Creëerde ook wat kansen. Ja, die doen het gewoon heel erg goed. Dus Ruben Den Uyl heeft het wel goed voor elkaar, hoor, daar.
3: Sander, eerder op de dag speelde Utrecht ook nog een wedstrijd. Het restant tegen Go Ahead Eagles, de club die jij natuurlijk ook volgt. Nadat zondag de wedstrijd stil werd gelegd vanwege vuurwerk, et cetera. Nou, daar maakte de thuisploeg goed gebruik van. Want een 1-3 achterstand werd omgebogen tot een 3-3. En dat moet wel Frank zijn, denk ik, hè, voor de Eagles. Want ze stonden zelfs ook nog 3-0 voor. Dus dan geef je gewoon een 3-0 voorsprong weg.
4: Ja, klopt. Ja, het chagrijn was wel enorm inderdaad. Je begreep dat Jan-Willem van Dop, die zat al niet bij het laatste fluitsignaal, maar wel bijna zat hij al in de auto, omdat hij zo baalde. En ook omdat hij het een beetje had voorspeld natuurlijk naar wat er afgelopen weekend was gebeurd. Hij zei, als het nu gestaakt wordt en we moeten dan weer terug naar Utrecht, dan heeft Utrecht daar voordeel van. En daar zit ook wel wat in. Hè. Je moet dan, ze zijn weer helemaal fit, ze zijn weer helemaal fris en moeten dan 25 minuten lang gaan aanvallen en hebben eigenlijk niks te verliezen natuurlijk, Utrecht. Ja, en Go Ahead had eigenlijk alleen maar iets te verliezen. Want zij hadden een 1-3 voorsprong op zak en ja, virtueel 3 punten. En dat is ook zo. Hè. Misschien moet de KNVB ook wel kijken naar die regel en daar iets op gaan vinden. Want anders kun je als supporters gewoon iets op het veld gooien als je achter staat. En dan hopen dat het in het restant nog goed gemaakt wordt een paar dagen later. Daar zit natuurlijk wel wat in. Mm. Maar ik vind ook wel dat Go Ahead kritisch mag kijken naar hoe ze daar voor de dag kwamen. Hè. Wat Oosting denk ik ook goed zei, de trainer. Die had verder ook geen excuses. Als wij zeggen van ja, wat wij nu hebben gedaan is gewoon niet goed. En ja, de manier van verdedigen. Ze geven die penalty weg natuurlijk. Ook een kopbal uit de corner waar ze het niet goed uitzien. Misschien dat de keeper daar ook iets meer had moeten doen. Maar hoe Sam staat die penalty weggeeft. Ja, het was niet zo dat Utrecht echt veel kansen creëerde. Hè. Bleek schoot nog tegen de lat. Maar voor de rest viel dat eigenlijk best wel mee. Ja, daar zijn dat wel een paar momentjes waarin je jezelf gewoon de das om doet. Hè. En natuurlijk, Utrecht had er voordeel bij dat ze het nog konden uitspelen. En dat ze nog 25 minuten hadden. Maar Go Ahead had het ook gewoon beter moeten doen. En dan geef je eigenlijk gewoon 2 punten uit handen.
3: Ja. Dan gaan we naar het Europees voetbal, Sander. Want het lange wachten is voorbij. Na alle play-off wedstrijden is de Champions League nu echt begonnen. Ja, jij hebt niet alles kunnen zien, dus ik ga er zo snel mogelijk doorheen. Matthijs en Sully gaan er op Pro later deze week nog uitgebreid op terugblikken. Dus voor de mensen die dat graag willen zien, moet je nog even wachten. Zullen we beginnen bij Real Madrid tegen Internationale. Dumfries dan ook gelijk in de basis.
4: De Dumfries derby, ja.
3: Ja, precies, tegen zijn oude ploeg. Was een mooi moment, want op een gegeven moment dan heb je die handjes schudden. En was op een gegeven moment een mooi oponthoud, omdat iedereen natuurlijk even een dikke knuffel wilde van Dumfries.
4: Ja, ik vind sowieso Dumfries een fantastische carrière. En nu ook weer dit soort wedstrijden. Ja, daar zie je wel wat hij ook voor die club heeft betekend. Hè. En, ja, dan denk je toch altijd wel weer terug naar dat hij bij Sparta speelde met Heerenveen en PSV. En dat je misschien toen nooit had kunnen bevroeden dat hij zo'n loopbaan zou hebben. Ik vind het alleen maar prachtig. En ja, ook een voorbeeld voor heel veel spelers, denk ik. En nu ook weer gewonnen natuurlijk, hè, van zijn oude club. Ik weet niet of dat misschien nog pijn zal het niet hebben gedaan. Maar het zal wel bijzonder zijn geweest voor hem.
3: Absoluut.
4: Ja, gewoon prachtig, prachtig dat hij daar speelt, toch?
3: Ja, dat denk ik ook. Dan de goals. Mbappé als een duveltje uit het doosje. En later, ja, die doelman Martinez geeft een cadeautje weg aan Valverde. Ongelooflijk. En ook in de fase van, in ieder geval ik het idee, dat Inter toch wel de betere was. Dus ja, dat zie je niet vaak, hè, dat de keeper... Of nou ja, je ziet het wel eens, maar dan kun je toch door de grond zakken.
4: Ja, sowieso op dit niveau komt het niet zo heel erg vaak voor. Hè. Misschien dan wel bij de wat lager geclasseerde clubs, maar niet bij Inter. Ja. Maar sowieso is dit ook wel weer een voorbeeld van... je kan dit soort foutjes niet maken. Ik vond ook bij de 1-0 van Mbappé. Ja, daar geeft ze eigenlijk ook die bal vrij makkelijk weg. En dan ligt het ook in één keer open. Hè. Real met 2 man eruit. Ja, dan is het ook gewoon een goal. Ja. Dat is bijna geen twijfel meer bij dat soort teams en bij dat soort spelers. Ja, dan merk je wel, dit is wel de Champions League. Hè. Dat soort fouten kun je niet maken. En eigenlijk, als je dan helemaal afbelt, ze komen uiteindelijk nog tot 2-1. Ja, als je even die foutjes niet had gemaakt, had je misschien toch nog gewoon een punt gepakt. Het was misschien altijd anders gelopen, maar
3: ja,
4: het is maar wel weer een voorbeeld van hoe duur dat soort foutjes kunnen zijn.
3: Daarbij moet ook gezegd worden dat die Martinez zijn fouten ook wel weer... Ik vind dat als keeper... ik keep op een heel ander niveau. Maar als je dan zo'n foutje hebt gemaakt, dan zinkt dat de hele tijd.
4: Je kunt erover meepraten.
3: Ja, ik kan er toch over meepraten, want ik heb wel eens een ketsen. En dan zinkt dat toch de hele tijd achter je hoofd rond. Maar ja, die had toch een partij reddingen nog waarbij die...
4: Ja, maar dat is sowieso een beetje ondankbaar als keeper natuurlijk. Als je zo'n fout maakt, dan heeft iedereen het daarover. En als je daarna een paar ballen tegenhoudt, dan zegt iedereen van... Ja, maar daar staat hij voor.
3: Is ook zo.
4: Ergens is dat ook zo natuurlijk, maar... Ja, misschien moet je dan ook wel iets meer waardering hebben voor de ballen die je dan wel pakt.
3: Ja, dat is waar. Hey, we gaan even snel. Ik zal even snel de uitslagen opnoemen, zodat mensen vandaag bij het koffiezetapparaat op kantoor kunnen vertellen wat er allemaal gebeurd is. AEK pakte de volle buit tegen Las Klins, de ploeg van Melairo Bogarde. 1-0 dus voor de Grieken. Dan hebben we ook nog Aston Villa op bezoek bij Brugge. Die deed goede zaken door 3-2 te winnen. Geen coëfficiënte punten dus voor de Belgen. Dus dan is onze Appink is weer zeer tevreden. Over tevreden gesproken, dat zal Joey Veerman ook zijn. Want BVB speelde tegen Villarreal. Dus Joey Veerman in de basis speelde een goede wedstrijd voor de Geel-Zwarte. Je moet ook nog even... Ik weet niet of je die goal gezien hebt, die tegentreffer. Of tenminste, de eigen goal van Veiga bij Villarreal. Ook curieus, dat moet je eigenlijk zien om het te geloven. En uiteindelijk is het Guirassy die de wedstrijd beslist met 2 goals. Maar die maakt ook nog een eigen goal, dus... Ja, 3 goals, maar geen hat-trick. Dat zou je dan ook nog kunnen gebeuren.
4: Kun je niet zo noemen, inderdaad, nee.
3: Nee, dus dat is 3-2 geworden. Ja, Sander, en dan hebben we ook nog eens City tegen of op bezoek bij Farioli, Porto. Ook wel weer leuk om te zien dat Haaland even moet kalibreren. Die kreeg een partij kopkansen waarvan je zegt van nou, normaal zit hij erin. Maar uiteindelijk kopt hij hem dan ook nog eens raak. En uiteindelijk winnen de Engelsen er ook nog eens met 2-0. Want in de slotfase maakt Haaland ook nog zijn tweede. Bizar, hè? Die gozer loopt gewoon 1-1. Het stopt ook niet, hè?
4: Ja, we zijn het ook normaal gaan vinden. Terwijl dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Hè? Dat was al in de periode dat hij nog bij Dortmund zat. Toen had hij ook dat soort cijfers. Ja, eigenlijk is bizar wat hij presteert. En misschien dat we dan zijn gaan denken van ja, maar Haaland is een soort robot die dat wel kan. Maar ja, eigenlijk die cijfers die hij neerzet, dat is niet normaal.
3: Nee. En ook op een avond dat Mbappé scoort en Haaland scoort, dat je dan denkt, ja we zijn weer gewoon begonnen met de Champions League.
4: Ja, precies. Er mag niet meer waardering voor zijn, maar we moeten het niet gaan doen alsof dit normaal is.
3: Nee. Blijven verwonderen, zeggen ze altijd. Ja. Hè? Daarover gesproken, verwonderen. De leukste wedstrijd van de avond, denk ik, was Lille tegen Betis. In Rijssel was het broertje van Mbappé die nog een assist gaf op, jawel, Ayase Ueda. Maar even later, een stuk later, mocht hij het veld verlaten vanwege een elleboog, direct rood. En Troy Parrott, ook weer belangrijk. Hij maakte de winnende tegen Real afgelopen weekend en was nu verantwoordelijk voor de 3-2. Ja, dat zijn twee eredivisiespitsen die topscorer ook nog is. En Parrott heeft ook al wat goaltjes gemaakt in onze vaderlandse competitie. Van welke van die twee spitsen verwacht jij nou het meest? Dat ze zich kunnen doorontwikkelen. Ayase Ueda is natuurlijk wel wat ouder, maar hij heeft er nu ook alweer twee in liggen.
4: Ja. Ik verwacht wel ietsjes meer van Parrott, maar ik moet zeggen dat Ueda ook wel echt sterk is begonnen hoor, bij Lille. Meestal zie je toch wel als spits uit de Eredivisie zo'n stap maken, dat ze dan, ja, ze hebben even nodig. Hè. Het duurt even een paar weken, misschien zelfs een paar maanden voordat ze echt zich laten zien. Maar ja, allebei vrij snel. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Er is toch altijd ook wel zo'n stigma geweest rondom Eredivisie spitsen van als ze naar het buitenland gaan, dan falen ze eigenlijk allemaal. Hè. Vincent Janssen gehad. Björn Vlemings, heel lang geleden dat hij topscorer werd en het ook niet liet zien. Maar misschien dat zij nu eindelijk een beetje het imago van de Eredivisie ook kunnen opkrikken. En dat misschien andere clubs ook zien van, oh wacht even, als je Eredivisie topscorer wordt, dan kun je misschien ook bij ons mee in een top 5 competitie. Dat zou voor de Eredivisie wel mooi zijn, dat in ieder geval dat imago een beetje omhoog gaat.
3: Alfonso Alves, dat was er ook eentje, hè? Schiet die hele Eredivisie en gort. Daarna.
4: Ja, ook sowieso Boulikin, die is dan niet naar het buitenland gegaan. Maar dat zei ook wel iets over de competitie, hè? Dat soort spelers topscorer worden.
3: Dimitri Boulikin, ja. Van Den Haag. Oh, je hebt natuurlijk ook nog bij Ajax gezeten, hè?
4: Ja, klopt.
3: Ja, ongelooflijk. Wat een carrière ook weer. Hey, morgen speelt Feyenoord tegen Barcelona op bezoek in Barcelona. Wat verwacht jij
4: vanavond,
3: nou van die?
4: Vanavond.
3: Sorry, vanavond. Ja, jij bent scherp, heel goed. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ik heb namelijk altijd de stille hoop, Europees, dat Feyenoord dan toch weer gaat verrassen. Al zal het natuurlijk nooit genoeg zijn voor een overwinning. Maar wat denk jij? Of is het gewoon, moet ik misschien maar niet kijken?
4: Dat weet ik niet. Maar het scheelt wel. Ik denk niet dat er veel mensen iets verwachten van Feyenoord, hè, op bezoek bij Barcelona. Dat scheelt dan wel weer, dat er niet echt druk op staat. Behalve als je echt met hele grote cijfers ervan af wordt gepoetst. Ik denk eigenlijk niet dat gaat gebeuren. Maar voor Feyenoord ook wel weer een mooie kans. Dus er staat geen druk op. Laat je maar gewoon zien. Bijvoorbeeld ook zo'n CGL ben ik wel benieuwd naar. Ik vind hem echt fantastisch spelen tot nu toe bij Feyenoord. Sowieso, dat middenveld zit echt goed in elkaar. Maar ja, dat is wel de Eredivisie. Hè? Laat het maar eens zien in Camp Nou. Wat moet je ervan verwachten? Ik denk eigenlijk wel dat Barcelona gaat winnen. Maar ja, laten we dan hopen dat Feyenoord in ieder geval nog een beetje van zichzelf laat zien. En aan de andere kant, ik weet nog dat ze een paar jaar geleden op bezoek gingen bij City. Verwacht ook niemand wat van. En dat werd een hele leuke wedstrijd. Een hele vermakelijke wedstrijd waarin Feyenoord zich ook gewoon liet zien. Dat kan natuurlijk ook gewoon op dit niveau.
3: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Wat voor score zeg jij? Dan kun je er later goede sier mee maken. Van, ik zei het nog.
4: 3-1.
3: Schrijven we dat op. Ik zag Pieter 4-3 zeggen, geloof ik. Dus,
4: dat zou ook leuk zijn.
3: Dan ben je van een leuke avond.
4: Ja, precies.
3: Oké, Sander, ik ga jou vriendelijk bedanken. En ik ga de mensen thuis natuurlijk ook bedanken voor het kijken, voor het luisteren. En we zijn er morgen natuurlijk weer met een nieuwe ZSM. Tot dan.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo,
6: wat een geld.
8: 15.000.
9: Potverdikke me.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Can I get some nasty bass?
7: It's gonna be kinda right tonight.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïnse drones hebben onderschept. De grensovergang ligt op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen zijn geëvacueerd. De rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld omdat een van de slachtoffers familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blarikum en Naar de Vesting doe je er 5 minuten langer over. En op de N305 richting Almere heb je tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Goedenavond en welkom bij Voetbalpraat van dinsdag 8 september. En we hebben zoveel voetbal gekeken. Vierkante ogen. Te beginnen natuurlijk met het uitspelen van de gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Daarna was het de kraker tussen NEC en Excelsior. Champions League voetbal is terug. We hebben nog Marokkaans nieuws. Dat kunnen we mooi bespreken met Karim El Amadi. Want er is een international die even niet meer wil komen opdagen. En er is een Marokkaanse legende vandaag gestopt met voetballen. Daarover straks meer.

0: overtreding in het voordeel van de keeper.
1: Ja, dat was wel heel bizar. Ik denk echt dat iedereen had gezien dat het voor een overtreding was voor de speler. Maar het was wel echt een gek moment.
2: Mark Otten moest ook lachen, toch, na afloop?
0: Ja, Mark Otten gaf een... Otten gaf een interview inderdaad. En bij de vraagstelling van onze Thijs kon hij zijn lach niet inhouden. Kan je dat voorstellen?
2: Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk ook wel, je wil ook gewoon
0: je punten hebben natuurlijk. En dat is een cruciaal moment.
2: Nee, maar ook bij de KKD moet men die VAR light. Ik hoop dat die heel snel gaat komen. Dat je een keer als trainer, zeg maar, de scheidsrechter even naar het scherm kan halen. Want iedereen heeft die beelden, behalve de scheidsrechter.
0: Ja, voor hele cruciale momenten.
2: Dit was best wel een cruciaal moment. Ja, daarom. Dat je even kan zeggen, scheids, kom even kijken.
0: In de wedstrijd,
2: één keer of zo. Ja, dit sloeg nergens op.
0: Anko, je bent nog wel eens tegen draad. Vond jij het wel goed gefloten?
3: Nee. Ja, ik vind dan nog het mooiste dat hij daarna stond met zo'n speler het uit te leggen en te doen. Dan denk ik, ja. Ja, daar had ik wel bij willen zijn. Wat ben jij hem nou aan het vertellen?
0: Ja, nee, inderdaad. En je hoorde alles en iedereen ook een beetje zoekende. Van misschien hebben wij daar niets over het hoofd gezien. Of was het buitenspel misschien of wat dan ook. Maar ja, het was gewoon een hele foute beoordeling wat dat betreft. Vanmiddag begon het vroeg in Utrecht. Ze zouden een 1-3 achterstand weg te poetsen. Hoe heb je gekeken naar het uitspelen van dat duel? Waar nog 25 minuten...
3: Nou ja, het is natuurlijk wel... Het voelt wel een beetje alsof het onrecht wint, natuurlijk.
0: Ja.
3: En daarna moet je dat loslaten en dan kunnen we het over het voetballen hebben. Maar ja, het voelt wel onrechtvaardig als zo'n wedstrijd... het is een beetje een vrijbrief om wedstrijden te laten staken nu. En dat is heel raar gezegd. Maar nu pakt het wel gewoon echt goed uit voor Utrecht. En ik heb zeer mijn twijfels als dat anders gelukt was. Ik denk dat ik wel kan stellen van niet. En dat kost de Eagles gewoon 2 punten. Maar goed, dat hebben ze met het voetbal. Want ja, vervolgens moet je wel gewoon weer aantreden. Hebben ze dat wel zelf laten liggen. Want nou ja, kijk. Ik had echt een soort van slotoffensief verwacht. Met heel veel aanvallende spelers. En Go Eagles vastzetten op eigen helft. En heel veel druk. Dat viel allemaal wel mee. En Go Eagles heeft nog heel veel de bal gehad. En het waren eigenlijk alleen maar rechte lange ballen van Barkas die gespeeld werden. En dan moet ik zeggen, daar verloor Eagles wel veel duels. Met name voor de tweede bal. Zoveel kansen heeft Utrecht niet bij elkaar gespeeld. Ze scoren buiten een standaard situatie met Didde.
0: Het begon met een waarschuwingsschot van Bleek.
3: En ja, op de lat was een goede actie.
0: De twee momenten.
3: Er werd Samsted weer eens voorbij gelopen. Nou ja, en dat gebeurde ook bij de penalty.
0: Ja.
3: En... ja, dat
0: Leg dat eens uit, voetbalinhoudelijk, wat Samsted doet.
3: Nou ja, kijk. Bleek komt uit de drukte en die gaat een dribbel aan. En die passeert Samsted in principe aan de binnenkant. Maar je ziet al welke lijn Bleek gaat pakken. Het is daar nog zo druk, als je een beetje nadenkt, maar dat doet Samsted meestal niet. Dan zorg je er in ieder geval voor dat je niet hem in die lijn loopt. Want hij zit iets voor je en dan loop je hem van zijn sokken. Ja, hij is zo lomp.
0: Precies wat je niet wil doen.
2: Nee, dus hij moet dat wel oplossen, hoor, Go Ahead. Want echt, ook tegen AZ, als je
3: tegen
2: Daal.
3: Ja,
2: maar alle goals en al het gevaar komt van die kant af. Ook tegen Utrecht, het schot van Bleek nog op de lat. Alles komt van die kant af.
3: Alleen het probleem was dan weer, tegen AZ grijpt hij in. En dan komt Waaiers op die positie. En die deed zo mogelijk in die 25 minuten nog slechter.
2: Ja. Ja, maar dus de rechterkant is wel een probleem.
3: Ja, echt een
0: zwakke plek die ook getoond werd. Edwig is nog even aan het begin van het verhaal van Anko. Want in principe, ja, je bent lekker aan het voetbal. Je staat voor die wedstrijd voetbal je waarschijnlijk wel uit op het moment dat die echt gespeeld wordt. Maar aan de andere kant kun je toch ook stellen dat voor beide ploegen weer hetzelfde geldt vanmiddag als ze dan moeten opstarten. Of vind jij ook vanuit dat perspectief
2: het nadeel voor
0: ja,
2: zeker.
0: Eagles?
2: Want je hebt nu als Utrecht zijn dat je... Ze werden gewoon weggespeeld in de eerste 60 minuten, vond ik. Echt weggespeeld. En nu heb je nog gewoon 2 dagen de tijd om de puntjes op de i te zetten. Van wat moeten we beter doen, scenario.
0: Heb je dan veel in die 60 minuten die je al in
2: de benen... trainen. Ik denk ook met een morrend publiek, wat Anko net zegt. Als het zo bleef met een 3-1 voorsprong.
0: Ja.
2: Zag ik Go Ahead Eagles ook niet zo 1-2-3 verliezen of gelijk spelen. En nu heb je toch een andere... Je hebt nog de tijd om je spelers te motiveren. Van, hey boys, alles of niks gevoel. Go Ahead komt denk ik toch met het gevoel... de mindset van, het zal toch niet... of we hebben eigenlijk meer te verliezen dan te winnen. We moeten een voorsprong verdedigen. Dus zo ga je denken. Dat zeg je eigenlijk ook aan de aftrap. Direct in de hoek spelen en dan onder druk proberen te zetten.
3: Ja, dus
2: je

0: Lukt het niet?
1: Je gaat allemaal andere dingen doen.
2: Ja.
1: In je hoofd ook denken van misschien gaan ze lange ballen spelen. We moeten voorzetten gaan verdedigen. En dat gebeurde eigenlijk alleen via de keeper. Maar een slotoffensief uiteindelijk van Utrecht was dat ook niet echt. Want uiteindelijk scoort Utrecht in totaliteit twee keer uit een corner en een penalty.
2: Ja.
1: Dus ja, voetbal inhoudelijk moet Go Ahead Eagles ook wel naar zichzelf kijken. Maar ik vond het wel, het is gewoon dubbel en ja, het hoort eigenlijk niet.
2: Karim, kan het dan ondanks de uitvoering wel voor Utrecht even een setje in de rug zijn? Een klein stukje vertrouwen tanken zijn dat je dan nog wel dat gelijkspel eruit sleept? We zagen een opgeluchte Correa en natuurlijk een boze trainer bij Go Ahead Eagles.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk vooral als je ziet dat ze die eerste wedstrijd zo zijn weggespeeld en dat je dan nu nog een gelijkspel eruit haalt.
2: Ja.
3: Ik denk echt wel dat het vertrouwen kan geven voor iedereen.
2: Puur mentaal gewoon even.
3: Nee, dat geloof ik wel, man. Ja. Zeker.
0: Katlin moet ook gaan oppassen bij Utrecht, hè? Ja. Bleek deed het weer goed.
2: Ja.
0: En is al meer een Katlin.
3: Katlin
0: moet aan de binnenkant
3: Katlin
0: spelen.
3: Katlin speelt heel veel aan de binnenkant. Ik denk toch niet dat dat echt zijn ding is. En volgens mij speelde Correa vaak bij Telstra wel met die spelers.
1: Ja.
3: Maar dat waren meer ook die ook wel op het middenveld kunnen spelen.
1: Ja,
3: en ik vind bij Katlin. Ja,
1: maar verdedigend ook, want hij weet niet wanneer hij naar voren moet of wanneer hij naar achter moet. Want Meulensteen ging altijd uitzakken in de eerste 60 minuten. Zeg maar naar zijn kant, een beetje zijn rug. Dus hij zat de hele tijd te twijfelen: moet ik naar Meulensteen gaan of moet ik naar de back gaan? Want die standaard ging hoog. Ja, daar speelde Go Ahead Eagles zo makkelijk onderuit, telkens.
3: Maar je ziet wel die Caron, hoe heet die? Alcaron, die rechtsbuiten. En
2: Alcaron.
3: Ja, Alcaron. Alcaron.
0: Ja, ik kom
2: richting
3: Nee, maar PSV scoorde, maakte hij ook die fout. Waar volgens mij kwam volgens mij een goal uit. Ja, die moest ook aan de binnenkant staan, daar de ballen vragen. Dat zie je toch wel dat Utrecht daar echt wel problemen mee heeft met die buitenspelers.
1: Ik denk dat het probleem bij Utrecht is een beetje van, kijk, hoog willen ze 1-1 druk zetten. En dan komen ze laag en is het in een 5-4-1. En die overgang daarin, die is een beetje onduidelijk. Dus de voorste willen naar voren. En op een gegeven moment zitten ze een beetje in het midden. En dan gaan die verdedigers naar achter. En dan is er zoveel ruimte tussen de linies. En dat moeten ze oplossen. En ik denk als ze dat, alleen dat aspect beter gaan doen. Ja, dan komt het wel weer goed, denk ik, met Utrecht.
2: Ja, laten we dan kijken naar NEC Excelsior, Anko. NEC 8 wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd van het afgelopen weekend. Veelal een beetje rustgevend naar de spelers toe. Omdat ze natuurlijk een druk programma hebben. Bij Excelsior maar 1 wissel. Nou ja, je bent groot voorstander van het plezier dat NEC kan brengen. Hebben ze dat vandaag gebracht?
0: Nou, dat wel. Op zich. Het was wel weer een leuke wedstrijd. Alleen NEC moet zoveel moeite doen om zelf tot kansen te komen. En tegenstanders krijgen heel makkelijk kansen. En die kansen, als je naar de kwaliteit van die kansen kijkt, die kansen die NEC tegenkrijgt zijn ook altijd heel groot. En dat komt gewoon door de manier van spelen. Maar ook omdat ze nu regelmatig met jongens spelen die dat gewoon niet meer kunnen belopen.
1: Grootste in de Eredivisie, hè?
0: Je speelt in zulke grote ruimtes dat je eigenlijk, ja, je moet eigenlijk wel een sprintwonder zijn om dat te kunnen. Nou ja, en als je dan ook nog moet gaan wisselen, ja, dan wordt het gewoon lastig. En ja, dat bleek nu ook wel, dat ze gewoon weer
3: Vooral bij NEC, waar ze vorig seizoen eigenlijk heel sterk in waren, als ze de bal verliezen, dat ze dan gelijk bovenop zaten met z'n allen. En vandaag, voor mij beide goals eigenlijk, dan mis ik dat wel bij ja,
0: maar dat was natuurlijk ook Nejasmiet en Sano. Ja. Die zijn er nu allebei niet.
3: En vandaag spelen ze dan met Hansen. Dat is een speler die aan de bal wel oké is.
0: Ik vond die Geiger trouwens, die
2: Dennis Geiger, nieuwe Duitse aanwist. Ja.
0: Goeie speler.
2: Maar Karim, je kan natuurlijk met een soort van eigen stijl en opvatting, kan dat goed zijn om dat te blijven doen? Of kan je stellen met de personele problemen die er nu zijn, of de achterhoede die er nu is, dat het ook een beetje te eigenwijs is om zo te blijven staan? Als je ziet wat Anko zegt, de kansen die ze weggeven, hoe makkelijk en hoe groot?
3: Ja, maar ik geloof wel dat hij wel altijd hetzelfde blijft doen, de trainer. Je ziet wel ook altijd als hij wisselt, maakt niet uit welke speler. Het is altijd poppetje voor poppetje. Het is nooit dat hij dan in één keer met 4 verdedigers gaat spelen of met 5 verdedigers. Nee, dat zal die denk ik niet
1: zeker
3: zo snel
1: nog. Ik denk dat hij gewoon nog een aanvaller erbij heeft.
3: Nee, dat geloof ik.
0: Dat gebeurt wel eens. Als hij moet scoren, zet hij er wel eens natuurlijk nog een spits bij.
3: Ja,
2: maar kijk jij daarnaar, Edwiges?
1: De tegenstanders veranderen vooral. Dus vorig seizoen had je vaak nog wat tegenstanders dachten van nou, NEC, we blijven gewoon verdedigen met vier spelers.
2: Niemand paste zich nog aan op zich.
1: Nee, en nu zie je al heel veel ploegen die gewoon verdedigend al met de middenvelder terug gaan laten zakken. Dat is ook weer met vijf komen. Daar heeft NEC gewoon al meer moeite mee. Ploegen durven ook gewoon wat lager te staan. Kijk maar naar Feyenoord. Volgens mij had NEC meer balbezit dan Feyenoord. Maar hoe Feyenoord speelde, zo moet je eigenlijk tegen NEC spelen. Gewoon met lopende mensen eroverheen. En je staat vrij voor een goal.
0: Je creëert je eigen ruimte.
1: Ja,
0: dat heb je nodig tegen hun.
1: Tegen hun, zo moet je spelen. Dat heeft Bodo Glimt laten zien en Feyenoord laten zien. Utrecht vorig jaar al. AZ in de bekerfinale. Dat is een beetje hoe je het moet gaan doen.
2: De leek in mij zegt dan, op het moment dat jij een plan hebt en mensen gaan eerst daar slecht mee om, maar gaan zich daarna aanpassen, dan moet je je plan toch wijzigen?
1: Ja, dat zou je kunnen doen, maar ik denk dat niet dat Schreuder dat gaat doen. Ik denk nog dat als hij dat gaat doen...
2: Dan overal wat
1: ja, misschien in kleine aspecten misschien, hè, maar nuances. Niet hele, ja, nuances, maar niet
0: maar ik denk
1: hele
0: dat
1: systeem.
0: Het ook klopt wat Karim zegt, dat het voor NEC ook heel erg überhaupt welke spelers spelen er, maar het valt in staat heel erg met hoe goed ben je aan de bal. Nou, die kwaliteit is denk ik iets naar beneden gegaan. En hoe goed krijg je, zoals jij zei, krijg je druk op de bal op de helft van een tegenstander? Nou, hoe vaak zie je niet vandaag ook dat ze zo voorbijgelopen worden? En als de eerste of tweede die in de druk zit voorbijgelopen wordt bij NEC, hebben ze een heel groot probleem. Want dan komen ze in een ondertal terecht in 50, 60 meter. Ja. En dan moeten ze dat belopen. En die jongens zijn iets minder in dat lopen.
3: Ja,
0: en dan
3: heb je zo'n probleem. Jezelf, vooral als je een hele wedstrijd 1-op-1 gaat spelen, dan is eigenlijk iedereen verantwoordelijk voor zijn man. En dan heb je spelers die op posities komen die het niet kunnen belopen, zoals een Tadić tegen Feyenoord, die dan als wingback speelde bijna. Ja, die kon het ook niet belopen. En ik vind ook wel dat Tahoui vind ik fantastische speler aan de bal.
2: Maar
3: je ziet dat hij ook daar problemen mee heeft. En natuurlijk kom je ook als rechtsbuiten vaak ook wel echt in die grote ruimte spelen. Vooral als die back dan eroverheen klapt, dan hebben ze toch wel problemen mee met de nieuwe spelers.
1: Ik ben ook benieuwd hoor, qua fitheid. Daar komt Europa League nog bij. Ik heb het schema gezien.
2: Of het volhoudt is. Ja, zeker. Er komen nu alleen op korte termijn al een paar zware wedstrijden aan.
1: Pijntjes en problemen en rust geven. Dus dat is ook weer anders voor NEC. Daar moeten ze ook eventjes aan wennen.
3: Ja. En je ziet ook vandaag, vond ik ook wel, dat Sender ook nog niet helemaal 100% fit was. Want die
1: werd
3: vaak gewoon aan het wandelen.
1: Ja.
3: En dat is misschien wel vrij normaal als je zoveel wedstrijden niet hebt gespeeld. Maar
2: ja, dan ga ik een paar vragen stellen als advocaat van de duivel. Eentje positief en eentje negatief. Moeten we niet gewoon wat tijd geven. Er zijn een heleboel jongens vertrokken. Daar zijn nieuwe voor aangetrokken.
0: Tuurlijk,
2: die wel potentie hebben.
0: Het is heel moeilijk. Want dit speel je echt niet zomaar. Fysiek niet.
2: Nee.
0: En twee, ja, opbouwen is heel anders met drie dan met vier. Dat is veel moeilijker. Het is ook niet voor niks dat Kretas vorig jaar de meeste lange ballen heeft gespeeld.
2: Mm-hmm.
0: Omdat dat is gewoon heel anders. En dus vandaag staan er acht anderen. Dus ik denk dat we dat natuurlijk tijd moeten geven. Maar goed.
1: De status van NEC is gewoon veranderd. Iedereen kijkt anders naar NEC.
2: Ja.
1: Het is gewoon, nu kijken we gewoon, laat maar zien. We verwachten spektakel en druk zetten en 1-op-1 en veel goals. En dat is dus het positieve van vorig jaar geweest. Alleen ja, ploegen zijn natuurlijk, die denken ook...
2: Nee, ja, oké, okay, maar daarom
1: NEC
2: zeg maar...
1: NEC moeten we eventjes rustig, of niet rustig aandoen, maar we moeten misschien wat anders doen. Weet je, door het aan te passen. Dat is dus een compliment voor NEC, dat andere ploegen NEC gewoon een hele sterke ploeg vinden.
2: Ja, maar hoe vloeibaar moet je zijn met die opvatting dan, zeg maar? We hebben het net van de positie...
0: Dat kunnen we nog 100 keer gaan doen, maar dat gaat toch niet gebeuren? Dat is niet van toepassing bij Schreuder. We hebben hem zelf toch ook al 6 keer die vraag gesteld?
2: Ja.
0: Nou, dan krijg je 6 keer nee. Moeten we wij nou hier weer gaan zeggen van nou, het zou wel anders moeten? Of zo?
2: Ja, maar ja, dan kan je toch ook tot de conclusie komen als je heel eigenwijs bent dat het dan ook eendimensionaal is.
0: Nee.
2: In combinatie met de loftop.
0: Nee, maar het gaat om de uitvoering.
3: Ja, maar uiteindelijk hebben wij het vorig jaar ook heel vaak geroepen. Maar hij is derde geworden, heeft de finale gespeeld. Dus,
2: ja, dus zijn voetballende gelijk. Maar ja, nu met het zwaar programma en de vele wisselingen, de verouderde achterhoede.
0: Ik verlies mijn vertrouwen niet zo snel.
2: Nee, dat weet ik van je. Laten we dan nu maar de loftrompet afsteken over Excelsior. Die krijgen ze al her en der, maar de beste competitie start ooit. En gewoon vandaag op een gegeven moment bovenliggende partij. Ja. Op bezoek bij NEC.
0: Ja. Jagoyan is ook wel een ontdekking, hè?
1: Ja, voor een goede speler.
0: Het is echt, die ontwikkelt zich echt heel goed.
1: Hij heeft ook gewoon, dus, hij is vaardig, maar hij heeft ook rendement. Weet je? Dat, dat vind ik altijd mooi om te zien, want je ziet best wel vaak...
0: Die eerste actie in de eerste helft, waar hij op goal schoot, misschien na 2 of 3 minuten al. Dat hij tussen 3 man wegdraaide, toen dacht ik echt, de speler.
1: Je ziet vaak ook wel spelers dat je denkt van, ja, die zijn wel goed en vaardig, maar die hebben net niet het overzicht of zo. Maar hij heeft ook rendement, dat scoort, dat geeft assisten.
2: Dus het is wel grappig, want ik had het vanmiddag met Anko over hem. En die zei eigenlijk precies dezelfde woorden over zijn start. Onze kennismaking bij Vitesse met hem.
0: Ja.
2: En eigenlijk heeft hij dat allemaal verbeterd. En wordt het eigenlijk steeds beter.
0: Ja, en Vitesse, die heeft dat soort jongens allemaal...
1: En die Garden doet ook goed. Garden doet ook goed, de spits.
3: Ah, ik vind het ook als je... We hebben het net over bijvoorbeeld Schreuder.
2: Ja.
3: Ah, die trainer van Excelsior,
1: Robert Denel,
3: die maakt ook wel echt goede indruk, vind ik. Dat je elke keer als die, als het maakt niet of er nou nieuwe spelers zijn of niet. Je ziet gewoon echt wel een herkenbare Excelsior, vind ik. Hoe ze verdedigend staan, hoe ze aanvallen. Ja, ik vind het echt wel op de konto van de trainer.
0: En ze hebben ook een paar stiekem echt hele goede spelers. Die Hartjes.
1: Die vond ik altijd
0: echt
1: goed.
0: Enorm
1: goede
0: speler.
1: Ik heb hem altijd goed gevonden.
0: Er is nog een tijd met die kruisband dat het even...
1: Toen hij bij Feyenoord speelde al in de jeugd, vond ik hem goed.
3: Maar je zal denken dat hij echt alleen maar aan de bal heel goed is. Maar hij is verdedigend ook echt sterk, hè? En hij is ook echt wel een bijtertje, vind ik.
0: Hij is sterk, hij tackelt.
3: Hij komt ook vaak altijd als vijfde verdediger in die laatste lijn.
2: We hoeven het niet heel druk te maken voor de technisch directeur van Excelsior aankomende winter. Maar als jullie zeggen heel goed.
0: Serieus.
2: Plak daar is iets aan. Nou, dat is echt... Eredivisie.
0: Bijvoorbeeld.
2: Jagoyan. Als we elke club zijn, dan zou je zeggen.
0: Ik zou zeggen. Utrecht, Groningen, Twente. Misschien AZ op termijn.
2: De ploegen. Zo, in eerste instantie de ploegen
0: vijf
2: die
0: ploegen,
2: voor.
0: Vijf ploegen onder de top 3.
2: Ja.
0: Daar is hij nu wel heel hard naar op weg.
2: En een hartje.
3: Het is wel, het is wel een speler die nu wel... Die Jagoyan, die moet wel de vrijheid krijgen... om ook vaak uit die nummer 10 positie of die nummer 8 positie...
0: Hij
3: naar
0: komt
3: de
0: nu
3: zijkant.
0: Ook heel vaak aan de linkerkant. Ja, hij ook lekker.
3: Ja, daarom. Daar krijgt hij ook wel vaak dat hij die voorzet kan geven. Dus het is wel een speler die wel die vrijheid moet krijgen.
0: Maar ik had eerst twijfels bij zijn fysiek. Maar als je ziet hoe hij ballen vasthoudt... Hij verliest bijna nooit een lichamelijk duel, hè?
3: Klopt.
0: Dat is echt goed, hoor.
2: En de net geprezen hartjes, zeg jij ook het niveau Jagoyan, zeg maar, qua vervolgstap? Of moet dat nog even...
3: Ja, ik denk sowieso dat het altijd wel een groot talent was. Alleen door die blessure die hij heeft gehad.
2: Mm-hmm.
3: En hij maakt nu ook wel vorig seizoen en dit seizoen maakt hij op mij ook wel echt wel indruk dat hij echt wel een stap kan maken. En voor hoe oud is hij? 22? 23?
0: Ik weet niet, ik denk begin 20.
3: Ja. Nee, het is denk ik ook wel een speler die echt wel een stap kan maken.
0: En ik weet niet hoe jullie erover, maar ik vind Wiedel ook echt een goede eredivisie verdediger.
3: Ja.
0: Die is echt,
3: maar dat was vandaag eigenlijk ook wel. Daarom had je bij NEC misschien meer gehad vandaag aan een type Linse dan bijvoorbeeld een Tadić. Want dat vond Wiedel eigenlijk heerlijk.
0: Ja.
3: Want hij houdt dan elke keer die ballen vast. Ja, dan vindt hij Wiedel wel heerlijk om daar tegenaan te kleunen. Ja. Als je een beetje bewegelijke speler hebt om Wiedel heen, ik denk dat hij daar wel wat meer moeite mee heeft.
2: Is dan de vervolgstap van voor Excelsior zou dan eigenlijk een keer dit soort talenten zelf belonen met wat zwaardere contracten? Want uiteindelijk, hoe leuk ze het ook doen, we blijven ze altijd op dezelfde manier beschouwen. En,
0: maar zullen hun niet al het zwaarst mogelijke Excelsior-contract hebben dan?
2: Ja?
0: Ja,
2: her en der zit er toch de afgelopen tijd een transfer in. Dat je zegt tegen drie betere jongens.
0: Je
2: moet toch een beetje waarde creëren? Dat doe je eigenlijk alleen maar door het contract te verbeteren.
0: Dat is toch niet wat de club Excelsior is? Dat is dit soort spelers halen en ze verkopen.
2: Dit stap willen maken.
0: Maar als jij Jagoyan bent, dan teken jij nu toch niet bij Excelsior?
2: Nee, ja. Dat
0: is niet de club. Het is juist heel goed dat je dit soort jongens blijkbaar ergens dus opgepikt hebt.
3: En ik denk dat het zelfs hier ook wel voor staat om voor die jongens nog wel wat te kunnen krijgen.
0: Ja, natuurlijk, die moeten wat gaan opleveren.
2: Ja, maar daar moet je stapjes in maken. En af en toe zit er een driehoeks binnen, maar dat is wel moeilijk natuurlijk.
0: Ja, maar ze gaan hun contract niet verlengen, toch?
2: Nee.
0: Tenminste, dat lijkt
3: mij loopt Wiedel ook uit zijn contract.
0: Ja, die houden ze omdat ze hem te goed vinden, toch?
3: Ja.
1: En die zijn debuut maakte, die de tweede scoorde.
2: Soelsbacher. Eerste balcontact na 2 minuten en 35 seconden.
3: En kun je nagaan dat Nowjokes nog niet eens erbij bij je zitten.
2: Ja. Nee.
0: Mag wel Sandler even een bloemetje sturen, hè?
2: Ja? Soelsbacher, bloemetje naar
0: de... Dat is wel lekker bij je debuut als je gewoon loop maar door. Kijk maar.
2: Ja. Maar, zeg maar, het is nu een fantastische seizoenstart. Je houdt het graag bij het realisme omtrent Excelsior.
3: Ja, wie hebben ze nu gehad? Ze hebben Sparta gehad.
1: Cambuur uit
3: hebben ze gehad.
1: PSV thuis hebben ze gehad.
3: PSV speelde ze ook niet verkeerd eigenlijk.
0: Nee. Gaan niet
3: ze
0: in de problemen gespeeld, komen.
3: Hoor. Nee, dat geloof ik
2: absoluut niet in de problemen komen. Maar wel misschien is dit iets boven de stand uiteindelijk. Ze staan derde, geloof ik.
1: Ja. Ze doen het goed, toch?
2: Ja, ze doen het fantastisch. Ja. Nee, we hebben nog anderhalve minuut. Sofyan Amrabat die heeft aangegeven voor deze bondscoach niet uit te willen komen, Karim. Wat denk jij als je dat
3: Ja, die had ik eigenlijk niet verwacht.
2: Een hele lange Instagram-post over...
3: had ik niet verwacht. Ik denk dat Sofyan nog een goede leeftijd heeft. Hij is altijd belangrijk geweest voor het Marokkaanse elftal. Afgelopen WK dan achter Bouadi eigenlijk...
1: Er moet toch wat gebeurd zijn?
3: Ja, dat kan ik me ook bijna niet voorstellen. Dat hij dat zomaar heeft gedaan. Er moet sowieso iets zijn gebeurd met hem en de trainer. We kunnen gissen, maar ik zou echt niet weten wat er moet gebeurd zijn.
2: Nee, laat de deur wagenwijd open, maar koppelt het wel aan de aanwezigheid van deze coach.
3: Ja, ik denk zolang de coach daar nog zit, denk ik dat hij daar niet meer gaat uitkomen. Nee, want dit is wel een signaal. Maar ook voor de coach is dit dan ook zoiets precies. Van, ik ga jou dan ook nooit meer selecteren.
2: Nee.
1: Maar dit gaat wel uitkomen, toch?
3: Nee. Wat zeg je? Uiteindelijk zullen mensen er sowieso over beginnen. Maar ik denk sowieso dat er iets is gebeurd of...
2: Kan het misschien heftig vallen als de bondscoach heeft gezegd voor de aankomende interlandperiode van Sofyan, focus je even op je nieuwe club, je bent er één keer niet bij. Dat zo
3: Ik zou het echt niet weten. Het kan ook gewoon tijdens het WK iets gebeurd zijn. Ik zou het niet weten.
2: Ja, Boa die liet in die eerste wedstrijd natuurlijk wel het een en ander zien, waardoor het logisch was dat hij in de tweede begon.
0: En die is 18, dus die heeft wel de toekomst natuurlijk.
2: Die heeft de toekomst, ja. Jullie drie ook. Voor de 1e en 2e helft. Mogen jullie de toekomst voorspellen? Gaan we heel veel praten over de Champions League en over de Ballon d'Or en nog veel meer. Tot zo.

0: Welkom terug voor het tweede deel van Voetbalpraat, waarbij we uitvoerig gaan stilstaan bij de Champions League avond van...
1: Oeh, ik dacht met Dani de Wit.
0: Jij wil nog even... In de pauze hebben jullie het veel gehad over de nummer 10 van FC Utrecht.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, het is goed zo.
0: Anko, waar heb je het meest van genoten bij deze seizoensopener in de Champions League? Zeggen op het hoofdscherm, dan is dat het moeilijk om...
2: Inter-Real was een hele gekke wedstrijd. Want Inter heeft echt ongelooflijk veel kansen gehad.
0: Real-Inter, ze waren daar aan het spelen.
2: Ja, maar het stond gewoon 2-0 bij rust. Dat was zwaar tegen de verhouding. Maar wel weer een beetje typisch Real. Misschien ook wel een beetje het Real wat we nu kunnen verwachten met Mourinho. Echt weer vol op die omschakeling. Dus dat was wel opvallend. Nou, Joey Veerman in de basis was leuk. Speelde goed, trouwens. Dus dat, want in de competitie speelde hij nog niet. En nu wel. Dus,
3: Veerman, het leek gewoon net of hij een PSV-shirt aan had. Hoe hij aan het voetballen was. Het was echt gewoon precies wat hij bij PSV doet. Deed hij nu gewoon op het hoogste niveau bij Dortmund. En het was ook wel opvallend dat de twee andere middenvelders werden gewisseld, volgens mij. Sabitzer en die andere...
1: En Metja.
3: En hij was degene die moest blijven staan. Je zag echt wel dat hij wel een verschil maken gaat worden bij Dortmund. Hoor.
0: Ja, dat is zeker mooi. Kijk, in een duel dat je 3-0 voor staat. Maar nu moest er nog echt in de slotfase moest er nog gevoetbald worden voor de overwinning door Dortmund. Dus dat zegt ook wat in het vertrouwen
2: van de trainer. Die wissels kwamen toen het nog gelijk stond.
0: Ja. Fabio Silva en Bellingham.
2: Ja. Fabio Silva, natuurlijk bij ons nog bekend van de Eredivisie, die besliste de wedstrijd eigenlijk.
3: Speelde goed, hoor. Hij had wel een paar moeten scoren.
2: Ja, maar die assist
3: kreeg nog wel grote kans ook.
0: Ja, dat was het start zijn voor een hat-trick van Guressi. 2 in het goede goal en eentje in het verkeerde goal.
2: Ja.
0: Het was Villarreal, wat we ervan zagen. Nog niet zo indrukwekkend dat ze wel eens kunnen doen.
4: Nee, volgens mij Villarreal... Ik heb altijd het gevoel dat ze echt vol gaan voor die wedstrijden thuis.
3: Het was slecht als de shirtjes die ze aan hadden.
4: Ja, die shirtjes.
0: Oh, ja.
4: Die waren ook grijs vind ik zo een hele lelijke.
0: Ja, maar ook de stof en al. Het zag er goedkoop uit.
4: Het was niet Champions League waardig.
0: Zij waren natuurlijk vorig jaar ook opvallend met het laten lopen van de Champions League. Terwijl je natuurlijk een heel jaar voetbalt voor de Champions League. Zal het dan alleen om de entreegelden gaan?
4: Ja, zo'n gevoel krijg je wel.
0: Vorig jaar was wel heel opzichtig. Toen wisselde hij alles in de Champions League.
4: Nee, maar dit is een andere trainer, hè?
0: Ja.
4: Dit is een andere trainer, maar je weet niet wat van bovenaf wordt gezegd, inderdaad. Maar ik heb inderdaad wel een beetje het gevoel dat ze wel een beetje gokken of incalculeren van waar kunnen we punten pakken. Is het meer thuis of uit? Dat gevoel heb ik altijd bij Villarreal.
0: Ja, goed om ooit die tickets toch in die topcompetities terug te gaan brengen. Want
3: ik mis wel die tijden van, hoort je die ploeg die ze hadden met Siena en...
0: Marco Senna.
3: Senna.
4: Riquelme met Pires, Casola.
0: Ja.
4: Ja, dat is een goed elftal.
0: Dan moeten we een soort historisch programma beginnen, jongens. We zijn nu in het nu. Dortmund heeft 3-2 gewonnen. Real Madrid met de hand van Mourinho. Maar het Wiggins hadden wel superveel kansen. Het is dan een beetje...
4: Volgens mij expected goals was 2,91 in het voordeel voor Real Madrid tegen 1,71 of zo.
0: De keeper van Inter begon als...
4: Je gevoel heb je dat Inter grotere kansen...
1: Real heeft in de tweede helft heel veel...
4: Grote kansen.
1: Ja.
0: De keeper had ook twee gezichten deze wedstrijd van Inter. Martinez.
4: Zo.
0: Hij begon als assistgever voor Real. Maar daarna heeft hij een paar onmogelijke ballen gepakt. Hè?
4: Echt heel goed gekiept daarna.
0: Het heeft die reflex op Bellingham.
4: Dat is een beetje het nadeel van een keeper, hè? Mensen beginnen toch, of in de highlights zie je altijd die fout die je maakt.
0: Ja.
4: Ja, eigenlijk ook wel de redding, moet ik zeggen. Maar
0: ja, deze reflex gaat er wel erin komen.
4: Dit onthoud je meestal zelf als keeper. Je hebt de fout gemaakt, maar ik heb er wel 6 gestopt.
1: Dit was met zijn voeten. Ja. Ja, dat is hij niet zo goed in.
4: Nee.
1: Want hoe die kapt,
4: dat kan niet. Nee.
1: Dat bestaat uit om zijn as voor het doel.
4: Super raar.
0: Ja, gewoon met je handen blijven, Martinez. Niks met je voeten doen. En hadden we natuurlijk ook de Eredivisie Spitsen Derby in Lille tegen Real Betis. Een heerlijke wedstrijd, 2-3. Opmerkelijke rode kaart nog voor het broertje van Mbappé, die een voorbijganger een hoek gaf. En Ueda scoorde mooi. Mooie weglopende actie. En Troy Parrott was wederom beslissend voor
4: Mooie
0: Betis.
4: Mooie goal van Parrott. Van Ueda ook, bij de tweede paal kopbal. Maar die van Parrott was heel mooi. Schaartje meenemen met links in de verre hoek.
0: Denk je dat Parrott nu al niet meer betaalt voor tapas in Sevilla? Of
4: nou, hij zit er nu wel goed in.
0: Hij heeft nu Real gezeten. eerste Champions League wedstrijd.
5: Misschien dat ik ook even die kant weer op ga. Oké, joh, alles goed. Ja, lekker eten, joh.
0: Voor de volledigheid, AEK Athene die won van Las Klins thuis met 1-0. Met een doelpunt van Ras van Marien. Vrije trap. Club Brugge verloor thuis van Aston Villa met 2-3. En Manchester City is los. Die wonnen van het Porto van Farioli met 2 doelpunten van Haaland. Met de korte koep. En dan moeten we natuurlijk stil gaan staan bij de kraker van morgen. 7:15 is het Barcelona-Feyenoord. Nou, wie wil losbarsten over een verwachtingspatroon?
3: Ja, ik verwacht wel dat
4: Barcelona gaat winnen.
3: Nee, dat sowieso, ja. Nee, maar ik verwacht ook wel dat Barça echt wel met hun sterkste ploeg gaan spelen. En ook wel gewoon volle bak gaan voor die eerste Champions League wedstrijd. Dus dat is misschien ook wel weer niet leuk voor Feyenoord.
0: Deze tafel is het ook, want het lijkt wel de norm van iedereen die ernaar gevraagd wordt. Feyenoord is kansloos. Morgen.
4: Ja, kijk, ik vind Barcelona nu ook echt in topvorm. Ze scoren eigenlijk elke wedstrijd gewoon 2 of 3 doelpunten. Maakt niet uit wie er nu komt. Maar er liggen wel altijd kansen. Je tegenstander krijgt ook wel kansen. Zeker omdat ze altijd die hoge lijn houden. Dus met Zegerel denk ik dan, weet je, wat we eigenlijk zagen tegen NEC, gaat hem overheen lopen. Dat hoop je dan. Maar ja, de voorhoede van Barça, als je die nu ziet. Met
2: Lamine en Nacho.
4: Daarom. Ja, ze hebben nu al volgens mij 17 goals gescoord in hoeveel? 4-5 wedstrijden. Ja, dat is
0: afgelopen
4: bizar.
0: Afgelopen weekend 5-0 tegen Valencia.
4: Ja,
0: dat
4: is bizar.
3: Ja, dus, ik verwacht ook dat het niet uitmaakt hoe je tegen Barça gaat spelen. Ik bedoel, mensen zeggen, ook al ga je met
4: Valencia speelde 5-3-2,
3: met z'n allen laag gaan spelen. Ik denk dat niet uitmaakt bij Barça.
0: Nee, oké, maar dan jullie alle drie hebben wel eens op een veld gestaan. Vermoedelijk ook tegen een tegenstander die beter werd geacht. Wat zouden jullie dan liever hebben? Normaal je spel spelen tegen Barcelona of een klein beetje op je hoede zijn? Van...
2: Ik denk niet dat je je normale spel kan spelen.
0: Nee?
2: Nee.
4: Je wordt gedwongen. Je wordt naar achter gedwongen. Kijk, ik vind wel dat je het uitkomt.
0: Ja, laten we dan zeggen welke intentie je toont. Je kan natuurlijk ervoor kiezen om de pot dicht te gooien. Dat weet je dan misschien ook niet, maar dat
2: beperkt. Dat ook niet. Dus het is sowieso heel lastig, denk ik. En je zult in ieder geval heel goed moeten verdedigen.
0: Ja.
2: Nou, en je zal, denk ik, bij je backs zul je ze niet alleen moeten laten. Dus dan zul je... Of met je buitenspelers of met een centrale wat moeten gaan doen.
3: Ja,
2: dat je wel
3: sowieso
2: constant kan gaan dubbelen aan de zijkanten.
3: Ze gaan sowieso ook gewoon 2-6'ers spelen. En hetzelfde wat ze een beetje tegen NEC deden. Dat verwacht ik wel.
2: Ja, je wordt waarschijnlijk gewoon echt wel extreem teruggeduwd. Ja. En het enige wat je wel misschien wat je wel kan doen is dat je wel hamert op dat je niet alleen maar ballen weg blijft schieten. Omdat je zo'n druk voelt, dat je heel gehaast... Ja. Je moet zelf in balbezit wel op een gegeven moment wat gaan doen tegen Barcelona. Want ben je elke keer binnen 2-3 passes de bal weer kwijt... Ja, dan rollen ze je echt helemaal op.
3: Ja, weet je wat wel het probleem is vaak in dit soort wedstrijden? Ik denk echt wel dat je de ruimtes gaat hebben om te kunnen voetballen. Het enige probleem, dat zagen we vandaag zelfs bij Inter. Zodra je 1 foutje maakt, is het gelijk goal. En ik denk dat bij Barcelona ook precies hetzelfde is. Ja, dus ik zou niet te geforceerd...
2: Real Madrid en Barcelona, wat dat betreft wel een wereld van verschil.
3: Hoe doe je?
2: Omdat Real zet geen druk. Die voorste drie, die doen niks.
3: Ja, maar ik verwacht ook wel dat je bij tegen Barça echt nog wel zou kunnen voetballen. Op momenten, denk ik.
2: Ja, maar die spelen gewoon met hun laatste lijn spelen ze gewoon op de middellijn.
4: Waarschijnlijk laten ze de backs vrij van Feyenoord. En dan klappen ze dan een keer erop. Dat doen ze iets anders dit seizoen.
0: Als ik hoor van je moet proberen te voetballen. We hebben natuurlijk vaak dit soort wedstrijden gezien met deze krachtverhoudingen op het veld. En dan erger als je zit te kijken van hou hem nou in de ploeg. Maar het gaat toch bijna niet?
2: Nee, dat is het. Maar dat zeg ik. Dat,
0: ja, maar je zegt, ze moeten het niet doen.
2: Nee, ik zeg ze moeten het wel doen. Ik zeg je moet blijven voetballen.
0: Als je ook, of zeg maar, 7 keer de bal kwijt... dan nog een keer een 8 keer proberen toch te blijven voetballen.
2: Nou, als je alleen maar ballen gaat wegschieten tegen Barcelona... en alleen maar blijft verdedigen, dan word je opgerold.
3: Ik denk wel dat je een idee moet, of iets moet gaan bevinden... omdat ze toch zo hoog staan dat je toch wel sneller die ballen diep gaat gooien... en dat je dan ook wel wat lopende mensen krijgt. Dat zal ik wel sneller doen, denk ik, in zo'n wedstrijd.
2: Ja, nee, maar dat is natuurlijk wat anders dan... Ik bedoel echt, want... Ja, ik vergelijk dan een beetje... Ik speelde bij Emmen en dan weet ik wel. Maar als wij tegen topclubs speelden... dan word je echt wel teruggedrukt. Het is niet erg. Maar dan heb je heel erg de neiging van... ballen over de zijlijn. En dan moet je juist wel even die oplossing... even een bal tussendoor... Ja, en dat kan natuurlijk ook direct op Nacho. Ja. En van daaruit voetballen. Maar die ballen moeten wel, de eerste twee ballen moeten wel een paar keer goed zijn. Als je hem gelijk kwijt bent, heb je echt een probleem. Ja. Alleen, ja, dan hebben we wel weer het volgende probleem. Gaat Nacho in staat kunnen zijn om daar überhaupt een bal vast te kunnen gaan houden? Ja. Ja, dat betwijfel ik. Ja.
3: Ik moet wel zeggen dat hij de tweede helft wel een paar echt hele goede momenten had. Waar die bal die hij in één keer doorspeelde.
2: Ja, maar dit wordt Barcelona.
3: Ja, dat is een andere koek.
0: Het gaat gebeuren met Hashmusa. Ja. Die de groep heeft toegesproken en daarmee is de kous af voor de trainer. Dus dat, er wordt al een beetje gedaan van, nou, dat zou dan een wedstrijd kunnen zijn voor hem om te tonen aan de wereld of aan Feyenoord om zich aan vast te klampen. Is dat terecht de hoop op Hashmusa tegen een Barcelona uit? Of is dat hoe het echt kan gaan morgen?
3: Ja, ik verwacht niet dat ze heel veel op de helft van Barça zullen spelen. Dus voor hem zal het ook wel een lastige wedstrijd worden. Het is ook niet de snelste speler. Maar ik moet wel zeggen dat hij toch wel in die Champions League wedstrijden toch wel momenten, volgens mij City uit, was hij goed. Dus bij hem, hij kan wel in één keer uit het niets iets doen. Maar ik verwacht niet dat ze heel veel op de helft van Barça zullen zitten.
0: Maar in jouw wens, Anko, is hij natuurlijk wel fijn. Want misschien is hij niet de allersnelste, maar het is wel iemand die iemand kan passeren en de bal bij zich wil houden in ieder geval.
2: Nou, hij is een van de drie spelers bij Feyenoord waar je via hem onder de druk uit kan spelen. En dat zullen CGL en Valente zullen de andere twee zijn. Ja, die moet je zo snel mogelijk aan de bal krijgen. Dus in die momenten waar we het net over hadden, als de eerste bal op Valente kan of op CGL, dan heb je kans dat er wat gebeurt waardoor je er wel onderuit komt. Nou, dat is Hashmusa. Die kan ook geweldig met zijn rug naar de goal spelen. En dan wel van daaruit met iets creatiefs wegdraaien of wat dan ook. Alleen dat wordt ook wel weer moeilijker als Hashmusa dat moet gaan doen op eigen helft.
0: Ja.
2: In plaats van als hij op...
3: Ik verwacht niet dat ze met Diarra morgen spelen, links. Ik denk wel dat Valente gewoon vanuit links speelt. Vanuit links buiten en meer op het middenveld komen, denk ik.
0: Reece Nelson is er voorlopig nog niet bij. Er wordt gegokt op de wedstrijd tegen Utrecht, 20 september. Die heeft wel zijn werkvergunning, maar die moet nog wat doen aan zijn fitheid. Er is in ieder geval wel, denk ik, een tekstje om in de kleedkamer van Feyenoord op te hangen om te motiveren. Want het woord Feyenoord is niet één keer gevallen bij de persconferentie vandaag, bij Barcelona. En het ging wel over de aanstelling van Lamine Yamal als vijfde aanvoerder. En daar wordt dan naar gevraagd en dan voelt hij zich vereerd. Wiegers, kan jij je voorstellen dat
4: waren
0: je...
4: waren toch wel journalisten, Nederlandse journalisten?
0: Ja, dat vond ik ook zo raar.
2: Ja, ik heb Sinclair een vraag horen stellen.
4: Over Feyenoord.
2: Nee, over de bondscoach, over Xavi.
0: Ja. Over Xavi, oké. Okay, ja.
2: Aan Yamal. Dus.
0: Maar is het dan maar omdat het Yamal is dat mensen dat vijfde aanvoerder... Ik denk dat ik zelfs voor de eer zou bedanken. We moeten er een heleboel geschorst tegen
4: daarom, dus dat is allemaal voor de...
0: Voor de bühne.
3: Ja, ik denk wel als jonge jongen zal die denk ik gewoon... wat je bij ons ook had, toch een soort van spelersraad die bestond
4: met 4-5
3: jongens. Ja. Als je daarbij zat, is toch wel, dan had je ook altijd wel een jonge jongen die erbij zat.
4: Dat is het vooral.
3: Ik moet wel zeggen dat Barça heel veel jonge jongens heeft. Maar ik denk wel dat het goed voor hem is dat hij erbij zit.
0: Dat hij vijfde aanvoerder is geworden.
3: Ja, waarom niet?
0: Nou, hartstikke gefeliciteerd ook namens ons, Yamal. Anko, dan een kleine stap natuurlijk van de Champions League naar Breda. Waar ook natuurlijk altijd enorm veel aan de hand is.
2: Ja.
0: Ze hebben een nieuwe trainer.
2: Ja.
0: Dat leek al... Eigenlijk is dit een vertraagde vorm van wat er van de zomer de bedoeling was. Er was interesse in Karl Hoefkens van Leuven.
2: Nou ja.
0: Die wilde een afkoopsom betalen en dan komt Ricky Kruis klaar.
2: Je snapt het natuurlijk sowieso niet meer. Want de directeuren die hadden vorige week nog in een podcast benoemd... Dat absoluut geen sprake van was. En vertrouwen en bouwen en weet ik veel wat.
0: Niet
2: en,
0: ontslaan omdat er even wat tegen
2: zijn. Ja, we zijn een aantal dagen verder... En het is zover. Dus ja, dat gaat nou eenmaal zo. Het is ook niet de eerste keer in het voetbal dat dit gebeurt.
0: Ja, een bijzondere situatie. Dinsdag, waar ik natuurlijk al mee samen heb gewerkt, Rick Kruijs, die was al aangesteld als assistenttrainer. Ook niet op verzoek volgens mij van Karl Hoefkens. Anwar Dibas loopt daar. Daar is Rick Kruijs ook ontzettend goed mee. Denk je een goede keus? Voor tot 2028 getekend?
2: Ja, nou ja, hij weet natuurlijk ook hoe het is in de keukenkampioendivisie. Daar heeft hij het hartstikke goed gedaan met Volendam. Vond wel dat het vorig jaar bij Volendam dat hem ook wel wat dingen aan te rekenen was.
0: Ja.
2: Maar hij is gewoon een jonge, talentvolle trainer. Dus ik snap het wel, ja. Beschikbaar vorige week bij jullie in het zonnetje gezet.
0: Transfer deadline show. Ja, in het zonnetje gezet.
2: Maar dan gaat het snel.
0: Als je in die kantine gaat zitten en je zoekt een club. Dus ja, het kan echt heel snel gaan wat dat betreft. En het is overigens eigenlijk, nu wordt het driemaal scheepsrecht. Want toen Jean-Paul van Gastel werd genoemd om mee te gaan natuurlijk naar de Besiktas, toen Gio van Bronckhorst daarin ging, was hij ook al gegadigde.
2: Dat is nog wel opvallend, hè. Ze konden toen van Gastel naar Besiktas, konden ze een transfersom krijgen.
0: Ook.
2: Hoefkens kon naar Leuven, kon een transfersom krijgen. En nou,
0: ze willen geen geld.
2: Ze zijn bij elkaar 3 maanden verder en ze moeten geld meegeven.
0: Ja, dat is zeker
2: ook,
0: waar.
2: Ook lekker beleid is dat.
0: Dat is geen lekker beleid, maar ik mag hopen dat ze dat zelf ook wel vinden. En misschien daarop...
4: Ze hebben wel geld gekregen van Verhooijdonk, toch? Meegekregen toen, een aantal maanden geleden, of niet?
2: Was dat ook wel een goed dichtgrip?
0: Transfer, nee. Volgens mij niet.
4: Ook
0: niet.
4: Dat was ook niet geld gekregen, toch? Die ging ook gratis weg.
0: Vervelend nieuws voor Willem II. Justin Hoogma, die was er de laatste anderhalve wedstrijd al niet bij. Blijkt toch heel serieus te zijn. Is er langdurig uit met een knieblessure. En ik zei al, Karim, over nog Marokkaans nieuws. Een speler die...
3: Je hebt het toch niet over Adeltrap, toch?
0: Adeltrap, ja.
3: Geweldig.
0: Maar een meester. En toch wel misschien niet op het allerhoogste toneel qua clubs uiteindelijk terechtgekomen. Maar... alle kinderen van mijn generatie en die filmpjes keken. En...
3: ik heb met hem gespeeld en er zijn wel wat spelers met goede spelers die ik heb gezeten in het Marokkaanse elftal. Maar als je het hebt over een goede techniek en gewoon dat je naar hem kijkt en dat je zegt van dit was onmogelijk wat jij wou doen. Waar
0: je pannen van hem gaat?
3: Waar je tussendoor wou gaan, door de benen. Nee, volgens mij nooit, maar het was wel echt, hij was zo goed. Het was echt niet normaal.
0: Ja.
3: Ik dacht echt, volgens mij die tijden dat hij bij QPR was... daar had hij misschien nog een stap moeten maken in Engeland. Bij een mooie club, maar hij heeft toen eigenlijk...
0: Daarna
3: is het eigenlijk helemaal...
2: Hij ging daar op 6 spelen, toch?
0: Nee, bij Fika.
3: Bij Fika ging hij echt...
2: toen ging hij op...
3: Op 6, 8.
2: Ja.
3: En bij, volgens mij bij het Marokkaanse elftal kwam hij ook op die positie. En bij zijn laatste clubs in Dubai heeft hij ook op die posities gespeeld. Ja, hij was zo goed.
0: Hij was daar compleet van het toneel verdwenen. Want die transfer was helemaal, was gewoon een flop, een miskoop bij Benfica. En toen speelde hij in de tweede. En dan met die jongens, die vonden het natuurlijk allemaal fantastisch dat Tarap bij hun op het trainingsveld stond. En op een gegeven moment kwam die trainer, zat een beetje hoog op het middenveld. En toen heeft hij hem op 6 gezet. En toen is hij eigenlijk terug opgebloeid. En is het weer hartstikke mooi geworden. Maar ik denk dat hij speelde als JJ Okocha in zijn nadagen. Met gewoon volledig alleen maar trucjes.
3: Soms heb je wel eens weer dat je hele goede technische spelers ziet. En dan moesten we dan naar uitwesten ergens Afrika. Slecht veld, tegenstander, die was alleen maar aan het zagen. En dan was hij daar, die jongens door de benen aan het spelen. Dat was echt niet normaal. Ja, dat was echt mooi.
0: Een genot. Laten we hopen dat er nog zo iemand
2: opstaat. Heb je veel wedstrijden met hem gespeeld?
3: Ja, wel veel hoor. In de eerste periode van mij zat hij er wel vaak bij. Ja,
2: tof man. Ja. Echt, het is echt eentje waar je...
3: Maar ook wel eentje dat je bij jezelf denkt, die heeft niet het maximale eruit gehaald.
2: Nou, maak het uit, man.
4: Maar
2: moeten we niet meer
4: veel dingen gezien op de training ook.
2: Wij hebben het hier wel over hem.
3: Ik zeg je heel eerlijk, hè, hij staat bij iedereen echt bekend van een van de beste voetballers die ze ooit hebben gezien. Ik denk dat elke speler die met hem heeft gespeeld, maar ook fans, weet je, de Marokkaanse fans,
0: zit bij iedereen
3: de fans
0: in
3: bij Engeland.
2: Het oog wil ook wat.
0: Ja, daarom, Marco. De waardering bij de mensen die het hebben gezien, hij zit voor altijd in hun hart. En dat kan ook mooi zijn. Misschien had hij één stapje hoger gekund. Ook via Spurs volgens mij nog.
3: Hij begon bij Spurs, maar toen was hij ook helemaal...
4: Ja. De trainingen ook, helemaal gekke dingen.
3: Hij was echt goed.
4: Ja, vind ik altijd leuk om te zien.
0: Magistrale voetballer. Moet de Nederlandse club een belletje wagen aan Sergio Pat? Want die is na, 152 wedstrijden in onderling overeenstemming uit elkaar bij Ludogorets.
3: Sparta.
4: Dus hij is vrij nu?
0: Ja, hij is vrij. Hij is 36.
2: Sparta heeft net Brouwer gehaald. Dat gaan ze niet meer doen. Ik vond het altijd een goede keeper. Echt groot. Beetje gek ook. Dat is ook wel lekker bij een keeper. Ja, ik vond het echt een vrij aardig keeper. Maar hij is inmiddels toch...
3: Hij heeft al een tijdje daar gezeten bij Ludogorets.
4: Ja, zeker.
0: Dat vind ik echt, want Bulgarije is natuurlijk bekend om...
2: En hun deed je wisselen met keepers ook.
3: Ja?
4: Veel Europees gespeeld ook, hè? Veel Europees gespeeld.
0: Ja, 152 wedstrijden. En ze hadden daar dus goed naar de zin hebben gehad. Maar misschien nu op een tweede plan.
4: Maar wie
0: zoekt
4: nog een keeper in de eredivisie?
3: Ja, misschien kan die tweede keeper of derde keeper worden bij Feyenoord. Feyenoord zoekt nog een keeper, toch? Is het nou om het...
0: Ze hebben toch op de deadline hebben ze nog een keeper aangetrokken. Die gedegradeerd was in de Tweede Bundesliga. Dus wat dat betreft, ik denk als hij zal even moeten informeren in welke staat hij is, zeg maar. En dan wie weet voor wie het een optie is. De Ballon d'Or, elk jaar is dat natuurlijk, bijna het hele jaar door gaat het daarover. Wie gaat hem winnen, wie verdient hem. Er zitten geen Nederlanders bij de mannen. Er zitten wel drie Nederlandse vrouwen.
2: Hoeveel zijn er genomineerd? 20?
0: Er is nu een shortlist van 30.
2: 30.
0: Wil je wat namen weten?
3: Maar die Douwe zit er niet bij.
0: Sorry?
3: Douwe van Parijs. Die zit er gewoon niet bij, heb ik gehoord.
0: Douwe van Parijs zit er niet bij. Jude Bellingham, Paul Kubarsi, Mark Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Ashraf Hakimi, Harry Kane, Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané. Daar heb jij misschien een zicht op over of dat terecht is. Marquinhos, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, João Neves, Michael Olise, William Pancho, Julian Quiñones, de WK-ster van Mexico, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinicius Junior en Vitinha. Heb jij ergens dat je zei, die moeten?
2: Nou ja, het zijn zoveel namen dat ik elke keer denk van, oh ja, die kan ook wel. Ja. Maar
3: wie zou jij nu nemen?
2: Nee, weet ik niet. Ik denk Haaland een groot kans hebben.
3: Maar ik zou echt voor Kvaratskhelia gaan.
4: Ik ook.
2: Kvaratskhelia?
4: Ja, zeker.
2: Ja, dan ben ik ook, vind ik ook prima.
4: Ik ben niet zo goed in de Champions League. Maar
3: gewoon die wedstrijd tegen Bayern of Bayern, was dat halffinale toch? Ja.
4: Maar ook gewoon die andere wedstrijden. Ja. Die had een assist of een doelpunt. Hè?
3: Ja, klopt.
4: Maar hij is gewoon
3: Supercup
4: heel...
3: Supercup tegen Aston Villa was hij weer.
4: Misbaar is hij.
3: Supercup tegen Aston Villa, toch?
4: Komt hij ook weer naar binnen en schiet hij met een verhoek.
0: Ja.
4: Ik vind echt een goede speler.
3: Maar je ziet wel bijvoorbeeld...
0: Maar
3: volgens mij is nu de loop van de competitie nu... en ook de wedstrijden straks nationale ploeg... die tellen ook nog mee, toch? Want het valt wel op dat bijvoorbeeld een Mbappé... Lamine Yamal ook echt in één keer nu ook aan het scoren zijn.
4: Messi
3: en zo.
4: Ook Messi zit daar ook bij, of vanwege Argentinië.
3: Ja,
0: maar het is toch best opmerkelijk als je gaat kijken naar de herkomst van de prijs... waarom er zoveel waarde aan wordt gehecht. En dat is natuurlijk ook af en toe totaal niet te volgen... wie er worden geselecteerd. Want het is gewoon de redactie... van Frans Voetbal, die stelt deze shortlist samen. En daarnaast staat van de top 100 landen... wordt per land een journalist aangewezen die zegt... ik geef mijn stem zo.
2: Welke journalist is het in Nederland?
0: In Nederland is dat Frans van Nieuwenhoven. Dus zeg maar, als je kijkt naar wat het met zich meebrengt... dat we het een jaar rondom eromheen hebben... maar we zitten krap in de tijd en wij moeten als voetballand... moeten ons richten op de vrouwen. Want bij de vrouwen, Esmee Brugs, Viviane Miedema... En als jong talent ook nog Veerle Buurman van Chelsea. Dus daar is de kans groot dat we in de prijs vallen. Dat is toch ook mooi?
4: Brugs, ja.
0: Super. En dan nu hopen dat we ook snel bij de mannen weer een speler hebben die genomineerd kan worden.
2: Kan ook gewoon
4: en trainers, de beste trainers.
0: Kan het gewoon aan Messi geven. Ik ga afronden. Anko Jansen staat weer veel te ver. Anko, Hedwiges, Karim, dank jullie wel. Tot de volgende keer.

Bye.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. De kist is in een processie lopend van het paleis naar de Domkerk gebracht. Achter de kist liepen onder andere zijn zoon koning Hakon en kroonprinses Ingrid Alexandra. Ook buitenlandse gasten liepen mee, waaronder koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia. De 89-jarige koningin Sonja en koningin Mette-Marit van Noorwegen werden in een auto vervoerd. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: als luisteraar. De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben we een simpele oplossing voor. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat.
2: Hoewel, uit het raam kijken is natuurlijk minstens zo leuk. Reserveer daarom nu jouw favoriete stoel tijdelijk voor maar 1 euro. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: De AD Voetbal Podcast.
4: Zaterdag keek SC Utrecht nog tegen een kansloze nederlaag aan tegen Eagles. 3 dagen later lopen ze als winnaar van het veld met een punt. Zouden ze erom gejuicht hebben, vroeg ik me af na het voorval van zaterdag.
3: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 9 september met Leon ten Voorde. Leon, als jij nu speler bent van Utrecht, of trainer of speler, zou jij juichen om de 3-3 of niet?
5: Ja, ik zag ze op het ereterras wel blij zijn, hoor. Frans van Seumeren en zo.

0: staat om gewoon vuurwerk op het veld te gooien en ook bekertjes in plaats van dat de club 3 punten in mindering wordt gegeven. Code Eagles had gewoon een reguliere 3-0 overwinning moeten krijgen. Maar misschien dat wij wel een heel andere kijk hierop hebben. Ik weet het niet. Wat denk jij?
1: Ik ben het er helemaal mee eens.
0: Waar ben je mee
1: vanaf
0: eens?
1: Nu, als je achter staat en dan als supporter, ja, je kunt ze niet het advies geven om het te doen. Dat komt wat vreemd over, hè? Maar ja, het is inderdaad een vrijbrief voor misdaad lood. Zo kun je toch zien. En zo heb ik ook toch gistermiddag naar dat half uurtje gekeken. Ik heb me kapot geërgerd in de hele aanloop al naar deze wedstrijd. En ja, ik neem het vooral natuurlijk de KNVB kwalijk. Mm-hmm. Want waarom zijn er vorig jaar naar Ajax FC Groningen geen nieuwe protocollen opgesteld? Waarom zijn er geen regels in het leven geroepen van jongens, als dit gebeurt, thuisspelende ploeg verliest sowieso het thuisrecht. En je zou nog kunnen denken van, als er zoveel minuten zijn gespeeld in de wedstrijd, ik noem maar wat, na een uur, dan is dit de eindstand. Of dan gaat de overwinning naar de uitspelende ploeg. Nou ja, en in het andere scenario, als het voor het uur gebeurt, zou je kunnen zeggen van, we gaan naar het stadion van de ploeg die gedupeerd is, de bezoekers. Want ja, ik vind het onvoorstelbaar dat dit heeft kunnen gebeuren. En we zien het al steeds vaker. Hè. Vorig jaar dus, je had gewoon alles in handen. Je had het voorbeeld van Ajax Groningen. En ja, in Zeist hebben ze gewoon helemaal niks hieraan gedaan. Ja,
0: ze hebben een zero-tolerance-beleid ingevoerd natuurlijk, dat er geen bekertjes en dingen mochten worden gegooid. En Sjoerd schrijft ook in zijn
1: column, dat is heel belangrijk.
0: Ja, maar de keerzijde is dus nu, zoals Sjoerd ook schrijft, er is een gedragsverandering gegaan op die tribunes. Er wordt niet meer gegooid. Maar eigenlijk geef je, zegt hij, met dit protocol het tuig te veel macht, zegt Sjoerd eigenlijk in zijn column ook.
1: Nee, absoluut. Want dit weekend kun je het weer gaan doen. Er staat een ploeg achter met 1-2. Het loopt niet helemaal lekker. Je bent het niet helemaal eens met de scheidsrechter. Ja, dan kunnen de 4 onverlaten in het stadion kunnen gaan denken van, hé, ik ga mijn bekertjes gooien, want wie weet helpen we onszelf al daarmee. Ja, ik riskeer een stadionverbod, maar alles voor de club, dus we gaan het maar doen. Nee, ik vind dat de KNVB hier echt een het woord schande zou ik bijna in de mond nemen. Nou, bij deze, ik vind het echt een schande wat hier gebeurd is.
0: Ja, want je hebt Groningen-Ajax, Willem II NAC, Ajax-Feyenoord, Ajax-Groningen, NAC-Heerenveen. Alle gevallen moesten teams een paar dagen later terugkomen om die wedstrijd af te maken naar een leeg stadion. Je hebt ook nog Go Ahead Eagles PEC gehad en Cambuur-Feyenoord. Wedstrijden die met grote vertraging werden afgemaakt. Het blijft op die manier doorgaan. Maar je verwacht hier ergens ingrijpen van de KNVB dat ze in ieder geval dit kunnen voorkomen, dat het niet meer gaat hoeven te gebeuren.
1: Nee, maar er is helemaal niks gebeurd met deze casus. En ik kan me voorstellen hoe ze zich bij Co-Ed hebben gevoeld de afgelopen dagen. Aan de andere kant, ik heb ook naar die wedstrijd gekeken en ik heb ook gezien hoe Co-Ed op het veld stond. En daar vind ik ook wel iets van, hoor. Want ja, als je dit is overkomen, je staat met 3-1 voor en je moet 3 dagen later moet je weer naar het stadion op een dinsdagmiddag. Ja, dan zorg je er toch voor dat je het schuim op de mond hebt staan. Dat je het vuur in de ogen hebt. Dat je toch duelleert tot en met. Ja, ik weet niet wat Co-Wet aan het doen was. Het was alsof je een amateurploeg zag die op een winderige dinsdagavond een oefenwedstrijdje moest spelen. En waarvan de helft van de ploeg niet thuis kon eten, het net niet kon redden. En maar denkt van, ja, ga maar naar die club toe. En doe maar een warming-up. En doe je best maar. Ja, ik zag niks.
0: Nee, dat is wat Jozef Oosting ook zei, hè? Want die wilde de schuld niet neerleggen bij het hele incident, maar die had ook vooral over hoe zijn ploeg voor de dag kwam, dat je eigenlijk die 3-1 gewoon op de streep moet trekken natuurlijk.
1: Ja, ik vond het echt onvoorstelbaar. En als ze nog 5 minuten langer hadden gevoetbald, had Utrecht ook nog gewonnen. Ja, het waren makkelammetjes. Ik snap gewoon niet hoe Corbeil op het veld stond. En je hebt, ik weet het, die 2-3 valt, dan weet je dat er paniek was. Maar Utrecht was helemaal niet zo goed. Ik bedoel, ik hoorde de trainer laten zeggen, ja, we zijn beloond voor het opportunisme. Nou, dat viel allemaal wel mee, hoor. Het werd ze gewoon in de schoot geworpen door Coët.
0: Ja. Hey, maar nu eventjes dan, Leon, de rol aannemen van de bestuurder bij de KNVB. Wat is dan de oplossing? Want Sjoerd schrijft ook, ja, weet je wel, punten in mindering brengen gaat ook niet helpen bij dit soort uitwassen, zegt hij. Dus moet het protocol aanpassen dat dus de scheidsrechter daar gewoon moet beslissen wanneer we doorgaan of hoe het gaat? Wat is het idee? Wat is de oplossing?
1: Ja, uiteindelijk zal er nooit helemaal een oplossing zijn omdat dit soort dingen altijd blijven gebeuren. Welke straf je er ook op zet, want de emotie, ja, is er toch een bepaalde groepering die altijd gekke dingen gaat doen in een stadion. Maar je zult toch wel, ik vind wel dat je er moet in ieder geval wel een ander protocol komen vanuit de

0: er moet een duidelijke richtlijn komen. Als dit gebeurt, we hebben nu FC Utrecht als voorbeeld. Het dichtstbijzijnd. Utrecht is hier verantwoordelijk voor. Ja, de club heeft dit natuurlijk ook niet gewild, maar het is wel gebeurd door Utrecht supporters in het stadion van FC Utrecht. Ja, dan moet er gewoon een regel komen van dat de thuisclub gestraft wordt. Op de een of andere manier hiervoor. En,
1: maar dat gaat helpen, ook gewoon het stadion leeg
0: trekken.
1: Maar
0: dan weten de supporters in ieder geval wel van, als we dit doen, dan benadelen wij de club wel enorm. Bijvoorbeeld met een overwinning van Corbett, of de wedstrijd moet naar Deventer toe. Want nu hebben ze gewoon nu zijn ze ook nog beloond ook nog. En dat is wel het laatste wat iedereen wil.
1: Ja, maar dan zou de oplossing dus misschien moeten zijn dat je dus het vak leeg gaat halen of zo. Maar dat wil de burgemeester vaak niet, hè. Maar dat je in ieder geval het hele stadion leeg laat en dat de wedstrijd wel wordt uitgespeeld op de dag zelf. Want als dit zaterdag was uitgespeeld, had Utrecht nooit dit resultaat geboekt, toch?
0: Ja, we zullen het nooit weten. Nee. Alleen diezelfde burgemeester heeft in Utrecht wel vorig jaar in de Europa League het vak met Genk supporters ontruimd. Dus ze kunnen het wel in Utrecht als ze het echt willen. Maar ja, ik vind deze wedstrijd had gewoon naar Deventer gemoeten. 25 minuten, 3-1 voorsprong voor Corwet. Begin daar eens mee. En ik weet, het is heel lastig om te zeggen van je hebt 65 minuten gevoetbald en de drie punten gaan naar Co-Wet. Dat blijft toch altijd heel lastig om dat in reglementen te krijgen. Maar het minste wat je kunt doen is dat je thuisvoordeel verliest. En dat je ook gewoon een fikse boete krijgt. En desnoods drie punten in mindering daarbij.
1: Ja. Maar die fikse geldboete, daar hebben die supporters natuurlijk helemaal niks aan. En dat maakt ze ook niet uit dat je drie punten in mindering krijgt.
0: Nou, drie punten in mindering vinden ze niet lekker, hoor.
1: Denk je van niet?
0: Maar dat had Utrecht nu in de min gestaan en dat, dat, ja, als je dan toch 's morgens wakker wordt en je kijkt naar teletext, nou, in de situatie waar Utrecht zit, ik denk toch dat ook zelfs die gasten die dat op hun geweten hebben, dat die daar niet lekker wakker worden dan 's morgens.
1: Ja. De KNVB is bezig met een onderzoek naar het vuurwerkincident. Het is ondertussen dinsdagavond, als wij dit opnemen. Het is vanuit Utrecht zelf nog wel stil, hè? Ja, misschien ook wel iets van een statement verwacht. Misschien wel richting de wedstrijd van Excelsior tegen Excelsior komend weekend, wat ze daarmee gaan doen. Of geen uitsupporters meenemen of dat soort dingen.
0: Ja, ook na de wedstrijd van zaterdag zijn ze vrij stil geweest. Hè? Ja. Ja, ze hebben natuurlijk wel iets gezegd, hè, dat het niet in het stadion thuis wordt. Ik moet zeggen dat ze wel vrij snel al wat mensen te pakken hadden die hier betrokken bij waren. Ik vond het dit keer ook niet zo heel moeilijk, moet ik zeggen.
1: Nee. Nee,
0: het doekje was niet echt een afschrikmiddel. Nee. Hè? Het was niet echt de beste camouflage. dus dat is er dan wel gelukt. Maar ja, ik vond het toch wel een beetje een pijnlijk gezicht. En ik snap de situatie waarin Utrecht zit. Ik snap het sentiment waar de leiding mee te maken heeft. Hè. En ook, je komt terug van 1-3 tot 3-3. Maar het voelde toch wat ongemakkelijk om daar wat lachende mensen op de tribune te zien zitten dinsdagmiddag.
1: Ja, dat snap ik. Ze pakken wel een punt. Dat punt dat broodnodig is. Een punt pakte NEC ook tegen Excelsior in de wedstrijd in de Eredivisie die werd gespeeld, terwijl er ook Champions League voetbal was. Excelsior leek lang op weg naar 3 punten, maar in de extra tijd toch nog de 2-2. Wat zegt het dat Dick Schreuder ongeveer 8 nieuwe spelers in de basis neerzetten in eerste instantie?
0: Dat zegt voor mijn gevoel dat ze een hele zware periode tot aan eind januari gaan krijgen. Want als je nu al zoveel mutaties moet doen terwijl het Europese seizoen eigenlijk nog moet beginnen. Ze hebben natuurlijk wel die voorronde van de Champions League gehad, maar dat is al een paar weken geleden. Maar dat je nu al zoveel wisselingen moet doen, omdat toch de ploeg al vermoeid is, ja, dan wordt het een zware dobber voor NEC, denk ik, de komende maanden.
1: Hij zal het nooit zo uitleggen, denk ik. Maar Sherry zei het wel zo, hè, afgelopen weekend ook al, dat hij voelde dat er een soort van vermoeidheid in zat, waardoor ze niet de ploeg zijn die ze vorig jaar waren. Tegen Feyenoord was dat na afloop.
0: En dat vind ik wel vroeg, hoor. Het is september. En je gaat volgende week ga je naar Turijn naar Juventus. En dan krijg je het weekend erop nog wel een programma. Het voordeel voor NEC is dat je daarna natuurlijk die interland break hebt. Hè? Dat ze weer een beetje op kunnen laden. Maar ja, het geeft toch wel te denken dat zij nu al tot zoveel wisselingen moeten doen. Ik was gisteren op de afsluitende training bij FC Twente. En daar hoorde ik John van den Brom juist zeggen van, ik vond ze opvallend fris, de spelers. Kijk, Twente heeft natuurlijk ook al dat ritme gehad, hè, van Europa. Ja. Door de week, op donderdag, Karabach, verre reis. Op zondag naar Leeuwarden, een van de verste uitwedstrijden in de Eredivisie voor FC Twente. Daar zijn ze goed doorheen gerold. Het wordt wel de survival of the fittest. En NEC als club is dit natuurlijk niet gewend. Maar ze hebben natuurlijk best wel veel ervaring. Jongens als Tadić, ja. die weten natuurlijk, die kennen dit niet anders dan dit ritme. Maar ja, ook Tadić is niet meer de jongste. En ja, die zit er, kun je ook niet zeggen dat hij er echt lekker in zit op dit moment. Dus ja, ik denk dat het intensieve voetbal waar NEC vorig jaar furore mee maakte, dat ik weet niet of we dat de komende tijd nog gaan zien. Ik denk dat de trainer Dick Schreuder zich daar wel zorgen om maakt. Dat hij het niet op dit moment inkrijgt met deze selectie.
1: Ja, misschien dat hij die weken, dat in het landvoetbal, dat hij iets van tijd heeft om de jongens die hij later binnen heeft gekregen, verdedigers onder andere, dat hij dan wat meer rust en tijd heeft om daar nog wat mee te doen natuurlijk in die 2 weken. Maar het is maar kort ook, hè? Het is 2, 3 weken.
0: Ja, en je hoort ook wel veel dat, de clubs de spelers ook op vakantie sturen voor een paar dagen. Dat zal ook in Nijmegen gebeuren, omdat ze natuurlijk al heel vroeg aan de bak moesten.
1: Ja.
0: Maar ja, er komt natuurlijk een moordend Europees programma op z'n af.
1: Nou, ik zat even te kijken inderdaad. Ze spelen Cambuur, Juventus en dan tegen Eagles thuis. Daarna heb je dan even pauze. En dan begin je met Ajax, Levski Sofia, Fortuna Sittard, Dynamo Zagreb, Groningen, Heerenveen, Omonia Nicosia en Utrecht. Dat zitten pas in november, hè? Dat is in een paar weken tijd. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ik dacht dat je al in het voorjaar zat, maar...
1: Ja, nee, ja, dat zou je bijna zeggen, inderdaad. Dat wordt wel, en dan krijgen ze PSV nog in ren en Twente. En dat is het eind november. Nou, dat is een programma waar je u tegen zegt natuurlijk voor NEC.
0: Ja, laten we zo zeggen, dit wordt een enorme uitdaging.
1: Ja, maar dat weet iedereen toch ook een beetje. Als je niet gewend bent dit Europese schema te spelen... Dan
0: ja,
1: weet je...
0: maar ik sprak... Je zegt gewend, hè. Ze zijn in Nijmegen... Na 1 seizoen zijn ze al verwend, hè. Ik sprak maandag mijn collega van de Gelderlanden, Jeroen Bijma, die NEC op de voet volgt.
1: Ja,
0: ja, die zei ik al van ze floten afgelopen zaterdag Tadić al uit in de Goffert. Zo snel gaat het dus, hè? Van 1 jaar succes. En het NEC van de jaren daarvoor, laten we ook eerlijk zijn, die waren blij als ze bij in het linkerrijtje een keer terechtkwamen. 1 jaar geweldig gedaan, 3e geworden. En de verwachtingen zijn zo hoog gespannen. Die zijn ook aangewakkerd door de clubleidingen. Je haalt Tadić met heel grote verwachtingen, waarvan toch ook wel heel veel mensen dachten van, is dat wel de speler die je nodig hebt? Ja, ze hebben het gedaan, ze hebben de nek uitgestoken. En op dit moment, ja, kun je dan niet zeggen dat het allemaal even lekker loopt.
1: Nee, het liep ook niet lekker in Breda. NAC Breda gooide de trainer eruit. Heeft een dag later gelijk al een nieuwe trainer. Niet heel verrassend, want er was eentje beschikbaar die wat ervaring heeft in de KKD en ook met promoveren. Rick Kruis wordt daar een nieuwe man. Verbaast het je dat ze zo snel ermee zijn, of niet?
0: Nee.
1: Zou die op het vinkentouw gezeten hebben, denk je?
0: Ja, je blijft je altijd verbazen hoe snel die opvolger binnen een dag. Hè? Je gooit de trainer eruit de dag ervoor. Je belt 's morgens, bel je Rick, in dit geval Rick Kruis op. En je zegt, Rick, heb je even tijd? Gaan we even bij Van der Valk zitten. Even halverwege Utrecht en Breda. Nou ja, dat kunnen ze allemaal op de fiets. Zo'n beetje als het lekker weer is. En dan zijn ze binnen een uur eruit.
1: Ja, gaat hard.
0: Zo
1: dan,
0: gaat het, hè?
1: Ja, zo gaat het tegenwoordig. Ik dacht dat het onderhandelingen met trainers al heel lang duurde. Peter Bos ook. Maandenlang onderhandeld bij PSV. Maar kan het kennelijk ook zo in een dag, toch?
0: Ja. Zijn we allebei nu een beetje cynisch?
1: Nou, licht, zeg maar. Dat is, maar goed,
0: nee,
1: laten we
0: maar jij suggereert, en ik ga er natuurlijk niet in mee, in deze aanname, dat er vooraf al wat lijntjes waren uitgelegd.
1: Nou ja, laat ik zo zeggen. Het lijkt me wel enigszins van geleid van beleid getuigen als je als technisch directeur iets in ieder geval hebt gedaan aan de voorkant. En dat je niet je trainer eruit gooit en denkt, oh ja, wat gaan we nu doen, toch?
0: Nee, als je een dag later al een nieuwe trainer hebt, dan was je op het moment dat je persbericht de deur uit deed dat de vorige trainer eruit ging, dan was je al nagenoeg rond met zijn opvolger.
1: En is dit nou het goede moment voor Rick Kruis om in te stappen of niet?
0: Ja, laten we eens een cliché erin gooien. Dat weet je achteraf, hè. Veel slechter kun je het ook niet gaan doen bij NAC.
1: Dus een beetje wat van de Brom had bij Twente natuurlijk. Dat was het goede moment om in te stappen.
0: Ja, bij Twente ging het opeens lopen. Hè. Met Van der Brom, die pakte 5 overwinningen op rij en zette daarna de langste ongeslagen serie neer in de geschiedenis van de club zo'n beetje. Ja, die kant kan er natuurlijk ook op gaan. Kruis heeft natuurlijk al wel de nodige ervaring opgedaan. Dus die kent ook die kent de KKD als geen ander. Ja, bij NAC zullen ze nu toch ook wel voor het hoofd slaan van wat hebben we in de zomer toch gedaan, hè? Dat toch het voort blijven modderen met een trainer die wel wegging, die zelf weg wilde, die zelf ging, die dan toch weer bleef. Ja, dan kun je toch wel stellen dat je gewoon de eerste 1,5 maand van het seizoen gewoon weggegooid hebt.
1: Ja, dat kun je inderdaad zeggen.
0: En als je ook kijkt, hè, ze waren de... ja, toch wel een van de favorieten op papier voor heel veel mensen. Hè, samen met Heracles en Volendam. En kijk eens waar die twee clubs van achterstand die al hebben op de koploper het allemaal al. Ik geloof dat Volendam al 9 punten achter staat.
1: Ja.
0: Nou, pak die maar eens terug in de KKD.
1: Hij heeft alleen maar periode te pakken toch om te promoveren. Ook prima.
0: Jawel, jawel. Nee, absoluut. En als je bij tweede wordt, dan promoveer je ook nog. Maar toch, die hebben al wel heel veel punten natuurlijk weggegooid. Hè?
1: Zeker.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de Samsung Galaxy S26. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe Samsung voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Het was ook de avond van de Champions League. Dat is ook weer begonnen. Je vergeet het bijna. Tussen al dat geweld in Nederland door met al die wedstrijden van 26 minuten... en gewoon de inhaalwedstrijden om die verplaatst zijn... in verband met de Champions League en Europees voetbal. En in de Champions League zagen we grote namen in actie komen. We zagen grote clubs in actie komen. Ik vroeg mij gelijk af, wat zou die Martinez van Inter nou gedacht hebben... toen hij die terugspelbal kreeg?
0: Ik ga hem eens lekker uitkappen.
1: En toen dacht hij, oh wacht, ik ben keeper... Dus misschien heb ik niet de techniek om hem uit te kunnen kappen, of wat?
0: Ja, en toen was het te laat.
1: Toen was het te laat, ja.
0: Raakte hij verstrikt in zijn eigen benen. Toen struikelde hij, geloof ik. En een paar seconden later was het helemaal mis de boel, hè?
1: Maar dat zie je toch
0: je begint als keeper,
1: meer.
0: Begin je aan zoiets met heel veel zelfvertrouwen.
1: Ja.
0: En dan halverwege de actie denk je nog... Wat zullen we morgen eten thuis? Hoe laat moet ik naar de supermarkt? Ja, en dan weet je, dan gaat het mis.
1: Maar je ziet al die stadia zie je in die actie voorbij komen in zijn gezicht. Die close-up beetje. Dan denk ik, oh, kap hem mee. Ik kap hem naar de andere kant. Oh, hij komt nu misschien toch wel heel snel aanrennen. Hij komt nu nog dichterbij. Oh jee, weet je, wat ga ik nu doen? Welke kant draai ik op? Boom, doelpunt. Dat is een beetje hoe het ging, hè?
0: Ja, hij zat op een soort van rotonde en hij nam de verkeerde afslag.
1: Ja, en dat zie je toch niet heel veel meer in de Champions League. Dat dit soort dingen gebeuren bij topclubs, hè? Laat ik dat vooral vooropstellen.
0: Ja. Je ziet natuurlijk elk weekend weer, elke speeldag zie je de keepers weer rare fratsen uithalen. En je weet ook gewoon dat zij beginnen aan zo'n actie en dan kunnen ze niet meer terug.
1: Nee.
0: En je weet al gewoon dat ze dan halverwege zo'n actie denken van shit, oh nee. En dan hoop je maar dat je nog die bal net kunt raken zodat hij nog wegvliegt. Niet in het doel, maar ergens anders naartoe. Maar ja, dit ging mis.
1: In de Champions League troffen Lille en Betis elkaar. Dat is het duel tussen aan de ene kant Ueda van Feyenoord en Parrot van Betis. Ueda scoorde vrij snel, Parrot miste vrij snel een kans... maar scoorde in de tweede helft nog wel voor Real Betis. Dus dan zal dat niet zo heel erg blijven hangen, denk ik... Hè? Als je dan zo'n bal gemist hebt, zo'n kans hebt gemist vlak voor de goal.
0: Nee, ik zeg altijd tegen de spitsen bij mijn eigen club... vergeet het moment, dat komt niet meer terug. Het gaat om het volgende moment. Dan moet je er weer staan. Laat alles los. Ik weet, het werkt niet zo bij heel veel spitsen. Maar bij de echte killers wel. Hè. Die zijn dat moment steeds meteen kwijt. Kijk, Van Nistelrooy in zijn beste dagen. Die joeg alweer op de volgende bal. En dat is gewoon de kwaliteit van de echte killer. En je hebt
1: de Haaland onder ons,
0: die gaan, ja, Haaland heeft dat natuurlijk ook, hè. Die balen 1 seconde van een kans, maar die weten van het volgende moment... dat duurt 2 minuten, maar dan moet ik er staan. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel voetballers die blijven daarin hangen. Die dragen dat de hele wedstrijd als een ballast met zich mee. En dan weet je 1 ding zeker, die volgende kans, die missen ze ook. Maar ja, dat is het verschil tussen middelmaat, subtop of echt topkwaliteit.
1: Dus Parrot is dat topkwaliteit, toch? Als hij de ene kans mist, maar daarna wel de tweede helft maakt...
0: Ja, qua afmaken is hij natuurlijk wel topkwaliteit. Dan denk je natuurlijk top Premier League en top La Liga. Dat is hij niet. Maar Parrot is natuurlijk wel een hele goede afmaker... die ook gewoon in een topcompetitie... en nu ook op topniveau in de Champions League gewoon zijn goals gaat maken. Dus ja, het is wel een geboren afmaker.
1: Ik ben niet heel groot voorstander van de expected goals statistieken. Jij wel of niet?
0: Nee, alleen als ze maar uitkomen.
1: Maar als je 60 minuten speelt, bijvoorbeeld, hè, zoals Porto tegen City... en je expected goals is dan nog steeds 0,0. wat zegt dat dan?
0: Dan denk ik dat jij het over Porto hebt.
1: Ja, dan heb ik het over Porto, ja. Nee, dan heb ik het zeker over Porto, ja. Want op dat moment had City natuurlijk al gescoord. Maar als je zo lang een expected goal hebt van 0,0... ja, dan is het ook wel een hele dure leerschool, denk ik... voor Farioli en Porto, hè?
0: Ja, dan ben je of zonder enige aanvallende intenties aan de wedstrijd begonnen... of je, de tegenstander is zo goed dat je helemaal op een hoopje wordt gespeeld en dat je gewoon niet van de eigen helft afkomt.
1: Ja.
0: Ik denk in dit geval, Farioli kende dat het van allebei iets is.
1: Het zal van allebei iets zijn, inderdaad. Die zal waarschijnlijk een tactiek hebben bedacht om niet in de val te lopen van City.
0: En zo, nee, we gaan niet aanvallen tegen City.
1: Maar we gaan niet voorbij de middenlijn. We blijven voor de middenlijn. Want als we er overheen gaan, dan wordt het gevaarlijk.
0: En je weet het, je krijgt in voetbal altijd een kans, zal die zijn manschap hebben voorgehouden. Ja. Ja. In dit geval dus niet.
1: Nee, ja, bizar. 0,0 expected goals. Dat is een statistiek die je niet heel veel meer ziet in het voetbal.
0: Nee, zeker niet op dit niveau. Hè. Ik bedoel, Porto is natuurlijk ook gewoon, heeft gewoon een goede ploeg. Maar dan zie je toch wel het enorme kwaliteitsverschil met een City.
1: Ja. En die Marin, die schoot hem lekker erin, die bal. Tegen Las Klins.
0: Ja, Las Klins. Er komt nog een vraag over, hè?
1: Ja, er komt straks nog een vraag over. Maar die bal zat er goed in.
0: Ja, dat was een mooie goal. Absoluut.
1: Ja. Brugge verloor thuis met 2-3 van Aston Villa. Komen we later in de Champions League nog tegen met de Nederlandse ploegen. Dan was er nog Feyenoord. De voorbeschouwing op Feyenoord tegen Barcelona. De wedstrijd is natuurlijk om 6:45 vandaag. Ik zag allerlei berichten over Nederlandse journalisten die geen vragen stellen of dat soort dingen aan bijvoorbeeld Vliek of aan Jamal. Dus ik zei, hoe zit het nou precies? Vroeg ik even aan Mikos. Die zei, de Nederlandse pers moest de vragen gaan verdelen. Dus eentje voor Lamine en eentje voor Vliek. Er mocht heel weinig vragen gesteld worden. Het is niet zoals in Nederland dat je alles kan vragen de hele tijd, hè?
0: Dat is toch verschrikkelijk, of niet?
1: Ja, maar wat is er dan? Waarvoor zitten we nog naar die poppenkast te kijken dan?
0: Nee, dit gaat helemaal nergens over. Het wordt ook met een gewicht wordt het ook gebracht. Alsof je, als je een vraag aan de heer Vliek stelt, dat er of zelfs dan de wereldvrede in gevaar komt. Doe even normaal. Laat die Nederlandse pers dan gewoon wat vragen stellen. Ik bedoel, zorg dat die persconferentie, kader hem in, dat het na 20 minuten is afgelopen. Doe dat, maar doe niet zo spastisch dat je, ja, dat eentje een vraag aan de speler mag stellen. Het wordt ook allemaal, ja, je wordt er wel een beetje moedeloos van. En dan kan ik me wel voorstellen dat je daar zit, ja, als Nederlandse journalist, dat je denkt, bekijken, maar ik stel helemaal geen vraag.
1: Nee, ja, maar wat is nou de meerwaarde dan nog van die persconferentie? Wat is natuurlijk een verplicht nummer? En we hebben het natuurlijk al gehad over Xavi, die hier werd gepresenteerd. Dat ze in Spanje eigenlijk verbaasd waren over wat hij allemaal zei. Want dat zei hij bij Barcelona nooit, zei Edwin Winkels, zo uitgebreid. Maar wat moeten we daar nou mee dan? Wat is de zin van deze voorbeschouwing dan eigenlijk?
0: Nee, die persconferenties voor een wedstrijd zijn voor een journalist vaak de ergste bijeenkomsten. Dan wordt het toch een verhaal van je verwacht. Maar er wordt vrijwel niks gezegd. En dan kun je ook zeggen van ja, dan moet je de goede vraag stellen. Daar zit ook wat in. Daar doe je ook echt wel je best voor. Maar dat is zo lastig om daar iets los te peuteren. Je krijgt zeker bij die grote clubs krijg je de ongelooflijke cliché-antwoorden. Hè, dat Nederlands voetbal altijd, de Hollandse school, noem allemaal maar op. Daar gaan ze dan oplepelen. Ja, ik las ergens dat de naam Feyenoord was geloof ik helemaal niet gevallen in die persconferentie. Hè? Ze hebben het helemaal niet over de tegenstander gehad. Dat zegt misschien ook wel iets over de status van ons Nederlands clubvoetbal. Maar nee, dit gaat helemaal nergens meer over. En inderdaad, dan kun je zeggen van kap er maar mee. En maak als journalist gewoon een mooi achtergrondverhaal. Daar hebben de lezers veel meer aan.
1: Ja. Ondertussen liet Van Bronckhorst weten, de rijen zijn gesloten. We hebben het erover gehad met Hajj Moussa. We weten hoe het staat en we gaan nu eigenlijk vooruit. Blik is voorop vooruit gezet. Werkt het zo makkelijk?
0: Ja, kijk, beide partijen moeten. Ze kunnen niet anders. Kijk,
1: maar zou jij niet gewoon als je Hajj Moussa bent en je ligt in Barcelona denken, ik had dus nu 50 miljoen op mijn rekening kunnen hebben in 5 jaar tijd?
0: Ja. Ja, dat gaat hij heel vaak denken. Maar toch, ja, hij speelt morgenavond wel in Barcelona, tegen Barcelona. En als eenmaal die bal aan die voet kleeft, dan zal hij toch wel zijn best gaan doen. En hij weet ook dat hij kan geen kant op. Kijk, je kunt gaan muiten, je kunt blijven muiten, je kunt blijven sikken. Ik bedoel, die jongen is natuurlijk 2 dagen er doodziek van geweest. Maar uiteindelijk zal hij ook verder moeten. En zal hij ook denken van ja, als ik nog wat wil met mijn carrière, heb ik er wel belang bij dat ik wel, iets laat zien bij Feyenoord. En dat ik er niet met de pet naar gooi. Hè. Kijk, ik weet niet of ze in Saoedi-Arabië nou allemaal op het karakter van de speler letten. Maar er zijn ook wel clubs in Europa die kijken van, hey, hoe gaat zo'n jongen nou hiermee om? Hè? Hoe stopt hij deze teleurstelling weg?
1: Ja.
0: Blijft hij erin hangen? Ja, clubs die de middelen hebben, die kunnen zo kijken. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe hij hiermee omgaat. Maar ja, ik denk als hij morgenavond in Nauwkamp... daar wil elke voetballer wil daar staan en wil daar voetballen. En ja, hij gaat dan morgenavond niet met de pen naar gooien. Of
1: vanavond,
0: gooien. Hè?
1: Vanavond geloof ik niks van. Dat is dus vanavond, hè, die wedstrijd.
0: Ja.
1: Wel de dag goed houden, zeg maar, in deze. Ik snap dat het voor jou nog dinsdagavond is, maar het is wel vanavond als je dit terugluistert.
0: Het is nog woensdagmorgen nu? Ik dacht dat Feyenoord donderdag speelde.
1: Nee, die spelen woensdag. Donderdag is PSV.
0: Oh, dat is Champions League, hè?
1: Ja,
0: dat
1: is Champions League, ja. Maar het is wel inderdaad... Hanschko had er echt wel last van ook. Die had ongeveer al gedacht, ik kan zo meteen... Ik ben helemaal binnen en dan ineens, als het niet doorgaat, had het ook wel last van in de tijd.
0: Ja, maar uiteindelijk kwam het met hem ook goed, hè? Is natuurlijk bij een geweldige club terechtgekomen.
1: Wel minder salaris, denk ik. Denk je niet?
0: Ietsjes.
1: Iets.
0: Maar ik heb altijd het gevoel, als je in Spanje voetbalt op het hoogste niveau en in Engeland op het hoogste niveau, ja, dan hoef je na je carrière ook niet meer te werken. Dus ja, we hoeven ook weer niet zo heel veel medelijden met die jongens te hebben.
1: Nee, dat is ook weer waar inderdaad, ja. Nou, eens kijken of Feyenoord vanavond misschien wel voor een beetje een verrassing kan zorgen, want Barcelona is wel sterk, hè? Ondanks die enorme schuld die ze hebben. Het maakt allemaal niet uit, je kan er gewoon wat spelers bij halen.
0: Ja, ik ben gestopt om me daar aan te ergeren. Ik bedoel, het is natuurlijk waanzinnig wat daar gebeurt. Die club was helemaal naar de Filistijnen. Maar ondertussen haalden ze gewoon aan de onderkant allemaal... waar ze dat vandaan toverden, weet ik niet. Maar ze hebben natuurlijk de selectie enorm versterkt. Er staat weer een topselectie. Ik denk wel dat je als Feyenoord supporter... dan verheug je enorm op die wedstrijd. Maar het kan ook wel zomaar zijn dat je na 5 minuten denkt... ai, dit wordt wel een hele lange avond. Dat je als kind, hè, dan wil je naar de Efteling... en dan sta je bij de Python en denk je... ai, die is wel heel erg eng om daarin te stappen... maar ik sta nu eindelijk na 2 uur sta ik vooraan. Dus ik moet, maar ik wil eigenlijk niet.
1: Ja, en
0: dat gevoel een beetje.
1: Ik snap je gevoel. De andere kant is, ik zei het van de week al... ik heb dit weekend die hele documentaire serie van Pep Guardiola gekeken op Prime... en daar zie je ook die wedstrijd nog even in terug van Feyenoord tegen City. Dat eigenlijk iedereen dacht bij City, nou, deze is binnen, die 3-1 voorsprong. Dat ze toen nog terugkwamen, die slotfase, tot 3-3. Dat soort wedstrijden heb je natuurlijk ook gewoon nog, hè?
0: Ja, en misschien dat Barcelona denkt in zo'n eerste wedstrijd... deze poolfase is zo lang en dan gaan we hoe dan ook links of rechtsom... dan rollen wij daar natuurlijk doorheen. Dat ze met iets minder urgentie aan die wedstrijd beginnen. Maar ja, normaal gesproken, we hadden het net over NEC met roleren. Barcelona gooit er gewoon 11 anderen in. Ja, en het maakt helemaal niks uit qua niveau, hè?
1: Nee, dat is waar inderdaad, ja.
0: Dus verder... ik verwacht wel een pittig, zwaar avondje voor Feyenoord.
1: Ja, verder vanavond ook nog Liverpool-Atletico Madrid. Als een aardig potje om naar te kijken. Of Napoli-Arsenal. Ook een aardig potje toch om naar te kijken, denk ik.
0: Ja, maar ja, ik zit in de Vesten. In al een wedstrijdje.
1: Ja, die heb je ook nog natuurlijk, hè? Want dat is
0: zeker.
1: Gelijk met Feyenoord moet jij nog naar Twente Telstar kijken natuurlijk.
0: Ja, die tijd is voorbij, hè? Dat je op Champions League avond nog niet geen competitievoetbal mag hebben. Maar nu is het gewoon op hetzelfde tijdstip. Dat verbaast me wel.
1: Ja, had je gedacht dat ze dat dan op maandag zouden spelen of zo?
0: Ja. Nou, die maandag die komt eraan, hoor, vroeg of laat. Supporters kunnen daar hoog of laag aan springen. Maar dat gaat absoluut gebeuren. Dat zie je ook alleen in Engeland. En dat komt ook bij ons komt dat echt een keertje. Maar nee, het is nog niet zo lang geleden dat je op Europese avonden... dat je dan, als je dan een competitiewedstrijd inhaalde... moest je om 6:15 zijn, omdat dan de Nederlandse club om 9:00 speelde.
1: Ja.
0: Maar nu wordt het lastig kiezen voor de mensen in de rest van Nederland. Of je kiest... voor Twente Telstar of voor Barcelona Feyenoord.
1: Maar denk jij dat vak P nu de hele avond op de telefoon naar Feyenoord zit te kijken... of dat ze wel nog voor Twente Telstar zingen?
0: Ik denk dat vak P, die zijn altijd met heel veel dingen bezig... maar niet met Feyenoord.
1: Nee, toch niet, hè? Hey, en wel oplossen voor strafschoppen, hè, tegen Telstar.
0: Ja, daar hebben we Van der Brom wel voor naar gevraagd natuurlijk... gisteren op het perspraatje van... pas op met penalties, want de keeper van de tegenstander... heeft net zoveel goals gemaakt dan de spits van de Twente... Ene Wout Weghorst.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: Allebei op 2.
1: Allebei op 2, ja, dat klopt inderdaad, ja. Maar voor Twente is dit wel een pot om even wel kracht bij te zetten... in de competitiestand waar ze willen staan, toch nu? Want ik bedoel, eigenlijk tegen Groningen...
0: En deze week, hè, ze krijgen volgend weekend... komt PSV naar Enschede, vlak voor de interlandbreek... maar ze krijgen zaterdag ook nog ADO Den Haag.
1: Ja.
0: Ja, als zij gewoon hun ding doen, dus ja, ik is gewoon... en ze winnen van Telstar en van ADO, dan is... alle chagrijn uit de eerste paar weken van het seizoen is weggevaagd. Want dan sta je gewoon bij de eerste 5. Op de plek waar ze willen staan.
1: Ja, precies. Als je Dat is de plek waar ze willen staan. Inderdaad, ja, eens kijken tegen Telstar wat ze daarmee gaan doen. Inderdaad. Maar daarna komt inderdaad ADO en nog PSV voor die break. Dus dat worden interessante weken natuurlijk.
0: Zeker.
1: En natuurlijk ook een schuimblik ondertussen straks naar Europa gaan kijken natuurlijk nog. Hè?
0: Ja, en die loting die biedt natuurlijk wel perspectief. Ze krijgen 3 clubs in Enschede waarvan je normaal gesproken 9 punten moet pakken. Hoewel Pavos heeft wel ene David Luiz onder contract staan.
1: Ja.
0: 39 jaar inmiddels. Maar met 9 punten ben je al toch wel een eind op streek. En ze moeten een uitwedstrijd onder andere naar Gibraltar. Dat is de tweede wedstrijd. Dus 10, 12 punten die zitten er wel in. Die moet ik uit naar Freiburg. Dat is een geweldige wedstrijd voor de supporters natuurlijk. Hè, om daar naartoe te gaan met de auto. Ik denk dat er wel 4.000, 5.000 tukkers die kant op gaan naar het Zwarte Woud. Je moet in gezien de loting moet je gewoon doorgaan. Dus ja, dat heb je in ieder geval nog tot en met het voorjaar wel Europees voetbal.
1: Dus de vakantie in Huizen ten Voorde kan niet geboekt worden voorlopig, toch?
0: Nee, ik had dit jaar beloofd, omdat iedereen zich weer moest aanpassen aan mij. We gaan een keer met de voorjaarsvakantie, gaan we een keer een weekje weg. Maar ik moet wel even het goede moment afwachten wanneer ik kan gaan inleiden dat misschien ook al op losse schroeven komt te staan.
1: Ik begrijp dat ze niet luisteren thuis naar deze voetbalpodcast.
0: Het zijn grote voetballiefhebbers. Maar ik adviseer ze dit keer om een keer de podcast naar een minuut of... Waar zitten we nu op? Ja, nee, een minuut of 28 af te sluiten. Anders horen ze inderdaad nu dat de voorjaarsvakantie geskipt is.
1: Nou, laten we dan maar snel naar de vraag van vandaag gaan, vind je niet?
0: Ja, voordat de zomervakantie er ook aan gaat hier.
2: De vraag van vandaag.
1: Ik zeg helemaal niks nu meer, hè. Het zijn jouw woorden allemaal. Don't shoot the messenger. Dit was de vraag van Johan gisteren in onze podcast.
3: LASK Linz debuteert in de Champions League. De club waar voormalig Ajax-TD Alex Kroes vicevoorzitter is. En waar 2 Nederlanders onder contract staan. Wie zijn dat?
1: Nou, je had de vraag al gehoord, dus kom erop, zou ik zeggen.
0: Ja, dit is toch een onmogelijke vraag.
1: Hoezo?
0: Nee, ik kan me herinneren dat daar die centrale verdediger van Volendam naartoe is gegaan.
1: Zeker, dat klopt, ja.
0: Maar nu moet je de naam hebben, hè?
1: Ja.
0: Ja, en die schiet mij niet zo niet te binnen op dit moment. Op een moment suprem faal ik.
1: Mbuyamba?
0: Ja, die.
1: Ja, die help je. Is en die andere dan?
0: Bogarde speelt daar. Eentje van de Bogarde-tak.
1: Ja, heel goed. Dat had je helemaal goed.
0: Mijn voornaam weet ik
1: daar
0: niet zo.
1: Ja, zie je. Je weet het wel. Tuurlijk weet je het wel. Heel goed gedaan. Eervolle vermelding is voor Lennart van Belzen. Die had ze allebei goed. De 2 namen die Johan zocht in deze. En ze speelden ook allebei. Dus dat was mooi. Dat stond ook in het verslag. Dus je had gewoon terug kunnen lezen nog op ad.nl, zag ik. Maar goed dat je dat zo uit de blote kopje wist. Dan de vraag voor morgen.
0: Ja, omdat Feyenoord een hele zware avond tegemoet gaat, wil ik het heel simpel houden. Maar hou ik het wel bij die wedstrijd. Het is natuurlijk wel de aftrap voor onze Nederlandse clubs in de Champions League. En wat voor een affiche. Dus een heel simpele vraag. Gaat over de tegenstander Barcelona. Wie kent die club niet? Mijn vraag is, hoe vaak heeft die club de Champions League / Europa Cup 1 gewonnen? En wanneer was de laatste keer dat ze die cup in handen hadden?
1: Dus het is Europa Cup en Champions League, hè? Europa Cup 1 en Champions League die ze hebben gegaan. Ja. Hoe vaak hebben ze dat toernooi gewonnen? Het is kampioen voor de landskampioenen, maar dat is het al lang niet meer natuurlijk alleen. En wanneer was dat voor het laatst? Ik zou zeggen, kom erop met je antwoorden. Je kent de kanalen X Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Instagram @ADVoetbalpodcast. Of reageer even op Spotify door een reactie achter te laten bij reacties. Dan ding je mee naar de eervolle vermelding van morgen. Morgen blikken we terug op Feyenoord, op bezoek bij Barcelona. Morgen blikken we terug op al het andere voetbalnieuws dat er is. Dat doen we dan met Maarten Wijfels. En praten we over PSV tegen Shakhtar natuurlijk. Dus dat morgen allemaal in deze AD Voetbalpodcast. Leon, ik wens jou een leuke avond in de Vesten, toch?
0: En ik zal stiekem een beetje meekijken met Feyenoord.
1: Met een schuin oog, hè?
0: Met een schuin oog, want ik heb wel een deadline, hè?
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar dat red je wel 6:45. Er zit geen verlenging aan vast, dus dit is rustig tikken,
0: ja,
1: toch?
0: Maar ze weten bij de krant altijd zo te draaien hoe vroeg het tijdstip ook is. Het eindsignaal blijft opeens, is dan opeens weer de deadline.
1: Oh, oké. Okay. Oh ja, nee, dan heb je toch nog
0: dus een lichte deadline. Dus 8:30, ja. Penalty van Koeman. Die kan nog wat roet in de auto in het eten gooien, maar daar gaan we niet vanuit.
1: Nee, en ik zal zorgen dat bij jou, dat er zeg maar met geocaching, dat bij jou in de buurt bij 28:30 deze podcast ongeveer stopt, oké? me nog een beetje leven de komende weken.
0: Ik ben je eeuwig dankbaar. Ik stuur je dan in ieder geval wel vanuit vanaf de zomervakantie in ieder geval een kaartje.
1: Dat lijkt me een heel goed plan. Ik wens je een mooie dag en tot later, hè.
0: Yo.
4: Nieuw bij Videoland, Basta.
5: Schitterend, Marco van Basten.
4: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je nu alleen bij Videoland.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. In Zwitserland zijn zeker 2 mensen gewond geraakt na een explosie bij een waterkrachtcentrale in Pjotta. Volgens Zwitserse media is een onbekend aantal mensen onder het puin bedolven na het incident en het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, reddingswerkers en een helikopter, zijn bij de waterkrachtcentrale in het zuiden van het land op zoek naar mogelijk meer slachtoffers. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Basten.
1: Hoi, ik ben Marco van Basten. En bij Videoland kun je nu kijken naar de serie Basta. Een dramaserie over mijn leven als voetballer en alles daaromheen. Met daarin alle hoogte- en dieptepunten.
2: Ik moet voetballen! Ik kan niks anders!
1: Basta, stream je nu bij Videoland.
3: Zou er nou iemand wandelen? Nou, wat toevallig. Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.

0: For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
1: Taylor wil graag. Taylor krijgt. Taylor scoort. Toch 2-1 voor Ajax. Ruimte. Klaassen. Kan uithalen. Klaassen. Zo. Wat een schitterende goal. Van Davy Klaassen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pantelitsch podcast. Ik zit hier vandaag niet met Jan, zoals vorige week, maar ik zit hier vandaag weer met Kevin. De eerste dat jij fysiek aanwezig bent in de studio. En we hebben in de studio ook Sofyan Amrabat. Die zit hier voor ons, maar...
3: Niet in beeld.
2: Nee. Nee, dat is een geintje hoor. Kevin heeft een gast mee, Sjoerd, dus... Ja,
3: die kwam gelijk met een gift voor de kijker, hè?
2: Die kwam gelijk met een gift. Is ook niet te missen in beeld. Maar ik denk een welkome toevoeging aan het decor hier, toch?
3: Zeker.
2: Ja. Hoe was je weekend, Kevin?

0: gelijkspelletje eruit hadden kunnen slepen. Tegelijkertijd vind ik dat er nog steeds wel een hoop pijnpunten in de selectie aan het licht komen. En een aantal daarvan vraag ik me af of dat op korte termijn te repareren valt.
1: Was jij, proef een beetje gematigde positiviteit? Was dat na de wedstrijd ook al zo? Of moest je daar wel heel
0: Dat duurde eventjes. Maar ja, je wil gewoon richten op waar je wel invloed... Nou ja, in hoeverre wij er invloed op hebben. Maar waar we als Ajax zijn invloed op hebben. En ik zie wel heel veel positieve verbeteringen ten opzichte van afgelopen jaar. Dat is misschien ook niet gek, maar... ik zie veel flitsende aanvalspel, veel hogere intensiteit. Ik zie een brand die uitblonk op 10, zeker de eerste helft. Mm-hmm. Ik vond Mokyo vond ik top. Ik vraag nog steeds af, ik vind het geen 6. Maar ik vind met iemand die geregeld ook ruimtes induikt en de felheid heeft om als hyena's te pressen, vind ik hem als 8 nog steeds heel interessant. Dus wat mij betreft gaat het middenveld uiteindelijk bestaan uit Amrabat, Mokyo op 8 en brand op 10. En dan zal daar gedurende het seizoen vast nog genoeg plek of invalbeurten voor Klaassen zijn. Ik word heel blij van Tolu. En achterin zie ik ook Caio Henrique. Oké, defensief is het niet top, maar aan de bal vind ik hem echt goed. Links en centraal hebben we meer dan genoeg opties. Ik vind Bouwman, hij is nu even in de lappenmand. Maar ja, er zit even een stijgende lijn in. Ter Stegen leek een beetje op Paas. maar het enige wat bij mij een beetje de... Wat ik nog steeds vind, de pijnpunten liggen wat mij betreft gewoon nog op de flanken.
1: Ja, zeker. Nou, maar er zit in ieder geval muziek in. We kunnen ook denk ik overwegend positief zijn, zelfs ondanks de nederlaag. Gaan we ook zo voor doen. We gaan straks eerst even de wedstrijd natuurlijk nog doornemen. Mm-hmm. De wedstrijdeditie is afgelopen zaterdag opgenomen door Bart en Jan. Dus wat dat betreft twee andere smaken nu. En dan kunnen wij er ook nog wat over zeggen. En dan moeten we natuurlijk nog even het einde van de transferperiode bespreken. Ja. Die hebben we ook nog niet gehad. En dan zijn we denk ik al wel weer een heel stukje verder. Voor de wedstrijd, eigenlijk Ajax-PSV was natuurlijk ook de wedstrijd met het afscheid van Gods. Had je daar nog bijzondere gevoelens bij?
0: Nou ja, weet je, ik ga inmiddels 25 jaar naar Ajax. Mm-hmm. En ik heb een hoop goede spelers zien komen en ook snel weer zien gaan. Dus ik heb wel een soort beschermingsmechanisme gecreëerd waarbij ik bij dat soort jongens... Ik ben hem natuurlijk dankbaar. Hij heeft heel veel geld opgeleverd. Hij heeft mooie goals opgeleverd. We hebben weinig succesbeleving met hem gehad. Dat zorgt er wel voor dat het gemis toch anders voelt dan dat ik lidmanen. Maar dan was ik ook een stuk jonger, langer gebleven. Maar het gaat hem goed en ik hoop dat hij het goed doet. En dat is ook een uithangbord voor Ajax. Maar uiteindelijk moeten wij gewoon weer door en moet de volgende weer klaarstaan. Ja. Het klinkt een beetje bot, maar in die zin is het ook een beetje uit het oog, uit het hart voor mij, hoor.
1: Nee, ik snap het ook. En het is ook misschien anders omdat hij niet helemaal uit eigen jeugd komt. Maar hij is wel een van de spelers waarvan ik denk, qua karakter gun ik het hem wel echt om nog een mooie carrière te krijgen. En ben ik heel benieuwd. Al lijkt hij tot nu toe een beetje een vloek te hebben dat hij een sportieve crisis met zich meebrengt. Want bij PSG in zijn eerste 3 wedstrijden hebben ze 2 punten binnengeharkt. Dus dat gaat ook nog niet super. Dan hebben we natuurlijk die wedstrijd naar de opstelling. Ik zal hem nog een keer opnoemen. Jij noemde hem net al even van boven naar beneden. Ik doe hem nu van beneden naar boven. We hadden Ter Stegen op doel. Michel begon met Guy natuurlijk, niet met Rosa. Bouwman, Baas en Enrica maakten de verdediging compleet. En het middenveld met Mokyo op 6. En dan Brandt en Klaassen daarvoor. En in de aanval Berghuis, Tolu en Gloch.
0: Hoe keek jij daar vooraf naar?
1: Nou ja, kijk... als je zoveel nieuwe spelers haalt, ook nog aan het einde van de transfermarkt, en zeker Amrabat, dan hoop je dat die gaan spelen. En zeker omdat je weet dat die 6 bij Ajax een probleem is. Dus ik baalde daar wel van dat Amrabat niet startte. Van Tsigankov en wie hadden we nog meer? Oh ja, Kerer hadden we dat natuurlijk wel verwacht, dat die ook op de bank zouden starten. Van Amrabat vond ik dat wel jammer. Voor de rest vond ik dit misschien de meest logische opstelling die je had met de spelers die je al had voor het aantrekken van Amrabat. Maar ik had van tevoren wel heel veel vraagtekens over Mokyo op 6. Omdat dat het ook niet echt was de afgelopen weken. Maar echt, komen we zo nog bij credits naar hem. Want die heeft, vind ik, een uitstekende wedstrijd gespeeld tot het moment dat hij eraf ging. Maar daar komen we zo bij. Vond jij dat hij logische keuzes maakte, Michel?
0: Nou, weet je, vooropgesteld, ik kan niet inschatten hoe fit spelers zijn of fit genoeg om te starten. Net als met Amrabat. Ik was eerlijk gezegd al verbaasd, want volgens mij heeft hij amper voorbereiding gedraaid. Dat hij überhaupt een helft kon spelen. Dus dat vind ik moeilijk.
1: Ik had wel het idee, als je hem binnen zag komen bij zijn medische keuring, dat er een fitte jongen binnen
0: kon. Ja, alleen dus wat anders dan wedstrijd fit. Tuurlijk, dus iemand die goed voor zichzelf zorgt. Er kwam geen Theo Jansen binnen op zijn eerste training.
1: Maar het moet jou bevallen als je zag.
0: Nee, zeker.
1: De knoopje stond op spring.
0: Ja, is klaar. Een strak bloesie, dat klopt. Nee, het is zeker eigenlijk wat iemand is die nogmaals goed voor zichzelf zorgt. Alleen dat is wat anders dan, want hij is op het WK ook geblesseerd geraakt.
1: Niet geblesseerd, maar hij had geen basisplek. Dus hij heeft gewoon niet heel veel minuten gemaakt. Okay. Maar hij was er wel de hele tijd bij.
0: Nou ja, goed. Je

0: ziet dus wel, als je een stuk van de voorbereiding mist, dat zag je bij Marcus Leonardo ook, dan ben je kennelijk vaak toch niet op die topfitheid om echt aan te haken. Nou ja, maar goed, dus wel genoeg om een helft te spelen. En ik vond hem ook heel behoorlijk invallen. Maar even terug naar die basiself. Ja, ik snap dat het... ik kan niet inzien van wat er mogelijk is. Wat Rosa kwam van een blessure terug. Maar op het eerste oog dacht ik wel van ja, wel aanvallend. Twee backs die heel erg drang naar voren hebben. Mokio die ook graag ruimtes achter zich laat. En niet altijd even bewust is van de ruimtes om zich heen. Niet een deep laying midfielder bijvoorbeeld. Ja, en dan heb je nog steeds vleugelaanvallers met weinig tot geen diepte. En daar spande Gloch wel de kroon in. Want ik vind, als je nou aan de bal niet alles goed doet, dan verwacht ik dat je minimaal, net zoals Edwards, de actieradius hebt om mee terug defensief te verdedigen. Maar dat heeft hij ook niet. Dus ik vind dat eerlijk gezegd wel echt een probleemgeval aan het worden. Want ja, daar had ik echt 10 keer liever Ouazzane gezien.
1: Ja, ik ook achteraf. En eigenlijk denk ik wel dat Ajax blij moet zijn. Je krijgt nu natuurlijk 3 wedstrijden die in principe, dat vind ik ook met het spel dat je nu hebt vertoond, zou je van Fortuna wel moeten winnen. Is dan nog de lastigste van de 3, want Fortuna is best behoorlijk begonnen aan dit seizoen. Ja. Maar daarna tegen Willem II en Excelsior, ook Excelsior is best aardig begonnen. Maar goed, laten we zeggen, dat zijn 3 wedstrijden die je zou moeten winnen. En dan komt die interlandperiode. Dan zou, als het goed is, daarna Adingra fit zijn. En dan komt hij in de landperiode van 3 weken. Mm-hmm. Dus misschien komt het helemaal niet zo slecht uit. Want dan heeft hij lekker de ruimte om op te trainen en fit te worden. En hoeft het niet van 10 minuten naar een kwartier naar 25 minuten invallen.
0: Ja.
1: En dan kan het misschien wat sneller. Dus
0: ik hoop het.
1: Ik denk dat het voor Ajax gewoon een kwestie is van fit worden nu. Maar ja, nu moest het even hiermee gebeuren.
0: Natuurlijk. Zeker, alleen dan kom ik wel bij het volgende punt. Dat het dus kennelijk op die vleugels nog heel dun is. Hè? En zeker voor de types die je wil hebben. Kijk, Berghuis, ik vond hem afgelopen zaterdag aan de bal niet eens echt heel verkeerd. Hij mist dan een kans op open doel. Hij is defensief natuurlijk, dat weten we. Hij gaat 2 keer eigenlijk als een mythe duel in, waarbij we betrokken bij 2 tegengoals, in mijn ogen. Maar aan de bal deed hij nog niet eens zo verkeerd. Alleen het probleem bij hem is dat hij alles laag, hij wil alles in zijn voeten. En dan moet Guy die diepte veroorzaken. Terwijl er lag best wel een hoop ruimte. Nee, en hij heeft natuurlijk ook geen 1-op-1. Nou ja, Gloch aan de andere kant nog minder. Nou, als je dan alleen maar die Adingra, heet die geloof ik.
1: Ja.
0: Dat is je enige optie. En die is nu ook nog eens een keer niet fit. Ja, ik vind dat wel heel weinig.
1: Ja,
0: en er was dan op transfer deadline day ging er nog een gerucht dat Ajax dan mogelijk nog naar een buitenkans op middenveld zocht. Hè? En dan vullen we vanzelf in dat dan Unai zou kunnen zijn. Maar ik had liever gezien dat ze dan nog een buitenspeler die een 1-op-1 aan zou gaan.
1: Ja, ik vind dat ook een interessante ding hoor. En daar gaan we inderdaad zo naartoe voordat we de chronologie er helemaal uithalen. Maar ik vind dat ook nog wel, kunnen we straks in blokje Jong Ajax nog wel bespreken, van Nash. Hè? Als ik die de afgelopen weken zie spelen bij Jong Ajax, denk ik, zou dat eventueel op korte termijn ook een optie voor achter Adingra kunnen worden voor een beetje diepgang?
0: Ik wil ook een beetje naar types kijken. En ik moet eerlijk zeggen ook, hè, voordat we gaan waarschijnlijk van de hak op de tak nu voor de luisteraar. Maar die Tsigankov, en tuurlijk, je moet hem tijd gaan geven. Maar hoe hij speelt verraadt wel wat over wat voor type speler het is.
1: Dat wist je ook van tevoren.
0: Het is alles behalve iemand die breed en lang houdt. En ik vond het eerlijk gezegd echt slappe patat.
1: Ja,
0: en ik hoop echt dat het meer gaat worden dan dat. Want
1: ja.
0: Maar goed.
1: Ja, we gaan het zien. Nou ja, net als vorig jaar kwam PSV nu ook weer heel snel voorsprong. Iets minder snel gelukkig dan vorig seizoen. Maar weer Peppi met een kopbal. Tolu maakte in de 23e minuut 1-1.
0: Mooi.
1: En ja,
0: even zeker. Nog even. Hij kreeg de eerste 20 minuten kritiek van de trainer. Maar ik begreep, waarschijnlijk te weinig diepteloopjes of iets in de tactiek wat hij dan niet goed deed. Maar zonder hem viel er wel heel veel weg. Vind je niet?
1: Ja, dat vond alles wat je creëerde was via hem.
0: Ja.
1: En dat zijn natuurlijk de kansen waar ik eigenlijk straks ook met je naartoe wilde.
0: PSV wilde natuurlijk hoog druk zetten, waardoor Klaassen laag kwam en Mokke om die bal. Ja. Als ze dat dan vastzetten, dan komt in die ruimte daarachter komt ook heel veel ruimte, waardoor dus Tolu een aantal keer die bal kon vasthouden. Ja. Waardoor we kansen kregen met Brandt, die natuurlijk nog op de goal derde man zoeken. Nou, ik vind dat hij dat echt geweldig heeft gedaan.
1: Ja, dat vind ik ook. En het is ook een ondankbare taak. En wij zeiden net ook eigenlijk gekscherend, misschien liep een metertje in het rood dat hij er daardoor af moest. Maar Ajax werd er in ieder geval niet beter op. Dat was al toen ze 1-2 achter waren gekomen natuurlijk door die goal van Geertruida vlak voor rust, die wel op een heel vervelend moment viel voor Ajax, hè, want het was ook niet nodig op dat moment. En wel echt een doelpunt waarvan, Weet je, dat klinkt dan ook weer een soort van... alsof ik zeg, lucky. Er gaat natuurlijk genoeg fout in de aanloop naar het doelpunt. Maar hoe die dan binnenvalt is ook niet helemaal duidelijk voor PSV.
0: Vind ik best wel kritisch zijn op de manier waarop zoiets ontstaat. Daar
1: heb je ook gelijk in. Barak Tarovic beslist natuurlijk de wedstrijd in de slotfase. Op het moment dat Ajax, denk ik, vooral alles of niets speelt. Om nog een resultaat binnen te halen. Wat mij het meest dwars zat, is eigenlijk niet een van die doelpunten of wat daar gebeurde. Maar die twee keer gemiste kansen. Jij benoemde al even die van Berghuis. Maar Klaas had er natuurlijk ook een.
0: Ja.
1: Daar zit natuurlijk ook een goede kant aan. Wat jij zegt, twee keer met Tolu. Die eerst tot twee keer toe komt er een middenvelder overheen. Dus dat was eerst Brand. Die toen die 1-1 miste, onder druk stond. Waarna Berghuis hem echt voor het inschieten heeft. Dat je denkt, ja, je kan de hoek nog uitkiezen. En dan zou het een doelpunt moeten zijn.
0: Ja, nou, kijk, ik vind dat soort dingen, een kans missen, je technische handelingen, dat kan nog wel gebeuren, weet je wel. Ik vind wel, wat ik kwalijker vind, is dat je als een slappe vaardoek een duel ingaat en dat je eigenlijk altijd het nalaat om een diepteloopactie te maken.
1: En
0: je hoeft niet per se altijd snel te zijn om een diepteloopactie te maken.
1: Maar dat verloren duel doe je op de
0: nou, bij de 1-0 gaat die slappe duel in. En ik vind ook, volgens mij bij de 2-1, in mijn beleving, ik heb hem niet teruggezien, maar vanaf mijn kant, vanaf de tribune, stond hij eigenlijk half bij dat eerste duel aan de voorkant verkeerd te dekken eigenlijk. En ja, of dat nou Berghuis is of iemand anders, dat vind ik kwalijker. Of dat je een technische handeling je kan iets verkeerd doen, je kan een kans missen. Ja, het is niet leuk, het is niet goed. Maar dat vind ik kwalijker dan dat je... ik ben hem even kwijt.
1: Dan dat je die kans keer mist.
0: Ja, dat kan gebeuren.
1: Ja, nee, ben ik met je eens. Het was natuurlijk wel een hele grote kans. En eentje die heel veel pijn deed op dat moment. Omdat je denkt, oké, dit was wel een heel lekker moment geweest om meteen ook die voorsprong te pakken.
0: Ja.
1: En dan had ik het nog wel eens willen zien. Klaas krijgt natuurlijk later ook een hele grote kans. Waarbij ik het idee had dat hij hem net wat te ver naar buiten liet rollen. Dat hij misschien iets eerder uit had moeten halen om lekker voor het doel uit te komen. Dat zijn wel momenten dat ik even met mijn vuist tegen de reling aansla.
0: Ja, ik herken het, Wessel. Maar ja, niks aan te doen. Ik bedoel, we moeten maar gewoon hierop doorborduren. En denken, we creëren tenminste wat. Qua aanvalsspel ziet het echt heel mooi uit. Zeker met een hele voetbalintelligente Brand op 10 en een Tolu daarvoor. Ik vind dat echt, dat ziet er echt geweldig uit. En je ziet ook wel, die tweede helft toen dat wegviel, moest Brand natuurlijk links buiten gaan lopen. Ja. En dan moest Marcus Leonardo vooral in die ruimtes gaan spelen.
1: Ik vond dat te
0: technisch zwaar tekort natuurlijk.
1: Dus. En dat is eigenlijk ook waar ik heen wilde, want die wissel van Tolu, hè, daarna volgt die hele situatie dat uit bezetting eigenlijk wordt. Want in de 61e minuut kwam Dolberg voor Tolu. En Michel zei daar het volgende over. Die zei, de reden dat ik Tolu heb gewisseld is omdat we 3 topspitsen hebben. Het ging mij om de energie. Daarom heb ik hem eruit gehaald en heb ik besloten om met 2 spitsen te spelen. Vooral het stukje energie verbaasde mij hier. Ik snap dat je altijd veel energie wil. En zeker als je in de achtervolging bent en een doelpunt moet maken. Maar energie en Dolberg, dat valt voor mij niet helemaal samen. Terwijl die één keer echt nog goed druk zet en een bal veroverde, waarna Wazan nog een grote kans kreeg. Die het een stuk verdienstelijker deed dan Gloch op linksbuiten. Dus als we vaker moeten improviseren, laat het dan alsjeblieft Wazan zijn en niet Gloch op linksbuiten. Ja. Maar wel een opmerkelijke wissel, toch? Tolu eruit.
0: Ja, 100%. En het zal van ons vast een beetje supportersgeneuzel zijn. Maar dat het metertje zal wel op rood gelopen zijn. Alleen ik vind dat de angel er totaal uit was. Want op het moment dat wij de bal ook diep of via hem in zijn voeten de derde man zoeken, het was er helemaal uit. En Dolberg, ik vind het, het is een dromer. En in de ideale situatie moet je er gewoon niet meer aan beginnen, wat mij betreft. En dan vind ik voor Marcus Leonardo, kan ik het nog minder kwalijk nemen dat hij te veel op 10 moest gaan spelen. En dat hij uit zijn kracht is gezet. Maar als hij natuurlijk meer weggestoken kon worden met een 10e onder, dan wordt hij waarschijnlijk ook wat meer in zijn kracht gezet. Maar technisch is het geen wonderspeler. Hij gaat niet voetballend het voor je doen.
1: Nee, maar daarom was het natuurlijk ook sowieso weer opmerk dat hij in die rol werd gezet. Omdat ook dat was van tevoren wel bekend. Hè, dat het geen speler is die die kansen zelf gaat creëren, zeg maar. Het is een speler die ze moet krijgen.
0: Ja.
1: En dat is er moeilijk aan. Ik denk dat over die Tolu, over dat metertje in het rood. Ik denk dat Tolu met zijn metertje in het rood nog steeds meer energie levert dan Dolberg.
0: Ja, mijn idee. Maar
1: dat was een van de wissels. Daarvoor werden al Leonardo en Amrabat ingebracht voor Klaas en Gloch. Ik denk, zeker Amrabat, een logische wissel. Die wilde je natuurlijk zo snel mogelijk in voor de balans op middenveld.
0: Hoe vond jij
1: Ik vond Amrabat zeer stabiel. Ik vond hem dat hij de stabiliteit op het middenveld bracht die je wilde.
0: Ja.
1: En dan doe ik met namelijk in de opbouw was het dus moeizaam.
0: Hij wil hem wel hebben als zes. Het is, ja. niet dat hij zich verstopt. Hij wil hem
1: en
0: wel
1: ik
0: hebben.
1: Vind hem ook niet slecht aan de bal, maar dat zei ik daarvoor ook. En ik vind hem fijn met gaten dichtlopen en gewoon positioneel erg sterk. Dus dat belooft wel veel goeds, vond ik. Leonardo voor Klaas, toen dacht je al een beetje, ja, wat gaan ze dan een beetje doen? Want ik was verbaasd. Dan zie je Leonardo staan, dan denk je, nou, dan zal Tolu er wel afgaan. Maar dat gebeurde nog niet. Dat gebeurde 7 minuten later. Maar toen kwam ineens Dolberg erin. Toen dacht ik, oké, dus je blijft met 2 spitsen spelen. En Tsigankov kwam er natuurlijk ook in. Ik denk dat dat de wissels zijn.
0: Ja, en waar... Mokyo moest er op een bepaald moment ook noodgedwongen af. Hè? Die had
1: dat was ruim 10 minuten later pas. Maar dat die Dolberg en Tsigankov erin, dat waren de wissels waarbij daar werd je absoluut niet beter.
0: Nee, 100%. En ik vind ook, Mokyo noem ik dan toch, want die ruimtes op dat middenveld werden best wel groot. En ik vind dat Mokje daar altijd wel garen bij spint. Die heb die is zo atletisch.
1: Ja.
0: Die wint die ruimtes vaak. Alleen als hij er dan af moet, ja, dan wordt het wel. Ja, toen zag ik het ook niet meer goed komen. En dan ging Ajax natuurlijk inderdaad forceren. En kwamen die ruimtes en kwam PSV daar goed uit. Werd het 3-1. Ja, gechargeerd, hè, of geflatteerd moet je het noemen, geloof ik. Maar goed, het is eenmaal zo. En nog 30 wedstrijden te gaan. En vasthouden aan wat er allemaal goed ging. En hopelijk gaat de machine lopen.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Ik had ook het idee inderdaad dat na die wissel van Mokyo dat het beste er toen wel vanaf was bij Ajax. Terwijl we kunnen er toch niet omheen. Eigenlijk het meeste van die wedstrijd en wat mensen meest onthouden gebeurt eigenlijk allemaal daarna nog. Met het incident met Van Bommel en Bouwman natuurlijk. Waarbij, ik denk dat sowieso de foto van de wedstrijd was. Misschien wel het moment van de wedstrijd. Het moment dat Van Bommel doorloopt in een duel om de bal met Bouwman. Bouwman eerder bij de bal is. En een hele harde, hoe noem je het, beuk. Hij wordt echt omver gekegeld natuurlijk.
0: Weet je?
1: Bouwman liep hierbij meerdere blessures op natuurlijk. Hè. Het was een kneuzing aan zijn borstbeen. Een kneuzing aan zijn long. Ajax heeft al gecommuniceerd dat hij daardoor de hele maand september sowieso niet meer in actie komt. En dan krijgt Van Bommel daarvoor slechts geel. Ik weet wat je ervan vindt, maar vind je geen terechte beslissing, hè?
0: Nee, joh, Wessel, weet je, maar er is inmiddels al, ik heb erover getweet en dan heb je er alweer bijna spijt van, want alles komt over je heen.
1: Ik ook,
0: dan.
1: Maar alleen, emotie ik van de voetbalsupporter.
0: Ik sta erachter. Ik bedoel, dit is gewoon een rode kaart en wat mij betreft ook een schorsing. Alleen dit zijn zaken, daar hebben we geen invloed op. Dus er is al zoveel over gezegd en geschreven. Dus ik wil eigenlijk voorstellen om gewoon lekker te focussen op waar wij invloed op hebben. Laat dit lekker. Ik vond het op dat moment een onbegrijpelijke beslissing. En dat werd dan eigenlijk door de schade die daarna bekend werd nog wel extra bevestigd. Maar goed, ik snap dat niet een indicator is voor een
1: Alleen
0: snap je ziet
1: het
0: in de beelden toch heel duidelijk. En dan snap ik niet wat die VAR aan het doen is. Dat hij zich indraait met zijn heup. En dat je gewoon... voor mij gewoon een doelbewuste actie. En dat is eigenlijk alles wat ik erover
1: Ik weet niet of het bewust is. Dat durf ik er niet over te zeggen.
0: Alleen tandwissel.
1: Ik kan er wel... als ik ook de commentaren lees, dan kan ik ook... Ik denk dat ik het best een beetje... objectief naar kan kijken en het kan relativeren. Want ik vind bijvoorbeeld ook dat Hugo Borst, staat hier ook, die had het over een moordaanslag. Ja. Die ging misschien weer wat te ver in zijn commentaar over een psychiater en dat soort dingen. Weet je, dat is misschien ook niet handig, maar feit is wel dat je mensen hoort zeggen van ja, maar hij ging toch vol voor de bal en was iets slaap. Maar ik denk, ja, maar hij heeft wel een bewuste keuze gemaakt om te gaan en hij was dus te laat.
0: Het verschil zit er volgens mij hierin dat als jij voor de bal gaat met je hoofd, dan ga je met je hoofd naar de bal. Dan kom je mogelijk met koppen tegen elkaar. Maar hij kiest ervoor om zijn heup in te draaien en zijn arm in te draaien. Ja, dan kom je in volle snelheid.
1: Ja, beschermt hij zichzelf, maar zijn tegenstander natuurlijk totaal niet. Dus iedereen is het erover eens. Het moet gewoon een rode kaart zijn. Waar ik me eigenlijk nog aan heb gestoord daarna, zei ik ook, en daar ging het wat minder over, vond ik, is ten eerste de reactie van Bos. Ik vond dat bij PSV een klein beetje zelfkritiek wel ontbrak.
0: Maar
1: aan,
0: best ook
1: aan
0: hierin,
1: het zien daarvan.
0: Ik ben het helemaal met je eens, maar hier hebben we geen invloed op. Laten we hem lekker lopen.
1: Nee, maar ik ben het met je eens. Maar het is toch het moment waar je het over moet hebben natuurlijk.
0: Ik weet het. Maar voor mij hoeft het niet zo nodig. Want het is al uitgemolken inmiddels. Weet je?
1: Ik snap wat je bedoelt. Maar het ging mij niet alleen om het moment zelf. Maar om de reactie ook gisteren op het moment dat het nieuws naar buiten komt. Dat ik denk, misschien moet PSV zich hier iets anders in opstellen dan hoe het is gebeurd. Maar daarmee is het gezegd. Ja. Feit is wel dat Ajax Bouwman nu een maand moet missen. Dus gewoon met Kerer invullen, toch? Of heb jij een ander idee?
0: Nee,
1: hoe jij
0: dat
1: graag zou zien?
0: Dat is zo'n beetje de enige optie, toch?
1: Ja, heb je daar nog een beeld van gekregen? Of was dat was te kort?
0: Ik ken hem niet. Ik heb beelden van hem gezien.
1: Ik bedoel in de wedstrijd met wat hij nu
0: Niet echt hoor, niet echt. Maar hoe ik hem zag, De beelden die ik zag, ik bedoel een atletische jongen, maar ook niet een 1-op-1 duel krijgen, zeg maar. Tweebenig. Dus hij heeft daar volgens mij ook achter in alle posities wel een keer bezet. Zelfs op 6 wel eens gespeeld. Dus ik kreeg van hem een Divine Range indruk qua type. En dat is natuurlijk altijd wel lastig. Hè? Ik vroeg dat aan Pieter Zwart op X en die zei, ja, daar kun je wel een beetje mee vergelijken. Dus nou ja. Pieter Zwart is een beetje de maat. Die neemt hem maar.
1: Ja.
0: Dus nou ja, dan ga ik daar een beetje van uit. Dus wel goed aan de bal met twee benen. Wel een atletische jongen. Maar je moet in rekening houden dat het niet een stopper met gescheurde wenkbrauwen is. Zeg maar.
1: Ja, dan missen we nog één debutant. We hebben Amrabat natuurlijk ook even besproken. Daar waren we allebei wel tevreden over. Het Tsigankov tegenovergestelde, hè? Dat viel nog niet mee.
0: Nee, en ik weet dat je, want ik kan de comment section al ruiken,
1: ja,
0: dat wij de jongen aan het afschrijven zijn.
1: Half
0: dat is
1: uurtje,
0: niet zo.
1: Geef hem
0: alleen
1: de tijd.
0: Je kan wel iets zeggen over een type. En qua type ben ik, ja, hoopte ik op een ander type. Want
1: ja,
0: ik vind dat Ajax heel erg garen spint bij een buitenspeler die de 1-op-1 kan opzoeken en diepgang heeft. En ja, dat type is het volgens mij gewoon helemaal niet. En ik vond hem ook een beetje slap. Dus daar was ik een beetje over teleurgesteld. Dus ik hoop van harte dat dan met dat ritme wat dan nog moet komen, dat het nog gaat komen. Dat ik er helemaal van terug moet komen. Alleen ja, als onze enige buitenspeler met diepgang en een actie, 1-op-1 actie, die ik ben zijn naam iedere keer kwijt.
1: Tsigankov?
0: Nee, die Adinga is.
1: Oh, Adinga. Ja.
0: Dan vind ik dat een beetje tegenvallen.
1: Ja, ja, dat snap ik ook. Verder is het natuurlijk te kort om hem nu te kunnen beoordelen op dit half uur. Ja. Want het is ook een moeilijke wedstrijd om je debuut te maken. Dus wat dat betreft ook compliment
0: maar
1: voor Amrabat.
0: Het is ook zo
1: dat
0: lekker
1: lukt,
0: dat als wij een keer tegen een tegenstander spelen, en dat gaat echt nog wel gebeuren in de Conference League, dat als wij wat meer vanaf onze eigen helft moeten komen,
1: ja,
0: en wij worden onder druk gezet, dan komen we er niet onderuit, dat je een Tolu hebt die hem en kan doorkoppen en kan vasthouden. En als je jongens hebt die diepte kunnen bestrijken als je hem kan doorkoppen.
1: Ja.
0: Want hij wilde nu ook een aantal keer doorkoppen, maar dan kop je door op Oscar.
1: Ja, daar heb je inderdaad ook weinig aan. Maar wat dat betreft is het wel fijn. Ben ik het met je eens dat er aan de buitenkant nog wel wat bij had gekund. Alleen heeft dit Ajax wel veel meer smaken dan de Ajax van de afgelopen jaren.
0: Dus moet je je afvragen, denk ik, als je Tsigankov al een beetje in het profiel van Berghuis noemt, of dat het juiste profiel is.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Ja,
0: maar goed. Ik hoop er van harte mee om mijn oren geslagen te worden dat het dadelijk een geweldenaar voor ons blijkt. Maar
1: ja,
0: tot nu toe.
1: Andere debutant was natuurlijk Amrabat, waar we het al dus even over hadden gehad. Die had ook nog een momentje waarbij mensen dan zeiden, had hij er met rood afgemoeten?
0: Nou, ik vind het echt ongelooflijk als je dat zegt.
1: Ik had het idee dat echt was van alle Ajax-zieden vonden andere mensen dan, die zijn nu zo aan het zeiken. Dus wij moeten ook een momentje
0: hij
1: vinden.
0: Hij tikt de bal weg en komt zonder impact dan daarna op dat been terecht. Nou, dat is zoeken. Ik wil het niet eens dat. Ik wil het eigenlijk niet eens over hebben.
1: Nee. Nou goed, Ajax verliest uiteindelijk die wedstrijd met 3-1. Michel zei na de wedstrijd daarover, ik denk dat zij, en daarmee bedoelt die PSV, in de beslissende momenten iets beter waren dan wij. Maar ik ben erg blij met de mentaliteit van mijn team. Ik heb een ploeg gezien met veel persoonlijkheid en energie. We begonnen goed, het einde van de eerste helft was goed. En ook in de slotfase van de wedstrijd hebben we ons goed laten zien. Nou, dat zijn op zich woorden waar ik me wel in kan vinden.
0: Nou, nee, helemaal mee eens. En ik snak echt naar de komende wedstrijd weer. Dus dat heeft het ook. Dat is de afgelopen jaren wel eens anders geweest.
1: Maar ook omdat, ik weet niet of dat het gevoel is wat je bedoelt, maar je hebt na zo'n wedstrijd het idee, er zat echt wel muziek in zoiets. Dan wil je ook zo gauw mogelijk een nieuwe wedstrijd om die kater van die nederlaag dan te kunnen spoelen. Zodat je weer een goed gevoel door kan.
0: Kampioen worden en zo, het zal echt een hele kluif worden. Want PSV gaat ook niet veel laten liggen. Dus je zal vlijmscherp moeten zijn. Maar het is nog 30 wedstrijden en ik wil ook gewoon weer een beetje genieten van Ajax.
1: Ja, en we zitten echt naar wat anders te kijken dan
0: daarom,
1: de afgelopen seizoen.
0: En Conference League ga je weer spelen. Nou, dat worden ook hele leuke potjes. En wie weet hoe ver je daarin kan komen. Dus het gaat er mij om. Ik heb weer echt. Ja, ik heb eigenlijk altijd wel zin om naar Ajax te gaan. Maar afgelopen jaar, de aanstelling van die trainer en zo. Het was zo'n deken die wat over Ajax ging. En nu je gaat echt weer met veel positieve energie naar Ajax. Ook als ik terugkom op die wedstrijd tegen Sion thuis. Want die twee wereldgoals de tweede helft. Met Brand, met Wazane, met Tolu.
1: Echt spelplezier ook.
0: Echt gigantisch. Ja. En ook Kayo Rieke aan de bal. Ik vind dat technisch echt een hele andere. Gaat gewoon een hele andere vibe. En dat kan alleen maar beter worden aan de bal. Als iedereen fitter en fitter wordt en niet geblesseerd raakt, kan dat alleen maar beter worden. En ja, ik vind Brand echt een genot voor het oog. Dus echt een parel voor onze ploeg.
1: Ja.
0: Dus ja, ik kan daar alleen maar positief over zijn. Of je dan aan het einde van de rit met een schaal staat, ja, we hopen het allemaal, maar
1: Je gaat in ieder geval weer met plezier en zin naar zo'n wedstrijd toe.
0: En dag voor dag dan, wat dat betreft.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik ben altijd met plezier naar de arena. Ik heb er altijd zin in, hoor. Ook in het hele sociale aspect vind ik ook altijd een grote rol spelen. Zeker. Maar vorig jaar was het wel eens anders dat je denkt, nou ja, die wedstrijd is eigenlijk bijzaak. Omdat je denkt, dat wordt eigenlijk het minste van die hele middag. En nu denk je, ik heb weer zin om naar die wedstrijd te gaan.
0: Ja, zeker. En het klinkt misschien gek, hoor. Want we hebben net 3-1 van PSV verloren. En er zijn jaren geweest dat ik daar dan 3 dagen ervan af lag. Met dat soort dingen. Maar ja, goed, nu denk ik, ja, wel het een en ander meegemaakt in mijn leven, dan weet je dat we dit ook wel weer gaan overleven.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik herken ook wat Michel zei over die beslissende momenten. En daarmee, die 3-1 zijn misschien een pakkend voorbeeld van dat zij in die slotfase die nog binnenleggen. En die vlak voor rust natuurlijk. Ja, dat zijn de momenten waarin je, denk ik, ziet dat PSV momenteel een ploeg is die wat verder is dan Ajax. Maar er zit echt genoeg muziek in. Als we iets verder teruggaan, hadden we dus transfer deadline day.
0: Ik ben benieuwd. Ja, ik heb dat draaiboek neem ik natuurlijk nooit door. Maar ik zie Owen Wijndal staan. Dus.
1: Ja, dus jij maakt je alweer zorgen wat er gaat komen nu.
0: Ik schoot in de lach.
1: Hoor. Ja, dat snap ik, ja. Nee, wij zaten natuurlijk allebei bij de Transfer Deadline Day Show van FC Afkikken en het AD. Ja, we zaten kort even samen. Maar jij zat er vooral daarna. Wat vond je ervan?
0: Ja, was wel geinig, joh. Kijk, als het niet over Ajax gaat, dan heb ik weinig in te brengen.
1: Heb je nog nieuwe inzichten opgedaan met Mikkel Schoukanaasje?
0: Nou, die zat 2 stoelen verder. Maar Sander Westerveld zat naast me. Ja, ik vind het wel eervol, weet je wel. Ik ben ook maar gewoon een supporter die over Ajax leutert. En dan zit je met iemand die bij Liverpool heeft gespeeld. En Rick Kruijs zat daar, trainer van Volendam vorig jaar nog. Ja, ik vind het wel. Je hoort nog eens wat van mensen uit het wereldje. Dus ik vind het zeker leuk en eervol dat ik daar bij aan mocht schuiven. Maar ik beperk mezelf tot Ajax. Ik weet niet hoe jij daarnaar.
1: Ik volg de rest wel. Maar inderdaad, diepgaande moet voor mij echt over Ajax gaan. En anders is het ook niet helemaal. Wat natuurlijk wel scheelde, is dat het op Transfer Deadline Day druk genoeg was bij Ajax. Dus we hadden sowieso genoeg te bespreken over Ajax.
0: Ja.
1: Ajax versterkte zich natuurlijk met Kerer en Adingra op Deadline Day. En kwam niet af van Owen Wijndal. Je zei het net al even. We dachten eindelijk. Ja. Is hij weg?
0: Nee, de vlag.
1: Ik denk dat waren er wel meer bij. Ik zie
0: de
1: dat
0: vlag ging uit, maar op het moment dat hij heen kon, die alweer half stok. Dus,
1: ja, maar was je. Ik kan alleen maar voorstellen hoe jij je daarbij moet hebben gevoeld. Jij hebt een soort vreugdedansje gedaan.
0: Inmiddels lachen we er natuurlijk gewoon om, maar het is een bizar verhaal eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Spullen al gepakt.
1: Ja.
0: En vervolgens een 2 uur verder of wat dan ook, hoor je dat hij toch. Ze keutel heeft ingetrokken. Ja, god, wat moet je ervan vinden?
1: Ja, we weten natuurlijk niet of dat bij hem was. Hè, dat de andere club waarschijnlijk ze keutel heeft ingetrokken. Ja, dus voordat we dat.
0: Geen idee. Maar het kost je 2,5 miljoen waarschijnlijk. Of 2, 3 miljoen dat hij nog blijft. En,
1: ja, ik denk dan meteen dat ontbinden van een contract en hem dan ergens naartoe, dat kan natuurlijk nu nog steeds. Daar hoeft de transfermarkt niet voor open te zijn. Dus waarom zou je niet als Wijndal zijn die je ogen open houden voor nog steeds een andere club? En op het moment dat er een andere club komt als Ajax zeggen van nou, dat doen we precies hetzelfde.
0: Ja. Nou, van mij mag het, ik bedoel. Maar ik bedoel, even focus op Ajax. Dan ben ik blij dat hij dat we hebben 2 linksbacks die kunnen spelen. En Geoffrey Torrens nog niet gewogen. Maar ja. Dat is nu de 2e linksback, lijkt mij. Daar moet je ook mee aan de slag. En Wijndal, die heeft de beste seizoenskaart van de arena. En die krijgt er ook nog eens 2-3 miljoen voor. Dat is toch top?
1: Toen werd even Sint-Truiden genoemd. Daarvan zegt Mike Verwij dat het onzin is. Ik moet zeggen dat ik denk ook niet dat FC Barcelona aan de wachtrij stond voor Owen Wijndal. Maar ik denk ook niet dat het Sint-Truiden was. Want zeker aangezien hij de afgelopen 4 jaar bij Ajax is gebleven vanwege zijn goede salaris, kan ik me niet voorstellen dat het Sint-Truiden was waar hij zijn contract voor wilde laten ontbinden.
0: Ik weet het ook niet.
1: Ja. Dan al geheel over de transferperiode. Wat vind je ervan? Wat is je gevoel? Is het compleet? Of jij zei, we missen een buitenspeler nog met diepgang?
0: Dan zit je natuurlijk op de negatieve kant of op de kritische kant. Maar nee, ik voel me gezegend met deze transferperiode. Want ik had van tevoren niet verwacht dat we bij Testegen, weliswaar een kutwedstrijd gespeeld nu, maar ik ben ervan overtuigd dat dat voor Ajax een absolute kwaliteitsimpuls is. Dat we bij Testegen, bij Brand, bij Tolu waren uitgekomen. En dan moet van een aantal spelers nog blijken of ze meerwaarde hebben. Maar we kunnen niet anders zeggen dat we er beter op staan, toch?
1: Ja, wat voor cijfer zou je het geven?
0: Voor mij heb ik er van de week een 8,5 voor gegeven. En dan zit
1: Oh ja, ik zat ook 8,5, 9 of zo.
0: Nou ja, het mag ook een 8 zijn. Ik bedoel, geef ook onze bek maar een gooi. Maar dan zou je als enige kritiek nog kunnen geven dat het iets aan de oude kant is. Maar ik vind die kritiek ook een beetje overtrokken, omdat we best wel veel jeugdspelers hebben die restwaarde vertegenwoordigen. En er is een hoop gehuurd. Dus, maar goed, dat is allemaal geen restwaarde. Maar je zit er ook niet voor jaren aan vast. Maar, en ik vind dus ook aan, aan die buitenkant, ik had daar graag nog een ander type, zo meer een echte buitenspeler in ieder geval bijgezien of in plaats van gezien.
1: Ja, maar goed. Ja, jij hebt het inderdaad over wat oudere spelers en die kritiek. Daar ging Cruijff ook zelf op in natuurlijk op dat interview wat hij had met ESPN. Daarin zei hij zelf dat dat Ajax in financieel opzicht totaal geen risico heeft genomen op de transfermarkt. Integendeel zelfs. Hij vindt dat ze juist de risico's hebben weten te minimaliseren. Snapte jij wat hij daarmee bedoelde?
0: Ja, het ging wel. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, voor dit soort onderwerpen moet je bij Jos Berde zijn, hè? Wat het voor financiële impact heeft. Alleen ik snapte wel wat hij bedoelde. Van als je iemand huurt, dan kun je nog als hij niet rendeert, dan kun je er vanaf. En als je iemand koopt, kun je er niet vanaf. Dus zit je er 4-5, dan kan je een wijndal hebben. Dus in die zin is dat risico lager. De andere kant is, je geeft een x-bedrag uit. En als hij niet rendeert, dan is dat geld weg en dan moet je volgend jaar weer wat doen. Maar de helft is gehuurd, dus relatief gezien ben je er, met minder risico vanaf gekomen, toch?
1: Ja, dat vind ik ook. En zeker toen ik zijn uitleg, hij zei er zelf later over: een risico is een transfer betalen van club naar club. En als het fout gaat, dan kan je niet meer onderhandelen. Als je spelers vrij haalt en je geeft ze een driejarig... als je spelers transfervrij haalt en je geeft ze een driejarig contract, dan kan je onderhandelen als het niet functioneert. Dan geef je iemand nog, als iemand nog 2 jaar heeft, 40% of 50% mee en dan kan je het verbreken. Dus het is helemaal geen risico. Ja. Ik snapte wat hij bedoelt. Ik vind het helemaal geen risico, gaat wat ver. Maar het gaat natuurlijk om dat als jij een speler voor een groot bedrag van de club haalt, dat geld krijg je sowieso niet meer terug. Terwijl als jij iemand transfervrij haalt en je geeft hem een contract voor 3 seizoenen, dan kan je ook na 1 zeggen van: joh, kunnen we onderhandelen over voorwaarden om daarvan af te komen? En dan kan je dat nog tussentijds onderbreken. En het gaat natuurlijk niet zo met een transfersom, maar dat neemt niet weg dat het een duur geintje zou zijn. Stel dat Julian Brandt totaal niet rendeert en je wil er na 1 jaar vanaf. Dan is dat wel degelijk, vind ik, een risico. Want dan is het een heel duur geintje, maar dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, dat is het, hè. Want je hebt gewoon wel voor een topspeler gekozen. Daar past ook een topsalaris en waarschijnlijk ook een tekenpremie bij.
1: Ja,
0: maar dat
1: ben je ook kwijt.
0: Dat ben je ook kwijt, ja. Alleen dan weet je wel wat je haalt in die zin dat het een bewezen speler is. Ik vind dat de kritiek, als er al kritiek zou moeten zijn, dan meer zou moeten liggen bij: oké, misschien had je meer maar dat is misschien ook een beetje wat we gewend zijn bij Ajax. Dat je meer naar spelers kijkt van een bepaalde leeftijd die nog restwaarde hebben.
1: Ja.
0: Maar dat is ook geen garantie.
1: Nee, maar je hebt
0: en ik vind dat we heel veel restwaarde in de selectie al hebben. Met een Bouwman, een Mokkio, Wazane. Je hebt Marcus Leonardo, die is 23, weliswaar 20 miljoen gekocht. Dus we hebben best wel wat spelers. Baas heeft nog veel restwaarde.
1: En je hebt een hoop jeugdspelers waarvan misschien niet iedereen zo door zal breken. Maar een hoop wel echt, denk ik, een behoorlijke waarde gaat vertegenwoordigen.
0: Dat is wel het idee. En de kans dat zij doorbreken is ook groter als er wat senioren naast lopen.
1: Tuurlijk, worden ze allemaal beter van.
0: Nou ja,
1: dus mensen die ook zeggen dat de jeugd hier minder van wordt, integendeel, denk ik juist. Ik denk dat spelers hier alleen maar beter van worden als je leert van dit soort...
0: En als ze ook wel gewoon kansen blijven krijgen natuurlijk. Dus.
1: Ja, maar daar maak ik me dan weer niet zo heel druk om. Als je ook ziet wat er nu met... Volgens mij laat Michel nu echt zien, goed genoeg is oud genoeg. Dus ik maak me daar niet zo druk om eigenlijk.
0: Ja.
1: Hij zei verder nog, Cruijff, over die risico's. Als je in Spanje met de Spaanse fair play hebt gewerkt, dan weet je wel hoe je soms risico's moet minimaliseren. Ik vind juist dat als we een speler kunnen huren met een optie, met andere woorden, iemand een jaar bekijken en dan pas beslissen, dat is het minimaliseren van risico's. Een risico is kopen en dan hopen dat het goed gaat. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Jij?
0: Ja.
1: Toch? Huren met optie is al helemaal het voordeligste om te doen.
0: Ik volg wat hij zegt en ik denk dat er gewoon goed gehandeld is. Alleen, ja, het valt ook of staat met of Mies er nu een beetje chocola van maakt, zeg maar. Want als je de Champions League mee haalt, dan hebben ze het goed gedaan. En anders is het al heel snel weggezet als slecht gehandeld achteraf.
1: Ja, laten we hopen dat we inderdaad mooie Europese successen weer naartoe kunnen gaan bouwen. Dan kunnen we... Nou, komt er een bruggetje, hè? Nou, dan kunnen we net zoveel gaan reizen als we gaan doen met onze nieuwe rubriek.
0: Oh ja.
1: Namelijk Mondiale Marco. En dat heeft wat uitleg nodig, want mensen zullen denken: waar heb je het in godsnaam over? Misschien denk jij dat zelfs nog.
0: Ja.
1: Mondiale Marco, dat wordt onze nieuwe rubriek. Vorig jaar hadden we de seizoensbingo en dit jaar dus wat anders. In deze rubriek bespreken we elke week 1 land. Heeft Ajax op deze bodem gespeeld? Is het een groot voetballand? En welke spelers uit dit land zijn voor Ajax uitgekomen? Dus alles wat we eraan kunnen verbinden met Ajax kunnen we bespreken. En we moeten dan natuurlijk beginnen met het land van onze naamgever, van Marco Pantelić. En dat is natuurlijk Servië.
0: Serbia.
1: Nou ja, Servië als land, hè. Servië ligt in de Balkan, grens aan Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Noord-Macedonië, Kosovo, Montenegro, Bosnië en Kroatië. Het land heeft zo'n 7 miljoen inwoners en heeft als hoofdstad Belgrado, waar Ajax natuurlijk recent nog naartoe is gereisd. Niet helemaal, maar natuurlijk in de buurt.
2: Vojvodina.
1: Voor Vojvodina, inderdaad. Ik houd het op de neder. Ik ga het niet proberen. Okay. Maar ik denk dat het bij jou wel realistisch overkomt als je het zegt.
0: Vertel eens.
1: Wat?
0: Nee. De stad van Partizan en Rode Ster natuurlijk.
1: Ja, Rode Ster, de recordkampioen. En dat is altijd de gezelligste stadsderby van het jaar, denk ik, in Europa. Ja. Daarnaast is Servië het grootste frambozen exportland ter wereld. Dat zijn nog eens van die vet. Dan leer je ook nog eens wat educatiefs bij de Pantelis podcast.
0: Ik denk dat mensen nu afhaken ook.
1: Wie had dat verwacht? Nee. Ik ben er natuurlijk. Ben jij daar die vorige keer geweest met Vojvodina?
0: Nee, ik ben niet geweest.
1: Ja, ik ben er nu 2 keer geweest. Dus ik zou bijna kunnen zeggen dat ik wel ervaren ben in Servië. Ook omdat ze natuurlijk die ene keer in Bačka Topola hebben gespeeld en die andere keer in Novi Sad. En ja, wat moet ik erover zeggen? Het is echt leuk om een keer gezien te hebben dat Belgrado. Ook, maar ik vind ook wel na een dag heb je het gezien. En dat Bačka Topola was al helemaal treurig. Ja. Novi Sad vond ik wel karakteristiek, maar ja, heeft weinig. Dus mensen moeten het lekker doen als stedentripje, maar dat is het ook. Ik heb nog wel een voetbalfeitje over. Ik ben benieuwd of jij dat wist. Ik denk het niet. De rubriek sluiten we nu af met een voetbalfeitje over Servië. En het feitje van de week gaat over Dejan Stankovic. Wie kent hem niet?
0: Ja.
1: Nooit van gehoord,
0: Inter,
1: hè?
0: Toch?
1: Ik denk dat er wel meerdere Stankovic'en zijn geweest,
0: toch? Ik kan me nog herinneren van toen het nog Joegoslavië heette. Voor mij heeft Nederland er in 2000 ook tegen gespeeld. Maar was dat nou Inter waar hij speelde? Ik kijk eventjes naar de jury. Wat? Ja, Inter.
1: Het was
0: ja.
1: Inter. Nou, zie je, moet je me toch corrigeren. Dat past ook wel aan de tijdsperiode inderdaad, nu ik zit te kijken. Want hij heeft een bijzonder feitje op zijn naam. Hij bezit namelijk een FIFA-wereldrecord. Hij speelde op 3 verschillende WK-eindrondes voor 3 verschillende nationale teams. Zonder ooit te hoeven emigreren. Dus op het WK in 1998 speelde hij voor de Federale Republiek Joegoslavië. Op het WK in Frankrijk. In 2006 in Duitsland voor Servië en Montenegro. Die voegden zich toen bij elkaar voor één land. En in 2010 in Zuid-Afrika droeg hij de aanvoerdersband voor het onafhankelijke Servië. Ja, dat heb je natuurlijk met landen in Joegoslavië die nogal wat verleden hebben hoe dat ging. Ajax heeft ook nogal een verleden in Servië. Recent natuurlijk met die 2 wedstrijden tegen Vojvodina. Ajax speelde recent, wonnen ze daar met 1-4 natuurlijk. En in 2024 speelden ze ook tegen Vojvodina toen in Bačka Topola in de voorronde van de Europa League. En Ajax won alle 4 keren. En de eerdere keer dat Ajax in Servië speelde was eigenlijk meer in jouw tijd, dan moet ik het van jou hebben. Mijn was tijd. In 2008 tegen FK Borac.
0: 4-1, hè? Uit.
1: Zeg je het nog wel?
0: Ja, Suarez met een lop.
1: Ja. Briljante lop wel. Ja. Ik heb het samenvattetje terug moeten zien. Dat was wel.
0: Hè?
1: Ja, alsof het gefilmd was. Dat samenvattetje was echt gefilmd met een Rabo-scanner ongeveer. Ja, dat was niet veel, maar
0: was het toen nog niet eens.
1: Nou ja, ik heb serieus voor die 4de goal heb ik echt 3 keer terug moeten spoelen om te kijken
0: of
1: iemand
0: gemaakt. Kijken dan?
1: Ja. Maar het was Huntelaar. Die had ook nog een vrij mooi afstandsschot om de wedstrijd op 1-4 te beslissen. Ook vrij probleemloos, maar wel grappig omdat het een hele andere tijd natuurlijk was. Als je ook naar die opstelling kijkt, Marco van Basten. Was toen trainer. Dit was een wedstrijd in de UEFA.
0: Mag je hem gokken?
1: Cup. De opstelling?
0: Ja, moet je hem even houden. Stekelenburg. Ja. Ik kom nu al in de knoop. Maar ik denk Rob Wielaert achterin.
1: Van der Wiel.
0: Van der Wiel. Wielaert, Vermalen. Vertongen.
1: Zit 1 foutje in de verdediging.
0: Jeetje. We gaan nu al fout.
1: Oleguer in plaats van Wielaert.
0: Oleguer.
1: Maar de rest kan je wel, doorkomen.
0: Vertongen, Vermalen.
1: Ja.
0: Middenveld. Even kijken, dit is 2008, hè? Dan moet ik even goed nadenken. Aissati?
1: 2008-2009 was het.
0: Is het Gabri?
1: Nee.
0: Nou, ik ga nu al in de knoop. Maar Huntelaar, Soleimani, Suarez, denk ik.
1: Die klopt sowieso. En middenveld was Emanuelsson, Snow en Sappel.
0: Van de Snow, ja.
1: Heb je daar nog een speler van die hard sneller laat kloppen? Of,
0: denk die aanval.
1: Jeffrey Sarpong, daar word ik nog iedere avond warm van?
0: Zeker niet. maar die aanval is er. Dat is wel. Kijk, Soleimani kwam natuurlijk als record international binnen. Ja. Notabene een Serviër. Ik dacht eigenlijk dat die rubriek ook ging over Serviërs in Ajax.
1: Daar komen we zo nog bij.
0: Ik kwam een beetje bij de Dejan Meleks van deze.
1: Nee, daar komen we. Dat was een Sloaak of een Sloveen volgens
0: dat
1: mij.
0: Een Serviër toch? Dejan Meleks?
1: Volgens mij niet.
0: Ik kijk weer even naar links.
1: Ik weet vrij zeker van niet.
0: Dejan Meleg.
1: Hij staat niet op mijn lijstje, Kev. Dus ik denk.
0: Ja, toen menig Milieke Meleg in één onder contract, volgens mij.
1: Ja, Ja, klopt. Die had die Meleg inderdaad. Die ging toen naar PEC ook daarna.
0: Dejan Meleg. Nou goed. Ja. Serf, dankjewel.
1: Is een serf. Nou, dat is ook irritant. Hè? Wordt er een draaiboek in elkaar geknutseld en dan heb je er nog een toevoeging.
0: Ja, ja. Ja.
1: Nee, maar ja, ik heb zelf, als ik hier naar kijk, dan heb ik natuurlijk als AXC, word ik wel heel blij altijd van Huntelaar en Siem de Jong natuurlijk. Heb ik wel hele fijne periodes gehad. Ik heb
0: nooit voor het eerst gespeeld. Hè? Oh, Meleg nooit voor het eerst gespeeld.
1: Ja, we laten deze halve puntjes delen we hiervoor uit. Maar Siem de Jong en Huntelaar zijn natuurlijk wel grote AXC, waar je natuurlijk ook wel altijd mooi op terug kan blikken. Stekelenburg, Van der Wiel, Vertongen, Vermalen natuurlijk ook mooie namen in dit rijtje. En voor mij qua stijl natuurlijk, Suarez is dan de meest... hoe zeg je dat? Aanspraakmakende naam in dit elftal. Die toen ook wel inderdaad echt zijn klasse liet zien. Wat jij zegt met dat tweede doelpunt, met dat stiftje. Herinner jij je verder deze wedstrijd nog goed?
0: Nou, vaag hoor. Vaag. En wat jij zegt, het staat me ook bij dat inderdaad... jij noemt het een raadbo-reader. Dat daar de beelden mee zijn gespeeld.
1: Nou ja, het waren niet veel pixels in ieder geval.
0: Het was nog geen HD in ieder geval.
1: Nee, dat echt niet. Ik heb ook... Jordan op een gegeven moment het commentaar van die Nederlandse... Die noemt hem ook Suarez.
0: Oh ja.
1: Die doet niet Suarez. Dus dat denk ik... Dat was natuurlijk in die periode voordat hij echt beroemd werd. Ja, dan kon dat nog.
0: Hij is die zomer gehaald, denk ik, hè? Ja. Nee? Ik weet het eigenlijk niet.
1: Hij ging in het 2007. Seizoen daar. Nee,
0: langer hoor.
1: Ja, langer gezeten. 2010 ging die.
0: Hij ging in het jaar dat wij de derde 2010, ster in de winter van de derde 2010, ster.
1: In deze wedstrijd was hij in ieder geval trefzeker. Daarnaast was Soleimani trefzeker en Huntelaar twee keer met dus één knappe schot van afstand. Stekelenburg had nog een knappe redding en het was verder een vrij simpele overwinning van Ajax op een nogal obscuur veldje in Servië. De spelers, je had het er al even over, want Ajax heeft ook best wel een aantal spelers gehad die uit Servië komen. Het is niet heel veel, maar toch best nog wel een aantal. Ook allemaal redelijk recent, de meeste. Bij elkaar ruim 700 wedstrijden. Dat is best veel, vind ik, toch? Er zijn weinig landen,
0: Tadic,
1: denk ik. Nou, alle Serviërs bij elkaar.
0: Serviërs. Behoorlijk, ja.
1: En dat zijn er dus vijf. En die hebben bij elkaar 700. Ik denk dat er weinig landen zijn die gemiddeld zo hoog uitkomen. Dus denken,
0: wie moeten die dan allemaal... Kijk, Tadic heeft er een hoop gespeeld. Soleimani heeft er denk ik nog best wel een hoop gespeeld.
1: De meeste, 241. Soleimani, er zit nog iemand tussen die er meer heeft gespeeld. Maar is wel verder verleden. Goeie vriend van Sjaak Zwart was het.
0: Ja, help me even. Vazovic.
1: Velibor Vazovic, ja. Ja, en je had natuurlijk Soleimani en iemand die we binnenkort ook weer in de arena gaan zien. Bij Getafe, hè?
0: Goedelje.
1: Ja, Goedelje.
0: Ja, en zijn hele aanhang.
1: Ja. Ja.
0: Draghi.
1: Zat zijn broertje daar nog steeds op respect?
0: De incestueuze familie erbij ook, of niet?
1: Ja, broertje moet altijd mee, hè?
0: Ja.
1: Maar,
0: zusje.
1: Goedelje, die heeft nu transfervrij de overstap gemaakt van Sevilla naar Getafe. Dus hij zal er geen leukere voetballer op zijn geworden dat hij naar Getafe is gegaan, denk ik. Maar had wel een fijne traptechniek. Maar valt wel met Soleimani in het rijtje, denk ik, spelers voor wie je meer had gehoopt toen ze naar Ajax kwamen.
0: Want ik vond het ook nooit een 6 eigenlijk.
1: Nee, ben ik met je eens.
0: Alles, Frank de Boer, in de Frank de Boer tijd kwam die, geloof ik. En kijk, je moet niet aan mijn stokpaard Anita zitten natuurlijk. Want,
1: nee, maar
0: hij deed alles gesloten kaatsen naar die backs. Weet je dat nog? Dat
1: ja, maar ik had wel...
0: Wat hij wel deed was kopduels winnen. Dat vond ik dan wel, dat had wel wat.
1: Ik was jong, ik ging dan vrije trappen compilaties kijken. En dan denk ik van ja, Nemanja Gudelje, die moeten we hebben. Als je zag hoe die soms een bal binnen kon schoen. Ja. Je moet met me eens zijn dat er weinig spelers waren in de Eredivisie in die tijd die zo'n traptechniek hadden.
0: Wessel, ik was hyped toen hij kwam. Ik dacht, dat is echt een type die we nodig hebben. Hij is en kan peunen. En hij is sterk, hij kan koppen. Dat, tussen al onze juffertjes was dat een type waarvan ik dacht, dat die hebben we nodig. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat hij tegengevallen is. En uiteindelijk denk ik dat hij onder Bos is hij denk ik weggegaan. Want toen hadden we...
1: Hij heeft dat seizoen, nee, dat was dat Europa League seizoen. Toen heeft hij nog gespeeld. Ik denk dat seizoen... Ja, hij is tussen, dus in de zomer van 2018.
0: Ja, toen onder Bos...
1: Zomer van 2017.
0: Ja, precies. Dus, want wij hadden al Bazour. En uiteindelijk is Schöne op 6 beland. En Klaassen en Ziyech hebben het middenveld.
1: Ja, Goedelje kwam er ook niet echt aan te pas. Maar had wel, ondanks dat zijn vorm heel bedenkelijk was, zijn hele periode, is het wel veelzeggend dat de doelpunten die hij maakte waren vaak knallen van een metertje of 30.
0: Ja.
1: Dus nog steeds wel indrukwekkende doelpunten. En degene met de minste wedstrijden in dat lijstje, maar wel de belangrijkste voor ons. Nou ja, belangrijkste voor ons, voor onze podcast. Ja. Marco Pantelić, 38 wedstrijden.
0: Eén seizoen maar, hè?
1: Maar 38 wedstrijden, maar daarin wel 21 goals en 9 assists.
0: Niet verkeerd.
1: Nee, ik heb het nog even opgezocht. 2 hat-tricks tegen ADO en VVV volgens mij. Een hat-trick aan assist natuurlijk, tegen Feyenoord.
0: Wat tegen Vitesse of zoiets herinneren, maar dat is dan iemand anders.
1: Ik dacht ADO en VVV, kunnen, ja. Maar het zijn wel cijfers waar je mee thuis kan komen. En het opmerkelijke was natuurlijk dat zijn contract daarna niet werd verlengd.
0: Ja, hij vroeg denk ik iets meer. Ik weet het niet precies, ja. Olympiakos ging niet heen, hè, geloof ik. Maar goed.
1: Ja, hij vormde een legendarisch duo natuurlijk bij Ajax met Luis Suarez eerst. Wat ik zei, uiterst productief met z'n tweeën. Ajax greep dat seizoen net naast het landskampioenschap, maar ze speelden wel dominant en aanvallend onder aanvoering van het duo. En na het seizoen 2009-2010 werd zijn aflopende contract dus niet verlengd. Waarna die transfervrij overstapte naar het Griekse Olympiakos. Dit vertrek werd... Wat dacht jij hiervan destijds? Want daar was niet iedereen het over eens.
0: Ik was daar ook wel teleurgesteld over. Want we hadden eindelijk een spits die rendeerde en moest hij alweer weg. Dus nee, dat was er toen niet blij mee. Dat kan ik me nog wel herinneren.
1: Ja, wat dat betreft was het ook... Misschien ook alweer mooi dat zoiets blijft bij één seizoen. Omdat je stort je meteen helemaal in dat seizoen, denk ik, als je daarover
0: achteraf
1: hebt.
0: Achteraf wel.
1: Ja. Is dat voor jou ook echt de ultieme cultheld die Ajax heeft gespeeld?
0: Ja, weet ik niet.
1: Die jij hebt gezien?
0: Ja, hij heeft mij nooit zo geraakt of zo, hoor.
1: Maar misschien met het uiterlijk erbij en de lange haren.
0: Ja, Tolu komt ook wel aardig in de buurt nu. Ik hoop dat hij hem kan overtreffen eigenlijk.
1: Ja, ik weet niet wie het zei. Volgens mij was het een keertje in de daily dat ik het iemand hoorde zeggen. Maar mooi aan een cultheld is ook dat op het moment dat hij binnenkomt lopen, voel je... Je kan het niet echt uitleggen of zo. Maar je voelt het aan dat iemand een cultheld wordt. Voor mij scoort op die graadmeter ook nog steeds Dimitri Boulikin wel echt heel hoog. Dat je denkt, eigenlijk altijd net wat te vatsig, maar wel...
0: Ja. Ik weet niet of dat zo is, hoor, want dat was gewoon bonkig, maar...
1: Ik vond hem, maar je snapt wat ik bedoel. Hij zag er wel wat vatsig uit.
0: Ja, het was natuurlijk niet iemand die het hele veld kon bestrijken.
1: Ja. Maar hij was soms wel degelijk nog best nuttig.
0: 100%.
1: Ja. Misschien ook wel een nieuwe cultheld in wording bij jonge Ajax met Puño, hè? Dat kan nog...
0: Kijk, hij doet het natuurlijk hartstikke goed en dat is een jongen die heel graag wil en ik heb hem nu 2 volledige wedstrijden gezien en toch heb ik zoiets van, ja... Dat hele bijzondere zie ik niet, hè? En dan snap je dat mensen denken van, ja, waar heb jij het over? Assist en goals en werkt hard. Maar je wil ook met het oog op Ajax 1 natuurlijk. En dan zag ik Emre Unuvar, die 2 jaar jonger is. Die zag ik tegen jong PSV. En dan snap ik, fysiek moet daar ook nog het een en ander gebeuren. Maar ik kan daar... Ja, ik hoop niet dat het zijn ontwikkeling in de weg gaat zitten. Want ik vind hem ook gewoon heel... beloftevol, want nogmaals, ik vind wel dat hij een fysieke ontwikkeling door moet maken, maar ook hij is iemand die graag prest. Het is een echte afmaker en iemand die ook wel vrij aardig is in de kaats. Maar ja, Puño, ja, je kan niet anders zeggen dan dat hij het hartstikke goed doet voor de productiviteit van Jong. Maar ja, of dat uiteindelijk voor Ajax 1
1: waarde gaat bewijzen,
0: weet ik niet.
1: Het zijn wel op zich interessante dingen, omdat eigenlijk had ik ten eerste een vraag aan jou. Zie jij de toekomst van Unuvar niet toevallig ook nog op rechtsbuiten? Zou dat niet kunnen?
0: Nee, dat geloof ik niet. Ik vind het
1: maar hij is wel productief daar.
0: Ja, dat is zo.
1: Hij zei zelf ook dat hij liever in de spits speelt. En dat snap ik ook als je daar bent opgeleid de hele tijd. Maar je moet ook eerlijk kijken naar zijn fysiek en dan denk ik misschien
0: Nou, ik vind het een soort Marcus Leonardo die technisch iets beter is en beter is in het pressen. Alleen is die nog jong.
1: Ja.
0: Kijk, je moet je afvragen of dat voor Ajax het type is dat je wil. Alleen, ja, als hij een jaar lang op rechtsbuiten gaat spelen, wordt dat misschien niet volledig doorontwikkeld.
1: Dus, nee,
0: het is natuurlijk niet populair om te zeggen nu we een soort cultheld in Jong hebben. Maar dat is wel iets waarvoor ik...
1: Uiteindelijk, we hebben het de hele tijd over waarde en dat er geen restwaarde in die selectie zit. Maar dan is het ook nog wel grappig om naar Jong Ajax te kijken. Omdat ik wel vooral kijk... Ik ben het ook met je eens dat ik nog niet helemaal dat in Puño zie zitten om hem echt een succesverhaal bij Ajax te zien worden. Maar ik denk wel, als hij dit vol weet te houden en je hebt een koopoptie van 1 miljoen op hem, dan kan je hem dus ook voor hetzelfde geld, gewoon letterlijk voor hetzelfde geld, gewoon kopen en meteen verkopen. Want dan denk ik niet dat je verlies gaat maken. Het financiële risico is natuurlijk nul.
0: Nee, dat snap ik. En ik vind
1: als
0: ook
1: hij
0: wel,
1: zo blijft
0: presteren. Hij gooit er meer energie in dan een Dolberg. Dus in die zin staat hij bij mij al een streepje voor. En ik niet om negatief over hem te zijn, want ik vind dat hij het ook hartstikke goed doet. Alleen ik betwijfel of hij, want hij is 20 inmiddels, Ajax 1... Niet dat oud is, maar of hij Ajax 1 potentie hebt. En uiteindelijk zou dat wel natuurlijk het doel moeten zijn. En ik denk dat nu vooral Jong Ajax je garen bij spint, omdat ze productiever zijn.
1: Ja, Jong Ajax sowieso wel productief ook op het veld, hè, qua doelpunten de laatste tijd. Gaat beter. Afgelopen vrijdag werd er knap gewonnen bij Almere. Had ik niet verwacht van tevoren. Ik vond ze echt aardig spelen de afgelopen weken. Maar winst bij Almere had ik niet verwacht.
0: Heb jij het kunnen zien of niet? Ik heb die wedstrijd niet...
1: Ik heb die wedstrijd niet helemaal kunnen zien, maar wel een deel. En die tegen Jong PSV heb ik wel helemaal gezien.
0: Ja, ik vond dat echt behoorlijk voetbal.
1: En zeker de eerste helft.
0: Jong PSV is wel... natuurlijk, dat is een beetje hetzelfde schuitje. Het zijn geen volwassen mannen. Alleen... Ja, die Jesse Roen, of Simeon, hè? En Aschampong en Abdallah. Oh,
1: vond Aschampong heel goed, die wedstrijd.
0: Ja, en ik wil niet te veel hype over Abdallah, maar doe ik het toch. Want ik zie daar echt een jong Yaya Touré in, joh. Wat echt, alleen nog iets als het nog meer een man wordt, dan ik denk echt, het moet gek lopen als dat geen mooie Ajax 1-8 wordt, zeg maar.
1: Ja, en Aschampong wil ik ook nog wel zien. Alleen die heeft het probleem naar de man waar ik eigenlijk naartoe wilde, met de winnende goal bij Almere, een monster en natuurlijk, die daar het winnende doelpunt maakt. Maar wat ik denk, als Aschampong zo blijft spelen zoals hij bij Jong PSV uitdeed, dan is dat ook een leuke concurrentiestrijd die daar gaat plaatsvinden.
0: Zeker.
1: Maar op zich mooi goal, mooi assist van Nash ook natuurlijk met die voorzet vanaf de zijkant. Daardoor stijgt Jong Ajax naar plek 12. Maar ze kunnen nog wel ingehaald worden door Volendam, Helmond, Den Bosch, Dordrecht en Eindhoven. Die minder wedstrijden hebben gespeeld.
0: Die plek vind ik, kijk, laatste eindigen, dat is
1: tuurlijk, dat kan niet.
0: Alleen die plek op de ranglijst, die vind ik niet heel... laten we zeggen dat je ergens in de middenmoot belandt. Dan heb je denk ik gewoon prima gedaan. Maar het gaat mij erom dat er genoeg talenten zijn die door hebben kunnen ontwikkelen.
1: Ja,
0: en als dat in een andere omgeving, dus met meer spelers om zich heen hebben, met die jongen die ze van Atletico, die twee jongens van Atletico en die Ponyo, dat wat meer body krijgt, dat elftal, prima verder. Als het de ontwikkeling maar niet in de weg zit.
1: Daar gaat dat dus, denk ik, ten goede komen van het opleiden van dat soort talenten. En vind ik ook nog eens dat Jong Ajax echt veel beter voor de dag komt dan het afgelopen seizoen of de afgelopen twee seizoenen en er veel verzorgder uitziet. Dus dat die resultaten dan wel komen op een gegeven moment. Jij noemde net al even die andere jongen inderdaad van Atletico Madrid, Geronimo Spina.
0: Juist.
1: Die maakte zijn debuut. Ze speelde meteen 90 minuten. Heb je nog?
0: Ik heb alleen maar gelezen dat hij het hartstikke goed heeft gedaan. En wat me opviel is dat hij bij die gemiste penalty nog even een beukje gaf.
1: Daar doelde ik op inderdaad.
0: Je moet er niet alles aan ophangen. Maar het zegt denk ik wel iets over zijn mentaliteit. Dat het een.
1: Maar hou je ervan?
0: Ja, eigenlijk niet zo. Maar ik denk wel dat je het een beetje nodig hebt. Alleen ik vind niet dat je het weer te veel voor de bühne hoeft te doen. Want die spelers zijn er ook, weet je wel.
1: Nee, maar je moet toch een beetje die klootzakken ook gaan opleiden.
0: Ja, best wel eens. Maar het belangrijkste vind ik alsof die kan verdedigen. En niet kan acteren alsof die verdedigen
1: is. Helemaal eens.
0: Dat heb ik nog niet kunnen beoordelen.
1: Nee, en dit hoeft er niet in bij iedereen, hoor, vind ik. Hè. Zo'n beuk na een gemiste penalty. Maar ik denk wel, oké, dat jongens dit zien en een beetje meer venijnig worden, zeg maar. Ja. Dat mag wel. Dat kan, denk ik, geen kwaad.
0: Ja, ik weet niet of dat hele Atletico, of dat, zeg maar, de denkwijze van Simeone ook in de opleiding is door meegenomen. Maar ik kan me een verhaal herinneren van Alderweireld. Die kwam natuurlijk bij ons vandaan. Die is door ons opgeleid. Die leerde vooral om te blijven voetballen. En toen kwam hij bij Atletico. Toen wilde hij een hoge bal aannemen in de 16. En toen werd Simeone helemaal gek.
1: Ja.
0: Want die legt dan uit, het risico dat je dan, of hij kaatst van je voet af en je moet een overtreding inzetten, heb je een penalty. Of hij kaatst van je voet af en iemand neemt hem over. Een bal in de 16 die hoog is, moet je wegpeunen in zijn visie. Dat is een hele andere kijk naar, zeg maar, van hoe je naar voetbal kijkt. En
1: dat
0: zie je vaak als wij verdedigers van buitenaf halen, zijn het niet altijd de voetballende types. Zijn het vaak meer de jongens die waarbij het ontbreekt, die we niet hebben opgeleid, zeg maar.
1: Ja.
0: En dus ik vind het ook helemaal niet gek als je dat soort smaakjes erbij hebt, dat ze misschien op dat gebied iets kunnen toevoegen. Of hij dat is, ik ken hem niet. Dus
1: wat dat betreft,
0: ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Hij lijkt dan een hele atypische Atletico-verdediger eigenlijk tot nu toe. Hè?
0: Kan voetballen, bedoel
1: je? Ja, als hij kan voetballen.
0: Ja, dat hoor je. Ja, het een of het ander niet uit te sluiten. Ik bedoel, Martinez, die kon het ook allebei.
1: Ja.
0: En,
1: goed. Ja. Het was een prima debuut in ieder geval van hem. En een mooie overwinning voor Jong Ajax. Wie daar niet meer bij was, was natuurlijk Paul Reversson. Die maakte op huurbasis de overstap naar de Graafschap.
0: Nou, wij delen dezelfde mening, denk ik.
1: Oké, jij vindt dat ook, hè?
0: Ja, als je Herkens op goal hebt, waarvan wij denk ik allebei niet Ajax 1 potentie zien. En je hebt Reversson, waarvan we twijfelen of die Ajax 1 potentie heeft, die dan met een optie wordt verhuurd. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Ik weet niet hoe duur die optie is en of de Graafschap dat kan betalen. Maar
1: ik weet het ook niet. Zonder optie had ik nog gedacht van misschien is dit juist het teken van Ajax, van we geloven meer in jou, willen je daarom vlieguren laten maken bij een grote KKD-club.
0: Waarbij je normaal gesproken aan de bovenkant meedoet, maar dat is nu ook niet het geval.
1: Nee, want de Graafschap bakt er nu ook niet veel van. Maar ik vond het inderdaad opmerkelijk. Moet ook gezegd worden, voordat we weer altijd daarop, Reversson is de afgelopen Heerkens de afgelopen weken prima. Die maakt geen rare fouten meer. Maar ik vind het wel veelzeggend voor wat we van hem gewend zijn, dat we dat expliciet moeten benoemen.
0: Heb
1: dat
0: jij
1: hij geen
0: ooit
1: fouten maakt.
0: Bij hem in de afgelopen anderhalf jaar gezien dat je denkt, hij is aan de bal is natuurlijk niet veel.
1: Nee, de laatste keer dat ik heb gedacht, wat jij wilde gaan vragen, denk ik, of hij Ajax 1 materiaal zou kunnen worden. De laatste keer dat ik dat dacht, was op dat EK onder 19. Toen Ajax hem ging halen. Maar
0: laten we hopen dat het nog boven komt drijven. Want ik bedoel, bij Onana hadden we het ook niet verwacht, denk ik, toen we een jong Ajax zouden spelen. Maar op dit moment zou ik daar niet mijn geld op zetten.
1: Ik vind het van Reversson in ieder geval een opvallend verhaal. Je zou bijna denken dat er iets moet zijn met gedrag of zo.
0: Ja,
1: maar dat...
0: daar moet je mee oppassen natuurlijk. Want ik weet het niet.
1: Ik denk het ook niet. En ik heb altijd... volgens mij is Ajax een absolute droomclub. Dus ik kan me niet voorstellen dat daar iets...
0: Ik heb het nooit gehoord in ieder geval.
1: Ik ook niet. En dan
0: in
1: kan
0: tegenstelling tot een andere jongen die van de week is weggestuurd van de onder 19.
1: Nou goed, dat...
0: laten we ook even lopen.
1: Misschien ook lullig om daar op in te gaan. Ja. Maar voor Reversson geldt in ieder geval dat ik dan denk... ja, of het moet heel teleurstellend zijn op de training. Maar ik kan er anders niet in vinden dat dit gebeurt. Maar goed, het is gebeurd en we gaan het zien. Wat nog wel positief is, tenminste ik word daar best blij van. Ik weet niet of jij daar warme gevoelens bij hebt. Het nieuws kwam naar buiten via de Footy Headlines, heet dat volgens mij. Die altijd goede informatie hebben over de shirts. Ja. Dat Ajax in het seizoen 2027-28 opnieuw gaat samenwerken met het merk rond Bob Marley. En Adidas is volgens dat Footy Headlines dus van plan om een nieuw uitshirt te maken met Ajax. En ja, als ik terugdenk aan dat shirt, hij staat hier op de volgende de pagina.
0: Ja.
1: Ik vind dat wel een van de, uit mijn tijd, hè, die ik heb hangen, vind ik dit een van de mooiere Ajax shirts die er is geweest.
0: Het is een mooi shirt.
1: Op het oude logo.
0: Tuurlijk, maar goed, die hadden we toen eenmaal. Maar ik snap dat daar een vibe op zat. Maar ja, dat geeft geen garanties voor de toekomst. Dus ik hoop dat het alsnog...
1: Maar voor de shirts fetischisten, zeg maar, is dit denk ik wel iets om naar uit te kijken.
0: Ja, 100%. Die uitshirt, moet ik eerlijk bekennen... Maak er maar een hype product van. Dat interesseert mij niet zoveel. Maar ik vind het nog steeds wel jammer. We zijn een beetje murf geslagen inmiddels. Maar dat het Ajax-shirt natuurlijk nog steeds de drie rode strepen. Voor mij, part, haal je dat eraf. Maar goed, dat zal heel moeilijk gaan. Dat is het enige waar ik nog voor zou protesteren. Het logo is gelukt. Nu de strepen nog.
1: Maar dat is al wel voldoende, toch? Je bent tevreden met hoe het is.
0: Nou ja, eigenlijk niet, maar ook zo nu en dan een boomer
1: iets
0: of een zeurpiet.
1: Je krijgt een vinger en...
0: ik heb het wel eens vaker de metafoor gebruikt als die kikker die in een pan duwt en je zet het gas vanuit huis aan, dan blijft die zitten. Want als je steeds dingetjes verandert, net als allemaal sponsoren die erbij komen. Ik moet eerlijk zeggen, Willem II heeft dit seizoen geen sponsor. Ja, ik vind dat schitterend.
1: Ja, vind ik ook
0: gezegd.
1: Mooi.
0: En ik snap dat heden ten dagen ontkom je daar niet meer aan, weet je wel. Maar als je dan zegt, een Ajax-shirt is voor mij gewoon wit-rood-wit zonder die strepen. En in het eerste seizoen was het nog zo dat Europees gezien was het alleen strepen, maar nationaal hadden we die strepen niet. Maar langzaam is het natuurlijk, en ze worden ook steeds dikker, weet je wel. Dus in hoeverre, je moet daar wel een beetje, vind ik, als supporter... Ja, jou interesseert het misschien niet, maar of je weet
1: ik snap
0: beter.
1: Het wel. Ik vind het gewoon...
0: Ik vind dat je een beetje mooier. Tegen moet verzetten. Want anders dan heb je over een paar jaar een dartshirt... is het helemaal de afgrond in vercommercialiseerd. Is dat een woord?
1: Vanaf nu wel, vind ik.
0: Nou ja,
1: ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren natuurlijk.
0: En ik zal nog steeds een zeurpiet of een boomer zijn in sommige hun ogen... maar dat interesseert mij niet zoveel. Ik zou dat graag zo zien, want wij zijn die oude, romantieke, traditionele club... en dan moeten we dat soort waardes nog een beetje proberen te verdedigen...
1: Nee, maar wat dat betreft ben ik dus ook wel benieuwd wat er gebeurt met de sponsor. Want ik vind niet dat Ajax iets heel erg bols moet krijgen of zo. Het moet gewoon een tekst, maar niet te
0: groot.
1: Wat
0: ik ook wel eens afvraag, want het geld wat Ajax krijgt per jaar van Adidas, dat schijnt dus best wel tegen te vallen. Hè? Mm-hmm. Dan had ik het met een vriend over, Carlos, als je luistert. Van als Ajax nou zijn eigen shit zou produceren en zou vermarkten, dan zou je er volgens mij veel meer uit kunnen halen. Dat je gewoon geen shirt sponsor hebt. Dan creëer je een soort... Ik denk dat je een soort hype creëert.
1: Maar er zal toch wel een reden achter zitten dat niemand dat doet. Want Real Madrid zou er dan toch al helemaal...
0: Ik heb het ook nagevraagd, maar inderdaad de kosten, et cetera, die zijn wat dat betreft dan ook nog wel hoog.
1: Ja, dat denk ik. Ik dacht al, anders zijn natuurlijk... Je kan het je niet voorstellen, maar zijn clubs die nog commercieel groter zijn dan Ajax.
0: Ja, maar als het 6 miljoen per jaar oplevert van Adidas, dan vind ik dat niet heel veel. Als dat zoiets is.
1: Nee, vind
0: miljoen.
1: Ik ook niet schrikbaar.
0: Dat zijn getallen die ik een keer gehoord heb. Hè. Misschien is dat inmiddels al lang veranderd, maar...
1: Ja, volgens mij, die hebben natuurlijk ook tegen nieuwe contracten getekend door de tijd heen. Maar ik weet het ook niet precies. Daarmee komen we wel aan het einde van deze aflevering. Ja. Toch overwege positief.
0: Ja,
1: toch
0: een beetje mogen zeuren op het laatst. Dus,
1: ja, maar een beetje mogen zeuren. Maar het viel qua wedstrijd. We willen positief zijn, toch?
0: Ja. We zitten toch in een positieve vibe. Verloren, maar wel met perspectief.
1: Ik vind het ook. Ik heb nog steeds net zoveel zin in de rest van het seizoen. We gaan het zien.
0: Misschien is dat ook meteen een kop. Want ik ben het ook niet altijd eens met die titels die dan boven onze podcast staan. Maar Jan, ik bedoel Obink, je luistert mee, denk ik, hè? Verloren met perspectief. Maar maak er wat van.
1: Perspectief maken we er zoveel van. Ja. Als het maar niet is met niks met overtreding. Daar hebben we genoeg koppen
0: over. Nee,
1: gezien.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Hey, volgende week weer met Jan, denk ik.
1: Of... Ik denk het wel. Anders zit ik hier weer. En anders mag het ook een keer doen voor mij. Maar mij niet uit.
0: Presenteren, nou, dat gaat me niet zo goed af, denk ik.
1: Nee?
0: Denk het niet.
1: Lijkt me ook wel eens lachen, toch? Voor de mensen. Voor de mensen van Petje Af.
0: We gaan het er nog even over hebben. Hey, nogmaals, Sjoerd, bedankt.
1: Zeker.
0: Voor deze mooie... Ja, het is een handdoek eigenlijk, maar je ziet dat niet.
1: Nee, maar het is een leuke toevoeging van het decor.
0: Ja.
1: En voor de mensen thuis zouden wij ook mee willen geven. Blijf positief, want er is helemaal geen reden om heel erg negatief te zijn. Voor de mensen die op YouTube hebben gekeken, dank jullie wel voor het kijken. Voor
0: jij
1: de mensen.
0: Gaat naar Fortuna ook?
1: Nee.
0: Zie ik jou daar niet?
1: Nee. Ik ben niet in staat om daarheen te gaan. Okay. Dat klinkt echt alsof ik een ergste blessure heb.
0: Nee, maar normaal kom ik je nog wel eens tegen dan daar. Maar dan
1: ja, nee, Fortuna gaat mij helaas niet
0: meer. Nou, dan zie ik jou volgende week.
1: Ja. Nou, nogmaals voor de mensen, blijf positief, Fortuna uit, volgende wedstrijd. En dan zie ik geen enkele reden om daar negatief naar af te reizen. Voor de mensen die op YouTube hebben gekeken, dank jullie wel voor het kijken. Alle mensen op Spotify, dank jullie wel voor het luisteren. En we zien jullie graag volgende week weer.
2: Let's go Ajax.
3: Voetbal, Formule 1, darten en de beste muziek. Gode Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Francis Hicks met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf voor het blokkeren van een snelweg bij Utrecht. En de Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die verkiezingen won. En dan nog het weer. Er vallen veel buien en het wordt niet warmer dan 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee in het IJsselmeer staat er mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Vamos a ver.

0: finale ook nog. Dan van Gerwen en die daar behoorlijk populair was. Ja. In dat Tsjechië.
1: Ongelooflijk.
0: En Prijs in de halve finale. Ja, dan heb je gewoon eigenlijk de vier spelers waar de PDC op draait qua commercie.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan mag je niet klagen als organisatie in Tsjechië.
1: Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. We willen eerst even op vorige week terugkomen. Beast gaf natuurlijk een prijs weg. Maar ik heb het idee dat de prijs niet helemaal heel goed begrepen is door mensen.
0: Nou, de prijs is wel begrepen, maar de prijs vraagt niet.
1: De prijs vraagt niet, ja.
0: Ja, ik zat even een beetje de
1: want je moest het beast van jouw regio.
0: Ja, en dan kom ik Raymond tegen en weet ik het allemaal. Ja.
1: Het is ook beast van mijn regio, maar dat is niet wat bedoelen.
0: Dat is niet wat ze bedoelden, nee. Dus ja, het moet echt gewoon een amateur daar te zijn. Zoals
1: Poppy Jongejeugd.
0: Bob Jongejeugd, die heeft ook heel veel reacties gehad. En blijf dat vooral doen.
1: Ja, precies. Blijf hem lastigvallen.
0: Voor onze Bob. Nee. Ja, ik vind het ook heel leuk.
1: Maar dat is het voorbeeld inderdaad. Dat je iemand uit de, je gaf nog het goede voorbeeld uit de lokale omgeving. Ja. Amateur darten. Dus ik zag ook Wesley Plezier. Echt ook een beast. Niet normaal.
0: Klopt, maar dat is niet wat ze bedoelen. Ze bedoelen echt gewoon een regionale darter. Zoals Bob, de lid van de Zaanstreek.
1: Het voorbeeld inderdaad. Dus mensen mogen nog steeds, dan gaan we even de prijs met een weekje opschuiven. Mensen mogen dan nog steeds reageren op YouTube, op Instagram. En ze moeten dus Beast en Sportnieuws volgen. Dan dacht je ook nog dat de naam Beast van de rechtszaak kwam. Lag even ietsje anders. Ik wil niet zeggen dat je...
0: Ga je geen zeggen dat ik ongelijk heb?
1: Een beetje. Okay. Niet helemaal. We hebben een soort van compromis gesloten. Ze hebben allebei een beetje water bij de wijn gedaan. Bonds Duitsland heeft de handelsnaam Embassy opgegeven.
0: Ik heb ook het woord rechtszaak nooit gezegd, toch?
1: Jawel.
0: Ik zei alleen dat het
1: verloren
0: een beetje,
1: rechtszaak.
0: Ik zei dat er een beetje dwang bij zat, toch?
1: Ja, nee. Ik denk dat het een kwestie is van verloren rechtszaken. Dat heb je letterlijk gezegd.
0: Ja, dat zeg ik. Die geheugentrainer, die slaan nog niet helemaal aan.
1: Nee.
0: Dat ik wil je vergeten.
1: In ieder geval, Boels Nederland heeft wat water bij de wijn gedaan. Boels Duitsland, die zijn naar Bies gegaan. En de handelsnaam en verschillende productieserie hebben ze Boels Nederland weer opgegeven. Dus een beetje een compromis is uiteindelijk.
0: Maar ja, mooi toch. Ik bedoel, het is voor iedereen nu een stuk duidelijker. En,
1: zeker.
0: Ja, makkelijker.
1: Jerry nog gesproken. En uiteindelijk zijn ze hartstikke blij met de nieuwe naam en vooral de verwarring.
0: Jerry wist wel nu wie de Thaiski was? Of dat nog steeds?
1: Heb ik hem uitgelegd. Okay. En,
0: dat hij bij me al een hele tijd bij me zit.
1: Ja. Ja, uiteindelijk was het ook wel grappig, toch?
0: Natuurlijk.
1: Ja, was leuk. Goed, Thaiski deed ook mee aan deze Czech Darts Open. Het zal niet de speler zijn die we het meest van dit weekend te zullen herinneren. Misschien wel weer Luke Lidler, want die wist de koning van Praag. Want dat was Humphries toch wel? Is het toernooi 3 keer wint?
0: Ja, zeker. Ja,
1: dat was 1 keer verloren.
0: Ja.
1: En Lidler won de finale van hem. Het was niet de briljante finale als bijvoorbeeld een Premier League finale.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook wel even. Het zijn ook andere dagen, andere weekenden. Natuurlijk.
1: Heel warm ook daar.
0: Ja, het was echt mega heet daar ook in die zaal. Dus ja, maar als we dan toch. Ik denk dat Ratajski misschien wel de meeste kans had om van hem te winnen. Maar gewoon een fantastisch toernooi. Maar die hitte, dat helpt niet altijd mee, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ik zag op een gegeven moment bij Michael een pijl. Die kwam gewoon 3, terwijl hij bij 19
1: ging. Die viel gewoon helemaal weg.
0: Maar het is moeilijk in te schatten natuurlijk vanaf je bankje, als je lekker ligt zo op zondagavond, om te weten hoe heet het daar is natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb er zelf ook een keer gespeeld. Ja, het is echt mega heet in die hal.
1: Ja, Jamie Hughes weet ik nog een keer. Die won hem ook een keer. Toen was het ook zo bloedheet.
0: Ja.
1: Toen deden ze voor mij vlak voor de World Matchplay. Was het nog warmer natuurlijk.
0: Ja, klopt, ja.
1: Hoe kan het dat het daar zo heel heet is? Want zo warm is in Praag voor mij ook niet op dit moment, toch?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Hoe warm het afgelopen weekend was. Maar volgens mij was het wel richting de 30 graden.
1: Het is nu in Praag 20 graden bijvoorbeeld.
0: Ja, maar een paar dagen geleden was het wel behoorlijk warm. En dan de dag daarna was het ook gewoon 5, 6 graden minder. Dan merk je ook wel dat helpt ook wel mee.
1: Ja.
0: Maar ze hebben wel 2 weken achter elkaar. Maar in Hongarije, in die zaal zelf, was het niet zo heel heet. Dus dat was ook een hele nieuwe hal.
1: Hongarije was nog wel vrij heet verder, buiten.
0: Ja, maar binnen hadden ze dat wel goed onder controle. Maar deze was gewoon echt binnen echt goed warm.
1: Ja, merkte je ook wel een beetje aan bepaalde spelers. Ook je zei het al even Gerben dat een pijl onder 3 viel.
0: Ja.
1: Maar je merkte op het einde van de avond dat het niveau ook wat zakte voor mijn gevoel. Hè?
0: Ja, het vreet natuurlijk ook energie. Het zijn lange dagen. Maar ik heb bij Lidler altijd het idee dat het niet heel veel uitmaakt.
1: Nee, hij wint hem met 8-6 de finale uiteindelijk van Humphries. Hij doet weer een keer mee en hij wint hem.
0: Ja.
1: Vind je dat leuk of toch een beetje jammer? Ik merkte mezelf echt wel dat ik voor Humphries hoopte dat hij zou winnen.
0: Ja, nee, ik snap wel dat mensen dat hebben. Maar ik kijk er toch iets naar van ik heb toch wel bewondering voor voor de ventje.
1: Mm-hmm.
0: Echt gewoon, weet je, omdat hij zoveel wint, ga je het ook soort van normaal vinden. En denk je van, ja, oké, je hebt gewonnen. Maar als je het gewoon echt gewoon even over na gaat denken, hoe knap dat is.
1: Ja.
0: Dat hij gewoon weer, hij komt weer een keertje en hij wint. Gewoon €3 toe.

0: rondes meegedaan. 2 gewonnen, 1 keer laat 16 dan van Niels verloren.
1: Ja, we hebben 3 gespeeld. Hij is nummer 4 van de ranking.
0: Ja, ja, het is gewoon echt niet normaal.
1: Ja. En dit was even Eurotour 12, ja. Voor de helderheid. Ja.
0: En ja, het is natuurlijk ook zo dat hoe minder je meedoet, hoe minder je verliest. Mm-hmm. Dat is ook zo. Maar ja, tot nu toe, waar die komt, wint hij.
1: Ja.
0: Op podium, ja, is het echt niet normaal.
1: Je merkt die druk die hij oplegt. Hè? Ook bij de World Matchplay zag je dat bijvoorbeeld tegen Price een aantal keer bij Van Duijfboden. Dat de druk die hij continu oplegt. Dat zelfs Humphries lijkt ook een beetje onder te...
0: Klopt, maar ik vond wel gewoon dat met de matchplay stond er gewoon geen maat op.
1: Nee, klopt.
0: Dat had niet zoveel uitgemaakt tegen wie hij had gespeeld. Dat had hij altijd gewonnen.
1: Nee, nu was hij in de finale misschien wel te pakken. Maar je ziet zelfs bij Humphries, dus nummer 2 van de wereld, dat hij verzaakt op het einde.
0: Nou ja, ik vind niet dat Humphries verzaakt heeft. Want bij Humphries ging het gewoon de hele dag niet lekker. En die haalt er even goed nog een finale uit. Maar Humphries, als je zijn gemiddelde zag, gewoon door de zondag heen, die waren niet super.
1: Nee, hij zat niet boven de 100 gemiddeld.
0: Nee, maar die had gewoon heel veel moeite met zichzelf. Dus dan kan je niet verwachten dat hij dan in de finale in één keer perfect gaat worden. Mm-hmm. Dus ja, die heb gewoon eruit gehaald. Er zat gewoon echt niet meer in.
1: Ja, had je niet het idee? Had natuurlijk wel kans om gelijk te maken, nog?
0: Ja, natuurlijk. Nee, maar dan mag de laatste leg, mag Littler weer beginnen. En dan, ja, ja. Waarschijnlijk had hij me... Maar had wel... 7-7 moeten maken, daar ben ik wel met je eens. Maar ja, bij Humphries, ja, de hele dag door ging het niet vanzelf.
1: Ah, de pijlen, zei de commentatoren ook, de pijlen waar die 3 in de hand had, dat was echt een drama bij me.
0: Ja.
1: Hoe kan dat?
0: Ja, waar ligt dat dan?
1: Ja, en spelen die zo in controle, ja, altijd lijkt?
0: Nou ja, je gooit zelf ook. De ene dag kan het zo anders aanvoelen, ja, als de andere dag. En dan lukt het niet en dan ga je daar een beetje in mee. Maar ja, waar ligt dat aan? Ik heb een keer een Pro Tour gewonnen op zaterdag. En toen kom ik zondagochtend die zaal in. En toen hebben ze gewoon s'nachts mijn arm eraf gehaald en een nieuwe erop gezet. Ik kon er gewoon de volgende dag helemaal niks meer van.
1: Ja, dat is het frustrerende. Dan denk je van, ik heb die goede vorm van gisteren, ja, toch nog mee?
0: Ik doe gewoon hetzelfde als gisteren. Ja. En die arm die weet nog wel wat hij moet doen. Nou, echt totaal niet. Dat ik echt dacht van, nou, hoe kan dat nou?
1: Is dat uiteindelijk het verschil ook geweest tussen de absolute wereldtop die dat wel constant vasthoudt en...
0: Tuurlijk.
1: De subtop waar je dan een beetje in zat, dat je die kunnen, ja, bij vlagen kunnen ze gewoon mee met de wereldtop, ja, maar niet elke dag.
0: Nee, maar dat zie je er vaak aan, hè? Dat, ja, dat ook een A-spel, Ross Smit is bijvoorbeeld een goed voorbeeld, zijn A-spel is gewoon goed genoeg om de wereldtop,
1: ja,
0: van te winnen of moeilijk te maken, wat dan ook. Maar zijn B-spel is vaak gewoon niet genoeg om, ja, dan wedstrijden te winnen.
1: Ja.
0: Dus dan ga je er heel vaak uit. Mm-hmm. Als het niet even gaat zoals jij wil.
1: Nee, als je misschien wel in een goede flow, om het zo te zeggen, van het toernooi zit, kan het in één keer weer helemaal terugvallen bij bijvoorbeeld een Rosmit.
0: Ja, ja. Dat is wel het verschil tussen een echte wereldtopper,
1: ja,
0: en andere spelers. Weet je. Ik wist wel van mezelf wel dat als ik echt een goede dag had, kon ik wel van iedereen winnen. Maar ja, dat was ook heel vaak dat gewoon een dag dat er niks in zat. En dat voelde ik ook wel.
1: Ja.
0: En dan, ja, dan weet je ook gewoon je eigen beperkingen wel. Alleen, heel veel darters die zijn niet echt heel eerlijk naar hunzelf. En dat moet je misschien ook wel hebben om heel ver te komen. Hè? Want je moet jezelf maar vol blijven houden van ik kan dat ook, ik ben net zo goed. En die houden zich alleen maar vast aan dat ene gemiddelde van 110 die ze een keer gegooid
1: hebben. Ja. Ja. Terwijl dat misschien een incident...
0: Vinden ze dat dat hun niveau is.
1: Ja.
0: En dat ze daarna moeten streven, dat ze dat altijd kunnen en dat dat altijd moet. En ja, daarom is het ook vaak dat heel veel darters ontevreden zijn.
1: Ja.
0: En dat zie je ook gewoon als dat gooien.
1: Weet, want ik heb een keer dat gegooid.
0: Ja.
1: Ja. Het is misschien wat in. Thijs, ik kwam inderdaad wat je zegt, het meest dichtbij. Gooide zelfs een hoger gemiddelde dan Littler. Littler en Humphries waren er dus samen dit weer een keer bij. Zetten zaterdagavond wel gelijk een statement neer, hè? Door allebei 109 gemiddeld te gooien.
0: Ja, even na elkaar, ja.
1: Ja, Littler tegen Springer, 6-4 overwinning. Springer die ook gewoon wel weer goed speelde, dichtbij kwam. En Humphries tegen Bo Greaves, met 109 gemiddeld ook.
0: Ja, gewoon fantastisch, ja, natuurlijk, hè. Maar daarin laten ze allebei meteen weer zien dat ze
1: wij
0: gewoon...
1: Wij zijn
0: dit weekend, kom maar van ons winnen. En dat is toch wel knap.
1: Ja.
0: Zeker voor Humphries, die vorige week natuurlijk de eerste ronde eruit ging. Mm-hmm. Of zijn eerste ronde, tweede ronde van het toernooi. Ja, dat je dan de week daarna weer in de finale staat, is ook wel weer goed.
1: Maar, ja,
0: ja. Ja, die moet af en toe ook wel doodmoe worden van Littler, toch?
1: Ja, dat is een beetje wat jij met Telen zegt. Hij heeft heel veel geld gekost, maar ook opgeleverd.
0: Ja,
1: toch? Dat
0: ja,
1: is
0: ja, maar dat is natuurlijk zo.
1: Ja, maar het gaat Humphries wel heel veel geld kosten, heb ik het idee.
0: Ja, dat klopt. En dan hoorde ik wel dat hij de laatste paar keer van hem gewonnen heeft. Maar dat zijn dan toch de minder belangrijke momenten.
1: Ja, zoals de Premier League finale, weet je. Dat
0: toernooi wil je winnen.
1: Ja.
0: En daar heeft hij niet gewonnen.
1: Nee.
0: Ja, en dat je dan in New York in de finale wint van een World Serie. Dat is leuk, maar dat is niet het moment eigenlijk.
1: Nee, nee.
0: Ja,
1: Nee, ja, dat is wel mooi gezegd, denk ik. En wat je zei, de toernooiorganisatie met een harde plasser hebben gezeten. Als je naar de kwartfinales kijkt. Lille Noppert van Gerben Kleten, Humphries Okonne en Rosmit Gerwin Price. Dat is echt een line-up voor de finale avond. Hè? We hebben wel minder gezien dit seizoen, ja.
0: Goh, ja. Ja, we hebben wel gekeken. Wat zitten we nou naar te kijken, man? Ja. Dat, en dan zie je toch dat we die spelers ook wel weer even nodig hadden.
1: Ja, zeker.
0: Om dat toch een beetje karakter erin te gooien.
1: Ja, finale Lille van Gerben Humphries Price. Ja, dat is gewoon absoluut de wereldtop,
0: als je van tevoren zegt tegen de organisatie, wie wil je in de halve finale hebben? Dan zeggen ze waarschijnlijk een Tsjech. En als die er niet is, deze vier.
1: Deze vier, ja.
0: Ja, maar dat is gewoon het mooiste wat je natuurlijk kan hebben.
1: Mm-hmm.
0: Het is alleen altijd met die Eurotours maar afwachten. Hoe staan ze ervoor? Als je kijkt bij Van Gerwen, we zijn allemaal op.
1: Ja, zullen we gelijk even door zijn toernooi lopen? Hij was tegen Van der Boogaarden zaterdagavond een paar spelers tegen Van Steenbeek neer. Van Veen, Noppert, Bunting, Price kwamen ook allemaal boven de 100 gemiddeld. Van Gerwen was niet zo geweldig, hè, tegen Van der Boogaarden.
0: Nee, ook weer gewoon heel moeizaam.
1: Is veel overwinning wel?
0: Ja, Van der Boogaarden is natuurlijk niet de snelste speler. Als je dan al niet in vorm bent en heel hard moet werken, is dat ook gewoon een lastige tegenstander. Is heel degelijk. En Michael kon gewoon het verschil niet maken.
1: Nee.
0: En dan gaat het alweer, dat 3-1 voor. En dan een beetje verklooien om 4-1 voor te komen. En vanaf dat moment wordt het gewoon een heel moeizame wedstrijd.
1: Ja.
0: En heeft Mario ook gewoon de kans om van hem te winnen.
1: Ja, want dat
0: moet gewoon 5-5 maken.
1: Mm-hmm.
0: En dan komt er een heel nerveus laatste lekje aan.
1: Dat denk ik ook wel inderdaad. Heeft hij nog steeds wel meer in de ervaring natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Maar het is wel op dit moment wel dan...
1: dan denk je wel weer, oh god, daar gaat hij.
0: Dan komt wel dokter Bibber even erbij bij kijken.
1: Dat denk ik ook wel inderdaad. En daarna op de zondagmiddag en vooravond had ik een beetje het gevoel, we krijgen zo'n World Series Finals dag van vorig jaar. Ja. Iedereen kan op een gegeven moment gewoon winnen. Want hij wint van Nijman echt met goed spel. En van Kleten eigenlijk ook.
0: Hij begint heel goed tegen Nijman en dan 3 legs helemaal niks. En toen had je eigenlijk het vrees van, Nijman gaat er overheen lopen.
1: Mm-hmm.
0: En dan laat hij toch zien dat wat er nog in zit.
1: Ja.
0: En dat is dan wel weer heel knap en heel goed. En ik denk dat het ook voor hem een heel lekker gevoel zal zijn. Die bevestiging van, wacht even, ik kan ook nog eens een keer op 4-4, kan ik gewoon 11-12 darts gooien.
1: Ja.
0: En dat zit er dus nog wel in. En dan s'avonds tegen Kleten weer gewoon een goede wedstrijd neerzetten. Ik denk dat dat wel een heel fijn gevoel voor hem zal zijn.
1: Vond het wel merk om te zien. De blijdschap na een overwinning op Kleten. Terwijl normaal gesproken deed Van Gerwen altijd alleen voor de titelwinst.
0: Ja.
1: Dat nu al dat hij dit soort overwinningen al zoveel houvast aan heeft.
0: Ik vind dat aan de ene kant ook wel heel goed. Want hij beseft dat hij op dit moment eigenlijk niet voor de titel speelt.
1: Mm-hmm.
0: Dat hij zijn niveau moet gewoon in de algemene zin omhoog. Ja.
1: Maar ik denk toch, als je hem recht in zijn hart, als ik het nu aan hem vraag, halve finale goed gedaan dit weekend. En laatst eerder het gevoel spreken dat hij daar niet tevreden is.
0: Nee, maar hij moet ook niet tevreden zijn. Hij moet alleen tevreden zijn met bepaalde wedstrijden die hij heeft laten zien.
1: Het is een mooi resultaat voor ranking, halve finale.
0: Het is al een tijdje geleden dat we hem zo hebben zien gooien.
1: Ja.
0: Dus dit is voor hem...
1: En ook 2 wedstrijden achter elkaar.
0: Ja, dus dat is voor hem fijn. Maar kijk, uiteindelijk moet je kritisch zijn. Dan heb je 4 wedstrijden gespeeld. 2 niet zo goed.
1: Ja.
0: En dan tenminste 1 niet zo goed. Eentje gewoon slecht. En 2 goede.
1: Tegen Lille was slecht.
0: Ja, dat was gewoon slecht.
1: Maar je zag ook dat een dood vogel.
0: Ja, gewoon de kracht zat er niet meer in. Maar dan zie je hoeveel energie het gekost heeft om die 2 wedstrijden te spelen. Ja. En daarom is die training zo belangrijk. En ja,
1: is dat hij die halve finale dan futloos in staat? Heeft dat met training te maken?
0: Tuurlijk, weet je. Want
1: conditie
0: moet,
1: misschien?
0: Hij moet veel meer nadenken erover. Nou, ik denk dat Michael redelijk of al wel aardig wat conditie
1: dat
0: heeft.
1: Dat denk ik dus ook. Dus daarom vind ik het een beetje gek.
0: Dat delt regelmatig. Dat doet genoeg, weet je. Dus dat valt wel mee.
1: Ja,
0: maar het is natuurlijk ook mentaal. Hij is natuurlijk gewend dat die arm doet gewoon wat hij wil. En dat doet het de laatste tijd
1: nee,
0: niet meer.
1: Nee.
0: En gelukkig beseft hij ook gewoon dat hij er meer aan moet doen. En doet hij er meer aan. Ja. Alleen je kan niet na 1 week trainen denken van, oké, ik ben er weer.
1: Nu gaat het gebeuren.
0: Elke wedstrijd top.
1: Ja.
0: Dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
1: Nee,
0: maar het is nu zaak om weer door te blijven gaan. Door te trainen. Ja, en dan moet je kijken. En dan gaat het ook met vallen en opstaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet dit echt over een paar maanden zien.
1: Ja.
0: En ook gewoon echt heel benieuwd of hij dit volhoudt.
1: Ja. Nou ja,
0: zoveel aandacht en tijd in te stoppen.
1: Want het is door de week moet de arbeid geleverd worden. Van maandag tot woensdag, misschien donderdag. En dan zaterdag, zondag moet het gebeuren natuurlijk nu.
0: Vandaag heb je dan een reisdag en heeft hij nog wat dingetjes gepland. En dan doe je niks. En ook even na het weekend is dat niet erg.
1: Nee, vandaag even niks dan.
0: En dan morgen weer, of tenminste dat is dinsdag gewoon weer volle bak er tegenaan.
1: Het was moeilijk überhaupt, hè, Tsjechië, om te komen. Begrijp ik van Nijman tenminste, zag ik op zijn Instagram. Die was die had zaterdagochtend moest hij nog die kant op. Door allemaal vluchten die geannuleerd werden op vrijdag.
0: Oké.
1: Dat is vervelend.
0: Ja, dat is niet optimaal, nee.
1: Kan je dat uitleggen voor mensen die denken van, je bent toch gewoon ruim op tijd voor je wedstrijd. Hoe vervelend dat is?
0: Ja, als je, ja, dat is heel vervelend als je op de dag zelf reist.
1: Vanuit is crisis dat hij 7:15 ochtends of zo bij het vliegtuig nu uiteindelijk was.
0: Dat betekent gewoon dat je de hele dag natuurlijk ermee bezig bent, mee wakker bent. Dat is, niet, dat is zeker niet optimaal.
1: Maar je bent en veel te vroeg wakker. Je bent eigenlijk alleen maar in de weer qua reizen, taxis, je koffer, je kamer.
0: Ja, hopen dat je kamer op tijd klaar is, weet je. Want soms kun je pas om 3:00 erin.
1: Oh ja, ja.
0: Dus dan moet je hopen dat je erin kan. Dat is zeker niet optimaal, nee.
1: Nee.
0: Maar ja, dan zie je dat dat ook wel gewoon goed gepland moet worden. Hè?
1: Mm-hmm. Hij doet het natuurlijk allemaal zelf.
0: Maar ja, als je vlucht geannuleerd wordt, ja, heb je gewoon pech.
1: Ja, kun je zelf niet zoveel
0: doen. Ik weet nog, ik ging naar het WK toe en toen was er met sneeuwstorm en alles. En dan gingen er geen vluchten. Maar de volgende dag moest ik spelen.
1: Ja. En kijk hoe je er komt.
0: Ja, heb ik de auto genomen.
1: Ik was zeggen dat ben je met de auto gegaan, toch? Ja. Met Kevin
0: Ja, en mijn vrouw samen met z'n drieën.
1: Ja, dat heeft hij wel eens verteld ook, ja.
0: Ja, en de laatste boot nog s'nachts over kwam ik om 3:00-4:00 in het hotel aan. En de volgende avond moest ik spelen.
1: Ja.
0: Ja, toen kwam ik daaraan, toen zei ze, we weten niet zeker of we morgen doorgaan. Ja, kreeg ik ook even gewoon een
1: Maar hoe weet je, dan ga je qua darten dan in overlevingsmodus, hoe moet je dat dan uitschakelen, dat gevoel? Want uiteindelijk, kijk, ik ben daar helemaal te rustig voor. Ik zal al niks meer gooien.
0: Ja, je gaat erheen en dan. Ja, je komt al om 3:00-4:00 s'nachts aan. Maar ja, dat is niet zo dat je dan meteen naar de zaal moet. Dus ik kon gewoon slapen en s'middags wat eten en dan in die zaal toe. Nou, die zaal toe was ook nog een heel gedoe, want die auto kwam niet meer verder. Die kwam de heuvel niet op.
1: Oh ja.
0: Dus moesten we lopen. Met een of andere iemand van security, die liep met me mee en die gaat vol op zijn bek.
1: Ja, te veel verteld, ja. En die heb je geholpen met opstaan,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ik zeg, opstaan, maar we moeten door.
1: Spelen.
0: Maar in zo'n geval helpt het natuurlijk ook dat je tegen Dylan Duo moet.
1: Ja, ja, maar daar moet...
0: Ja, moet je ook zo eerlijk in zijn.
1: Maar daar moest Nijman niet tegen. Die moest tegen Bart de Schiele, die 98.24 wereld gooit. Dat is ook een tijd geleden.
0: Ja, nee, precies.
1: Dat maar is ook dan lekker.
0: Ik zag dat Martin Schindler iets langere shafts erop had gezet om toch iets meer vlucht eraan te geven. En dat hielp goed. Ik denk dat Schindler gewoon een goede wedstrijd speelde.
1: Ja, in ook een diepe vormcrisis waar hij toch wel in zit.
0: Ja, en dan was dit wel weer een aanknopingspunt voor hem.
1: Maar dan denk je als Nijman zijn, dat is ook lekker, weet je. Die Schindler gewoon helemaal niks. Die zitten bij mij allemaal tegen.
0: Ja, ik heb al zo'n graaf dag. En dan, en dan gaat het veentje ook nog eens een keer zo gooien.
1: Maar Nijman, uiteindelijk maakt hij mooi af. Goed de blijdschap ook na afloop. Hè. Dan wint hij gewoon met 6-5.
0: Ja, dat is opluchting natuurlijk.
1: Dat is opluchting, dat die dag erop zit.
0: Ja, vorige week natuurlijk ook gewoon de eerste wedstrijd tegen Chisnall erop.
1: Ja.
0: Dat is niet fijn, hè? Als je twee weken op rij je eerste wedstrijd verliest. Dus ja, dat was wel lekker.
1: Ja, en hij verloor uiteindelijk dus van Vergerwen. Noppert haalde nog de kwartfinale. Vorige week natuurlijk al een halffinale. Nu een kwartfinale. Ook geruisloos weer de mooie resultaten, toch?
0: Ja, ja, ja. Ik vond hem tegen Kevin Doets vond ik hem erg goed.
1: Ja, ze wilde hij zeker goed. En tegen Woodhouse was ook wel, zagen we, die Danny 2.0 zagen. Hij wint hem met 6-5. Ik heb gewoon 3 brulletjes gezien.
0: Ja, ja, ja. Maar je ziet wel, weet je, hij komt 4-0 achter, maar hij blijft altijd gewoon doorgooien. Weet je, ziet heel veel spelers die denken, nou, dit was hem niet vandaag.
1: Nou, half finale moet ik zeggen, die verliest die 6-0, dan had hij bij 4-0.
0: Maar dan zit het er gewoon echt niet in bij. Maar voor de rest, daar heb Prijs een keer 7-0 achter gestaan, geloof ik. Ja, en een wedstrijd gewonnen. Ja, dus hij blijft wel altijd knokken ervoor. En ik denk ook niet dat hij in die wedstrijd tegen Lidl echt helemaal opgeeft. Maar het zat er gewoon echt niet in.
1: Nee, klopt. Maar ja, laat hem aan het begin een beetje lopen, met die gemiste dubbels natuurlijk.
0: Dan zie je toch weer van middag naar de avond.
1: Ja.
0: Niet boos worden, Danny?
1: Nee, niet boos worden. Nee, dat wordt hij inmiddels niet meer, denk ik. Hij had natuurlijk een grote kans om 1-1 te maken, zeg ik even aan mijn hoofd dat het was. En dan mist hij tops, dubbel 10, dubbel 5.
0: Ja, en dan ook nog eens een keer tegen Littler. Dan wordt het gewoon heel moeilijk. Ja. Je moet toch ervan uitgaan dat Littler ook een andere druk bij spelers neerlegt.
1: Mm-hmm. Ja,
0: Het goed gevoel hebt van je mag niks missen. En als het dan al misgaat en je komt te ver achter, dat je denkt, nou, laat maar gaan. Maar ja. Danny is niet zo'n persoon.
1: Nee,
0: maar dan moet hij gewoon echt gevoeld hebben, het zit er niet in vandaag.
1: Zoals tegen Woodhouse, maar ook tegen Justin Hood, weet ik nog, het WK kwam hij ook zo vaak achter, gooide die 157 op een gegeven moment nog uit.
0: Oh, maar als je die wedstrijd nog even teruggegaan, dat was briljant.
1: Oh. Ik zat toen in de persruimte, ik stond gewoon te juichen toen hij die 157 ook uitgooide.
0: Ja, ja, ja.
1: Een briljante wedstrijd was dat. Hij gooide alle belangrijke finishes uit.
0: Ik heb dan wel eens met hem over gesproken en dan zei hij ook gewoon, ik vond het zo ongelooflijk dat hij dat bleef doen.
1: Ja.
0: Want Justin Hood, nu is het een redelijke naam geworden door dat WK. Maar daarvoor had niemand gedacht dat hij daartoe in staat was.
1: Nee, nee. En,
0: over zoveel sets ook nog, hè?
1: En gelukkig voor Noppert deed hij het de wedstrijden daarna ook.
0: Ja, zeker.
1: Anders denk je helemaal van, goh,
0: ja, heb ik
1: haast
0: dat.
1: Een dag tegen mij.
0: Maar ja, dat heeft hem natuurlijk de Premier League gekost.
1: Dat denk ik wel.
0: En een hoop meer.
1: Een hoop geld ook, hè?
0: Ja, en een hoop geld.
1: Als je kijkt verder
0: in en ranking en alles, dus ja.
1: Als je kijkt de rest van het schema, dat je op een gegeven moment kreeg die Rock, kreeg Hoed natuurlijk de laatste 16, waar Rock niets meer gooide.
0: Ja, die won die 4-0.
1: Ja.
0: Dus ja, dat echt...
1: Dat deed hij van de kwartfinale toen halen.
0: Ja, maar dat
1: had Premier League gespeeld.
0: Dat voor hem ook wel, want hij heeft natuurlijk, op WK heeft hij natuurlijk nog niks laten zien.
1: Nee.
0: Nog niks laten zien, qua niveau wel, maar qua resultaten nog niet.
1: Nog geen laatste 16 gehaald.
0: Nee, dus dat is voor een speler als Noppert natuurlijk te weinig.
1: En dit jaar gaat gebeuren.
0: En dan had hij nu de vorm ervoor. En als het dan niet gebeurt, is het wel zuur.
1: Toch, hij is nu niet een absolute topvorm zoals vorig jaar, maar dan gaat het dit jaar gebeuren, denk ik.
0: Nou ja, maar dan moet hij natuurlijk hopen dat hij tegen die tijd dan weer echt in de absolute topvorm zit.
1: Of dat de goede kant op valt.
0: Ja, dat is ook wel eens fijn, ja.
1: Dat is ook wel fijn.
0: Ja, soms is het ook gewoon lekker als er iemand uit jouw schema, jouw stukje in het schema eruit valt.
1: Ja, nou, ik heb dat plezier schakel de prijs uit. Ik denk dat die spelers in dat schema... Ik heb niet geklaagd wat daar allemaal gebeurde.
0: Nee, maar dat zou wel heel... Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik was in Las Vegas en... Taylor verloor de eerste ronde van de Las Vegas Desert Classic. Mm-hmm. Ja, en je ziet gewoon iedereen meteen naar Raymond kijken. Ja, nou moet jij winnen.
1: Oh ja, ja. Dat is Humphries nu een beetje eigenlijk.
0: Ja. Van nou ja, dan moet jij winnen. Want anders is het gewoon niet goed. Hè. Maar dat legt dan ook weer druk bij die andere spelers neer. Maar je weet wel meteen, oké, nu is er een grotere, veel grotere kans om het toernooi te winnen.
1: Ja, ja. Even onze nummer 1. Onze Nederlands nummer 1, Gian van Veen. Goede partij tegen Jeffrey de Graaf.
0: Ja, vond ik wel, ja.
1: Maar eigenlijk, zondag was het er niet, hè?
0: Nee.
1: Eigenlijk, dat zeggen we nog een beetje licht, maar het was hem eigenlijk totaal.
0: Nee, maar je merkt bij Gian dat als een wedstrijd begint, dan staan ze pijlen niet goed. Dan staan ze wat veel te vlak.
1: Veel te rechtop, bedoel je
0: dan? Soms met de flight zelfs een beetje naar boven. Uh-huh. En dan gaande wedstrijd gaat hij er steeds meer in hangen. Gaat hij naar voren hangen en dan gaan ze wel weer vallen. En dan hangen ze wel weer zoals normaal.
1: Wat is dat dan een beetje zoekende?
0: Ja, dat denk ik. Maar dat heeft met vertrouwen te maken, met van alles en nog wat te maken. Maar
1: tegen de Graaf had ik niet dat gevoel.
0: Ja, maar dan gaat het in het begin van de wedstrijd redelijk. En dan zit hij in de wedstrijd en dan gaat het steeds beter.
1: Okay.
0: Nou, maar tegen Smit was het.
1: Ja, Ross Smit.
0: Ja, dan lukt het niet. En toen kwam het ook helemaal niet meer.
1: Nee.
0: En dan zie je dat die echte topvorm heeft hij niet op het moment. Het is heel hard werken voor niveau.
1: Dat is een beetje de conclusie.
0: Maar dat is wel, Gian is wel iemand die is daar bereid toe. Weet je? Dus dat is dan wel,
1: die is niet vies van hard werken.
0: Nee, maar die is niet snel van vandaag, het gaat weer niet vanzelf. Weet je? Dat heeft hij niet.
1: Nee.
0: Dus dat is wel zijn voordeel. Maar ja, ik denk dat hij heel graag wel weer zijn wedstrijd wil. Dat hij gewoon zo heerlijk nonchalant dat loopje van hem erbij, weet je, niet ontspannen, dat chokken. Dat hij dat graag wel weer een keer zou willen hebben.
1: Ja, dat daar een beetje zoekende is. Maar goed, dat is wel een beetje ook het voordeel dat komende weken, alle weekenden zitten helemaal vol met toernooien. Dus...
0: Nou ja, even, tot het WK kun je elke week spelen.
1: Ja, is elke week feest, is het elk weekend.
0: Dus hij moet zich proberen daarin in de vorm te spelen.
1: Ja, nou, hij zal ook iedere week spelen, denk ik, toch?
0: Ja, daar ga ik wel vanuit.
1: Hij
0: is sowieso niet iemand die snel afzegt. Nee. Dus dat zal
1: wel is nog een jonge gozer, dus heeft ook nog de energie daar natuurlijk...
0: Ja, loopt ook nog niet zo lang op de tour mee dat je het ook allemaal nog heel erg leuk vindt natuurlijk.
1: Ja, maar zoals je al eerder hebt gezegd, dat gaat afnemen.
0: Ja, dat beloof ik je alvast.
1: Plezier.
0: Dat blijft niet.
1: Ja, we hebben straks nog even over de World Grand Prix, waar Kim Huibrechts toch wel een pijnlijke nederlaag heeft geleden, hè, tegen Ryan Joyce.
0: Ja, wel zuur natuurlijk. Ook een 6-5 pijltje van een match, weet je, dat kan wel een hele dure zijn geweest.
1: En ik denk dat mensen hem in de gaten moeten houden, dat hij op de zaterdag daar niet was om wat spelers te vergiftigen. Want hij moet op afmeldingen gaan lopen.
0: Ja,
1: drie afmeldingen.
0: Ja.
1: Goed, we hebben het straks uitgebreid over. Nog wel even een andere Nederlander, Dirk van Duijfboden. Die had even een totale off-day tegen Mario van der Bogen. Hij komt uiteindelijk terecht op 77,51. En dat klinkt alsof ik het goed vind, maar dat is omdat het ook een hele tijd een stuk lager zat.
0: Ja, het zat op een gegeven moment gewoon rond de 70.
1: Ja. Dat je denkt, duik daar niet onder. Hij verliest met 6-2 van der Bogen. Eigenlijk het gemiddelde is niet eens het belangrijkste, maar het niveau was echt totaal niet.
0: Nee, ik weet dat Dirk echt van kou haalt. En dat was het niet dan.
1: Nee.
0: Maar misschien dat iets van invloed heeft gehad, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar
1: dat het echt te warm.
0: Ja, dat hij daar moeite mee heeft. Dat kan natuurlijk. Hè. Ik heb hem niet gesproken, dus dat weet ik niet. Maar dat zou een reden kunnen zijn.
1: Ja.
0: Maar dan, op de matchplay is het ook al het bloed heet. Dus dan zou je denken dat het niet kan zijn. Maar
1: nee.
0: Ik vond het uit het niks komen.
1: Ja, want vorige week was het...
0: Ja, maar ik heb altijd het idee van Dirk. Ik heb altijd wel een bepaald niveau. Dat komt wel goed, weet je, met Dirk. Maar het kwam gewoon echt helemaal niet.
1: Nee.
0: Maar elke keer stukken eronder. Ja, het was echt niet... Ja, dit heb ik nog nooit van hem gezien.
1: Nee, ik kan het ook. Nou, ik kan het eigenlijk wel tegen Tom Bissell vorig jaar een keer op een Eurotour was het ook echt niet goed.
0: Okay.
1: Maar niet één. Het was niet zo laag inderdaad. Nu kwam hij, toen had hij heel veel gemiste dubbels, zat gewoon die wedstrijd niet mee. Maar nu was eigenlijk het hele niveau was.
0: Maar in zijn blessuretijd had hij het ook wel moeilijk natuurlijk.
1: Ja, maar dan zijn de omstandigheden.
0: Maar dat was anders natuurlijk. Maar dit, ja. Ja, ik. Geen idee waar dat vandaan
1: komt. Hoe moet je dit nu verwerken? Is dit gewoon een incident? Niet meer aan dit toernooi denken en naar België?
0: Zien. Tuurlijk, zo moet je dat wel zien. En
1: je moet niet denken van, oh, mijn niveau gaat naar beneden. Crisis, dat moet je helemaal niet.
0: Nee, maar weet je, als je nu niet gooit tot zaterdag, ja, dan zal er wel wat onzekerheid in zitten. Ja. Maar Dirk zal gewoon, die zal waarschijnlijk alweer gegooid hebben. En dan, als je dan weer voelt van, oké, het gaat goed, dan kan je dat ook wel parkeren. En dat is ook een stukje wat erbij hoort bij topspelers zijn. Mm. Dat je ook met teleurstelling om kan gaan en dat je ook klappen moeten incasseren.
1: Ja.
0: Dat is niet alleen maar uitdelen natuurlijk. Nee. Dus en ja, we hebben toch wel bewezen dat hij daar wel goed mee om kan gaan.
1: Ja, en er was ook positief nieuws voor hem afgelopen week.
0: Ja, zeker.
1: Hij mag meedoen aan de World Series Finals. Omdat, ja, dat is minder leuk. Mannelijk Leon vanwege ziekte. Moet ja,
0: ik weet niet wat hij heeft, maar
1: ik ook niet. Maar hij heeft ook de Azië Tour afgezegd. Dus het schijnt wel serieus.
0: Ja, daar moet dan wel.
1: Dan te zijn. Als je dat nu al weet, dat je daar nu al voor moet
0: dan afzetten. Is het niet een griepje.
1: Nee,
0: dat je weet van over 2 weken heb ik nog griep.
1: Ja,
0: dat zou raar zijn.
1: Dat ben je toch wel. Dat het wel echt ernstig is, heb je dan het idee?
0: Ja, maar het kan ook zijn dat hij natuurlijk iets dat hij gevallen is of zo.
1: Ja.
0: Dat of misschien een handblessure of wat dan ook. We weten natuurlijk niet.
1: Van 5 of zo, ja. Zoiets, weet je, dan ga je niet dood aan. Maar
0: dat kan lang duren, hoor.
1: Ja, ja, precies. Maar
0: dat is een hele vervelende.
1: Dan weet je al dat je niet bent, maar dan ga je niet dood aan natuurlijk.
0: Nee, precies. Dus laten we hopen dat het gewoon iets kleins is, maar dat hij dat voor 2-3 weken uit ligt.
1: Ja.
0: Maar ja, het is wel vervelend, ook voor die jongen.
1: Ja, in ieder geval via de regels van de. Omdat Van Duijfbode haalde de finale van het kwalificatietoernooi. Dat was een van de 4 verliezende finalisten. Hoogst op de wereldranglijst.
0: Ja.
1: Mag hij doorschrijven? Dat is extra Nederland.
0: Ja, dat is natuurlijk voor Nederland ook wel fijn, hè?
1: Ja.
0: Hij is toch natuurlijk wel populair in Nederland. En,
1: ja, ik wou zeggen, het is niet zomaar in Nederland die eventjes het publiek komt entertainen daar.
0: Nee, dus dat is wel, wel leuk natuurlijk dat hij er ook bij is.
1: Ja. Loting? Mag hij ook niet klagen, denk ik.
0: Nee.
1: Victor Tingström, eerste ronde. Ja. Hij heeft natuurlijk de loting van Leeuwen over.
0: Ja, daar mag hij niet over klagen.
1: Nee, als je ziet.
0: Dat kan erger.
1: Ja, bijvoorbeeld wat die benen die eerder was geplaatst krijgt Humphries. Noppert krijgt Lidler. Dan mag hij niet klagen.
0: Waar hij net 6-0 van op zijn eieren heb gehad.
1: Ja.
0: Dus ja, die gaan iets anders naar Amsterdam als Van Duijvenbode.
1: Ja, daar hebben we echt heel leuk dat hij daar weet.
0: Natuurlijk, maar voor het publiek leuk, voor iedereen leuk. Voor Viaplay leuk, voor ons leuk. Ja, dat is toch mooi.
1: Leuk, leuk, leuk. Alleen maar leuk.
0: Alles is leuk, hè?
1: Alles is hier leuk, ja.
0: De wereld lacht ons toe.
1: Nou,
0: man. Wat lijkt wel de positiviteitsshow aan het worden.
1: Niet normaal.
0: Moeten we niet hebben, hoor.
1: Niet normaal. Nadat jij met iedereen ruzie maakt, kunnen we wel wat positief
0: zijn. Ik val helemaal uit mijn rol.
1: Ja, je valt helemaal uit je rol. Je begint steeds met beter naar je moeder te luisteren. Je bent goed bezig.
0: Ja. Hoor je het, ma?
1: Ja. Hey, Gerber Price nog eventjes, die haalde de halve finale. Speelde ook gewoon goed, dus echt wel een goed toernooi.
0: Ja.
1: Alleen komt voor mijn gevoel elke keer tegen Lidl en Humphries, daar komt hij dan net tekort, hè?
0: Ja, maar misschien is dat ook wel zijn plafond op een moment.
1: Ja,
0: dat die gewoon net even beter zijn dan hem.
1: Maar het is elke keer net, hè? Ook bij een Grand Prix, Grand Slam, vorig jaar is allemaal net.
0: Hij heeft gewoon zoveel kansen gehad om van ze te winnen, zeker van Lidl. En dat hij dan toch af liet weten.
1: World Masters dit jaar nog.
0: Ja, kijk, bij Price is ook zo. Dat is echt een eenling. Hè? Die doet alles alleen. Ik zou eigenlijk wel eens willen weten hoe die echt denkt.
1: Ja, maar daar krijg je geen hoogte van.
0: Daar krijg je geen hoogte van. Want de interviews, ja, daar zeggen ze allemaal gewoon dat geëikte. Dus hoe staat hij er nou echt in?
1: Ja.
0: Het komt een beetje over of dat hij gewoon echt een gelddarter is.
1: Ja, om een beeld te schetsen. Hij staat met James Wade, zit hij vaak dan aan de tafel. Dan zeggen ze tegen elkaar niks. Tegen niemand zegt wat. En dan kijkt hij wat voor zich uit. En gaat af en toe wat ingooien. En dan,
0: op zijn telefoon. En gooien, ja.
1: Ja.
0: Dus ja. Vroeger had hij vaak nog een vriend van hem bij zich. Hij is er vaak nu ook alleen. Ja, je weet niet zo goed hoe hij er nou echt helemaal in staat. Of die gelooft dat hij nog voor titel speelt. Of dat hij gewoon denkt.
1: Als je op het podium ziet, heb je dat idee wel, vind ik.
0: Ja, nee, klopt. Maar ja, je weet niet hoe iemand echt denkt.
1: Nee. Hij is wel heel sportief ook geworden. Ik heb nog een paar jaar geleden zag je beelden als hij verloren was. Het Vinnie-handje, hè? Handje, appen aankijken en de groeten.
0: In de loop.
1: En nu zie je wel dat hij wel sportief is in het feliciteren. Ja. Maar hij is ook wel heel fanatiek weer tijdens de wedstrijden. Wat hij ook een tijd niet had. Ja, een beetje moeilijk te peilen daarin. Dan,
0: ja,
1: toch?
0: Maar ik denk dat hij nu een mix gevonden heeft tussen fanatisme en sportiviteit. Dat hij soms wel een beetje te ver ging, waardoor hij ook in de problemen kwam. Ik kan me niet meer de laatste keer herinneren dat hij ruzie heeft gehad.
1: Nee,
0: En vroeger was het natuurlijk gewoon echt heel vaak.
1: Ja.
0: En ja, dat was ook omdat iedereen een beetje moest wennen aan zijn karakter.
1: Hij maakt wat meer volwassen, lijkt hij dan nu.
0: Ja.
1: Eerst leek het wat... Nou,
0: hij gaat er gewoon volledig voor. Hij schreeuwt en hij doet. En maar ja. Als iemand dan gewonnen heeft, dan zegt hij... Oké, ja, was beter. En ja. We gaan door naar de volgende.
1: En aan het begin was het misschien een... om wat onderbiedig te zeggen, een schreeuwend kind?
0: Nou ja, weet ik niet. Ik denk dat in het begin iedereen eraan moest wennen. Ik weet nog dat...
1: Ja, maar hij zelf heeft natuurlijk ook wel de grens opgezocht. Toch?
0: Of dat was gewoon hoe die is.
1: Ja, ja.
0: Kijk, maar Michael had ook in het begin iedereen ruzie met hem. Mm-hmm. Omdat hij in de lucht stond te boksen en dat schreeuwen... en altijd naar het publiek omdraaien. Dat konden we nog niet.
1: Nee.
0: En toen ging iedereen... Maar dan gaan langzamerhand gaan er meerdere mensen doen. En dat wordt vaker, dan wordt het gewoon.
1: Ja.
0: Dat schreeuwen van prijs... Ja, iedereen is er nu wel aan gewend. En ja. Meerdere doen het nu.
1: Ja, nee, maar
0: niet in die manier, maar...
1: Het schreeuwen had hij ook dat hij echt bijvoorbeeld het drie keer in één... Eén keer is uitgooien, dan drie keer de schreeuwen, ja. Pijlen in het bord laten zitten. Dat irritant had hij wel ook.
0: Ja, natuurlijk. Dat klopt. Ja. Dat allemaal misschien wel heeft wat hij daar wel van geleerd. Dat hij dacht, oké.
1: Dat bij zichzelf mis.
0: Ja, dat moet ik niet meer doen. Maar
1: ja.
0: Dat schreeuwen hoort bij me en dat moet ik wel doen.
1: Ja.
0: Om mezelf ook te motiveren of op te peppen. Maar ja, ik moet wel gewoon ook normaal blijven doen.
1: Ja. Ja, nou ja, misschien wel.
0: Hij heeft in ieder geval een goede mix daarin gevonden.
1: Ja.
0: Of het sportief de beste is voor hem, dat weten we natuurlijk niet.
1: Het lijkt er wel een beetje op, want hij is wel weer gewoon nummer 4 van de wereld. En ik kom wel ver, alleen de echte titels worden niet meer echt binnengehaald. Nee. Wat hij dus eerst wel is.
0: Ik las laatst iets, dat hij geloof ik de laatste tv-titel, dat het echt alweer een jaartje of 4 geleden is.
1: Ja, 4, 5 geleden denk ik inderdaad. Hè. Dat is tijd terug.
0: Dat is voor de nummer 4 van de wereld alweer een bolle tijd geleden.
1: Dat is ook weer zo inderdaad. Goed, kunnen we de Czech Darts Open denk ik wel afronden. Hè? Mooi weekend gehad, toch?
0: Ja, wat ik zeg, die organisatie moet echt blij zijn geweest met dit deelnemersveld. Ook nog eens een keer komen ze allemaal ver. Ik denk dat iedereen daar wel tevreden. Maar ik denk ook voor de kijker dat het wel weer eens leuk was dat iedereen er was.
1: Ja, dat denk ik ook. Voor de tv-kijker bedoel je dan?
0: Ja.
1: Ja, en de mensen in het publiek mochten gewoon in hun handen wrijven dat bij hun even was. Dat
0: ja, precies. Je kan ook een paar maanden geleden gezeten hebben dat je denkt, ik ken de helft niet.
1: Ja.
0: Dus dan is dit wel weer een keer echt mooi.
1: Maar Lidler kennen ze wel in ieder geval. Die was die komt liever niet in Duitsland voor de Eurotours, daarom dat hij bijvoorbeeld ook in Tsjechië was. Staat ook op de lijst voor België natuurlijk. En hij was gewoon wel in Duitsland vorige week.
0: Ik hoorde het, ja.
1: Met een privéjetje, met zijn vriendin, die kant op. Groot festival gemaakt.
0: Wel leven.
1: Wel leven, inderdaad. Ben je 19 jaar, zit je gewoon in een privéjet. Van Engeland naar Hamburg voor de Build Awards. Hij won de wereldkampioen award. Ze dus vinden hem van alle wereldkampioenen. Zullen ze hem de grootste, de dominantste? De prijs is voor hem.
0: Ja, dat is toch wel een mooie titel, toch? Dat je dan een mooie prijs die je wint.
1: Blijkbaar ook een grote prijs, anders kom je niet helemaal ervoor naar Duitsland.
0: Nou ja, ja, precies.
1: Ik ken het niet eerlijk gezegd, hoor, de prijs.
0: Ik ook niet. Dus zo groot zal hij dan ook niet zijn, hoewel.
1: Nee, ja, oké. Dat misschien ook niet. Maar als je van Engeland naar Duitsland met een privéjet wordt ingevlogen...
0: Ja, ik weet niet of dat betaald is of wat dan
1: nee,
0: ook.
1: Nee, okay,
0: dat weten we natuurlijk niet. Kijk, als je dat allemaal zelf betaald hebt, ik verwacht dat niet.
1: Nee.
0: Dat je dat doet. Maar ja,
1: hij heeft het ook gefilmd, dus het zal misschien, ik denk dat er iets van een dealtje wel gemaakt is.
0: Dat denk ik ook. Ja. Maar het blijft wel natuurlijk gewoon mooi. Ja, dat weet je, daar hadden we zoveel jaar geleden nooit kunnen verwachten dat het ooit bij darten daar zou gebeuren.
1: Dat het darten met een privéjet voor een wereldkampioenschap.
0: Ja, maar ook gewoon over alle sporten dat hij de meest dominante wereldkampioen is. En zo'n prijs zou krijgen.
1: Ja.
0: Ik weet wel dat volgens mij voor sportman van het jaar is Van Gerwen een keer in Engeland uitgenodigd. Dat hij dan buitenlandse sporten, dat hij op de nominatielijst, dat was al heel wat.
1: Mm-hmm.
0: En dat Taylor er wel eens een keer geweest is. Maar voor de rest krijgt darten over het algemeen niet die erkenning voor dit soort prijzen.
1: Met wel Sjujovic is een keer voor sporten van het jaar genomineerd in Oostenrijk. Verloor van Dominic Thiem.
0: Ja, die zal wel net die Grand Slam gewonnen hebben toen. Ja, dan,
1: maar toen, want hij de Champions League of Darts won toen.
0: Ja, maar ja, dan zou ik ook voor team gaan. Hoor.
1: Ja, wel?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dus in ieder geval voor darten mooi. Omdat hij was met zijn vriendin en hij moest ook nog eventjes met een blinddoek om op het podium gooien. Heb je dat nog gezien?
0: Nee, heb ik niet gezien.
1: Ja, dat moest je ook nog. Dat heb je toch altijd het idee dat darters moeten altijd nog ergens gaan gooien. Hè? We hebben toen ook gezien bij Intens, dat festival. Dat Gian en Dirk moesten gooien.
0: Ja, maar dat was vroeger altijd al zo. Hè? Dat dan, ik weet nog dat Van Barneveld, die werd dan wel eens uitgenodigd voor zo'n praatprogramma. En er stond er opeens een dartbord in de hoek. En dan moest hij een paar pijlen opgooien, weet je. Ja, dat vond ik altijd... Dat vond ik altijd zo raar, weet je. Daar kon ik toch weer op die skelter van... Van Max Verstappen, weet je? Dat ze gewoon zeggen, ja, ga maar even in die skelter zitten.
1: Ja.
0: Dat is toch vreemd?
1: Nou ja, je hebt het ook een keer bij RTL Late Night gehad, hè? Dus dat vergeven de Premier League in Nederland voor mij. En dan staat de Jeroen Zoet en nog een andere PSV'er voor mij.
0: Ja.
1: En dan moesten ze tijdens het programma een lek tegen elkaar gooien.
0: Ja.
1: En het programma ging inmiddels door. En dan moesten zij een lek gooien.
0: Ja, maar, dat is toch gek. Weet je, dat is bij dart altijd. Op een of andere manier is natuurlijk ook wel een beetje makkelijk natuurlijk om dat neer te zetten.
1: Het is makkelijk wel te
0: zetten. Het is niet zo dat je dat.
1: Ja, je zegt gewoon niet tegen een zanger. Je hebt in de microfoon ga eventjes zou je naast even zingen.
0: Nee, klopt. Of dat je Epke Zonderland uitnodigt en dat dan, Giel Beelen in de ring hangt of zo. Weet je daarnaast. Ja. Dat zou ook wel heel gek zijn. Toch? Maar bij dart is dat altijd zo.
1: Ja, klopt. Op een of andere manier is dat. Zijn ze altijd.
0: Wat ik ook wel niet heb gehad, weet je, dat ik dan iemand naar de dartwinkel komt en die zegt even voor de krant. En dat je een foto moet maken. En dan is dat ze zeggen. Ja, doe eens net of je aan een darter bent. Weet je. Dat is. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook niet heel origineel.
1: De eeuwige fout van Westje Plezier, hè? Toen dat Arjan dat zei, dat hij op het podium ging staan.
0: Ja. Doe eens net of je aan het gooien bent. Gewoon niks in zand. Volledig zijn stijl aan het doen, gewoon.
1: Ik heb daarna nog wel eens met hem over gehad. Toen moest ik ook lachen. Hij wat minder. En toen zei hij ook, ja, er wordt dan gevraagd. Dat je zijn eerste keer is allemaal onervaren.
0: Ik snap dat hij dat doet natuurlijk gewoon. En, ook een vriend van de show, hè, dus die moeten we een 100% beetje beschermen.
1: Zelfs naar Breda gekomen. Dat was voor hem wel dichterbij dan dit, maar goed.
0: Ja.
1: Voor jou niet?
0: Nee.
1: Voor mij ook niet.
0: Ja, dat was ook leuk, hè, Breda.
1: Nou, alsjeblieft. Die opnamedag niet nog een keer erbij halen. Dat was een lange dag, was dat.
0: Correct.
1: Dat was een hele lange dag. Goed. Even serieuze zaken. De World Grand Prix. Nog één toernooi te gaan. En het zit allemaal reuze dicht bij elkaar.
0: Ja, dat zit zeker dicht bij elkaar. Maar dat is ook echt leuk.
1: Ja,
0: toch? Dan ga je aankomend weekend komt er dan zoveel bij kijken. Van, dan maakt die eerste paar rondes maakt dat echt heel leuk.
1: Mm-hmm.
0: En ja, voor Kim wordt het gewoon echt duimen draaien dat er een paar gewoon een flink griepje krijgen.
1: Zoals ik al zei, Huibers is derde reserve. En die moet hopen, en ik denk misschien, Lille heeft het toernooi gewonnen afgelopen weekend.
0: Ja, die zou zomaar kunnen. Prijs is natuurlijk altijd een twijfelgeval. Prijs. James Wade heeft er al twee afgezegd.
1: Ja, James Wade staat op de lijst en heeft er al twee achter elkaar afgezegd.
0: Dus ja, dat zijn wel een beetje de drie waar hij op moet hopen.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet, Humphries staat hij erop.
1: Humphries staat erop, Gary Anderson staat erop.
0: Ja, dat zijn toch vijf mannen waar je twijfels bij kan hebben. Ja,
1: Anderson staat erop, die heeft vorig jaar bijvoorbeeld voor dit toernooi ook last minute afgezegd. Maar die
0: daarom.
1: Moet nog echt volle bak voor het EK, maar het kan ook dat hij zegt van.
0: Ja, die staat er een beetje 15 achter. Dus ja. die kan ook zeggen dat hij van een drie toernooi, ik geloof er niet meer in.
1: Ja,
0: ik vind
1: dat is niet hoe een normale sportman zou denken, maar wel wat Gary Anderson
0: kan. Ja, nee, precies. Maar dat zijn wel vijf mannen.
1: Voor de Grand Slam zich plaatsen, dus daar kan het ook dit toernooi nog belangrijk zijn.
0: Ja, kan ook nog.
1: Moet je hem winnen.
0: Maar vijf man is. Ja, die vijf denk ik wel dat het uit moet komen. En dan kan het natuurlijk nog steeds iemand anders zijn die wat tegenkomt.
1: Ja. Zoals begin dit jaar in België van Veen Nierstenen.
0: Ja, precies. Iedereen
1: kan het. Hij was bij bepaalde spelers voorbidden, denk ik.
0: Ja, nee, ik denk dat hij een hoop spelers dat op dit moment gunt. Krijg jij maar Nierstenen.
1: Ja. Nou, ik heb van Giel een beetje gehoord wat er allemaal gebeurd is.
0: Ja, wel, maar heb je zelf toch een last van?
1: Ja, nee, oké. Okay. Nou,
0: voor mij mogen er ook wel een hoop mensen Nierstenen krijgen, hoor.
1: Ja, bij wie wil je beginnen?
0: Nou, dat laat ik even in het midden.
1: Oh, heel
0: maar,
1: goed.
0: Ja, ik leer daarvan, hè.
1: Ja,
0: dat je niet altijd meteen iedereen.
1: Mannenpaard moet doen. Ja. Ik ken ook wel mensen die jou Nierstenen gunnen. Yo,
0: ik denk dat er ook een hele hoop zijn, ja.
1: Ik denk ook wel eentje die meedoet dit weekend in België. Maar goed,
0: dat denk ik ook wel, ja.
1: Die zijn naam zullen we niet noemen. Die zal niet afzeggen in ieder geval, denk ik.
0: Nee.
1: Huibers zal moeten hopen. Ik zal het verschil eens even duiden. Het gaat eigenlijk om twee plekjes, van Cullen en Reyes. Cullen die staat op 82.750. Reyes staat op 82.000. Dan heb je Bialecki, die staat erbuiten. Die staat op 80.500. En die krijgt wel, omdat die is al geplaatst. Als hij een wedstrijd wint, krijgt hij gelijk 3500 erbij. Dus dan gaat hij gelijk ook over Reyes bijvoorbeeld heen. Dus dat is wel een heel interessant weekendje kan worden.
0: Ja,
1: dus
0: zeker. Dan heb je normaal dat je denkt van, nou, doe mij maar een host nation. Maar in België kan dat ook nog gewoon Andy Barton zijn.
1: Ja, Mike de Dekker.
0: Mike de Dekker. Ja. Dus daar heb je ook niet die.
1: Nee, maar het kan ook dan wat minder zijn, hè, België.
0: Nee, dat klopt. Maar dan is het niet zekerheidje dat je dan iemand krijgt die dat je denkt van, nou, die win ik sowieso wel even.
1: Nee.
0: Dus ja, de loting wordt dan ook heel interessant.
1: Ja, en Cullen en Bialecki zouden ook nog even tegen Reyes kunnen in de eerste ronde.
0: Dat is helemaal mooi.
1: En ook Huibers even. Want Huibers staat er nog tussen. Die staat op 81.500. Mist hij zich natuurlijk daarvoor plaats.
0: Ja, dan moeten die drie afzeggen.
1: Dus dan staat hij £500 achter Reyes. Daarom was het afgelopen weekend was wel heel belangrijk.
0: Ja, dat is een zure verliespartij geweest.
1: Tegen Ryan Joyce.
0: Ja, en dan kans op meer natuurlijk daarna.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel een hele gevoelige nederlaag geweest.
1: Ja, ja, en dan heb je eventueel nog minimale kansen voor Sedlacek. Die moet minimaal een kwartfinale halen. Schindler minimaal een halffinale. En Greaves, De Graaf, Menzel en Klevens alleen bij toernooiwinsten.
0: Ja, precies. Dus dat, ja,
1: je moet eigenlijk naar deze, naar Huibrechts en Bialecki.
0: Ja.
1: Als grootste uitdagers kijken.
0: Ja, precies. En dan, maar,
1: kijk, dan kan een Sedlacek gewoon een kwartfinale halen.
0: Ja, zeker. Ja. Maar dat gaat heel veel van die loting afhangen, ja, natuurlijk. Maar en ik vind Sedlacek op dit moment ook niet de vorm die vorig jaar een beetje had. Weet je, dat je had vaak 100 gemiddeld gooit en ja, dat hij heel erg gevaarlijk was. Mm-hmm. Dat heeft hij op dit moment ook niet echt.
1: Dat zou voor hem wel ook waanzinnig zijn, als hij ze voor de Grand Prix bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: plaat.
0: Zeker.
1: Dus op een gegeven moment ook zijn tourkaart en alles kwijt natuurlijk.
0: Ja.
1: Eigenlijk natuurlijk gunnen wij het Huibrechts denk ik het meest. Die natuurlijk regelmatig is geweest. En daarna ook wel Christo Reyes, vind ik. Die nog geen volwaardig jaar heeft gehad op de Grote Tour.
0: Maar dat is mega knap.
1: Dat is mega knap dat hij al hier voornaam heeft.
0: Van Huibrechts dat hij er zo dichtbij zit. Mm-hmm. Want die ging natuurlijk het jaar in met van ja, ik wil het WK halen, mijn tourkaart behouden, ja, en Play Championship Finals meedoen. En die strijdt nu toch al gewoon voor een plek op de Grand Prix.
1: Ja.
0: Dus dat is wel knap van hem. Die heeft wel zich goed teruggevochten weer. Ja, we hadden het allemaal een beetje van, nou ja, die kon er ook wel eens uit gaan vallen.
1: Ja, de Belgen moeten zich zorgen maken, maar hij staat nu gewoon, is hij de beste die zich kan plaatsen voor de World Grand Prix natuurlijk.
0: Ja.
1: Hij moet het dus gewoon heel erg hopen. Mike Dekker kan zich bijvoorbeeld via de Host Nation Qualifier plaatsen. Dat kan hij best niet, omdat hij dat al begin van het jaar heeft gedaan.
0: Ja, er zijn 2 Eurotours in België, je mag er maar eentje meedoen.
1: Ja, eentje in België. Ja. Nou, wie gaat hem halen? Die 2 laatste tickets.
0: Ja, maar
1: ja, loting.
0: Dat gaat echt van die loting afhangen. Kijk, op dit moment moet je gewoon zeggen, Cullen heeft natuurlijk, als die een rondje wint, wordt het heel lastig. Dan moeten die anderen gewoon echt de 2-3 rondjes aan winnen. Dan wordt het al heel moeilijk. Dus Cullen heeft de beste papieren.
1: Maar die zit er niet heel lekker in.
0: Maar die zit er niet heel goed in.
1: Nee.
0: Nee. En dan denk ik toch dat Bialecki wel een goede kans geeft.
1: Ik denk het
0: dat is ook wel een jongen die kijkt niet zo naar rankings. Die is daar niet zo heel erg mee bezig. En ja, 1 rondje winnen en die krijgt dan die 3,5 erbij. Ja, dan moet Reyes er ook alweer gewoon eentje gaan winnen.
1: Ja.
0: Dus ja, ik ga voor Bialecki en Cullen.
1: Bialecki en Cullen.
0: En dan wordt het waarschijnlijk Huibrechts en
1: en Reyes.
0: En Reyes.
1: Nou, ik hoop dat die 2 dan worden.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat zou het leukste zijn. Nee, maar gewoon dit wat ik net uitlegde.
0: Nee. Ja, niet gewoon tegen, sowieso niet tegen, dat ik dat dan weer naast
1: zit. Zo ben ik totaal niet.
0: Nee.
1: Zo ben ik totaal niet.
0: Nee, zo sta je ook niet bekend.
1: Nee, je vergis je. Goed, we zaten weer bomvol van vandaag. We zitten weer over de tijd.
0: Oké. Okay.
1: We hebben donderdag nog een aflevering.
0: Ja.
1: Dan gaan we met een bekende radio-dj inbellen.
0: Kijk aan.
1: Jij kent hem nog niet, maar je kent hem nu wel.
0: Ja. Ja, dat klopt.
1: Tot donderdag.
0: Tot donderdag.
3: Nieuw bij Videoland, Basta.
4: Schitterend, Marco van Basten.
3: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je nu alleen bij Videoland.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Ook kreeg de 52-jarige Limburger een taakstraf van 180 uur. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Tegen hem was 3 jaar geëist, maar de rechtbank gaat daar niet in mee, omdat H. verminderd toerekeningsvatbaar is. Vorig jaar werd hij opgepakt en bij huiszoeking vond de politie onder andere 4 USB-sticks met kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Hiermee worden de Europese regels voor overheidsbestedingen herzien. Er moet in plaats van naar de goedkoopste aanbieder naar kwaliteit worden gekeken. Volgens Eurocommissaris Séjourné moet Europees overheidsgeld waar mogelijk niet de portefeuille van de concurrenten vullen. Het gaat om honderden miljarden euro's per jaar. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. En de temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Bij de massale staking in het OV vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. En in de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten en dan daalt de temperatuur naar 9 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. Een trein met 120 passagiers botste in de regio Mazovië op een cementwagen en ontspoorde daarna. 4 van de gewonden zijn er volgens vervoerde PKP Intercity ernstig aan toe. Door de botsing ontspoorden 6 rijtuigen en de locomotief. Hulpdiensten en justitie zijn ter plaatse om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht, waardoor urenlang grote verkeersproblemen ontstonden. Volgens de rechter leidde de actie tot gevaarlijke situaties en hebben de demonstranten een grens overschreden. Iedereen mag demonstreren, maar het opzettelijk blokkeren van een snelweg is volgens de rechtbank niet toegestaan. Het OM had hogere straffen geëist. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond vallen eerst nog enkele buien, maar geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog en zijn er opklaringen. De west- tot noordwestenwind neemt af in kracht. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en koelt het af tot plaatselijk 8 graden in het binnenland en zo'n 15 graden vlak aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de kust kan een enkele bui vallen. Het wordt morgen 18 graden in het noordwesten tot 21 graden in Limburg. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig aan zee, soms vrij krachtig. In het weekend dan zijn de beste weerkaarten voor de zaterdag, want die verloopt droog met geregeld zon en dan temperaturen rond de 22 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de spits is alweer geweest. Er staan nog wel steeds veel files, wel in het midden en zuiden van het land. En ook in de Randstad is het wat drukker. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel, staat 13 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, half uur vertraging tussen Lunetten en Oude Rijn. 5 kilometer file daar ten zuiden van Utrecht. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland, de kop van 3 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. Heeft te maken met een ongeluk daar. 2 rijstroken zijn dicht. Een half uur vertraging nog op de N233 Veenendaal-Kesteren. Langzaam rijden tussen Veenendaal en Rhenen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Jamal misschien wel de beste voetballer van dit moment. Kandidaat in ieder geval om de gouden bal ook te winnen. Of dat nu al gebeurt, dat weten we nog niet. Maar ook volgens Van Bronckhorst, en ik deel die mening met hem, is het een kwestie van tijd dat hij die prijs een keer gaat winnen als hij zich blijft ontwikkelen. Zoals hij dat nu al doet. Een paar wereldkampioenen ook erbij natuurlijk. Bij dit Barcelona met het Spaans nationaal team. Luciano Valente schudt de hand en overlegt met de scheidsrechter. De hand met Rafinha, de captain van Barcelona. Het begint hier maar weer eens keihard te regenen. Eén iemand is al heel erg inventief hier. Die heeft zijn motorhelm opgezet nu. En doet het klepje omlaag. Omdat het echt hoost van de regen. In dat uitvak maken ze er maar het beste van. Staan ze te springen en te hossen. Let's go, let's go mental, zingen ze. Ik zie allemaal mensen naar binnen vluchten, ook voor de regen. Terwijl de spelers van Feyenoord om een scrum maken en zich zo direct gaan opstellen ook voor een minuut stilte. Dat gebeurt bij alle wedstrijden in de Champions League. En dat heeft te maken met de natuurramp, de tragedie in Nepal. Met de verschrikkelijke beelden die we allemaal ook tot ons hebben gekregen. Het zijn de omstandigheden waarmee we zo direct gaan beginnen in Barcelona. De spelers van de thuisploeg staan al klaar. Van Feyenoord melden zich daar ook bij. In de hozende regen van Barcelona krijgen we nu eerst een minuut stilte.

0: dat met name het thuispubliek door bleef zingen met het een wat kortere minuut. En floot Jablonski hem al af en gaat Feyenoord hier zometeen de aftrap verrichten. Dent wat ook een beetje naar binnen. Regent. Even kijken of onze radioset nog droog is. Nou, droog genoeg. Want we willen wel hoorbaar blijven. Feyenoord heeft er zin in, zo te zien. Er staan een paar spelers echt te popelen. Maar onder wie? Zie waar Zegio die ons op gang gaat brengen zo.
1: Het veld is in ieder geval lekker snel vandaag.
0: Ik herinner
1: dat Arne Slot dat altijd heel graag wilde in de Eredivisie vooral. Barcelona zal er ook niet rauwig om zijn. Jablonski heeft gefloten. We gaan beginnen. Het kruisje van Zegio geslagen. Vooraf gaat aan deze wedstrijd. Hij brengt dit duel op gang en gelijk een lange bal naar voren. Wordt weggekopt daar door Barcelona. Feyenoord er gelijk tussen. Rafinha neemt over. Barcelona wil achteruit. Gelijk druk van Feyenoord. Als de bal terug gaat naar Juan Garcia. Is het de keeper in het fluoriserend oranje die naar de linkerkant toe speelt. Barcelona natuurlijk in het traditionele blauwgrana. Het roodblauwe tenue. Feyenoord in dat lichtblauwe tenue met de witte broek. Terwijl Rita eventjes hier een tegenstander aan zijn shirtje trekt. Dus een vrije trap voor Barcelona. Adeyemi heeft hem inmiddels genomen. Dan gaat hij achteruit. Koubarsi dan naar de rechterkant. Koundé wil vooruit. Feyenoord met de drie spelers daar toch dicht bij elkaar. Om proberen daar die opbouw onmogelijk te maken. Dan zijn we begonnen aan Champions League seizoen 2026-2027. Het storthoost hier in Barcelona.
0: Niet normaal.
1: En die thuisploeg heeft ook de bal.
0: Het is echt niet normaal hoe hard het regent. Met een aanval van Barcelona nu over de linkerkant. Wordt de bal klaargelegd voor Cancelo. Die hem voortrekt. De eerste corner. Voor de thuisploeg is een feit als Jeremiah St. Juste daar de bal blokkeert. Wil voorkomen dat hij voorgegeven wordt. Dat is gelukt. En na 1 minuut spelen een hoekschop vanaf de linkerkant. Zeker de onderste ring. Daar is het nu heel erg leeg. Omdat je mensen echt naar boven zag vluchten. Door die regen die daar valt. Maar achter de goal van Chark Ernst. Daar staan ze wel. Sommigen doen het shirt maar uitstaan in blote basten daar. Hier komt de hoekschop. Die komt gevaarlijk voor. Maar Marmo werkt hem weg. En Zegio probeert een counter op gang te zetten met Harts Moussa. Hij is in zijn eentje. Met 3 tegenstanders. Wordt door de eerste al bijna van de bal afgezet. Houdt hem toch nog in de ploeg. Dit is wel een riskante bal terug van Houten. Die zijn net te laat bij. Dit ziet er ook riskant uit hoor. Redden, omdat het Feyenoord een beetje open ligt.
1: Ja, en daar probeert Barcelona gelijk van te profiteren. Maar Feyenoord is op tijd terug om die bal over te nemen. En gaat naar de linkerkant toe. Dan is er daar ook gelijk druk natuurlijk. Van Barcelona wordt ingespeeld dan aan diezelfde linkerkant waar de diepte gezocht werd door Lopez. De bal komt alleen niet aan van Van Houten. Die zocht de diepte terwijl Lopez juist in de bal kwam. En ook Valente koos voor die optie. Terwijl hier de bal mee wordt gegeven aan Koundé namens FC Barcelona. Rafinha die zich dan terug laat zakken. Wordt de bal daarop gehaald rond de middenlijn. Hij weer achteruit naar Koubarsi. Die jonge Spaans international uit de eigen jeugd. Die de bal meegeeft aan Christensen aan de linkerkant. Zo is het Barcelona dat op probeert te bouwen. Terwijl het hier echt niet normaal hard regent. De tribunes ook leeggelopen zijn. En mensen echt schuilen massaal onder de afdak van die tweede ring. Om een beetje droog te blijven. Voor de mensen die een minuutje later weg zijn gegaan, heeft dat geen zin meer. Dan kan je net zo goed blijven staan. Die hebben inmiddels een snorkel en een duikbril opgezet. Het lijkt hier wel alsof ze hier een beetje op het strand liggen. Jij zei ze hebben de shirt uitgedaan. Maar ja, als je onder de douche gaat staan, heeft dat ook geen zin meer. Terwijl Barcelona daar vandoor probeert te gaan. Misschien een kans voor Rafinha. Twee mannen
2: naar de strijding.
1: Een kans, goal. Ja, dit is niet goed. Twee man die dezelfde actie daar maken achterin bij Feyenoord. Van Houten en St. Juste die een slijding inzetten. Ja, en dan kapt Rafinha met 1 beweging 2 man weg. Schiet hem achter Ernst. En dan die vroege goal tegen. 3 minuten op de klok. Precies wat je niet wil. Maar Barcelona op voorsprong.
0: Daar ligt het opeens toch te open. Komt Rafinha aan de bal in het 16 meter gebied. Ja, met 1 kap zet hij 2 man van Feyenoord op het verkeerde been. Dan is het een koud kunstje om hem daarna binnen te schieten. De droomstart voor Barcelona. Het nachtmerrie scenario voor Feyenoord. 3 minuten gespeeld. En de achterstand is nu al daar. Feyenoord moet hier scoren. Wil er toch nog tot een resultaat komen. Dan zou het voor de rest de boel helemaal dicht moeten houden. Het is er in 1 klap nog een stuk moeilijker op geworden voor Feyenoord. En deze tegengoal valt natuurlijk veel en veel te vroeg. Rotterdammers hebben afgetrapt. De bal gaat naar achteren, naar Ernst. Die opent aan de linkerkant. Marmo wil de bal meenemen. Komt Koundé op zijn pad tegen. En gaat er een inworp aan overhouden. Die inworp gaat in één keer naar Valente, maar die bal is te ver. Wordt met de borst gecontroleerd door verdediger Christensen. Barcelona speelt daar de bal achterin rond. Aan de rechterkant komt hij weer bij Jules Koundé terecht.
1: Barcelona dus met de vroege treffen in eigen huis tegen Feyenoord. Gescoord door Rafinha. Bij Feyenoord maken twee man een slijding. En hij kapte ze met één beweging allebei uit. Waardoor hij de bal achter Ernst kon schieten. Vooruit gespeeld door diezelfde Rafinha. Komt dan aan bij Olmo. Vooruit naar Lamine Jamal. Hij achteruit. Koundé die dan opent van rechts naar links. Reed die laat het duel aan zich voorbij gaan. En kiest ervoor een positie te kiezen. Daardoor kan Barcelona doorgaan met deze aanval. De bal vooruit gespeeld. Het gaat dan alleen snel. Rafinha bij de achterlijn terug te vinden. Voorzet daar. Weggewerkt. Toch wat paniek achterin bij Feyenoord hoor. Dan wordt er gezegd, ja, ik hoor niet of er wel of niet gecoacht wordt. Maar er is het wel een corner die door Barcelona genomen mag gaan worden. De tweede van deze avond. En de corner die gaat genomen worden vanaf de rechterkant van Barcelona.
0: Je bent toch ook bang voor een pak slaag als je al zo snel tegen de eerste aanloopt voor Feyenoord. In de zesde minuut komt hier een hoekschop. Die gaat hoog naar de tweede paal. Wordt dan ingebracht. Zo, die komt hard zeg tegen het hoofd aan van een van de Feyenoord-spelers. De scheidsrechter lijkt dat niet door te hebben. Maar hier is duidelijk een hoofdblessure. Scheids heeft dat nog steeds niet gezien. Feyenoord komt aan de bal. Sint-Juste controleert hem. Kijkt even of het wel weer gaat. En speelt de bal al over de zijlijn heen. Want hij is helemaal groggy. Is dat Marmol? Of Lopez?
1: Ik denk Lopez, ja. Ja.
0: Het was Gavi Lopez die nu aangeeft... die verzorging is toch niet nodig. En dan wordt er verder gespeeld. Heeft Barcelona uit de inworp de bal teruggegeven. Speelt Feyenoord hem wat lastig terug naar Ernst. Die moet dan trappen naar de linkerkant. Marmol legt hem klaar voor een tegenstander. Er kan hier de kans komen met Lamine Jamal. Die een 1-2 aangaat. En dan wordt de bal over de zijlijn gespeeld door Feyenoord.
1: De gooi is voor Barcelona, die zometeen gegooid gaat worden door Koundé. Kan achteruit, doet dat naar de mannen die daar in de buurt staan. Vlakbij hem, Rodri, die dan naar de linkerkant weer toe gaat. Christensen, die bereikt wordt, de zijkant verder vooruit gaat. En fijn dat alle spelers achterin op een vijfmans lijn bijna terug te vinden. Op het moment dat Barcelona de bal rondspeelt. Wel weer even achteruit. Koubarsi dan. Kan de middenlijn weer oversteken. Wat spelers die hem graag willen hebben. Koundé is er een van. De Fransman die kan vooruit. Hij heeft Rafinha in het zicht. Gaat uiteindelijk weer terug naar Koubarsi. Hij dan breed naar de linkerkant. Naar Christensen. En zo is het FC Barcelona dat weer een paar metertjes naar voren zal lopen. 7 minuten onderweg hier in Camp Nou. 1-0 de thuisploeg op een voorsprong. Nou. En Valente die overneemt vlak voor de middenlijn. Maar ja, dan moet je snel omschakelen. Dat weet Barcelona dan ook. Als de bal dan naar de linkerkant toe gaat, dan zal die meegegeven moeten worden. Ja, dit is een slechte bal die gegeven wordt door Gavi Lopez. Die zag daar als enig iets, maar dat had volgens mij op voorhand al geen kans van slagen.
0: Dan denk je even, Feyenoord kan er misschien snel met 3 man uitkomen. En dan zie je ook in verdedigend opzicht de kwaliteit van Barcelona. Wat Dennis heel terecht aanstipt. Het direct omschakelen en terugschakelen. Ook van de grote sterren. En de gaten werden meteen dichtgelopen. Maar dat kleine beetje ruimte dat Feyenoord had. In het uitvak gaan de shirts ook uit. En vermaakt het legioen zich met deze unieke wedstrijd. Dat is het natuurlijk nog steeds. Barcelona-Feyenoord, 8 minuten bezig. Wel de 1-0 achterstand al voor de Rotterdammers. Die aan de bal zijn nu. Segiel wordt onder druk gezet. Gaat terug naar Watanabe. Die speelt de bal terug naar Ernst. Moet met links trappen nu als Rafinha daar aankomt. De bal vliegt over Ferry heen. Die kan daar nooit bij. Christensen controleert. En via Pedri is hier de volgende mogelijke Barcelona-aanval. Cancelo en de dieptebal naar Rafinha. Maar Ernst raapt hem op voordat hij anders over de achterlijn ook zou zijn gegaan. De keeper van Feyenoord rolt hem nu uit naar Sint-Juste. Sint-Juste gaat naar rechts, naar Geviro Reed. Reed speelt het links de bal in naar Valente. Een slordige paas van Valente. Van Houten was de bedoeling, maar hij levert zo in. Misschien weer een mogelijkheid voor Barcelona. Met Lamal, die dribbelt op 2 man af. De bal blijft liggen. Het harde schot komt terecht in de handen van Tjark Ernst. Volgens mij was het Rodri die daar schoot.
1: Het is een lange bal van Feyenoord die onderschept gaat worden door Barcelona. Knap gekopt daar door Koubarsi. Waardoor de bal meegenomen weer wordt door Barcelona. Dat schot net op het doel van Tjark Ernst. En met dat natte veld, die vele regen, zijn dat lastige ballen voor een keeper. Maar hij verwerkt hem goed. Terwijl het balbezit nu is voor Adeyemi. Die gaat lopen aan de linkerkant van Barcelona. Wordt opgejaagd door Reed. Moet daardoor achteruit. Terwijl er hier mensen proberen te schuilen voor de regen. Bang zijn dat ze smelten, maar ook met die paraplu dan bijna in je gezicht gaan staan. Ik zou zeggen, ga even lekker ergens anders staan met dat ding. Kunnen we zien dat Barcelona de bal heeft. Dat gebeurt rond de middenlijn. Is het daar de thuisploeg met Koundé, die dan het midden inspeelt. Koubarsi vooruit dan naar Adeyemi. Die draait daar, gaat naar de linkerkant toe. Cancelo is daar ook mee. Misschien wat ruimte voor een aanval van Barcelona. Terug naar Adeyemi, die weer achteruit gaat naar Cancelo. Zo is het fijn dat verder achteruit gedrongen wordt. Als Pedri dan breed gaat naar de rechterkant, komt hij bij Koundé terecht. Die heeft ruimte om te gaan schieten. Probeert het dan ook maar. Ja, dat scheelt niet eens heel veel. Maar Ernst had het goed gezien. De bal ging een metertje naast. En dus een doeltrap voor Feyenoord. Bijna 10 minuten onderweg. Barcelona leidt met 1-0 na die vroege goal van Rafinha.
0: Het is het nachtmerrie scenario natuurlijk voor Feyenoord. Al na 3 minuten die achterstand. En nu maar de rug rechten. Het zou natuurlijk allemaal geweldig zijn als Feyenoord opeens tot een 1-1 ook weer kan komen. De stand gelijk kan trekken. En een diepe bal wordt er gezocht naar Ferry. Die kopt hem sterk door. Dan Gavi Lopez. Die heeft wat ruzie met de bal. Krijgt een tik in het gezicht. De scheidsrechter zegt, je laat je te makkelijk vallen. Je gaat te makkelijk liggen. We spelen gewoon door. Koundé doet dat met een paas naar Rodri. Rodri naar rechts, naar Koundé. Christensen dan. Steekt de middenlijn over. Gaat naar de linkerkant. Moussa probeert de bal af te pakken van een tegenstander. Is niet gelukt. Gaat hij weer naar Koundé. Barça op de eigen helft. De bal aan het rondspelen. Feyenoord erachteraan. Ook Van Houten nu. En Marmol. Nou, ze dwingen in ieder geval Olmo om de bal weer naar achter te spelen. In de 11e minuut. 1-0. Koundé, de rechtsback. Bijna pakt Lopez de bal van hem af. En dan gaat hij naar Lamal. Die dribbelt langs Marmol. Trekt dan naar binnen toe. Wil de bal met een puntertje openen naar de linkerkant. Maar puntert hem ook zo in de voeten van Riet. En dan Harts Moussa. Die gaat ook pingelen. Maar die raakt dan de bal kwijt. Grote kans hierdoor misschien wel voor Olmo. Die hem met een hakje klaarlegt. En dan kan de bal nog net op tijd weggetrapt worden door Feyenoord.
1: Overgenomen door Lopez naar Valente. Uiteindelijk weer terug naar Lopez. En dan naar Van Houten. Die gaat lopen. Heeft misschien wel wat ruimte ook. Valente de diepte in te sturen. Dat gebeurt dan nu ook. Valente krijgt hem. Die dan de diepte ook ingaat. Wordt wel gelijk achtervolgd door spelers van Barcelona. Maar nog altijd Luciano Valente. Terwijl vlak achter hem Rodri loopt. Ja, hij heeft hem daar achtervolgd. Omdat hij dan naar Van Houten gaat. Van Houten naar Lopez. Lopez dan met de bal aan zijn voet. Terug naar Van Houten. Twee man om zich heen. Doet het goed. Gaat naar Lopez. Terug naar Marmol. Ingeleverd. Slechte bal dit van Marmol. Die de bal zomaar achter een van zijn ploeggenoten inspeelt. Waardoor hij overgenomen werd door Dani Olmo. Maar gelukkig is zijn paas dan weer niet goed. Maar Feyenoord de bal weer over weten te nemen. Nu met Zegiel. Die bezig is aan een geweldige start van dit seizoen. Givai Zegiel. Hij gaat er achteruit naar zijn keeper. Tjarek Erres met een lange bal naar voren. Komt bij Ferry. Probeert te koppen. Lukt niet. Wordt daar afgetroefd door Pau Koubarsi. Het is Barcelona dat weer over weten te nemen. Met Olmo. Breed naar de rechterkant. Lamine Yamal. Halverwege de helft van Feyenoord dan. Dreigt naar binnen. Geeft de paas naar de bijna. De combinatie dwars door de defensie van Feyenoord gemaakt. In combinatie met Cancelo. Maar het wordt doorzien. En komt dan uiteindelijk terecht bij Erres. Die gooit hem uit naar Harts Moussa.
0: Een hoge bal van Moussa richting Ferry. Die hem aanneemt op de borst. Dan is dit een overtreding. Hier wordt niet voor gefloten. Daarna neem ik aan toch wel voor de zwieper die Harts Moussa daarna krijgt. Die glijdt zelfs over het stukje kunstgras naast het veld bijna tegen de boarding aan. En Feyenoord krijgt de vrije trap op de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Het is gestopt met regenen. De zon komt zelfs opeens door.
1: Ja.
0: Anne Bassi en Adriaan toch weer gelijk. Spanje altijd de zon schijnt. Dat was vandaag lange tijd ook niet te merken. 13 minuten gespeeld. Feyenoord met 1-0 achter. De bal wordt ingeleverd. Een slordige paas van Marmol. Meteen wordt de bal naar Yamal gestoken. Yamal in het 16 meter met Yamal. Die hem klaarlegt. Net achter de man gespeeld. Maar de aanval loopt door. Rafinha ziet zijn schot geblokt worden door Sint-Juste. Zo lijkt Feyenoord dit moment te overleven. In ieder geval in eerste instantie. Maar Barcelona komt snel alweer eraan met Olmo. In de as van het veld speelt hem naar Koundé. Koundé dan weer naar Yamal. Yamal naar Koundé. Dan komt de bal bij Rodri. Legt hem breed naar Olmo. Het gaat in een laag tempo, maar wel heel makkelijk. Hoe Barcelona hier aan het rondspelen is. Toch halverwege de helft van Feyenoord. Sint-Juste geeft dan even een keekie aan Adeyemi. Die kan wat snel weer overeind is aanspeelbaar ook. Aan die linkerkant nog steeds Barcelona. Met Christensen. En de paas die is te hard. Die wordt nog wel verlengd. Maar over de achterlijn verlengd uiteindelijk. Door een uitschuifbeen daar. van Cancelo, die ook mee naar voren was. En de doeltrap is daarom voor Feyenoord. En Watanabe heeft de bal neergelegd.
1: Hij heeft een lange aanloop, omdat hij van Barcelona klaarstaat om naar keihard richting dat 16 meter gebied te sprinten. Op het moment dat er een korte bal wordt gegeven, hij gaat naar de zijkant. Naar links, daar bouwt Feyenoord op met Valente naar Van Houten nu. Ja, die ziet allemaal spelers van Barcelona om zich heen staan. Die denkt, het is hier best wel druk, wat moet ik ermee? Ja, dan maar een wippertje naar links, komt bij Valente. Die blijft daar in balbezit, goed gedaan door Valente. Handig zelfs, met een soort 1-2 voetbeweging naar zichzelf. Dan naar Sint-Juste, door naar Reed. En Adeyemi die gaat er niet achteraan. Dat betekent dat er dus ruimte ligt voor Reed om vooruit te lopen. Brayden Zegiel, vooruit gespeeld dan. Komt bij Valente, laat hem vallen voor Van Houten. Aan de linkerkant ruimte om op te komen. Als Lopez daar de aanval verder op kan zetten, moet hij daar niet te lang wachten. Barcelona nu met veel spelers achteruit. Van Houten, Brayden Zegiel. Hij moet naar rechts. Zegiel heeft dat natuurlijk gezien. Als hij daaraan komt bij Hajmoussa, punt van de 16. Hajmoussa dan op avontuur tegenover de tegenstander. Gaat naar binnen, gaat schieten. Bal geblokt, nog een keer misschien. Als de bal daar afgenomen wordt door Barcelona, probeert Feyenoord wel gelijk hoog druk te zetten.
0: Voor het eerst Feyenoord dat aanvallende dreiging ook laat zien. En Lopez pakt de bal af van Koundé. Dan zet Valente een blok. Komt Ferry ervoor. Dit is goed hoor, wat Feyenoord laat zien. Marmol wil de bal voortrekken. Die wordt dan geblokt. Komt niet bij Valente. Die baalt ervan. Gaat met de handen naar het achterhoofd. Maar Feyenoord probeert hier terug te komen in de wedstrijd.
1: Het is dat Ferry op de been blijft, Den. Want die werd daar bij die slijding wel geraakt in de 16.
0: Ja, hij bleef op de been. En liet zich niet vallen. En Arts moest daar even daarvoor met de schietmogelijkheid. Nu Mika Marmol met een verre inworp. Want dat kan die. Dat weten we in de 16e minuut. Marmol, verre inworp. Feyenoord probeert hem te verlengen. Dat lukt niet. Barcelona werkt hem weg. Moet je uitkijken voor een counter. En er is een hooggeven been van Marmol. Die meteen ook een laatste waarschuwing krijgt van scheidsrechter Jablonski. Barcelona krijgt de vrije trap. Nou even het momentum bij Feyenoord. Als we dat vast kunnen houden, dan kan het nog leuk worden. Maar hoe lang hou je dat vast tegen het sterke Barcelona dat nu zelf weer de bal heeft?
1: Het is Jules Condé, de Fransman die breed speelt naar de linkerkant. Dan is het daar Koubarsi, breed naar Christensen. Nog verder dan naar de zijkant. Waar Adeyemi zich heeft terug laten zakken, gaat uiteindelijk achteruit naar Koubarsi. En hij kan weer aan de rechterkant meegeven aan Koundé, die dan richting de middenlijn kan lopen. Daar ligt misschien wat ruimte bij Rafinha. De diepte, Koundé houdt in. Gaat naar Jamal aan de rechterkant. Dan weer terug naar Koubarsi. Koubarsi naar Koundé. Koundé weer naar Koubarsi. Het speelt zich allemaal af rond de middenlijn. Nu weer terug naar de helft van Barcelona. Zelfs helemaal achteruit naar Garcia, de keeper. En zo is het de doelman die breed speelt naar Koubarsi aan de rechterkant. Dan gaat Ferry maar eens wat druk zetten. Lopez komt dan ook wat mee naar voren. En Barcelona probeert Feyenoord te lokken. Ja, en dit loopt dan net goed af. Omdat Rodri de bal door de poort heen speelt van Hajmoussa. En daardoor ligt er wat ruimte voor Barcelona om nu om te schakelen. Zeker als Adeyemi bereikt wordt aan de zijkant van de 16. Reed er tegenover. Maar nog altijd Adeyemi. Terug dan naar Cancelo. Op de rand van de 16 geeft hij hem voor. Gekopt daar dan door Feyenoord. Gaat richting de zijkant van het veld. De ingooi is daarvoor FC Barcelona. En Feyenoord wordt achteruit gedrongen. En Barcelona probeert Feyenoord dan te lokken om er snel overheen te gaan. Maar volgens nog is Feyenoord op dit moment weer terug.
0: Cancelo zou er wel opnieuw kunnen inbrengen. Zoals hij zo even deed toen Van Houten wegkopte. Nu kiest hij ervoor om de bal met de korte paas in de ploeg te houden halverwege de helft van Feyenoord. Hij wordt door Pedri aan de linkerkant klaargelegd. Reed staat daar te verdedigen. De bal komt op de rand van het 16 meter gebied uit. Feyenoord met 3 man aan het verdedigen. Het kan de bal niet afpakken. Uiteindelijk speelt Marmol hem weg en moet Ferry hier een sprint aangaan. Met een directe tegenstander, maar die loopt hem eruit. Christensen speelt de bal bovendien terug naar Garcia. En de keeper van Barcelona speelt de bal weer naar rechts, naar Koundé. Zit in de 19e minuut, 1-0. Feyenoord kwam al heel vroeg op achterstand door een goal van Rafinha. En dat is nog steeds de tussenstand. Als Pedri in de middencirkel aan de bal is. En via Koundé gaat de bal naar Olmo. Die wordt naar de grond gewerkt. Dani Olmo, Persoon van Houten. En de vrije trap is voor Barcelona. En genomen. Komt in de as van het veld uit bij Rafinha. Die geeft opeens de steekbal. En die is dan net niet goed. Anders had Pedri daar misschien wel vrij tegenover Ernst gestaan. Maar nu kan de Duitse keeper van Feyenoord de bal oprapen.
1: We zijn 19 minuten onderweg in Camp Nou. FC Barcelona-Feyenoord, tussenstand 1-0. Na die hele vroege goal van Rafinha. Terwijl Feyenoord opbouwt van achteruit. De tackle daar van Jamal voorkomt uiteindelijk dat zijn oude ploegmaat in de jeugd, Mika Marmol, vooruit kan spelen. Dat lukt uiteindelijk niet. Dus is het de ingooi voor Feyenoord. Terwijl hier Ferry daar bijna aan zijn strot wordt getrokken, is het Valente die even een panna uitdeelt aan Koundé. Goedemiddag, mijn naam is Luciano Valente en ik ben hier de captain van Feyenoord. Hij verlegt het spel naar de rechterkant. Hajmoussa dan op avontuur. Rond 16, Hajmoussa dan voor. Hajmoussa gaat schieten. Hey, penalty! Dit is een overtreding, scheidsrechter!
0: Geeft hem niet.
1: Het is Hajmoussa die naar de grond gaat en Sven Jablonski steekt zijn hand de lucht in. En zegt uiteindelijk dat er niets aan de hand is. Hajmoussa zegt, ik word geraakt. Blijft nog eventjes liggen. Het spel wordt door Barcelona vertraagd. Ja, waarom zou je je laten vallen op het moment dat je zo'n kans krijgt, Den? De scheidsrechter geeft nu ook aan, geen penalty.
0: Nee, hij gaat tussen twee man door. Verspeelt daarmee denk ik eigenlijk de bal. Laat zich wat vallen. Vlak voordat hij ruimte heeft om uit te gaan halen. Maar de uitleg zal zijn dat de kans wellicht al verkeken was. We hebben geen beeldscherm hier op de perstribune bij Barcelona om dit moment zelf al terug te zien. Maar de scheidsrechter oogde behoorlijk gedecideerd. Wel weer dreiging van Feyenoord dat het nu op moet passen. Met een bal die er op links overheen wordt gelegd. Maar Ernst komt zijn doel uit. Hij heeft er ook ijzig kalm goed gedaan. Een ijskonijn speelt de bal naar Zegio die er ook stond. Die hem teruglegt wel op de keeper. Dan in één keer toch de lange haal nu. Nou, dan is de eerste rust. En daarna toch een diepe bal op Ferry die niet bereikt kan worden. En dus kan Barcelona komen. Met op links daar Adeyemi die zich langs Riet wil spelen. Die wil van geen wijken weten. Heeft wel een inworp weggegeven.
1: Barcelona nemen vlakbij de cornervlag op de helft van Feyenoord. Achteruit gegooid. Christensen die bereikt wordt. Christensen dan breed naar Rodri. Die bezig is aan zijn eerste seizoen. Hij vooruit, uiteindelijk weer naar Christensen. Aan de linkerkant het balbezit voor FC Barcelona. Tussendoor dan gespeeld naar Adeyemi. Die best wat ruimte krijgt om door te lopen. Zelfs kan gaan schieten. Adeyemi, zo! En die knolt hem even in de verhoek achter Ernst. Hij krijgt veel te veel ruimte om uit te halen daar op de helft van Feyenoord. Ja, daar gaat ook helemaal niemand naartoe. En Adeyemi viert het met een salto achterwaarts. Hij krult de bal op vrije wijze in de verre hoek achter Tjark Ernst. Omdat hij veel te veel tijd en ruimte krijgt. En zo is het Barcelona dat na 22 minuten spelen op een 2-0 voorsprong komt.
0: Dat is precies wat je niet wil met Feyenoord. We zagen Barcelona van het weekend tegen Valencia ook in korte tijd al snel weglopen. En een wedstrijd naar zich toe trekken. En dat lijken ze tegen Feyenoord dus ook te doen. In de derde minuut Rafinha. In de 22e minuut Adeyemi. Tussendoor wat mogelijkheden voor Feyenoord. Niet meer dan dat. Twee keer met Hajmoussa die dreigend was. Maar het lukte Feyenoord niet om te scoren. En nogmaals, de Rotterdammers moeten ook oppassen met dit tempo. Dat het vandaag geen uitslag wordt met hele grote cijfers. De aftrap opnieuw van Feyenoord voor de derde keer al in deze wedstrijd. 2-0 achter en Feyenoord mocht ook de aftrap nemen bij het begin toen het nog 0-0 stond. Nu dus 2-0. Feyenoord rechts achterin aan de bal. Riet, de bal naar Sint-Juste. Sint-Juste weer terug naar Riet. De weg naar Watanabe was afgeschermd. Zegiel. Hajmoussa ging de diepte in. Zegiel onderschept daarna de bal die alsnog gaat. Trekt dan naar binnen toe. Zegiel, de paas naar Ferry is lastig. Kaatst hem toch knap terug hoor. Naar Valente. Mogelijkheid misschien voor Feyenoord. Met Luciano Valente. Randje 16 meter gebied. Terug naar Van Houten. De bal had naar Hajmoussa gekund. Maar dat ging niet zo. Dus wordt het een kort balletje naar Zegiel.
1: Zegiel achteruit naar Marmol. Goeie bal tussendoor. Naar Zegiel weer terug. Dan naar de linkerkant naar Lopez. Die geeft een voorzet. Die komt daaraan bij Ferry wilde zeggen. Misschien alsnog een kans voor Zegiel. Die gaat uithalen. Oh, nee. Zijnet. Het schot van Givaj Zegio in het zijnet. Na die aanval die via de linkerkant verliep. De voorzet van Lopez werd gegeven zonder te kijken. Daardoor kwam hij niet aan bij Ferry. Wel in de buurt, maar niet bij Ferry. En in tweede instantie belandt hij voor de voeten van Zegio. Die dan uithaalt en het zijnet raakt. Toch laat Feyenoord de tanden zien in deze wedstrijd. Het staat 2-0 achter. Maar Feyenoord probeert wel in ieder geval tot die kansen te komen. Zagen we net al een keer een aanval van Feyenoord die de veelbelovend uitzag. We zagen Hajmoussa in de 16. Die zich uiteindelijk te makkelijk liet vallen. En net deze bal van Zegial in het zijnet. Dit is voor van Barcelona. Cancelo en Adeyemi begrijpen elkaar daar niet. Bal over de zijlijn heen. De ingooi voor Feyenoord. Scheidsrechter die is dan mega fanatiek om te zeggen dat hij een meter terug moet. Ik ben benieuwd of hij dat ook doet als Jamal de ingooi gaat nemen. Voorlopig wordt deze ingooi door Feyenoord genomen. En ook

0: weg. Feyenoord wil hem achterwaarts verlengen met Gavi Lopez. Dat lukt uiteindelijk niet. Barça kan er zelfs uitkomen wellicht over de linkerkant met Cancelo. En de bal naar Rafinha, die hem dan teruglegt. Opnieuw Adeyemi, die net ook scoorde. Nu heeft hij een beetje ruzie met de bal. Blijft hij toch liggen. Dan wordt de bal hoog over de goal van Feyenoord geschoten. Dan is het ook opeens heel snel aan de andere kant van het veld. Als Feyenoord de inworp heeft in de buurt van het doelgebied van Barcelona. 10 seconden later opeens de mogelijkheid weer voor het team van Hansi Flick. Feyenoord met de doeltrap die kort genomen is. Watanabe naar Ernst, terug naar de Japanner. Valente, die weer een tegenstander poort. Dan gaat hij daarna door de benen van Rodri ook over de zijlijn. Heeft Feyenoord links achterin een ingooi.
1: Het is fijn dat vooruit speelt. Bal daar overgenomen door Barcelona. Overtreding gemaakt. Nee, het spel gaat dan door, zegt de scheidsrechter. Barcelona met het balbezit achterin met Christensen. Die dan uiteindelijk via de combinatie de bal weer naar rechts ziet gaan. Komt dan terecht bij Cubarsí. Krijgt hem uiteindelijk ook weer terug van de Rodri. En Cubarsí die daar geen opties vooruit ziet. Dan maar even naar de zijkant toe. Is het Olmo die hem ophaalt. Terug bij Cubarsí die achteruit gaat naar zijn keeper Garcia. En zo is het fijn dat een paar metertjes naar voren loopt. Door opletten dat je daardoor niet jezelf te ver weg laat lokken. Zo hier Van Houten stevig duelleert op de bal met Olmo. Dat ook een gele kaart krijgt van de scheidsrechter. Van Houten is het daar niet mee eens. Die zegt we houden allebei vast. De scheidsrechter die is overtuigd van zijn gelijk. Geeft daarop een gele kaart aan de Belg van Feyenoord. De vrije trap door Barcelona inmiddels snel genomen. Komt terecht aan de rechterkant bij Koundé. Net over de middenlijn. Vooruit gespeeld naar Rafinha. Rafinha door de benen dan van Gavi Lopez. Die geeft hem ook even een keekie. Uiteindelijk handjes geschud omhoog geholpen. Vrije trap voor Barça.
0: Jamal brengt hem alweer snel aan het rollen. Speelt hem de middencirkel in. Christensen. Die slaat Cubarsí over. Komt hem al bij Koundé. Ja, Mouwen, de kaats weer terug naar de rechtsback. Is hij zelf aanspeelbaar? Legt hij hem er overheen? Kan Koundé de bal aannemen met wat pech? Dan gaat hem over de achterlijn. Nadat hij het laatst geraakt is door Lopez van Feyenoord. Recorden dus voor Barcelona. 28e minuut van dit duel. Feyenoord helaas al met 2-0 achter. En het volgende gevaar is alweer aanstaande van de thuisploeg. Hier komt de hoekschop van Barcelona naar de rand van het 16 meter gebied gespeeld. Dit was een variant. Olmo neemt hem een keer op de slof. Schiet hem ook ruim naast de goal van Feyenoord. Doeltrap dus voor Chark Ernst. Blijkbaar wordt er door de supporters van Feyenoord vanuit het uitvak voorwerpen naar beneden gegooid. Het werd even omgeroepen hier en het kwam ook op de boarding, op de ledschermen in het stadion te staan. Dat het niet toegestaan is om voorwerpen uit het uitvak te gooien. En dat dat tot sancties kan leiden van de UEFA. Feyenoord heeft de doeltrap ondertussen genomen. Met de hoogte van de middenlijn de bal ook weer aan Barcelona gegeven.
1: Zij gaan naar de linkerkant. Naar Cancelo, die halverwege de helft van Feyenoord staat. Terug naar Adeyemi. Terug naar Cancelo en dan achteruit gespeeld. Daar is Christensen. En Christensen moet dan breed naar Rodri, die zich terug heeft laten zakken. Wordt opgejaagd door Valente. Hij dan vooruit naar Olmo. En Van Houten tegelijk achteraan. Dan weet hij of twee daar achteraan. En Olmo nog altijd met de bal aan zijn voet. Naar Koundé. Koundé die dan Lopez tegenkomt. Gaat terug naar Garcia, de keeper. Komt dan Ferry tegen. Ja, dan denkt hij ineens, ja, er staan wel een heleboel van die gasten met een blauw shirt. Dan maar snel naar voren. Dat doet hij dan ook. Rodri dan bereikt. Gaat tussendoor naar Christensen. Dan is het ineens FC Barcelona dat er vandoor kan. Met Koundé, die gaat lopen. Vooruitgespeeld naar Jamal. Goeie tackle dit zeg. Van Marmol, die daar de bal onderschept. Daardoor kan Feyenoord overnemen. En is het nu het balbezit daar voor Lopez. Die knokt zich daar goed langs een aantal spelers van FC Barcelona. En wipt er dan nu naar voren. Naar Ferry. Daar zit een beetje naast bij Barcelona. Ah. Maar de bal komt dan net niet lekker aan. Waardoor hij weer overgenomen kan worden. Dit zag er goed uit. Dan is het jammer dat hij dan net niet lekker aankomt bij Ferry. Want Barça neemt weer op.
0: Het zijn van die spaarzame momenten dat Feyenoord ook dreigend kan zijn. En dan moet het net meezitten. Moet het balletje net precies goed vallen

0: dat je genadeloos kan toeslaan. Dat is Feyenoord niet gelukt. Met die spaarzame momenten die er wel degelijk zijn geweest bij de speldenprikken die Feyenoord uitdeelde. Maar het lukte ze niet om er echt een grote kans van te maken. Een kwartier nog in de eerste helft. Feyenoord met 2-0 achter. En je zet Sint-Juste een blok. Vangt zijn tegenstander op. Het gebeurt bij de middenlijn in de buurt. Barcelona met de vrije trap. Sint-Juste die wil de wedstrijdbal alvast naar huis nemen. Die staat er nog steeds mee. Denkt, die nemen we toch iets mee terug naar Rotterdam. Maar de scheidsrechter wil er niet aan meewerken. En hij moet hem inleveren, zodat die vrije trappen genomen kan worden. Nou, dat is gebeurd. In de middencirkel, Barça aan de bal. Met de Rodri, die legt hem terug op Christensen. Via de linkerkant, de aanvalsopzet. Het is wat stroperig. Feyenoord zit er een paar keer tussen, maar heeft de bal nog niet echt kunnen overnemen. Nu gebeurt dat wel. Nu wordt een van de spelers van Feyenoord opgevangen. Maar voordeel, omdat Hartsmoes dan nog aan de bal is. En die dribbelt langs Olmo. Geeft hem dan mee op Riet. Hier is misschien de mogelijkheid om tot een voorzet te komen. Maar Riet kapt de bal even terug. Hartsmoes is daar ook nog. Zegio is in de buurt. En Zegio krijgt de bal. Givai Zegio dribbelt verder naar de rechterkant. Bal dan weer naar Hartsmoes. Oei, die verspeelt hem. Dat was niet nodig. Met voldoende afspeelmogelijkheden ook. Ja, dan is ook deze mogelijkheid voor Feyenoord verkeken.
1: Er zat veel meer in voor Feyenoord in plaats van deze inleveractie van de Hartsmoussa. Totaal onnodig met zoveel spelers bij je ook in de buurt. Terwijl Van Houten je Rafinha van de bal afzet. Ja, de scheidsrechter die geeft een vrije trap. Het zal niet zo zijn. Er staat de bal die in het lege doel wordt geschoten. De scheidsrechter zegt, ja, hartstikke leuk, maar ligt niet op de goede plek. Nou, dat valt me dan weer mee. De tackle die trouwens werd ingezet was niet van Houten, maar die was denk ik van Gabi Lopez.
0: Ja, Bas Lopez. Ja.
1: Dat is een training aan Barcelona toegekend. Scheidsrechter die hier in Barcelona voor de thuisploeg fluit. Sowieso misschien wat meer geneigd is om daar wat sneller voor te fluiten. Terwijl Lamal naar binnen gaat, krult hem net voor hem toe langs zegt. Lamine Yamal komt naar binnen en krult hem naar de verre hoek.
0: Eén voetbeweging en meteen de ruimte om uit te halen. Ja.
1: Het is wel wat schaken wel lukte afgelopen weekend. Ja. Alleen hij doet het van iets verder.
0: Ja. Ja,
1: en ook iets vaker.
0: Het verschil moet er zijn.
1: Ja, maar het was wel een beetje zo'n soortzelfde soort actie. Ja. Wat ik bij jou wil geven.
0: Aardige speler hoor, die Lamine Yamal. Maar het is nog geen Gireino schaken. Dat is wat Dennis Kranenburg wil zeggen.
1: Met een knipoogje uiteraard. Als de bal naar voren wordt gespeeld door Feyenoord, is het Valente die verlengt. Komt niet aan bij Ferry. Slordige bal.
0: Nu 33. Feyenoord met 2-0 achter in Barcelona. En de bal dus kwijtgeraakt. En Rodri heeft hem in de middencirkel. Zegio in de buurt. Zegio maakt het hem knap lastig. Ferry kan de bal ook afpakken. Maar schiet hem ook een beetje als een houthakker weg. En dan komt hij bij Christensen terecht. En dan is opeens Riet daar. Die Rafinha de bal ontfutselt. Die had daar niet op gerekend. En Riet stuurt Hartsmoussa weg. Hartsmoussa legt hem niet lekker terug op Ferry. Opnieuw zo'n mogelijkheid om Barcelona pijn te doen. Feyenoord laat al die mogelijkheden steeds liggen en speelt het niet nauwkeurig uit. Om opeens die aansluitingstreffer ook te maken. Ik wil niet zeggen dat die kans er nou echt is geweest, maar wel steeds de kans op zo'n kans. En die speelt Feyenoord dan niet zorgvuldig uit en dat is zonde. Het zou lekker zijn als je daarmee toch terug in die wedstrijd speelt. In ieder geval gevoelsmatig als de marge weer maar 1 is. Want het klasseverschil is natuurlijk bij sommige aanvallen van Barcelona absoluut heel duidelijk. En dat zien we ook op het scorebord. 2-0 met Olmo op de eigen helft. Die de bal heeft naar Rodri. Naar Andreas Christensen. De verdediger op zijn naar Pau Kubacsi.
1: Dus heeft Barcelona weer de bal rond de middenlijn. Als die naar de linkerkant gaat, Cancelo vooruit naar Adeyemi. Terug naar Cancelo. Hij vooruit naar Olmo. Dat is de boven getrokken. Overtreding gezien door de scheidsrechter. Uiteindelijk ook voor gefloten. En dus de vrije trap voor Barcelona die genomen is, gaat dan achteruit. En zo is het Christensen met de bal. Breed naar Kubarsi. Kan naar Koundé. Kan ook terug naar Christensen. Die laatste optie kiest hij. En het is de Deen die gaat lopen. Daar ook best wel wat tijd en ruimte voor. Voordat hij hem gaat openen naar Yamal. Daar zit Lopez tussen. Marmol dan ook. Uiteindelijk weer terug naar Lopez. Hij vooruit. Komt niet bij Ferry. Ferry moet in de bal komen. En Valente die laat hem dan ook even weten. Want hier had Ferry niet verder moeten lopen. Hij had uiteindelijk gewoon naar de bal toe moeten gaan. Deed dat niet. Waardoor Barcelona weer overneemt. Olmo dan terug naar Cancelo. En Cancelo breed naar Rodri. Kan draaien. Kan openen naar Koundé. Ja, wat ruimte. Feyenoord dat wel druk probeert te zetten. Als Jamal bereikt wordt, is het Van Bronckhorst die zijn ploeg staat te coachen aan de zijkant. Hansi Flick doet dat ook. Voorlopig is het Jamal die Marmol niet voorbij komt. Wel de ingooi voor Feyenoord. Nee, de grensrechter geeft het toch voor FC Barcelona. Ja, na heel lang, nadenken, toch de bal voor de thuisploeg.
0: 10 minuten nog in de eerste helft. En een positief appje van Vincent Bijlo, die mee zit te luisteren. Echt, kom op, tegen ADO lukte het ook om van 2-0 achter terug te komen. Maar dan moet de bal nu niet op de stip gaan voor Barcelona. Want dan zou het 3-0 worden, maar de scheids wuift ook aan deze kant van het veld een strafschop weg. Zegt, wat hij ook eerder tegen Hax Moussa zei, tegen Lamine Yamal, die gaat te makkelijk liggen. En ook de VAR geeft aan dat het geen strafschop is. Legt hij nu uit aan Rafinha. Zo blijft er een 2-0 achterstand. En blijft er, nou in ieder geval bij sommige mensen hoor je net hoop, dat Feyenoord nog terug kan komen in deze wedstrijd. Barcelona gaat alweer aanzetten voor een nieuwe aanval. Met Rodri. En de bal naar Koundé naar de rechterkant. De bal is op de middenlijn. Wordt dan ingespeeld. Ze willen hem verlengen. Dat mislukt totaal bij Rafinha. Ferry pikt op. En Ferry met een goede paas naar Hax Moussa. Die een nog betere aanname heeft. Kans voor Feyenoord met Hax Moussa. Met Hax Moussa.
1: Oh,
0: hij stuit op de keeper. Een schot met zijn rechter. Als je denkt dat doet het met links. En Lopez troeft daarna Rafinha af. Dan gaat de aanval door. Maar geeft hij de bal voor. Gaat hij via de knie van een van de verdedigers in de handen van de keeper. Lopez is ervan overtuigd dat dit de handsbal was. Ik denk dat het echt met de knie ging. En aan de andere kant van het veld kan Barcelona counteren.
1: Ten slotte dat ook op de doellijn Zegiel een halve centimeter tekort komt. En aan de andere kant Barcelona weer een kans gaat krijgen. Als Cancelo de bal heeft, gaat naar binnen, gaat naar buiten. Kapt hem terug, gaat schieten, gaat op de paal. En uiteindelijk naast een enorme uithaal van die Portugees van een meter of 12. Spat op de paal uit elkaar en gaat naast het doel van Feyenoord. Waar aan de andere kant bijna de aansluitingstreffer werd gemaakt. Is het Barcelona een paar tellen later dat bijna op een 3-0 voorsprong komt. In minuut 37 van deze wedstrijd. De scheidsrechter die geeft aan dat er opgeschoten moet worden met die doeltrap. Gaat aftellen. Dat betekent dat er dus geen hens gemaakt is. Ferry kan hem verlengen. Hax Moussa reageert te laat. Waardoor Barcelona weer overneemt. En dan gaat Hax Moussa klagen bij Zegiel van Zet is druk. Ja, dat is de omgekeerde wereld natuurlijk. Het is ook makkelijk om te wijzen naar een ander. Als Rodri de bal heeft, gaat het uiteindelijk naar de linkerkant. Dan wordt hij vooruitgespeeld door Christensen naar Adeyemi. Drukt daar wel van Feyenoord. Meerdere spelers die daar meedoen. Adeyemi die blijft daar vrij gemakkelijk in bal bezitten. De Duitse die kan voorlopig nog altijd doorlopen. Dus als de middenlijn oversteken, dan denkt hij, nou, steekballetje tussendoor. Die wordt dan via een kluts bij Rafinha gebracht. En zo is het Barcelona dat afgevlacht en afgefloten wordt. En Feyenoord dat een vrije trap gaat krijgen.
0: Net dus echt de eerste kans voor Feyenoord. Met ook daadwerkelijk een schot. Maar Garcia nog wat geluk had hoor. Want hij ging een beetje onder zijn hand door. Raakte hem nog aan. En toen smoorde die bal van Hax Moussa. Die bijna de aansluitingstreffer had gemaakt. Kijken of dat Feyenoord toch nog lukt. Misschien in de eerste helft nog. Die duurt nog 7 minuten. Van Houten wordt ingespeeld. Wordt van de bal afgezet.
1: Makkelijk hoor.
0: Door Rafinha. Gaat inderdaad te gemakkelijk. En Rodri in de middencirkel speelt de bal naar diezelfde Rafinha. Jamal vertrekt uit de rug van Marmol. Maar ze ook buitenspel hebben gestaan. Zegiel zet daar een uitstekend blok. En opeens is het 3-3 met Valente. Weer naar Hax Moussa. Als die Christensen voorbij kan, komt hier weer een kans. Hax Moussa is hem voorbij. Hax Moussa legt hem af. Ferry krijgt de bal tegen zich aan. En kaatst hem per ongeluk naar Valente. Dan gaat de bal via Van Houten naar links naar Lopez. Leek even een heel grote kans voor Feyenoord te worden. Nu is het slechts dreiging. En een slordige paas dan van Lopez die Van Houten niet kan bereiken. Rafinha herstelt daarmee zijn fout. Want het begon met zijn balverlies. En Feyenoord kon opnieuw niet toeslaan bij zo'n moment dat er wellicht meer in had gezeten.
1: Het is zonde, want er zit zeker wel meer in op momenten. Dit was er zo eentje met die slordige bal uiteindelijk van Lopez. Die ervoor zorgde dat Barcelona weer over kon nemen. Met nu Olmo aan de rechterkant gaat naar Jamal. Achteruit gespeeld dan weer. Is het balbezit daar voor Barcelona. Pedri die er dan bij komt. Koundé wordt ingespeeld. Het gebeurt allemaal aan de rechterkant. Terug dan maar weer naar Pedri. En hij met de bal, hij kan eventueel breed. Doet dat ook naar Rodri. En Rodri gaat draaien. En hij draait dan naar de linkerkant. Daar komt de bal dan terecht bij Koubarsi. Gaat niet vooruit. Gaat uiteindelijk zelfs terug. Omdat hij opgejaagd wordt door Ferry. En opent hem dan naar de rechterkant. Daar is het Pedri, de 23-jarige Spanjaard, die de bal krijgt. Gaat dan naar Yamal. Die wordt daar als een shirt getrokken. Die zegt ook, ja, wisselen, dat doen we straks pas. Dan krijgt hij van Houten een panna van Yamal. Die wilde er gelijk een doodschop geven. Dat kan ik me enigszins voorstellen. Hup, weer door de benen. Nu door Rafinha gedaan bij Sint-Justen. Maar Feyenoord werkt de bal wel vooruit. En dan gaat Ferry er eens achteraan. Die beukt er dan in. Dan kan uiteindelijk de bal niet overnemen. En Van Houten die daar door de 19-jarige Lamine Yamal als een schooljongen opzij wordt gezet en door zijn benen wordt gespeeld. Dat zag er gewoon wel pijnlijk uit. Voorlopig is het Barcelona dat weer de bal heeft.
0: Ja, terwijl hij eigenlijk zelf de schooljongen is. Maar een heel andere schooltijd heeft dan menig ander kind. Het is Feyenoord dat aan de bal komt en dat door mag spelen. Daar blijft Adeyemi liggen. Aan het gezicht geraakt zou zijn. De inworp is voor Feyenoord. Over de zijlijn is gegaan. Op 4 minuutjes in de eerste helft. Het is 2-0 voor Barcelona. Feyenoord heeft een kans gehad ook. Met Hartsmoussa. En meerdere mogelijkheden om tot een kans te komen. Die werden helaas niet uitgespeeld. En ook nu gaat er geen kans komen. Ferry op de eigen helft wil de bal verlengen voor Zegiel. Maar raakt hem niet goed. En dus heeft de thuisclub de bal weer. Olmo. Die wil hem dwars door het midden steken. Naar Yamal die een loopactie aan het maken was. Maar Feyenoord werkte niet aan mee. Valente.
1: Is goed, hoor.
0: Die wel een dikke voldoende opnieuw scoort. Die laat zich zien, hoor. Die strooit af en toe met pases. Naar de 1-2 met Van Houten. Nu naar de linkerkant naar Lopez. Die trekt hem terug op Zegiel. Zegiel, ook een mooie bal naar Hartsmoussa. Die krijgt hem bovenop zijn hoofd. Legt hem daarna dood. Goede controle. Hartsmoussa nu een keer de voorzet geven. Er komt een kap, er komt een sleep. Dan wil hij het in zijn eentje doen. En wordt de bal uiteindelijk door Barcelona uitverdedigd. Dan heeft hij het moment en de tijd om hem ook een keer voor te geven. En dat doet hij dan nooit. Het is dan uiteindelijk toch hetzelfde kunstje. En Barcelona heeft dat inmiddels ook wel gezien. En door. En verdedigt dat dan uiteindelijk. Ja, slingen die ballen ook een keertje lekker voor. Nou, bijvoorbeeld die lange Ferry. Dat gebeurt dan niet.
1: Het was Cancelo, hè, die er tegenover stond.
0: Ja.
1: Dat is ook niet voor iets iemand die in je verleden heeft bij Barça, City, bij Bayern, bij Inter, bij Juve, international van Portugal. Ook al nu een aantal maanden weer terug is hier bij Barcelona. Want hij kwam in januari in die winterse periode. Ja, dat zijn niet de jongens die zich daar makkelijk laten piepelen. En dus moet je daar veel slimmer mee omgaan als Hartsmoussa zijnde. Had hij natuurlijk gewoon die bal voor moeten geven. Dat gebeurt niet, dus raakt hij hem kwijt. En is het Barcelona weer met de bal. 43 minuten onderweg hier in Camp Nou. Barcelona leidt met 2-0. Naar de goals die werden gescoord door Barcelona, door Rafinha. Kijken of er een overtreding wordt gegeven. En door Adeyemi. Uiteindelijk is het Barcelona dat de bal wel weer overneemt. Met aan de linkerkant nu Christensen. Hij geeft hem vooruit. Cancelo die hem ingespeeld krijgt. En aan de linkerkant naar Adeyemi. Legio laat zich horen. Dan klinkt het fluitconcert vanaf de thuistribunes. Maar het gezang gaat gewoon door. Dit is goed, hoor, van Van Houten die de bal daar overneemt. Wipt hem langs twee tegenstanders. Te ver voor zich uit. Krijgt hem tegen zich aangespeeld. En dan is het de ingooi voor FC Barcelona. Terwijl Van Hout hier de bal volgens mij vol in zijn buik krijgt of zo. Dan wordt het even naar ademen happen. Christensen volgens mij degene die hem daar schoot. Vol in de buik van Van Houten. Ingooi genomen door Barcelona.
0: Bal naar de rechterkant geopend. Dan wordt hij gekopt. Knap nog, hoor, door Yamal. En het lage schot wordt gepakt door Jark Ernst. Schot van Olmo. Dat natte, gladde veld. En de keeper geeft de bal weer mee. Valente laat hem vallen voor Marmol. Die hem meegeeft op Lopez. Marmol gaat er overheen. Wordt aangespeeld. Moet kijken of hij nog tot een voorzet kan komen. Hij komt langs tegen van de 1. Gaat dan te makkelijk
1: liggen. Scheidsrechten.
0: Ja.
1: Jongen.
0: Hij geeft Feyenoord weinig mee, zullen we maar zeggen.
1: Ja, het is gewoon een overtreding.
0: Maar Barcelona mag doorspelen. Dus moet Marmol terug. Zijn positie was even overgenomen, ook door Lopez. Zodat Yamal niet meteen helemaal vrij stond. Uiteindelijk toch aanspeelbaar. De jonge Spaanse speler. Die de bal geeft aan Koundé. En dan weer terugkrijgt. Een paar seconden nog in de eerste helft. Wellicht dat we nog een minuutje doorgaan in de blessuretijd. Dat gaat de vierde man nu laten zien. Zo is het. 1 minuut gaan we nog door. En dan is het rust. Eerste bal nog een keer naar Olmo. Legt hem klaar voor Jamal. Uitkijken. Die wil hem natuurlijk voor zijn linker uiteindelijk hebben. Haalt de bal een paar keer onder de voet door. Legt hem dan klaar. Feyenoord trapt de bal weg. En dan gaat nu pas de vlag de lucht in. Omdat Lamine Jamal daar buitenspel stond.
1: Dat betekent een vrije trap voor Feyenoord. In de laatste tellen van deze eerste helft. Die wordt kort genomen achterin naar Sint-Juste. Uiteindelijk naar de rechterkant naar Reed. Reed die opgejaagd gaat worden. Moet daar achteruit. En dat doet hij ook naar Sint-Juste. Die dan de bal terugkapt. Zo, terwijl Rafinha daar met 140 km per uur aankomt rennen. Gaat maar net goed. Hij levert hem dan ook in met een lange bal bij Koundé. Misschien wel een aanval van Barcelona in de maak. Als Jamal wordt bereikt. De rand van de 16 kapt hem naar binnen toe. Twee mannen tegenover. Die nemen hem van hem af. En is het fijn dat over weten te nemen. Met nu Valente. Die gaat lopen. Valente. Twee mannen om zich heen. Krijgt daar een schop. Dat zou dan toch ook gewoon een kaart kunnen zijn. Scheidsrechter. Het is gewoon bewust te spelen ondersteboven schoppen. Dani Olmo de daden. En dan ook gelijk het fluitconcert. En het afluiten.
2: Het fluitsignaal.
1: Het fluitsignaal, inderdaad. Het fluitconcert vanaf de tribunes. Het fluit van de scheidsrechter voor het einde van de eerste helft. Waarbij Feyenoord hoopvol. Die wedstrijd begon na 3 minuten al op een 1-0 achterstand kwam door de goal van Rafinha. Uiteindelijk was het Adeyemi na 22 minuten die de 2-0 maakte. Feyenoord deed wel een aantal keer iets terug, maar wist nog niet te scoren. Daarom halverwege de tussenstand bij Barcelona tegen Feyenoord 2-0.
3: Is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Download.

0: 50. Weet wat je moet doen.
1: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Het is 7:08. Je bent bij Rijnmond. Feyenoord staat bij rust achter in Barcelona. Na 2 minuten en 50 seconden was het al raak via Rafinha. En 20 minuten later krulde Adeyemi ook nog de 2-0 op het bord voor de Catalanen. Feyenoord krijgt wel kansen met Hartz Moussa en Zegio, maar die treffen geen doel. Zometeen natuurlijk ook weer de tweede helft hier live en integraal te volgen. Eerst het Rijnmond Nieuws, Aris van Meteren. Goedenavond.
15: Goedenavond. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had in zijn pand 350 vapes, maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek was gebleken dat er meer vapes moesten zijn. En bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de vapes, maar hij moet ook het vernietigen van de e-sigaretten betalen. Bij een aanrijding in Alblasserdam is vanavond een autobestuurder gewond geraakt. Op de Kelvinring bij de afslag naar de McDonald's gaf een auto geen voorrang aan een lijnbus. En die twee voertuigen botsten op elkaar. Een andere auto probeerde de aanrijding te ontwijken en kwam tegen een paal tot stilstand. De inzittende van die auto is nagekeken door ambulancepersoneel. Veel schade op de Kelvinring, maar verder hoefde er dus niemand naar het ziekenhuis. In Dordrecht kunnen mensen komende zaterdag gratis en anoniem hun voorraad vuurwerk inleveren. Vuurwerk in huis hebben is sinds 1 augustus illegaal. Toen is het vuurwerkverbod ingegaan. De overheid komt daarom in 35 gemeenten met tijdelijke inleverpunten, telkens voor 1 dag. En zaterdag is het dus eenmalig de beurt aan mensen in Dordrecht en omgeving. Het inleverpunt is op de parkeerplaats bij FC Dordrecht aan de Reeweg Oost. Mensen kunnen er zaterdag terecht tussen 8:30 en 6:30. En justitie is een jaar na het begin van het wiet-experiment overwegend positief. 10 telers, onder meer in Hellevoetsluis, produceren sindsdien legaal wiet en hash. De coffeeshops die zijn aangesloten bij de proef zien een stabiel aantal gebruikers. Wel blijven gebruikers ook in het illegale circuit kopen. Daar liggen de prijzen lager en kunnen mensen ook grotere hoeveelheden krijgen, blijkt uit onderzoek van het WODC, het kenniscentrum van justitie. Maar het WODC vindt het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken over bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal legale producenten. Het experiment duurt nog 3 jaar. Het weer, het is wisselend bewolkt, er kan nog een bui vallen. Later vannacht wordt het overal droog, koelt het ook flink af, het wordt 9 graden. Morgen is bewolkt, af en toe zon, kleine kans op een bui morgen en het wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond, meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
20: Radio Rijnmond met Leon Mastik.
14: Ja, we hadden het nog zo gezegd. Scherp beginnen en de boel achterin dicht houden. Dat is wat nodig is tegen FC Barcelona. Na 2 minuten en 50 seconden lag hij al in het mandje. Rafinha kapte 2 glijdende verdedigers van Feyenoord uit nadat Watanabe over de bal heen leek te maaien. En zo was het al 1-0. En het werd nog erger. Na 22 minuten een prachtig doelpunt van Adeyemi die geen strobreed in de weg werd gelegd. Feyenoord zeker niet kansloos, er waren mogelijkheden. Bijvoorbeeld een afvallende bal die getrapt werd door Zegiel, eindigde in het zijnet. En Hajmoussa, mooie actie, buitenom en die trof de keeper. En had er misschien wel een penalty ingezeten voor Feyenoord. Er werd om gevraagd, maar tevergeefs. Betekent dat het bij rust 2-0 staat. Dat is geen luxe, maar het biedt nog wel perspectief. Zometeen de tweede helft hier live en integraal bij Radio Rijnmond Sport.

0: Status quo and whatever you want. En het is geen raadsel wat we willen. Een mooi resultaat voor Feyenoord is gewenst vanavond in Camp Nou. Maar het is wel een uitdaging, want het staat 2-0 bij rust. In de Champions League natuurlijk. In de Champions League vandaag ook bezig. VfB Stuttgart tegen Viking uit Noorwegen. Daar speelt de Nederlander Postema onder andere. Daar staat het 3-1. Drie keer Demirovic scoorde daar voor Stuttgart. En Tripic deed iets terug voor de Nooren. En in de Eredivisie wordt ook gevoetbald. In een wedstrijd FC Twente Telstar. Daar is het bij rust 0-0. Dat geheel in de zijlijn natuurlijk van het terechte hoofdpodium. Barcelona tegen Feyenoord. Dennis Kranenburg, Dennis van Eersel. Weer terug op de posten. De tweede helft denk ik weer langzaamaan aan het beginnen zo. Hebben jullie al spelers zien warm lopen bij Feyenoord?
1: Ja, Tagaline is degene die nadrukkelijk bezig was aan een warming-up bij Feyenoord. Dat zou ook een logische keuze zijn om Valente dan weer wat in naar links te schuiven. En Tagaline op die plek te zetten, zodat Lopez eruit gehaald kan worden. Want die vond ik geen geweldige indruk maken in die eerste helft. Dus dat zou een wissel kunnen zijn die Feyenoord door lijkt te gaan voeren. Verder lopen er nog wel wat spelers, warm wil ik niet helemaal zeggen. Er worden wat balletjes getikt, want als je in Kamp Nou op het veld mag, dan wil je natuurlijk ook even een balletje lekker rond laten gaan.
2: Kan dat ook zo zijn trouwens, Den, dat Van Houten, die al geel heeft gepakt, eruit wordt gehaald? Want je moet er niet aan denken dat je ook nog met een man minder komt te staan tegen dit Barcelona.
1: Ja, het zou kunnen. We gaan het zo meteen zien wat de wissel is die doorgevoerd wordt.
0: Nee. Er waren mogelijkheden in die eerste helft voor Feyenoord. Want we vergeten ook nog eventjes de bal van Cancelo op de paal. Dus het had ook zomaar 3-0 kunnen staan. Maar dit is nog een marge waar je wat mee zou kunnen. En die mogelijkheden waren er echt af en toe wel. Waar ontstaan die kansen uit?
2: Ja, vooral mogelijkheden om tot een kans te komen. En dan is de laatste paas vaak net niet goed of een verkeerde keuze. Met name bij Harts Moussa, die daar een paar keer bij betrokken was geweest. Dat is ook veelzeggend dat hij er dan bij betrokken is. Maar net, wanneer de voorzet dan kan geven, nog één keer doorkappen en slepen. Dan loopt het uiteindelijk op niets uit. En ook een paar keer over de linkerkant veelbelovend. En dat door Dennis al aangehaald, Gavi Lopez dan de kans heeft om de bal goed af te leggen. En dan ook de verkeerde keuze maakt. Dus met name vanaf die zijkanten, net in die eindpaas. Nadat er goed voorwerk dan is gedaan om jouw vraag te beantwoorden. Door met name er ook weer Zegio en Valente als Feyenoord er dan een keer doorheen komt.
0: Ik hoorde jou, Dennis Kranenburg, ook bij dat penalty-moment eerst toch zeggen van de scheidsrechter, wat doe je? Een penalty? Wat, was het een penalty of was het erger dan het leek uiteindelijk?
1: Ja, hij heeft het uiteindelijk naar zijn oor gewezen en gezegd dat er niks aan de hand was, dat hij dat doorkreeg van de VAR. Maar
2: hij liet zich al vallen voor de actie, begrijp ik.
1: Ja, dus wij kunnen dat niet terugzien. Dus we zijn een beetje afhankelijk van de blauwe ogen, zeg maar, van de scheidsrechter.
0: Nou, dan gaan we daar maar vanuit. Als we de kleur zijn van dat prachtige derde tenue van Feyenoord, dan vinden we het natuurlijk prima. Die mooie lichtblauwe kleur waarin Feyenoord vandaag speelt. Ik denk dat ze inmiddels ook weer het veld op gaan komen. Nog 45 minuten. Hopelijk genieten van Barcelona tegen Feyenoord. En laten we hopen dat er nog in ieder geval een goaltje in het vat zit. En misschien wel twee of meer, want dat zou een resultaat betekenen. Veel plezier bij de tweede helft met Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel.
2: Dat genieten gebeurt sowieso wel. In het uitvak vermaken ze zich, ondanks de tussenstand. Want het blijft natuurlijk heel bijzonder om deze wedstrijd mee te maken. Hoe gek het ook klinkt, Feyenoord komt nog niet eens zo slecht voor de dag vandaag. Alleen dat allereerste doelpunt viel al veel en veel te snel met twee spelers. Onder wie Sint-Just ook naar buiten komt nu.
1: Lopez eruit.
2: Die zich toch in de luren lieten leggen met Rafinha. Allebei met een sliding erin. En toen was het al veel te vroeg in deze wedstrijd raak. En de Skanenburg had gelijk met de wissel. Gavi Lopez in de kleedkamers achtergebleven en Oussama Tagaline zijn vervanger. En dan gaat Barcelona zo direct aftrappen voor het begin van de tweede helft van deze wedstrijd. Nadat Feyenoord dat een uur geleden mocht doen. Iets langer dan een uur geleden. Want de tweede helft begint wel met wat vertraging. Het is inmiddels 7:50. Scheidsrechter heeft gefloten. Hier is de eerste schijnbeweging van Rafinha. Die neemt de aftrap nu. En dus is de tweede helft ook bezig. Feyenoord dus met 2-0 achter. Zit er inderdaad nog iets in het vat? Om onze presentator Leon Mastic te citeren. En kan Feyenoord terugkomen in deze wedstrijd? Wij hopen dat natuurlijk. Eerst maar afwachten wat Barcelona in de eerste minuut van de tweede helft met dat balbezit doet. Dat het vanuit de aftrap heeft. Feyenoord kan de bal nu overnemen. Nadat hij naar voren werd gespeeld en bij Sint-Just uitkwam. Dan loopt de Riet weg. Krijgt hij een tikje. de vrije trap. Die speelt hij terug naar Ernst. Die moet in één keer spelen. De bal gaat maar net over Jamal heen. En dan kan Feyenoord op links met Valente in balbezit blijven.
1: Ja, Valente halverwege zijn eigen helft gaat naar voren. Zoekt daar Zegiel. Komt niet aan. Deze bal van Barcelona ook niet. Er zit Feyenoord ertussen. Hij kan naar rechts. Targaline weet dat. Die gaat ook naar rechts. En steekt hem tussendoor naar Zegiel. Laat hem vallen voor Targaline. En is het Feyenoord met Zegiel. Zegiel die dan om zich heen kijkt. En heel veel spelers van Barcelona ziet staan. Daar wordt de bal rondgespeeld. Is het Feyenoord dat daar slordig is in de aanval. Maar dat de bal over de zijlijn wordt teruggespeeld. Feyenoord is daar niet mee eens. Iedereen zegt ingooien voor Feyenoord. Behalve de scheidsrechter en de grensrechter. Kijken elkaar aan. Lijkt wel alsof de grensrechter nog niet helemaal wakker is. En ook denkt van, oh ja, die tweede helft is al begonnen. Ik weet eigenlijk niet of die nou voor de een of de ander was. Dus hij gaat naar Barcelona. Feyenoord is daar niet mee eens. Barcelona speelt achterin de rond. Terwijl daar de bal zeg maar weer terechtkomt bij de keeper. Is het Garcia die hem meegeeft. Uiteindelijk aan de linkerkant gaat Barcelona naar Cancelo.
2: Cancelo en de bal naar Adeyemi, de maker van de 2-0. Die speelt de bal te ver voor zich uit. Watanabe, die hem in één keer naar de vrijstaande Harts Moussa speelt vanaf die rechterkant. Een velddubbele dekking. Krijgt de hulp van Targaline. Targaline terug naar Harts Moussa. Ballen pakken, onder de voet doorhalen. Dan weer combineren met Targaline. Dat is slordig daar van Harts Moussa. Die paas was niet goed. Targaline probeert zich er nog in te knokken. Dat lukt niet. En dan wordt de bal slim door Pedri tegen de scheen van Harts Moussa aangespeeld. Gaat hij over de zijlijn. Inworp voor Barcelona. Hij klonk opnieuw het pingeltje. Met de boodschap daarna dat er geen voorwerpen vanuit het uitvak gegooid dienen te worden. En dat dat tot sancties kan leiden. Dat het stadion wordt uitgezet. De tweede keer dat die boodschap voorbij komt. En Barça is ondertussen van de linkerkant van het veld helemaal naar de rechter gegaan.
1: Wordt achteruit gespeeld door Barcelona. Christensen wordt bereikt. Aan de linkerkant zou eventueel Cancelo aangespeeld kunnen worden. Dat gebeurt niet. Terwijl er bij Barcelona wat spelers zich warm gaan lopen. Is het balbezit voor de thuisploeg. Tweede helft dus begonnen. 2-0 de voorsprong voor Barcelona. Rafinha en Adeyemi de doelpuntenmakers bij die twee goals. En is het FC Barcelona dat achterin rond speelt. Feyenoord wacht geduldig rond die middenlijn. Mensen door het stadion lopen en het water die blijft liggen van de regen die is gevallen. Het is echt een soort klein zwembadje geworden hier beneden. En Barcelona rond de middenlijn met de bal. Rafinha die opent hem naar de linkerkant met zijn wreef. Harts Moussa die zit er met zijn kruin aan. Daar komt het eigenlijk wel aan bij Cancelo. Die breed gaat. Bal dan ingespeeld naar Pedri. Opent hem naar Jamal. Die hem op zijn bovenbeen laat vallen. Daar tegenover Marmol. En Jamal met de bal aan zijn voet. Die dreigt naar buiten. Gaat uiteindelijk achteruit. Heeft een paasje gegeven naar Rodri. Die dan achteruit gedrongen wordt. Doordat Zegiel daar in de buurt staat. Christensen wordt ingespeeld. En aan de linkerkant ligt er misschien wat ruimte. Terwijl het uitvak een soort van feestje wordt gevierd. Is het Barcelona dat wel een kans gaat krijgen. Adeyemi die dan naschiet. Kans voor Barcelona. Die naast gaat. Het gespring in het uitvak is daarmee ook gelijk gestopt.
2: Het scheelt niet veel hoor, Den.
1: Het scheelt echt helemaal niet veel, nee.
2: Had Ernst niet meer bijgekund bij deze bal. Als die daar wel binnen was geslagen. Maar het blijft 2-0. 4 minuten bezig in de tweede helft. Feyenoord met de opbouw. In de eigen verdediging. Bal diep gespeeld naar Ferry. Wordt niet bereikt. Bal komt bij Pedri. Dit lijkt me buitenspel voor Jamal. Die stond daar wel heel erg vrij. Toch kan hij aan de bal komen. Nog steeds wordt hij door Watanabe uiteindelijk weggetikt, die bal. Vlag ging uiteindelijk nooit de lucht in, hoor. Dus is maar goed dat de Japanner daar ingreep namens Feyenoord. Zegio aan de linkerkant. Nog wel op de eigen helft. Die is aan de bal. Feyenoord combineert door. Deze paas is te moeilijk, hoor, voor Targaline. Komt inderdaad bij Pedri. Die hem teruglegt op Garcia. Ferry de achteraan. Ook achter Christensen aan. Die loopt de bal er bijna aan de voeten met Harts Moussa. Speelde er toch nog langs. Cancelo die hem klaarlegt daar. Voor Adeyemi. Adeyemi tegenover Reed. Adeyemi sleept hem naar zijn linker. Geeft de bal voor. Een wat wijfelende Ernst. De bal wordt uiteindelijk teruggekopt door Targaline. Na mislukte omhaal ook van Lamine Yamal. En Ernst rolt hem snel uit voor Zegiel. Die net wordt afgetroefd door Koubarsi.
1: De handen omhoog richting Ernst. De handen van Zegiel. Omdat dat gezien was door de keeper. Uiteindelijk gaat hij over de zijlijn heen. Ingooi is genomen door Feyenoord. Van Houten achteruit. Wat daarna naar de keeper dan. Is het Ernst die bereikt wordt. Aan de rechterkant wordt gevraagd. Maar Sint-Juste, die op de rand van de 16 staat, wordt ingespeeld. En zo speelt Feyenoord onder die eerste druk van Barcelona uit. Met Watanabe nu aan de bal. Geeft hem mee aan Marmol aan de linkerkant. Zo is het fijn dat rondspeelt. Met nu Marmol terug naar Zegiel, die de diepte kiest. Zegiel wipt hem in één keer over zijn tegenstander. Knap gedaan, zeg. Door Zegiel. Echt heel goed gedaan. Die wipt hem zo langs Kubarsi. Moet hem dan eigenlijk spelen. Maar houdt er een corner aan over. De eerste corner van deze wedstrijd voor Feyenoord. Goed gedaan door Givai Zegiel. Er wordt even gekeken naar die scheidsrechter. Zo van, ja, dit is toch gewoon een corner? Ja, zegt de scheidsrechter. Dit is inderdaad een corner. Maar geweldige actie van Zegiel. Volgens mij was het Kubarsi die daar werd gepasseerd. En daardoor kan Feyenoord deze hoekschop nu gaan nemen. Vanaf de linkerkant. Ik meen dat het Van Hout is die hem nu neerlegt. Hij zit er bijna echt aan de andere kant, de diagonaal van het stadion. Hij maakt een soort kruisgebaar met zijn armen. Dat zien we wel. Als die hoekschop genomen gaat worden door Van Houten naar de tweede paal. Richting Hartsmoes. Daar wordt zelfs teruggekopt. Uiteindelijk kan Barça wegwerken. En moet Feyenoord wel weer terug in de omschakeling. Omdat Barcelona eraan komt.
2: Als wat daarna die wegkopte, die is dus niet achterin. En als Barcelona komt met Adeyemi, staan veel spelers van Feyenoord uit positie. Adeyemi geeft de bal mee. Een sliding van Riet. Uitstekend gedaan. Goed verdedigd. Hartsmoes moet de bal nu verder wegwerken. En de ploeg houden in ieder geval ook. Dat lukt met hulp van Zegiel. Korte combinaties hier. Mooi gespeeld door Targaline en Van Houten. Nou, maar door Targaline, die duikt op aan de linkerkant. Maar Valente heeft Ferry gezien. Die legt hem met de buitenkant dan terug. Volgens mij was dat niet de bedoeling. Volgens mij kreeg hij op zijn hak. Maar laten we maar doen alsof het bewust was. En dan was het een prachtige bal opzij. Want de aanval van Feyenoord gaat door. Met Valente in de buurt van de zijlijn. Valente naar Zegiel. Langer balbezit voor Feyenoord. Vinden ze hier niet leuk. In het uitvak wel, ondanks de 2-0 achterstand. Feyenoord aan de rechterkant uitgekomen. Bij Hartsmoes aan, die heeft wat gezien. Met een paas probeert hij Valente te bereiken. Die gaat hem kunnen binnenhouden bij die cornervlag, denk ik. Ja, dat is gebeurd. Valente, hoe gaat het verder met deze aanval? Daar gaat de vlag de lucht in. Ja, dat vinden ze leuk hier, bij het thuispubliek. Dat het, hey, van Feyenoord daar op deze manier in eindigt.
1: Barcelona met het balbezit rond de middenlijn. Met Adeyemi die terug gaat naar Cancelo. En nog verder terug naar Olmo. Dan is het Rodri die bijna de bal daar verspeelt aan Ferry. En voorlopig is het Barcelona dat er toch doorheen weten te spelen. Met nu Rafinha oppassen nu met al die spelers van Barcelona die meegaan in deze aanval. Penalty gevraagd, niet gegeven. Targaline gaat voorbij een tegenstander. Gaat nog een keer lopen. Olmo erbij, overtreding gemaakt. Vrije trap voor Feyenoord. Terwijl Rafinha nog eens vraagt van, is het dan echt geen penalty? Gele kaart daar aan Olmo, hè?
2: Ja, ik zat al te wachten waar die kaart bleef, maar geel inderdaad voor Olmo.
1: Dus een vrije trap voor de Rotterdammers.

0: Legio laat zich horen, zoals altijd. 2987 man in dat uitvak. Zitten er meerdere ook op de andere vakken in dit stadion, weten we. Zij zien dat Feyenoord het balbezit heeft in minuut 54 van deze wedstrijd tussen Barcelona en Feyenoord. Tussenstand 2-0 in het voordeel van de thuisploeg. Terwijl Valente gaat lopen. De rechterkant wordt er gevraagd door Raj Moussa. Valente heeft het gezien. Die bal die gaat vooral omhoog. In plaats van dat er veel snelheid achter zit. Daar zit Barcelona ertussen. Van Houten die neemt over. Hier zit misschien wat in. Daar gaat dan Raj Moussa de diepte in. De rand van de 16. Raj Moussa wipt hem voor. Dit is geen goede bal van Raj Moussa hoor. Die moet daar dan of met rechts misschien wel gewoon uithalen. Of een goede paas geven op Nacho Ferri. En hij doet het allebei niet. Wil met buitenkant links iets doen. En uiteindelijk is dit een hele slechte bal van Anis Haj Moussa. Die een veelbelovende aanval van Feyenoord om zeep helpt.
1: Helaas niet voor het eerst. De spaarzame keren dat Feyenoord gevaarlijk had kunnen worden. Ging dat elke keer inderdaad via Haj Moussa. Dan maakt hij net de verkeerde keuze op het laatste moment. En dat is zonde. 2-0 is het. Feyenoord hoopt natuurlijk die 2-1 te kunnen maken. De mogelijkheden om tot zo'n kans te komen zijn er natuurlijk wel. Zeker als Barcelona wat slordiger wordt. Ook nu de bal weer snel heeft gespeeld. En Tagliani hem heeft. Die legt hem terug op Sint Juste. Dan gaat hij naar Watanabe. 10 minuten bezig in de tweede helft. Nog steeds 2-0. Feyenoord met de bal naar Ferri. Als die geen buitenspel is, is dit een reuze kans. Ferri die speelt hem langs de keeper en gaat hier scoren. Maar de vlag gaat de lucht in. Eerst laten ze alles doorgaan. Zodat de VAR nog kan checken of die inderdaad geen buitenspel was. Als dat zo is, is het 2-1. Als die daadwerkelijk buitenspel stond, dan blijft het 2-0. Ik denk dat die buitenspel stond. Maar dat gaan we snel genoeg horen en merken. Het uitvak viert feest alsof hij wel telt. Ik denk niet dat dat eraan gaat bijdragen, want er is echt een streep doorgezet.
0: Die aanname was ook niet goed, hè? Van
1: nee.
0: Op het moment dat hij hem meeneemt, heeft hij niet gezien dat de keeper ver uit zijn doel is. Waardoor die aanname ervoor zorgt dat hij hem eigenlijk net te ver voor zich uitspeelt. Dan komt er bij die keeper, knalt die keeper ondersteboven en schiet hem vervolgens wel binnen. Nou ja, goed, uiteindelijk telt hij niet omdat het ook nog eens buitenspel was. Maar die aanname van Ferri, ja, daar kun je je vraagtekens dan bij zetten. Barcelona met de bal. 2-0 blijft het voorlopig dus. Als achterin de rond gespeeld wordt met Koubarsi, die in één keer naar voren speelt. Zo, dwars door de defensie van Feyenoord heen. Maar Mol die heeft het dan nog net op tijd gezien om Jamal te achtervolgen. In de 16 is het Jamal die daar zijn linker toe wil. Maar Mol die hem geen centimeter ruimte geeft. Dan naar Valente, Ernst die hem vooruit trapt. En zo is het Marmol die dat uitstekend ook deed hoor. Die voorkwam echt dat daar een kans werd gecreëerd door Barcelona. Jamal niet tot schieten kwam. Uiteindelijk de ingooi genomen door Barcelona. Gaat naar Garcia, de keeper. Hij ver uit zijn doel. Geeft hem weer mee aan die rechterkant. Terwijl de supporters van Barcelona denken, we horen wel heel veel Rotterdammers op dit moment hier in het stadion. Laten zij zich nu ook horen. Het is wel fijn, we gaan ook gewoon door. Terwijl er een kans gaat komen hoor. Rafinha gaat schieten. Doelpunt voor Barcelona. De vlag blijft omlaag. Watanabe kijkt nog naar de grensrechter. Maar Rafinha met zijn tweede van de avond brengt Barcelona op een 3-0 voorsprong tegen Feyenoord.
1: Opeens daar een steekbal door de as heen. Een beetje afwijkend naar de linkerkant. Rafinha kan hem meenemen, heeft net de ruimte. Schiet dan heel behendig met links diagonaal de verre hoek in. Dat kleine beetje ruimte is bij hem dus al te veel. Zijn tweede van de avond. Feyenoord's derde tegentreffer. Een half uur nog om te zorgen dat het geen echt grote cijfers worden. En dat wordt het vanaf elk doelpunt dat nu eventueel nog zou volgen. De vermoeidheid zal ook een rol straks gaan spelen in dit niveauverschil. Dan gaan er wissels komen. De wissels van Barcelona hebben ook hartstikke veel kwaliteit. Die er op de bank zitten. Er komt gewoon Gordon bijvoorbeeld er nog bij. En nee, helaas niet die zanger. Dan was het misschien nog 3-4 geworden. Maar die Britse international. En Feyenoord heeft veel jeugdspelers ook op de bank. Waarvoor het een geweldige ervaring natuurlijk is. Bijvoorbeeld Shaquille van Persie die ik nog wel verwacht. Goed, Feyenoord er weer afgetrapt. En zoekt Toch maar de aanval van Bronckhorst klapt nog maar eens in de handen. Pept zijn team op, ziet dat de bal naar Valente gaat. Valente dan naar Zegiel. Zegiel terug naar Valente, rondom het 16 meter. Valente, geweldige bal, dit moet een goal zijn. Maar Targaline loopt vast op de doelman, dan wordt hij opgepikt.
0: Ja,
1: de goal.
0: Hij schiet hem erin.
1: De goal voor Feyenoord. 3-1. Als de bal blijft liggen, als Targaline stuit op de keeper en Nacho Ferri uit de draai binnenschiet.
0: Het uitvak wordt helemaal gek, Den. Daar wordt het feest gevierd van deze goal. En we hebben eerder gezien dat Feyenoord 3-0 achter stond in een uitwedstrijd. Wordt dit dan weer zo'n avond?
1: Ik dacht het ook, maar ik wil het niet jinxen.
0: Je wil het niet jinxen. Dus je dacht, ik ga het maar niet zeggen.
1: Nee.
0: Het zou toch wat zijn, zeg, als dit de opmaat zou zijn.
1: 3-2 Harts Moussa.
0: Dan heeft wel heel vaak gedaan, hoor.
1: Het is 3-1. Een half uur nog, het is 3-1. Er wordt nog wel een VAR-check gedaan trouwens. Scheidsie gebaard.
0: Warten einmal. Warten Sie bitte. Het zou wel bizar zijn dat Ferri zijn tweede goal afgekeurd ziet worden vanavond.
1: Dan, zal er een check zijn.
0: Het is geen buitenspel, Den.
1: Bij het voorwerk waarmee Targaline werd weggestuurd. Geen buitenspel.
0: Geen buitenspel.
1: Ook geen overtreding.
0: Het lijkt me gewoon een goal, hè?
1: Ik ben benieuwd waar er dan nog zo lang naar gekeken wordt. Want dat ze iets specifieks aan het bekijken zijn, maar het ontgaat ons even wat. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, er gebeurt volgens mij ook niets bij de keeper en bij het druk zetten daar.
1: Hij gaat hem afkeuren. Buitenspel.
0: Het is toch geen buitenspel?
1: En ik heel benieuwd welk moment. Niet bij het wegsturen van Targaline. We gaan een streep door de 3-1 van Ferri. Zoveel is duidelijk. Ferri staat buitenspel bij de steekbal op Targaline. En dan vinden ze dat hij daar dan uiteindelijk profijt van heeft. Dat zal dan de uitleg zijn.
0: Ze staan allebei geen buitenspel, Den. Dat is het gekke.
1: Ik ben wel benieuwd waarom die dan afgekeurd wordt.
0: Daar horen we later misschien nog wel een keer.
1: Er nooit meer wat van.
0: Nee, denk ik ook niet. Zonde.
1: Nou, toch weer 3-0.
2: Ik denk dat ik het hier op de beelden zie, mannen. In aanloop naar die goal zie je Zegiel aan de buitenkant staan. En ik denk dat die net een centimeter te veel is. En dat daarvoor wordt de goal wordt afgekeurd nu.
1: Een domper voor Feyenoord, dat hij hier scoort. Hij geloofde natuurlijk nog niet direct echt in dat het nog 3-3 zou worden. Helemaal niet als Barcelona nu weer misschien komt met Rafinha. Maar Reed daar een sterk blok zet, dan een overtreding op Van Houten. Vrijtrap door Feyenoord snel genomen. Bal lag nog niet stil, dan kan er gewisseld worden. En gaat Ferri denk ik zeker niet meer scoren. Want Shaquille van Persie staat klaar om in te vallen. En die gaat erin komen voor Nacho Ferri. Die twee doelpunten afgekeurd zag worden. Eén keer vanwege het feit dat hij zelf een meter buitenspel stond. En dus de net bij het zoeken van de VAR. Dat er in de aanvalsopzet blijkbaar buitenspelsituatie met Zegio was. Ferri eruit. Shaquille van Persie erin. En ook Barcelona gaat wisselen. Aangekondigd dat hij bij de selectie zit. Gordon gaat erin komen. En ook Marc Bernal, een van de grote namen van de toekomst. Misschien weer bij Barcelona. Jeugdspeler. Pedri gaat eruit. En ook Adeyemi gaat eruit.
0: Feyenoord dat de bal heeft. Overtreding gemaakt op Givay Zegiel. Vrije trap op de eigen helft van Feyenoord die daar genomen gaat worden. Is het Feyenoord dat achteruit gaat met deze vrije trap. Komt terecht bij Sint-Juste. Sint-Juste dan via Van Houten naar Reed aan de rechterkant. Lopen de Feyenoorders elkaar daar in de weg. Maar het loopt gelukkig goed af met Van Houten die vooruit gaat naar Targaline. Vooruit dan naar Van Persie. Het hakje naar Van Houten. Tussendoor naar Zegiel. Het ziet er goed uit hoor dit. Het balletje daar naar de linkerkant. Buitenspel
1: weer
0: gezien. Jongen, jongen, jongen. De bal naar Valente, die nog wel schiet, maar dan is het buitenspel. En dus gaat deze aanval niet door. Feyenoord wordt toch wel steeds wat meer dreigend. Dus de vrije trap inmiddels genomen is door Barcelona. En weer de oproep om geen voorwerpen te gooien vanuit het uitvak. Als Barcelona achterin het balbezit heeft. Is de mevrouw hier ondertussen bezig met het dweilen van die doorgang. Dus met de kraan open ook als je het mij vraagt. Als Olmo ingespeeld wordt. Hij wordt achteruit gedreven door Feyenoord. Moet daardoor helemaal de achterste linie inspelen. Christensen is dat. En uiteindelijk gaat hij dan naar de linkerkant bij de net ingevallen Koorden. Die echt een teenlengte, den buitenspel bij die goal. Echt een teen, moet je kijken.
1: Ja, van was het inderdaad Zegiel?
0: Ja. Ja.
1: Een teen van Zegiel zorgde ervoor dat de 3-1 van Feyenoord niet telde. Niet dat het daarmee nou meteen terug was geweest in deze wedstrijd. Het was toch een succesmoment. Dat Feyenoord best wel verdient. Toch wat door gekker door klinkt met 3-0. Feyenoord komt niet eens zo slecht voor de dag. En Feyenoord voelt gewoon dat er een goal gemaakt kan worden vandaag. Misschien nu wel als Segio de bal voorgeeft al vanaf de middenlijn. De bal wordt, vanuit het middenveld. De bal wordt door Barcelona weggewerkt. Komt dan toch op het hoofd van Persie. Dan is het Targaline die de bal daar nog van Olmo weet af te pakken. Die houdt hem dan toch nog net bij zich. En Gordon speelt hem terug naar Garcia, de keeper van Barcelona. Op 25 minuten in deze wedstrijd. En het staat dus met 3-0 achter. Maar speelt nog steeds met kleur op de wangen. Speelt hier om een doelpunt te maken. Dat legioen toch inderdaad zo'n juichmoment te geven dat we zagen. En, maar dan wel eentje die blijft staan en die telt. Nu weer even in de achteruit. Want hier komt het team van Hansi Flick weer.
0: Ja, en hij ziet dat Feyenoord achteruit moet, omdat Rafinha de bal heeft. Hij gaat naar Rodri. Rodri dan breed, komt aan de linkerkant. De bal bij Gordon terecht, die daar de actie zal gaan maken. Levert hem dan in. Uiteindelijk is het Feyenoord dat daarover probeert te nemen. Barcelona dat hem heel snel wel weer teruggeeft hoor. De bal gaat achteruit, komt terecht bij Christensen. En hij kan vlak voor zijn neus Bernal inspelen. Achteruit weer gespeeld naar Christensen. Uiteindelijk de rechterkant gezocht. Daar is het Rafinha die daar nu staat. Jamal die als een soort spits opgesteld staat. Rafinha die dan de zijkant van de 16 opzoekt. Gaat achteruit naar Koundé. Tussendoor naar Olmo. Breed gespeeld. Feyenoord moet echt achteruit. Omdat de omsingeling begint van de Barcelona. Gordon dan die achteruit zal moeten. Dan is het Bernal die het spel verplaatst ziet worden. Uiteindelijk komt hij bij Pau Cubarsí. Cubarsí naar Rafinha. Cubarsí, Christensen dan. Het over de middenlijn, een meter of 10, 15. Kan doorlopen. Gaat weer naar Gordon toe. Die aan de zijkant staat. 1-2 daar gezocht. Gordon krijgt hem ook weer terug. Van Persie kan er niet bij. Voorlopig Barcelona op weg naar een aanval.
1: Vanuit de as weer de steekbal

0: gegeven. Van Houten. Terug weer naar de Duitse keeper van Feyenoord, Ernst. Dan Watanabe, die kapt daar Jamal uit. Is nog wel eenvoudig ook. Kan dan de middenlijn oversteken. Valente, die legt de bal klaar, zeg, voor Van Persie. Geen buitenspel, aanname niet ideaal. En dan gaat alsnog de vlag de lucht in dat het toch buitenspel was. Maar bovendien met die aanname die net niet perfect was. Nou, dat geeft dan net de tijd voor de verdedigers van Barcelona om de bal af te pakken. En zo weet Shaquille van Persie ook meteen dat de wetten in de Champions League weer net anders zijn. Zeker tegen een tegenstander als dit. Dan in de Eredivisie. Hij heeft nog 22 minuten om zijn klasse uiteindelijk ook te laten zien. Want dat heeft hij, het jonge talent van Feyenoord. Shaquille van Persie nu in de achtervolging. Maar hij kan niet voorkomen dat Barça de bal rond kan spelen. En uiteindelijk openen naar de rechterkant, naar Jamal. En Marmol kopt de bal over de zijlijn voordat hij aan de bal kan komen.
1: Die gooit dus voor Barcelona. Koundé die de bal op gaat halen. Hij gooit hem naar Lamine Jamal. Halverwege de helft van Feyenoord. Terug weer naar Koundé. Koundé naar Jamal. En Jamal die gaat dan naar Rodri. Tussendoor gespeeld. Komt dan terecht bij Bernal. Terug maar weer naar Rodri. Zo is het Rodri met de bal naar de rechterkant. Gaat naar Koundé. Die opgejaagd wordt door Valente. Moet daardoor achteruit. Dat doet hij ook. Barsi kan eventueel naar links naar Christensen. Kan ook naar rechts naar Koundé. Kiest ook voor die laatste optie. En zo is het Koundé die vooruit gaat naar Rafinha. Laat hem vallen. Daar de driehoekjes gemaakt door Barcelona. Als aan de zijkant Cancelo in wordt gespeeld. Punt van de 16. Bal voorgegeven. Aangeraakt door Feyenoord. Weggewerkt door Watanabe. En overgenomen weer door Christensen. Laat hem half op zijn kin vallen. Houdt Barcelona de bal wel in de ploeg. Als Olmo bereikt wordt. Terug dan naar Rodri. Die in de middencirkel staat. Kan eventueel naar de rechterkant. Gaat naar Jamal. En Jamal dan tegenover Marmol. Marmol die laat hem naar zijn linker gaan. Speelt dan Rafinha in. Rafinha breed naar Gordon. Feyenoord zit daar half tussen. Bal wordt daar geblokt. Iedereen wil een penalty. De scheidsrechter zegt niks aan de hand. En dus wordt de bal weggewerkt. Gaat het spel verder. Dan heeft Barcelona hem snel weer terug. Koubarsi dan terug naar de keeper. En zo wordt er achterin opgebouwd door Barcelona. Zijn we 70 minuten onderweg. Dachten we even dat Feyenoord net al terugdeed. Maar blijft het voorlopig 3-0.
0: Al naar de linkerkant van het veld gespeeld door de thuisclub. Anthony Gordon speelt de bal naar Cancelo. De Portugees houdt de bal daar in de buurt van de middenlijn. En geeft de bal aan Dani Olmo. Feyenoord met alle spelers weer terug naar de eigen helft. Barça probeert het door de as. Paas naar voren. De aanname is daar van Bernal. Die moet dan nog wel klaarleggen voor Gordon. En dan net Reed er op tijd bij met een sliding. Reed wordt dan geraakt ook op de hakken. Daar heeft zijn tegenstander Marc Bernal trouwens nog meer last van dan Reed zelf. En dan gaat opnieuw gewisseld worden.
1: Ik denk dat Borges erin gaat komen, hè?
0: Ik zie in ieder geval Sam Steijn staan. Maar als jij denkt dat Borges ook gaat komen, dan volg ik jou erin. Bij Barcelona gaat in ieder geval Rafinha eruit. Die er twee maakte. En komt Lopez erbij. Aan de kant van Barcelona.
1: Stijn komt erin voor Van Houten. En het is nog een wissel aan. Ik ben even kwijt wie er nu naar binnen gaat. Het is Mats Moussa die eruit gaat inderdaad. En Borges die in de ploeg gaat komen. Nog geen minuut gemaakt voor Feyenoord dit seizoen. Wissels doorgevoerd. Die dan toch weer minuten gaat maken bij Feyenoord. Ook opmerkelijk. Als de vrije trap aan Feyenoord wordt gegeven, gaat de vrije trap ook genomen worden. Watanabe naar Sint-Juste. Kan eventueel naar de rechterkant. Borges die zal zich willen laten zien. Zeker op dit podium kan ik me zo voorstellen. En ik ben benieuwd wat hij nog kan in die laatste 20 officiële minuten van deze wedstrijd. Als Sam Steijn wordt gezocht, hij wordt bereikt. Net over de middenlijn ook gelijk fel opgejaagd. Maar blijft voorlopig in balbezit Sam Steijn. Hij krijgt hem zelfs bij een ploeggenoot.
0: Bij Marmol. En die speelt hem weer naar Valente. Valente moet de bal hoog terugspelen naar Ernst. Ja, en dan gaat de vlag de lucht in. Omdat Valente daar buiten spel stond ook vlak voor vlak voorbij de middenlijn. Het geeft aan hoe hoog Barcelona ook staat met het druk zetten. Die staan gewoon al op de helft van Feyenoord. Ook met de laatste linie om druk te zetten. Want Valente stond met een voet voorbij de middenlijn. En stond zelfs daarmee al direct buiten spel. Het zegt ook iets over dat hoge druk zetten van Barcelona

0: makkelijk uitziet, maar zeker niet makkelijk is. En ze hoefden niet eens op hun allerbeste te zijn vandaag, omdat Feyenoord al heel vroeg brak met de 1-0. Na 3 minuten toch een sleutelmoment. Inmiddels is het 3-0 in de 73ste minuut. Speelt Koundé de bal naar Jamal. Tegenover Marmol. Jamal, wat combinaties. Dan de bal net een keertje te veel geraakt en niet nauwkeurig. Dus pakt Feyenoord hem af. Wordt Segui aan de linkerkant ingespeeld. Maar er zit dan net Koubarsi tussen. Kan Barcelona misschien alsnog komen? Ja hoor, dat gebeurt met Olmo.
1: Gaat lopen, gaat naar Gordon aan de linkerkant van de 16 tegenover twee man. Terug dan naar Olmo, naar Lopez. Die gaat schieten en de redding van Ernst. Die hem keurig uit zijn linkerhoek tikt. Op die inzet van Fermín Lopez, een goed schot. Dito redding zou je dan zeggen. Die Duitse keeper van Feyenoord die hem uit zijn linkerhoek tikt. De schreeuwbrigade hier achter me ook ontwaakt. De Spaanse verslaggevers. Als de corner genomen wordt, kort naar Lopez. Gaat naar zijn linker. Lopez met het schot. Bal geblokt door Feyenoord. Uiteindelijk Barcelona dat hem snel weer onder controle heeft. Halverwege de helft ook van de Rotterdammers. Als de voorzet gegeven gaat worden. Dat gebeurt met de buitenkant rechts door Cancelo. Door alles iedereen gemist. En dan gaat hij over de zijlijn heen. In het vakje bij de cornervlag. Om precies te zijn. En dus is de ingooi voor Feyenoord. Maar wel helemaal bij de eigen achterlijn. Die zo meteen genomen gaat worden door Marmol. En hij gooit hem dan in naar Targalina. Laat de bal langs zich heen rollen, want daar is wel wat ruimte om vooruit te spelen. De bal gaat naar Borges. Zijn eerste balcontact voor Feyenoord in dit seizoen. In de Champions League gaat de middenlijn over. Het gejuich vanuit het uitvak. Borges met een schaar. Borges nog een keer houdt er een ingooi aan over. En dat zorgt ervoor dat Feyenoord de ingooi mag gaan nemen. Halverwege de helft van Barcelona.
0: Met Riet. Die de bal opraapt nu. Barça. Borges komt eraan. Zingen ze vanuit het uitvak. Rotterdams cynisme. Opnieuw een inworp voor Feyenoord. Kwartier nog. Het weer Giviro Wiet. Shaquille van Persie probeert te verlengen. Dat lukt niet. Bal weer over de zijlijn. Dan zegt Riet, laat mij die inworp maar gewoon weer opnieuw nemen. Gaat hij naar Borges. De bal wordt makkelijk uitverdedigd. Toch in de voeten van Van Persie. Die geeft de bal voor. Valente die hem aanneemt. Dan lastig speelt naar Marmol. Die kan hem toch controleren. Weer teruggeven aan Valente. Nee, naar Segio gaat hij. Maar Barcelona zit ertussen. Bal wordt ingespeeld naar Stijn. Kan die scoren dan? Sam Stijn. Het is daar de redding van Garcia. Die zijn hoek klein maakt. Bovendien was het ook weer buitenspel. Ja. Ja, daar hadden ze vroeger zo'n liedje over. Ja, zo'n grensrechter als die overmatig vlagde.
1: Wat dan?
0: Dat hij hem ergens moest steken. Maar het is zo lang geleden dat ik het niet meer weet.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Hoe dat liedje ging. Als u het nog weet, sport@rijnmond.nl. Kan Leon straks het antwoord geven.
1: Wel opmerkelijk dat als Feyenoord ook maar even over die middenlijn komt, dat er al gelijk gevlacht wordt. Dat heeft natuurlijk niet te maken met die grensrechten. Nou ja, wel, want hij vlagt, maar uiteindelijk vooral met de kwaliteit van Barcelona. Terwijl Gordon gaat lopen. Die gaat dan naar Olmo. Ja, een overtreding gemaakt door Sint-Juste op een plek waar je dat eigenlijk natuurlijk niet wil. Een meter, nou nog niet eens een meter buiten het 16 meter gebied. En bijna recht voor het doel ook van Tjark Ernst. Die vrije trap genomen gaat worden, kan ik me voorstellen door Lamine Yamal. Voor de linkspoot ligt hij er gewoon heerlijk voor. En laten we hopen dat zijn vizier niet op scherp staat. 77ste minuut van FC Barcelona tegen Feyenoord. Op 5 november 74 werd het 3-0. Nu staat het ook 3-0. Als Barcelona een vrije trap gaat nemen. Net buiten het 16 meter gebied zoals gezegd. Als Jablonski heeft gefloten, wordt de aanloop genomen door Olmo en door Jamal. Het lijkt me dat laatstgenoemde deze bal gaat nemen. Er is zelfs een muur liggen bij Feyenoord. Gaat er doorheen en gaat erin. Jamal zijn goal te pakken. Volgens mij gewoon dwars door de muur heen van Feyenoord. En zo staat het 4-0.

0: een vrije trap weggeven tegen een tegenstander met zulke individuele kwaliteiten op die plek. Dat is vraag om problemen. En die heeft Feyenoord gekregen. Hij schiet hem
1: door de muur in.
0: Volgens mij door de muur inderdaad. Dan zit daar toch een gat in. En dan nog knap uitgevoerd. Iemand achter ons roept La Bombinha, La Bombinha. Dat zal niet degene zijn die dat bij Feyenoord regelmatig doet. 4-0. Zo loopt het toch hoog op. Daar waar we en ook veel supporters vooraf toch voor vreesden. Feyenoord echt een pak op de broek zou krijgen. Wat gewoon een mogelijkheid is er tegen deze weer een sterke tegenstander. Dat gaat gebeuren. En het einde is er ook nog niet. Nog 12 minuten, Den.
1: Ja.
0: En de teller al op 4, helaas.
1: Het is zonde dat deze bal echt dwars door de muur heen gaat van Jamal. Waardoor het voor Ernst onmogelijk is om daar nog iets aan te doen. De muur springt en uiteindelijk springen de spelers een beetje uit elkaar. En dus wordt die bal ingeleverd. Sint-Justen stapt goed in. Dan geeft hem aan Van Persie. Op de eigen helft aan de linkerkant naar Valente. En als Feyenoord eruit komt, dan ziet het er gewoon bij Vlagen echt gewoon prima uit hoor. Dat zou je met 4-0 misschien niet zeggen. Maar Feyenoord komt dan ook wel aardig voor de dag. Wat het natuurlijk
0: aan het einde niet, hè?
1: Aan het einde ontbreekt inderdaad, wilde ik net zeggen. En dat is een gebrek misschien bij Feyenoord aan dat scorend vermogen inderdaad. En ook natuurlijk de klasse van Barcelona. Want laten we wel zijn dat als Barcelona heel even aanzet, dan is het natuurlijk gewoon...
0: En bij zo'n aanvallende ploeg vergeet je vaak ook dat ook verdedigend, juist die topteams, dat natuurlijk heel goed op orde hebben.
1: Ja.
0: En dat heeft Barça ook.
1: Ja, absoluut. Want daarna probeert hier dan een doelpunt te voorkomen. Twee man van Barcelona er vandoor. Misschien wel de vijfde in aantocht. Daar wil Sint-Justen niet aan meewerken. Maar er gaat wel een kans komen. Schot geblokt. Goed gedaan dit door Marbel op die inzet van Bernal. Marbel die ik trouwens een aardige wedstrijd vind spelen.
0: Hij draaide wel weg in dat muurtje daarnet. Dat was hij degene die dat deed.
1: Dat is gelukkig niet de eerste goal. Dat scheelt dan ook wel weer. Terwijl Borges er nu vandoor gaat aan de rechterkant. Gaat Barcelona zo meteen nog twee keer wisselen. Dan trekken ze nog even een blik sterspelers open. En Borges er dan voorbij. Gaat naar de grond. Knabbelt weer omhoog. Dit is een overtreding, dacht ik. Nee, zegt de scheidsrechter. Nou, de grensrechter staat er een half meter hier vandaan. Dus gaat het spel verder. Neemt Barcelona weer over.
0: 10 minuten nog. En Barça gaan Gabriel Jesus er nog inkomen. En Gavi. Feyenoord de dure lessen hier in Camp Nou die het mee kan nemen dit seizoen in. En hopelijk zelf kan toepassen ook in het vervolg van de Champions League toernooi. Eerst volgende wedstrijd thuis tegen Como in de volgende maand. Dat is meteen al een hele belangrijke. Maar ook een hele moeilijke. Nog niet de naam. Ook de kwaliteit. Maar daar gaan we nog, hebben we nog voldoende tijd voor om daarop vooruit te blikken. Eerst maar deze wedstrijd blijven volgen. Hier komt Marsa aan de linkerkant met Gordon. Bal naar Bernal. Via Rodri wordt hij klaargelegd voor Kubarsi, de verdediger. Paas naar voren. Hier zit Marmol ertussen. Nou, aardige driehoekjes met Valente ook. Een steekbal op Stijn, als die geen buitenspel is. Dan gaat de aanval van Feyenoord nog even door met Valente. Die strooit met de bal naar rechts. De vlag is nog steeds omlaag gebleven. Bal bij Borges. Hele gekke aanname. Maar goed, hij heeft geen. Vanaf de rechterkant. Nee, geen. Maar hij heeft er nog wel. Geeft de bal dan voor met links.
1: Ja,
0: de kant.
1: Valente!
0: De goal!
1: Ja,
0: de goal! Sam Stijn. Bij de tweede paal. Als de vlag
1: blijft omlaag.
0: Steeds omlaag blijft, daar zijn we vanavond dan verbaasd over. Want die is zo vaak omhoog geweest in de aanvalsopzet met Valente. Dan gaat Feyenoord hier toch zijn doelpunt meepikken. Sam Stijn 4-1. 8 minuten voor tijd. Is het Feyenoord gegund dat deze wel blijft staan? Dat er 2 goals van Ferry afgekeurd zijn. Scheidsrechter geeft aan dat er gewisseld gaat worden. Het doelpunt staat. Die pakken ze Feyenoord nooit meer af. Die pakken ze Sam Stijn nooit meer af.
1: Ja. Mooi voor hem ook. Hè? Zeker ook omdat hij natuurlijk geen basisplaats heeft bij Feyenoord. is het voor hem extra mooi dat hij inderdaad deze goal dan maakt. Na die actie vanaf de rechterkant van Borges, die dus de voorzet geeft.
0: Ja.
1: En Sam Stijn, die hem binnenschiet. Twee spelers die we niet veel nog hebben gezien dit seizoen. Uitstekende voorzet vanaf de rechterkant van Gonçalo Borges. En Sam Stijn die hem dan binnenschiet. En de 4-1 voor Feyenoord. De aansluitingstreffer mocht hij wat later ingeschakeld zijn. Het is een wissel aan de kant van Feyenoord ook die doorgevoerd gaat worden. Is het Valente volgens mij die eruit gaat? Ja, ja, Valente eruit. En dan komt Tobias van der Elshout erin. Sprak hij nog bij de loting in aanloop naar dit toernooi. Vertelde over zijn moeder die vroeger in Barcelona heeft gewoond. En een seizoenkaart had bij deze club. Haar naam zou ook ergens in dit stadion gegraveerd staan. Nou, als hij er nog drie maakt, staat zijn naam na deze wedstrijd ook gegraveerd in dit stadion. Daar gaan we dan persoonlijk voor zorgen. Maar dan moet Feyenoord wel even opschieten. Nog 7 minuten te gaan. Feyenoord heeft in ieder geval wat teruggedaan met de goal van Sam Stijn. Weer de treffer gemaakt. 4-1 de tussenstand.
0: En Barça heeft met de twee wisselspelers nu in de gelederen afgetrapt ook. Hier Stijn met een sliding. Tikt de bal aan. Ja, daarna bijna aan tegenstander als die nog een sliding inzet. Jesus kan dat net ontwijken. Barcelona met Pau Cubarsí. Op de middenlijn. Gavi net ingevallen. Al blijft achterin. Bij Barça, ja, achterin is een rekbaar begrip. De centerverdedigers staan regelmatig al op de helft van Feyenoord opgesteld. Een driehoekje in de as van de Elshout werd daar even weggespeeld. Bernal die de bal inbrengt. Barcelona controleert de wedstrijd nu. Het doelpunt van Feyenoord van zo even. Koundé naar Yamal. Yamal langs van de Elshout brengt de bal dan in. Daar wordt hij gekopt en Ernst zit ernaast hoor. 5-1, de kopbal achterwaarts van Gabriel Jesus in de verre hoek. Hier ziet de keeper van Feyenoord er niet goed uit. Gaat heel langzaam naar de grond. Zit nog wel bij die hoek, maar dan zit de bal er al in. En ook de tijd en ruimte die Lamine Yamal krijgt om de bal zo makkelijk voor te geven. Dat is niet goed. Toch 5 tegengoals. Voor Feyenoord deze avond in Spanje.
1: Zo denk je, nou Feyenoord doet in ieder geval wel terug. Nou, dat denkt Barça, dan doen wij ook alweer wel terug. Staat het ineens 5-1. Is het toch een grote uitslag aan het worden. Is de aftrap inmiddels genomen. Wordt de bal naar voren gewerkt. Ook gelijk weer ingeleverd door Feyenoord. Dat slordig ook is met deze bal. En is het de bal die achteruit gespeeld gaat worden. Komt zo meteen niet terecht bij de keeper. Uiteindelijk is het Cubarsí die hem terugkapt. Gaat dan vooruit. En is het Feyenoord dat nu al over heeft met Targaline. Targaline die opgejaagd wordt. 3 man om zich heen. Blijft sterk op de been ook. En is het Marmol die vooruit werkt. Gaat dan naar de linkerkant naar Van der Elshout. Die dan Koundé maar eens op probeert te zoeken. Tussendoor speelt naar Zegiel. Die bal komt niet aan. Omdat het gaatje dichtgelopen wordt door de man die net de goal maakte. Jesus. En die wordt ook opgejaagd door Zegiel. Uiteindelijk voetbalt Barcelona daar vrij eenvoudig onderuit. Van der Elshout die wil daar niet aan meewerken. Die zegt wegwezen. Nou, hier is niet zoveel aan de hand hoor.
0: Nou,
1: dit is nou echt een scheidsrechter die anders een beetje door zijn broek voelt lopen. Omdat hij hier thuis wil fluiten bij FC Barcelona. Hier is volgens mij gewoon helemaal niks aan de hand. De scheidsrechter geeft een vrije trap. Stel je voor dat je een schouderduw geeft. Dat hij niet van suiker gemaakt, man. Kom op. Vrije trap is genomen. Barça speelt er rond. Achterin is het Christensen breed naar Cubarsí.
0: 5-1 is de stand met nog 3 minuten te gaan. Nog een flinke tik voor Feyenoord Almedal. En dat weet je vooraf, dat je daar met Barcelona uit tegenaan kan lopen. Speelronde 1, Barça op volle sterkte. Toch is het gewoon vervelend als dat gebeurt. En dan ook hoop je dat dat niet te veel gaat doorwerken. Zoals bijna 10 jaar geleden, toen Feyenoord van Man City zo'n stevige tik kreeg in de Champions League in de eerste speelronde. En Feyenoord daar echt daarna wel wat last van had met het vertrouwen. Dat gaan we allemaal merken te beginnen zondag om 16:45 bij PEC Zwolle uit ook. Zijn we er natuurlijk ook weer bij. Iets ander stadion, iets andere ambiance. Maar ook dan zijn we er natuurlijk weer bij. Barcelona, nog maar een keertje in de aanval. Met Jesus, die net dus mocht koppen. Die krijgt hem toch weer knap ook bij Jamal. Jamal, die danst in dat 16 meter gebied bijna. Om tot een schot te komen. En dan wipt hij de bal bijna de kruising in. Maar kan Ernst die bal vangen? Ik zie wat collega's met verbazing kijken dat hij... Dat hij een bal die tussen de palen ging ook heeft tegengehouden. Dat is volgens mij bijna niet gelukt. Elke bal op doel ging er ook wel in. Niet dat Ernst nou flink de fout inging. Ja, die laatste vond hij niet zo lekker uitzien.
1: Een gele kaart.
0: Maar toch. Die kreeg een geel, Dem.
1: Nou, hij gaf hem niet. Jamal houdt vast. Schopt daarna de bal weg nadat er al gefloten is. Uiteindelijk geen gele kaart.
0: Nee, jij kan dat wel vinden.
1: Ja,
0: maar
1: ik ga er niet over.
0: Nee.
1: Zo is het ook. Uiteindelijk is het Barcelona dat overneemt. Feyenoord doet dat dan ook weer. Met nu Targaline in de middencirkel. Die gaat naar links. Komt de bal terecht bij Van der Elshout. En hij opent hem dan met een lange bal naar de rechterkant. Die is veel te lang onderweg. Komt niet bij Borges. En dus is het Barcelona dat overneemt. Met nu Jesus. Bal naar Gabi gespeeld. Die dan onderuit gaat. Watanabe die hem omhoog trapt vooruit. Stijn doet dat dan ook. Stijn die de eretreffer maakte hier in Camp Nou. Een paar minuutjes geleden. Daarna was het Barcelona dat nog maar een keertje scoorde. 89 minuten gespeeld. 5-1 de tussenstand. Als Ernst de bal zijn kant op krijgt, die trapt hem dan naar voren. Lange bal richting Van Persie. Die kopt hem door. Gaat naar Van der Elstad. Kan er niet bij. Koundé kopt. En trekt naar Zegiel. Bal breed dan. Komt terecht bij Zegiel. Fijn dat nog een keer in de aanval dan. Als die bij Zegiel aan de zijkant komt. Terug dan naar Van der Elstad. Tussendoor naar Borges. Die ruimte heeft. Gaat dan schieten. Bal geblokt. Komt in de kluts terecht bij Sam Stijn. Neemt er goed aan. Stijn met een schot en de redding van de keeper. En dan gaat alsnog de vlag omhoog. Geweldige actie van Sam Stijn, zegt. Die hem met rechts aanneemt. Gelijk goed legt voor zijn linker tegenstander op het verkeerde been. En snoeihard uithaalt. Goede redding van Garcia. En dan gaat weer die dekselse vlag omhoog. Had hij sowieso niet geteld. Maar was dit wel een goede aanval van Feyenoord. En een knappe aanname met schot dus van Sam Stijn.
0: We gaan de blessuretijd in van deze wedstrijd. 5-1 staat het. 3 minuten gaan we nog door. En dan zit het erop. Feyenoord terug richting Rotterdam. Is de Champions League begonnen. En een forse nederlaag. Doelsaldo kan natuurlijk ook nog een rol spelen uiteindelijk om die tussenronde eventueel te halen. Dat zou Feyenoord ergens moeten zien te repareren. Maar allereerst ook later toch nog punten zien te pakken. Barca combineert nog maar eens een keertje door. En dan wordt de bal door Gordon te ver voor hem uitgespeeld. Kan Stijn hem wegwerken. Wordt hij net zo snel door Feyenoord ook weer afgepakt. Staat Targaline daar goed te verdedigen. Vond ik ook uitstekend invallen trouwens, Targaline. Goede invalbeurt van hem. Toch blijft Barca komen nu met Jamal. 1-0 hier komt hij toch langs Marmo. En dan maakt hij de overtreding. Echt Feyenoord een keertje de vrije trap mee ook deze avond. Blessuretijd van dit duel. Een vrije trap. Die gaat naar Ernst. De keeper met een trap. Ja, er staat helemaal niemand. Nou, een gekke bal. Van Ernst. Cancelo. De inworp voor Barcelona is genomen. 1 minuut van de 3 minuten blessuretijd. Voorbij. Cancelo legt hem even terug op Christensen.
1: Barcelona dat de bal achterin rondspeelt met Koundé. Die naar de rechterkant toe gaat. Jamal Koundé. Die dan een actie maakt. Kapt hem in één keer mee naar voren. Gaat dan tussendoor met de bal. Komt bij Fermín López. Die daar een tik krijgt. Het is een vrije trap voor Barcelona. Uitgedeeld door Targaline. En ik ben het met jou eens, Dan. Dat Targaline een goede beurt maakt vandaag. Weer de oproep om geen dingen te gooien in het stadion. Als de vrije trap genomen gaat worden door Barcelona. Jamal achter de bal gaat staan. Links van uit het midden. Een meter of 4 buiten het 16 meter gebied van Feyenoord. eerdere vrije trap van hem. Zagen we dat de muur uit elkaar viel. En de bal er tussendoor binnen viel. Dan gaat hij weer een aanloop nemen bij Jamal. Legt hem breed naar de linkerkant. Scherp gespeeld naar Anthony Gordon. Die hem dan voorgeeft. Komt daar terecht op een van de hoofden van de spelers van Barcelona. Maar Jesus kopt hem over. En dus is het een doeltrap voor Tjark Ernst. Ja, het is wachten tot de scheidsrechter een eind maakt aan deze wedstrijd. Feyenoord de nodige lessen mee zal geven voor dit avontuur in de Champions League. Doeltrap kort genomen. Gaat dan naar Ernst. Terug naar Watanabe. Hij heeft de lange bal naar voren. Naar Shaquille van Persie. Krijgt een beuk in zijn rug. Bal gaat over de zijlijn heen. Het is een ingooi voor Barcelona als de scheidsrechter nog gaat aan te nemen. Maar hij fluit af. Het is afgelopen in Camp Nou. Waar Feyenoord een ruime nederlaag leidt. 5-1. Waarbij de Rotterdamse goal werd gescoord door Sam Stein. Er wordt even een vuurpijl buiten het stadion afgeknald. Nog één en dan nog één. Wordt hier bij Barcelona gevierd dat zij de Champions League beginnen met een ruime overwinning. Zal Feyenoord met huiswerk teruggaan naar Rotterdam. Verliest op bezoek bij Barcelona met 5-1.

0: proberen een ander soort voetbal te spelen ook. Wat directer, met meer snelheid, diepgang. We rekenen daarvoor op de snelheid voorin met Isaac, Gakpo, Barcola en Gumoa. Muñoz en nieuwe mensen die er zijn bijgekomen. Veel geld geïnvesteerd. Ja. Voorlopig in competitie heeft dat nog niet echt gerendeerd. 5-9, geen geweldige start. Maar toch afgelopen weekend de eerste keer kunnen winnen op Ipswich. Met toch het soort voetbal wat Iraola eigenlijk voorstaat.
1: This is Anfield. Veel tegenstanders merken dat hier. Atletico heeft het vorig seizoen ondervonden dat het helemaal in het slot nog kon misgaan. Maar het was een wedstrijd waarin Liverpool vroeg op voorsprong kwam. 2-0 zelfs voor. Atleti maakte 2-2 gelijk. Maar uiteindelijk toch nog een zege voor Liverpool. Daar zijn ze met een Italiaanse scheidsrechter vanavond die de wedstrijd gaat leiden. Davide Massa. En er is inderdaad veel veranderd hier op Anfield. Exit Arne Slot. Dat kwam uiteindelijk toch een beetje als een verrassing nog. Oké, de prestaties na het kampioenenjaar waren een pak minder. Het was op zich een mislukt seizoen. Vijfde in de competitie op 25 punten van kampioen Arsenal. Uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League. Maar toch was zo'n beetje het gevoel, wie weet gaan ze er gewoon mee door. Nee, dus zei het bestuur van Liverpool. En Iraola zesde geworden met Bournemouth. Dat is toch een prestatie. Die werd hier uiteindelijk aangetrokken. Atletico Madrid doet het nog altijd met dezelfde trainer. Doet het nog altijd met Diego Simeone. Die zijn 805e wedstrijd gaat leiden. Al sinds december 2011 is hij de coach van de Colchoneros. En Atleti, dat haalde vorig seizoen de halve finale van de Champions League. Dat was de beste prestatie sinds 2017. Uitgeschakeld door de latere verliezende finalist Arsenal. Ook Liverpool ging eruit trouwens tegen een finalist, tegen de winnaar, tegen Paris Saint-Germain. In de kwartfinale was dat. De opstelling van Liverpool, Frankie.
0: Ja, Alisson Becker in de goal, rechtsachter Araujo centraal, Jacquem en Van Dijk, links Kerkes. Op het middenveld Soboslay, McAllister en Wirtz. Dan van links Barcola. Ja, hij start. En van rechts de jongen en Gumoa. Centraal uiteraard Isak. Twee wissels in vergelijking met het weekend. Gumoa vervangt Muñoz. Barcola, hij in de plaats van Gakpo.
1: Scheidsrechter dus, Davide Massa. Hij leidt Atletico voor de vierde keer. Liverpool pas voor de tweede keer. En het is zijn 30ste Champions League wedstrijd. Hij is 45, niet de allerbekendste naam, maar toch een meer dan degelijke scheidsrechter. Dan kijken we naar de basis zelf van Atleti.
0: Ja, Oblak in de goal. Llorente, Pubil, Romero, Hanschko. Het viertal achterin. Op het middenveld Koke, Barrios. Dan van rechts Simeone. Links zal Buena spelen. En dan Alvarez en Kangingli zijn de twee spitsen. Daar dan drie wissels in vergelijking met afgelopen weekend. Grimaldo moet plaatsruimen voor Romero. Loekman moet plaatsruimen voor Alvarez. En centraal Koke terug in het elftal ten koste van Gulmand.
1: Barcola dus de eerste basisplaats sinds zijn transfer. Hij viel al in een klein half uurtje. En hier is Llorente die door de regisseur in beeld wordt genomen. Want hij kent Anfield goed. Hij heeft hier al vier keer gescoord. Twee keer twee goals. Maar vooraleer we gaan voetballen, eerst een moment van medeleven met alle slachtoffers die na de natuurramp zijn gestorven in Nepal. De aardverschuiving, die gigantische modderstroom die op heel wat dorpen is afgekomen. Daardoor duizenden mensen die gestorven zijn. Catástrofe natural ocurrida en Nepal.

0: Het was indrukwekkend stil hier op Anfield. Quasi om kippenvel van te krijgen. Ook een Nepalese supporter hier aanwezig. En inderdaad, ja, voor de mensen die rechtstreeks betrokken partij zijn. Een onwaarschijnlijke ramp. Hele families die gestorven zijn. We zijn nog maar eens geconfronteerd met de almachtige natuur, laat ons zeggen. En dat we daar eigenlijk weinig tegen kunnen beginnen, tegen die natuurkrachten. Liverpool, dat zijn eerste Europese wedstrijd van het nieuwe seizoen speelt. En vooral voor Iraola is dat een bijzonder moment. Hij, ja, zijn eerste Champions League wedstrijd ooit aan het roer hier. En dat moet voor een trainer op Anfield toch heel erg speciaal zijn. Als je die Europese avonden hier hebt meegemaakt en je kan het dan zelf beleven als Bask, dan moet dat indrukwekkend zijn.
1: Dat wou ik net eraan toevoegen, inderdaad, als buitenlander. En ook denk ik iets wat hij 2 jaar geleden nooit voor mogelijk zal geacht hebben. Toch niet op zo'n korte tijd. Dat ook hij hier aan de zijlijn Liverpool mag coachen in een Champions League wedstrijd.
0: Meteen Szoboszlai. Balbezit voor Liverpool in de openingsminuut. Meteen de eerste aanval van de wedstrijd. Daar misschien de eerste goal al. Nee. Isak uitzonderlijk goed op dreef. Natuurlijk begint dit seizoen met al 3 goals in de Premier League. Hij besluit voorlangs, maar Atletico een eerste keer gewaarschuwd dat het tegenwoordig weer snel gaat bij Liverpool.
1: Ja, balletje breed onderschept door Szoboszlai. En dan is het wijken bij Atletico. En is het binnenkant voet eigenlijk dat Isak trapt. De bal eigenlijk niet goed raakt door de benen van Ancho. Dat wel maar een eind ernaast.
0: Nou, ze weten nog van vorig seizoen hoe snel het kan gaan trouwens. Want toen na 10 minuten stond Liverpool al 2-0 voor. Een afgeweken vrije trap van Mo Salah. Die via Robertson binnenging. En Salah die zelf even later de 2-0 op het bord zette. Het leek toen het begin van een probleemloze avond. Maar Llorente zorgde er dus voor dat Atleti toch weer in de wedstrijd kwam. Maar veel veranderd in vergelijking met vorig seizoen bij Atletico ook. In die basisopstelling als je dat allemaal bekijkt. Een stuk of 6 jongens die er intussen niet meer bij zijn. Ze begonnen hier destijds nog aan de wedstrijd met bijvoorbeeld Raspadori, de Italiaan. Maar zeker niet alleen hij. Ook Galan bijvoorbeeld speelde nog mee. Maar eerst kijken naar deze aanval van Atleti. Daar de bal in de 16 gedropt door Koke.
1: Ja, onmiddellijk gebracht. Alleen niet hoog. Laag. Dus geen goede voorzet. Llorente voor de eerste keer hoog mee. Hier op de rechterkant.
0: Daar is hij opnieuw, Llorente. Met Kerkes die zich toch wel moet bewijzen. Kerkes, want krijgt bijzonder veel kritiek, Frankie.
1: Ja, zeker niet goed begonnen aan het seizoen.
0: Frimpong ook en die is zijn basisplaats al kwijt.
1: Ja, kwetsbaar. Ook op snelheid. Een paar keer gepakt in die 3 wedstrijden.
0: En dus intussen ook een aantal nieuwelingen bij Atletico in de basis. Zoals daar zijn Kangin Lee. Maar ook Romero met zijn basisdebuut. Llorente stond al buitenspel.
1: Ja, veel scheelde het niet. Maar opbouw met 3 bij Atletico. Llorente, de man die mag opschuiven op de rechterkant. Ancho een beetje naar binnen.
0: Iraola al aan het noteren.
1: Ja, dat is snel. Na 3 minuten nog niet.
0: Van Dijk, ja, daar staat er eentje heel erg dichtbij. Dat is Kangin Lee. Het gaat achteruit tot bij Alisson. Szoboszlai, goede opening. Araujo terug tot bij de Hongaar. Szoboszlai die tempo maakt. Maar de bal niet meegeeft op die rechterkant. Simeone die lijkt daar op de linkerkant te spelen. Zoals we eigenlijk voor de wedstrijd dachten. Dat ze met toch een 3-mans-defensie zouden spelen. Hansko is geen echtelingsachter.
1: Nee, dus,
0: heeft dat wel nog gedaan met Feyenoord?
1: Ja, even wel. Niet veel, maar wel gedaan. Dus zo'n Simeone naar de linkerkant.
0: McAllister, hakje van Isak. En dan komt Wirtz toch nog in balbezit. Nou, al dan niet buitenspel hier van Isak. Legt de bal terug. McAllister met de trap. En er was inderdaad sprake van buitenspel. Maar je merkt wel dat Liverpool Frankie snel probeert te combineren. Dat ze snel ook diepgang en verticaliteit zoeken.
1: Ja, hier McAllister en onmiddellijk Isak diep. Een beetje op de hakken. Krijgt de bal terug. Weliswaar in buitenspel. Ook redelijk wat mensen mee. in die 16.
0: McAllister. En Gumoa. Vier keer ingevallen in de Champions League onder Arne Slot. Rio en Gumoa nog altijd piepjong natuurlijk, 18. Maar nu voor het eerst in zijn carrière in de basis in een Champions League wedstrijd.
1: Ja, en op de linkerkant, dat is ook opvallend. Barcola van rechts.
0: Ook dit was, dacht ik, buitenspel. Voorlopig mag het wel doorgaan. Kang In Lee. De Zuid-Koreaan, ex-Paris Saint-Germain. En dan komt er iemand tot een schot. Jawel, een oprapertje is het in de handen van doelman Alisson. Julian Alvarez terug in de basis bij Atleti met de eerste gecadreerde bal voor de Spanjaarden.
1: Hij had te weinig kracht erop, ook geen richting kunnen meegeven. Maar wel een mooie beweging, rechts-links beweging.
0: In de basis, dat is waarschijnlijk ook ietsje gemakkelijker in een uitwedstrijd tegenwoordig, na alles wat er gebeurd is afgelopen zomer. Ja. Hij mocht wel invallen afgelopen weekend. Dat waren zijn eerste speelminuten, maar ook dat was buitenshuis tegen Bilbao.
1: Dan werd toch uitgefloten eigenlijk. Met het hard te verduren. En is niks zo erg dan door je eigen supporters. Ja, te worden uitgefloten. Kan het natuurlijk wel keren. Door te presteren, door te scoren.
0: Dat heeft hij in twee seizoenen eigenlijk wel al voldoende gedaan, moet ik zeggen. 49 goals voor Atletico. Vorig seizoen 20. Alvarez. Romero, die kent uiteraard ook dit stadion als ex-speler van Tottenham, waar hij afgelopen zomer vertrokken is. En Gumoa van op die linkerkant inderdaad. Maar is de bal al meteen weer kwijt aan Kang In Lee, die goed werk verricht in functie van de ploeg. En dan Barrios.
1: McAllister sterk in de recuperatie.
0: Ja, het is 2 tegen 1 en is het een overtreding? Jawel. Massa geeft de vrije trap aan Liverpool. Maar wel gemotiveerd. Atletico, heel snelle pressing met 2-3 jongens.
1: Beiden eigenlijk, die elkaar nu willen laten voetballen. Hier
0: Lee die er nog bij kwam.
1: Inderdaad.
0: En dan Koke, de captain.
1: Dat was uiteindelijk de overtreding. Of de actie te veel.
0: Koke. Good old Koke, toch weer in de ploeg. Hjulmand op de bank, de Deen. Die de meeste wedstrijden al was gestart bij Atleti.
1: Sjoboslaj gaat hem brengen. Dat is van heel ver. Niet altijd zo eenvoudig om goed in de 16. Ja,
0: hij doet het dan ook kort. McAllister afgeblokt door Koke. En nu Barrios. Nee, het is Kang In Lee, excuus. Lee.
1: Ja, net wat te veel tijd.
0: Naar links,
1: nodig,
0: naar Simeone. Opgepikt door Alvarez. Nee, wie is het? Daar op links. In elk geval diepgang nu. En wie is er dan voor doel?
1: Simeone was het met de diepe bal. Alvarez doet zijn werk in balverlies. Dit ging wat te snel.
0: Romero. Oei, dat is een zwakke paas daar centraal. En dan kan Isak tegenprikken. Is al in de 16 meter voor doel gebracht. Daar is Oblak. Wel week af die voorzet en zo belandt hij uiteindelijk in de handen van de Sloveen.
1: Nou, nu ook weer recuperatie onmiddellijk diep. Isak die onmiddellijk vertrekt. Net wat te ver uitgeweken om echt gevaarlijk te kunnen zijn. Maar opvallend hoe snel dat Liverpool de bal diep speelt na de recuperatie.
0: Ja, dat is toch een groot contrast met hoe het hier onder Arne Slot was. De supporters vonden het saai, voorspelbaar, traag.
1: Ja.
0: En dat heeft Slot uiteindelijk ook de kop gekost. Hè. Na de titel in zijn eerste seizoen. En toen zei iedereen, ja, toen bouwde hij nog voort op de automatisme onder Klopp. Achteraf, hoe kijken we daar dan op?
1: Ja, oké, maar goed. Dat is, ik denk dat je toch de eer moet laten aan Arne Slot.
0: Ja.
1: Het is sowieso al niet makkelijk om na iemand als Klopp te komen hier met zijn successen. Dus ja, dat moet je dan ook niet onderschatten. Dat je dat toch gewoon kunt doortrekken is gewoon knap. Ook al was het dan vorig jaar een minder seizoen. De titel was dan toch binnen voor Slot.
0: Baena. Die ook al als spits heeft moeten spelen, net als Lookman. Daar hebben ze toch een probleem in die zin. Ja, Alvarez, dat verhaal kent u. Maar Sörloth geblesseerd. Jonathan David, die zit niet op de bank. Ja, toch wel op de bank. Dus die is ook nog niet gedebuteerd. Misschien straks. Szoboszlai. Nu even wel wat rondkijken en rustig pasen, ja, bij Liverpool.
1: De bal kwam bij Araujo. Hij natuurlijk niet de man om daar snelheid te maken op die rechterflank. Om dan eventueel actie te maken en een voorzet te brengen.
0: Mooie actie van Ngamoa. Wirtz kan hem misschien voor doel brengen. Met links doet hij en dan krijgen we een corner voor Liverpool.
1: Nou, was al in de 16 Wirtz, maar dan toch nog met de diepgang. Een paar meter richting de achterlijn.

0: Isak die moet proberen om de doelman te hinderen. Oblak, die staat vlakbij de Atletico keeper. Maar kort genomen. Nou, oké. Okay. Kerkers.
1: Ja,
0: is dit dan nog ingestudeerd? Soboslaj. Maakt vaart en een mooie dribbel van Soboslaj tussen twee man en geen vrije trap. Het publiek zag dat anders.
2: Ja, een beetje gezocht toch.
0: En nu de snelle combinatie bij Atletico. Goede bal van Barrios. Llorente. Tamt een beetje in de aanname en dan een slechte paas van Llorente.
2: Maar ook niemand in de spits. Hè? Dus sowieso een moeilijke bal die hij moest spelen. Ja, maar de hoekschop ging toch serieus de mist in bij Liverpool. En dit is gewoon gezocht. Nee,
0: geen vrije trap.
2: Nee. Ze wisten eigenlijk niet goed meer wat gedaan met de bal.
0: Ja, vreemd, hè?
2: Ja, het is vreemd, ja.
0: Toch wel wat gestalte hebt daar.
2: Maar het begon met Kerkers die de bal niet goed controleerde. Dat was al het begin van het fout lopen.
0: Geen cadeau, deze paas van Araujo. Maar ook opgelost door Alisson. Araujo die het dus wel goed heeft gedaan bij zijn eerste basisplaats afgelopen weekend.
2: Een positie dat hem niet helemaal vreemd is. Hij heeft dat ook bij Barcelona wel eens gedaan op die rechterkant.
0: Ja, want daar ging het toch vaak over de voorbije weken dat die kern van Liverpool misschien niet helemaal in balans is. Ze hebben nu met Barcola maar liefst 4 linksbuitens. Ja. Terwijl de posities achterin misschien minder goed bezet zijn op de flanken. En ook geen echte controlerende middenvelder, nummer 6. Die hebben ze ook niet gehaald. Baena. Goed begonnen aan het seizoen. Alex Baena met ook al een paar doelpunten. Al 3 in de competitie.
2: Ja, Van Dijk die er goed tussen zit. Maar uiteindelijk de bal wel aan Alvarez moet laten.
0: Ja, toch wel wat balbezit voor Atleti. Op de helft nu van Liverpool. En de enige bal gekadreerd was voorlopig ook van de bezoekers. Was dat niet al te moeilijk. Alvarez geeft mee met Koke. Koke naar Kangeli, die laat mooi lopen. Dan de trap van Baena. Tweede doelpoging van de Colchoneros. We zijn bijna een kwartier ver, maar ze laten zich niet onbetuigd. De mannen van Simeone, ze proberen mee te voetballen.
2: Ja, zeker wel. Goede beweging van Kangeli.
0: Buitenkant rechts.
2: Ja, niet goed geraakt die bal. Het was dan ook nog eerst Koke. Die daar als diepste man in de 16 kwam.
0: Daar zitten wij ergens zeker, hè, Frankie?
2: Ja.
0: We mogen niet klagen over de positie, hoor. Bijna op de middenlijn. Oei, Oblak. Dat is ongeveer zo hoog als onze positie ook, dat hij trapt. Maar echt nuttig is dat niet. Weer een snelle recuperatie. Llorente met Ngumoa. Llorente, ja, laat zich aftoeven. Wil zijn lichaam zetten, maar die Ngumoa is fijn, freel, maar kwiek. En zo zat hij er toch tussen.
2: Ja, te ver van de bal toen hij zijn lichaam zette. Moest iets meer controle over de bal hebben. Dit is toch tricky daar.
0: Ja, Barrios die te veel hooi op zijn vork neemt. Veel zelfvertrouwen, maar hier wel balverlies. En zo Liverpool aan de rand van de box met Soboslaj.
2: Ja, de tweede keer dat hij niet kan uithalen.
0: Een mindere paas van McAllister. Kijk dan naar de fameuze sprint van Hanchko, ja, die is best snel. Als je de grote passen zag die hij had. Weer diepgang gezocht. Meenemen, Barcola en de save. Ja. Van Oblak, die moest wel tussenkomen.
2: Ja, dit is wat ze willen zien. Bal over die verdediging. Snelheid van Barcola. Onder andere benutten.
0: Eerste keer dat Oblak getest wordt. Bijna een kwartier gespeeld. En als je inderdaad Barcola kunt diepsturen. Ja, dan gaat het snel vooruit. Op links zijn favoriete positie. Maar goed, dat is dus voor veel spelers zo in deze kern.
2: Inderdaad. Gakpo. Munoz. Allemaal mannen die liever van links komen.
0: Nou, Victor Munoz gaan we ongetwijfeld straks nog wel in actie zien. Barcola. Klaar voor meer minuten, zei Iraola. Maar daar kan je meteen uit afleiden. Ja, dat zal geen volledige wedstrijd zijn. Misschien een uurtje. Oei, slechte paas van Baena. Die dan ook nog even bleef staan. Na die bal.
2: Ja, het was Simeone met heel veel ruimte. Hij duikt daar ineens op in de spits.

0: Wat hybride rol voor Giuliano.
1: Nou ja, veel plaatswissels. Dat zeker wel. Kan Yang Li de linkerkant even.
0: En ook Barrios zal wel hier en daar opduiken. Nu vooral uitvallend naar de rechterkant. Kang In Lee. Oké. Die zal ook wel doorgaans in de as blijven. Maar zit niet meteen een aanspeelpunt. Tempo een beetje gezakt. Na de eerste 5 à 10 minuten. Ja. Waar het wel goed vooruit ging aan de twee kanten.
1: Kunnen we wat makkelijker in balbezit blijven. Vooral Atletico. Lijkt wat... meer controle te hebben over de wedstrijd op dit moment.
0: Nou, redelijk wat balbezit. Ja, het is 50-50 op dit moment, zie ik op ons datascherm.
1: Ja, de buitenkant hebben we ook.
0: Ja, hier goed balletje richting Llorente. Dit is een gouden kans voor Atletico en hij doet het alweer. Onwaarschijnlijk, Llorente, randje buitenspel. Twee keer twee goals, 4 in totaal op Anfield. Hij heeft zijn hond genoemd naar dit stadion. Hij zou alleen maar hier willen blijven voetballen, denk ik. Misschien moet hij toch maar een transfer overwegen.
1: Kerkes, Nicola Kerkes.
0: 0-1 voor de Colchoneres.
1: Kijk eens naar Kerkes. Als we de herhaling gaan zien, is gewoon verrast dat Llorente daar ineens voor zijn neus komt gelopen. Diep komt gelopen. Kijk, staan daar min of meer op de middenlijn. Kerkes een beetje naar binnen. Kijkt er even naar, ook al een eind achter zijn... kijk, en dan wil hij buitenspel spelen. Wil hem op buitenspel zetten. Of in buitenspel zetten. Oh, slecht, slecht gewoon van Kerkes. Mooi afgemaakt, goede bal. Alvarez dat wel, maar heeft al veel kritiek gekregen. Deze actie gaat hem niet helpen. Dat is wel duidelijk.
0: Nee, zijn tweede seizoen hier heeft toch ook bijna 50 miljoen euro gekost. Die Hongaar en Llorente. Wat is dat toch met Marcos Llorente in dit stadion? Hij heeft nu 10 Champions League goals gemaakt. Op het kampioenenbal. 5 ervan hier op Anfield.
1: Moet er hoogstwaarschijnlijk hier komen de eerste keer. Een doelpunt maken. En dan altijd het gevoel hebben als je terugkomt van... Ah ja, hier lukt het mij. Hier voel ik me goed. Ja, dat helpt wel. Als je ergens komt de eerste keer... Nicola, je speelt een draag van een match. Dan draag je dat ook mee de volgende keer. Je denkt daar dan toch op de een of andere manier op terug.
0: Ja, en wat je voor de wedstrijd zei...
1: Dat wil ik net zeggen.
0: Dat Nicola. Liverpool kwetsbaar is in omschakelingsmomenten, dat ook. Is opnieuw gedemonstreerd. Ja. Tegen Newcastle was het. Hè? Dat ze eigenlijk twee keer heel pijnlijk een goal binnengekregen hebben.
1: Ook in de rug van Kerkes eens. Maar goed, dit was echt wel niet opletten. Eerst niet opletten, dan nog denken van laatste redmiddel is op buitenspel spelen. Goed, twee keer slechte beslissing. En ook Llorente, vind ik, Nicola moet gewoon op dat middenveld moet hoger voetballen.
0: Ja, je wil dat hij centraal speelt.
1: Ja, of toch op dat middenveld wat hoger. Hij speelt nu hoger, hè. Constant hier rechtsbuiten. Het is niet... Ja, dat is niet een man die ergens rechtsachter moet voetballen.
0: Ik vermoed dat ze dit systeem ook wel gaan blijven spelen. Hè? Want Grimaldo defensief ook al een paar keer door de mand gevallen. Ja. De nieuwe aanwinst als linksachter. Het is ook meer een wingback natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus dit systeem heeft wel potentieel vermoedelijk voor Atletico dit seizoen. Balverlies van Pubil. En Isak gaat goed door met de bal er vandoor. En geeft hem aan Szoboszlai. Hier is een Gumoa. Man op man. Nou, dubbele dekking nu toch met ook Llorente. Ngumoa die iets te veel wil gaan dribbelen daar.
1: Dan een fout gemaakt door Ngumoa.
0: Ja, blijkbaar.
1: Veel overstapjes, maar uiteindelijk geen vooruitgang.
0: Andoni Iraola. Hij wil uiteraard beginnen met een goede prestatie en een overwinning hier op Anfield. Hier nog eens kijken.
1: Gewoon mooi afgewerkt.
0: Goed binnengelegd. Ja. Laat Alisson Becker geen kans. Daar kan deze doelman uiteraard weinig tegen beginnen. Hier in zijn 9e seizoen bij de Reds. Hij heeft aangekondigd, Frankie, dat hij gaat stoppen, Llorente, bij de nationale ploeg van Spanje.
1: Ja, dat is natuurlijk 31.
0: En zijn basisplaats kwijt aan Porot op het afgelopen WK, die nog... jonger is en eigenlijk ook wel een erg goede rechtsback is.
1: Een mooie kaats van Barcola.
0: Wiert schrijft hem mee, was de bedoeling alvast.
1: Ja, te veel, te makkelijk gelezen.
0: Jacquet was doorgelopen, nu moet McAllister even die positie overnemen. Opnieuw gaat hij doorjagen, Jacquet. En dat is niet naar de zin van Barrios, die zich kwaad maakt. Maar halverwege de eerste helft. En Atletico doet mee, sterker nog. Ze hebben al de meeste kansen gehad en staan op voorsprong.
1: Niet helemaal onterecht, de voorsprong.
0: Dat is een goede bal van Jacquet. Mooi gespeeld van de jonge Fransman. Deze is al over de zijlijn. Inworp Liverpool. Kerkes wil dat snel doen. Doet dat ook.
1: Ja, dat is snel.
0: Maar geen cadeau voor een Gumoa.
1: Ook dit was niet goed van Kerkes. echt waar.
0: Ja, ik snap dat hij het snel wil doen, maar op die manier.
1: Het Gumoa was er niet klaar voor.
0: Daarom, ja.
1: Ja.
0: En zo is het hier toch wat stiller geworden op Anfield. Gelijk gespeeld hier in dit stadion in de vorige thuiswedstrijd tegen Forest. Overtreding van Barcola.
1: Simeone zet er zich voor. Zou kunnen denken obstructie. Hier gaan we dat zien. Kijk. En dan moet Barcola min of meer de overtreding maken.
0: Niet zoveel aan de hand.
1: Nee.
0: McAllister, die hoge recuperatie, dat proberen ze wel te blijven doen. En dan is dit geen overtreding, zegt Massa. Tweede keer op een minuut dat het Liverpool publiek zich ergert.
1: Ja, het is Romero. De kans dat het een overtreding was, is dan relatief groot. Maar het lijkt mij ook eerder...
0: Dat is niet objectief.
1: Het lijkt mij ook eerder een botsing.
0: Ja, hij bleef staan, ja. Maar dan is het gezegde altijd, kan iemand zich wegtoveren?
1: Nee.
0: Ja of nee? Maar even aangeslagen Liverpool. Ze moeten met de steun van het publiek dat zich nu weer laat horen proberen om weer in het ritme te komen. Jacquet. Van Dijk, Kerkes en Gumoa. En dan is er een aanspeelpunt. Niet al te veel beweging daar centraal. Szoboszlai, net zoals vorig seizoen, hij wel altijd bereikbaar. De man die beweegt, die de bal durft vragen. De beste man vorig seizoen. Die zijn niveau wel kon aanhouden. Nu maar liefst 13 goals maakte ook. In alle competities. En Gumoa. Ja, sneller dan Llorente. Die wordt er zomaar uitgelopen en is zijn schoen kwijt. Iemand is zijn schoen verloren. Het is in Gumoa. Dus Llorente heeft hem even getoucheerd toch in het kruisen.
1: Dat hem even vast ook, denk ik. Daardoor dat hij nog kon terugkomen. Tenzij dat die snelheid... moest inboeten door het feit dat hij maar één schoen had. Gumoa, dat zou kunnen.
0: Volgende hoekschop.
1: Ja, maar toch even uitheigen daar. Llorente in de tweede zone.
0: Dat was pijnlijk hoor, hij werd er vlotjes afgelopen.
1: Ja. Versnelling van Gumoa.
0: 24e minuut van de match op Anfield. Corner, de tweede voor de Reds. Gaan ze dit keer wel lang doen, dat zal moeten. Want niemand die zich aanbiedt daar kort. Szoboszlai met de gouden traptechniek. Indraaiend richting eerste paal, maar daar staat Barrios. Tweede hoekschop die niks oplevert. Misschien in tweede instantie weer gegooid. Verlengd door een speler van Atletico en opgepikt door Oblak. Voorlopig kunnen ze geen gevaar creëren op die spelhervatting.
1: Ik wou ook net zeggen, hoekschoppen voorlopig niet goed genoeg. Poudil vraagt een aanspeelpunt.
0: Alvarez met Jacquet.
1: Ja, vooral ook voor Jacquet en niet voor de bal.
0: Kangeli vraagt steun. Die er niet komt. Llorente die denkt, ik ga toch bij Gumoa blijven daar. Geen hoge pres. Ze zakken in. Ook Koke doet dat. En dan trekken ze met z'n allen terug in blok. En dan wordt het voor Wirt weer zoeken naar ruimte, naar... Ja, pockets waar hij in kan lopen, waar hij aanspeelbaar kan zijn.
1: Ja, maar nog maar weinig kunnen draaien dat hij gezicht richting goal staat. Moet eigenlijk iedere keer terug.
0: Nou, er staan vandaag bij Liverpool weer 3 spelers in de ploeg die alle 3 meer dan 100 miljoen hebben gekost. Wirt en Isak, die waren er al. En Barcola is daarbij gekomen. Ja. Het zijn andere tijden dan in jouw carrière, Frankie. Het budget hier.
1: Ja, maar hier kan het
0: ongelooflijk hoog.
1: Kan het niet op, hè, in de Premier League.
0: Nou, Barcola, twee keer Champions League winst. Maar hier zal hij nog meer verdienen dan bij PSG. En hier zal hij wellicht ook elke wedstrijd in principe zeker zijn van zijn plaats. Ja. Terwijl dat bij PSG niet zo was.
1: Ja, natuurlijk. Hij zal hem toch ook moeten scoren. Want zoals al gezegd, keuze toch genoeg. En dan moet hij vooral dit niet doen.
0: Kang In-Lee. Nou, mooi gedaan van Kang In-Lee. Uitstekend meegegeven. Simeone met de bal ervandoor. Ja, weer randje buitenspel. Simeone moet wachten op steun.
1: Ja.
0: Die komt er bij Baena. Alvarez zou je durven aanleggen vandaar. Alvarez! Oh, wat een trap van Julian Alvarez. Die probeert zich weer in de harten te spelen van de fans van Atletico. Een assist al daarnet. En nu een geweldige poging gered door Alisson. Was het buitenspel? Ja dan nee.
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Oké, de VAR zal er nu niet meer naar kijken. Maar de trap was geweldig, was hard. Was precies. En de redding was al even goed, even mooi van Alisson.
0: Ja, en wat ontevredenheid hier op de banken bij de Liverpool fans. Een klein beetje geroezemoes in het stadion. Atletico na de corner. Giuliano Simeone gaat ook trappen. Op Araujo.
1: Ja, het duurde lang voor iemand uit stapte. Uiteindelijk deed Araujo dat. Ja, die gaat door.
0: Die gaat hier het publiek even een dienst bewijzen. Ja, inderdaad. Proberen het goede voorbeeld geven. Maar bij momenten ligt er heel veel ruimte voor Atletico in die omschakeling. Het gebeurde dus net weer. Maar hier nu wel Liverpool. Zij moeten reageren. 0-1 werd bijna 0-2. Wat kan er? Ja, Szoboszlai weer tegen de grond. Aan de rand van de 16. Maar ook nu krijgt hij geen vrije trap. Kang In-Lee, geweldig gevoetbald. Altijd. Heeft hij een goede balbeheersing. Hè?
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Altijd in controle over de bal. En over zijn bewegingen. Panikeert maar zelden.
0: Ja, en als je dan zijn transferbedrag ziet, 35 miljoen, dan valt dat eigenlijk mee. Er liggen er twee van Atletico tegen de mat.
1: Ja, was weer een, ja.
0: Is erbij.
1: Ja, was weer een fijne tik van Lee in eerste instantie. Hier nog eens het schot van Alvarez. Ah, moet zich strekken. Mooie redding.
0: Alisson. Een gele kaart. En Kang In-Lee wijst naar zijn voet. Daar moet dan duidelijk een impact te zien zijn. Of de sporen van het contact. Dat probeert hij aan Massa duidelijk te maken. Maar daarvoor hebben we nog eens wel eens een duidelijke herhaling ook nodig. Hier gaan we het zien, Fox.
1: Ja, het is Barrios die de bal krijgt. Die wordt aangetikt op de voet. Hier stevig inkomen van McAllister.
0: Jacquet en McAllister.
1: Ja.
0: Wie heeft dan de gele kaart gekregen eigenlijk?
1: Ik denk dat McAllister hier kijk, staat van boven op de voet van Kang In-Lee. En checken voor eventuele rode kaart. Ja. Dat is wel een beetje overdreven.
0: McAllister inderdaad geel. Ja, McAllister die ook al veel van zijn populariteit is verloren hier. Maar eerst kijken. Dit is buitenspel. Ja, hij haalt niet zijn oude niveau, McAllister. Hij heeft zich ook negatief uitgelaten over zijn contractsituatie. Want een paar collega's wel een contractverlenging gekregen, hij niet. En ja, dat is toch opvallend dat hij daar zo openlijk dan over geklaagd heeft.
1: Inderdaad, het goocheltje is hier graag, zegt hij.
0: Al is van je vriend Kerkes.
1: Ja, maar is weer niet echt goed bezig. Nicola Kerkes op dit niveau
0: en dan nu
1: is net wat te hoog gegrepen, zo lijkt
0: het. Gegaan, maar wel de bal gespeeld. Ja. Het is dan misschien aan Iraola om hem naar een hoger niveau te loodsen. Want zij hebben samengewerkt. 74 wedstrijden bij Bournemouth. Iraola met Kerkes. Daar was hij wel titularis en was hij ook betrokken bij heel wat doelpunten.
1: Ja, maar de verwachting is helemaal anders hier, Nicola. Dit is Liverpool.
0: Hij is 22.
1: Ja, natuurlijk. Ja, hij is nog jong. Kan nog groeien, zeer zeker wel. Maar voorlopig heeft hij het moeilijk.
0: Barcola gaat er vandoor en geeft hem aan Isak. En die ziet aan de overkant Wirtz. Uitstekende aanval van Liverpool. De beste van de wedstrijd tot nu toe. Na een half uur Florian Wirtz met zijn eerste doelpoging. Tweede bal tussen het kader van de Reds. En Oblak die pareert. Maar de aanval die was erg vlot en mooi. Wel buitenspel.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Ja, het zal een niet zijn. De bal is schitterend van Isak. Eigenlijk moet Wirtz die binnentrappen.
0: Laag houden misschien.
1: Ja, dan is het aan de VAR. Om te oordelen. Maar kijk, recht op Oblak. Niet eens zo'n moeilijke redding voor de doelman. Deze had binnen gemoeten.
0: we kunnen niet klagen aan half uur. Het is best een aantrekkelijke wedstrijd. Met kansen aan de twee kanten intussen. Florian Wirtz. Vorig seizoen 1 goal gemaakt in de Champions League. Hij kende een moeilijk debuutseizoen natuurlijk. Het was tegen Karabach dan nog.
2: Ja.
0: Tegenover 6 goals op het kampioenenbal bij Leverkusen in het verleden. Dus hij heeft zeker meer in zich.
2: Een rare bal van Van Dijk.
0: Ook een paar keer pech gekend. Hè? Dat herinner ik me nog in die Champions League vorig seizoen. Een paar keer dicht bij een goal. Ook afgekeurde treffers, dacht ik.
3: Ja, maar ook in de competitie dit seizoen al. Hè?
0: Soboslai en Gumoa.
2: Kijk eens hoe snel
0: dat met
2: hij omsingeld werd daar.
0: Ja, maar dat
2: even,
0: moet ook.
2: Ja, ja, even net geen perfecte controle. En ze zijn er.
0: Weer de overstapjes. En dan de 1-2 zoeken. Dat is goed gedaan. Maar de paas, de voorzet, is veel minder.
2: Ja, dat is een beetje blind eigenlijk.
0: Kerkes. Nou, de backup op linksachter is Tsimikas. Frankie, dat is ook niet de meest.
2: Nee, daar... kan het
0: zeker
2: nee, daar kan kwaliteit zeker naar omhoog.
0: Robertson hebben ze laten gaan. Dat begrijp ik ook wel enigszins. Maar geen doublure, geen nieuwkomer.
2: Geld was op Nicola.
0: Ja. Ja. Vorige zomer 500 miljoen uitgegeven.
2: Ja, ja. Oh.
0: Opletten, die bal schiet door. Araujo brengt hem nog tot in de kleine 16.
2: Ja, Koke verontschuldigt zich. Dat moet verwerken. Ja, zo'n bal laten passeren, dat kan wel eens dodelijk zijn. Hier... kijken ernaar, ook Romero.
0: Met zijn drieën staan ze te kijken.
2: Ja, ja.
0: Alvarez, mindere baltoets van de spits.
2: Ja, dat is helemaal alleen. Had hem gewoon kunnen aannemen.
0: Mist ook wel wat wedstrijdritme natuurlijk.
2: Hij is wel een klasse speler. Nicolai, ik snap wel dat Barcelona die ook wel graag had gehad.
0: Ja, Arsenal wilde hem ook. Maar een terugkeer naar hier, naar Engeland, ex-Man City, zag hij niet zitten.
2: Ja, snap ik ook wel.
0: Barcola, degelijke aanval van Liverpool. Met Wirtz, opnieuw Bradley Barcola. Araujo, tijd voor de cross. Maar de bal zat een beetje onder het
2: lichaam. Ja, ja,
0: het was een moeilijke positie om het leer voor te brengen.
2: Als ze hoog komen voor hem, is ook niet ideaal.
0: Nee.
2: Dat is een beetje het probleem, zou je dan kunnen zeggen, van de beide backs bij Liverpool. Aanvallend net wat te weinig kunnen bijbrengen. Kerkes met de overlap.
0: En Gumoa, hij probeert wel veel. Initiatief durft hij nemen. Het was meteen, ook vorig seizoen al, bij zijn eerste wedstrijden zichtbaar. Geen schrik. Zelfs in moeilijke omstandigheden. Maar het is wachten op een keer een echt geslaagde actie. Van Dijk. McAllister. Isak. Vrijgespeeld, maar heel kort... zitten ze erop wanneer ze in de buurt komen, Liverpool van de 16. Dan zijn er altijd 2-3 jongens van Atletico meteen in de buurt.
2: Ja, het moet allemaal perfect zijn. Klein foutje in de aanname. En kans weg.
0: En nu een mooi driehoekje via Barrios en Llorente bij Kang In Lee. En er is er weer in zijn schoen kwijt.
2: Ja, Van Dijk. Hè. Eigenlijk ook wel een gele kaart zou het kunnen zijn.
0: Die klimt daar in de rug van Kang In Lee. Die weer tegen de grond is gegaan. Ja, het zal misschien ongelukkig geweest zijn, het contact, maar het was er wel.
2: Nou ja, toch even afwachten wat de herhaling zegt. Hier inspeler Llorente. En dan Van Dijk naar de buitenkant.
0: Ja, hij staat op de voet. Op, ja. Het is niet de bedoeling.
2: Maar... Nee, maar goed. Het kan wel pijn doen, uiteraard.
0: Maar misschien geen geel waard dan.
2: Nee. Dat misschien nog niet.
0: Liverpool dat de voorbije twee seizoenen in de league feest telkens in de top 3 is geëindigd. Dus ze hebben het wel vaak goed gedaan. En de loting dit seizoen voor de Reds eigenlijk vrij makkelijk als je het mij vraagt. Volgende wedstrijd in Oostenrijk tegen LASK, dan thuis Villarreal. Ze gaan ook nog naar Club Brugge natuurlijk.
2: Fener.
0: Ja, Fener away. De moeilijkste wedstrijd die ze na vandaag nog hebben, als je mij vraagt, is Inter uit. Maar dan spreken we al over 19 januari. Dan is de loting voor Atletico veel en veel lastiger.
2: Ja, ja, dat is zo. Maar goed, als je al begint, stel dat het hier...
0: Ja, als je hier kunt
2: nederlaag, als het hier op een nederlaag uiteraard voor Liverpool, ja, dan zeg je dat het dan niet meer haalbaar is natuurlijk. Maar goed, dat is altijd wel vervelend.
0: Kerkes. Nog 10 minuten in de eerste helft. Hier in Gumboa. Mooi paasje, dubbel paas met Isak.
4: Als je de bal bijhouden.
0: Maar als je dan kijkt hoeveel mensen er daar rond de box te vinden zijn, ja, daar kan je moeilijk doorkomen. Ja,
4: iedereen terug, hè, in het blok bij balverlies. Als het een klein beetje duurt, de combinatie, dan is Lee Kang-in en Alvarez ook min of meer op de 16.
0: Je moet je afvragen hoe lang ze dat gaan volhouden bij Atletico om op die manier compact te verdedigen. Dat wordt de opgave en de uitdaging in de tweede helft.
4: Ja, dat is verstandje. Soboslai en Gumboa. Nee, sorry, was het Kerkes weer? Nee,
0: het was Kerkes die paste, ja.
4: Ja, Kerkes, sorry.
0: Maar je merkt het ongenoegen hier. We hebben hier al dolle avonden beleefd. Maar dat is voorlopig niet het geval. Het thuispubliek zit rustig toe te kijken. Ze durven nog niet te kritisch te zijn, uiteraard. Ja. Want het is de nieuwe start, het is een nieuw begin.
4: Een beetje geroezemoezel, dat wel.
0: Ja, de ene die zijn buurman aantikt en zegt... Ja, het gaat toch niet dit zijn dit seizoen. Toch niet meer van dat. Vijfde in de Premier League. Dankzij de goede prestaties van de andere teams in Engeland. Europees, alsnog dat Champions League ticket... Gumboa weer probeert hij voorbij Llorente te lopen. Dat lukt, maar geen corner.
4: Nee, goed verdedigd Llorente.
0: Inworp.
4: Ging redelijk snel naar binnen in Gumboa. Dus Llorente had binnenbaan.
0: Soboslai. Ja, die is er eentje kwijt. Voorbij Baena gedribbeld, maar nu weer aan de buitenkant. Kerkes. En Llorente corner. Derde hoekschop voor Liverpool.
4: Llorente weer aan het uithijgen. Heeft het toch lastig, zo lijkt het.
0: Ja, maar hij wordt ook heel vaak daar
4: bestookt, hè?
0: Bestookt door Gumboa.
4: En gaat ook heel erg vaak mee diep. Dus
0: ze vallen ook veel meer aan over de linkerkant, omdat inderdaad. Dat met Araujo minder gebeurt, rechts.
4: Tijd voor een goede hoekschop, zou ik denken, van Liverpool.
0: 7 minuten na die vorige mogelijkheid voor Florian Wirtz komt daar de corner voor Liverpool. McAllister.
4: Dit was goed verdedigd, het was een goede hoekschop.
0: Weggetrapt door Barrios. Alisson, mooie aanname. Ja. Voetballen kan hij wel, de Braziliaan. Is einde contract dit seizoen, Alisson. Is het dan altijd voor Brugmans volgend seizoen? Dat is hier nog wat vroeg.
4: Dat zou snel zijn, denk ik. Ja.
0: Ze hebben uiteraard ook nog Mamardashvili op de bank.
4: En die zou... Er was toch sprake van dat die zou...
0: Forrest had interesse. Maar ze hebben hem niet laten gaan. Forrest wou nog een concurrent halen voor Mats Zels. Maar dat is dus niet gebeurd. Dat is goed nieuws voor onze landgenoot. Ja, voor Atletico is het allemaal goed op deze manier. Ja. Zij trekken nu wat minder naar voren. Laten het gebeuren. Maar komen ook niet in de problemen. Het is aan Liverpool om de creativiteit in de openingen te vinden. McAllister. Koke. Oh, dat scheelde niet veel. En daar is McAllister. En buitenspel, denk ik.
4: Ja, ik dacht het ook. Maar geven voordeel.
0: Overtreding ook tegen Liverpool gegeven.
4: Ja, er is laat gefloten.
0: Was het weer McAllister? Want die heeft al geel, hè? Inderdaad, een late tussenkomst. Laat fluitsignaal.
4: We moeten toch gaan opletten, McAllister. Hier met die zak. Daar komt hij. Ja, gewoon op de voet bij Koke.
0: Wow, er is nauwelijks contact, Frankie.
4: Ja, oké. Okay. Maar goed, het komt wel te laat. Een beetje gespeeld door Koke. Dat zou ook kunnen.
0: Ja. Balrecuperatie hoog van Kerkes. En die geeft hem misschien niet helemaal de bedoeling aan Barcola. Maar wel een goede kans op die manier. De redding van Oblak. Nog niet gedaan. Hier is Soboslai. Die gaat scoren. Dan is hij toch binnen. 1-1. Dominic Soboslai geeft net zoals vorig seizoen. Wat hij toen zo vaak deed. Het goede voorbeeld. De Hongaar met zijn eerste Champions League goal van dit seizoen. Hij maakte er 5 vorig seizoen op het kampioenenbal. En Iraola kon dit gebruiken. Geen overtuigende prestatie voorlopig van Liverpool. Maar de gelijkmaker, ja, stilaan wel verdiend voor de Reds.
4: Ja, goed werk van Kerkes met de recuperatie. Bal naar Barcola. En uiteindelijk...
0: Een kikker in de keel bij Frankie van der Elst. Die gaan we iets laten drinken. Dat moet kunnen. Maar hier... Araujo. Araujo, schitterend gedaan hoor. Uruguayan, centrale verdediger van beroep normaal gezien. Maar hier achter het steunbeen de paas tot bij Szoboszlai die hem netjes binnenlegt.
1: Ja, geweldig. Goed werk van de twee backs. En dan uiteindelijk ook Szoboszlai die hem rustig binnenduwt. En Iraola heeft wat te vertellen aan de vierde man.
0: Ja, de goal is gevalideerd intussen. Er was nog even de check uiteraard zoals dat altijd wel gaat. Maar Szoboszlai, die doet het. Ik zeg het, 13 doelpunten gemaakt. De Hongaar vorig seizoen de op één na beste doelpuntenmaker. Eketike, die was topschutter vorig seizoen, maar die is natuurlijk nog altijd geblesseerd. En nu Atletico weer in de aanval met Barrios. Meteen de reactie van de bezoekers uit Spanje. En een goede aanval hoor. Een geweldige aanval zelfs. En Baena in het halve maandje daar net buiten de 16 krijgt de schietkans. Maar trapt hem naast. Het was niet simpel ook om in één tijd af te werken.
1: Nee, goed werk van Barrios. Goed doorgezet op de rechterkant. Botsende bal, dat was het probleem een beetje voor Baena. Waardoor niet goed geraakt, maar wel snelle reactie van Atletico.
0: Ja, misschien hebben ze die laatste 10 minuten iets te veel achterover geleund en niet meer gedacht aan aanval. En ja, zo kwam die druk er steeds meer en meer. En dat is hier op Anfield toch een riskante strategie.
1: Ja, zeker wel. Nou, goed van Kerkes dat hij toch een voet had in de gelijkmaker. Eerst met de recuperatie. Bood dan al Barcola de kans aan om te scoren.
0: Ja, ik weet niet of hij echt Barcola zocht met die pas, ja, maar hij kwam wel goed uit.
1: Ja, het was eigenlijk geen... Ja, goed. Uiteindelijk wel een zuivere pas, maar het was niet echt de bedoeling.
0: Isak tegen de grond na een tussenkomst van Romero. Het publiek op Anfield wordt steeds ontevredener. Na alle beslissingen volgens hen in hun nadeel van de ref van Davide Massa. En die worden uitgefloten, die Italiaan. Het publiek moet er niet van weten. Het zou kunnen dat ze een punt hebben hier met Romero. Ja. Ah, die raakt hem inderdaad op de voet. Dat is een vrije trap waard.
1: Ja, kijk. Bal even vrij. En dan is Romero erbij. En die komt vol. Die komt altijd vol erin. Bal mee, maar ook de voet van Isak.
0: Nou, Isak moet er nu af. Door de tussenkomst van de ref en geen gele kaart. Dus Isak ontevreden. We zien dat wel vaak, Frankie, dat het tot woede leidt. Ja. Het is nog altijd een beetje
1: een goede regelen, maar helemaal klopt die ook niet.
0: Nee.
1: Er zijn nog wat foutjes aan. Nu een minuut langs de kant.
0: Want eigenlijk word je twee keer bestraft nu, omdat de ref de overtreding niet ziet.
1: En nu dit.
0: Ja. Simeone aan het praten met Isak zowaar.
1: Ja, ja, 1 minuut.
0: En Iraola zegt nee, dit klopt niet. Maar ja, het is wel gebeurd. Dus het is even 11 tegen 10 voor de Madrilenen. Die hebben numerieke meerderheid. In de slotminuut van de eerste helft. Kang In Lee. Kerkes altijd zeer onbesuist. Ook in de druk zetten. Nogal chaotisch soms. En een beetje meer...
1: Ja, de felheid is helemaal teruggekomen. Dat was even weg.
0: En onderbrekingen op die manier. Wat gebeurt er hier met Kang In Lee? Krijgt hij inderdaad een hand in het gezicht. Dat is niet zo ernstig, maar wel een contact.
1: Nee, maar dat is wel een overtreding. Weer een mooie beweging van Kang In Lee op de zijlijn. En Isak moet nog altijd wachten.
0: Ja, die staat er nog.
1: Moet nu toch min of meer voorbij zijn, toch?
0: Ik denk dat hij er weer mag opkomen van de vierde man. Nu mag het. Ja. Hoeveel tijd komt erbij zometeen op Anfield? Llorente, Pubil, Barrios, Kang In Lee afgehaakt. Baena, 1 minuutje extra. Die is nu net ingegaan.
1: Ja, Koke daar aan de buitenkant.
0: Simeone, geen offside.
1: En nu
0: daar is hij Koke, inderdaad. Ja. Alvarez, mooie aanname in de draai. En dan vecht hij zich nog tot bij de bal. Atletico kan de aanval verder zetten. Waar ligt de ruimte? Pubil. Llorente. Wie is er in de box? Dat zijn er 4. Llorente durft hem niet gooien. Dat gaat Koke wel doen. Van Dijk met het hoofd. Krijgen we die corner nog? Dat moet lukken. Ja, er was al gevlacht voor buitenspel, neem ik aan dan.
1: Ja, Koke. Actie begon op de linkerkant. Daar was hij. En uiteindelijk eindigt hij dan hier op de rechterkant met de voorzet. Dus veel beweging, zoals al gezegd, bij Atletico.
0: Maar de tussenstand bij de rust 1-1, dat lijkt me ook een logische en terechte tussenstand. Atletico begon het best aan de wedstrijd, kwam niet onverdiend op voorsprong via Llorente. Wie anders dan deze Marcos Llorente, zijn vijfde goal op Anfield. Maar dan de Madrilenen iets te veel achterover geleund, Frankie. En uiteindelijk ook een verdiende gelijkmaker van Szoboszlai.
1: Ja, had al eerder gekund met Wirtz, ook al was er dan voorafgaand buitenspel. Maar net wat te veel op balbezit gespeeld, Atletico. En niet meer echt op zoek gegaan om eventueel ook nog een tweede te maken. Uiteindelijk kwam er wat druk van Liverpool. Beloond met de gelijkmaker.
0: En zo all to play for in de tweede helft. We hebben een aangename eerste helft gezien. Maar het kan nog beter na de rust. Het mag gerust weer 3-2 zijn of 2-3 zoals vorig seizoen. Geniet van wat er intussen wordt verteld en geanalyseerd in de Multilife Studio. En over een klein kwartiertje zijn wij er terug voor de tweede helft op Anfield.
5: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Follow Scores. Officiële partner van de UEFA Champions League. Running down the wing.

Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Follow Scores. Officiële partners van de UEFA Champions League.

0: Pedri. Ook gescoord tegen Valencia. Oeh, Rafinha ontsnapt. Rafinha meteen de eerste goal voor de Braziliaan. Jawel, heerlijk. Hij zet de tijd stil. En hoeveel pionnen waren het van Feyenoord die uitgespeeld werden? Gewoon door één simpele schijnbeweging van de Braziliaan die al zo makkelijk scoort in de nieuwe campagne. Zijn zevende doelpunt. Adeyemi plaatsen. Wow, Karim Adeyemi. Dat is een lekkere 2-0, zeg. Er werd niet aangevallen. Geen druk op de man in balbezit. En Ernst is een tweede keer geklopt. Geweldige goal. Hij scoorde al op zijn La Liga debuut. Adeyemi. Nou, deze. Nou, die wil hij echt inkaderen. Javi Lopez, lage voorzet. Koubarsi tot bij Koundé, maar Koundé legt hem eigenlijk af. En dat is niet onaardig getrapt hoor, Zegiel. Lamine Yamal. Hij wil zich ook nog op dat scorebord zetten. Dat scheelde bitter weinig. Rodri ondertussen bereikt João Cancelo in het vijandige 16 meter gebied. Fikse kap. Sleepbeweging van de Coyote uit Portugal. De jakhals. Adeyemi. Adeyemi ging voor zijn tweede. Pedri, daar gaat Rafinha tussen die twee verdedigers in. En dan is er een goal van Rafinha. De tackle van Watanabe haalt niks meer uit. Zijn tweede van de avond. Hij brak in de eerste helft de band en doet dat in de tweede helft opnieuw. Maar dit is toch een vrijgeleide geven aan de topschutter van FC Barcelona. Valente, Zegiel. Oh, geweldig balletje, Targalin. En dan botst hij op Juan Garcia. Nacho Ferri. Nacho Ferri met een doelpunt in de Champions League. Nee, het is buitenspel. Buitenspel. Dus houdt Juan Garcia alsnog dat clean sheet vast. Gordon. Fermin durft te trappen hoor. Vandaar en de redding van Ernst. Zag die bal wel goed komen. Er is een muurligger. Wat kan Lamine Yamal? Oh, heerlijk. Hij scoort meteen de eerste keer dat hij die aanvoerdersband draagt. 4 tegen 0. Applaus meer dan terecht van de leermeester Hansi Flick. Barcelona. Die zijn gewoon veel te sterk voor dit Feyenoord. Hier is Borges. Laat die bal wegschieten van zijn rechterschoen. De Portugees. Die zijn landgenoot Cancelo tegenkomt. Dat is goed gedaan. En daar toch de tegentreffer. Geen clean sheet. Sam Stein. Die aan de tweede paal opduikt na die geweldige voorzet van Borges. Wauw, Cancelo liet dat misschien te gemakkelijk gebeuren. Lamine Yamal. Goeie bal richting Jesus. Het is 5-1. Oh, Gabriel Jesus pikt zijn doelpuntje mee. En Lamine Yamal met de assist. Dat kon er ook nog bij.
1: Werden nu aangeboden door Heineken en Follow Scores, officiële partners van de UEFA Champions.

jaar naar uitkijkt. Avonden waarop heel Europa de adem inhoudt. Ze is terug. Integraal. Van de eerste speeldag tot de finale. En op Pix Plus Sports moet je niet kiezen. Dankzij de Multilife. Alle wedstrijden tegelijkertijd op Pix Plus Sports. Elke match, elke avond, één zender. Pix Plus Sports. Home of the Champions League. De UEFA Champions League programma's worden nu aangeboden door Heineken. En Follow Scores, officiële sponsors van de UEFA Champions League. Het peloton steekt de oceaan over voor twee eendagskoersen. Voor Montreal is het eerste beurt aan Quebec. Met zijn veel eisend stadsparcours langs de oevers van de Saint-Laurent-rivier. De grote prijs van Quebec, live te volgen op Pix Plus Sports. Het peloton maakt zich op voor een rit over de Antwerpse wegen als eerbetoon aan de keizer van Herentals, de lokale held en tweevoudig wereldkampioen. De GP Rick van Looy, live op de kanalen van Pix Sports en Proxima Showcase. De Belgian Futsal League is terug. De tweede van vorig seizoen, Herentals, trekt naar Charleroi, dat vierde eindigde. Een duel tussen twee outsiders die het ongenaakbare Anderlecht het vuur aan de schenen willen leggen. Live op de kanalen van Pix Sports en Proxima Showcase. Twee dagen na de grote prijs van Quebec is het tijd voor die van Montreal. Het parcours van 210 kilometer rond de Mont-Royal staat bekend om zijn stevige hoogteverschillen die niet zouden misstaan in het hooggebergte. Ook dit jaar verschijnen er heel wat grote namen aan de start. Evenepoel, Pidcock, Seixas en vele anderen. Volg de grote prijs van Montreal, live op Pix Plus Sports.

0: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken. Officiële partner van de UEFA Champions League.
1: Opnieuw welkom, voetballiefhebbers. Daar zijn de spelers van Liverpool opnieuw. Begin van de tweede helft zo meteen hier op Anfield. 1-1 de tussenstand tussen Liverpool en Atletico. Een terechte tussenstand, denk ik. Hè. Bij de pauze was het, Frankie.
2: Ja, dat was het zeker. Atletico, zoals al gezegd, best begonnen aan de wedstrijd. Uiteindelijk ook op voorsprong kunnen komen. Door een goede loopactie van Llorente, waar ze achterin natuurlijk er niet echt goed uitzagen bij Liverpool. Wat we in de drie competitiewedstrijden al een aantal keer gezien hebben. Dat ze daar dan toch kwetsbaar op zijn op het moment dat ze wat hoog staan.
1: Als ik vergelijk, ik zie Iraola nadenken. Ik vind die Truffert die bij Bournemouth speelt, de Fransman, een uitstekende linksachter. Fysiek ook bijzonder sterk. Zeker defensief. Oké, misschien offensief ook niet top. Maar dat was wel een bepaalde zekerheid die hij daar wel had bij Bournemouth.
2: Ja, je bedoelt waarom hem niet meegenomen? Of,
1: bijvoorbeeld, maar dat je dan bij een topclub komt en dan heb je minder materiaal eigenlijk op linksachter.
2: Ja, oké, goed, daar hebben we het al over gehad. Kerkers 22. Ja. Misschien kan hij toch nog zijn niveau opkrikken. Heeft het voorlopig moeilijk. Het zal hem goed gedaan hebben, zoals ik al zei. Dat hij toch betrokken was bij de gelijkmaker. Door goed druk te zetten, de bal te veroveren. En uiteindelijk uit die actie kwam de gelijkmaker. Dus dat zal hem wat meer op zijn gemak stellen, denk ik.
1: We gaan er weer aan beginnen. Deel 2 van Liverpool Atletico. Met maar liefst 8 spelers staat Liverpool op de middenlijn voor deze aftrap, Frankie.
2: Ja, dus die bal gaat naar rechts gaan hoogstwaarschijnlijk.
1: Ja, kijk. Ja. 2 spelers die achtergebleven zijn, plus de keeper. En dan deze paas van Jacquet. En dan moeten ze opletten dat het niet meteen balverlies wordt. Alisson. Komend weekend een thuiswedstrijd tegen Fulham. Dus eigenlijk voor het vertrouwen en voor Iraola zou een week met 2 thuiszegens ideaal zijn. Maar Atletico laat zich zeker ook wel zien offensief. En dat moeten ze eigenlijk vaker doen. Na de gelijkmaker kwamen ze meteen weer opzetten. Benieuwd of ze dat doortrekken in de tweede helft. Intussen Barcola hier op rechts. Die bal is al over de achterlijn. Dus krijgen we een hoekschop voor Liverpool in de openingsminuut van de tweede helft.
2: Ja, goeie tik weer. Snelheid benut van Barcola. Alleen de bal niet rond de verdediger draaien.
1: Daar is Szoboszlai. We kregen net nog eens een statistiek onder de ogen. Laatste 13 wedstrijden op het kampioenenbal. 10 keer betrokken bij een goal. Zelf 6 doelpunten gemaakt en ook nog eens 4 assists. Dus als er één man voor de goal zal zorgen, aangeven of zelfs scoren, zal het Szoboszlai zijn. Ook vandaag. Deze hoekschop weer kort, Wirtz. Dan kijken dat je geen buitenspel loopt, maar hij kiest voor het centrum. McAllister en verlengd door Araujo.
2: Ja.
1: Weer maar een beetje twijfelachtig uitgespeeld, vind ik. Het lijkt me niet
2: rare,
1: dit
2: rare variaties. Geen doeltreffende variaties. Komt eigenlijk nauwelijks gevaar van. Oké, nu was het nog wel een kopbal van Araujo.
1: Je hebt niet het gevoel dat het echt van de trainingsvelden komt. Hè?
2: Ja. Ja, dat zou wel straf zijn dat ze het hier zelf op het moment zelf allemaal een beetje uitvinden.
1: Ja.
2: Maar het loopt niet vlot.
1: En het is ook, zeker.
2: Het is ook zo dat ik denk,
1: almachtig.
2: Ja, moet McAllister dan die laatste bal geven? Vraag ik me dan toch af. Als je Wirtz en Szoboszlai er ook bij betrekt.
1: Klopt. Atleti, eerste aanval in de tweede helft met Kanginli. Benieuwd of we David nog in actie gaan zien straks. Ja, van die gehuurd wordt van Juve.
2: Ja, Kanginli toch belangrijk om dat spel
1: alvast, hè?
2: Ja, voilà, zo vanuit middenveld naar voren te brengen.
1: Iets aanweziger dan Baena vandaag.
2: Ja, hij naar binnen spelend. Af en toe een keer naar buiten. Heel vaak mee centraal op het middenveld. Schaken mag nu de hoekschop gaan trappen.
1: Deze man, hij maakte vorig seizoen flink ruzie hier in de slotminuten van de wedstrijd. Dezezelfde match op Anfield, openingswedstrijd van de vorige Champions League. Met een of andere supporter, een blijkbaar notoire gekende supporter wel van Liverpool, die hem voortdurend aan het jennen en uitdagen was. Simeone werd één wedstrijd geschorst voor dat gedrag. Naar de corner van Atletico. Romero sprong er naartoe, maar komt niet bij de bal. Opgevangen door Koke. Nu nog eens voorbrengen van op rechts, maar balverlies. Barcola, ja, wou hem eigenlijk in de diepte aangespeeld krijgen, maar de aanval gaat door. Barcola centraal, krijgt hem. Bradley Barcola bij zijn Champions League debuut. Gaat hij scoren? Nee! Hij legt de bal naast. Dit was de kans, de gelegenheid voor Liverpool om hier op voorsprong te komen. Maar zijn snelheid wel zeer goed benut. Omschakelingsmoment en dan moet hij eigenlijk binnen. Ja. Maar het blijft 1-1.
2: Geweldige tegenaanval met de intelligentie van de Wirtz. Hier nog even meenemen en dan diep spelen in naar buiten. Weet dat Barcola centraal de vrije doorgang heeft. Alleen, ja, moet hij scoren. Daarnet waren ze kritisch voor de doelman. Maar Llorente trapte hem wel tussen de paal.
1: Ja, dat is waar. Barcola.
2: Barcola niet.
1: Het is dus niet de grote doelpuntenmaker. Maar hier is Isak intussen. McAllister. Liverpool wel goed begonnen aan de tweede helft. Mooie beweging in Gumboa. Llorente had dat niet begrepen. En komt er dan nog een trap. McAllister met links. En vlam naar binnen. Jawel. Mooi voor Alexis McAllister. Die ja, toch wel al wat moeizame momenten heeft gekend bij Liverpool. Dit seizoen zijn toekomst onzeker. Maar deze trap die met links goed en overtuigend binnen. En Liverpool daarnet niet met Barcola. Maar nu wel de voorsprong van 0-1. Na die openingsgoal van daarnet van Llorente staat het nu 2-1. En Simeone met vragen. De voorsprong voor Liverpool.
2: Ja, snoeihard. De uithaal van McAllister. Veel volk natuurlijk voor de neus van Oblak. Dat zal hem het wel moeilijk gemaakt hebben. Kijk. Nou ja, niet te pakken eigenlijk.
1: Strak, hè?
2: Ja,
1: hard, strak, rechtdoor. Hard,
2: korte hoek. Ik kan er niet bij. Zegt tegen Szoboszlai, laat maar. Ik trap hem wel. En ik trap hem geweldig binnen. Draaiende bal. Rot van effect. Raakt hij perfect.
1: Ja. Ja, hij maakte hier vorig seizoen de winning goal tegen Real Madrid. McAllister, hij scoort graag tegen Madrileense ploegen. Hij doet het vandaag opnieuw tegen Atletico. Het staat 2-1. En niet te vergeten, grote verdienste ook wel bij Rio Ngumoa. Die Llorente daar even helemaal dol draaide.
2: Inderdaad. Llorente zag op een bepaald moment af in de eerste helft. Werd nooit echt helemaal uitgespeeld. Deze keer was dat wel het geval.
1: Ah, ze spelen naar de kop, ze spelen naar de fanatieke aanhang en het is eraan te zien. De vrije trap voor Liverpool, het gaat even te snel nu hoor voor Atletico. En een gele kaart erbovenop voor Marc Poubil.
2: Ik denk dat terecht is. Gumboa, sterk begin van de tweede helft. Hij gaat zijn been op even, denk ik. Nee, toch niet. Hè?
1: Laat het even hangen ook
2: ja,
1: wel.
2: Ja.
1: Gezocht?
2: Ik vind het wel, ja.
1: Ah, begrijp het.
2: Contact was zeer miniem.
1: Slim uitgelokt, ja. Dat wel. Maar Ngumboa, ja, lekker begonnen inderdaad aan de tweede helft. Iraola heeft toch de juiste woorden gevonden in de kleedkamer zo net. Om de Liverpool-spelers ja, een beetje extra te laten geven. De grinta, de motivatie. Af te lezen uit dit begin van de tweede helft.
2: De bal gaat te snel zijn.
1: Szoboszlai. Zou hij durven? Kangin-Lee, een eenmansmuurtje.
2: Ja, Barrios in de eerste zone. En ook nog Romero, denk ik, erachter.
1: Jacquet voor Liverpool samen met Van Dijk en Barcola. En Isak, alle vier weer aan die tweede paal. En Gumboa ligt ook op de loer in de eerste zone. Daar komt de vrije trap van Szoboszlai. Jacquet tegen de grond. Szoboszlai weer voorbrengen, maar met links. En dat wordt een inworp voor Atleti.
2: Nou, iemand gezocht in die eerste zone. Zoals al gezegd, daar stonden ze goed opgesteld bij Atletico.

0: En nu meer volume hier op de tribunes. En er wordt gezwaaid met de rood-witte sjaals. Florian Wirtz, Gerards, Karel Gerards, zeker terecht wat hij zei tijdens de pauze. Hij zoekt nog altijd naar zijn beste vorm. Want we hebben gezien in Duitsland, in de Bundesliga, in de Champions League, wat hij allemaal kan. Dat en daar wachten we hier nog altijd wel op.
1: Ja, dat zagen we daar net ook bij de gemiste kans van Barcola. Dat hij hem eigenlijk eerst betrok in het begin van de tegenaanval. Barcola vertrok diep, maar Wirtz wist eigenlijk van, ik moet hem in de voet aanspelen. Om hem dan in de volgende actie gewoon alleen voor het doel te zetten.
0: Dit is het beste wat Barrios kon doen, de bal terugkoppen naar Oblak. Clubicoon van Atletico. 543ste wedstrijd voor Atleti, maar wat dan gezegd van Koke, die zijn 745ste wedstrijd speelt. En zijn 150ste Europese match trouwens bij de Colchoneros.

0: paas verstuurd.
1: Ja. Oké, weer mee.
0: Er ligt er een op de grond daar van Atletico. Wie is dat? Met, is dat Alvarez?
1: Dat denk ik wel, ja. Ja. Alvarez.
0: En Simeone, die vraagt een kaart. En dan vraagt de scheidsrechter Massa verzorging. Hier nog eens bekijken. Wat gebeurt er? Ja, Araujo komt er wel fel in. Het contact leek niet zo fel.
1: Nee, schand denk ik. De voet van Alvarez.
0: De rechter enkel getoucheerd. Daar zit Rafael Benitez, een van de ex-coaches, de vele coaches met naam en faam die hier gepasseerd zijn. Julian Alvarez, 67 matchen speelde hij in de Premier League.
1: Ja, scoorde 20 keer.
0: Ja, inderdaad. 56 minuten. En Simeone gaat de dubbele wissel doorvoeren met Grimaldo en met Lookman.
1: Dat is in principe een nieuwe linkerflank.
0: Nou, zou hij zijn zoon eraf halen? Of zou hij Llorente eraf halen? En Simeone naar de andere kant verhuizen?
1: Die heeft het natuurlijk moeilijk. De eerste minuten tegen Gumboa. Dus dat zou kunnen.
0: Dat gaan we zo meteen te weten komen. Baena. Misschien is die ook wel kans hebben om gewisseld te worden.
1: Ja, goede bal.
0: Tanguy iets te ver misschien, maar oké, Llorente beloopt het wel. En ik wou zeggen inwoord, maar de bal blijft binnen en dan wegglijden van Barrios. En zo kan Ngumoa weer op snelheid vertrekken. Kap terug. Nou, hij kan links gaan, hij kan rechts gaan. Hij heeft tal van bewegingen in zijn gamma zitten, die jonge Ngumoa. Dus het is lastig om erop te verdedigen.
1: Ja, krijgt overtreding mee. Allee, de eerste kwartier, zullen we dan maar zeggen, is voor Ngumoa. Even de uitblinker.
0: En volle bak ook voor Liverpool. Ja, Atletico raakt niet aan de overkant in de 16. Het wordt een driedubbele wissel zelfs, Frankie. Het is Alvarez die teruggeeft. Excuus, ja, sorry. Ik zag er drie staan.
1: Ja, die moet een minuutje wachten, mag er nu opkomen.
0: Florian Wirtz, Barcola vertrekt, krijgt hem niet. Hij moest meteen spelen, was lastig.
1: Ja.
0: Want Simeone hield het nog relatief goed gesloten.
1: Ja, kans op balverlies was groot.
0: Barcola ook een beetje hinder aan het linkerbeen. Nou, hij vraagt verzorging. Barcola gaat zitten. Zijn eerste wedstrijd hier in de Champions League. Ja, mist de wedstrijdritme. Is het gewoon een krampje? Of is het meer?
1: Munoz moet komen.
0: Victor Munoz. Maar is het gewoon vermoeidheid of heeft hij daar iets gevoeld in de kuit dat wijst op een spierblessure? Dat is de vraag.
1: Je gaat niet zitten omdat je vermoeid bent. Dus ik denk dat het eerder tot
0: een fractuurtje.
1: Ja. Zal toch iets gevoeld hebben.
0: Hier bij het vertrekken. Daar houdt hij in.
1: Ja, houdt al in.
0: Ja, dat is zuur voor de dure nieuwe aanwinst van Liverpool. 125 miljoen. Misschien al meteen een tijdje oud. De wissels intussen bij Atletico. Koke gaat eraf. Ja, zoals gezegd, het meeste gelopen al voor de rust. En Grimaldo en Lookman komen in de plaats. En bij Liverpool komt Munoz dus. Dat wordt de eerste vervanging. En Frimpong gaat ook invallen, dus dubbele wissel. Tanguy Lee ook vervangen. Dus toch de Koreaan en niet Baena. Ja, bijna een uur gespeeld. Maar hopelijk voor Liverpool geen blessure voor Bradley Barcola. Er zijn al flink wat shirtjes ook met zijn naam over de toonbank gegaan liever.
1: Een Gumboa wordt ook
0: gaat
1: vervangen.
0: Hij ook af, terwijl hij toch heel erg goed in de wedstrijd zat.
1: Ja, dat is verrassend. Ik zou toch denken dat hij nog even kon doorgaan.
0: Ja, nog jong. En zijn eerste basisplaats in de Champions League. Heeft vandaag meer gespeeld dan in zijn vorige

0: Vier invalbeurten op het kampioenenbal samen, dus dat is allemaal wat context toch?
1: Ja, ja, zeker.
0: Maar hij leek nog energie te hebben.
1: Ja, zo leek het zeker. Hadden er heel wat last van.
0: En zo, ja, een beetje onderbrekingen. En het momentum van Liverpool, kunnen ze dat nu volhouden? Maar uitstekend uit de kleedkamer gekomen. Jacquet. Frimpong. Die dus hoger gaat spelen, Frankie.
1: Ja.
0: Waar hij niet hoeft te denken aan verdedigen.
1: Nee, niet als wingback. Of ook niet als fullback dan in een viermansverdediging. Wat hoger op het middenveld.
0: Echt gewoon winger.
1: Maar zal toch mee moeten, want Grimaldo. Die gaat natuurlijk.
0: Ja, dat is ook waar.
1: Wel gaan.
0: En Munoz, Munoz van op links.
1: Ja. Overtreding.
0: Ademola Lookman, die gaan ze hier misschien wel wat uitfluiten, Frankie, want die heeft een verleden bij Everton.
1: Ja, bij de vijand, als we het dan zo mogen zeggen.
0: Ja, 48 wedstrijden voor de Toffees, hier wat verderop. Tussen 2016 en 2019 en dan uiteraard een heel goede passage bij Atalanta ook gehad. Waar Atletico hem vond en kocht.
1: Pupil Llorente in de tegenaanval.
0: Komt er een voorzet? Ja, maar afgeblokt door Van Dijk. Corner Atletico.
1: Ja, dat was een beetje geschrokken dat hij dan toch ineens die bal toegespeeld kreeg. Pupil. Ja, Simeone die vraagt aan Marco Llorente of het oké is.
0: De hoekschop. Hanchko is mee, de Slovaak van 28. Wie kan er koppen? Van Dijk, autoritair, zoals zo vaak. Nog altijd, ja, op hoge ballen ga je moeilijk kloppen natuurlijk. Zijn laatste seizoencontract hier op Anfield. Oei, dat is een overtreding, toch? Is dat geen fout? Daar een stevige tackle. Wie zou dat toch kunnen geweest zijn? Romero.
1: Ja, ja. Goed, Simeone. Hij wou een overtreding uitlokken. Massa trapte er niet in.
0: Kijk eens daar. De nieuwbakken bondscoach van Nederland. Xavi. Van Dijk, is die nog goed genoeg?
1: Ja, dat is
0: Of Frimpong.
1: Ja, de vraag in Nederland.
0: En zoveel Nederlanders spelen er hier niet bij.
1: Nee, die twee. Hè.
0: Daar is Frimpong. Isak vraagt. Dat wordt via Barrios een hoekschop, denk ik. Ja.
1: Ja. We zijn te veel aan het kijken, Frimpong. Wat er gebeurde voor het doel. Of Barrios de kans om die bal in hoekschop te verwerken. Ja, dat is een goede bal van Wiert. En Van Dijk. Op hoekschoppen is hij zeker nog wel goed genoeg, Nicola. Zowel aanvallend als verdedigend.
0: Het was aan deze kant, hè, met een corner van Szoboszlai en een kobbel van Van Dijk, dat Liverpool vorig seizoen in de toegevoegde tijd de overwinning pakte tegen Atletico. Daar is die corner. Het is Araujo die dit keer wordt gezocht. Uruguayaan met zijn tweede kobbel van deze tweede helft. De ene keer was het naast en nu is het erover. Maar het blijft voorlopig in die tweede helft wel nog altijd inrichtingsvoetbal. En dat nu al bijna 20 minuten lang.
1: Ja.
0: Oblak naar Hanchko.
1: Ja, geen leuke bal voor Hanchko. En voor Romero ook niet.
0: Nee, dat liep bijna verkeerd af. Lookman. Alvarez krijgt een tikje van Jacquet. Jonge Fransman met een lichte overtreding wel.
1: Ja, was misschien niet echt nodig, want zat toch wat in de problemen nog altijd, Alvarez.
0: Opgesloten.
1: Ja.
0: Llorente met Munoz. Llorente krijgt hem terug. Minister dan steun. Ja, uitstekende bal van Llorente. En dan Pupil. Probeerde het op een spectaculaire manier met een hakbal. Claimt ook handspel, denk ik. Maar dat heb ik niet gezien.
1: Ik denk dat hij ook even werd tegengehouden. Maar hij nu al een paar keer met een aanvallende actie.
0: Infiltreren als centrale verdediger. Grimaldo. Lookman. Ademola Lookman te laag. Jacquet er makkelijk tussen. Baena kan die trappen. Llorente nog eens Baena. Speelt breed. Simeone, Llorente. Atletico begint wat meer aan aanvallen te denken. Weer zo'n goede bal van Llorente. En dan de teruglegger die niet perfect was.
1: Jeremy Jacquet, goed opgelet. Snel gereageerd.
0: Maar Atleti wordt beter. Alvarez stond klaar om af te werken. Maar bal bereikte hem niet.
1: Nou, Llorente met de beweging die hij wel vaak doet in de 16. Met diepgang. Goed doorgezet ook door Simeone. Maar gewoon goed verdedigd van Jacquet.
0: Die hebben ze dus gevonden bij Stade Rennes. Wat ging je zeggen?
1: Ja, mooi gezegd, die hebben ze gevonden.
0: Hè. Gescout en, oh, ja, ja. En duur betaald.
1: Zo, ja. Zo toevallig tegen het lijf gelopen.
0: Ja, ja. Nou, toch meer dan 60 miljoen voor betaald. Dus niet zomaar hier beland, dat is waar.
1: 21 nog maar. Dus,
0: En al bij al relatief onervaren. Als je kijkt, eerste en tweede klas in Frankrijk samen 54 matchen. Om hier dan meteen in de Premier League mee te draaien. Oei, snelle inworp. Er zijn twee ballen op het veld. Ja, dat is niet de bedoeling.
1: Ja, werd net niet binnengehouden, die bal. En Simeone die had al een tweede genomen.
0: Ja, en hij vraagt nu opzichtig geel, Simeone. Ja, hij is de zoon van natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar wat is er? Wie heeft die tweede bal dan?
1: Nee, er probeerde nog één iemand die bal binnen te houden.
0: Oké, okay,
1: ja. Die was net buiten. Maar hij had al een tweede bal die daar nu allemaal klaar liggen langs de kant. Ja. Genomen om in te gooien.
0: Alejandro Grimaldo tot bij Oblak. Halfweg de tweede helft. Tempo wat minder dan in die eerste 10 minuten. Toen was het Liverpool dat voluit ging. Aanviel en meteen ook zichzelf beloonde. Slechte paas van Grimaldo.
1: Ze hebben het toch moeilijk als Liverpool wat druk zet om echt vlot uit te voetballen, moet ik zeggen.
0: Zoals het in principe hoort op Anfield. Als Liverpool doorduwt dat de tegenstander naar adem hapt. Szoboszlai weer er goed tussen. Victor Muñoz, overgenomen van Osasuna, heeft al gescoord voor de Reds hier tegen Forest was dat. Maar dit wat geforceerd, balverlies.
1: Ja, Wirtz nogthans helemaal vrij. Centraal op het middenveld nu met overtreding.
0: En Liverpool gaat Gravenberger opkomen. Ja, dat is nog een Nederlander die gescout kan worden. Had ook naar Barcelona Feyenoord kunnen gaan, toch? Zou ik dan denken, Xavi?
1: Ja, zeker. Daar had hij meer Nederlanders.
0: Is dat geen logischere keuze geweest?
1: Daar had hij meer Nederlanders gezien, hè?
0: Maar daar had hij misschien meer interviews moeten geven.
1: Ja.
0: Aan die vervelende Nederlandse journalisten.
1: Ja, ook al. En minder op zijn gemak geweest, sowieso. Dit is mooi. Van Barrios.
0: Grimaldo. Ja, strak, maar wel goed. Ah, Llorente glijdt weg, maar kan toch nog verder spelen.
1: Hij moet dan wel terug richting Grimaldo.
0: Grimaldo brengt hem snel. Ja, Alvarez. Komt er iemand tot een trap? Alvarez wil degelijk. Hij, de Argentijn, in de handen dit keer van Alisson. Nu met deze poging stelt hij de Braziliaan niet echt op de proef.
1: Nee, een trapje, zullen we dan maar zeggen. Hier de tik terug van Simeone. Eerst nog Muñoz ertussen. Uiteindelijk de bal toch bij Alvarez. Maar dan te slap.
0: De wissel. McAllister gaat naar de kant. De man die Liverpool op voorsprong heeft gezet. Daarnet in minuut 50 krijgt toch een dankbaar applaus hier van het thuispubliek. Na die strakke trap met links. Wel lekker afgewerkt, dat moet gezegd. Zijn betere voet zijn rechter, maar dat was er hier niet aan te zien.
1: Nee, het was ook wel mooi hoe dat hij teken deed als Szoboszlai van laat. Ja. Een bal die heel erg nog draaide van het effect. Daar had hij geen last van bij het schot.
0: Nou, misschien is hij straks aan het einde van de rit wel de matchwinnaar vandaag. De Argentijn van 27. Zijn vierde seizoen hier. Scoorde vorig seizoen ook nog 2 keer tegen Karabach. Dus 3 Champions League goals wel al bij al vorig seizoen. op zich niet slecht.
1: Nee, zeker niet. En Romero, toch een probleem bij het uitvoetballen. Helemaal niet onder druk gezet. Een bal zomaar over de zijlijn.
0: Barrios. Die hoopt vooral dat hij een heel seizoen kan fit blijven. Ja. Pablo Barrios. Kijk, ja, weer Romero, het uitvoetballen van Romero. Ja. Dat is echt wel dramatisch. En Munoz die denkt altijd vooruit. Hè?
1: Ja, dat is een
0: korte, en nu keert hij terug.
1: Zijn korte beentjes. Ja.
0: Hij maakt altijd tempo. Als hij de bal krijgt, gaat hij niet te lang bij de eerste aanname treuzelen doorgaans. Kwieke speler. 5 jaar bij Real Madrid gezeten. Die hadden ook nog wel een percentage op de doorverkoop. Weerts. Ja, houdt de bal binnen. Nu is hij wel buiten door het verdedigend werk van Romero. Doeltrap.
1: Ja, ja. Tik van Gravenberg in één tijd. Net wat te ver, net wat te hard. Bedoelingen wel goed. En weer proberen uit te voetballen. En weer in de problemen.
0: Ja, het is dat ze daar ook niet echt een kopbalsterk aanspeelpunt à la Sorloth hebben lopen. Nee. Dus lange ballen sturen heeft ook weinig zin.
1: Ja, maar je kan wel toch wel een keer opschuiven. Eventueel rekenen op die tweede bal.
0: Ik denk dat Jonathan David daar is. Voor een invalbeurt. Atleti heeft, even kijken, 2 keer gewisseld voorlopig. David wordt klaargestoomd. Maar valt de derde voor Liverpool. Ze gaan er stilaan wel naar op zoek. Kubil.
1: Ja, Simeone die er zich weer voorgooit eigenlijk. Al de tweede keer dat hij er mee wegkomt.
0: Barrios. Lookman heeft nog niet veel bruikbare ballen gekregen. Handspel. Ja, handspel van Gravenberg, zegt Davide Massa.
1: Ja, onder druk van Baena. Klein duwtje, denk ik. Hier, kijk, knietje zelfs.
0: Daar, ja. Ryan Gravenberg. Die dus, in tegenstelling tot McAllister, wel zijn contract verlengt tot 2032.
1: Ja, dat is een serieuze verlenging.
0: Hij is 24 en het is wel een ideaal type qua profiel. We stonden daar net beneden, Frankie. We zagen wat voor een atleet het ook is, Gravenberg.
1: Ja,
0: stevige kerel, kan voetballen. Misschien nog wat aan zijn statistieken werken wel. Simeone, die vrije trap. Voor doel gebracht, maar dat was de bedoeling. Het is niet gelukt.
1: Nee, moest er net wat te ver achter. Moeilijke bal ook van Baena om te spelen. Dat moet echt precies zijn.
0: De wissel, exit Baena. En het debuut van de Canadees Jonathan David. Afgelopen weekend had hij last van een of andere last-minute blessure, waardoor hij niet kon debuteren tegen Bilbao. Maar nu wel, ex-agent, ex-Lille en vooral ex-Juve, waar het niet best wou vlotten.
1: Hij gaat wat rechts-centraal spelen, zo lijkt het. Niet echt in de punt.
0: Frimpong, ja, lastig om zijn snelheid te bekampen. Maar Hanchko deed dat zeker niet slecht. Houdt er zelfs een inworp aan over. Kubil. Goed gevoetbald.
1: Ja. Takkeltje van Kerkes bij David.
0: Een verwelkoming hier op Anfield.
1: Ja, die is nu wel goed uitgevoetbald.
0: Ah, ik denk dat Grimaldo misschien net offside stond, waardoor Lookman niet durfde spelen. Dus gaat het naar de overkant. Nou, Jonathan David, wel een spits die kan meevoetballen, dat weten we.
1: Ja, maar hij speelt niet in de spits voorlopig.
0: Nee, het is een pocketpositie.
1: Nicole, ja, het is,
0: in plaats van Baena.
1: Ja. En Alvarez dan afhaken en balverlies. Ah, slecht van Atletico.
0: Nou, en hier mag Liverpool er vrij simpel doorbreken. Isak heeft zich vandaag nog erg weinig kunnen laten zien, in tegenstelling tot vrijdag tegen Ipswich.
1: Ja, dat was een goede bal weer van Wirtz in één tijd. Dit een beetje te wild van Gravenberg.
0: Nou, wilde tegen een tegenstander trappen en zo de inworp versieren. Maar tegenvallende tweede helft, hè, van Atletico.
1: Ja, nog niks gevaarlijk kunnen zijn. Alleen ja, Alvarez dat slap schotje.
0: Want Karel zei, comfortabel aan de bal in de eerste helft.
1: Een stuk minder.
0: Dat hebben ze nu veel moeilijker, hè?
1: Ja, een stuk minder. Maar Liverpool moet toch opletten.
0: Nou, zij moeten ook blijven gaan eigenlijk voor een derde doelpunt. Want voor hetzelfde geld valt er nog eentje binnen. Maar niet op deze manier.
1: Ja, Pubil. Nee, weer eens mee. Steeds vaker in de tweede helft. Maar ook hij is niet de man om daar op de flank terecht te komen. Voor de actie en de voorzet.
0: Ook hij was aanwezig, net zoals Llorente, op het WK. Speelde maar 1 minuut mee tegen Oostenrijk in de 16e finales. Dus zal er wel meer van verwacht hebben. Die bal binnengebleven? Nee. Ja, op de lijn?
1: Ja, van hierboven leek hij niet helemaal over de zijlijn. Maar goed.
0: Ja, Simeone geeft dat nog eens aan. Hjulmand. En wie nog? Nog een speler erbij, nummer 24, Frankie.
1: Ja, en dat is Lenormand. Dat is een verdediger voor Pubil, die langs naar de zijkant komt. Nee, het is Romero die even...
0: De laatste wissels van Atletico worden doorgevoerd. Romero bij zijn eerste basisplaats. Ja, de voorbije minuten toonde hij wel. Misschien dat hij wat vermoeid aan het worden was wegens heel veel slechte inspeelpases. En ook voor Barrios is de wedstrijd voorbij. Morten Hjulmand, de nieuwe aanwinst, gehaald bij Sporting. Grote fan van Arsenal. Heeft een tattoo op zijn lichaam van de Gunners. Misschien wil hij dan wel Liverpool een loer draaien. Zal dat sowieso willen doen voor zijn nieuwe team.
1: En verandert niks aan het systeem. Simeone. En toch opvallend de positie van David.
0: Ja, meteen een binnenkomer van Hjulmand. Dat is een fout. En misschien moet je dan wel direct geel trekken of niet?
1: Ja, als dat op de voet is bij Gravenberg, zou dat wel kunnen. Even kijken.
0: Tja, nou, dat tweede been komt er nog een beetje bij.
1: Misschien maar... dat tweede been, maar de takker is eigenlijk voor Gravenberg. Dus heel erg was het niet.
0: Ja, we gaan niet zeggen dat Szoboszlai dit niet kan.
1: Nee, maar...
0: De muur staat wel veel te dicht. Kijk, ze gaan nog dichter. En die ref, die zegt helemaal niks. Maar het gaat een voorzet worden. Richting tweede paal, daar was Van Dijk. Goeie tackle, Pubil.
1: Ja, goed gebracht van Szoboszlai. Was net wat te ver om het rechtstreeks te proberen.
0: Zesde hoekschop voor Liverpool. Na de 2-1 heeft ook Liverpool eigenlijk geen kansen meer bij elkaar gespeeld. Dan zijn we toch al intussen
1: Het is al 7,
0: bijna een half uur verder.
1: 28 minuten.
0: Dus laat ons zeggen, geen onvergetelijke tweede helft. Maar Liverpool wel voorlopig nog steeds op weg naar de 3 punten. Een derde goal zou de bevrijding kunnen zijn. Daar is die corner. Weggekopt door de invaller Lenormand. Maar wat in het begin van het seizoen in de Premier League... een feit was, een beetje wisselvallige prestatie binnen één en dezelfde wedstrijd. Is ook vandaag zo bij Liverpool.
1: En het verschil nog niet gemaakt, dus het blijft opletten. Ja, een kwartier goed in de tweede helft begin. Onder aanvoering van Ngumoa.
0: Slotfase eerste helft, begin tweede helft. Dat was de betere periode van Liverpool in deze match. Een Atleti stelt er weinig tegenover na rust. Dat is vooral de reden waarom...
1: Ja, het is vaak zoeken.
0: Het niet spannender
1: wordt. De opbouw is een drama eigenlijk.
0: Gravenberg er goed tussen. Weert stoot bij Isak. Gaat hij het beslissen? Alexander Isak. Hij is nog aan het wachten op zijn eerste Champions League goal natuurlijk voor Liverpool. Door al dat blessureleed van vorig seizoen.
1: Ja, sleept de bal richting linkervoet. Normaal met een goede verdedigende actie. Maar de opbouw via Grimaldo. Een breedte bal. Totaal verkeerd. Ja, kan wel eens... dodelijk zijn was het net niet voor Atleti.
0: Zo de nieuwe hoekschop. Weer van op links. Weer met Dominic Szoboszlai. Ter hoogte van de kop staan de kobbelsterke jongens klaar. Araujo, Van Dijk, die wordt bewaakt door Pubil. Dat lijkt me geen slechte keuze. Maar dan toch bijna Van Dijk. Wie heeft hem geraakt, de bal? Liverpool wilde een hoekschop. Het wordt een doeltrap. Was het dan toch de Nederlander die hem beroerde?
1: Nou, even kijken. Tja,
0: nee, het was Araujo. Ja, ja. Het was Araujo die kopte. Geen corner.
1: Oké. Okay.
0: Dacht ik.
1: Ja, nee. Normaal ging daar ook nog mee in het duel. Dit is een goede bal, maar dan toch te weinig snelheid. Grimaldo om het te halen van Frimpong.
0: Ja, meer balbezit over de laatste 15 minuten voor Atleti.
1: Maar niet echt dreigend.
0: Nee, alleen dat schotje zeker van Alvarez. Was dat die doelpoging? Ja. Of missen we er nog één? On target
1: nee.
0: Van de Madrilenen.
1: Ik denk het niet, hè. Zoveel on target, even kijken.
0: Nee, er waren er 3 voor de rust.
1: Ja,
0: en eentje erna.
1: Dus, 4, dus ja.
0: Dat is het.
1: Dat is eigenlijk het vermelden niet waard. En het balbezit toch ook heel vaak op eigen helft geweest.
0: Nee, Gravenberg. Dit zal Xavi niet graag zien. Op de tribune.
1: Ja, maar Iraola ook niet, denk ik.
0: Nee, dat is waar. Nog minder. Hielmans. Hanchko. Alvarez die nu afhaakt en David wat dieper.
1: Ja.
0: Lokman.
1: Ja, ruimte. Bij Simeone. Pubil die zich wat aanbiedt in dat middenveld.
0: Alvarez. Ja, Alisson kwam, maar keert op zijn stappen terug. Een hoekschop voor Atleti.
1: Dat is eigenlijk wel een goede bal van Alvarez. In de plaats van nog een keer breed. Diep naar Llorente. Zoals al gezegd, heel vaak dit soort loopacties makend in de 16.
0: Ja, het is heel vaak Alvarez die de passes moet versturen. Ja. Dat deed hij ook bij de goal van Llorente.
1: Dat is niet goed. Hè. Dan ontbreekt er toch iets op het middenveld. Een beetje...
0: De hoekschop hier van Grimaldo beroerd aan de eerste paal door
1: Hanchko.
0: Hanchko die kopt, maar die bal valt over de goal. Maar ik deel je mening.
1: Ja, dan ontbreekt er iets op het middenveld. Een beetje creativiteit in het centrum.
0: Terwijl dat ja, met Barrios, met Kangin, met Baena in principe wel mogelijk zou moeten zijn.
1: Ja, maar Baena speelt vandaag niet echt een goede, of speelde niet echt een goede match.
0: Ja, ik vond Kangin eigenlijk beter, maar goed. Fysieke data worden ook in de gaten gehouden natuurlijk.
1: Ja, toch een hele aanpassing hè, voor Kangin. Het voetbal van Enrique, het voetbal van Simeone.
0: Nee, voorlopig geen prangende slotfase. Atleti niet sterk genoeg om Liverpool in de problemen te brengen. Liverpool zelf ook niet gretig genoeg om een derde goal te zoeken.
1: Ja, ze hebben de kans gehad om dat te doen. Of om eentje meer te maken. Isak daarnet. Begin van de tweede helft Barcola. Met een goede kans, de beste.
0: Ja, voor hem was het
1: dat mooi geweest.
0: Zeer welkom geweest. Hè?
1: Ja. Als je zo'n binnenkomer een belangrijk doelpunt maakt, dat is altijd goed.
0: Pubil.
1: Kijken en brengen, maar niet ver genoeg.
0: Ja.
1: Een overtreding toch, of niet?
0: Nee, blijkt. Jumand, Hanchko en Lukman. Kan die eens iets laten zien, Ademola Lukman? Dit is een bal voor Alisson. Ja, dat mag hij oprapen. Daar hoeft Llorente niet over te mopperen. Dat was niet de bedoeling, dus dat kan. Geen terugspeelbal. Ja, lange bal hier. En Oblak. Dat scheelde niet heel erg veel.
1: Dat leek toch buitenspel.
0: Ja, dat is ook wat Lenormand daar aangeeft bij de lijnrechter. En Oblak.
1: Nou ja, schrok even. Lukman voorlopig een beetje te vrijblijvend. Balletje krijgen, balletje breed. Maar geen acties. Niet dreigend.
0: Jonathan David weggestuurd in de rug. Daar van Jacquet. Die ja, toch in het duel gewoon heel erg sterk is.
1: Dat was nu weer Alvarez. Hè, met de diepe bal. Van hier heel end weg van de goal.
0: Nou, misschien geleerd van Messi. Hè?
1: Ja.
0: Afwerker die ook alle ballen kan versturen.
1: Maar dat kan toch de bedoeling niet zijn. gevlacht.
0: Nee, het zal vreemd moeten lopen. Wil Atleti hier nog op 2-2 komen?
1: Ja, stilstaande fase of dan toch een of ander schot vanuit de tweede lijn. Voetballend, nou ja, is het gewoon te moeilijk voor Atleti.

0: Maar hoe tevreden zou Iraola zijn? Ja, wel met de 3 punten. Met de prestatie, daar heb ik mijn twijfels bij. Wel na een achterstand al een kunst om nog te winnen uiteraard. Maar gaan ze dat ook doen? Hier is Ademola Lookman. En via Araujo die de vuisten balt. Een corner voor de bezoekers nog.
1: Al een aantal keer de vuisten gebald. Geniet van zijn wedstrijd.
0: Ja, moeilijke momenten gekend natuurlijk ook op mentaal vlak.
1: Ja, zeker.
0: Hier zal hij wel in principe onvoorwaardelijk gesteund worden. Hè. Als je inzet toont in Engeland en bij Liverpool, dan krijg je de steun van het publiek. 4 minuten voor het einde. Corner Grimaldo. Verlengd daar door Jolmand. Opgepikt Lookman in de 16. Wordt wel naar buiten en naar achter gedreven. Llorente gooit hem richting tweede paal. Een overtreding volgens mij. Maar niet gefloten. En dan een flauw pogingje van Poubil.
1: Nou, buitenspel ook ergens geweest, Nicolas.
0: Ja, het was, dacht ik, Lenormand die een klein overtredingje maakte. Maar inderdaad, gevlacht. En intussen iemand in Liverpool die blijven liggen is. Krampen zeker voor Kerkes.
1: Ja, wordt recht geholpen. Want vragen voor de vervanging.
0: Er kan nog gewisseld worden. Liverpool nog maar 3 vervangingen gedaan. Tsimikas. Best mogelijk dat hij er nog op komt dan.
1: Ja, is zich klaar aan het maken. Komt niet vanaf de zijlijn. Komt gewoon vanaf de bank. Dus was zich niet aan het opwarmen.
0: Nou, hij heeft voorlopig 2 wisselmomenten gebruikt, dus dat kan nog, geen probleem. Maar daarom krijgen we een derde wisselmoment en laatste vervanging, 2 wissels tegelijk. Tsimikas, vorig seizoen uitgeleend aan Roma, heeft mij nog nooit echt kunnen overtuigen. Liverpool. En we gaan ook nog de Welshman Lewis Kumas krijgen. Kerel van 20. International al bij Wales. 12 caps. Terkes met krampen naar de kant. En voor Liverpool zijn 4e wedstrijd voor die Kumas. Maar wel zijn 1e minuten in de Champions League. FA Cup heeft hij alles mogen meedoen. En dit seizoen in de Premier League al ingevallen 2 keer. Dat was tegen Newcastle het geval en ook tegen Ipswich. Hier is Liverpool meteen. En wordt daar de 3-1 gemaakt? Nee, nu dan wel. Ja, gaat binnen. Frimpong, die maakt het af. 3-1 voor Liverpool. Maar er is opnieuw gevlacht hier. En dan gaat het feest niet door voor de Nederlander. Hier stond hij daar, buitenspel. Ja, dat is zo inderdaad. Na de redding van Oblak moet hij wel nog achteruit lopen. Maar in eerste instantie stond Frimpong er al voorbij. Dus de 3-1 gaat niet door. Iraola, die het zelf ook heel snel had gezien.
1: Ja, Munoz met een goede actie, goede kapbeweging. Deze man in de herneming. Buitenspel. Dat was de beslissing geweest. Nu is het nog even wachten. Ja. Nog even spannend.
0: Dat is dan de 2e die niet kan scoren. Na Barcola, die het echt wel had kunnen gebruiken. Zo'n doelpunt maken voor Liverpool. Maar goed, andere situatie natuurlijk. Tackle Szoboszlai. Samenwerking met Gravenberg.
1: We willen hem nu door de benen spelen bij Gilmand. Die laat zich niet verrassen.
0: Ja, fors in de 2e ballen. Sterk in duel in de recuperatie Liverpool. Ze laten Atletico eigenlijk geen slotoffensief meer opbouwen. Hè. Daar komen ze niet toe. Nee, dit is geen overtreding van Jolmand. De toegevoegde tijd gaat zo meteen in. We krijgen nog wel een minuut of 4-5 zeker, neem ik aan. Toch wel wat oponthoud gehad in de 2e helft. En veel wissels. Ik zie dat Iraola al wat protesteert. Dus inderdaad 5 minuten erbij.
1: Ja, dramatische controle van David. Helemaal aan de buitenkant. Ik denk als je hem wil gebruiken, toch maar gewoon centraal. En als diepste misschien dan toch het best.
0: Hij is het beste in de 16 meter.
1: Ja.
0: 8 goals voor Juventus in 47 matchen. Vooral het begin was heel erg moeilijk. Na 18 speeldagen competitie had hij nog maar 1 goal gemaakt. Werd hij samen met Openda als een totale miscast en miskoop bestempeld. Uiteindelijk geraakte hij toch aan 6 competitiegoals in de Serie A. Maar het was ook geen groot succes uiteraard. Nee. Vandaar dat hij alweer mocht vertrekken. Zij het dan op uitleenbasis.
1: Ja, maar wel weer bij een mooie club terechtgekomen. Het is nu wel aan hem om er iets van te maken.
0: Nog 4 minuten. Kan Liverpool nog eens aanvallen? Hebben ze na de 2-1 eigenlijk te weinig gedaan om er een echt goede match van te maken?
1: Ja, Gravenberg die moet blijven van Iraola. Geen risico meer in de laatste minuten. Ja, niet slim van Tsimikas inspelen op Munoz en dan onmiddellijk doorlopen. Waardoor Munoz geen aanspeelpunt meer had.
0: Nou, Atletico, volgende wedstrijden thuis tegen Man United, dan na Stuttgart en dan thuis tegen Bayern. Dat is zeer moeilijk, toch?
1: Ja.
0: Dan volgen wel nog Scandinavische tegenstanders, Viking en Bodø/Glimt. PSV en Fenerbahçe, dat zijn de laatste 4. Dus 13 op 24, zoals vorig seizoen. Dat gaat niet zo simpel worden.
1: Nee, dat kan niet simpel zijn. Je zal toch iets moeten pakken in die volgende wedstrijden.
0: Ja, je speelt wel thuis tegen United. Misschien moet je daar iets kunnen rapen.
1: Jawel, jawel. Maar het zal moeten, want ook dan thuis tegen Bayern, Stuttgart.
0: Verre van makkelijk begin.
1: Ja.
0: Halve finale halen zoals vorig seizoen. Beste prestatie was het sinds 2017. In sinecure. Koemas, de invaller. Ze heeft hem goed aan Frimpong. Gravenberg is totaal vrij aan de rand van de 16 meter. Frimpong mist vaak overzicht, ja. En ook in deze spelsituatie. Ja.
1: En ook geen echte passeerbeweging.
0: En Jacquet, slim hè? Ja. Toch al op jonge leeftijd. Ja. Af en toe Alvarez een klein beetje vasthouden, maar niet te veel. Geen overtredingen weggeven.
1: En ook op het juiste moment doordekken.
0: 2 minuten heeft Atletico nog, maar Alisson staat er werkloos bij.
1: Alvarez en Nicola, altijd zo ver weg.
0: Dat zie je niet graag.
1: Nee, ja, goed. Omdat dat kan zo makkelijk een goal maken. Maar is toch ook vaak te laag op het veld.
0: Maar ze hebben ons teleurgesteld, de mannen van Simeone in de tweede helft. Zeer goede eerste 20, 25 minuten. Een verdiende voorsprong ook. Foutje van Lookman.
1: Ja, floot. Nee, maar dat is het voetbal dat we al vaker gezien hebben van Atletico.
0: Ja, terwijl dat vroeger toch veel dwingender was. Hè. Dat zit er niet meer in.
1: Als ze vroeger op voorsprong kwamen,
0: boeken dicht.
1: Ja, dan had je een groot probleem.
0: Wat hebben ze wel geprobeerd? Die organisatie stond relatief goed in het begin, in de eerste helft.
1: Wel. Natuurlijk, ik weet wel, je speelt hier op Liverpool. Je kan hier natuurlijk verliezen, maar tweede helft. Ja. Alvarez met zijn schotje. Meer was het ook niet.
0: Nee.
1: Dus dat is toch wel heel erg pover.
0: De prestaties buitenshuis waren vorig seizoen ook al wel vrij problematisch. Ook in de competitie trouwens.
1: Ja, en we hebben ook statistiek gelezen vandaag dat aanvallend expected goals, dat ze in La Liga de voorlaatste staan wat dat betreft. Dat is toch wel...
0: Zeker na rust amper iets gecreëerd. Zo zitten we in de laatste halve minuut. En dat is een overtreding nog. Dus vrije trap nog voor de Reds. Ah, die Koemas die valt wel gretig in.
1: Ja, dus, die lijkt een beetje op Munoz. Niet te groot, snelle beentjes.
0: Pakt hem goed mee met de kop en dan Le Normand. Vrije trap intussen al genomen. De slotseconde van deze wedstrijd. Gravenberg, kan hij nog eens uithalen? Nee. En dan nu de laatste mogelijkheid voor Atletico. Nee, die komt er niet meer, zegt Davide Massa. Het is afgelopen. Liverpool wint met 2-1 van Atletico Madrid. En het Iraola-tijdperk Ja, met een overwinning begonnen in Ipswich. In de Premier League zijn eerste en nu zijn eerste wedstrijd in de Champions League op Anfield. Kan hij ook winnend afsluiten, de nieuwe Spaanse trainer van Liverpool. Het was nog niet gigantisch overtuigend, maar uiteindelijk toch een zege dankzij de winning goal van McAllister. En ook een beetje medewerking, Frankie, in de tweede helft van Atletico dat flauw speelde.
1: Dat wegzakte eigenlijk nog wel genoeg de bal had, maar er uiteindelijk te weinig gevaarlijk kon mee zijn. En Liverpool inderdaad had een paar momenten gehad om uiteindelijk met een grote verschil te winnen.
0: Szoboszlai en McAllister bezorgen Iraola zijn allereerste Champions League overwinning. Zometeen leggen we de wedstrijd neer hier vanop Anfield.
2: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische president Poetin een deal wil sluiten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Trump had hij een goed gesprek met Poetin. En zou een akkoord ook afhangen van de bereidheid van president Zelensky. Die was vandaag in Oslo voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig zou bij vertrek uit Moldavië bijna zijn geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier Støre. Het is niet bekend hoe dichtbij die drone kwam. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Goedenavond, dames en heren. Welkom vanuit Napels in het stadion Diego Armando Maradona, vroeger Sao Paulo. Een heel oude, bouwvallige, betonnen, maar wel historisch beladen kuip natuurlijk in Napels, waar het nog altijd hoogzomer is, broeierig warm vandaag. Temperaturen een eindje boven de 30 graden. Het is ook vandaag nu op het uur van aftrap, zo ongeveer om 9 uur, ook nog altijd heel erg warm. En ik kijk een keer rond in het stadion hier. En zoals aangekondigd, niet helemaal volgelopen. Wel een kleine 47.000 kijkers voor dit duel. Maar het is toch een affiche tegen de finalist van vorig jaar, de regerende Engelse landskampioen. Maar helemaal warm loopt Napels er nog niet voor. Voor de, dat zeg ik nu al een eerste keer, eerste basisplaats van het seizoen voor Kevin De Bruyne. Er wordt wel wat verwacht van onze landgenoot, natuurlijk als sterspeler vorig jaar gehaald, maar mede door blessures en omdat het niet helemaal klikte met de toenmalige trainer Antonio Conte, is het niet geworden wat er van verwacht had. En rekent men op een herkansing en een betere vorm, een betere Kevin De Bruyne nu dan dat vorig jaar het geval is geweest. Wij kijken in elk geval uit naar zijn prestatie hier in deze wedstrijd. Heel moeilijke wedstrijd wel in het verschiet tegen Arsenal, dat al op kruissnelheid door de Premier League lijkt te razen. Dus afwachten wat het wordt voor Napoli. Zometeen.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: En de vraag voor jou, Gert. Goedenavond. Is Napoli in staat om het Arsenal echt moeilijk te maken? Want met wedstrijden die we al hebben gezien in de eerste weken van het seizoen, hebben we wel een verschil in niveau en kwaliteit gezien.
2: Dat is zeker waar. Er is wel een scenario denkbaar waarin je bijvoorbeeld op voorsprong zou kunnen komen. En dan eventueel op de tegenaanval datzelfde spel kunt blijven spelen. Dat soort dingen zou eventueel kunnen. Maar ik denk het spelbeeld, dat gaat Arsenal zijn die het spel naar zich toe trekt. Lijkt mij, het meerdere aan het balbezit gaat hebben. Dat is mijn verwachting. Ze kunnen mij altijd verrassen en ze mogen mij verrassen ook natuurlijk. Maar dat is niet het beeld dat we de voorbije weken van de twee ploegen gezien hebben. Dan zien we enerzijds een Napoli dat moeite heeft om zelf dat spel te maken. En bij Arsenal zien we een ploeg die met veel vertrouwen aan de competitie begonnen is. En onmiddellijk een zeer goed niveau oppikt.
0: Ja, zeker en vast. En Napoli, we gaan nog niet zeggen dat het al crisis is. Maar twee nederlagen op een rij in de Serie A. Dat is niet van hun gewoonte. Tegen toevallig ook twee ploegen die uitkomen in de Champions League. Como vandaag, denk ik ook aan de slag of morgen misschien. Laat ik even in het midden. En Inter natuurlijk gisteren al verloren. Maar toch redelijk indrukwekkend in Bernabeu. Dus daar nog een keer een nederlaag aan toevoegen. Zelfs al is het dan tegen de verliezende finalist van vorig jaar. Ja, dat zet er dan toch alweer een beetje extra druk op. Het is niet daarvoor dat De Laurentiis uiteindelijk toch een ervaren trainer met een uitpuilend palmares. Niet in Europa voor alle duidelijkheid, maar wel in Italië. Met Massimiliano Allegri heeft gehaald. Nee, dat moet allemaal een beetje beter. Dus ook voor de gemoedsrust zou het dan toch maar goed zijn dat Napoli hier een goede wedstrijd speelt en een mooi resultaat. Zelfs de Italiaanse specialisten zeiden een gelijkspel zou al mooi zijn voor Napoli tegen Arsenal. En wat ze ook zeiden, een boodschap aan Allegri. Wees nu maar een keer echt Allegri. Met andere woorden, zet het maar een keer goed vast in een laag blok en loer op de counter. Dat leek hen de enige manier waarop Napels iets vermag tegen
3: Arsenal. Maar ook dat moet je goed doen en beter. Hè? Dat is niet zo eenvoudig om daar alleen maar te gaan staan. Stel nu dat je daarvoor kiest, dan moet je dat ook wel heel goed uitvoeren en goed verdedigen. Ze hadden ook problemen op hoekschoppen tegen. Dus dat is ook zoiets van die dingen dat je denkt van dat moet dan allemaal wel goed zijn. Want als je daar ook nog eens mee in de problemen komt, schiet er op de duur niet veel meer over natuurlijk.
0: Nee, en ook tegen Inter niet alleen 3 doelpunten geïncasseerd, maar nog veel meer kansen ook. Daar moet wel bij gezegd worden, als ze zelf een klein beetje beter afwerken, zeker in het slot van de wedstrijd bij 2-2 Anguissa. Ik heb het gisteren al gezegd in Bernabeu, onwaarschijnlijke missen van op de doellijn. Ja, dan winnen ze toch nog zelf met 2-3 in plaats van dat het nu een nederlaag was. Daar staat hij, Kevin De Bruyne.

0: Rafa Marin en Oliveira. Aan het middenveld met Lobotka, Gilmore en De Bruyne. Op de flanken Politano en Alisson Santos. Diep in de spits Højlund.
1: Geen Anguissa heeft zich geblesseerd. Een liesblessure opgelopen. Misschien was het wel bij die misser. Geen McTominay natuurlijk. Toch een razend belangrijke schakel op het middenveld bij Napoli. Heeft gisteren een hartoperatie ondergaan in Manchester, waar hij dat heeft laten uitvoeren. Een beetje hartritmestoornis, iets van die aard. En er wordt verwacht dat hij oud is tot na de Interland break. In vergelijking met zondag, behalve Anguissa, ook Vergara en Spinazzola die op de bank zitten. Vergara die eigenlijk al in die wedstrijd, gelet op de afwezigheid van McTominay, een beetje verrassend de voorkeur had gekregen op De Bruyne. Maar het niet zo goed deed, dat jonge Italiaanse talent en producten uit de eigen opleiding. En het is Oliveira op de linksback en De Bruyne en ook Billy Gilmore. Glenn Nuberg is de scheidsrechter met dienst vandaag. Ødegaard met Di Lorenzo. En hier het elftal van Arsenal.
0: Raya in doel achteraan. In Capier, Gabriel, Konsa en White. De drie middenvelders zijn Rice, Merino en Ødegaard. En de drie aanvallers zijn Eze, Saka en Gyökeres.
1: Voilà, ook daar dan vier wijzigingen in vergelijking met de topwedstrijd tegen Chelsea. Calafiori. Misschien wel de meest opvallende van allemaal. Met zijn bijzonder grote vrijheid die hij heeft om te voetballen. Wordt vervangen door Incapie. Het zal toch een andere invalling zijn, denk ik dan maar. Lewis Kelly is er niet bij. Merino speelt. De spits is Gyökeres. Vandaag geen Havertz. En Solis zit op de bank. Misschien is dat ook een teken dat hij echt basisspeler is geworden. Maar toch een klein beetje het gevoel van rotatie. Maar dat deden ze vorig jaar, als ik het goed heb, ook op het veld van Inter. Met tussen aanhalingstekens een mindere ploeg. En dat was toch een redelijke demonstratie in de League Face. Ook hier nu vandaag in de wedstrijden van de Champions League. Een minuut stilte voor de slachtoffers van de vreselijke tragedie in Nepal.

0: een heel kort minuutje, moet ik zeggen.
1: Dat is beter gedaan gisteren in Bernabeu. Ik kijk eens even bij Napoli, want er zijn ook nog twee centrale verdedigers. Buongiorno en Marianucci die geblesseerd zijn. En Neres, die was een beetje onzeker met een knieblessure. Hij zit wel op de bank, zie ik. Dus hij kan eventueel wel nog invallen. En dan zijn we er klaar voor. En rekenen we er toch op minstens dat Napoli er een echte wedstrijd van kan maken. In dit toch nog altijd heel bijzondere stadion. Het blijft wel een heel bijzondere plek om naar voetbal te komen kijken. Met een bijzondere aftrap ook van Arsenal. Weer eens iets anders, maar goed. Geen spectaculaire voortzetting, zou ik zeggen. En meteen een eerste aanval die op gang komt. Met Ødegaard. Nou, misschien een eerste keer proberen counteren. Napoli. Nou, dat is geen bal die je naar de Bruyne moet sturen. Natuurlijk op die manier. Dat is een beetje vreemd.
2: Nee, dan moet je toch bij Højlund zijn en op de zijkant eventueel.
1: Ja, in de voeten van de Bruyne. Die kan dan passeren. Dat is een rare beslissing. Maar goed. White weer met Konsa. U weet het, Saliba. Lange tijd buiten strijd. Zijn vervanger is ook niet verkeerd natuurlijk. Vandaar dat ze er ook een beetje geld aan gegeven hebben. Di Lorenzo. Aanvoerder in hart en nieren. Hij is al aan zijn 8e seizoen begonnen bij Napoli op zijn 33e. En heeft hier al van alles meegemaakt. Hier staat hij, Massimiliano Allegri. Hoe warm het ook is, altijd een das. Zijn vest heeft hij wel al uitgelaten. Dat was er toch een beetje over. Die had hij ook nog bij, maar die zal blijven hangen, denk ik. Want ik zei het al, het is flink warm. Højlund met niet de makkelijkste bal die hij moest aannemen. Maar het is uiteindelijk nog wel via Gilmour en de Bruyne bij Politano en Di Lorenzo terechtgekomen. Dan krijgen ze zelfs een open doekje voor het tolerante thuispubliek.
2: Nou, ja, van het publiek in ieder geval. Zal direct voelbaar, bereid om erachter te gaan staan. Leidt zo.

0: wel opletten. Dat is een goede beslissing uiteindelijk wel om die bal weg te trappen. De Bruyne kan daar niet bij, dat afleggen van Hoylund. Ja, moeilijk. Hij moet tekenen aan Politano een beetje bijsluiten.
1: Het zal de laatste keer niet zijn dat hij dat soort duels moet gaan uitvechten. Terug naar de tegenstander. Weer de bal vast te houden.
0: Merino op het middenveld. Huh? Zo waar, want we waren hem een beetje gewoon geraakt.
1: De spits.
0: Als diepe spits bij Arsenal in de tweede helft van vorig seizoen.
1: Kan alles en is eigenlijk te goed om invaller te zijn.
0: Ja, tegen Chelsea bracht Arteta twee regerende wereldkampioenen. Tsugimendi en Merino. En helaas aan de lijve ondervonden de man voor twee winning goals. Waarvoor hij respectievelijk 4 en 5 minuten speeltijd nodig had tegen Portugal en tegen de Rode Duivels. Rachmani met Marin. En Oliveira. Je merkt wel dat het een beetje behoedzaam is. Gilmore.
1: En ook de pressing van Arsenal is er enigszins wel, maar nog niet op de meest agressieve manier.
0: Ik zie daar bijna Udegaard er niet bij, dus weer Marin met die Lorenzo. Heeft een beetje ruimte, maar het is niet dat hij naar voren stormt. De Bruyne dienst zich aan. Met Politano. Kan hij voorbij in Capie. Ja, geen kwaaie bal. Als hij hem ineens kan meenemen, dacht ik. De Bruyne doet dat goed. Ja, oké. Okay. Hij komt niet aan. Maar hij wist wel wat hij moest doen. En je zou kunnen zeggen, misschien net iets te laat. Hoylund, maar oké. Okay, kon er toch niet bij. Dat is wel een soort balletjes dat men verwacht van De Bruyne.
1: Zeker. Had nog iets meer krul op moeten zitten. Moest het wel blind doen. Dat deed hij ook.
0: Dat soort momentjes, dat moet Napoli proberen te creëren.
1: En dan is het ook aan de flank, aan de overkant, aan Alessandro om snel hè, naar binnen te komen. Dat is altijd het geval als je weet dat De Bruyne die ballen zo graag trapt. Ja. Vanuit die zone, hè, dan moet je daar ook als flankspeler voor de goal zijn. En dan niet overlaten aan één enkele spits of garmen.
0: Saka duelleren met Oliveira. Er zijn wel wat WK-gangers ook bij Napoli in de ploeg, zoals die Oliveira. Enfin, lang hebben ze niet gespeeld natuurlijk. De Uruguayanen, dat weten we, een van de teleurstellingen van het WK. En Gilmore. Hetzelfde verhaal met de Schotten. Ja, een beetje lastige bal gespeeld door Merino. De recuperatie bij Rice. Hard, maar Ødegaard heeft hem nog prima gevoetbald met Saka, Ødegaard. Ja, op het gepaste moment meegeeft met White. En Saka heeft de ruimte en afgeblokt door Gilmore. Ja, ja, op de kleine ruimte er vlotjes doorgecombineerd. Hoofd van Mari. Even druk van Arsenal daar. Kraken er niet uit. Rice. Ødegaard zoekt zijn linker. Deze. En dat is er goed tussen gekomen. Rachmani. En de overtreding van Eze. Ja, dat is even een... periode van druk van Arsenal en moeilijkheden voor Napoli.
1: Kunnen ze supergoed natuurlijk, die tegenpressing. Eens ze die tegenstander daar op de eigen 16 hebben geplakt om dan in balbezit te blijven. Wel de fout nodig van Eze en had misschien ook een geel kaartje mogen zijn. Want dat is echt wel een mogelijkheid voor counter direct afbreken. Opzettelijk met die fout.
0: Maar is er aan. Dat is ook een wereldkampioen, maar veel heeft er niet aan toe bijgedragen. Je weet het tot werelds verbazing. Een uitstekende doelmannen. Misschien wel een van de allerbeste op de bank bij de La Fuente. Dat ze er eenmaal met Unai Simon ook een koeieren. Deze. Ja, Merino een beetje te lang erover gedaan. Misschien in Capier met Gabriel en Konza.
1: Even geen breedte. In Capier dan maar open.
0: Ja, die gaat toch niet dezelfde rol vervullen als Calafiori.
1: Heeft wel die drive, maar bij Calafiori is het extreem.
0: Extreem, ja.
1: Dat is echt
0: zeker niet normaal. Die loopt overal. Is de speler met de grootste vrijheid. Terwijl dit geen moeilijke bal is voor Alex Meret.
1: Als er dan nog een balken binnengetikt worden zo voor doel op een meter van de doellijn, dan is hij dat ook nog als eerste vaak. Straf. wat hij doet.
0: Ja, matige bol is dat van Oliveira. Uit het bereik van Alisson. Deze. Jeukeres. Deze. Inschuiven van Incapié. Het is aangeraakt en het is een corner. Zegt de ref.
1: Di Lorenzo met tackle om dat schot af te blokken. De vrijheid was er nooit helemaal voor Eze. Is er wel contact van.
0: Ja. Het zweet parelt ook op zijn gezicht natuurlijk. De grote hit is uiteraard verdwenen. Samen met de zon maar toch.
1: Rice pakt op zijn tijd.
0: Ze hadden twee zeer verrassende corners in het begin van de wedstrijd tegen Chelsea. Het getrek en geduw is achterwege gebleven. Het hinder van de doelman eigenlijk ook vooral. Maar ze zijn nog altijd gevaarlijk. En er komt er nog één aan, denk ik. Zo is het. Twee corners op een rij nu voor Arsenal. Ook daar was deze man voor op zijn hoede. En met hem de Italiaanse waarnemers. Nog eens de cijfers bovengehaald van Arsenal vorig jaar. 25 goals op standaard situaties. 19 op corners in de Premier League.
1: Heel ver weg. Heel de bende voorbij de tweede paal. Moet er allemaal nog komen. Hier zijn ze ermee. Dat is volledig.
0: En nu snel. Meegeven met Heulend. De Bruyne is de voorste man. Het publiek gaat meteen mee. Er zijn er 5 van Napoli. Inspelen bij Alisson. En afgeblokt. Nee, niet afgeblokt. Oh, ik dacht afgeblokt, maar nee. Want Saka die mee terugrende.
1: Wel een manier natuurlijk hè, om mensen zelf ook voorin te houden. En dat deed Napoli. Nee, niet afgeblokt. Ik denk het. Is geraakt. Ze hielden er wel minstens 2 voorin. Om onmiddellijk die counter uit te spelen. Kijk, iets Meret trekt naar voren.
0: Een eerste momentje van opwinding voor het thuispubliek op deze snelle tegenstoot. Klein risicootje van Raya, maar oké. Ødegaard bleef rustig. Rice met White. Nee, dat is geen goeie. Ja, had hem moeten laten lopen, denk ik dan maar, Oliveira. Alisson, niet geweldig vorige zondag. Daar komen ze nu wel goed uit. Maar het ook weer te lang. Dus het ene balverlies na het andere. Bij de linksback van Napoli, gevaarlijk. Arsenal dus, zoals verwacht, resolute wedstrijd in handen genomen. Mooie diepgang bij Rice. De voorzet niet over het hoofd daar van Marin. Ja, eens ze de bol hebben, moeten ze wel zorgen dat ze verzorgd kunnen uitkomen. Want anders gaat de druk versmachtend worden.
1: Dan komen die golven te snel naar elkaar. Elke keer die baks eroverheen. White en Incapié. Dan nog eens een infiltratie van Rice als verdedigende middenvelder. Dus dat wordt dan toch wat veel. Dan word je overspoeld.
0: Di Lorenzo. Mooi wegdraaien. Eberici is. In zijn 70 minuten ook nog moet helemaal laten renderen. Zeker geen slecht seizoen. En weer een standaard situatie. Niet echt dicht tegen de goal, maar hij gaat toch in de box eindigen. Met de traptechniek van Ødegaard. Na 12 minuten. Ja, goed verdedigen hoor van Rahmani. En nog een keer. Jukker is buitenkantje voet. Knap gedaan. Oh, prachtig de omhaal van Saka. Technisch bijna perfect uitgevoerd, zo leek het wel. En dus daar straks. Konsa was het denk ik die in de buurt van de bal was om te koppen.
1: Zo Gabriel.
0: In ieder geval. Kijk, Konsa heeft er toch ook goed vastgehouden en aan het shirt getrokken. En Rahmani deed wat nodig was, kopte die bal net voor de neus van Konsa weg. Alisson Santos met Billy Gilmore. Politano, ook een oud-gediende van Napoli, oude getrouwe. Zevende seizoen al. Hij is de 280ste wedstrijd. Kan al binnen een beetje beginnen tellen voor Napoli. Eens kijken. 36 goals, 40 assists. Zal wel voor een flankspeler.
1: Ja. Opzet, waar rondspelen, wat op adem komen. Ook waarschijnlijk, maar wel allemaal uit stilstand. En uit de eigen zone. In beweging zonder bal.
0: Maar al blij dat ze even
1: ja, daarom.
0: 50 meter hoger staan met de bal. En hem zelf hebben.
1: Veiliger gevoel dit.
0: Lobotka was een van die wissels die niet begrepen werden door Italiaanse specialisten van Allegri. Schakel over op een vijfmansdefensie. Achteruit gekropen om in de hoop om die voorsprong vast te houden. Hoylund eraf. Lobotka eraf. Badiashil was een ongelukkige wissel natuurlijk. Want het eerste wat hij deed was een kopduel verliezen tegen Turan. Voor de gelijk. Politano, nee. Ja, De Bruyne heeft hem nog. En kan trappen De Bruyne. Ja, gelost. En is Santos erbij. Nee, want goed verdedigd door White. En doeltrappen. Ja, Kevin De Bruyne. Het leek dat het geen goede bal was. Maar door de versnelling van De Bruyne. De eerste bal tussen de palen van onze landgenoot.
1: Niet genoeg in de hoek. Eindelijk centraal, maar toch niet kunnen klemmen. Wegspringend van de borst uiteindelijk. Bijna nog de kans voor Alisson. Het zal deugd doen. Is op de trap.
0: En omdat White die bal eigenlijk verkeerd raakt bij het wegzetten, komt hij tegen de voeten van Alisson Santos terecht. Kijk ze daar eens trekken. Rahmani en Jeukeres.
1: Ja, De Bruyne. Hij geeft nu. Hij geeft hem. Oh! Ja, het publiek is teleurgesteld, want de deur lag open naar de linkerkant. Politano en nu in de handen van Raya. Een felle opflakkering. Uitslaan. Brandje van Napoli nu een paar keer naar elkaar. Hier het schot uiteindelijk van Politano. En De Bruyne ging voor de verrassende paas. Niet voor de voor de hand liggende paas. Soms pakt dat goed uit. Deze keer niet.
0: Ja, dat het publiek ook het verwachte verwacht. Dan het onverwachte mislukt. Ja. Vandaar de teleurstelling. Ja, nu was het echt wel links helemaal open.
1: Ja,
0: en de
1: zo,
0: snelheid
1: ja,
0: van Santos.
1: Dat was het meest logische. Maar zo werkt het niet in zijn hoofd.
0: Nee. Ja, die bal is te ver. Merino. Wel ter plekke. Maar er niet bij. Handje van Saka.
1: Zijn fantastische carrière is gebouwd. Iets waar wij nooit aan gedacht hebben. En wat wij nooit zagen en wat hij wel aanvoelde of zag. Of wist wat hij kon doen en moest doen. Wat was het met de ogen toe?
0: Hier nog eens de omhaal van Saka. Maar de herhalingen komen veel te laat, Gert. De regisseur moet iets verder terugspoelen bij aanvallen. Alleen de schot van De Bruyne, die zag ze
1: niet erin komen.
0: Ja, vroeger erin. De paas opzij van Politano zat er niet eens in. Van die fase daarnet heb ik er nu geen gezien. Nog wat van die schermutseling in de box daarnet.
1: Het is een knipper.
0: Ja, en hij gaat toch niet rappen thuis en door de herhaling.
1: Nee, dat
0: wordt hem uitgelegd. Maar het is wel goed dat Napoli dat al kan.
1: Tuurlijk.
0: In het openingskwartier is dit leuk voor de wedstrijd. En Arsenal weet ook wel van, ja, oké, okay, we moeten wel een beetje opletten.
1: Al goede verwittingen.
0: De ren van Di Lorenzo ondertussen. Het gaat naar Politano.
1: Ook lopen voor hem.
0: Is het erbij? Politano gaat over Raya. Nee, gaat niet over Raya. Was een beetje te lang onderweg met een boogje. Dus niet zo moeilijk te lezen door David Raya. Ja, strakke uitrop. Jeukeres de controle. Had hem al eerder kunnen afspelen aan Eze. Ødegaard met Rice naast hem. En ook White is meegeschoven. Het gaat naar Saka.

0: iedereen bij Napoli terug. Ook Hoylund, meter of 10 voor de eigen 16. Dus dat is wel even zoeken nu voor Arsenal. U weet het, Arsenal, zeer vreemd, de vorig jaar in de Champions League ongeslagen verliezen van de Champions League. Geen enkele wedstrijd verloren, ook de finale niet, maar wel met de penalties. Ik denk dat dat een unicum is. Hij had iets leuks in gedachten.
1: Bij de diepgang van Merino,
2: die toch eens een gele kaart krijgt.
0: Ja, dat doet hij twee keer niet nu.
1: Ah, nee, dat kan niet dat je daar nu geel. Nee.
0: Als je het twee keer doet, Peter, zonder geel, sorry.
1: Dat en twee keer dezelfde dan nog.
0: Ja, ja, tuurlijk. Nee, dat is niet correct. Nee. Allegri zegt, kalm blijven.
1: Nee, maar hier moet je reglementen volgen. Dit heeft niks met aanvoelen te maken. Sorry, dat is reglement. Counter eruit halen, opzettelijk.
0: Ja, nu gaat hij zeggen tegen deze en niet meer nu. Ja,
1: uiteraard niet meer. Sorry.
0: Ja, scheidsrechters willen graag niet te vroeg kaarten geven. Maar oké, hier was het toch de eerste keer had het al gekund en nu had het goed. Hoylund met... Gabriel, ja, hij heeft hem toch ook iets meer dan vast, zou ik zeggen.
1: Veel rustig om mee te sprinten, maar wou hij met zijn lichaam oplossen.
0: De man van de penalty-missie die fataal werd in de penalty-reeks in Budapest. Gabriel Magalhães. Guard. Het is zoeken, geduldig rondtikken. Balletje binnendoor voor White. En dan scheppen, maar dat is trainingsarbeid voor Meret.
1: Nou, volk genoeg voor de goal. In ieder geval met z'n vijven stonden ze daar. Als je voorzet slecht is, heb je dan niks aan.
0: En Napoli in elk geval niet als een ploeg. Met gedeukt vertrouwen na die twee nederlagen in de Serie A. Op een rij, dat was toch al gauw bijna 3 jaar geleden, van december 23. Ja, Hoylund krijgt de fout tegen. Hij claimde zelf handspel van Gabriel. Hij doet toch niks verkeerd, Hoylund. Ik denk dat hij misschien handspel of zoiets wil. Enfin, hij doet niets verkeerd, nee. Ik denk, hij zelf had het over handspel van Gabriel. Nee, weinig aan de hand. Gewoon duel. Saka. Meze legt hem terug. En oh, de redding nog van doelman Meret. Merino was er weer. Zoals hij er altijd is, waar hij moet zijn. Wat een parade aan Alex Meret.
1: Alleen komt hij hem meestal wel binnen.
0: Ja,
1: dat mist hij niet zo vaak. En helemaal niet van zo kort bij. Dat is een geweldige kopper. Infiltreren en aanvoeren. Ja. Waar en wanneer je moet zijn. Dat doet hij als de beste. Maar laat hem wel liggen.
0: Eerste grote kans voor Arsenal. En oké, hij kopt hem. Ja, zo gezegd recht op hem. Maar de reflex is toch fabuleus. Want in de herhaling lijkt dat iets makkelijker. Van zo dichtbij. Snel de handen nog en over de lat getild. Geen doelpunt. Is White. Oeh, dat is zachtjes afgewerkt. Wat een kans. En wat een flutafwerking. Zijn er nu ineens twee. En ze kunnen gaan counteren. De Bruyne met Hoylund links. Alinson. Veel volk van Arsenal terug. Hij gaat het zelf proberen te doen. Dat gaan we zo aankomen.
1: Nee, dat is echt niet goed van Alinson.
0: Zag je zo. Vanaf de eerste aanname. Zag je gaat. Nee, dat gaat het zelf proberen. Geen oog meer. Oké, er waren al veel terug, hè, Gert van Arsenal.
1: Ja.
0: Indrukwekkend veel.
1: Allee, die omschakeling fantastisch ook. Maar Alisson moet minstens daar voor de voorzet gaan. En een keer zijn linker gebruiken ook. En deze buitenkant van Ødegaard, die kon niet aan bij Gyökeres. Kwartiertje in de strijd om de Community Shield dat hij gekregen tegen Man City. En dan nog een keer 12 minuten tegen Chelsea. Dat was echt niet geweldig. Hij draagt natuurlijk nog altijd het prijskaartje mee van 70 miljoen. Maar toch maar even zeggen, vorig jaar 21 doelpunten gemaakt. In zijn eerste jaar bij Arsenal. Hij was de eerste die dat voor elkaar kreeg sinds Alexis Sanchez. Okay. In je eerste jaar meer dan 20 doelpunten maken. Dus zo slecht was het dan ook weer niet. Dat was toch al gauw weer 11 jaar geleden. Daar is Alisson. Goeie tackle van White.

0: is een cross van Marin voor Politano. Beetje getelefoneerd natuurlijk.
1: Ja, die heb je makkelijk verdedigen.
0: Goeie bal van Rahmani voor De Bruyne. Hij oogt wel fit als je zo van op grote afstand kijkt. In vlotte galop, Kevin De Bruyne. Dus ik denk dat hij helemaal fit is en klaar. Lobotka, denk ik, was het met een matige paas nu voor Di Lorenzo. Maar zo echt de grote of de lange momenten van grote druk, die heeft Arsenal niet zo lang
1: kunnen houden. Nee.
0: Dus alles bij elkaar, eerste 25 minuten, kan Allegri tevreden zijn.
2: Ze voeren uit wat ze altijd doen, of toch vaak. Alleen is een beetje agressiviteit dat er dan vaak nog bij is, dat is er nu niet echt bij.
0: Konsa mag hem rustig ver opdrijven. Ødegaard met Saka en White. Was toch ook echt een grote kans voor White. Nou, als hij daar knalt. In plaats van hem bij wijze van spreken terug te geven aan Merit.
2: Die hebben we toch niet meer teruggekregen, of niet?
0: Ook niet, nee. En overtreding, denk je inderdaad. Merino die gewoon naast de bal maait. En De Bruyne redelijk heeft aangetrapt.
1: Minder opzettelijk dan dat hij straks heeft gedaan. Want hier nog in het duel om de bal.
0: En nog een beetje bal gespeeld.
1: Ja, ik hoop nog. Ja.
2: Maar deze had hij moeten maken. Blijven kijken. Teruggelegd van deze.
0: Uitstekende assist. En Meret kreeg hem nog net hoog genoeg getild. Gilmour met Marin. Lang geleden. Bij de jeugd van Real natuurlijk. En bij Castilla vooral. Een wedstrijdje of 70 speelt daar de man links centraal achterin bij Napels. Ødegaard wil toch eens vaart maken. Merino laat hem lopen. Eze. Geen trap om Meret mee te verontrusten.
2: Korte hoek geviseerd. Te veel getrokken.
0: Hij is wel bedrijvig.
1: Ja.
0: Zeer zeker. Mag zeker van ze proberen. Applaus van de coach er ook voor. Naar Arteta. Opgejaagd door Rice. Ah, knap hoor, van Kevin De Bruyne. Goed afgehouden. En nu een goede bal versturen. Politano. Nee, ik heb je. Let er goed op en had de voorsprong.
2: Moest hij nu echt nog de volle snelheid gehad hebben? Ja, maar misschien nog wel. Maar zou Incapier er nog werk mee gehad hebben?
0: Ah, goed werk van De Bruyne. Rice afgeschud met een mooie draaibeweging. En dan direct de diepgang gezocht. Dat is ook wat men van hem verwachtte vooraf. En wat hij moet brengen. Die passes versturen op de lopende mensen voorin. En oké. Dano was nu niet bereikbaar, echt, maar toch. Saka, Ødegaard. Saka op wandel. En hij mag trappen. Hij mist zijn schot ineens. Viel hij nog voor zijn voet. En was er zelf door verrast.
2: Maar straks wel een keer erdoor natuurlijk. Dus allemaal op de hele korte ruimte. En dat moet heel erg precies zijn. Maar dit scheelde al niet veel.
0: En afschampen.
2: Ja, raakt een buitenkant misschien wel als. Het is geen been in plaats van schoen.
0: Opletten met uitvoetballen hebben we gisteren nog een keer gezien. Goed ertussen gekomen door Marin. De Bruyne. Lobotka. Dieper spelen. Even de snelheid eruit. Allison. De Bruyne. Nee, wat. Ja. Probeer de tip in. Was geen slechte bal deze nu. Aan de eerste paal gespeeld. Eens kijken.
1: Dan moet je dan een voetje tegen krijgen.
0: Dat is ook hard gespeeld. Door Alisson Santos. Gekomen in februari van dit jaar. Een halfjaartje bij Sporting Clube de Portugal. Hoge tempo, dat hebben we niet. Maar ik zou zeggen, in deze omstandigheden is dat ook niet vanzelfsprekend. Ja. Dus dat is wel logisch dat het wat lager ligt.
1: Ja, toch een beetje in de sauna bezig daar beneden.
0: Ja. Eze met Gabriel. Met Eudegaard weer. En met Sak. 25 geworden vorig weekend. Eudegaard steekt in Merino over het hoofd. En rustig getikt in Capier. Weer de voorzet. Oh, wordt nog een gevaarlijk schot. Zo was het niet bedoeld, denk ik. En Merit moest zich nog reppen. Of hij werd geklopt door in Capier. Tweede goede redding van de doelman van Napoli.
1: Telkens veel volk in de 16 meter.
0: En counter maar weer. De publiek wordt al een beetje onrustig, maar veel anders kon hij nu niet doen, denk ik. Dus nog niet zo slecht bekeken in dit geval dan van Alisson.
1: En oké, ook niet kwijt dan natuurlijk. Dan heb je weer wat ademruimte.

0: Rahmani. Politano, Di Lorenzo. Hoyland is vertrokken. Kan hij er wat mee? Met Konsa in de rug. Bijhouden en misschien afleggen. Geen kwaaie bal, De Bruyne. En dat is te moeilijk. Die caprioleert in corner. Buitenspel ook aangegeven blijkbaar.
1: Moest misschien hij, als ze dan vroeger gevonden zijn door Hoylund moet ik zeggen. Zou beter nog geweest zijn? Denk het niet.
0: Nee, het
1: mij part niet er voorbij, maar dan moet je boven in beeld kijken naar Alisson. Kijk, als hij hier terugdraait en daar naar Alisson kan, over de breedte.
0: Waar is dan het buitenspel eigenlijk?
1: Ja, ik zie
0: het. Ja, het is toch daar voor
1: in het begin. Toch in het begin.
0: Ja, maar misschien wel. Het zal niet geweest zijn. En hier meer het er goed tussen.

0: ambitieus balletje geprobeerd door Heutekart. Maar niemand hier echt in geloofde, had ik de indruk. Merino, nog een halfslachtige poging. Marin met Oliveira. Saka die de deur dicht deed. Allegri wil dat ze aan deze kant ook komen voetballen. Trouwens, Napoli dat een voorsprong van 2 doelpunten uit handen gaf. Ik heb het niet gefactcheckt. Er is maar 1 keer ooit eerder gebeurd in hun clubgeschiedenis, namelijk in 1942. Ik heb het maar gelezen, ik geef het maar mee. Tegen Torino was het nog 3-5. Dus vrij ongebruikelijk. Dat wilde Allegri dan toch ook liever niet op zijn palmares. Een nederlaag, hè, na een 2 doelpunten voorsprong. Dit is een schietkans. Nou ja, dat wil Rice niet laten liggen.
1: Links van minder dan rechts. De bal blijft hoog te pakken.
0: Probleempje met Raya blijkbaar. Is, met de meerheid, pardon.

gedacht, is al klaar. Nou, nog niet klaar, maar Spiertje dat tegen pruttelt. Garcia was het al gewisseld, zoals u weet. Het is voorbij, Peter. En hij is weg. Ja. Een soort time-out, zou je kunnen zeggen. Het zal daar toch niets mee te maken hebben, want er moet nu een speler een minuutje naar de kant. Dus die moet al aangeduid zijn. Precies om dat te voorkomen.

0: Die spelers staan nog altijd bij de twee trainers die heel veel te vertellen hadden. We hebben ook veel gedronken, maar ze hebben er gretig gebruik van gemaakt, allebei, Allegri en Arteta. En allemaal even droog gewreven zo met de handen.
1: Niemand naar de zijkant?
2: Ik zie toch niet?
1: Nee.
0: Ja. Gert, dat moet toch of niet? De doelman een blessurebehandeling vraagt. Ja, toch? Hè?
1: Ja, ik ga wel nog even, want ik heb het gisteren nog doorgekregen. Ja,
0: ik heb het ook gelezen.
1: En er stond erbij, of niet, nieuwe richtlijnen. En wat, die zijn wel een tikkeltje anders dan
0: ja, ja,
1: op
0: dat
1: de
0: zeker.
1: WK. Hè? Er
0: ja,
1: zijn een
0: zeker.
1: Aantal dingen.
0: Maar ik denk dat dit is toch gebleven, of niet?
1: Oké. Okay.
0: Er is in elk geval niemand afgegaan. Ik zou ook geen reden zien waarom ze dit niet zouden doorvoeren. Dat spreken achter de mond, daar doet u
1: ja,
0: niet aan mee. Maar dit is toch...
1: Ja, oké. Okay. Een goede oplossing inderdaad. Hè. Dat praten achter de hand, hij daar geen rood meer wordt. Hè.
0: Geen zorgen voor Meriten aan de lichaamshouding van Milenkovic-Savic te zien. Is het niet zo dat hij zo meteen moet gaan inkomen.
1: Ja, de uitzonderingen zijn inderdaad, lees ik hier. De uitzonderingen zijn alleen voor goalkeepers en spelers. Ja, ja. Even wachten, gaan eerst kijken.
0: Naar Politano, zoekt zijn linker. Te zacht, dat schotje in de handen van Raya.
1: Ja, als er een overtreding,
2: als er een overtreding die resulteert in een gele of rode
1: kaart. Dat is daar is hier sprake van als enige uitzondering.
0: Oké. Okay. Ødegaard heeft ineens heel veel ruimte. Loopt de bal tot bij Eze eigenlijk. En Saka gaat uithalen. Matige bal. Heeft... een challenge gekregen, zeg maar, van Thierry Henry. Hij verwacht 15 doelpunten en 15 assists. Kijk, Politano nog. Het was zeker een optie om Kevin De Bruyne hier, kijk. Snijdt hij voorbij aan te spelen.
1: Ja, maar zo zijn er nogal momenten geweest.
0: Ja.
1: Oké, okay. We hebben hier een geweldig overzicht natuurlijk. Als je daar beneden staat, zie je niet hetzelfde.
0: Zes minuten nog. En nog altijd 0-0. Daar kan Napoli mee leven. Ødegaard gaat uithalen, dacht ik. Maar nee. Want goed uitstappen van Gilmore. En de voorzet van Ødegaard bereikt voorlopig niet echt iemand. Ze kunnen nog een keer counteren. Alisson, daar komt wel weinig van, hoor.
1: Ja, het is veel met de kop naar beneden.
0: Ja, ja, voilà. Niets dus. Het is toch een wedstrijd in de lijn van die in het weekend.
1: Veelbelovend om op het einde helemaal niks te worden.
0: Nee, nee. Dat is wel een goede versnelling. Al niet over de lijn geweest. Blijkbaar niet. Maar goed verdedigd. Het publiek is nog eens zwakker net voor de rust in de laatste 5 minuten. En ik weet niet, maar als Neres fit is, dan zou ik zeggen...
1: Drop hem maar.
0: Ja.

0: Blijkbaar heeft onze uitstekende eindredacteur Basco Preme doorgestuurd. Zit Noah Lang niet op de bank, dat was ons al straks opgevallen. Ja. Wegens een disciplinaire maatregel. Okay. Dat kan ons toch niet hoogelijk, ik dacht hoogelijk te zien, verbazen. Zo heeft de technisch directeur Giovanni Manna laten weten. Bevestigd, hij zal naast mij op de tribune. Naast hem is, dat weet ik niet. Gisteren had hij niet passend gedacht, zonder dat er details gegeven worden. Eze met ruimte. Jeuker is al een hele poos niet meer in beeld geweest. Ja, de eerste overtreding wordt nu gefloten en Gilmour gaat wel een gele kaart krijgen. Daardoor was Eze toch een beetje uit balans. Ja, hier wil je hem echt wel tegenhouden. Dit was geen overtreding, maar terecht de eerste gegeven. En terecht de gele kaart, maar die had Eze natuurlijk zelf ook al eerder moeten krijgen. Hij heeft wel een beetje de looks van een Italiaan, toch?
1: Ja,
0: voor een Engelsman.
1: Ja.
0: Dus hij is hier op zijn plaats. Het ziet er zeker geen schot uit.
1: Nee.
0: Ja, hier het... Het niets dus, van Oliveira. Die dan even aan en kan nog eens spectaculair gaan liggen. Was ook niets aan de hand. En nog opletten voor Napoli op 2,5 minuut van het einde. Van de eerste helft, wel te verstaan. Incapier met Eze. Geen bal in de box gedropt nu. Ik had er nu één van kopen, want de koppers zijn er nog allemaal. Met Constant, met Gabriel Merino. Beweegt alweer in de box. Ze blijven rondtikken. Hebben ze veel gedaan. Uitegaard als voor Meret. Goed vuistenwerk van de doelman van Napoli. Opgepikt Saka. Dat was ik zou het bijna al een one-off poging noemen van Uitegaard. Ik denk, kom, ja, ik kan maar een keer trappen. Want we tikken hier al de hele tijd rond. Is gegooid richting Merino. Hij was er wel weer, maar heeft een overtreding gemaakt op het achterhoofd van de captain.
2: Dat blijft overeind. De mensen die ze daar altijd hebben, die daar klaarstaan om te koppen, om binnen te tikken.
3: Geen gebrek aan volk in de 16 meter.

0: Saka van de bal gezet door Oliveira. Di Lorenzo met Gilmore. Klein beetje druk zo van Arsenal. Rustig uitgekomen weer met Mari. Lopende Oliveira even voorin. Oh, kwam er uiteindelijk niet. En dit is ineens toch gevaarlijk. Saka, no, erover nog. Ajajaj, Bukayo Saka. Met een reuzenkans. En er nog flink overgejaagd.
1: Een keer wel ruimte en een verdediging die helemaal niet netjes opgelijnd was. Dus Saka erdoor.
2: Deze mag je niet laten liggen natuurlijk.
0: Ja, en Oliveira die net ervoor heel diep was gesprint en nog niet terug was. Denk ik.
1: Een reuze kans.
0: Dat beseft Arteta ook natuurlijk.
1: Twee hele grote, 100% kansen. Die kopbal van Merino en deze hadden een doelpunt moeten opleveren voor Arsenal.
0: En Napoli heeft goed verdedigd. Heeft geprobeerd om te counteren. Had één bal tussen de palen met Kevin De Bruyne. En dat was ook niet echt een gevaarlijke. Nee. Dus om te zeggen dat Napoli dicht bij het doelpunt is geweest. Nee, dat is de waarheid geweld aan doen. Maar ze houden goed stand. Laten we het op die manier omschrijven. Met een goede doelman dus. En met nu even wel een geweldige misser van Bukayo Saka. Daar nog een keer tussendoor. Ook de centrale verdedigers komen.
1: Ja, dus, dat is allemaal. Dat is hem net. Ja,
0: diep infiltreren.
1: Pak zo hoog en dan nog. Ja, inderdaad. Middenvelders en verdedigers die infiltreren in het centrum. Er wordt overspoeld. Het komt van overal. En het eindigt telkens met heel veel mensen voor het doel.
0: Tijd dat rust eraan komt, zo lijkt het voor Napoli. Het is nu even moeilijk. Op het grote scorebord en op ons kleine bord staat doelpogingen tussen de palen. 3-3. Maar ja. Die heeft een vertekend beeld. En nog maar goed opletten bij de corner van Saka. Heel ver. Konsa kop terug. Wie kan besluiten? Toch nog een klein voetje van Incapier. Ja, het publiek wil dat Meren dat heel snel doet. Maar ik begrijp wel dat hij denkt, ik hou hem nu maar even bij. Het is nog 20 seconden. Ja. Die willen we liever in balbezit doorbrengen. Op deze manier.
1: Was maar een duwtje van Incapier. Geen echt schot kon hij echt uithalen. Stond wel vast.
0: Voilà. Daar weer klinkt het laatste fluitsignaal. Wat maken we van de eerste helft van Kevin De Bruyne?
1: Dat is best oké. In de rol die dat je in deze wedstrijd kunt spelen. Ja. Die speelt hij zeer goed. Dus daar valt niks van te zeggen. En je moet het doen met weinige momenten. Hè. Het is niet dat je hier 50 ballen hebt geraakt natuurlijk. Hè.
0: Nee, ze hebben niet dezelfde druk, zal ik maar zeggen. Ze worden niet op dezelfde manier overlopen. Misschien 2-3 momenten als zaterdag tegen Inter. Dus in die zin is het voorlopig een best wel degelijke eerste helft van Napoli geweest. Ook niet veel meer dan dat. En had Arsenal natuurlijk wel, wat Gert al zei, die twee momenten waarop de voorsprong toch op het bord had kunnen gebracht worden. Dat is niet gebeurd. We blijven bij 0-0 hier in het stadion Diego Armando Maradona. Graag tot over een klein kwartier voor de tweede helft van Napoli. Tegen Arsenal.

0: Welkom terug, dames en heren, in Stadio Armando. Diego Armando Maradona. U ziet dat er een nieuwe doelman aankomt bij Napoli. Berit had even verzorging gevraagd. En blijkbaar kan hij toch niet meer verwoorden, want Vanja Milinkovic-Savic gaat hem komen vervangen. Een opmerkelijke doelman, in alle opzichten zou je kunnen zeggen. Maar voorts wachten wij nog op de blijde intrede van de spelers. Hij is er al. Massimiliano Allegri. En hij kan tevreden zijn met wat zijn ploeg heeft laten zien op een paar schrikmomenten na. Waar het natuurlijk anders had kunnen lopen. Dan is de evaluatie misschien anders.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Het telt altijd mee, hè, het resultaat.
0: Ja, ja. Indrukwekkende verschijning.
1: Ja, niet normaal. Helemaal als hij in de buurt staat van een normaal persoon.
0: Ja.
1: Als hij op zijn eentje, dan valt het zo nog niet op. Als er iemand anders in zijn buurt komt.
0: 2 meter en 2. En Kevin De Bruyne groette daar even, als ik dat goed zag. De man die hem een eerste keer de Champions League ontzegde met Kai Havertz. Met zijn doelpunt voor Chelsea. In Porto. De COVID-editie. Na COVID. Niet de COVID-editie. Na seizoenen gedaan. Zo, 0-0. Dat is het bij de rust hier tussen Napoli en Arsenal. De volgende opdracht voor Napoli is Villarreal. De Spaanse ploegen hebben het weer prima gedaan in de Champions League voorlopig. Daarna Bode Glimt. Porto. Ze moeten naar Man City. Club Brugge komt hier op bezoek. Dat is wedstrijd 6. En ze hebben het grote geluk dat ze ook nog eens naar Azerbeidzjan mogen. Naar Sama. Een van de ongelukkige die de verre verplaatsing moeten maken. Ik weet niet wat ze er nog opsmeren op de handschoen.
1: Lijmen, Peter.
0: Uit een potje.
1: Uit een potje. Goeie lijmen.
0: Lang geleden dus nog bij Standaard. Dat bent u nog niet vergeten. Een jaartje.
1: Wel, je hebt al 3 wedstrijden gespeeld. Dus
0: ja. En natuurlijk net geen 160 wedstrijden voor Torino. Hij pakt daar even de lot vast. Daarvoor hoeft hij niet te springen en hij trekt ze bijna in 2. Als ik hem zo bezig zag. En ja, hij moet toch een doelman vervangen die het prima heeft gedaan in de eerste helft.
1: Dat is zo. Als hij goed gekeken heeft, dan weet hij dat hij toch werk gaat hebben nog.
0: Ik zou zeggen, Napoli lijkt ook wat van plan met de aftrap. Jeukeres, nee, ze lijken niks van plan. Toch niet echt. Ja, de eerste baltoets is voor Milinkovic-Savic. Heel verre trap op het hoofd van Gabriel. En zien of Napoli dat nog een keer kan overdoen. Goed verdedigen en af en toe een keer prikken. Dit gaat te ver zijn voor Politano. Ja, hij is er toch niet over geweest in eerste instantie, maar goed raken zat er ook niet in. En ik vind het hier, Gert, opvallend stil, hè?
2: Ja, zeker.
0: Al de hele tijd, behalve als er dan zo'n aanval, tegenaanval op gang komt van Napoli.
2: Klopt helemaal.
0: Misschien zijn de mensen ook een beetje groggy van de warmte. Dat zou kunnen. En ik zei het al bij het begin, niet helemaal uitverkocht. Jagende De Bruyne, maar dat is wel ondankbaar op die manier natuurlijk. Of jagende Hoylund, pardon. Wel een beetje ondankbaar. Lobotka. Nee, De Bruyne stond buitenspel, dat ging niet. Dus ja, dat heet geweldig verdedigen. En Gilmore neemt nog over, maar er is een overtreding gefloten.
1: Leek mij juist.
0: Ja.
1: Maar wel als een steal op de helft van Arsenal. Dat is goed van Napoli.
0: Ja, ja, en de verdedigende actie van Jeukjes mocht er ook wel wezen om het schot eruit te halen. Thijs met Konsen. En White die kijkt.

0: Voorlopig heeft Allegri niet ingegrepen hier aan de linkerkant. Want Alisson Santos nog altijd van de partij. Wil misschien ook geen risico nemen met Neres als hij toch niet helemaal fit is met die knieblessure. Is al blessuregevoelig gebleken. Saka ontdoet zich. Ja, toch half links van Oliveira.
1: Dit kunnen ze. En kunnen ze lang volhouden als het moet. En dan is het een beetje vervelend voor een tegenstander om daarop te zitten kijken natuurlijk.
0: White, Ødegaard. Rice met Saka. En de corner goed voorkomen. Uiteindelijk wel. Door Santos. Hij doet het niet met links. Had kunnen knallen. Wilde dan ook nog binnen doorsteken naar Saka.
1: Hij wist het nog. Als het er straks mislukt was in dat schot.
0: Staan veel Napolitanen, dus veel benen in de weg. Voor de balletjes binnendoor. Ook de twee centrale verdedigers staan 15 meter van de grote rechthoek. Van Napoli.
1: Ja, het is dat ze af en toe proberen met een doorsteekpaas er doorheen te voetballen of toch iets te creëren of een voorzet te trappen. Want als ze gewoon blijven rondspelen, kan dit heel erg lang duren.
0: Ja, want Napoli blijft in de loopgraven zitten. Lobotka, eventjes uitstappen. Hoylund, niet te ver. Saka nog een keer een wandeling met Rice, Ødegaard. Niks zijn, terug eruit. Andere kant. Randje buitenspel. White. En daar dan. Nee! Oh! Een capie met een geweldige misser. En geen buitenspel, denk ik. Oh, la la.
1: Hier spreekt toch de kwaliteit. Het juiste moment vertrokken, geen buitenspel. Het lopballetje, de voorzet. Aan de kant.
0: Hij wilde eerst al in één tijd.
1: Ja.
0: En dat lukte niet. En dan de tweede. Dat is toch een mega grote kans. Ja, zo heeft dat spelletje balbezit rond de 16 ineens dan toch iets opgeleverd. Dat had eigenlijk een doelpunt moeten zijn. Na Merino nu in Capie met een mega grote kans voor Arsenal. En geen redding nodig deze keer van Milinkovic-Savic.

0: Nog eens Ødegaard diepgang met Rino. Nee.
1: Hij wil degene die dan altijd uitpakt met de verrassing. De gedurfde paas, de risicopaas.
2: Zeker klaargestoomd voor duel.
3: Gekke oefening met onder andere Lorenzo. Luca zag u daar, de spits. Die vorig jaar bij Nottingham Forest is geweest. Maar zacht gezegd geen succes.
0: Zeven minuten ver in de tweede helft. Richtingsverkeer is nadrukkelijker geworden. Met Rice en White en Saka.

0: goede voorzet. En goed verdedigen in het centrum. Door Marin. Door Rahmani was het, denk ik. In elk geval hier weer zakken.
1: Ödegaard lijkt alsof hij in zijn achtertuin aan het voetballen is.
0: Kaya komt zelfs op de helft nu van Napoli. De bal even halen.
1: Zoveel gemak nu. Nee, Napoli moet er toch eens invliegen, zou ik zeggen. Ja, ja. Er is echt naartoe gaan.
0: Nu is het echt te veel ondergaan.
1: Ja, minder leuk zo. Mensen hebben het ook gehad, denk ik toch.
2: Ja.
0: Ja, het is wachten op een doelpunt. Saka met Eze. Schoppen en weg, maar er staat niemand, dus hij komt altijd terug. Kijk, daar is Rayal weer.
1: Er staan wisselspelers klaar. Dat is niks te vroeg.
0: Ik weet niet of die
1: het allemaal gaan oplossen, dat is weer wat anders. Het spelbeeld dient veranderd te worden.
0: Aandringen van Arsenal. Combineren rond de 16 en zoeken naar de opening. Ødegaard. Ja, er is goed uitgekomen nu. Met Marin die dan toch even een bal kon ontzetten. Die Eilobot kan terechtkomen uiteindelijk. Vrije trap voor Napoli even uit de omknelling. En nieuwe mensen inderdaad.

0: zie daar Constantino Fallasouli.
1: Nou, ik durf het niet zeggen, maar wat weten we daarvan?
2: Ik niks.
1: Dat het een rechtsback is.
2: Oké.
0: Okay. Italiaan van 22. Op huurbasis overgenomen van Catanzaro. Daar komen ze de eerste keer. De Bruyne. Ja, net niet die bal tot aan de buitenkant. Bij Politano. Huilend gaat nog jagen, maar maakt een overtreding. En Vergara gaat erin komen. Voor de middenstroom.
2: Die kennen we wel. Maar een even moeilijke opdracht zal het voor hem zijn om... het spel te gaan verdelen en het middenveld een klein beetje in handen te krijgen. Alles zijn blijven liggen.
0: Ik weet niet of hij de man is die naar de kant gaat.
2: Lijkt me eerder logisch.

0: zag u hem, Evelien?
1: Nee, het gaat niet zijn, want anders kan de wissels gewoon doorgaan. Maar er wordt toch gewacht om te wisselen. Dus
0: ja.
1: Het zal niet voor hem geweest zijn. Dan vrees ik misschien dat het voor de Bruyne zou kunnen geweest zijn. Hoe gaat dat dan?
0: Dat zo meteen vernemen.
1: Dat was nog de versnelling van Alisson. Dan was het ineens voorbij.
0: Maar ja, wel een heel slechte wedstrijd gespeeld. Ongeacht nu de blessure. Niet goed. Antonio Vergara komt erin. Politano naar de kant. Hij gaat op de rechterkant voor Di Lorenzo spelen.
1: Ja, ik denk dat zijn eigen afstand toch alleen maar verdedigen is. Dan kan ik daar even goed een verdediger zetten op rechtsbuiten.
0: En is Politano. En Alisson Santos eraf. Dus het middenveld nog een beetje versterkt, zou je kunnen zeggen. Fiorentina is hij geweest, maar nooit gespeeld. Cavassu. Gilmore komt even voetballen. Rahmani zet hem ver naar voren. Cavassu de eerste keer gaan duelleren, maar tegen Incapié kwam hier niet bij. Dat is een goede scherpe tackle. Die is nog fris, zoals je kan zien. En als een windhond sprint hij over en weer. Goede mescherpe tackle, dat kon het publiek wel appreciëren. En een keer de beuk ingooien, wat jij zei. Maar hij nu goed vooruit verdedigd. Dit is een overtreding toch op de Bruyne, of niet? Nee, bal gespeeld door Incapié. Oké, okay. Het wel. Leek te gaan versnellen, zoals hij dat kan. Bal aan de voet, maar dat kwam er nu niet van.

0: Voilà, weer er goed tussen. En alleen die beseft natuurlijk dat die 31 minuten nog heel lang kunnen duren op deze manier.
1: Ja, hij beseft ook dat als er uiteindelijk nog een punt uit wordt gehaald, dat dat toch een gewonnen punt gaat zijn.
0: Ja, uiteraard. Zoals ze dat vooraf al goed hadden ingeschat, de Napolitanen.
1: En de waarnemers ook. Ik weet niet in hoeverre Arsenal hier alles uit de kast wil halen om absoluut de 3 punten te hebben. Oké, ze gaan blijven aanvallen, dat zeker. Maar hoeveel hebben ze er voor over?
0: Ze hebben voorlopig ook niet te veel last van het gedoe gisteren om hier te geraken. Want u heeft het misschien in het nieuws gehoord. Geweldige chaos op de luchthavens in Engeland. Zeker ook op die van Londen. 650 vluchten geschrapt. En Arsenal kon ook niet vertrekken. Maar ze maakte er niet te veel van. Training dan gewoon in Engeland. Oké, het stadion niet verkend. En om 9:40 s'avonds zijn ze geland. Dus niet zo erg. Vergara. Ja, niet scherp genoeg voor Højlund. Geen makkelijke bal die hij moest trappen. Kijk eens, 74% balbezit.
1: Ja, dat wordt wel heel erg veel.

0: Ja, van Arsenal wordt... Sorry.
1: Ja, daar reageerde niemand op. Het idee kwam van Ødegaard zelf, maar niemand had het zo begrepen. Zeg maar.
0: En ik wou zeggen, van Arsenal wordt gezegd, ja, ze zitten in een soort opbouw in de Champions League. 3 jaar geleden kwartfinale, 2 jaar geleden finale. Halffinale, vorig jaar finale, dus ja.
1: Kan je niet anders niet meer.
0: In de logica, eindwinnaar.
1: Stel op nog rest.
0: En statistisch, ik heb het in de podcast verteld, die hadden zich vergaapt en geamuseerd met het defensieve werk van Arsenal in de finale. Dan gaan we eerst kijken of Højlund er iets kan van maken. De Bruyne komt bijspringen. Højlund. Ja, uiteindelijk alles bij elkaar nog vrij makkelijk afgeblokt door Gabriel.
1: Weinig overtuiging.
0: Ja,
1: de actie. En geen overzicht meer bij Højlund.
0: Ze hadden geen enkel schot op doel geïncasseerd van Paris Saint-Germain. Toch de aanvalsmachine van Europa, van de wereld misschien wel. Uit open spel, enkele penalty kregen. Bijvoorbeeld, zo waren er heel wat statistieken. Mooie beweging van Saka. Lobotka die ertussen zit. En dan slecht inspeelt. Ja, zomaar in de voeten van Gyökeres. Rice met rechts kan dat wel natuurlijk. Maar ook deze wordt een afzwaai.
1: Er mag te veel, dat vindt het publiek ook. Nou, jongens, van Napoli doen er alles aan. Het lukt gewoon niet om ze tegen te houden.
0: Bruno Guimarães wordt de eerste invaller bij Arsenal.
1: Vooral hè, als wat er nu ook van de bank komt. Dat is allemaal de grote kwaliteit ook nog.
0: Ja. Niet goed genoeg voor het WK voor de selectie. En Ancelotti.

0: Hier maar in met Oliveira. En Gilmore. Nog een keer bij Di Lorenzo. Maar het is zo moeilijk voor Napoli in de tweede helft om aan de overkant te geraken. Twee schuchtere oversteekjes gewaagd met daarnet Højlund. Lobotka met Verga. Ja, dat was een overtreding van White eigenlijk. Die ballen voort met Oliveira, met De Bruyne.
1: Ja, nee, dat mag niet. Dat mag niet.
0: Over het hoofd en redelijk ver van Panasouli.
1: Vooral hij niet natuurlijk.
0: Nee. Er staat nog iemand voorover gebukt. Ik denk dat het Tsouris ook komt. Als ik dat zo op zijn rug kan zien. Gebukt. Onder de bank. Nogal verstolen. Verstoken. En Bruno Guimarães dus gaat er ook invallen bij Arsenal. Lobotka. De Bruyne. Daar is hij weer. Massouli. Ja. Er gaat toch wat energie vanuit van de jonge invaller van Napoli.
1: Het zal nu wel terug moeten.
0: Dat is een overtreding.
1: Ja, zeker kan het ook.
0: Uiteraard, maar in die vooral toch de man speelde. De kaart. Inderdaad, Solis. Merino naar de kant. Voor Guimarães. En Eze voor Solis. Krijgt nog een kwart wedstrijd zo ongeveer. ...25 minuten... om de wedstrijd wie weet nog te beslissen. White makkelijk van de bal gezet. Door Oliveira. Vergara dan met Marin. Opletten dat hij niet vast komt te zitten. Dat is nog goed gedaan. En dan Højlund. Het is een beetje trekken en duur. En Vergara probeerde de bal er tussendoor te spelen. Claimt handspel denk ik van Konsa. Maar krijgt geen gehoor. Dus Rice weer. Ja, goed hoor. Van Oliveira. De binnenkant en goed afgedekt.
1: Vooruit, maar dat is flink in ondertal natuurlijk. Dan maar bijhouden.
0: Harde voorbije minuten wel meer aan de bal. Nou, ja. Dan... in de hele periode daarvoor, na de rust.
1: Dat weer iets beter.
0: Ja.
1: Een paar frisse benen. Die hebben dan misschien toch een beetje geholpen.
0: Ja, zeker zo'n wat sprintjes en tackles van Massouli daar aan de rechterkant.
1: En met hem inderdaad een balverlies. Want dat nu een vijfmans defensie pertinent. Vijf op een rij.
0: Ja, zich even laten gelden kan geen kwaad. Vrijtrap dat wel veroorzaakt door Kevin De Bruyne.

Bruno Guimaraes. Daar is hij de eerste keer, Solis. Is voor een korte kaats met Incapier. Nog een keer gestoken, maar dat is niet de kwaliteit van Ødegaard. Dit soort balletjes, Bruno Guimaraes.

0: Napoli volgens de statistieken hier op onze computer toch al 6 doelpogingen en 3 tussen de palen. Dat is al redelijk wat, want in de eerste 2 wedstrijden van de Premier League tegen Coventry en tegen Villa kregen ze 1 schot op doel tegen. 1 schot op doel tegen.
1: Arsenal.
0: Dus heeft Napoli het al goed gedaan? 6, ja. 3 tussen de palen.
1: Ik heb het hier gehouden bij dat schot van de
0: Ja.
1: Twee Politano's er nog eens een keer binnen.
0: Het noteren niet waard, maar de statistieken.
1: Ja, daar staan we dan bij. Ja. Zeker.
0: Enfin, alles bij elkaar. Arsenal, hè, ondanks de overmacht in die tweede helft. Die enige grote kans van Hincapié, daar is het ook wel bij gebleven.
1: Dat is ook het enige, ja.
0: Zou Allegri toch niet zo ontevreden zijn over hetgeen ze uiteindelijk weggeven.
1: Nee.
0: En heeft Milinkovic Savic nog niet kunnen weten of dat salfje op zijn handschoen echt wel goed is.
1: Nu misschien.
0: Bal valt daar. Ja, dat was het. Nog een keer Solis die vol risico dacht. Ik ga je de goal van het jaar maken. Het stadion uitjagen een bal, dat kan ik niet. Daarvoor is het echt te hoog. Of het zou ergens tussendoor moeten zijn door wat van die gaten, maar optimistische poging van Christos Tsonis.

0: wel opletten bij het uitvoetballen, ja. Kijk, Pardoes in de voeten van Incapié, maar hij krijgt hem dan niet onder controle.
1: Want te lang wacht. Guimarães met Ødegaard.
0: Een schietkans afgeblokt door Gilmore. Voorzet van White misschien. Is er een van? Oh, Rice. En uiteindelijk is Incapié er weer. En claimt hij wel een corner, maar krijgt hij niet.
1: Wel een mooie bal van Rice. Zo in één tijd voorgezwiept. Fasuli.
0: Ja.
1: Goed opgelet. Goed voor zijn man. Nu als rechtsbuiten.
0: In de selectie van Arsenal zat ook voor het eerst sinds de finale tegen PSG. Eind mei, begin juli. Overtreding ondertussen. Julian Timber, maar ik zie niet dat hij op het wedstrijdslot is uiteindelijk niet geraakt. Dat heet een lijf-aan-lijf gevecht tussen Gabriel en de nieuwe man.
2: Wie ik hier wel nog zie staan, Peter, is die jonge gast, de Daumen. Maar hè, als je nu naar die kern kijkt, hè, wanneer gaat zo'n jongen... Ja. Nog minuten maken.
0: Zijn er nog twee klaar zometeen voor de invalbeurt. Maar de week is ik daar, denk ik. Wij kijken naar Napoli. Ja, ook Havertz mag nog wat minuutjes komen maken. Dat allemaal kan inbrengen.
1: Ja, nee, man.
0: Maar het grote overwicht waarbij Napoli eigenlijk minutenlang in de eigen 16 stond, dat ligt toch nu al boos achter ons.
1: En op, ze halen er niks uit. Het.
0: Nee,
1: ze
0: halen er niks uit. De Sjeuker is naar de kant voor Havertz. Geen doelpunten. Ook geen echte kans.
1: Nee. Ook zijn match niet natuurlijk. Zo'n laag blok. Dat is niks voor hem.
0: En Saka dus die plaats ruimt. Hij had toch wel één grote. Dat is één van de drie grote die, die van White moeten krijgen. Ook bij het zijn eigenlijk vier. Die Arsenal over de hele wedstrijd heeft gehad, denk ik. Maar zo schuifelen we wel richting het slotkwartier. En Napoli leeft nog altijd. Rachmani zet hem nog even naar voren.

0: Bruno Guimaraes, waar Lobotka dan even naartoe ging. Eerste keer Madueke. Met Bruno Guimaraes, met Ødegaard. White deed dat goed, dat vrijmaken. Weer even een omsingelingetje. De tweede helft is wel een flink stuk minder dan de eerste, vind ik.
1: Ja.
0: En dat Napels natuurlijk niet meer in staat is om weer iets terug te doen. Dan krijgen we eigenlijk heel veel van dit.
1: Je moet af en toe nog wel kunnen counteren natuurlijk. Ja. Anders gaat de spanning er helemaal uit. Als die dreiging weg is.
0: Dus mooi gecombineerd. Ødegaard! En daar is het dan. Ho, ho, ho, ho. Wat een doelpunt. Uit zo'n combinatie. Een kwartier voor tijd. Is het slot dan toch geforceerd. Via de binnenkant van de paal. Daar kunnen de lange armen van Milenkovic, Savic ook niets aan verhelpen. Prachtige trap. Mooi uitgespeeld. En Ødegaard, de orkestmeester, zet dan zelf de kers op de taart. Prachtige trap. Heerlijke goal. 0-1 Arsenal. En dan heb je al dat werk verricht. Napoli zijnde. Voor niks.
2: Ja, was al degene. Het is niet verbazend. Hij was degene met de doorsteekpaasjes, met de ideeën. En nu ook met de afwerking laten zien hoe het echt moet.
0: Ik denk wat dat Sonis hem opzij ligt.
1: Paasjes op de neus.
2: Inderdaad, Sonis.
1: Assistje erbij. Ja,
2: assist
1: goed voor de statistiekjes. Ja, ja, dat gaat
2: het zeker en vast. Ja, dat is ook zo. Maar in ieder geval een kurkdroge knal. Die mag gezien worden. En zo onderstreept hij nogmaals een hele goede seizoenstart ook. Veel en veel beter dan dat hij vorig jaar speelt. Ja, ja.
0: Neres komt er nog in voor Højlund. En ook Luca. Enfin, Luca zal er inkomen voor Højlund. Lobotka ook naar de kant. Er is weinig applaus voor.
2: Ja. Vond geen het eigenlijk.
0: Geen inderdaad. En er waren nog veel blauwe stoeltjes te zien. Er zijn er intussen al redelijk veel meer te zien. Dit is geen grote Europese avond voor Napoli. Lorenzo Luca. Zagen hem vorig jaar een paar keer met Nottingham Forest. Maar dat is ook een totale mislukking geweest. Eén doelpuntje gemaakt. Hij heeft ook bij Ajax gezeten, zoals u weet. Twee doelpunten gemaakt. We hebben er toch ooit een keer 26 miljoen voor gelegd. De beste investering doorlopen. Gilmore met Solis. Paasje binnendoor geprobeerd. Maar Havertz kon niet meenemen. Ja, er staat er nu een met wie ook nog extra kan voetballen natuurlijk in het centrum. Van de aanval. Bij Arsenal. Gilmore opgejaagd. Voetballen met Rafa Marin. De Bruyne even kaatsen. Mogelijk dus nieuwe nederlaag voor Allegri. Zo twee nederlagen in de eerste drie speeldagen van de Serie A. Was ook alweer geleden van 2014. Daarom werd gezegd, oké, het is tegen Arsenal natuurlijk. En Napoli had al maar twee van zijn laatste 10 Champions League wedstrijden gewonnen. Vorig jaar 30ste maar. En 30ste Napoli vorig jaar in de Champions League League Face. Wat pijnlijke nederlagen geleden. Tegen PSV natuurlijk, die 6-2. Negatief doelsaldo, dat moet allemaal beter. En oké, dit was natuurlijk de stevigste brok samen met Man City.
2: Villarreal ook niet onderschatten, denk ik.
1: Derde assist dan van Solis aan Ødegaard. Ja, ja. Dus dat is een maat. Ja, ja.
2: Elf minuten nog. Wanneer geraakt Napoli nog een keer echt voorin met dreiging? Luca nu loopt. Duelleren met Gabriel, die het uiteindelijk toch nog haalt. Luca heeft hier de bal. Maar is best voor de goal natuurlijk. Oliveira. Gilmore. Moeilijke bal. En overtreding inderdaad. Van Vassouli stak er zich onder hier bij Hinkepje.
1: White die toch ook een keer moet stretchen. De kuiten oprekken.
2: Ja, maar dit is toch een wedstrijd die er ingehakt heeft.
1: Dat hoor, denk ik ook. Kent,
2: ja. In deze omstandigheden. Weekend alweer Premier League. Alles naar wens daar natuurlijk. En meteen ook afgerekend met zo'n beetje een negatieve reeks. Maar in andere tijden wellicht toch ook. In Italië maar één van de laatste zes wedstrijden gewonnen. Vier ervan verloren. Maar dat is allemaal verleden tijd. Vorig jaar bij Inter was het al indrukwekkend. Hinkepje. Nee, geen goede bal deze. Van de WK die hem nog wel gaat ophalen. Havertz beweegt. Heel graag de bal daar. Ah, daar is hij. Schroeders met goesting. Ødegaard nu van de bol gezet. Nee, niet helemaal door Vergara. Want Havertz pikt op met Madueke nog. Kijk eens hoe dat vlotjes rondgaat. Geweldig op de korte ruimte. Waar geen ruimte is eigenlijk. Tikken ze toch nog rond.
1: Toch wel heel goed.
2: Ja, ja. Gilmore gaat uithalen. Metertje. Guimarães, ja, sorry. Metertje erover.
1: Vanuit stand, niet zo simpel.
2: Heel geschept. Zubimendi mag ook nog komen meevoetballen. Ook een wereldkampioen dus. Voor nog een minuut of acht zo.
1: Ja, wel minder basisplaatsen verzamelen denk ik dit jaar dan het in het vorige seizoen deed. Heel lang vast in de basis. Naar het einde toe toch zijn plekje kwijt aan Lewis Kelly. Maar nog eens veel kwaliteit, dus ook op de bank.
2: Ja, die kennen.
1: Ja, niet normaal.
2: Overgestoken. Die Engelse ploegen. Ja, als je kijkt dan. Gewoon al maar naar wat Allegri ter beschikking heeft. Op het veld en op de bank.
1: Ja.
2: Dan krijg je inderdaad dit soort wedstrijd waarin Napoli als een klein ploegje met alle respect moet voetballen. De captain trekt zich nog een keer op gang. Maar moet dan temporiseren, want bij Arsenal nog wel veel volk in de organisatie. Oliveira even de Bruyne en hier Neres. Kan die eens wat forceren? Zo niet natuurlijk. Die bal achteruit voeren Marin met Rachmani. Dat was goed van Di Lorenzo. Ja, ja. Hinkepje tegen Vassouli. Dat was een stevig sprint, wel correcte tackle. Elmoer de Bruyne. Maar dan. Iedereen mooi terug in blok bij Arsenal. Geen overtreding. En daar is Havertz. Sprintje van Madueke op het perfecte moment gegeven. En dat is twee. De redding van Mingelenkovic. Savic gooit ze zijn lange lijf nog voor. Nog niet afgerond. Solis knalt hem op de lijn tegen Rachmani aan. En nu zijn ze vanaf, denk ik. Wat een kans. Mingelenkovic Savic met de save. Ondertussen heeft Luca een gele kaart gekregen. Want heeft hij een elleboog uitgedeeld aan Konsa. Zegt de scheidsrechter toch. En komt er geen tegenaanval van. En blijft de definitieve beslissing zogezegd nog even uit. Nou, wat een kans.
1: Hier de onderschepping. Geen fout wat mij betreft. Dus mocht de counter doorgaan. Maar de week alleen voor de doelman niet gelukt. En Antsoul is in tweede instantie ook niet voorbij. Verdediger was dat met zijn hand. Nee, op zijn billen.
2: Rachmani. En hij dus, ja. Een elleboog uitgedeeld. Zo heeft Nugaard dat opgemerkt. Afgewerkt van de weken zo.
1: Eigenlijk wel. Eigenlijk.
2: Ja, we gaan altijd tussen linker dat doen en dan meenemen is dan nog wel goed voor bij de doelman glijden, maar dan moet je sneller met je rechtse durven afwerken en dan doet hij dan niet. Oh, dat is wel mooi voor Havertz. De bal mooi begeleid.
1: Enfin, de optelsom is toch dat Napoli hier ontsnapt is dan een zware nederlaag. Ja,
2: Reis met Havertz.
1: En dat het misschien ook wat te makkelijk was voor Arsenal. Waardoor dat je die scherpte voor de goal zo ja, misschien net niet hebt. Kan ook allemaal.
2: Dat was wat hij deed. Oké, nu dan. Nog eens afgeblokt, denk ik. We krijgen een nieuwe corner.
1: Maar dit is een groot verschil, Peter, wat we vandaag gezien hebben tussen twee ja, vooraanstaande teams. En Arsenal zeker natuurlijk, maar goed, Napoli is toch geen klein clubje.
2: Nee, die is zo groot is de club.
1: Die hebben toch wel helemaal niet meegedaan.
2: Maar goed, het is ook de vorm waarin dat ze zitten momenteel. Want Como, dit was niet hetzelfde met Napoli. Dus. Geen slecht team natuurlijk.
3: Ja, de Bruyne kan die nog goed meenemen. Met Neres. Maar die zit opgesloten, Neres. En hij kraakt er niet bij.
1: Zo'n dikke teende had het nog wel geweest. Ja.
2: Lekkere bal van Ødegaard voor Havertz. Staat er zo ongeveer alleen voor. En wordt uiteindelijk prima opgevangen. Door Mari. Overtreding op Lorenzo Luca. Hij staat nog altijd heel driftig te coachen. Ja. Vorig jaar wonnen ze dus al hun wedstrijden in de league phase. Misschien is dat daar een ambitie van Arteta ook nog. Het volk wil in elk geval dat het vooruit gaat in de laatste twee minuten. Want omdat het nog maar 0-1 staat, is één goede bal genoeg. Eén dribbel van Neres misschien. Oh mooi, de Bruyne. Oh, niemand voor de goal. Hij had toch zelf kunnen trappen of niet, Gert?
1: Ja, schuin uiteraard, maar ja, je mag hè vandaag.
3: Ja, toch?
1: Ja.
3: Dat was nog een moment voor Napoli en voor Kevin De Bruyne. Een keer kijken. Geen buitenspel.
2: Ja,
4: dat was niemand.
1: Nee, dat is waar. Maar ja, goed, Blind gegeven zoals hij dat in zijn carrière en in zijn periode bij City Blind kon doen. Want er was altijd iemand, die heette vaak Erling en die tikte dat allemaal binnen. Maar hier nu niemand.
4: Wat zou daar met links spiegelen?
1: Ja, zeker. Ja. Als je eerst kijkt, als je eerst zou kijken, hij doet dit allemaal blind. Ja. Als je eerst kijkt en je ziet er is niemand, ja, dan schiet er niet veel anders meer over.
3: Arteta geeft nog altijd de indruk dat hij ontevreden is.
1: Ja, uiteindelijk ja, de ongerustheid van die maar 0-1 en dan
4: en kijk,
1: dit zien. Ja, ja, dat kan altijd. Het zal wel heel snel zijn om dit nog weg te geven.
3: Lekkere boutje van Vergara was het zo tussendoor.
2: Luca en De Bruyne even met de kaats tot bij Gilmore.
3: Nee, dan moet je die toch op zo'n moment beter geven. Laatste minuut.
2: Dan Billy Gilmore dat nu doet.
3: Er komen nog 4 minuten bij. Ødegaard. Denkt even balbezit.
2: Guimarães. Ja, Ødegaard jaagt hem weg.
3: Gele kaart voor Ødegaard nog omdat hij die bal wegtrapte.
2: Nadat er zogezegd gefloten was voor de fout van Zubimendi.
3: Lange trap maar van Milinkovic Savic, die kan dat.
1: Oh nee, is een kort.
2: Dus via Marin, Gilmore, De Bruyne.
3: Lanceert Neres. Een overtreding. Tja, stom. Allegri blijft er rustig bij.

0: go. Mooie trap.
1: Voor lasten.
2: Ja, dat zijn al maten. Dat zien we.
0: Capier met een versnelling nog. Ja, de aanvoerder mooi in de tackle en nu Vergara. Met de Bruyne. Ja, dat is allemaal niet soepel genoeg. Die pas richting de Bruyne was al, ja.
1: Het volk te kort hier in Napoli. 5-4. En er komt niemand terug.
0: Udegaard steekt nog even het Solis meenemen en redding Milinkovic-Savic en daar is buitenspel. Havertz, feestje gaat niet door. Goeie redding nog. Nog even checken, zegt Nieuwberg, maar het zal wel juist zijn. Het is al gecheckt.

0: Ja, het publiek wil nog wel.
1: Wie die gebleven zijn toch?
2: Er zijn er al veel weg hoor.
1: Neymar 0-1. Laatste minuut, toegevoegde tijd. Neres.
2: De Bruyne zegt geef hem maar aan Oliveira. Oh, die laat hem schieten.
1: Die heeft ook al veel gegeven.
3: Ja, gebeurt en bezig met het volgende. Hè. Al kop omhoog. Kijken wat er voor de goal gebeurde.
1: Hier nog eens het moment van daarnet.
3: Manover, maar niet uitgespeeld.
1: Goed werk van Solis.
2: En dat was buitenspel natuurlijk.
1: Geen doelpunt. Geen extra doelpunt van Kai Havertz, want hij is er goed aan begonnen wat dat betreft. Met 3 doelpunten in 4 wedstrijden.
2: Deze kreeg je niet.
1: Maar dus de verliezende finalist van vorig jaar. Het is nu officieel. Heeft er 3 punten bij, zijn allereerste 3 punten. De handshake van de bezweten Allegri met Arteta.
2: Maar ja, het was zeker in de tweede helft echt kat en muis. Gert tussen veel te sterk en moedig.
3: Ja, was ons ook onze verwachting dat er wel degelijk een verschil was. Dat er een groot verschil was. Misschien ook nog dat het zo groot was, Peter. Ja, daar schrok ik dan toch nog wel van. De eerste helft, savan nog. Hè, want dan was de dreiging er nog een omschakeling. De tweede helft was die toch zo goed als onbestaande voor Napoli. Dus dan was het inderdaad kat en muis.
1: Maar goed... Geen man overboord natuurlijk voor Napoli. Dat is wat Allegri vooraf ook had aangegeven. Alleen is dat nu vervelend met die 2 nederlagen in de Serie A er nog een keer bovenop. Dan is het toch zachtjes aan tijd voor en voor Napoli. En voor zijn trainer, zal ik maar zeggen. Om in de komende wedstrijden punten te pakken te beginnen. Zondag in de thuiswedstrijd tegen Bologna. Want anders gaat het toch echt beginnen waaien, denk ik. Zo gaat dat hier in Napoli. Bij een nieuwe nederlaag nu tegen Arsenal.
4: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores. Officiële partner van de UEFA Champions League.
1: En als we dan even verder kijken, want we hebben het daar straks al gezegd. Club Brugge mag ook nog naar hier komen natuurlijk.
2: Ja,
1: dan ben je geneigd om te zeggen...
2: Ja, daar liggen in principe wel wat mogelijkheden. Het is niet dat je naar Man City moet of zoiets.
1: Club Brugge zei dat.
2: Wil geen datum opplakken? Hoe lang dat dan
1: het is,
2: nog
1: duurt? Het is de
2: speeldag 60.
3: Dus dat Napoli gaat wel beter worden.
1: Ja, ja.
3: Daar ben ik ook wel van overtuigd. We gaan mensen recupereren, we gaan nog terugkomen. Dus ja... Het team gaat sterker worden, gaat beter presteren, gaat aan vertrouwen winnen, normaal gezien. Toch?
1: Ze gaan meer vaart maken, tempo maken, aanvallend voetbal springen. Vandaag dus, was eigenlijk geen, het was een waardemeter in zekere zin tegenover de absolute Europese top.
3: Ja. En het is ook de vraag waar het met Club Brugge naartoe gaat, Peter. Ja, ja. Want we vergelijken nog met hun beste prestaties in de Champions League. Maar ja, ik weet niet wat dat op dit moment haalbaar is om dat soort prestaties te leveren.
1: Dat hebben ze in elk geval niet gekund. Goed, wij groeten u vanuit het broeierige Napoli en gaan samen morgen naar het wat frissere München. En wij zien u dan graag daar weer terug voor dag 3 van de Champions League in Bayern tegen Bode Glimt. Van Gert en van mij, goeie avond en tot morgen.
2: Samen.

0: Heel goede avond, beste voetballiefhebbers. Welkom in de Lichtstad bij de Lichtshow hier in Parijs. We kunnen weer, de Champions League is terug. En vanavond zijn we dus noblesse oblige op bezoek bij de tweevoudig laureatenwinnaar van de laatste twee edities van het kampioenenbal. En dan heb ik het uiteraard over Paris Saint-Germain. Hier in het Parc des Princes, het prinsenpark van Louis XIV en zijn dauphins. Waar een paar eeuwen terug werd gejaagd tot groot plezier van de toenmalige koninklijke familie. Vandaag de dag wordt er een jacht gemaakt op een three-peat, op een derde Champions League zege op een rij, waar ze vandaag dus aan mogen beginnen tegen Slovan Bratislava, dat vandaag in een soort van bijrol zal mogen of moeten acteren. Althans, dat is toch de verwachting, want het is best opmerkelijk dat de Slovaken tot hier zijn geraakt in hun tweede Champions League deelname ooit. Een drietal voorrondes moeten overleven, maar dat uiteindelijk toch hebben kunnen afdwingen, waardoor ze beloond worden met dit soort wedstrijden. Alleen is het maar de vraag of ze straks over een uur of twee daar ook nog zo op zullen terugkijken, of het toch niet eerder een vergiftigd geschenk is geweest. Het vuurwerk wordt ook al afgestoken. We zijn er helemaal klaar voor deze PSG tegen Slovan Bratislava.
1: U aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Want alles wijst natuurlijk op een zege voor PSG, dat de laatste jaren de te kloppen ploeg is geworden in deze competitie. En dat is blijkbaar zeer moeilijk, want zoals dus aangegeven, twee keer op een rij kunnen winnen. En we krijgen ongetwijfeld ook een geprikkeld PSG zo meteen te zien. Een PSG dat zowaar zijn slechtste seizoenstart in 19 jaar aan het beleven is. Met een schamele 2-9. Terwijl hun Europese dominantie op deze manier nog eens in de verf wordt gezet. En een soort van ode richting hun coach, richting Luis Enrique, de succescoach. Die recent zijn contract nog heeft verlengd tot 2030. Maar dus in de competitie loopt het stroef, loopt het moeilijk. Afgelopen weekend nog verloren met 1-2 van Monaco en Philippe Luis. Het is voor het eerst dat ze zo slecht gestart zijn sinds de Qatari hier de boel hebben overgenomen. Dus dat vraagt om een statement, zeker richting hun eigen supporters. En dat gaan ze toch vandaag doen met niet al de grote namen tussen de lijnen. U ziet er hier een paar op de bank zitten met Marquinhos en ook Kvaratskhelia onder meer. Kvaratskhelia liever, die daarnet een prijs kreeg van Luis Enrique. Of van Luis Figo liever. Omdat hij uitgeroepen is tot de beste speler van vorig seizoen in de Champions League. Dat was een mooi moment voor de Georgiër. Ook een van de kandidaten om de gouden bal te winnen. Een van de 30 genomineerden. Van die 30 zijn er 10 van PSG. Wat dus ook duidt en nog eens hun dominantie liever onderstreept de laatste seizoenen. Er wordt natuurlijk nog wat geroteerd door Luis Enrique. Omwille van het WK. Dat net gepasseerd is om iedereen weer op toerental te krijgen. Maar er staan best grote kanonnen tussen de lijnen. U ziet onder meer Ashraf Hakimi. Maar ook Ousmane Dembélé staat voor de tweede keer dit seizoen in de basis. Vitinha is erbij. Ferran Torres is erbij. De nieuwe aankoop. Voorlopig nog geen Mika Gods. Hij zit op de bank. Dat is misschien voor straks dat hij kan debuteren in de Champions League voor zijn nieuwe club. Maar vandaag start dus de volgende missie. De volgende kweeste richting begin juni. Richting het Metropolitano in Madrid. Want dat is de doelstelling. Na München en Budapest wil PSG ook in Madrid zijn verovertocht voortzetten. Om daar ook de finale van de volgende Champions League editie, die er zal gespeeld worden, te betwisten. Daar willen ze staan. Daar mikken ze op die 5e juni in Madrid. Slovan is bij deze dus gewaarschuwd. In wat voor hen ongetwijfeld de zwaarste klus van ze allemaal zal zijn. Maar goed, misschien spelen de omstandigheden wel een beetje in hun voordeel door die mindere vorm bij PSG. Maar eenvoudig wordt het zeker en vast niet voor Slovan. Zij zijn blij dat ze erbij zijn. Wij zijn dat ook, maar zij zullen 90 minuten moeten knokken op het veld. Het is nog maar hun tweede keer dat ze Champions League mogen voetballen. En dan moet het doel nu vooral zijn om niet af te gaan. Om niet zoals twee seizoenen geleden achter te blijven met die 0 op 24 met die 27 tegengoals. Want dat was toch een zware kennismaking met de hedendaagse wetmatigheden op het allerhoogste niveau. Geen enkele keer dus kunnen winnen in de Champions League. Laat staan een punt pakken. Dat moet het ultieme doel zijn voor de Slovaken in deze campagne. Parijs applaudisseert voor de Champions League hymne. Is er klaar voor om nog eens een seizoen te knallen? Dat kunnen ze hier, dat weten we. En dan worden de handen geschud en kijken wij naar de opstellingen van beide coaches. Te beginnen met Luis Enrique, die Safonov nog altijd tussen de palen zet. Hakimi, Pacho, Zabarni en Mendes, dat is de achterhoede. Daarvoor spelen Ruiz, Vitinha. En hier wordt Dro Fernandes op de 10-positie gezet. Dat kan wisselen met die andere aankoop. Magnes Akliouche, overgekomen van Monaco, die nu hier linksvoor wordt gezet. Ferran Torres van op de rechterkant en Ousmane Dembélé diep in de punt. Hakimi is de captain. Hij tweede in de pickorde na Marquinhos. Hij de man die zometeen de tos mag gaan doen bij Mykola Balakin, Oekraïense scheidsrechter. Dat zal Zabarni wel heugen. Maar eerst de ploegfoto. Toch een eerste moment voor PSG. Een eerste foto die genomen wordt. En ze hopen op 17 van dat soort exemplaren. Want dat is de route richting de finale. Het kunnen er ook 15 zijn, mocht PSG bij de top 8 geraken. Maar daar zijn ze in de voorbije twee seizoenen niet in geslaagd. 15e en 11e geworden in de league phases van de voorbije jaren. Het hoeft ook niet, zo blijkt, om dan uiteindelijk ook de Champions League te winnen. De namen van Slovan Bratislava passeren door uw beeld. We gaan ze uiteraard ook vernoemen met Takac in doel. Blackman, Bajric, Markovic en Kroes achterin. Pokorny, Ibrahim en Martinez spelen op het middenveld. En voorin zijn dit de jongens die de doelpunten zullen moeten maken. Barseghian, Sporar en Kamara. Suleiman Kamara. De Gambiaan voorin bij de Slovaken. Maar we gaan het ook even stilmaken. Dat is gebruikelijk op deze eerste speeldag voor de vele slachtoffers die vielen tijdens de aardverschuivingen, de zondvloed in Nepal. Jammer genoeg niet perfect meegeleefd door de supporters in de tribune. Maar er zijn mensen die elkaar op hun plichten wijzen. Dat is ook goed dat dat gebeurt. De koppen worden nog bij elkaar gestoken bij PSG. De lijnen kort gehouden om dan zo meteen te gaan knallen. En dit is de grote ster natuurlijk van Slovan Bratislava. Die voor zichzelf ook een beetje geschiedenis schrijft. Niet alleen voor zichzelf, maar zeker en vast ook voor het Afrikaanse voetbal. Het is Yaya Touré natuurlijk. Die kent het klappen van de zweep in Europa, in het Europese voetbal. Zeker als speler. Maar dit seizoen de coach van Slovan Bratislava. Zijn eerste echte hoofdrol als coach. Na een aantal jaren assistentschap. Onder meer bij Standaard en ook bij Roberto Mancini in Saudi-Arabië. Heeft van de grote kunnen leren. Maar hij schrijft dus een mooi stukje geschiedenis. Want is de eerste Afrikaanse coach ooit op dit niveau in de Champions League. Het werd wel eens tijd natuurlijk. Een toe te juichen evolutie. Terwijl PSG al een eerste keer de bal kan roven met Akliouche. Meteen de voorzet zoeken naar Ferran Torres. Dan zijn ze al een eerste keer met dat fenomenale druk zetten. Wat we de voorbije jaren hebben leren kennen. De machine van Luis Enrique. Maar de voorzet van Akliouche was niet op maat. Ook niet zorgvuldig geraakt door de Fransman. Maar Yaya Touré dus. Toch weer een pionier. Iets wat hij in zijn carrière toch al vaker heeft.

wat moeilijker gaan worden. Ook al zijn er nog play-offs in Slowakije. Punten worden er wel niet gehalveerd. Het is in deze fase dus aanklampen voor de Slovaken. Komend weekend spelen ze alweer een topper tegen het nummer 2 in het klassement, tegen MSK Žilina. Vandaag gaan ze op zoek naar leermomenten. En misschien wat hoogtepunten om in de tas te steken. Hakimi. Uiteraard hoog. Dembélé, steekpas. Dat was de bedoeling. Richting Ferran Torres. Benieuwd hoe hij al is ingepast in dit sterrenensemble. Dembélé ernaast. Rio Fernandes. Dit had de 1-0 moeten zijn. Voor de jongeling, de man van 18 jaar. Ex-Barcelona. Sinds januari in Parijs. Had zijn eerste in de Champions League voor PSG kunnen maken. Deed dat al voor Barça. Terwijl Safonov even de middenlijn haalt. Nuno Mendes met zijn snelle benen de bal kan binnenhouden. Hij probeert het tempo hoog te houden. Eerste goede moment van PSG. Na een fausse eigenlijk van Dembélé. Die ernaast trapte. Ja, dan mag je ambidexter zijn. Mag je perfect tweevoetig zijn. Dan kan je nog wel eens een bal rateren natuurlijk. Het werd wel een unieke kans voor Fernandes.

het dus maar 18 uit La Masia. Opgekweekt in Spanje eigenlijk. Voluit heet die Pedro Fernández Sarmiento. Dro is een afkorting van Pedro. Vandaar. Hier is hij weer. Combineert met Hakimi. Veel volk rond die 16. Vooral Slovaken. Die waren nodig om PSG op te houden. Dat zal afzien worden. Hard werken. Een groot hart tonen. Proberen de boel gesloten te houden. Dat was ook de boodschap van Yaya Touré op zijn persconferentie gisteren. Hij beseft dat dit eigenlijk Mission Impossible is. Want ze gaan blijven komen, blijven duwen. Barcelona daarnet al een statement gezet met een 5-1 zege tegen Feyenoord. Barcelona zeker ook een topkandidaat. Om eigenlijk nog eens die Champions League te winnen. Dat is toch ook al iets meer dan 10 jaar geleden. En Barça zeer goed gestart aan de competitie. En die lijn ook doorgetrokken daarnet dus tegen Feyenoord 5-1 gewonnen. PSG heeft vorig seizoen 45 goals gemaakt in de campagne, record. Het zijn recordbrekers. Want sinds 1992 is er maar één ploeg in geslaagd om zijn titel te verlengen. Dat was het Real van Zinedine Zidane. Zij deden het 3 keer op een rij tussen 2016 en 2018. Zo'n threepeat is waar PSG dus ook voor gaat in deze campagne. Vitinha naar Hakimi. Die staat weer lekker rechts buiten te voetballen. Vandaag niet al te veel moeten verdedigen, zo lijkt. Mag zich aanvallend uitleven samen met Akliouche, met Dembélé. Hakimi steekt hem daar tussen de benen van Markovic. Dat is al meteen een aandachtsmoment voor de Servische verdediger. Met de nummer 15 centraal achterin bij Slovan. Want de lijnen probeert kort te houden, dicht te houden. Dembélé glipt er toch doorheen.

kunnen scoren dit seizoen, Ousmane Dembélé. Het is nog maar ook zijn tweede basisplaats. Hier Fabian Ruiz. Uiteindelijk uitgeblokt door Bajric, de andere centrale verdediger van Slovan. Dit is een foutje van Dro Fernandes. Goed verdedigd door Bajric. Dit was de grote kans voor de jonge Spanjaard. Prima redding van Dominik Takac. Een redding die hij kan inkaderen. De foto althans. Dat hij dat toch heeft kunnen verwezenlijken. Hij was ook de doelman in die vorige campagne in de Champions League. Zoals is aangegeven, geen enkele keer kunnen winnen, geen punt kunnen pakken. Dat is blijkbaar ook zeer lastig voor Slovaakse ploegen. Het is 21 jaar geleden. Zeggen en schrijven dat de Slovaakse ploeg een match heeft kunnen winnen in de Champions League. De toenmalige Art Media Bratislava. Ploeg die ondertussen al een paar keer van naam is veranderd. Ook door faillissementen hier en daar. Maar zij schreven dus wel geschiedenis. Enige Slovaakse ploeg ooit. Enige Slovaakse overwinning ooit. Dat was in 2005 tegen FC Porto. In het Estadio do Dragão. Akliuš teruggefloten door Balakin. Maar hij heeft toch de bal gespeeld. Misschien ging het om de intensiteit. Of had Balakin het gewoon niet perfect gezien. Hij zal denken, eerst de 9 minuten al overleefd. Ja, Touré. Dat zijn er nog 81. Hij zal ook wel beseffen dat het plots snel kan gaan. Zeker hier in het Parc des Princes.

Heraklius toont zich bedrijvig. Met zijn Champions League debuut voor PSG. Vorig seizoen op deze speeldag met Monaco. Een penalty gemist tegen Club Brugge. Tegen Simon Mignolet. Torres. En Fabian Ruiz, de wereldkampioene. In de basis. Van Luis Enrique. PSG zoekt naar een versnelling. We moeten er al een paar laten optekenen. Goeie stiel van Ibrahim. Martinez. Dat is de man om in de gaten te houden. De gevierde man ook. Cristian Martinez, Panamese international. Maar vooral de man die geschiedenis schreef voor Slovan. Maar in die laatste voorronde tegen het Sloveense Celje. De winning goal te lukken in de verlenging. En eigenlijk naar het kampioenenbal heeft getrapt. Een paar weken terug, Cristian Martinez. Pakken ze hem niet meer af. Dembélé, dat is moeilijk. Hakimi probeerde in te schatten. Maar komt niet bij de bal. Dit is een goede actie van Souleymane Camara. Even de handoplegging van deze Fabian Ruiz. Bij deze even dat shirt vastgehouden. Even de balans verstoord. En zo dus een vrije trap in het voordeel van Slovan. Want ook wel probeert te voetballen. Dat is de stijl van Touré natuurlijk. Maar ook al hebben ze balbezit, ze worden toch naar achteren gedreven.

De flankwissel. Maar moeilijk voor Barseguian om die binnen te houden. Armeens International. Nuno Mendes mag eindelijk terug voetballen. Pakte rood in de Supercup tegen Lens. Ook die match ging verloren voor PSG 1-0. Er was drie matchen geschorst in de competitie, dus nog niets kunnen spelen. Vandaag mag hij zich weer uitleven. En dat zal de komende weken ongetwijfeld ook weer gaan gebeuren. Ruiz. Vitinha. Vreemde bal, maar komt toch aan bij Hakimi. Vitinha opnieuw. Gaan kijken. Draaien, zoeken. Het is niet evident om de ruimtes te vinden natuurlijk tegen... Ja, een driedubbele afweergordel, zeg maar. Iedereen terug bij Slovan. Dan zal het zuiver moeten in het laatste derde bij de Parijzenaars. Dembélé. Fernandes, Hakimi, tussendoor, Ferran Torres. Veel verkeer, maar toch Dembélé aan de bal gekregen. Geen penalty, zegt Balakin. Dat was niet het idee van Dembélé en het Parc des Princes. Gaat hij nu misschien iets in zijn oortje gefluisterd krijgen. Terwijl wij nog eens de beelden erbij kunnen nemen. Moeilijk te zien op dit beeld natuurlijk. Tussenkomst van Sandro Kroes. Misschien gewoon te licht. Het wordt bij deze bevestigd.

Makliusz even los. Geen ploegmaat kunnen vinden. Het is voorlopig nog net niet voor PSG. Het openingskwartier van deze partij. Ze hebben nog tijd natuurlijk. Dit zijn statistieken die we wel hadden kunnen verwachten. Met balbezit alleen win je geen wedstrijden. Eenzame man, Matvei Safonov, er tegen Monaco bij de 1-2. Niet echt briljant uitzag, gepakt in zijn korte hoek. En zo komt het keepersdebat weer te sprake natuurlijk bij PSG. Ze hebben daar op de bank natuurlijk nog altijd Lucas Chevalier zitten. Hij heeft zich vorig seizoen niet meteen bedrijfszeker getoond. Iets zegt me dat Safonov vandaag niet al te veel zal moeten uitrichten. Nuno Mendes, toch maar eens proberen. Oh, ho, ho. Vol tegen de paal, overname Dembélé. Vlag blijft beneden. Het is 1-0 voor PSG. De gouden bal opent de debatten. Noblesse oblige. Hier in het Parc des Princes. Ousmane Dembélé met 1-0 voor PSG. Die zat eraan te komen. We zien het spelbeeld. Het is Dembélé zelf die de bal in de box brengt. Die dan zijn loopactie maakt. En die inderdaad geen buitenspel staat. Bij die knal van Nuno Mendes. Tegen de paal. Aannemen, trappen. En vooral laag houden. Niet evident hoor, want zo'n bal die terugkeert van de paal zit vol effect. Krijgt hem onder controle met zijn goede voeten. Dan werkt het prima af. Al had Takac misschien net iets meer kunnen doen. Kreeg hem redelijk recht op zich. Maar het gaat allemaal net te snel. De eerste van een nieuwe campagne voor PSG. En er zullen er nog volgen. Waarschijnlijk ook vandaag. Kijk naar Vitinha. Weer slim gelezen. Dembélé lanceren. Recht toe, recht aan. Sloval moet uitkijken of het wordt een afslachting. Ze hebben geluk dat het vizier nog die top is afgesteld. Prachtig onside gebleven door Ousmane Dembélé. Maar dan is een chip onzorgvuldig. Een beetje tegen zijn natuur in. Het hupje te veel. Dan kwam hij niet echt perfect uit. Toch ook 6 goals gemaakt op het laatste WK. Ousmane Dembélé. Een geweldige hattrick tegen de Noren. De laatste 2 seizoenen. Telkens goed voor 8 doelpunten. Bij PSG in de Champions League. Terwijl Akliouz is blijven liggen. Ja, de knie. Even betokkeld door Sandra Cruz. Slovan mag zich niet uit de lood laten slaan door dat doelpunt. Maar goed, met welk plan zit je nu in je achterhoofd? Het is niet dat ze aan de bal al iets hebben kunnen verwezenlijken. We moeten hopen op wat nonchalance bij PSG. Maar goed, door die matige start in de competitie. Niet evident, ze zullen gebrand zijn op een goede prestatie.
op een klinkende overwinning. Dan voetballers ook naar Akliouche. Verdienstelijke poging, zeker en vast. Maar een meter te hoog getrapt. De man die dus overkwam van Monaco. Oké. Gespeeld op het WK. Eén keer ingevallen tegen Irak. Een esthetische voetballer. Een mooie speler om bezig te zien, om over het veld te zien lopen. Een probleem achterin. Bij Slovan, bij Kenan Bajric. Dan gaat Touré al een eerste keer moeten wisselen. Dan gaat hij Samku Kamara gaan brengen. Hier is het. Het moment van Bajric. Dan beseft hij al dat zijn match erop zit. Het was ook wel opvallend de manier waarop... Ja, Touré is een invaller. Nog wat toeriep. Slovan even met zijn tienen. Camara die is er nog niet ingekomen. Maar dat mag bij deze gebeuren. Daar komt hij. Debutant bij Slovan Bratislava. Samku Camara. Geboren in Parijs. Dus dit moet voor hem wel iets speciaals zijn. Maar hij is een huurling van Slavia Praag. Komt dus uit Tsjechië. Meteen al een domper voor Slovan. En voor Kenan Bajric. Die vroegtijdig de aftocht heeft moeten blazen. Dro Fernandes is moeilijk om op deze manier de bal binnen te houden. Dembélé, terugkappen. Net te hard voor Fernandes, maar wel Akliouche weer aan de bal gekregen. Opnieuw Fernandes en dan Dembélé. Het gaat heel snel, veel te snel voor Slovan. Ousmane Dembélé is aan zijn doelpunten saldo aan het werken in de Champions League. Hij scoort voor de tweede keer. Voor PSG. En dan is dit de man. Die baalt natuurlijk Bajric daarnet eraf gehaald omwille van een blessure. En zijn vervanger hier met de foute inspeelpaas Camara. Overname Dro Fernandes. Even het veld oversteken. En dan is er ook bij deze goal wat meeval mee gemoeid. Een afgeweken voorzet. Maar Dembélé maalt daar niet om. Kopt deze feilloos langs Takac en zet PSG. Zo op 2 tegen 0. Een walk in the park. Nu een balade. Dans le parc voor PSG. Nou, dat gaat het toch worden. Daar gaan we naar kijken. En hopen dat ze blijven doorduwen natuurlijk.

Hakimi. Het is echt eenrichtingsvoetbal. Slovan ligt op apengapen. Moet behelpen langs alle kanten. Andro Fernandes hier opgehouden. Hoekschop voor PSG. Dembélé. Met links, met rechts. Vindt Ferran Torres die acht hem hoog over. Bijna was hij ook al aangever. De uitredende gouden bal die ook dit seizoen weer genomineerd is. Zoals ik zei, 10 stuks. 10 spelers zijn op de shortlist van 30 man gezet door L'Equipe. Voor die gouden bal. Je moet je eigenlijk benadeeld voelen als je niet op de lijst staat. Of je vragen stellen. Diepgang bij Hakimi. Terugtrekken, daar is Nuno Mendes. Akliouche, overname. En zijn schot is nog niet juist afgesteld. Zijn vizier moet hij wat lager zien te krijgen. Net als daarnet. Ook nu weer een meter over het doel van Takac.

Dat is goed. Van Ibrahim. Vindt Camara. Die heeft de spoor daarmee. Camara zelf. Camara met de trap. Maar hij doet dat op Pacho. Ja, veelbelovende actie hoor van de Slovaken. Dan moet het natuurlijk allemaal meezitten. Ging zijn eigen kans. Terwijl PSG probeert uit te breken met Hakimi en Dembélé. Dembélé voor zijn hat-trick. Hij laat hier de bal liggen omdat er een fout op hem wordt gemaakt. Het is vrije trap voor PSG. Hij uiteraard een van die genomineerden. Er staan er 7 op het veld met Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes, Pacho, Ruiz, Vitinha en Ferran Torres. Dan heb je ook nog op de bank João Neves, Marquinhos en Kvaratskhelia zitten. Dat is bijna een basisploeg. Ze missen nog een doelman. Je kan echt wel een ploeg opstellen. Je hebt een achterhoede. Je hebt met Neves, Ruiz en Vitinha een middenveld. En dan met Torres, Dembélé en Kvaratskhelia. Dan heb je een voorhoede. Het is ongezien eigenlijk. Bijna de hele ploeg dus. Een vrije trap voor PSG. We zijn iets voor het half uur. Hakimi wordt in beeld genomen, maar ook Dembélé staat erbij. Hij mag het doen. En Takac met de redding. Dembélé op zoek naar zijn hat-trick. Maar plaatste deze bal misschien net iets te centraal om die Slovaakse doelman in de luren te leggen. Dat wist hij wel nog te pareren. Maar PSG blijft gewoon zoeken naar een volgend doelpunt. Je zou zelfs medelijden krijgen met die arme Slovaken. Maar zo werd het natuurlijk niet in het voetbal. Doelsaldo is ook belangrijk. Is een graadmeter. En wat uiteindelijk de eindafrekening zal worden in die league phase. En ik heb zowel het idee dat PSG dit seizoen wel eens bij die top 8 wil geraken. Dan zijn ze dus nog niet in geslaagd in de voorbije 2 edities. 15e en 11e geworden. Ibrahim. Die heeft wel al iets laten zien. Dat is iemand die kan voetballen. De Ghanese. Hij wordt natuurlijk ook overrompeld door dat middenveld van PSG. Hier komen ze opnieuw. Met Ferran Torres. Die wil ook eens krullen. Ja. Qua hoogte was het prima. Alleen net iets te ver naar de buitenkant. Veel scheelt het niet hoor. Rakelings. Zo moeten we dit omschrijven. Rakelings naast die tweede paal. Naast het doel van Takac. Hier nog eens die vrije trap. Had er zicht op. En kon hem uiteindelijk ook keren. Dominik Takac. Die op dit soort momenten natuurlijk kan uitblinken. Dit zijn matchen voor een doelman. Waarin je wel een visitekaartje kan afgeven. Want heeft al wat ballen gestopt ook. Niet te vergeten. Dembélé. En daar is 3-0. Jawel, Ferran Torres. Met zijn eerste in de Champions League voor PSG. Een geweldige goal. Assist Ousmane Dembélé. En afgemaakt door de nieuwe spits. De nieuwe winger, zo u wil. Ferran Torres. Bedankt Dembélé voor die uitstekende voorzet. En dan was de loopactie prima. Dan kreeg je hem voorbij Takac in die korte hoek. PSG dendert voort. PSG is onder stoom aan het komen. Knappe voorzet en prima ingelopen door Ferran Torres. Die met de buitenkant van de schoen. Takac kan verschalken. Misschien niet helemaal de bedoeling. Maar raken was voldoende. Raken was voldoende om de 3-0 te scoren. Hier in het Parc des Princes. Het gaat razendsnel. Slovan Bratislava wordt aan Gort gevoetbald. PSG kiest zijn momenten zorgvuldig.
om die voorsprong. En dat gaan ze blijven doen, ongetwijfeld. Uit de diepe. We zijn op weg naar een hoge score. We moeten toch even opzoeken. Wat die stevige uitslagen in het verleden al geweest zijn in de Champions League. Maar hebben we daar tijd voor? Het zou kunnen van niet. Dembélé, volgende mogelijkheid. Zij zitten er een beetje sip naar te kijken. Desiré Doué en Kvisha Kvaratskhelia. Maar zijn dit natuurlijk wel gewoon. Dit zien ze alle dagen op training.

Zabarnie. Zo komt hij ook eens in beeld. Heeft de bal wel weg aan Markovic. Takac. Camara, de nieuwe man. Moet uitkijken met zijn uitvoetballen. Laat die bal dan maar aan Markovic. Een hete aardappel. Dat is hij op dit moment voor Slovan. Terwijl Hakimi is blijven liggen. En PSG even de bal rondspeelt tot zijn kapitein terug recht kan krabbelen. Zo kan je het dus ook oplossen. Het versmachtende voetbal van PSG. Dit is een ideale sparringpartner om weer dat ritme op te pikken. Het ritme van de voorbije twee seizoenen. Ruiz schitterend. En nu Torres, Dembélé, hat-trick. Nee, de lat. Ousmane Dembélé. Glorieuze kans aangeboden door de man die hij daarnet bediende, door Ferran Torres. Helemaal alleen stond hij. Hij had nog de krant kunnen lezen. Maar het is meer een gamer. Via Takac en de lat, geen 4-0. En zo heeft die doelman toch weer een streepje verdiend. Heeft hij weer wat extra scouts kunnen opvallen. Camara, centrale verdediger die zich doorzet. Martinez. Maar waar naartoe? Waar moet je naartoe? Sporaar staat daar tussen Zabarnyi en Pacho. Dat is geen beginnen aan. Dus dan maar terug tot bij Dominic Takac, de lange bal. Maar dat is in PSG-land, in Nuno Mendes-land. Het is kat en muis. Het is PSG tegen Slovan Bratislava. Het is niet dat we dit niet hadden kunnen voorzien natuurlijk. De Vitinha, vanuit de zetel. De regisseur. Och, Ruiz. Schitterende lichaamsbeweging. Voldoende om een man in de wind te zetten. Nog hij zijn contract verlengd. Fabian Ruiz. Torres. Die hoefde dat niet te doen. Die had nog maar een nieuw contract. Overgenomen van Barcelona. De ex-schoonzoon van Luis Enrique. Nou, dat is al even geleden. Ondertussen zitten we bij Akliouche en Hakimi. Die trapt de bal wild over. Op het juiste moment, timing zit juist bij Akliouche. Met dan een afzwaaier van Ashraf Hakimi. Hier nog eens de kans van Dembélé. Via de poep van Takac. En je ziet de grote paniek in zijn ogen. Dat soort momenten. En ze komen er mee weg. Het blijft de 3-0. Oei, Nuno Mendes die daar zomaar even de bal verspeelt. En hier komt Barsegui aan. Hij gaat gretig en gewillig over het uitgestoken been van Nuno Mendes. Het is wel degelijk een fout. En een vrije trap. Voor Slovan Bratislava. Misschien een moment in de maak. Nou, niet evident. Om van zo kort bij de bal ook over een muur te krijgen. Safanov wil drie mensen in zijn muur. Schreeuwt zich schor. Ja, je wil als doelman van PSG in dit soort matchen natuurlijk ook gewoon een clean sheet houden. Maar die muur die moet nog gebouwd worden. Het duurde zijn tijd. Pacho stond al even klaar. Ferran Torres. Andro Fernandes. Een beetje tegen een goesting ook erbij gaan staan. Barseguia met de krul. Maar recht in de handen van Safonov. Een bal tussen de palen. Vanwege Slovan Bratislava. We noteren het. Maar het was niet de allerbeste vrije trap van Tigran Barseguia.
Safonov heeft op die manier wel zijn handschoenen nuttig kunnen gebruiken. Even een bal mogen klemmen. Zo is hij ook even in beeld geweest natuurlijk. Matvij Safonov nog altijd dus de doelman van Luis Enrique. Hakimi buitenom. Goede tussenkomst van Camara. Die los van zijn fout in het begin van zijn invalbeurt. De inleiding van de 2-0. Ondertussen poot aan grond heeft gekregen. Die best in de match zit. Dambele. Terug tot bij Hakimi. Vitinha altijd klaar om de bal te krijgen. Nuno Mendes. Dat is een matige voorzet. Toch naar zijn standaard. En dan is het de bedoeling natuurlijk om snel uit te breken. Maar moet er beter gecommuniceerd worden. Tussen Ibrahim en Martinez. Akliouche van op de linkerkant. Zoeken naar Torres. Dat was getelefoneerd. Ja. Eens die Slovaken aan de bal komen. Hebben ze geen idee. Hebben ze geen idee waar ze naartoe moeten. Waar ze naartoe kunnen. Want iedereen staat teruggeplooid. Iedereen moet mee verdedigen. Tegen de aanvalsmachine van Paris Saint-Germain. Dembélé. Volgende poging. Nou, hij gaat zijn hat-trick maken hoor. Daar is hij op gebrand. Dat voel je aan alles. Ousmane Dembélé. Maar deze krult hij er net naast.

Eén keer lukte hij een hat-trick. In het kampioenenbal. Dat was eind januari 2025 tegen Stuttgart in de league face. Een zege die ze ook nodig hadden om 15e te worden dat seizoen. Dat was in die periode dat alles wat hij aanraakte in goud en vooral in doelpunten veranderde. De ene hat-trick na de andere. Misschien vandaag dus een tweede. Dan kijken we naar uit. Ja, Kliusz wil zich laten zien hoor. Hij is dan een goede wedstrijd bezig.

Het is al een ademhappen hoor. Zonder bal moet je hard werken. Camara. Kan zich net niet voldoende doorzetten tegen Zabarni. Geen topseizoen achter de rug heeft Ilia Zabarni. Tweede jaar in Parijs. Na twee seizoenen Bournemouth. Geen verkeerde stap voor de Oekraïner. Camara. Dit doet hij zorgvuldig. Maar dan Blackman. Helemaal geen idee meer. En Hakimi. Grondscherend schot, maar eigenlijk half gekraakt ook. Opnieuw niet zuiver die bal kunnen trappen. Net als met zijn kans daarnet. Moet iets rustiger blijven in zijn afwerking. Ashraf Hakimi. Pacho. Met Sporar. Goed van die spits. Goed Pacho kunnen ophouden. Toch een monster daar centraal achterin. Bij PSG. Een machine vooral. Martinez haalt de achterlijn. En nu chipt hem naar de tweede paal. Daar is Camara. Want die kopt hem tegen Hakimi aan. En Hakimi zo lucide om die bal ook binnen te houden. Om meteen weer naar voren te spurten. En ze krijgen de bal niet meteen weg. Zabarni doet dit geweldig. Met overzicht. Met gevoel. En Nuno Mendes. De spurtmachine van PSG. Vindt Ousmane Dembélé. PSG wil nog één keer prikken voor de rust. Dembélé. Ja, wou terug naar de Portugees. Dit valt goed voor Hakimi. Maar die stond uiteindelijk buitenspel. Zo de vlag de hoogte in. Vraag me toch af hoe deze jongens straks naar binnen gaan. Al wetende dat de drie punten binnen zijn. Wat moet je als coach dan brengen? Om te inspireren. Dan zijn ze over aan het praten. Luis Enrique en zijn assistent. Yaya Touré, die denkt er het zijne van. Die zal vooral op dezelfde nagel blijven kloppen. Dat ze de lijnen kort moeten houden. En moeten proberen om een van die zeldzame momenten dat ze op de helft van PSG actief zijn. Om die goed uit te spelen. Maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Dembélé helemaal alleen. Maar dat hoeft voor hem geen probleem te zijn. Daar gaat hij. Ousmane Dembélé. Kappen, draaien, trappen. Dat was moeilijk. Toegevoegde tijd is bijna weggetikt. Er was ook niet veel reden om veel over te spelen natuurlijk. Tempo zit er goed in. Het spel heeft amper stilgelegen. We hebben wel wat doelpunten te zien gekregen natuurlijk. Vandaar die ene minuut die nu is volgemaakt. Torres met de balverlies. En dat is het teken voor Balakin. Dacht ik te zeggen om iedereen naar binnen te sturen. Hij doet het wel degelijk. Met enige vorm van vertraging, maar PSG mag gaan rusten. Met al drie punten in de tas. Dembélé snel naar binnen. Gretig zoals hij is, zoals hij was in die eerste helft. Twee goals voor hem. Ferran Torres maakte het derde doelpunt van PSG. Dat dus al zegen zeker is. En benieuwd wat we straks na de pauze te zien gaan krijgen. Of PSG gaat doorduwen. Of ze toch enige vorm van genade kennen. Met die arme Slovaken. Ik hoor en zie u straks terug.